0: De Fed laat de rente met rust onder leiding van de nieuwe president. En legt Europa een bom onder box 3. Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Bas Jacobs is hier, hoogleraar economie en overheidsfinanciën, verbonden aan de Vrije Universiteit en die staat in Amsterdam. Edi Mujagić meldt zich ook, econoom, fondsbeheerder van Hoofdbos. Welkom leden van het panel. Op de dag dat Keir Starmer aankondigt te vertrekken als premier van het Verenigd Koninkrijk, in de week dat het 10 jaar Brexit is. En Bas, dat is ook een gelegenheid om te kijken naar wat er vandaag gebeurd is, maar wat er ook de afgelopen 10 jaar gebeurd is. Je hebt een documentaire gezien, geloof ik, waarin dit nog even haarfijn wordt uitgelegd.
1: Ja, was vorige week of 2 weken geleden en ik zat me gewoon op te vreten bij de hoofdrolspelers. David Cameron, Boris Johnson, Michael Gove en nog een paar anderen die het nog steeds zien als een politiek spelletje wat ze hebben gedaan met Brexit. En ik vind dat onvoorstelbaar. Nigel Farage die liep te stralen wat hij voor elkaar had gekregen, terwijl ik denk dat hij het land grote schade heeft berokkend.
0: Ja, het is inmiddels een rijtje dat zichzelf snel uitbreidt met allemaal prime ministers die het eventjes proberen en dan van een vrij koude kermis thuiskomen. Theresa May, Boris Johnson, Sunak hebben we natuurlijk gehad. Liz Truss, mogen we die paar weken niet vergeten. Nu Keir Starmer, die toch ook al na 1 jaar of 2 de handdoek in de ring gooit. Heeft hij economisch iets goeds gedaan, Edi?
2: Nou ja, hij heeft natuurlijk hele moeilijke economie geërfd, wat tot op zekere hoogte te maken heeft met het vertrek van dat land uit de EU. Als je dan hele hoge staatsschuld hebt, als je categorisch zegt, belastingen gaan niet omhoog, als de financiële markten een beetje vertrouwen beginnen te verliezen in je en de rentes aanjagen, ja, dan kan ik me voorstellen dat die hele een heleboel slapeloze nachten heeft gehad. Het economische tijd zat hem in ieder geval niet mee.
0: Wij gaan naar eigen land. De Europese Commissie, we gaan wel via Brussel naar eigen land, komt deze week met voorstellen die het veel lucratiever maken om te beleggen vanuit een BV. En daarmee legt Brussel een bom onder belastingen op beleggingen in box 3, schreef de Telegraaf na inzage in het conceptvoorstel. Vorige week vrijdag overigens drukte Ilko Ehrenberg, de staatssecretaris Financiën, de Eerste Kamer nog op het hart het wetsvoorstel voor een nieuwe belasting op vermogensrendement niet nu al weg te stemmen. Dat zou buitengewoon onverstandig zijn. Laten we eerst even kijken naar dat nieuwe voorstel vanuit Brussel dat eraan zit te komen. Het gaat hier om een vrijstelling van dividendbelasting als die grensoverschrijdend is. En er is nog veel meer over te zeggen, Bas. Ik kijk daarom ook alvast met veel vertrouwen naar jou. Hoe zit dit nu precies in elkaar?
1: Nou, wat ik ervan maak, het is nog niet een officieel gepubliceerd document, dus ik ga ook af op wat ik in de kranten lees, is dat op het moment dat je een beleggings-BV hebt, dat je op 2 manieren kan profiteren van belastingvoordeel. Het eerste is dat als je een geleerde onderneming bent, kun je profiteren van wat we in Nederland de deelnemingsvrijstelling noemen. En dat betekent dat je niet belastingplichtig bent in het andere land als je in dit land belast wordt en omgekeerd. Dus dat winst- of dividenduitkeringen tussen die geleerde instellingen niet worden belast. En dat betekent dus dat je belastingvrijstellingen kunt krijgen voor beleggings-BV's op dividenden die je boekt in het buitenland. Maar ook dat winsten die je overkrijgt gemaakt uit BV's naar Nederlandse BV's, dat die ook niet belast zijn. En dat betekent dat je op die manier de VPB en de dividendbelasting kan omzeilen. En dat kan in Nederland miljarden aan opbrengsten kosten. Natuurlijk moet je, als je aandeelhouder bent van een BV, altijd aan het eind van de rit nog wel over je eigen dividenduitkering in eigen land belasting betalen.
0: Dus dit raakt aan box 3?
2: Ik vraag me ook af, want hier hebben we het inderdaad in de voorstellen die zoals die uitgelekt zijn. Zou het gaan om dat je geen dividendbelasting betaalt over dividenden die je uit het buitenland ontvangt? Maar je kunt natuurlijk er vrij zeker van zijn, zodra dit zou gaan leven, krijgen de eerste rechtszaken. Waarom betaal je dan dividend over de waarom betaal je dividendbelasting over de Nederlandse dividenden? Hmm. Want er is één Europa. Dus dit kan, of dit zou, als het doorgevoerd wordt, zou de Nederlandse regering echt heel veel geld kunnen kosten.
1: Zeker. En ik begrijp het ook niet helemaal waarom ze dit doen. Ja, er is een probleem met het aanbod van risicodragend vermogen. En dat betekent dat bijvoorbeeld start-ups of scale-ups meer moeite hebben in Europa dan in bijvoorbeeld in de VS om risicodragende financiering te vinden. Maar er zijn goede redenen voor, bijvoorbeeld in de fiscus, waarom vreemd vermogen bevoordeeld wordt ten opzichte van eigen vermogen. Waarom geleend geld bevoordeeld wordt ten opzichte van risicodragende financiering. Want zowel op het niveau van een vennootschapsbelasting maken we de kosten van geleend geld aftrekbaar. En ook in veel landen, waaronder Nederland, worden de opbrengsten bijvoorbeeld van je aandelenbeleggingen zwaarder belast dan je spaargeld. Dus we discrimineren zowel op ondernemingsniveau als privéniveau tegen risicodragend vermogen. Wat ik zou willen is dat de Europese Commissie discussie zou starten over het opheffen van de discriminatie van eigen vermogen. En hoe we meer op fundamenteel niveau de belastingen kunnen organiseren zodanig dat die discriminatie verdwijnt op zowel bedrijfsniveau als op inkomstenbelastingniveau. En dat je op die manier probeert het aanbod van risicodragend vermogen voor de Europese economie te verhogen. Want dan los je en een probleem in je belastingstelsel op en een mogelijk probleem voor je financiering van je bedrijf.
0: Maar dan is dit een gemankeerd voorstel.
1: Ja, wat we de hele tijd doen is pleisters plakken. We verzinnen een maatregeltje en mogelijk met allerlei onbedoelde negatieve consequenties, waardoor we een probleempje in de ene sfeer proberen op te lossen en een groot probleem in een andere sfeer creëren. En dit is een typisch voorbeeld hiervan.
2: En we zorgen voor dat probleem, vind ik, doordat je categorisch een soort taboe hebt verklaard dat je voor het financieren van al dingen, want daar gaat het om, het kost gewoon geld. Je hebt categorisch gezegd, de financiering kunnen we en gaan we niet zoeken in het verkleinen van de overheid. Dus als dat je randvoorwaarde is en je hebt te maken als land, of het nou Nederland is of andere EU-landen, met steeds hogere rekeningen die op je afkomen. Denk aan pensioen, infrastructuur, defensie, energietransitie, et cetera. Ja, dan zijn dit soort maatregelen natuurlijk nodig. Ook al weten heel veel mensen die daarachter zitten dat het misschien totaal onzinnig is.
0: Maar uiteindelijk maar gaat dit natuurlijk miljarden opbrengsten kosten die je niet meer krijgt als je van box 3 naar box 2 verhuist.
2: Nee, dat is ook zo. En dan hebben we het hier nog niet over gehad dat er op het moment dat zo'n maatregel zou komen, dan gaat iedereen in de Europese Unie, ook in Nederland, je gaat je gedrag aanpassen daarop. Mm. Dus als je dan zegt boxbelasting in box 3 is dan zoveel en zoveel en het mag niet doorgaan of wel niet doorgaan, mensen gaan hun gedrag aanpassen. Dus je kunt je echt afvragen, zelfs als het loopt zoals je als overheid hoopt dat het zal lopen, haal je evenveel geld als dat je rekent dat je binnen gaat halen. En die kans is denk ik heel klein.
0: Maar dan gaat het jou niet zozeer om de methodiek, maar dan gaat het jou om wat fundamenteler is. Waarom heb je dat geld nodig?
2: Het gaat erom, we hebben steeds meer geld nodig. Overheid hebben steeds meer geld nodig. En als je dus zegt dat je dat niet gaat zoeken in het kleiner maken van die overheid, dan krijg je dit soort wetsvoorstellen, ideeën.
1: Nou, ik weet niet of dat de juiste benadering is. Voor ieder niveau van belastingen kun je afvragen, wat is het beste belastingssysteem? En misschien wil Edin een kleinere overheid waarbij lagere belastingen horen. Anderen willen misschien een wat grotere overheid.
2: Ja,
1: maar je kan nadenken over de vraag van gegeven het om het belastingpeil. Wat is het belastingssysteem dat op de beste manier en beste gemeten aan efficiëntie, aan rechtvaardigheid, aan uitvoerbaarheid, de eenvoud enzovoort. Aan de hand van een aantal criteria, wat is dan het beste systeem? Ik denk dat dit soort voorstellen door in zekere zin belastingarbitrage te uit te lokken of zelfs heel groot te maken, de bouwstenen, de fundering onder belastingstelsels weghaalt. En daarom denk ik dat dit een heel slecht idee is. Je kan een discussie voeren over het belastingpeil tot je dienst, maar ik denk dat het maximeren van arbitrage in geen enkel goed belastingssysteem wenselijk is.
0: Er is unanimiteit nodig als dit voorstel het moet halen. Dus die kans, Eden, is niet zo groot.
2: Ik heb het vaker gezegd volgens mij, maar ik herhaal het even. De kans dat FCM volgend jaar Eredivisie wint en naar Champions League gaat, acht ik nog groter dan dat alle EU-landen hiermee instemmen.
1: Ik denk dat hij gelijk heeft. En Eden zei ook iets over belasting. Rechtszaken. Die zullen gaan optreden. Niet alleen overheden, maar er zullen ook heel veel belastingbetalers zich gediscrimineerd voelen. Want sommige belastingbetalers kunnen gebruik maken van constructies en andere niet. Je krijgt een massale ongelijke behandeling van verschillende soorten belastingbetalers. Dat in tegenspraak is met rechtsgelijkheidsbeginselen.
0: We gaan naar deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Bas Jacobs en Edi Mujagic zijn hier. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente vorige week ongemoeid gelaten. Kwam niet als een grote verrassing, maar het was het eerste wapenfeit van de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh. De vraag was namelijk, gaat hij mee in de wens van president Donald Trump, die de rente graag wat lager ziet? Dat is dus niet gebeurd. Bas, het was wel zijn eerste optreden met een ultrakort statement nog van de Fed. Ik denk 100 woorden maximaal. En hij gaat sowieso ook wel iets doen aan de manier waarop de Fed beslissingen kenbaar maakt, zijn communicatie met de financiële markt. Het gaat allemaal wat korter en bondiger. Misschien ook wel eens een keertje niet. Is dat verstandig?
1: Ik vond op een aantal niveaus zijn eerste statement eigenlijk teleurstellend. Want ik had al de indruk dat de vorige Fed-president in zekere zin zich heeft laten intimideren door Trump en te lang de rentes eigenlijk te laag heeft gehouden. Daar krijgen we dus nu allemaal gedonder rond de oorlog in Iran bij. Dat leidt tot een klassieke negatieve aanbodschok. Dan zijn er allerlei discussies onder economen. Moet je daar doorheen kijken of niet? Je krijgt hoe dan ook wel wat tweede ronde effecten. En ik denk dat het verstandig was geweest als de rente wel iets hoger zou zijn geworden. Ook omdat de inflatie in Amerika echt ruim boven de inflatiedoel zit.
0: 4,2%.
1: Ja, dus ja. Dat hij de rente gelijk heeft gehouden met een macro-economische omstandigheid die anders is dan voor de Iran-oorlog met een negatieve aanbodschok, lijkt mij niet verstandig. En het derde punt in zijn betoog was dat hij niet meer wil doen aan wat economen forward guidance noemen. Ik denk dat forward guidance heel erg nuttig en belangrijk is voor de voorspelbaarheid van monetaire politiek. En ik denk dat met Warsh er nu meer onzekerheid komt in de financiële markten. Meer onzekerheid over rentestanden, meer onzekerheid over wat de Fed gaat doen. En dat zal de schade opleveren voor de Amerikaanse economie. Dat zal de economische groei wat kunnen vertragen. Het zullen beleggers, die zullen dat niet leuk vinden. Financiële markten zullen dat niet leuk vinden.
0: Kom maar in.
1: Ik denk dat een schadelijke ontwikkeling is.
2: Ik vond het heel sterk dat hij begon door te zeggen, al ruim 5 jaar is de inflatie veel te hoog. Dus waar hebben we het over? Wij falen gewoon als centrale bank. Ik vond dat toch wel nuttig om te horen van iemand op die post inderdaad, want ik ben het helemaal 100% eens met Bas. Vorige voorzitter heeft de rente te lang te laag gehouden. Daar betaal je nu letterlijk in Amerika ook de prijs voor. Wat ik wel goed vond is dat dat hij ook in de persconferentie na afloop ook niet tussen de regels door ook een klein hintje maar heeft gedropt dat hij misschien kans zag om de rente te gaan verlagen in de toekomst. Want dat was wel de vrees van een heleboel mensen op financiële markten, van zou hij een marionet van de Amerikaanse president zijn? En ik denk dat hij dat vorige week heel duidelijk heeft beantwoord met nee. Het was een bijna uitstekend optreden. Het was een uitstekend optreden geweest als hij ook de rente inderdaad nu al had verhoogd.
0: Maar dan houden we over dat punt van forward guidance. Dat is een instrument waar centrale banken al sinds het eind van de vorige eeuw gebruik van maken om alvast een beetje te laten doorschemeren hoe het er in de toekomst uit zal gaan zien. Ja. Bas zegt, dat heeft ook wel zijn waarde. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik denk dat je ook te transparant kunt zijn als een centrale bank. En ik had er altijd wel twee punten van moeite mee, zeg maar, met dat beleid. Het eerste is dat je, of het nou zo is of niet, maar je creëert een beeld als dat je als centrale bank beter dan wie dan ook zou weten hoe de toekomst eruit ziet. Dat weet je gewoon niet. En we hebben het afgelopen jaren keer op keer gezien dat de ramingen waarop die forward guidance gebaseerd was, die kwamen keer op keer niet uit. Dus dat is het eerste. En het tweede punt is dat ik heel sterk het gevoel heb dat men dat ook een beetje heeft proberen te misbruiken in de zin van, nou, dan hoeven wij geen impopulaire maatregelen te nemen, namelijk die rente verhogen. Maar als we maar duidelijk maken dat het misschien eraan zit te komen, dan gaat de markt ons werk doen. En je bent daar gewoon als centrale bankier om je werk te doen en niet de markt te
0: ingespannen. Dus goed dat er een streep gaat door forward guidance?
2: Ik vind van wel.
1: Nee, ik ben het volkomen mee oneens. Kijk, de centrale bank en de markten die spelen in, je zou kunnen zeggen, in economische zin een spel met elkaar.
2: Een dans.
1: Waarbij de centrale bank moet zorgen dat de marktverwachting overeenkomt met het inflatiedoel van de centrale bank. Dus de centrale bank, je zou kunnen zeggen, hoeft niks te doen. Op het moment dat de markten altijd geloven dat inflatie 2% wordt. Want dan wordt die 2%. Als loon- en prijszetters verwachten dat de inflatie 2% wordt, dan wordt die ook 2%. Dus zo, en cruciaal hierbij is de geloofwaardigheid van de centrale bank. En ik denk dat die forward guidance belangrijk is om de geloofwaardigheid van de centrale bank te verhogen. Want op het moment dat het voorspelbaar is, dat er weinig, je zou zeggen, verrassingen zijn, wordt het makkelijker voor markten om te kunnen anticiperen op het rentebeleid van de centrale bank. En dat verhoogt, denk ik, de geloofwaardigheid en ook de kans dat je je inflatiedoel makkelijk kan halen. Op het moment dat beleggers, maar ook loon- en prijszetters, gaan denken, nou, het kan morgen volkomen anders zijn dan wat wij nu denken. Je creëert daarmee doelbewust onzekerheid bij loon- en prijszetters. Krijg je veel meer inflatierisico in je economie. Krijg je veel hogere risicopremies. Krijg je gewoon veel meer, je zou kunnen zeggen, economische beslisfouten van degene die beslissingen moeten nemen. En dat is schadelijk.
0: Dat wil jij ook niet, denk ik, Edin.
2: Nou, even snel twee opmerkingen hierover. Het is af en toe goed als de financiële markten verrast worden door de centrale bank. Daar is niks mis mee, denk ik. En
0: Wat is daar goed aan?
2: Nou, dat je
1: onverwachte inflatie zou jij, denk ik, heel vervelend vinden.
2: Nee, maar dat je eens zoveel tijd toch laat merken wie er achter het stuur zit, dat is echt de centrale bank en niet de financiële markt. Dus af en toe de markten onaangenaam verrassen, dat mag wel eens. En nummer twee, als je doelstelling is 2% inflatie per jaar en je zit, ik noem maar wat, op 2,5%, en dan ga je met forward guidance spelen, dat kan ik begrijpen. Maar als je bij 3% of nog meer, nog hogere inflatie, alleen gaat dreigen met dat de rente misschien een keer omhoog zal gaan, ja, dat lijkt me onverantwoord beleid, omdat je zoveel afwijkt van jouw doelstelling.
1: Ja, ik vind het interessant hoe mijn collega, toch gespecialiseerd in monetaire economie, hiernaar kijkt. Ik zie dit fundamenteel anders. Ik zie de taak.
2: Daar zijn economen goed in, hè?
1: Nee, maar ik zie de taak van de centrale bank om te zorgen dat de marktverwachtingen van de inflatie en de doelstelling van de centrale bank samenvallen. En uiteindelijk heeft de centrale bank maar, je zou kunnen zeggen, één instrument of een paar instrumenten om die marktverwachtingen te sturen. Maar je zou kunnen zeggen dat de centrale bank heeft niet de almacht die Edin nu suggereert. Want als de centrale bank haar geloofwaardigheid kwijt is, kan ze nog zoveel doen en zeggen, maar dan kan ze alleen maar met hele harde korte termijn renteverhogingen of verlagingen die verwachtingen resetten. Maar voor een goed macro-economisch beleid, economen spreken zeg maar voorafgaand aan de financiële crisis niet voor niets voor de age of the great moderation. Cruciaal is daarvoor volkomen voorspelbaar monetair beleid. En het doelbewust introduceren van onzekerheid in het monetair beleid lijkt me alleen maar schadelijk.
0: Okay, laatste slag in deze ronde, Edin.
2: Dit is precies wat ik voor ogen heb. Je had dus niet moeten dreigen met eventueel rente te verhogen. Dat is die forward guide. Je had de rente gewoon moeten verhogen destijds. En dan was je geloofwaardigheid gewoon in orde geweest.
0: We gaan er niet uitkomen. En sterker nog, we gaan niet aan alles toekomen. Ook hiervan krijgt Keir Starmer de schuld. Van mij. En ik beloof dat ik het de volgende keer wat uitgebreider met jullie goed maak.
1: Heel goed.
0: Edin Mujagić, econoom, fondsbeheerder van Hoofdbos, en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën, verbonden aan de Vrije Universiteit. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten twee mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen... als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten... wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak... trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2 uur is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Het weer van Weer Online... Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: De Nederlandse zorg piept en kraakt. En niet een klein beetje, maar fundamenteel, schreef onderzoeksinstantie TNO vorige week nog. De vergrijzing neemt toe, het personeelstekort evenzo. En de zorgvraag stijgt sneller dan het systeem aan kan. Hoe probeert zorgverzekeraar VGZ zich door al deze uitdagingen heen te manoeuvreren? Welkom, Mario Vissers, de topvrouw van VGZ.
6: Dankjewel.
5: Schets ik een iets te somber beeld?
6: Ja. Wat mij betreft wel. Nou, ik denk dat er geen tijd is waarin we zo gelijkgericht met elkaar werken aan de transformatie in de zorg. In al die jaren dat ik nu met die zorg aan de slag mag zijn. Dus ik ben best optimistisch.
5: Wat is er dan veranderd in de loop van de tijd?
6: Nou, ik denk dat

0: Toen ik 10 jaar geleden startte binnen VGZ als voorzitter van de zorgdivisie, zijn we aan de slag gegaan met zinnige zorg. Samen met Ab Klink nagedacht over, oké, moeten we niet stoppen met zorg die eigenlijk niet zo zinnig is.
1: Oud-minister?
0: Ja, oud-minister. En we kregen daar heel veel kritiek op. De dokters zeiden ook alsof wij een potje onzinnige zorg gingen leveren op een werk. Maar we kregen wel discussie. Op een gegeven moment kwam zinnige zorg in de hoofdlijnakkoorden. En nu heet dat bestuurlijk passende zorg. En zijn we allemaal aan de slag met transformatie. En dat in 10 jaar tijd. Nou, dat vind ik best een hele goede prestatie.
1: Maar zorg in Nederland wordt toch al getoetst aan de stand van de wetenschap en de praktijk. Dus blijkbaar is het dan de jaren voordat VGZ zich daar even tegenaan ging bemoeien, wel wat doorheen geglipt. Waarvan we nu kunnen vaststellen dat was helemaal niet zo zinnig.
0: Ja, ik denk dat er zijn veel onderzoeksrapporten. Het varieert een beetje tussen de 25 en de 40%... waarvan we zeggen, nou, dat is niet bewezen effectief. Zeggen dokters zelf ook. Het is ook helemaal niet zo heel erg, hè, want het is ook een ervaringswetenschap. En je merkt op een gegeven moment ook, dit werkt wel en dit werkt niet. Maar dat betekent ook dat je dus moet kijken naar koplopers die het anders doen en zien van, oké, geeft dat minder druk op de capaciteit die je nodig hebt en daarmee dus ruimte die je straks nodig hebt als we allemaal nog ouder worden en er minder mensen in de zorg werken.
1: Nou, dat is goed dat je dat zegt, want er zijn ook heel veel onderzoeken, redelijk recent nog, ook in de aanloop naar de verkiezingen, waaruit blijkt dat vergrijzing door verschillende kabinetten, en ook dit kabinet, toch niet serieus genoeg genomen wordt als groot fundamenteel probleem. Namelijk mensen die minder werken en die meer zorg nodig hebben. Zijn we daar dan al goed op voorbereid?
0: Nou, ik denk, wij worden allemaal ouder. En we worden straks ook nog ouder met een aantal ziekten. Dus de vraag die we bij de zorg neer gaan leggen zal zeker groter worden. En er zijn ook minder mensen die werken in de zorg. Überhaupt zijn we met minder mensen straks die kunnen werken. Dus dat betekent dat we echt wel iets op te lossen hebben. Maar er zijn ook oplossingen voorhanden. We zijn nu aan het werk bijvoorbeeld in de zorg, of we een deel van die zorg niet digitaal kunnen leveren. Nou, dat betekent dat je hem op afstand kan leveren. Dat mensen niet de hele tijd heen en weer hoeven naar de zorg. Scheelt je ook reiskosten. Zeker in deze tijd van de benzineprijzen niet verkeerd. Maar ook digitale zorg op afstand, waarmee je bijvoorbeeld een probleem in Noord-Limburg, waar ik woon, kan oplossen met een oplossing in Noord-Holland-Noord.
1: Dus zorg is geen probleem?
0: Nou, ik zeg niet dat zorg geen probleem is, maar ik zeg dat er oplossingen voorhanden zijn en dat we nu dus aan de lat staan om die oplossingen met impact te gaan implementeren. Dus niet allemaal nieuwe dingetjes erbij stapelen, maar als we met elkaar zeggen, dit stukje zorg kan digitaal. Oké, dan stoppen we dus met de versie die niet digitaal is.
1: En hoeveel zeggen we in de zorg dan allemaal op dezelfde manier? Want je hebt in die afgelopen jaren natuurlijk ook veel rapporten voorbij zien komen. Maar niet alleen rapporten, ook akkoorden en aanvullende akkoorden. Noem het de Integraal Zorgakkoord en WAMCA, de aanvulling daarop. Leidt dat dan ergens toe?
0: Nou, het zorgt er in ieder geval voor dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dat is belangrijk. En vervolgens moet je het doen met de mensen in het veld. Dus die akkoorden zijn dan geduldig. Dan moet je het echt doen met de koplopers. Die zeggen, ik wil dat wel. Ik wil met mijn instelling het echt anders gaan doen. En dan in de regio of met de financiers bespreken. En hoe gaan we dat dan aanpakken?
1: Want die koploper die krijgt dan ook voldoende ruimte en voldoende middelen. Ja. Om dat traject aan te gaan.
0: Zeker, zeker. Hij krijgt niet alleen voldoende ruimte en middelen, maar ook denkkracht. Wij zijn binnen VGZ echt wel gewend om bijvoorbeeld onze innovatiemanagers mee te laten helpen om de plannen te maken, projecten te leiden, mee te helpen in de communicatie, zaken door te rekenen, data te verzamelen, zodat we zien, heeft het impact. Dus wij houden er wel van. We gaan niet op afstand lopen roepen. We doen wel echt mee, en anders doen we het niet. En dan gaan we samen aan de slag om die transformatie voor elkaar te krijgen.
1: Hoeveel koplopers zijn er en hoe groot is dan peloton dat daar een beetje achteraan sukkelt?
0: Nou, ik denk dat we op dit moment, als ik kijk naar waar wij meerjarig samen mee aan de slag zijn, dan zijn het er zo'n 25 in allerlei sectoren.
1: 25?
0: Maar daarnaast zijn er inmiddels alle goede ideeën die zij hebben, worden door het hele land inmiddels geïmplementeerd. En dat is denk ik hartstikke goed nieuws.
1: Ja. Er zijn ook transformatiegelden beschikbaar gesteld vanuit dat zorgakkoord. Ja. Wat ik daarvan gelezen heb, maar misschien zit jij er dieper in, is dat die potjes wel zo ongeveer op zijn en dat er veel meer aanvragen zijn dan dat er geld was.
0: Ja, en dat zorgt er bij mij dus voor dat ik zeg, er zijn ideeën genoeg. Hè, want anders waren die potjes niet op. En het potje heeft in ieder geval gewerkt en heeft ervoor gezorgd dat er heel veel ideeën kwamen. En nu gaat het erom dat we vanuit die plannen die daarvoor zijn gemaakt ook echt impact gaan maken. En als we die impact maken, dan ben ik echt wel optimistisch.
1: Hoe zit het met jullie eigen potje? Want over vorig jaar zie ik een positief resultaat van 578 miljoen. Dat is niet gering. Waar komt dat door?
0: Nou, dat komt door een aantal dingen. Ik denk dat wij echt wel een heel goed inkoopbeleid hebben. En ook daar ons best voor doen om goede afspraken te maken voor onze verzekerden. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. En we hebben ook een goed de premiegelden die we ontvangen, die beleggen we natuurlijk. Het is een goed beleggingsjaar geweest. Dus ook daar komen rendementen uit. Nou, en dan zou je natuurlijk kunnen vragen, Thomas, wat doen wij dan met die rendementen?
1: Misschien moet jij gewoon radiopresentator worden.
0: Ja, wat doen we daar dan mee? Nou ja, we zijn een coöperatie. Dus we hebben geen aandeelhouders. Die winsten hoeven dus niet uitgekeerd te worden. We hebben eigenlijk twee hoofdbestemmingen. De ene hoofdbestemming is dat die naar onze verzekerden gaan. Nu of in de toekomst. De afgelopen jaar hebben we onze premie met ruim €30 verlaagd. Dat was voor ons wel een unicum. Ze zitten in de solvabiliteit, zodat we in toekomstige situaties die premie kunnen dempen als de zorgkosten stijgen.
1: Of als het beleggingsjaar iets minder mee zit.
0: Ja, precies. Dus daar dat gebeurt er met die gelden. En aan de andere kant investeren we ze in de zorg. Dus in innovaties in de zorg.
1: Ik kwam ook tegen als een van de verklaringen meevallende zorgkosten. Wat betekent dat? Heb je dan toch op een andere voet ingekocht dan dat je uiteindelijk nodig had?
0: Nou, wat je ziet is dat bijvoorbeeld in de verpleging en verzorging daar echt wel wat vraaguitval zou je het kunnen noemen, sprake van is geweest. Dus dat mensen ook minder vraag hebben. En soms konden verpleging- en verzorgingsinstellingen ook niet de zorg niet leveren. En dan hoef je dat geld dus niet uit te geven.
1: Maar dat is eigenlijk een verklaring die je liever niet ziet, denk ik.
0: Dat is een verklaring die je liever niet ziet. Maar je ziet.
1: Dus dat is een positief resultaat met een zwart randje.
0: Ja,
1: voor een deel.
0: En dat is, nou, het is een positief resultaat waarvan je weet, oh, dan moet je dus echt wel gaan investeren. En hoe zorg je ervoor dat met name in die verpleging en verzorging je ook daadwerkelijk die zorg kan leveren. Dus we hebben daar veel projecten gedaan. Mensen opgeleid, opleidingsgelden vrijgemaakt. Ook nagedacht over welke hulpmiddelen kun je inzetten in die thuiszorg, zodat bijvoorbeeld mensen, als je het hebt over de oogdruppelbril, prachtig voorbeeld, hè, waardoor mensen niet meer langs hoeven te komen de ogen te druppelen, maar mensen het zelf kunnen doen. Het is dat soort innovaties om te zorgen dat die zorg wel geboden kan worden waar dat nodig is.
1: Je noemde als eerste verklaring het maken van goede afspraken voor de verzekerden. Jullie hebben, en dat is best uitzonderlijk, het afgelopen najaar het FD op alle tafels laten meekijken over hoe dat dan gaat als je als zorgverzekeraar onderhandelt met grote zorgaanbieders, met ziekenhuizen. Waarom hebben jullie dat gedaan?
0: Nou, we waren eigenlijk een beetje klaar met de mythe dat we vooral aan het armpje drukken waren over het geld. Dus we wilden laten zien hoe het echt ging. En dat we echt gesprekken hebben over toegankelijkheid, betaalbaarheid, wachtlijsten, good practices, dus voorbeelden van de ene kant van het land die we graag geïmplementeerd zien op een andere plek.
1: En het ging ook wel over geld, want ik heb dat allemaal uitvoerig gelezen. Met veel plezier overigens. Het lijkt dan een miljoenenverschil te zijn. En dan doe je allebei wat water bij de wijn. Dan gaat het over een ton. En dan denk je, daar komen we wel uit. Maar toch zijn het ook financiële kaders waar je het wel over eens moet zijn, toch?
0: Het gaat en over geld, maar het ging ook over inhoud. Want in dat FD-artikel heb je volgens mij ook gezien hoe we aan de slag waren met een GGZ-instelling. En wat ook best veel problematieken zijn op het gebied van wachttijden. Waar we afspraken maakten over, oké, en hoe gaan we het dan anders doen? Wat betekent dat? Wat hebben jullie dan nodig? Hoe zit het dan met je kosten? Past dat dan nog allemaal met elkaar? Hoeveel tijd heb je nodig om die transformatie door te voeren? Het gaat over inhoud en die inhoud heeft uiteindelijk een financiële component. Dus het begint ook niet aan het eind van het jaar. Als je een hele goede inhoudelijke afspraak hebt, dan ben je daar al vanaf januari mee bezig.
1: Hoe vaak kom jij daaraan te passen? Want ik kwam in een aantal situaties tegen dat het toch zeker niet de bedoeling was dat er geëscaleerd zou worden en dat de bazen van beide partijen dan nog weer aan tafel zouden moeten komen. Nee, het liefste zijn dat inkoopmanagers, zijn dat mensen vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis die samen al tot een min of meer akkoord komen en dan kun jij zeggen, nou, prima zo. Wanneer is het toch chefzag, hè?
0: Nou, ik kom in de contractering eigenlijk bijna nooit meer aan tafel. Dat wordt over het algemeen gewoon via de inkooplijn en de mensen van inkoop of de directieleden die daar aanwezig zijn geregeld. Ik kom vooral aan tafel als een koploper aan de slag gaat. Want ik vind als een zorginstelling zijn nek uitsteekt om echt te transformeren, dat dan de CEO van VGZ daar op zijn minst langs kan gaan om eens te horen, wat zijn nou de vraagstukken? Waar maakt hij zich zorgen over? En waar heeft hij ons bij nodig? En dat doe ik dus regelmatig.
1: Maar contracten? Nee.
0: Nee, contracten niet. Nee.
1: Jouw collega's Joep de Groot van CZ en Wouter Bos van Menses, die hebben diezelfde kranten gebruikt, zo omstreeks dezelfde periode ook, om eens te zeggen dat ze wel klaar zijn met dat eindeloze concurreren en onderhandelen. Dat kan wel een tandje minder. En zeggen ze, de verandering vindt allemaal plaats in de regio. Hun citaat, Zou het niet logisch zijn dat we de grootste verzekeraars in een regio een grotere rol geven in de inkoop van delen van de zorg, waarbij andere zorgverzekeraars verplicht worden te volgen? Want we zitten allemaal met z'n tienen met dezelfde mensen te onderhandelen. Ach, stop daar toch mee.
0: Ja, slecht plan.
1: Vertel.
0: Ja, vind ik geen goed plan. En volgens mij, de econoom die je straks hier in de uitzending had, had het daar ook over. Ik denk dat competitie ervoor zorgt dat dingen beter worden. Dus wij proberen het allemaal net iets slimmer te doen dan de collega's van CZ en Menzies.
1: Waar ze dat overigens ook van plan zijn, denk ik.
0: Ongetwijfeld, ik mag het hopen, dat zij het ook proberen net iets slimmer te doen dan wij. En dat zorgt ervoor dat je steeds betere dingen voor elkaar gaat krijgen, voor jouw verzekerden. En ik denk dat daar gewoon goed is. Dat is goed nieuws voor de verzekerde. En als de verzekerde zegt, nou, ik vind het eigenlijk niet genoeg wat je voor me doet, dan stapt hij over.
1: Dus concurrentie op dit vlak, dat brengt je verder dan samenwerken. Zij zeggen, als we toch allemaal hetzelfde idee hebben, als we hetzelfde doel voor ogen hebben, laten we dan ook sommige dingen meteen in overeenstemming aanpakken.
0: Nou, nog wel belangrijk vind om daaraan toe te voegen. We hadden het straks over die akkoorden. Die zorgen natuurlijk voor dat we wel allemaal dezelfde kant op kijken en dezelfde kant op aan het ontwikkelen zijn. En op het moment dat bijvoorbeeld in Groningen mensen echt met een briljant plan aan de slag is met de zorgverleners daar, dan vind ik dat wij daar als VGZ niet dwars doorheen moeten fietsen met onze slimmigheid. Dan gaan we goed kijken hoe zij het daar doen en gaan we proberen ze niet in de wielen te rijden en proberen we daar dan toch net een iets slimmere afspraak over te maken. Dus ik denk dat de gelijkgerichtheid op inhoud, met name als het gaat om een goede transformatie, die moet er zijn. Maar echte innovaties op gang brengen, ik denk dat je daarvoor bewegelijk water moet hebben en geen stilstaand water.
1: Hebben jullie hier als grote zorgverzekeraars onder elkaar ook wel eens over gesproken, of las je dit in de krant?
0: Wij hebben daar wel eens over gesproken.
1: Dan heb je gezegd, slecht plan.
0: Ja.
1: En daarmee ook afgeserveerd, want als grote verzekeraars niet meegaan in deze gedachtegang, dan houd het al snel op.
0: Nou, ik denk dat de oplossing, dat is vaak in ons land natuurlijk, ligt in de nuance.
1: Ach, wat mooi.
0: Als je dezelfde. Het gaat mij vooral om gelijkgericht op inhoud. Dus op het moment dat je met elkaar bijvoorbeeld afspreekt, in een regio ga je deze zorg voortaan digitaal bieden, dan vind ik dat wij als VGZ daar niet langs op moeten lopen en zeggen, nou, dat moet helemaal anders. Maar ik vind wel dat juist in de rijkheid van de verschillen, wij hebben onwijs veel voorbeelden van hoe dingen anders kunnen. En als CZ en Menses nu ook onwijs veel voorbeelden hebben en we gaan die een beetje naapen van elkaar, dan hebben we ineens een vermenigvuldiging van het aantal voorbeelden. En als we vooral focussen op hetzelfde, dan worden we niet slimmer. En dat zou ik willen voorkomen.
1: Uit het artikel in het FD en ook de woorden die jij daar nu aan wijdt, maak ik op dat jullie er best wel vaak uitkomen met zorgaanbieders. Waarom loopt het dan zo uit de hand? En dat gaat niet alleen over VGZ, maar met de fysiotherapeuten.
0: Nou, de fysiotherapeuten maken zich inderdaad zorgen over hun tarieven. Fysiotherapeuten zijn wel heel erg belangrijk in het landschap, hè, want zij zorgen ervoor dat we niet met wat lichtere klachten meteen terechtkomen in het ziekenhuis.
1: Dan moeten ze niet allemaal stoppen of geen fysiotherapeut meer willen worden.
0: Precies.
1: En dat is wel de ontwikkeling die je nu zich ziet voltrekken.
0: Nou, ik denk de instroom bij de fysiotherapeuten, die zit nog gewoon prima op orde. Dat is niet het grote probleem. Maar ik denk wel dat het goed is om de balans te houden tussen wat is het goede tarief en wat is ook nog betaalbaar. Ja. Want fysiotherapie zit in de aanvullende verstrekkingen. Op het moment dat die tarieven hartstikke hoog worden, dan betekent dat dus ook voor verzekerden dat ze die ook kleinere fysiotherapiepakketten niet gaan kiezen. Want dan zeggen ze, nou, dan ga ik een afweging maken, dan kies ik het niet. En dat betekent vervolgens dat fysiotherapie in plaats van toegankelijker, ontoegankelijker wordt. Dus je moet steeds balanceren in wat is het goede tarief, zodanig dat die aanvullende verzekering betaalbaar blijft, maar ook de fysiotherapiepraktijk gewoon uit te voeren blijft met gewoon een gezond rendement.
1: Het gaat hier niet om een procentje meer of minder. Het gaat inmiddels over een tariefverhoging van 45% als je het aan de fysiotherapeuten vraagt. Omdat ze zeggen, alles is duurder geworden. Inflatie heeft een rol gespeeld. Ik betaal meer voor mijn huur, ik betaal meer voor mijn medewerkers, ik betaal meer voor mijn apparatuur. Ik red het niet meer op deze manier.
0: Ja.
1: Heb jij daar dan toch een heel andere lezing over?
0: Nou, wat we doen is, wij jaarlijks indexeren wij die tarieven. We hebben ook verschillende soorten tarieven. Tarieven, basis- en instaptarieven. Maar ook tarieven voor praktijken die echt aan de slag willen met passende zorg. En die daar allerlei innovatieve ideeën voor
1: dan
0: hebben.
1: Dan krijg je het wel.
0: Dan krijg je meer. Dan krijg je inderdaad een hoger tarief. Dus dat, ik denk dat dat heel goed is. Want daarmee belonen we wat we ook goede zorg vinden.
1: Maar je zegt, die fysiotherapeut is belangrijk. Het is ook belangrijk dat dat toegankelijk is. Dus als er zo meteen fysiotherapeuten op de hoek van de straat mee stoppen, dan komt dat toch onder druk te staan? Ook al zijn het niet de meest innovatieve in hun soort?
0: Nou, je wil eigenlijk dat de fysiotherapeuten aan de slag gaan met hoe kunnen ze hun zorg zo passend mogelijk bieden. Hè? Dus op het moment dat je met minder behandelingen zelf de resultaten kan krijgen, dan willen wij dat graag voor onze verzekerden. Want zijn ze sneller weer op de been. Mm-hmm. En kost het ze ook minder behandelingen. En daarnaast willen we, zoals ik net al zei, echt die aanvullende verzekering wel betaalbaar houden. Want als die niet meer betaalbaar is, dan serveren mensen hem af, gaan ze hem niet meer afsluiten en wordt die fysiotherapie eigenlijk helemaal niet.
1: Er is aan jouw kant van de tafel weinig beweging.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat wij altijd kijken naar wat is een goed tarief, een passend tarief, en dat we die balans wel in acht houden.
1: Maar dat is mislukt de afgelopen jaren, want dit speelt al een poos inmiddels met de fysiotherapeuten.
0: Nou, we hebben inmiddels dat hadden we eind vorig jaar, met ongeveer 99,4, dacht ik, procent van de fysiotherapeuten een contract. En dat lukt eigenlijk de afgelopen jaren telkens. Nu zijn de fysiotherapeuten naar de rechter gestapt. Dat vind ik wel jammer. Ik heb ze liever aan tafel om te praten over hoe kunnen we zorgen dat die fysiotherapie wel betaalbaar blijft.
1: Wordt wel lastig als het inmiddels juridisch is geworden.
0: Ja.
1: Dus probeer dan nog iets om ervoor te zorgen dat die gang naar de rechter zo goed als ongedaan wordt door te zeggen, we gaan toch nog eens praten?
0: Nou, we staan altijd open om te praten, Thomas. Ja.
1: Dat blijkt, want anders was je hier niet geweest. Ja. We gaan naar een dilemma in dit gesprek.
2: Het dilemma.
1: De verhoging van het eigen risico is noodzakelijk om een stijging van de zorgpremies te voorkomen. Of wij vinden die verhoging van het eigen risico onverantwoord.
0: Ja.
1: Ja, je moet kiezen.
0: Ik moet kiezen.
1: Ja, en daarna wel die nuance, hè, want dat weten we in Nederland. Het ligt allemaal in de nuance.
0: Ja. Ja, ik vind hem erg hoog. Ik vind de stijging echt erg hoog. Ik zeg niet dat hij onverantwoord is, maar ik vind hem wel hoog. Probeer me voor te stellen, gezin, 2 kinderen. Als die inderdaad dat hele eigen risico aantikken, nu al, dan is dat een kleine €400, €1600 is gewoon veel. En volgens mij moeten we de oorzaak aanpakken. En dat is echt iets anders dan het laatste stapje in het eigen risico.
1: Het is ook wel snel veranderd van helemaal geen eigen risico. Nou, dat leek al snel politiek onhaalbaar naar een halvering van het eigen risico. En dan nu een verhoging. Overigens, die halvering, dat is ook wel uitgerekend, die zou er dan weer toe leiden dat de zorg, die toch al lijkt te bezwijken, nog veel meer te verduren krijgt. Dus
0: ja, misschien, de halvering was geen goed plan. Nee. Was zeker geen goed plan. Ik kan me voorstellen dat je het eigen risico indexeert. Daar kan ik me echt alles bij voorstellen. Maar het gaat eigenlijk om iets anders. Hè. We hadden het daar net al over. Het gaat om toegankelijkheid en betaalbaarheid. En dan moet je niet aan het einde de drempel omhoog moeten gooien. Maar je moet voor die tijd aan de slag zijn met de transformatie. Op het moment dat je zorg, die zorg zichzelf transformeert. Zorgt dat ze minder capaciteit nodig heeft. Om toch iedereen van zorg te kunnen voorzien waar dat nodig is. Niet bij iedere vraag met een zorgantwoord op de proppen komt. Hè. Eenzaamheid is geen vraag die de huisarts moet beantwoorden. Maar je kan er wel heel ziek van worden. Dus dat moeten we echt veel eerder oplossen. Dan vermindert de druk op de zorg. En dan hebben we die continue verhogingen van eigen risico's of eventuele bijstellingen in het pakket gewoon veel minder nodig. Ja. Dus je moet echt beginnen bij de oorzaak.
1: Overigens is er, als we het toch over die verhoging hebben, en je zegt dat tikt wel aan als je dat ook volledig nodig zou hebben, wel iets afgesproken, dacht ik, over compensatie via gemeente of een hogere toeslag om toch te proberen die zorguitgaven voor gezinnen, kwetsbare gezinnen, te dempen. Maar dat moet je allemaal nog maar zien.
0: Nou, nee, ik vind ook dat is belangrijk. He, dus als je kijkt naar het bruto bedrag, is het gewoon hartstikke veel. Mensen die in een kwetsbare positie zitten of een wat lager inkomen hebben, hebben natuurlijk te maken met een zorgtoeslag. Dus krijgen al wel een deel gecompenseerd. En daarnaast, wij kennen veel afspraken zelf met gemeentes, waarbij we afspraken maken over het afkopen van het eigen risico. En die mensen hebben dan met dat eigen risico weer niks te maken. Dus met gemeentes kun je daar goede afspraken over maken. Hebben daar ook een bijzonder bijstandsfonds voor. Dus dat zou gewoon kunnen. Maar eigenlijk moeten we de oorzaken met elkaar aanpakken. Ja. Daar zou ik op willen inzetten.
1: Vind jij dan dat er vanuit de politiek, en dat vraag ik je ook omdat dat regeerakkoord natuurlijk nog redelijk vers is, op de goede manier naar de zorg wordt gekeken? Of zeg je, nee, het gaat toch te veel over het geld en te weinig over de innovatie?
0: Nou, wat ik heel goed vond, was dat er in het regeerakkoord passende zorg de norm wordt benoemd. He, dus waar het eerst een soort van, oh, hoezo moeten we aan de slag met passende zorg, is het nu de norm. En dat is hartstikke goed. Tweede wat ik heel goed vind, is dat we met z'n allen aan het transformeren zijn. Maar dat waren we natuurlijk al mee bezig, zei ik net al. Het derde wat ik heel goed vind, is dat er ook gesproken wordt over de rol van welzijn. He, dus het gaat niet alleen om alles in de zorg beantwoorden. Het gaat ook om een beetje naar elkaar omkijken. Zorgen dat je ontmoetingsplekken in wijken hebt, waar mensen een beetje op elkaar kunnen letten. En dan wordt niet iedere vraag een zorgvraag. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
1: Er wordt overigens ook nog weer gesproken over gecontracteerde zorg versus ongecontracteerde zorg. En het begrenzen van die laatste categorie. Dat betekent meer macht voor de zorgverzekeraars?
0: Nou, dat betekent in ieder geval dat de zorgverzekeraar afspraken kan maken met zorgverleners over wat is dan passende zorg. Kijk, daar waar wij geen contract hebben, kan ik ook niet zeggen, ik wil heel graag dat die zorg daar en daaraan voldoet. Ik kan geen kwaliteitseisen stellen. Ik kan niet afspreken, zou het niet wat digitaler kunnen? Ik kan niet afspreken, zouden die wachttijden niet naar beneden kunnen? Ik kan niks afspreken, want ik heb geen contract. En op het moment dat je...
1: En waarom heb je dat contract niet?
0: Nou, het sommige
1: gevallen... Je bent er niet uitgekomen.
0: Soms ben je er niet uitgekomen. En soms zegt een zorgverlener van, ik wil geen contract. Ik wil liever zo leveren. Dus beide kan. Op het moment dat je dan niet kan ingrijpen en je met elkaar dus die akkoorden hebt afgesproken, zegt we gaan massaal voor passende zorg. En de mensen die geen contract hebben zeggen, ja, oké, dat is mooi, maar ik heb geen afspraak gemaakt. Ja, dan is het heel erg lastig om met z'n allen dezelfde kant op te blijven lopen. En zeker als het gaat om passend, dus niet te veel en niet te weinig zorg leveren, vind ik het belangrijk om de afspraak
1: te maken. Hoe groot is die categorie überhaupt, ongecontracteerde zorg? Met verreweg de meeste zorgverleners worden toch wel een contract gesloten?
0: Ja, het verschilt. Het verschilt per zorgsoort. Als je kijkt naar de ziekenhuizen, dan is er nauwelijks ongecontracteerde zorg. Als je kijkt naar de zelfstandige behandelklinieken, zijn de meeste ook vaak gecontracteerd, maar niet. Maar zit er vaak een begrenzing op. Als je kijkt naar de GGZ en de verpleging en verzorging, ligt dat weer anders. VGZ heeft ervoor gekozen om bijvoorbeeld heel belangrijk te vinden dat mensen altijd meedraaien in diensten en in regio samenwerkingsverbanden. Ja, dat betekent dat als iemand zegt, ja, maar ik wil dat niet. Dat het dan moeilijker wordt om een contract met ons te sluiten.
1: En dat ik dan nu, dat doe ik ook om het een beetje scherp te zetten, zegt dat dat ook resulteert in meer macht voor de zorgverzekeraar? Het begrenzen van die ongecontracteerde zorg, zie ik dat dan juist? Want het gaat al snel over, je moet toch zelf kunnen kiezen waar jij de zorg wil genieten, ja of nee?
0: Ja, dus wij moeten zorgen op het moment dat je daadwerkelijk ongecontracteerde zorg ook kan aanpakken, dan betekent dat dus ook dat je daar verantwoordelijkheid moet nemen, dat er voldoende keuzeruimte is. En je kan niet zeggen van, nou, ik heb één partij gecontracteerd en daar moet je dan maar naartoe. En dus je moet zorgen dat er voldoende keuzevrijheid is, die is er.
1: Dus geen vrije artsenkeuze, maar een voldoende artsenkeuze?
0: Nou, een ruim voldoende artsenkeuze, zodat verzekerde patiënten echt kunnen kiezen. Maar dat betekent niet per se dat je alles hoeft te contracteren. Zeker niet als je moeite hebt om afspraken te maken over die transformatie en die passende zorg.
1: Ik sprak een tamelijk optimistische topvrouw van zorgverzekeraar VGZ. Zijn er nog zaken waarvan je zegt, ja, maar daar wil ik morgen mee afrekenen?
0: Nee.
1: Helemaal niet? Nee. Echt niet? Ik geef je carte blanche.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Nou, wat denk ik belangrijk is,
1: oh,
0: is
1: dat komt
0: we. Ja, daar komt hij toch. Is dat we ook met elkaar wel het gesprek aangaan over hoe houden we samen die zorg toekomstbestendig. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de witte jas. Heel veel zorg begint helemaal niet bij de witte jas. Maar begint gewoon bij ons allemaal. In onze wijken, in onze gezinnen, op de sportverenigingen. Welke verantwoordelijkheid nemen we samen? En dat vind ik belangrijk. Want als we dat goed doen.
1: Maar dan ga je dus ook je klanten aanspreken daarop.
0: Nou, ik ga mijn klanten in ieder geval helpen om samen verantwoordelijkheid te nemen, ja.
1: En wat betekent dat dan voor die klant?
0: Nou, in dit geval, wij zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan met voorzorgcirkels. Hele kleine cirkeltjes waar mensen een beetje op elkaar letten. En we inderdaad zien dat daardoor minder vaak een vraag resulteert in een zorgantwoord. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. En als we dat een beetje groter maken in gemeentes, in wijken. Andere verzekeraars doen dat ook. Nou, dan zijn we een stukje verder.
1: Marjo Vissers, topvrouw van zorgverzekeraar VGZ. Dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Evelien Ruinaert van de stichting Kifit, het klachtenloket voor de financiële instellingen en hun klanten. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het weer van Weer Online? Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
5: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week hebben we het uiteraard over de EU-top. Die is ongeveer zojuist net afgelopen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want bij mij zijn ook in de studio Geert en Haan.
6: Buongiorno.
5: En in Brussel Stefan de Vries.
7: Bonjour.
5: Welkom. Laten we naar onze Greatometer gaan.
3: De Greatometer.
5: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Geert-Jan, wat is er great deze week of not so great?
6: Het hart van de Europese democratie. Dat zagen we deze week op z'n slechtst. En mijn hart bloedt dan als dat gebeurt. Want er werd een wet aangenomen, de terugkeerverordening, het laatste deel van het EU-migratiepact. Het gaat me niet om de inhoud, het gaat me om de reactie die ik zag in het Europees Parlement. Ja, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik vind het gewoon nergens op slaan. Kunnen de Europarlementariërs die wij hebben gekozen niet gewoon even normaal doen? Want ook de Nederlandse Europarlementariërs, jullie staan daar allemaal een staande ovatie te geven, te joelen, te schreeuwen, te scanderen omdat er een wet is aangenomen. Een wet die gaat over mensen. Doe normaal.
5: Ja, want even, mocht je het niet goed hebben verstaan, het is op zich luid en duidelijk, ze zeggen send them back. Tot
6: ja, dat zegt het ene kamp. En het andere kamp zegt dan weer shame on you als reactie daarop. Maar het was... Kijk, ja. Ik ben niet tegen die wet. Daar gaat het me niet om. Ik ben ook niet voor de wet, want het gaat niet om mijn mening over die wet. Het gaat mij in dit geval om de verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie die je als Europarlementariër hebt, ongeacht wat er wordt geregeld. Wat voor mij mag en kan, is een beschaafd applaus als een zwaar bevochten wet over de streep wordt getrokken. En er waren genoeg Europarlementariërs die dat ook deden. Maar ga nogmaals niet staan joelen, scanderen, elkaar de maat nemen. Send them back over uitgeprocedeerde asielzoekers die dan naar een terugkeerhub moeten, waarschijnlijk in een land waar ze nooit zijn geweest. Shame on you, doe dat nou niet. Je bent niet in een voetbalstadion op het WK voetbal. Je bent in het Europees Parlement. Ik kon me dus wel vinden in de opmerking van de hoofdrapporteur, Malik Asmani, die ik trouwens gewoon zag applaudisseren zittend. Dus kudos voor dat. En Asmani zei deze week op BNR: ik vind deze manier van reageren vanuit het parlement ook niet prettig. Ik wil dat het over de inhoud gaat.
7: Je merkt toch dat het een gevoelig thema is. Dus met andere woorden, wat gepolariseerd. Maar ja, dat is niet de manier waarop ik als politicus in het leven sta. Ik wil graag problemen oplossen en concrete dingen leveren. En dat heb ik vandaag gedaan.
6: Ja, dus Europees Parlement, shame on you.
8: Make Europe great again.
9: China is natuurlijk een gigantisch probleem. Het handelstekort is al opgelopen tot 1 miljard euro per dag.
10: Trade as we have it right now, but in China and Europe is simply unsustainable.
11: We moeten dat gewoon op een verstandige manier doen, want uiteindelijk hebben Europa en China elkaar ook nodig op heel veel vlakken. En dat vraagt ook een samenwerking die we de komende jaren met elkaar kunnen volhouden.
5: Ja, David Bowie zong in 1983... I feel a wreck without my little China girl. We zijn zo afhankelijk van China en de manier waarop we concurreren met dat land is niet meer vol te houden, zegt de Europese Commissie. De Europese top ging het in Brussel onder andere hierover. Gert-Jan, jij was de afgelopen 2 dagen in Brussel. Stefan, jij bent er, zoals we al hebben gezegd, nog steeds. Welkom allebei.
12: Hallo. Ja.
5: Stefan, wat voor gevoel hou jij over aan deze Europese top?
12: Nou, het was een beetje gezapig eigenlijk. Het was natuurlijk ontzettend heet. Het was de eerste top zonder Orbán. Dus dat was eigenlijk het, ja, voor veel regeringsleiders toch een gouden randje.
6: Verfrissend.
12: In de eerste keer in 16 jaar dat de dictator niet aanwezig was. Volgens nog behoorlijk harmonieus toch. Er zijn wel wat meningsverschillen. Maar je voelt het wel dat de vakantie in de lucht hangt. Of althans, ik voel dat. Misschien is
5: jij
12: wil
5: gewoon graag vakantie.
12: Maar ja, het is niet een van de toppen die me bij gaat blijven in mijn lange geschiedenis van Europese toppen.
5: Welke zaken zijn er zo al afgesproken, Stefan?
12: Nou, Rusland en Oekraïne zijn natuurlijk veel besproken. Sancties zijn opnieuw verlengd. Op migratie werd vooral aangedrongen op een strengere uitvoering van het nieuwe asiel-migratiepact dat vorige week in werking trad. Waar we het uitgebreid over hadden in onze vorige Mega XL. Verder aandacht ook opvallend voor drugscriminaliteit. De EU wil havens beter beveiligen en ook harder optreden tegen internationale drugskartels. En op de achtergrond speelde daar dan het verhaal over Bolle-Jos in mee. En verder bevestigden de leiders hun steun voor Moldavië, dat afgelopen week een belangrijke stap zette richting het EU-lidmaatschap. En waar Geert-Jan en ik ook over spraken met Europees commissaris Marta Kos.
5: Ja.
12: Goed interview met haar. En dat is volgende week te beluisteren.
5: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Want dat heb ik ook nog niet gehoord.
6: Het was een briljant interview.
5: Een briljant interview. Ja. Heel goed, jongens. We komen ze meteen op China. Belangrijk onderwerp. Eerst blijven we nog even hier. Gert-Jan, Zelensky was er ook. Wat heeft hij uit de Europese leiders kunnen peuteren? Om het zo maar even te zeggen.
6: Nou, veel mooie woorden. Veel steun, in ieder geval voelbare steun. En als je het hebt over dat EU-lidmaatschap, het was afgelopen week Mega Monday. Dus Moldavië en Oekraïne konden eindelijk beginnen aan hun lange reis richting de EU. De eerste clusters werden geopend, dus ze kunnen inhoudelijk worden beoordeeld nu. En eigenlijk zegt Zelensky, ja, gooi nou al die clusters open. Wij zijn overal wel een soort van klaar voor. Geef ons maar feedback, gaan wij verder hervormen, gaan we hoofdstukken sluiten, gaan we verder aan de slag. Dus Zelensky was weer oldschool Zelensky, namelijk, ik neem niet genoegen met wat ik heb, ik wil meer.
5: Ik wil meer.
6: En ik vond Costa en von der Leyen in hun reacties erop wel bereidwillig. Alleen, dat gebeurt vaker in Brussel. Goed in woorden, de daden komen later.
5: Ja, en ook wat de rest van de lidstaten ervan vindt.
6: Ja, niet alle leiders willen dat dit tempo wordt gemaakt.
5: Nee, precies. Over Antonio Costa gesproken. Een verhaal hier, en wat hier ook goed is gevolgd in Nederland, wat goed, waar veel mensen interesse in hadden, was dat hij contact heeft opgenomen met het Kremlin. Wat waren de reacties in Brussel?
6: Ja, daar werd wel fel op gereageerd. Met name Duitsland en Frankrijk vonden het eigenlijk maar niks dat Antonio Costa hier een soort van op eigen houtje werk van heeft gemaakt. Eigenlijk had hij het al aangekondigd. We hoorden begin mei dat hij in Florence was. En dat hij daar ineens zei, ja, we moeten weer praten met Rusland. Nou, dan kun je wel met dit verhaal nu in het achterhoofd weten dat hij daar toen al mee bezig was. Ja, en je ziet dat er kampen in Europa aan het ontstaan zijn, dat hij veel standjes heeft gekregen in Brussel, omdat aardig wat Europese leiders het eigenlijk gewoon niet oké vonden dat Costa dat zomaar heeft gedaan.
5: Dit op eigen houtje is gaan doen, eigenlijk.
6: Precies. Maar er werd ook bijvoorbeeld aan Bart de Wever gevraagd wat hij ervan vond. Bart de Wever gaf aan dat hij het eigenlijk wel logisch vindt dat de voorzitter van de Europese Raad dit soort gesprekken voert of dit soort contacten legt, of uiteindelijk hij ook de onderhandelingen gaat voeren. Dat is dan een tweede. En toen de Wever de pers te woord stond, toen kwam net Antonio Costa langs. Ja, en dan moet je natuurlijk toch eventjes de Wever hebben die van iets heel serieus dan toch weer een dolletje maakt.
13: So Costa, you could maybe also come today. I
14: was just talking about you, Antonio.
15: You talking about me?
14: Full of praise. Yes. Full of praise. Thank you. Saying you are the only one who can represent us.
15: Thank you very much.
14: And that we will send you to Moscow as quick as possible.
15: Because you don't like me in Brussels.
5: Nou, dat klinkt wel gezellig eigenlijk. Ja. Gezelliger dan de borrel van Stefan.
6: Maar misschien had Costa dat wel even nodig. Want Merz en volgens mij ook Macron, Stefan, die waren echt in goed Frans not amused met dat Costa dit heeft opgepakt.
12: Nee, absoluut. En van Macron vond ik dat wel opvallend, omdat hij in het begin van de oorlog juist degene was die zei, we moeten blijven praten, we moeten doorgaan met diplomatieke kanalen openhouden met Poetin. We herinneren ons toch allemaal die hele lange tafel met Macron aan de ene kant en Poetin aan de andere kant. En dat was nog maar een paar dagen voor de oorlog begon in Oekraïne. Dus kennelijk is Macron toch echt in de afgelopen jaren wel 180 graden gedraaid. Maar inderdaad, Macron, Merz, ook nog andere regeringsleiders, die waren echt niet blij met het initiatief van Antonio Costa, waar ze ook nog eens niet vooraf van op de hoogte waren gesteld.
5: Het volgende onderwerp op de top en ook het onderwerp waar wij zo even op gaan inzoomen, de mondiale macro-economische onevenwichtigheden, oftewel China. We horen nu al lange tijd uit vele hoeken dat de handelsrelatie met China eens even onder de loep moet worden genomen. Daarom was het ook een onderwerp, zei het in de zijlijnen van de EU-top. Geert-Jan, hoe bijzonder is het dat ze hier toch een heel diner voor vrijmaken?
6: Ja, dat is wel bijzonder, want het werd daarmee wat informeler. Dat je met de benen op tafel nog een keer gaat praten over China. En we hebben natuurlijk eerder dit jaar toppen gehad over concurrentiekracht. Bijvoorbeeld ook in Aldebiezen. Maak nu eens werk van de rapporten van Mario Draghi in Henri Coletta, maar ja, ook al werd de naam China niet genoemd en staat het ook niet in de conclusies, nee, dat het een diner lang over onze relatie met China gaat, dat is broodnodig, maar toch bijzonder.
5: Onze redacteur Michael heeft gesproken met twee Nederlandse Europarlementariërs, Gerbjan Gerbrandy van D66 en Dirk Grotink van NSC. We horen Grotink die uitlegt welk probleem we nu met China eigenlijk hebben.
16: Eigenlijk zien we twee dingen gebeuren, en zeker ook in de lidstaten. En dat is ten eerste dat de bedrijven, Europese bedrijven, weggedrukt worden uit de Chinese markt. Dus je ziet marktaandelen eigenlijk omlaag gaan. Steeds meer concurrentie erbij komen. En als dat nou allemaal eerlijk zou zijn, dan is dat prima. Maar heel veel concurrentie in China is ook minder eerlijk. Zeker als het over de strategische sectoren gaat. Dus die verliezen terrein in China. En tegelijkertijd zien we Chinese bedrijven veel meer op de Europese markt actief worden. En de uitkomst is eigenlijk altijd dat Europese bedrijven eigenlijk marktaandeel verliezen en kleiner worden.
5: Geert-Jan, hoe komt dit?
6: Nou, misschien moeten we Duitsland maar als voorbeeld nemen. Duitsland zit in een catch-22. Kan weinig doen aan de enorme staatssubsidies die Beijing er tegenaan gooit. Duitsland kan ook weinig doen aan dat Beijing de eigen munt verzwakt en een wisselkoersbeleid hanteert dat Chinezen een concurrentievoordeel ten opzichte van Europese autobouwers biedt. Maar Duitsland heeft de afgelopen jaren zich zo verknocht aan China, is zo verslaafd geraakt aan China dat ze er ook niet zo makkelijk vanaf komen. En je ziet in China in allerlei provincies nieuwe automerken opduiken, met name EV's, electric vehicles. Maar omdat China momenteel zelf een heleboel mensen heeft, dat hebben ze altijd al trouwens, maar dat er veel Chinezen zijn die momenteel op hun spaargeld blijven zitten en weinig auto's kopen, dan gaan die auto's naar Europa, krijg je overproductie. En ja, het land met de meeste inwoners met veel geld en met als slogan wir lieben auto's, ja, dat land heeft een probleem.
17: Duitsland doet vaak moeilijk door de enorme belangen van de Duitse industrie juist in China.
9: Maar ook in Duitsland zie je het nu wel kantelen. In Duitsland wordt ook wel duidelijk dat hun model echt kapot gaat door de wijze waarop China zich opstelt. Dus ik verwacht, zonder dat dat misschien heel hard in allerlei op schrift staande verklaringen komt, dat er toch wel een behoorlijke steun komt voor een hardere lijn richting China vanuit de Europese Raad.
5: De vraag is natuurlijk wat we hier aan moeten en willen doen. Stefan, wat heb jij daarover gehoord op de top?
12: Ja, dat Europa toch wel opschuift naar een hardere lijn tegenover China. Daar waren de leiders het wel opvallend over eens. Dat die economische relatie met China uit balans is geraakt. Het getal wordt genoemd van een handelsoverschot van 1 miljard per dag. Nou, dat moet een beetje genuanceerd worden. Dan hebben we het over 1 miljard per dag aan goederen. Want tegelijkertijd heeft China een handelstekort met Europa van 1 miljard per week. Als het gaat om diensten. Dus het is helemaal niet zo heel slecht als het lijkt. Maar toch, hier gaat het om goederen. Dat moet veranderen. Dat vindt ook bijvoorbeeld commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Die heeft een mandaat gekregen om te kijken hoe ze die Chinese bedrijven kan aanpakken. Tegelijkertijd kan de Europese Unie natuurlijk niet kiezen voor een hele duidelijke economische breuk. Maar dat er iets moet veranderen, ja, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens.
5: Maar als iedereen het er dan zo erg over eens wordt, is het dan niet een beetje gek dat het woord China komt dus helemaal niet voor in de conclusies. Natuurlijk politiek gevoelig, maar als iedereen het erover eens is, dan zou het moeten kunnen, toch?
12: Ja, dat zou je zeggen. Maar ja, dat is dan weer typisch Brussel. Dan wordt er weer vermeden om op tenen te gaan trappen. Niet heel erg onbegrijpelijk, snap ik ook wel. Tegelijkertijd geeft dit ook wel weer aan, ook in de discussie met de Verenigde Staten, dat we ons gedragen als Calimero. Kennelijk durft Europa nog steeds niet een vuist te maken en te laten zien, hey, met ons valt niet te sollen. We zijn wederzijds van elkaar afhankelijk, maar wel op onze voorwaarden. En ja, dat de naam China niet wordt genoemd is een beetje zoals Voldemort in Harry Potter.
5: Ja, ze hebben er andere woorden
12: hij die
5: voor.
12: Niet genoemd mag worden.
5: Ja, precies. Geert-Jan, heb jij die harde lijn ook kunnen ontdekken?
6: Nee, ik heb een iets andere afdronk van de top. Maar als Stefan en ik allebei andere bronnen hebben, dan zal de waarheid in het midden liggen. Dus dat is alleen maar
5: dan
6: goede journalistiek, toch?
5: Kunnen we dat uitrekenen? Ja,
6: en dat het trouwens niet in de conclusie staat, nog heel even. Dat is waarschijnlijk ook omdat je weet hoe het gaat in Brussel. Dan gaan ze urenlang overleggen over welk zinnetje over China er dan precies moet worden opgeschreven waar iedereen het mee eens is. Nou, dat hebben ze dus ook vermeden. Hadden ze iets meer tijd om het gewoon erover te hebben. Maar wat is er nou achter de schermen gebeurd, volgens de informatie die ik heb? Je hebt het diner van de donderdagavond met Ursula von der Leyen en Europese leiders. Nou, von der Leyen die laat de leiders nog een keer zien hoe zwak de economische outlook voor de EU is. Dat handelstekort waar Stefan het ook over heeft. En dan is de conclusie, we willen een constructieve dialoog met China. Er wordt geen extra actie ondernomen. Dus ja, de commissie krijgt wel een mandaat om handelsinstrumenten voor te bereiden die ons dan in de toekomst beter beschermen tegen Chinese dumping van producten, ervoor zorgen dat China in bepaalde sectoren niet een ongezond marktaandeel heeft. Maar eigenlijk hebben de leiders tegen von der Leyen gezegd, bereid het voor, maar houd je kruid nog even droog. Ja, en ik vind dat toch wel opvallend, want het water staat een land als Duitsland aan de lippen. Aan de andere kant, en dat is denk ik waar Stefan ook op doelt, en dan kom je weer een keer uit bij die Catch-22. Je kunt vrezen voordat China met tegenmaatregelen komt en dan je hele kwetsbare toeleveringsketen raakt. Mm-hmm. Waardoor je dat voelt in de productiekosten, in de auto-industrie, in de chemische industrie. Dat is niet prettig. Of je laat China doorgaan en je pakt ze niet aan. Maar dat raakt je ook in de productiekosten, in de auto-industrie en in de chemische industrie en al die andere sectoren. Dus het is eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Wat ik alleen dan weer kwalijk vind, is dat niemand durft te kiezen.
5: Nee, en ook onze premier Jette zei er vanochtend weinig over, toch?
6: Helemaal niks. En het hele journaalje heeft wat mij betreft gefaald in Brussel. Want niemand heeft Jette er ook naar gevraagd.
5: Ja, wij waren er niet.
6: Het is niet wat zou moeten. Je moet daar wat over vragen. Dus en gisteravond, Stefan, heb jij Jette er wel wat naar kunnen vragen, geloof ik. En toen was hij ook weer een beetje vlees of vis.
12: Klopt, dat klopt. Ja, daar werden we ook niet heel veel wijzer van. Hij zei wel dat, maar nu parafraseer ik eventjes uit mijn oververhitte hoofd, dat de situatie van de economische, van de Europese bedrijven, dat China oneerlijk concurreert. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat vindt eigenlijk iedereen wel. Maar wat stel je daar tegenover? Nou ja, daar hebben ze het gisteravond uitgebreid over gehad dus.
6: Ja, en dan zei hij, de reactie moet verstandig zijn. Ja, wat is dat dan?
5: Ja, dat is dus... Ja. Gert-Jan, jij kwam ook nog eventjes, misschien nog even één ding over Duitsland. Een artikel tegen over een Duitse delegatie die net in Beijing is geweest deze week. Ja. Wat voor conclusie heb jij daaruit getrokken?
6: Ja, dat was een artikel bij Table Media. Dat is een Duits medium dat ook in het Engels tegenwoordig publiceert. Heel interessant, een interview met Jens Spaan. Hij is CDU prominent. En hij is dus net met een delegatie in China geweest. En we zien bij deze bij deze maatregelen tegen China, wat ik al zei, een sleutelrol voor Duitsland weggelegd. Wat aan de ene kant normaal gesproken niet zo havikachtig is richting China, want ze verdienen daar veel geld. Bedrijven zitten daar. Maar nu ze zien dat delen van hun industrie en economie worden kapot gemaakt, ja, zijn ze toch weer een beetje aan het zoeken naar wat hun positie dan moet zijn. Nou, en dan moet je even het volgende weten, dat Jens Spaan aangeeft, je gaat nu in Brussel praten over tegenmaatregelen, maar die liggen er al. Dus waarom moeten de nieuwe bij? Dus hij zegt, we kunnen een handelsbazooka inzetten, die anti-dwangwet. Dus wij kunnen tegen China zeggen, als jullie doorgaan met onze economie kapot maken, dan stellen we die handelsbazooka in en dan hebben we Temu en Shein en al die andere e-commerce platforms, die kunnen we in één dag kapot maken. Die zijn dan helemaal weg. En dan zegt hij zelf in dat interview, dat is interessant, eigenlijk is het een interview met twee personen, dan zegt hij, ja, maar dat is dan wel maximale escalatie, dus dat wil ik liever vermijden.
5: Dus hij illustreert hier eigenlijk heel erg die Catch-22, waar we het al eerder over hebben gehad, maar dan in een interview, in een gesprek met zichzelf eigenlijk.
6: Exact. En hij wil dat we eigenlijk de huidige regels beter gaan toepassen. Maar hij zegt ook, ik verwacht ook wel dat we slimme ondernemers hebben in Duitsland, die snappen dat we zelf in Sachsen en in het Zwarte Woud lithium in de grond hebben. En als we daarmee aan de slag gaan, dan hebben we geen grondstoffen uit China meer nodig. Ja, hallo, zo werkt de wereld niet. Er wordt ook wel wat van een overheid verwacht. Mm. Hij denkt dat wij allemaal slim genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen. Als je zo blijft afwachten, zoals men nu ook in Brussel doet, ja, dan kom je er niet, dan word je linksom of rechtsom gewoon gesloopt door de Chinezen.
5: Daarop aansluitend, Gerbrandy, Europarlementariër voor D66, die benadrukt ook nog eens dat we soms ook maar even moeten accepteren hoe China reageert.
17: Ik denk dat we ook bepaalde represailles van China maar voor lief moeten nemen. Omdat op het moment dat je niks doet, kunnen de Chinezen er gewoon mee doorgaan. En raak je helemaal je concurrentiepositie kwijt. Dus dat wordt een hard spel. En we moeten in ieder geval laten zien dat Europa bereid is dat te spelen.
5: Zie je ook knikken, Gert-Jan?
6: Ja, ik denk zelf dat Gerbrandy hier wel een punt heeft. Stefan en ik hebben natuurlijk ook, maar dat heb je in Make Europe Great Again donderdag gehoord. Wij hebben ook met Casper Veldkamp even gesproken, de nieuwe EU-ambassadeur voor de EU in China. En kijk, wat belangrijk is dat Casper Veldkamp aangeeft, het gaat om de manier waarop je contact met de Chinezen zoekt. Het gaat erom dat je ze niet verrast met allerlei maatregelen. Maar dat betekent niet dat je geen maatregelen hoeft te nemen als ze op dit moment een pain in your ass zijn. En dan kom ik terug bij wat ik eerder zei. Als je nu helemaal niks doet, dan weet je zeker dat een economie als die van Duitsland kapot gaat. Nu heb je het nog een soort van in eigen hand. Alleen dan moet je de dialoog op een slimme manier voeren. Dat bedoelde Jette misschien met het woordje verstandig. Maar goed, hij had ook wel gewoon mogen zeggen wat ik dan zei.
5: Even meer uitleggen. Zijn we, Stefan Gerbrandy had het over een hard spel. Zijn we daar dan klaar voor als Europa?
12: Nog niet helemaal, maar ik denk misschien psychologisch zijn we wel de voorbereidingen begonnen op deze top om dat harde spel te gaan spelen. Dus nu nog even in de praktijk brengen, lijkt mij.
18: BNR's megahit.
5: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb jij uit Brussel meegenomen?
12: Nou, ik heb eigenlijk drie liefdes. Dat is muziek, kunst en film. En deze week maar een film. Ja, een geweldige zelfs, volgens mij. Maar ik heb hem nog niet gezien.
18: Tell me what you remember.
19: A wife. A son.

0: Returning Home, wat horen we hier?
1: Returning Home, ja, het oerwerk eigenlijk van de Europese literatuur. Bijna 3000 jaar oud, de Odysseus. Het verhaal van de legendarische Griekse koning van Ithaca. Die reist tijdens zijn lange en gevaarlijke reis na de Trojaanse oorlog naar huis. Dat is een lange reis en hij ontmoet daar allerlei mythische wezens, zoals de cycloop, de sirene, de nymf Calypso. En eigenlijk wil hij maar één ding en dat is terug naar zijn vrouw Penelope. Nou, dit verhaal is natuurlijk al heel vaak gebracht in theater, in de bioscoop. Al eeuwenlang inspiratie voor alle andere werken. Maar nu is het door niemand minder verfilmd dan de Brit Christopher Nolan, met de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema. En Christopher Nolan, die kennen we natuurlijk nog van zijn vorige film Oppenheimer over de uitvinding van de atoombom. Zet Nolan en Homerus in één ruimte. Al is het maar een denkbeeldige, dan heb je het summum van de Europese verteltraditie. Ik kijk er heel erg naar uit. Nog even een paar weken wachten. 16 juli, dan draait hij in de Nederlandse cinema's. En ja, de echte diehard liefhebbers die gaan dan naar AI in Amsterdam. Want dat is de enige plek waar hij op 70 mm film draait. Dus ja, het lijkt mij de Europese zomerhit.
0: Nou, een mega uitje, denk ik.
2: Nou, Stefan, lijkt me hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging als jij de popcorn regelt.
0: Daarmee zijn we op het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Ik ben Michael van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
3: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
2: Welk bedrag gaan ze je geven?
4: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
2: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
5: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
2: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 7:30 op BNR en altijd online als podcast.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld, waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het weer van Weer Online? Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
10: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een 4-delige serie. En dit is alweer het slot, deel 4, grip op de systemen. Het gebeurde een paar maanden geleden nog. Een hack bij 1 leverancier raakte een groot deel van de Nederlandse ziekenhuizen. De zorg leunt steeds zwaarder op digitale systemen en die worden vaak geleverd door een handjevol grote IT-bedrijven. En juist dat maakt natuurlijk kwetsbaar. Dus hoe houden we de zorg digitaal overeind in vredestijd en in crisis? Bij mij om daarover te praten zijn Bert Moorlach, Corporate Information Security Officer, oftewel CISO, bij het UMC in Groningen en voorzitter van het Samenwerkingsverband voor Digitale Veiligheid tussen alle UMC's. Welkom Bert, fijn dat je er bent.
11: Dankjewel.
10: En tegenover jou Suzanne Bakermans, adviseur zorg en bedrijfsvoering bij Berenschot. Veel kortere titel, maar minstens zo belangrijk. Welkom Suzanne, fijn dat jij er ook bent.
12: Dankjewel.
10: Om met jou te beginnen, er is inmiddels best wel wat angst, hè, voor hackers, voor hacks bij ziekenhuizen. Omdat je toch wel een beetje het gevoel hebt van, kan dat zorgsysteem echt plat? Nou, we zagen in april eigenlijk een soort voorproefje, een grote hack bij Chipsoft. Neem ons even kort mee in de notendop, wat gebeurde er toen?
12: Ja, wat er toen gebeurde was dat er dus een ransomware aanval is gepleegd bij Chipsoft. En dat heeft er toe geleid dat heel veel ziekenhuizen op dat moment dat daar de alarmbellen dus afgingen. Mm-hmm. Want er is data gestolen. En uiteindelijk is er niet hele grote schade geweest, gelukkig, binnen de ziekenhuizen. Maar wat wel met name getroffen is, is eigenlijk de aanloop vanuit de eerste naar de tweede lijn. Ja. Dus de communicatie, zeg maar, vanuit huisartsen naar ziekenhuizen toe.
10: Ja, het ging bijvoorbeeld om het elektronisch patiëntendossier. Hè? Want dat doet Chipsoft. Die levert dat aan 70% van de ziekenhuizen.
12: Ja,
10: als dat plat ligt. En er is dus niet meer een dossier over mij, terwijl ik misschien zo meteen het ziekenhuis in moet.
12: Ja,

0: vrij ingewikkeld.
1: Dat is zeker vrij ingewikkeld, want dat is uiteindelijk het belangrijkste systeem in het ziekenhuis. Want wat je zegt, alle informatie staat daarin. En ook zeg maar de portal, als het ware, waar patiënten bijvoorbeeld ook hun afspraken maken. Ja. Of inzage hebben in hun eigen gegevens.
0: Klinkt voor mij dan wel als systemen. Ja, tuurlijk onhandig dat je niet bij het dossier kan. Ja. Aan de andere kant, ja, een ziekenhuis lag niet plat. Hè? Ik bedoel, de spoedjes konden nog steeds gedaan worden in de ziekenhuizen.
1: Ja. Ja, klopt. Gelukkig heeft die hacker niet voor gezorgd dat alles plat lag. Ziekenhuizen hebben uit voorzorg dus maatregelen getroffen om bijvoorbeeld de VPN-verbinding te verbreken.
0: Ja, dus gewoon die systemen offline gehaald, zodat de hackers hopelijk nergens meer bij kunnen. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. Dus dat was dan eigenlijk de impact. Zeg je dan, dit is echt een hele heftige gebeurtenis? Of denk je, oké, dit had veel erger kunnen zijn?
1: Dat laatste sowieso, denk ik, vooropgesteld. Wel heeft het er denk ik voor gezorgd dat het awareness in de zorg met name denk ik wel echt behoorlijk is toegenomen.
0: Ja. Dat is eigenlijk een positieve kant van het hele verhaal.
1: Zeker. Ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel in dit geval.
0: Ja.
1: Dus dit heeft er wel voor gezorgd dat alarmbellen echt zijn afgegaan. En ik denk dat ieder ziekenhuis nu wel echt goed nadenkt, nog meer dan dat het al deed. Hoe hebben we de boel georganiseerd? Hoe afhankelijk zijn we van bepaalde leveranciers? Mm-hmm. En hoe kunnen we de afspraken zo maken dat we dit in de toekomst, dat we daar weerbaarder voor worden.
0: Ja, precies. Nou, daar maken we ook deze aflevering over. Bert, jij bent verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van het UMC in Groningen. Jullie werken niet met Chipsoft. Had jij dan ook helemaal geen last van die hack die toen in april was?
2: We gebruiken een andere EPD inderdaad. Een andere leverancier. We doen wel uitwisselingen natuurlijk voor informatie met elkaar. En daar zat zeg maar onze aandachtspunt met betrekking tot de andere ziekenhuizen. Hoe kunnen we goed blijven uitwisselen tussen de verschillende EPD's?
0: En daar hadden jullie dus wel degelijk daar, last van, want dat kon niet toen. Die systemen bij de andere waren offline.
2: En daarvoor werden dan de noodprocedures gebruikt en andere systemen om die uitwisseling wel tot stand te brengen.
0: Ja, super irritant dus, want dan denk je, je hebt het zelf goed geregeld. En dan ligt toch al je collega's liggen dan eigenlijk plat, waardoor je er toch wel last van hebt. Als UMCG, hebben jullie zelf ook vaak te maken met cyberaanvallen?
2: Cyberaanvallen worden altijd gedaan op organisaties. En wat je ziet is dat bij de veranderingen in de maatschappij, en je ziet al in de oorlog, een van de podcasts hiervoor werd er ook over genoemd van, zorg wordt aangevallen gewoon.
0: Ja, in een crisistijd, in oorlogssituaties.
2: Ja, in oorlogssituaties, maar ook in, wanneer is de oorlogssituatie, hè, in de digitale wereld? Want ook vandaag de dag worden alle ziekenhuizen gewoon aangevallen.
0: Ja, dus digitaal is het eigenlijk altijd oorlog, zeg je?
2: Digitaal moet je altijd rekening houden dat je aangevallen wordt. En dat wordt je ook dagelijks gedaan.
0: Oké, weet jij wie daar dan meestal achter zitten die jullie aanvallen?
2: Nee, niet altijd. Soms weet je het en zie je zeg maar waar het wegkomt. Maar je kunt in de digitale wereld kun je natuurlijk niet altijd zien van, als iemand uit een bepaald land komt, dat die ook daadwerkelijk die persoon is uit dat land.
0: Nee, dat snap ik.
2: En dat maakt het gewoon heel erg lastig met digitale
0: Maar soms zie je het wel. Heb je een voorbeeld? Door wie zijn jullie getarget de laatste tijd?
2: Nou, niet echt een voorbeeld. Wat we wel zien is dat partijen zeg maar namen op het internet zetten. En daarmee zeg maar een lijstje maken van, hier gaan wij targeten. Of hier gaan we dus, of hebben we wat gedaan. Mm-hmm. Ook in de situatie een paar jaar geleden met DDoS op UMCG.nl.
0: Ja.
2: Onze
0: website platleggen. Ja.
2: Platleggen, ja. En dan zie je dus dat het heel erg gericht is op een organisatie.
0: Ja, ik zie dat dus heel erg als een beetje cyberpesten. Want het feit dat je website plat ligt, is balen. Maar is niet meteen cruciaal, denk ik, voor je bedrijfsvoering, zou ik zeggen. Aan de andere kant, als jij zo vaak dit soort hacks, of eigenlijk pogingen tot hacks voorbij ziet komen, je weet soms ook wie erachter zitten, dan wil je het ook graag voorkomen. Lukt het inderdaad steeds om die hackers buiten de deur te houden tot nu toe?
2: Nou, het is een wedrace, hè, in dat opzicht. Want zij zien nieuwe mogelijkheden. En wij zien dan weer nieuwe mogelijkheden om weer tegen te houden.
0: Ja.
2: Daarnaast is het ook zo dat we dat in samenwerkingsverband doen. Ik ben niet voor niks voorzitter rondom.
0: Een heel verband, hè, met tussen de universitair medisch centra.
2: Ja, universitair medisch centra, tussen de ziekenhuizen. Ook in Noord-Nederland hebben we een CISO-groep die met elkaar samenwerkt. Dus je probeert ook met elkaar te kijken van, welke informatie kun je met elkaar delen, zodat je van elkaar kunt leren en ook die weerbaarheid kunt versterken.
0: Ja.
2: Want het is niet een omgeving waar je alleen werkt.
0: Nee, precies. Nou, Suzanne zei het net ook al mooi. Er is wel iets veranderd in die mindset, eigenlijk sinds die grote Chipsoft hack. Bert, jij maakte ook een dreigingsbeeld voor alle UMC's. Een dreigingsbeeld. Wat is dan de grootste digitale dreiging wat jij hebt gezien in een ziekenhuis?
2: Nou, wat we zien is natuurlijk, er worden al heel veel dreigingsbeelden gemaakt. Hè, door ZCERT, door SURF, want wij zijn ook aangesloten bij SURF.
0: Ja, ZCERT is een soort computerbewaker.
2: Computer Emergency Response Team, die wij als ziekenhuizen, maar ook vanuit NVZ, UMCNL en Actie hebben opgezet in 2027. Om informatie te wisselen. Nou, zij maken ook een dreigingsbeeld. Zij hebben een dreigingsbeeld gemaakt vanuit, zeg maar, de aanvallen, hoe worden aanvallen gedaan. Mm-hmm. Wij hebben juist daarop aangesloten en een dreigingsbeeld gemaakt van, hey, wat zijn de consequenties voor ons als organisatie?
0: En wat zie je dan als grootste zorgelijke punt?
2: Nou, de grootste zorgelijke dingen die er zijn natuurlijk de continuïteit van je zorg is een belangrijk aspect, maar ook de kwaliteit van je zorg en je kerntaken. Maar we zijn natuurlijk niet alleen een ziekenhuis, maar we zijn een onderzoek instelling en opleidingsinstelling. Dus we hebben veel breder. En je ziet dat die kwaliteitsaspect ook een heel belangrijk onderdeel is, zeg maar, van je continuïteit.
0: En maak dat eens concreet. Hoe kan de kwaliteit dat die eigenlijk onder druk staat als je een hackersaanval hebt?
2: Nou, als je bijvoorbeeld een hackersaanval hebt en ze zouden data aanpassen in je EPD.
0: Ah.
2: Dan is de EPD prima beschikbaar. Je data lijkt allemaal
0: correct. Maar ze gaan klooien met je cijfers.
2: Maar je cijfers zijn anders. En als je een andere bloeddruk of een andere bloedgroep
0: dat
2: hebt.
0: Dat is vrij levensbedreigend. Oké. Maar dus dit zijn dingen die gebeuren. Die jullie zien gebeuren dat hackerscollectieven dit soort dingen willen doen. Dus het is niet even, we zetten hier ransomware, onderdrukken weer de geld. Nee, we gaan daadwerkelijk kloten met jullie gegevens.
2: Ja, dat zijn natuurlijk de situaties die naar voren komen. Hè. Dat je steeds meer ziet dat men kijkt van hoe kan ik aanpassing doen. Het makkelijkste is, en wat je het meest ziet, is hit and run. Hè. Dus dan zeggen van, hey, we komen binnen, we gaan de data kopiëren en we gaan weer weg.
0: Mm-hmm.
2: Want dat is het meest makkelijke.
0: Mm-hmm.
2: Daarnaast zie je natuurlijk van, hey, hoe ga je met kwaliteitsaspecten om? En het derde punt is natuurlijk spionage. Welke informatie
0: gegevens
2: kun je gebruiken?
0: Stelen. Om jou misschien ook weer onder druk te zetten of iets van invloed uit te oefenen.
2: Of sancties tegen te gaan, of te omzeilen. Hè? Want sommige informatie wordt natuurlijk niet meer vrijgegeven in verband met sanctiebeleid van Nederland. Ja, daar moeten wij ons ook aan houden.
0: Ja.
2: En dat zijn wel de dingen die natuurlijk naar voren komen. En dan krijg je wel vanuit kennisveiligheid.
0: Ja. Suzanne, wat vind jij de meest enge risico's eigenlijk die je in dit soort dreigingsbeelden ziet voor zorginstellingen?
1: De meest enge risico's, ik denk dat Bert inderdaad net al het een en ander heeft genoemd. Zelf vind ik het ook nog best wel risicovol dat er natuurlijk heel veel zorgprofessionals werken in een zorgorganisatie en natuurlijk dagelijks in de systemen zitten. Maar dat je dus ook de insider threats hebt. Dus bijvoorbeeld mensen die toch met verkeerde bedoelingen bijvoorbeeld het een en ander aanpassen. Of phishing.
0: Gewoon van je eigen medewerkers.
1: Ja. Dat zou inderdaad kunnen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is denk ik een van de grootste risico's ook vanuit de ziekenhuizen natuurlijk dat je zit in een bepaalde keten. Dus je hebt een bepaalde ketenafhankelijkheid.
0: Ja.
1: En op het moment dat één leverancier wordt getroffen, dan kan het, nou dat zag je dus bij Chipsoft, dan zie je dat
0: één
1: dus
0: schakel breekt, hè?
1: Precies, ja.
0: Ja.
1: En hoe sterk is je hele keten? Je kan nooit de hele keten goed beveiligen.
0: Nee, precies. En verandert ook de manier waarop de medische sector wordt aangevallen, Bert? Dus wordt het groter met nieuwe doelen vanuit die hackers? Dus meer dan inderdaad even dat losgeld regelen?
2: Ja, de grootste gedeelte zit hem wel in het hit and run rondom die losgeld.
0: Mm-hmm.
2: En dat zie je toch wel ontstaan.
0: Van ransomware.
2: Van ransomware, ja, dat klopt. Maar daarnaast wat ik net zei, van hey, kennis, veiligheid, dus het ophalen van informatie.
0: Ja, met dat spionage.
2: Essentieel, de spionage.
0: Ja.
2: Als je kijkt naar de aanvallen, zeg maar, dan gaat het natuurlijk steeds makkelijker en sneller.
0: Hoe kan dat?
2: Nou, dat is ook wij gebruiken heel mooi in onze ziekenhuizen AI om dingen efficiënt en effectiever te maken.
0: Maar de hackers gebruiken dat ook. Ja.
2: En dan gaat het wel een stuk sneller. En er zijn natuurlijk vanuit Amerika een aantal methodes vanuit AI.
0: MITRE is nu natuurlijk MITRE enorm in het nieuws. Waarmee echt hackers heel eng en heel snel binnen kunnen komen.
2: Klopt. Dus dan zie je ook van wat wij doen met AI om tijd te besparen. Doen zij ook om tijd te besparen. Maar dat betekent ook dat wij geen tijd hebben om te reageren. Omdat je veel sneller moet acteren.
0: Oké, en dat zie jij ook, Suzanne, dat het inderdaad een verschuiving is voor een ziekenhuis. Want die dreiging is dus niet alleen maar meer gewoon puur gericht op geld. Het kan ook echt spionage zijn met hele nare doelen.
1: Zeker, zeker. Ja, en zelfs uiteindelijk op het moment dat... Kijk, eigenlijk hetgeen wat Bert inderdaad beschrijft, hè, is dat je zeg maar de criminelen die data stelen voor geld, daarin zie je een verschuiving plaats. Dat criminelen niet alleen geld willen, maar die hebben bijvoorbeeld andere bedoelingen erbij. Ja. Dus hè, data corrupt maken, of zelfs in het ergste geval met wiperware. Dus zeg maar ervoor zorgen dat data zo corrupt is dat je ook als ziekenhuis niet meer bepaalde dingen kunt herstellen. En ik denk dat dat het... Ja, dat is
0: dan leg je dus wel een ziekenhuis plat.
1: Dan kan je inderdaad bedrijven echt wel platleggen, of in ieder geval de bedrijfscontinuïteit ernstig verstoren.
0: Ja. Heeft elk ziekenhuis dezelfde kwetsbaarheden? Want jij stelt ook dreigingsanalyses op, maar jij doet dat breder dan alleen de UMC's. Je doet dat ook voor zorginstellingen. Is dat heel erg gelijk voor al die zorginstellingen?
1: Ik denk dat een groot deel wel overeenkomt met elkaar. Het zijn wel ook op digitaal gebied vaak wel dezelfde onderwerpen die je aanstipt. Daarnaast, als je kijkt naar de fysieke weerbaarheid, zal dat natuurlijk altijd verschillen. Mm-hmm. Of een ziekenhuis nu eenmaal naast de Maas staat, of ergens midden in het land met geen water eromheen, dat verschilt.
0: Omdat je dan ook kijkt naar overstromingen bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja, oh, klimaataspecten, dat is ook een onderdeel van fysieke weerbaarheid.
0: Ja.
1: Pandemie, hoe ga je daarmee om? Hoe afhankelijk ben je? Hoeveel zorgorganisaties zitten er in je omgeving die eventueel bepaalde zaken kunnen overnemen op het moment dat iets gebeurt? Dus daarin verschilt het dreigingsbeeld per zorginstelling.
0: Precies, maar als we puur kijken naar het digitale stukje, dan heeft eigenlijk iedereen met dezelfde dreigingen te kampen. Want je kan gewoon, wanneer je bedenkt van ja, maar ik word echt geen slachtoffer. Iedereen kan slachtoffer zijn.
1: Iedereen kan slachtoffer zijn,
0: ja.
1: Zeker.
0: Ja. Zie je ook echt dat de zorg nu meer getarget wordt dan vroeger?
1: Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik denk dat Bert dat vanuit zijn beroep beter kan zien. Ik vermoed wel dat de target groter wordt. Hè? Want uiteindelijk, als we meer richting een oorlogssituatie zouden gaan en die dreiging toeneemt, dan zien natuurlijk statelijke actoren of andere kwaadwillenden...
0: Ja, Rusland, China, denk je dan al heel snel
1: precies,
0: aan.
1: Ja. Mm-hmm. Daarmee wordt de gezondheidszorg, zoals ook in eerdere podcasts al werd genoemd, alleen maar een groter target, want je ontwricht daarmee wel de hele maatschappij.
0: Ja, en dan zei ik ook, Bert, aan het begin dat eigenlijk het Nederlandse zorgsysteem van een handjevol grote IT-bedrijven afhankelijk is wat betreft die systemen. Is dat nou goed of is dat totaal niet wenselijk hoe we dit hebben ingericht?
2: Heeft beide kanten in dat opzicht. En we maken heel veel gebruik van dezelfde middelen. Dat geeft ook aan dat het makkelijker te koppelen is en met elkaar uit te wisselen. Ja, dus dat is heel positief. Je bent ook wel kwetsbaar, want er zijn maar een beperkt aantal partijen. Maar die partijen hebben ook wel heel veel kennis. En dat is ook weer het voordeel natuurlijk van de ontwikkeling en de doorontwikkeling van zo'n softwareplatform. Dat je daar ook wel dan de goede dingen weer terugziet.
0: Ja.
2: Dus het is niet altijd dat je zegt van oké, we hebben maar een handje voor leveranciers, dus dat is niet handig.
0: Nee.
2: Soms is het heel handig omdat je dan gewoon kennis bundelt.
0: Ja, maar daarmee maak je je ook kwetsbaarder. Dat is...
2: Nou, daarmee maak je je zover kwetsbaar, of eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de leverancier leg je zo groot neer dat hij ook een rol heeft in het hele zorgveld van Nederland.
0: Mm-hmm.
2: En dat het dus niet meer alleen is het leveren van een platform, maar ook het ondersteunen van de zorg in de totaliteit.
0: Ja, maar ja.
2: En die moet je dan ook wel positioneren als Nederland.
0: Ja, ja, maar dan denk ik, als je al een chipsoft plat kan leggen, als je die al kan hacken, die weten, ze werken voor de zorg. Zij moeten supergoed die beveiliging op orde hebben. Daar komen hackers dus doorheen. Dan denk ik, nou, dit is toch gewoon vechten tegen de bierkaai.
2: Het belangrijkste wat iedereen moet weten is dat we doen heel veel om veilig te werken en veilig te zijn. Maar dat we nooit gehackt zullen worden, dat is een illusie.
0: Ja, ja.
2: We zullen altijd een keer rekening moeten houden dat je aangevallen wordt en dat ze er doorheen komen. We doen ook niet voor niks oefeningen daarvoor om te kijken van hoe ver kunnen potentiële hackers komen.
0: Ja, ethisch hackers.
2: Hè? Ethisch hackers, we doen red teaming. Dus dan doe je een gecoördineerde aanval op je eigen organisatie. Om te zien waar kan je komen en hoe kunnen we
0: en
2: dat
0: wat
2: dan
0: gebeurt
2: weer.
0: Er dan?
2: Ja, kunnen we dat signaleren? Kunnen we daarop acteren? Wat zijn dan de verbeterpunten? Dus we proberen ook daar wel op in te spelen. En ook te kijken, als het wel gebeurt, hoe kan je dan vanuit de crisisoefeningen die je hebt. Hè, want elke organisatie, elke zorginstelling is bezig met crisisoefeningen altijd. Al vanuit de zorg. Al heel lang. En vanuit de digitale wereld weerbaarheid doen we dat nog eens een keer extra.
0: Ja.
2: Om te zien van hey, hoe kunnen we daarop reageren als organisatie.
0: Ja, dan is het denk ik heel belangrijk, Suzanne. En daar kijk jij ook naar. Hoe ga je als ziekenhuis ermee om op het moment suprem dat het gebeurt? Stel, het patiëntendossier valt morgen weer uit. Gewoon wat we in april hebben gezien. Wat gebeurt er dan concreet op de werkvloer?
1: Op het moment dat het EPD in dit geval dus niet meer inzichtelijk is. Hè, men kan dus niet meer op de computer inloggen als het ware in het EPD. Dan betekent dat op verschillende afdelingen dat je niet meer bij patiëntengegevens kan. Mm-hmm. Een dokter kan, die staat eigenlijk blind aan het bed. Die ziet de patiënt voor zich liggen, maar heeft er verder helemaal geen gegevens bij.
0: Want het is niet op papier. Er zijn gewoon geen papieren dossiers meer.
1: Er zijn geen papieren dossiers. Als het goed is, niet meer.
0: Nee. Ja, je snapt dat het wenselijk is, maar op zo'n moment denk je, oh, had ik maar een backup.
1: Ja. Dus dit is wel denk ik een van de dingen waar je als ziekenhuis echt over na moet denken. In hoeverre ben ik. Eigenlijk gaat het over drie dingen. Eén, wat is het inzicht en welke kritieke processen heb ik? Mm-hmm. Dus daar moet je denk ik goed over nadenken. Wat zijn de processen die ten alle tijde door moeten gaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar als het ware maatregelen
0: intensive
1: op care, altijd kan?
0: Spoedeisende hulp,
1: bijvoorbeeld, beademingsapparatuur. Ja. Echt de zorg die de kritieke patiënten moeten hebben. Vervolgens ga je nadenken over wat moet ik aan beheersmaatregelen treffen om te zorgen dus dat dat goed door kan gaan. Maar soms betekent dat bijvoorbeeld ook nadenken welke processen hebben voorrang ten opzichte van een ander.
0: Ja.
1: Heeft een SEH voorrang ten opzichte van bijvoorbeeld vrouwen die in een spoedkeizersnee krijgen?
0: Ja.
1: Dus daar moet je denken als organisatie over nadenken. En wat is je herstelvermogen? En bij dat herstelvermogen, daarin zit ook bijvoorbeeld een backup van je EPD. Hoe snel kan je het een en ander toch weer up and running krijgen, waardoor je de zorg kan continueren.
0: Ja, is dat nu ook wat er gebeurd is na de Chipsoft-affaire? Dat je ziet dat mensen beter die EPD's backuppen, dat ze toch offline nog ergens bij kunnen? Of is dat nog niet gebeurd?
1: Ik kan niet natuurlijk voor ieder ziekenhuis dit zo uitspreken, maar ik vermoed wel dat dit wel een agendapunt is wat op heel veel agenda's in de top zeg maar hoog geagendeerd wordt.
0: Ja.
1: Dus dit is denk ik wel het gesprek van de dag voor veel ziekenhuizen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je de zorg kan continueren?
0: Ja. Bert, je had het al over ZCERT, hè, Landelijk Computer Crisisteam noem ik het maar even. Die kun je dus bellen als dit gebeurt.
2: Ja.
0: Wat kunnen zij doen op het moment dat het misgaat?
2: Zij kunnen ons helpen aan informatie. Ze kunnen ons helpen om te zien van hey, waar wordt die aanval uit waar komt die uit voort? Wat zijn zeg maar ook dan de IOC's?
0: IOC's?
2: Ja, de indicators of compromise. Mm-hmm. Dat betekent van hey, hoe is iemand nou binnengekomen of wat gebeurt er nou eigenlijk op jouw organisatie? ZZ heeft straks ook een wettelijke taak en scant ook van buitenaf zeg maar, de partijen die daaronder vallen. En daarmee ook helpen om zeg maar, weerbaar te blijven. Dus op die manier kan ZZ heel goed helpen. En in de Chipsop verhaal kunnen zij ook een rol spelen zeg maar als intermediair en als belangrijke partij voor ons als ziekenhuizen om bij een hack wil je niet altijd direct de informatie aan iedereen delen.
0: Nee.
2: Maar je wil wel naar een vertrouwde persoon iets delen en wij willen wel weten.
0: Je hebt duizend vragen.
2: Wij willen wel weten van hey, is het op orde, is het niet op orde, waar lopen we tegenaan?
0: Ja.
2: Ik snap ook dat een organisatie die gehackt is dat niet direct naar alle 100 ziekenhuizen doet. Maar naar ZZ wordt dat wel gedaan en wij kunnen dan leunen op ZZ om op hun besluitvorming te kijken van oké, is het voldoende? Kunnen we daarmee verder? Of hebben we nog vragen? Dan kunnen die via ZZ zeg maar stellen.
0: Wat kan een gewone zorgmedewerker zelf doen om te zorgen Dat die in elk geval bijdraagt aan het verkleinen van de kans dat dit kan gebeuren, Suzanne.
1: Ja, dus dan heb je toch over hoe kan je in ieder geval een stukje preventie als het ware verzorgen. Ik denk dat het allereerst begint met alert zijn, bewustzijn. Dat begint bij bijvoorbeeld mailverkeer. Hè. We krijgen natuurlijk als zorgprofessionals veel mails van buiten. Als je bestanden opent, kijk goed naar de bronvermelding. Waar komt het vandaan? En ook een stukje onderbuikgevoel van in hoeverre is dit pluis, ja of nee? Daar begint het mee. En op het moment dat er dus wel iets zou gebeuren, dan is het denk ik goed om na te denken, wat nou als de stroom hier zou uitvallen, wat zou ik dan doen? Stel dat ik op een OK sta te opereren en de stroom valt uit. Wat is dan het plan?
0: Wat is mijn rol ook?
1: Ja. Wat is wie's rol? Ja. Vaak heb je daar een rood koffertje staan, om een voorbeeld te noemen. In dat rode koffertje zitten de plannen. Dus als het goed is, heeft, nou, als het, zeg maar, wat Bert ook al zei, hè, van planvorming en het is echt goed doorvertaald naar alle haarvaten van het ziekenhuis. Weet als het goed is iedereen, wat is mijn rol? Wat moet ik doen? En hoe kunnen we de continuïteit van de zorg in stand houden?
0: Laten we hopen dat het niet zo ver komt. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie analyse en jullie verhaal hier. Suzanne Bakerman, senior adviseur zorg en bedrijfsvoering bij Berenschot. En Bert Moorlach, corporate information security officer bij het UMC Groningen, oftewel CISO. En ook voorzitter van het CISO-netwerk van UMCNL. Dit was BNR Beter en dit was ook meteen de laatste aflevering van onze serie Zorg in tijden van crisis. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je langer doorluisteren. Dan praten we namelijk verder over hoe ziekenhuizen hun digitale weerbaarheid verder op orde kunnen krijgen. Je kan doorluisteren via bnr.nl/beter of in de BNR-app. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden, maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Nina van den Dungen.
5: Het is maandag 22 juni. Welkom bij Boekenstein in de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit weekend weer aanvallen met lange afstandsdrones van Oekraïne op de Krim. Daarbij zijn zeker 4 mensen omgekomen. In de havenstad Kerch zou een olieterminal zijn geraakt. En vanaf Kerch, weten we, loopt de Krimbrug naar het Russische vasteland. Oekraïne wil vooral energie en infrastructurele zaken aanvallen. Dat lijkt ook wel te lukken. De gouverneur op de Krim heeft het zondagochtend bekendgemaakt dat alleen nog de hulpdiensten mogen tanken vanwege enorme brandstoftekorten daar. En verder is duidelijk dat Russische troepen zaterdag op zondagnacht weer veel raketten en 105 drones op Oekraïne hebben afgevuurd. En we zagen ook een dagelijkse tv-toespraak van president Zelensky. Hij zei dat Oekraïnse drones een olieraffinaderij in de stad Tjumen in West-Siberië hebben aangevallen. En die ligt op zo'n 2000 kilometer afstand van de Oekraïnse grens. En het Oekraïnse bedrijf Firepoint heeft nieuwe lange afstandsdrones ontwikkeld. En die kunnen zelfs meer dan 3000 kilometer afleggen. Rob, heb jij nog updates verder van het front?
6: Nou, eigenlijk een paar dingetjes. Ik heb het gevoel zo langzamerhand dat het op het front voor Rusland een klein beetje beter gaat. He, dus we hebben hier, vooral in dit land, continu in een jubelstemming gezeten, omdat het zo ongelooflijk goed ging voor Oekraïne. Maar als je nu gewoon kijkt wat er van het noorden naar het zuiden van het front gebeurt, dan, nou, ik zal al de steden niet opnoemen, maar je ziet gewoon dat die infiltratieoperaties gewoon doorgaan. Dit zie je op meerdere plekken nu gebeuren. Iedere keer worden 2-3 mensen een stad in gestuurd. Het blijven hele kleine aantallen. Maar het probleem is, als er ook maar 100 Russische soldaten in een stad zitten, dan kan je de hele stad niet meer onder controle hebben. Daar zit echt een geweldig probleem in. Dus die infiltratiemissies die in de richting van Kupiansk, Sloviansk gaan zo maar door. Dat gaat al Konstantinivka, Pokrovsk. In de omgeving van Pokrovsk, dat gaat gewoon door. De Oekraïners blijven de aanvoerlijnen van de Russen diep in het achterland aanvallen. Dus dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld tot 100, 110 kilometer in het bezette gebied, bijvoorbeeld de Luhanske regio, zitten ze aan te vallen. Dat heeft al hele grote consequenties natuurlijk voor de Russen, want ze kunnen geen massaliteit opbouwen. En wat je dus nu ziet, is dat bijvoorbeeld en dat geldt dan voor de Luhanske oblast, de regio, zie je dus dat de olie en smeermiddelen en benzine en dat soort zaken, die worden nu eigenlijk verder naar achteren van het front gehaald. Pak tot 100, 120 kilometer. Want je ziet iedere keer dat de Oekraïners in staat zijn om dat te vernietigen. En dat betekent dus dat de bevordering van het front niet goed kan ontwikkelen. Nou, dan heb je nog een hele discussie over zweefbommen. Dat zijn die dingen die van een vliegtuig worden afgeworpen en dan eigenlijk het vijandelijk gebied, in dit geval Oekraïns gebied, inkomen, inzweven. Het gevoel is dat daar nu meer gebruik van gaat worden gemaakt. En ook in combinatie met het opnieuw inzetten van en het verplaatsen van Russische troepen ook in de richting van het noorden. Hoe het precies zit, weten we nog niet. Maar het wordt wel redelijk dynamisch, moet ik zeggen. En dynamisch is meestal niet goed voor Oekraïne.
5: Nee. En als we dan kijken naar wat Zelensky bekend maakte over dat Oekraïense bedrijf Firepoint, met die lange afstands drones die dus steeds verder kunnen. Zou dit dan nog wat kunnen betekenen in het voordeel van Oekraïne?
6: Nee, op zich niet. De psychologische effecten van dat soort aanvallen zijn enorm groot. Het is absoluut zo dat er problemen zijn ontstaan met betrekking tot de raffinagecapaciteit en de aanvoer van benzine en olieproducten in Rusland. Dat is absoluut waar, maar dat wil niet zeggen dat daardoor de oorlog gaat stagneren. Want de Russen doen feitelijk precies hetzelfde in de richting van Oekraïne. En daar stagneert het ook niet. Kijk, en ja, ik weet niet precies om welk wapensysteem het gaat. Ik denk dat het gewoon gaat om een nieuwe versie van de Flamengo. Want die kan inderdaad, dat was voorspeld, 3000 kilometer ver vliegen. Maar zo zijn er wel meer systemen die op dit ogenblik worden gebouwd. Hmm. Ja, voor de Russen is het niet fijn dat dit gebeurt. Dat is een ding dat zeker is, maar het verandert de aard van de oorlog een klein beetje. Maar het verandert niet de kans op succes van Oekraïne. Het is niet echt een game changer, om maar zo te zeggen.
5: Nee. En het gevecht rondom de Krim, het is duidelijk dat Oekraïne er alles aan doet om de Krim eigenlijk verder te isoleren van het vasteland. Nou, dan zie je dus nu dat er in elk geval vandaag en morgen, 22, 23 juni, dat er alleen getankt mag worden door de hulpdiensten. Dat betekent dat mensen
6: daar...
5: Dat
6: is al heel vervelend, hoor.
5: Ja, precies, dat mensen daar echt last van hebben.
6: Ja, nee, absoluut. Nou ja, ze hebben natuurlijk rond Moskou hebben ze er ook last van. Want daar wordt dus ook een raffinaderij getroffen die pakweg de helft van alle producten levert voor. En dan gaat het om benzine en diesel voor Moskou. Maar dit is natuurlijk nog erger. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee dus ook in één klap er een verandering komt in de oorlog. Het is ontzettend vervelend, maar wil je deze oorlog echt winnen, dan zou je het gebied moeten bezetten. En dat kun je dus niet met raketten.
5: Nee. Dan hebben wij nog een controverse tussen Polen en Oekraïne. Wat is daar gebeurd?
7: Dit is allemaal heel pijnlijk, jongens. Dit is echt heel pijnlijk. Je moet even bedenken, de geschiedenis is heel verwarrend geweest gedurende de Tweede Wereldoorlog, waarbij ook Oekraïense verzetslegers hebben heel veel Polen vermoord. Hè? Tussen 1943 en 1945. Dat is allemaal heel gevoelig. Nou, wat heeft Zelensky nou gedaan? Die heeft een Oekraïense speciale eenheid toegestaan om de eretitel te dragen Helden van de UPA. Dat staat voor het Oekraïense Insurgent Army. Dus weet je dat van 1943 tussen 1945. Nou, Polen natuurlijk boos. Nawrocki, de president die heel erg close met Trump is, die heeft dat helemaal vreselijk uitgespeeld. En door die band met Trump is dat natuurlijk politiek gevaarlijk. Tusk heeft geprobeerd die zaak een beetje te redden. Van nou, luister eens, Polen staat dicht bij Oekraïne. Laten we geen ruzie maken over de geschiedenis. Hè. Maar nu komt er een reactie van Zelensky dit weekend. Ja, en die zegt dan, luister eens even, die Poolse president loopt hier gewoon te stoken. En mijn soldaten hebben zelf deze mooie naam gekozen. En daar ga ik me niet mee bemoeien. Ik bedoel, dat moeten ze kunnen doen. Ja, dat is niet handig. Het is gewoon niet handig. Want die geschiedenis is heel pijnlijk. En het geeft dus toch in ieder geval even verwijdering tussen Polen en Oekraïne. Hier zie je dus dat Zelensky ook zijn ruimte om te manoeuvreren is ook niet groot, hè?
6: Nee, maar tegelijkertijd heeft Tusk ook weer gezegd we blijven natuurlijk wel bondgenoten in deze strijd.
7: Hè, ja,
6: want dit is natuurlijk allemaal gedoe. Ik vind ook eerlijk gezegd, dat moet je kunnen vermijden. Het is raar dat dit soort dingen gebeuren. Ik kan hem aan de andere kant, kan ik het ook wel weer voorstellen dat het gebeurt. Want dat soort nationalistische elementen, met name ook door die oorlog, worden natuurlijk alleen maar sterker in Oekraïne. Maar als dit echt de oorlog in de weg gaat staan en de steun van de Polen ten opzichte van Oekraïne, dan werd het een probleem. Maar dat gebeurt niet, denk ik, toch, Ariel?
7: Nee, het is heel duidelijk dat de Poolse president zelf, die Narowski, die probeert ook nog een beetje de Poolse parlementaire verkiezing in 2017 te beïnvloeden. En Tusk is natuurlijk een hele verstandige man, hè? En die distancieert zich ook een beetje van Narowski. Dus ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Maar bedenk wel, er zijn 100.000 Poolse burgers vermoord tussen 1943 en 1945. Het is geen wonder dat Polen hier ongelukkig mee is.
5: Hè? Ja. Je kunt ook ruzie om minder hebben, zie Maloney en Trump. Maar daar komen we straks hopelijk nog even kort over te spreken. Ja. Zullen we eerst richting het Midden-Oosten gaan?
7: Ja.
5: De onderhandelingen Iran en Amerika die zijn dan zondag toch begonnen. De partijen schoven gisteren samen met Pakistan en Qatar aan tafel in Zwitserland. Dat gesprek duurde zo'n 1,5 uur. Er werd uiteraard vooral gesproken over de kwestie Libanon. Want ook in dit weekend zagen we weer aanvallen vanuit Israël op Zuid-Libanon. En afgelopen vrijdag annuleerde natuurlijk Iran de start van de onderhandelingen, nadat er door Israël aanvallen waren gedaan. Ja, het is tegen de afspraken, dat zegt Iran. Dus zijn wij weg. Maar goed, zijn we plooien gladgestreken. En gisteren dan dus toch begonnen met de onderhandelingen over een definitief akkoord. Moet er binnen 60 dagen liggen? Nou, een paar uur geleden hebben we de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance horen zeggen: de straat van Hormuz is open. Hij ging verder niet in op details, maar als je dan allerlei scheepvaarttrackers checkt, dan zie je inderdaad dat er vandaag nog 4 tankers met vloeibaar aardgas onder controle van Qatar door de straat zijn gevaren. Nou, verder horen we een hoop gejuich vanuit de onderhandelende teams. Hè? Iedereen is ontzettend goed gemutst en productieve sfeer en geweldig allemaal. Wat denken jullie?
7: Nou ja, in ieder geval is het zo dat Iran heeft gewoon fantastisch onderhandeld. Hè? En eigenlijk hebben ze dus allerlei concessies al van de Amerikanen gekregen voordat überhaupt die hele nucleaire project wordt behandeld. Dus dat verklaart wat mij betreft dat de Iraniërs wel heel gauw weer aan tafel zijn gaan zitten. Wat denk jij, Rob?
6: Ja, dat denk ik ook. Kijk, ze zijn ook van die onderhandelingstafel gelopen toen Trump natuurlijk weer een of ander onbezonnen tweet op zijn Truth Social de lucht in slingerde van dat ze echt zo snel mogelijk moesten kappen, die Iraniërs. En ze moesten onmiddellijk weer gaan onderhandelen. En zo niet, dan zou er een nog grotere aanval komen. Dat was al, nou ja, weet je, we kennen dat als langzamerhand wel. Ik zou, als ik Iran zou zijn en ik moet op die manier gaan onderhandelen, dan zou ik ook zeggen van bekijk het maar. Dan zou ik ook gewoon inderdaad die straat van Hormuz weer dichtgooien. Want wat er hier gewoon gebeurt, is dat die Trump is nu eigenlijk de spoiler van zijn eigen onderhandelingen. En die zit, die dwarsboom, ook Vance. En Vance, die probeert het dan weer een beetje vergat te strijken. Die zegt, nou, valt ook eigenlijk wel mee, hoor, wat er is gebeurd. En nou ja, ga zo maar door. Kijk, maar wat er eigenlijk aan de hand is, en dat Arjan zei net al, ze spelen het ontzettend slim, die Iraniërs. Dat hele akkoord, dat MOU, dat Memorandum of Understanding, dat zit zodanig in elkaar dat je echt naar clausule of artikel 13 moet kijken. Artikel 13 die zegt dat eigenlijk de tweede fase pas in kan gaan. De tweede fase wordt er over nucleair gepraat. Aan een aantal voorwaarden is ze voldaan. He, dus straat van Hormuz moet open. Dus einde van de Amerikaanse blokkade. Dus niet de Iraanse blokkade, maar de Amerikaanse blokkade. Er moet een tijdelijke tegemoetkoming komen in de richting van Iran, dat ze weer olie mogen gaan exporteren. Vrijgeven van bevoren tegoeden. Dus wat zij nu doen, die Iran, is echt ontzettend slim. Ze proberen gewoon eerst geld binnen te hengelen. Dat wanneer dat hele proces op de klippen loopt. Bijvoorbeeld omdat het nucleaire niet goed wordt uitonderhandeld, dan hebben ze in ieder geval wel letterlijk de poed binnen. Dus dat is op zich wel slim wat ze aan het doen zijn. En het schijnt dus nu al zo te zijn dat er werk wordt gemaakt van bijvoorbeeld de goederen in Qatar. En dan gaat het in eerste instantie om $6 miljard. Maar daar wordt dus nu al over gesproken om dat mogelijkerwijs op korte termijn open over te maken. Dus ja, ik vind eerlijk gezegd dat Iran dat wel heel erg goed doet. En Trump het buitengewoon stom doet, omdat hij gewoon eigenlijk zijn eigen feestje zit te verstoren.
5: Ja. Nou ja, dat zijn we wel een beetje gewend, hè? De afgelopen tijd al. Ja. Moeten we wel zeggen, als jij het zo schetst erop, dat dus Iran wel redelijk bovenaan de pikorde staat, hè? Ja. Op dit moment wel echt goede kaarten heeft.
6: Ja, die heeft de kaarten, om het maar even op zijn Trump te zeggen. Ja.
5: Maar,
6: en dat weten de Iraniërs ook.
5: Ja, maar goed, binnen de Iraanse regering zie je dan wel eigenlijk een soort breuk ontstaan, breukje.
7: Ja, het is heel interessant. Het blijkt dus dat de Ayatollah, hè, dus de zoon van Khamenei, Mojtaba Khamenei, die blijkt dus nu toch ook allemaal opvattingen te hebben. En die was nog hardlinerig dan dat onderhandelingsteam. Want er was namelijk een ex-lid van het onderhandelingsteam. Die luisterde naar de naam Mahmoud Nabavian. Hè, was de deputy chair van de Iraanse Nationale Veiligheidsdienst. Die zat op de Iraanse tv, werd hij geïnterviewd. En die begon te zeggen van ja, ik heb allemaal correspondentie gezien van de Ayatollah Mojtaba Khamenei. En die was een beetje boos. Die vond dat het Iraans onderhandelingsteam zijn mandaat had overschreden. He? Is toch wel heel grappig. Nou, toen hij dat zei, toen werd gelijk dat werd afgekapt. En ook dat videootje werd verwijderd van de website en zo. Uiteindelijk is het allemaal niet meer zo belangrijk. Want ik vind dat de Iraanse onderhandelaars, die mogen misschien hun mandaat hebben overschreden volgens Nabavian. Maar die hebben het gewoon heel goed gedaan. Maar we weten dus wel dat die Ayatollah, dat die leeft en dat die hard meewerkt.
6: He? Nou ja, inderdaad. En dat is een super hardliner. En dat mogen we niet vergeten. Hè. Er staan gematigde hardliners tegenover superhardliners. En een groot deel van die superhardliners willen eigenlijk helemaal niet onderhandelen. Die willen eigenlijk gewoon dat Trump capituleert. En gewoon doen wat er gezegd wordt. Gewoon alles overmaken in de richting van Iran. Wat maar over te maken is aan geld. Nou, ga zo maar door. Dat gaat hem dus niet worden. Dus in die zin hebben die superhardliners, die hebben dus is mijn inschatting, toch een nederlaag geleden. Want als dit zo doorgaat, ja, dan zegt Trump natuurlijk van bekijk het maar. Ik trek me helemaal terug. Ik begin weer te bombarderen. En uiteindelijk hebben ze dan niks. Er is natuurlijk ook een bepaalde reden toch wel voor Iran om gewoon door te onderhandelen. Maar het grote probleem, vind ik eerlijk gezegd, is wat er gebeurt in Libanon, Arjan.
7: Ja, in Libanon, kijk, Netanyahu gaat dus gewoon door. Hè? Heel zaterdag, 30 doden uit mijn hoofd. En dat betekent dus dat, ja, daarmee gaat hij dus het hele werk van Trump, gaat hij dan dus frustreren. Interessant genoeg is wel dat zondag is dat dus niet meer gebeurd. Op een of andere manier luistert Netanyahu nog wel een beetje. Maar er zijn geen garanties voor de toekomst.
6: Nou ja, ik weet dus niet wie erachter zit. Het was nog veel erger. Laten we zeggen van 19 op 20. Dus dat is toch van vrijdag op zaterdag.
5: Vrijdag op zaterdag, ja.
6: Zijn er 300 doelen door het Israëlische leger getroffen. En er zijn 100 doden bijgevallen. Dus dat is behoorlijk wat.
7: Ja.
6: Wat je dus ziet is, en ja, dan wordt het echt spannend, is dat Israël zegt, nou, wij gaan daar niet weg. We kunnen best tot de staakt het vuren komen, maar we blijven daar. Of dat nou in lijn is met het akkoord, nou, dat is maar zeer de vraag natuurlijk, maar dat is wat er gebeurt. En wat je ziet is dat dus Israël gewoon successieflijk bezig is om een veiligheidszone te creëren. En daar reageert Hezbollah weer op. Ja, dat is dus heel erg lastig om hier een eind aan te breien. Want als Israël dus gewoon doorgaat met het creëren van die veiligheidszone, en ik zou niet weten waarom ze ermee opbouwen, ja, dan krijg je dus gewoon gedurende het hele proces krijg je gewoon gedoe. Waardoor eigenlijk een situatie begint te ontstaan. Dat je eigenlijk nooit zeker weet hoe dat vredesproces afloopt. Nou, dat is denk ik de situatie waarin we op dit ogenblik zitten. En het is natuurlijk niet alleen maar zo dat Trump, en dat vindt Iran dat Trump dat moet doen, druk op Netanyahu moet uitoefenen. Maar Trump vindt natuurlijk ook dat Iran op zijn proxy Hezbollah druk moet uitoefenen om ervoor te zorgen dat die ophoudt met vechten. Nou, dat zijn dingen die op dit ogenblik, denk ik, spelen, waardoor het toch behoorlijk moeizaam gaat verlopen, denk ik.
5: Ja, oké. Dus we kunnen zeggen, er is in elk geval een stormachtige opening geweest. Vrijdag ging niet door, zondag wel. De belangrijkste mensen zijn nu weer vertrokken. Maar dan blijven natuurlijk de onderknuppels blijven daar om de komende week in Zwitserland te overleggen.
6: Nou ja, dat is wel goed hoor. Kijk, er zijn natuurlijk toch een aantal dingen gebeurd. Hè. Er is bijvoorbeeld met betrekking tot, tot Libanon. Is er een deconflictieeenheid in het leven geroepen. Deconflictie in het militaire jargon betekent dat wanneer er geschoten wordt, dat je met elkaar kunt gaan bellen om erachter te komen wat dat is, of dat het een ongelukje is en of dat ook niet meteen even kan stoppen. He, dat is deconflictie.
5: Een soort open communicatielijntje.
6: Ja, het is een communicatielijn, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat gebeurt nu en ik denk dat dat enorm goed gaat werken. Mijn gesomme van een paar minuten geleden. Als het goed is en als die communicatielijn goed werkt, dan zou dit inderdaad verder escalatie kunnen voorkomen. Dus dat is wel belangrijk hoor, wat hier afgesproken.
5: Oké, dus small steps, baby steps. En dan een beetje afhankelijk van of Israël zich koest houdt, al dan niet. Dan gaan we zien.
6: Ja, wat de onderliggende werkgroepen allemaal gaan doen. Ja. Het begint nu eindelijk een keer te lijken op normale onderhandelingen. Hè, waarbij experts worden ingevlogen en die doen de onderhandelingen onder de top. Zodat die top kan zeggen van we zijn het er wel of niet mee eens en doe je huiswerk maar over. Hè, dus het lijkt erop dat dus nu op dit ogenblik behoorlijk traditioneel begint te lopen. Eindelijk zou ik zeggen.
5: Ja, en Arend-Jan, dat komt natuurlijk ook vooral door Trump, die hem wel voelt, hè, die druk uit zijn eigen partij.
7: Want Trump staat onder enorme druk. Hè. De Democraten bij monden van Susan Rice, hè, de beroemde democratische dame. En die zegt gewoon keihard, Trump heeft al die concessies al gegeven upfront. Dat betekent dus, je hebt het gegeven voordat je het nucleaire dossier goed kon doen. Hè? Nou, daar heeft natuurlijk wel gelijk in. Dat is natuurlijk gewoon waar. Hè? Dus de Rice zat bij ABC. Hè? Ook Republikeinen zijn, die zeggen ook van, loopt dit wel goed af. Hè? Ook Ted Cruz, de Republikeinse senator van Texas. Hè? Ja, kennelijk krijgt Trump heel slecht advies over Iran. Het is niet prettig, de positie van Trump waar hij in zit. En dat heeft hij ook aan zichzelf te danken. Want kennelijk, kijk, mijn reading is, Trump begrijpt dat nieuwe bommen gooien op Iran gewoon niks oplevert. Dus die probeert naar een deal toe te werken. En die hoopt dat Netanyahu dat niet verknalt. Maar ja, dan heeft gewoon heel veel upfront van tevoren al weggegeven. Dat is eigenlijk de kern van de zaak.
6: Ja, nou, ik vind het inderdaad opmerkelijk ook dat de commentaren van de experts in Amerika, die zijn ook dodelijk hoor. Die wijken niet echt veel af van wat wij doen. Ik denk dat iedereen die een klein beetje snapt hoe dit werkt, wel tot dezelfde conclusies aan het te komen is. En dat is echt gewoon killing voor de positie van Trump hoor. Dus ik moet nog zien hoe die hier op lange termijn uitkomt.
5: Ja, maar gaat het dan alleen om de commentaren op de democratische zenders? Of hoor je ook op Fox steeds
6: overal.
5: Meer?
6: Overal. Overal. Maar ik bedoel, het valt ook niet te ontkennen. Dit is zo'n geklooi en geklungel. Ja. Dat dit niet te ontkennen valt.
5: Nee. Oké, over geklooi en geklungel kunnen we ook meteen even naar Trump en Meloni. Dit is een te kinderachtig voor woorden akkefietje, Arend-Jan, met Trump die zegt, Meloni wilde zo graag met mij op de foto. Had hij getwitterd, of op zijn True Social gezet. En toen zei Meloni, helemaal niet. Zeg maar niet waar? Ik wilde niet met die meneer op de foto.
7: Ja, het is allemaal gewoon niet meer te filmen, vind je niet? Er was een grote internationale G7-bijeenkomst en Trump zegt dat. En vervolgens, Meloni is Italiaanse dame. Maar die gaat gelijk dus een videootje maken van, luister eens, ik smeek nooit. En Italië al helemaal niet. Weet je wel? Nou, dan weet je hoe het zit ongeveer. Hè? En nu, maar wat gebeurt er dan? Dat is ook uit het draaiboek van Trump. Hè? Als je een klap krijgt van iemand, dan geef je een twee keer zo harde klap terug. Hè? En wat zegt hij dus van, ik heb heel veel geld aan NATO betaald en ook aan Italië en zo. En Italië heeft mij nooit geholpen in Iran. Not good. Weet je, zo gaat dat dan. Mm-hmm. Dan klap je dus terug. En die hele relatie van Meloni met Trump is dus gewoon aan gort. Daar komt het
5: nu wel. Ja, betekent dat nog wat? Of wordt hier gewoon onderhuis nog wat platgestreken en is er verder eigenlijk weinig aan de hand?
7: Nou, ik denk echt dat de relatie tussen Meloni en Trump niet goed is.
6: Dit zijn van die druppels. Het heeft natuurlijk ook te maken met de relatie tussen Trump en Europa, die gewoon eigenlijk gewoon helemaal niet goed is. De enige die daar kennelijk nog in gelooft is Mark Rutte. Maar voor de rest hoor ik geen enkele regeringsleider warme woorden over Trump zeggen. Ze proberen hem een beetje bij de les te houden. Het is schadecontrole, damage control, schadebeperking die ze aan het afspreken zijn.
7: Maar Rob, weet je wat ik zo interessant vind? Ook de populisten in Europa zijn helemaal niet zo gek op Trump.
6: Nee,
7: ook
6: klopt.
7: Daar heeft iets verknald. Hè? Ook bij de achterban van Meloni, maar ook bij de AfD. En dat is natuurlijk gewoon heel pijnlijk voor Trump vanuit zijn perspectief.
6: Nou, mogen we even een bruggetje dan maken naar de verkiezingen of de aanstaande verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk? Want daar speelt precies hetzelfde.
7: Ja.
6: He, dus Starmer, die heeft, maar dat volg jij beter dan ik, denk ik, Arend-Jan. Die heeft gezegd, nou, bekijk het maar. Ik stap op en ik maak plaats. Toch?
5: Ja, per september is hij een nieuwe premier. Heeft hij vanochtend bekendgemaakt, ja.
6: Ja,
7: ja, en die nieuwe jongen Andrew Burnham, dat is een beetje een wat linkser jongen, als ik het mag zeggen. Die dus ook de privatiseringen wil terugdraaien. Het is nog maar de vraag of dat in alle opzichten ook verstandig is voor
5: Engeland. Ja, als in hij, ander punt. Maar zegt hij ook, ik wil terug naar, naar Europa? Of zegt alleen de West Streeting dat?
7: Ja, 62% uit het poll van de Council of Foreign Relations van de Britten zegt nu van, we hadden gewoon geen Brexit moeten doen.
5: Nee,
6: ja, 10 jaar na dato. Maar je ziet dus ook, hè, als je ook, dat zijn ongeveer ook de percentages in andere landen. In Nederland dus met Denemarken staan aan de top met 75% van komen weer terug. Nederland heeft ook erg veel schade geleden door de Brexit. Dus met de exporten naar. Dus ik kan me dat allemaal goed voorstellen. Frankrijk zit op 59%, dus ook nog. Maar wat, en dat was ook het bruggetje eigenlijk. Je ziet dus ook, zeg maar, bij populistisch rechts.
7: Ja.
6: Dat ook grote meerderheden, ook in Frankrijk, zelfs de AfD, Alternatief voor Duitsland, die zijn voor terugkeer in de Europese Unie. Ja. Dus dat betekent dat het hele, die hele discussie ook aan het verschuiven is in Europa. Waarbij radicaal rechts altijd gezegd heeft, nee, de Europese Unie, dat is waarloos, daar moeten we uit en ga zo maar door. En je ziet nu dat dat echt aan het verschuiven is.
5: Nou, dan was dit hem denk ik voor vandaag. Dan gaan we naar morgen, hè?
7: Ja. Tot morgen.
5: Tot morgen.
6: Tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Ik ben Mario Kwaaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden, maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
6: Maandag 22 juni, de start van een hittegolf en een nieuwe beursweek. Mag je zelf kiezen wat je het leuk vindt. Jochem en ik gaan het in ieder geval hebben over SK Hynix. Dat ging Samsung voorbij.
7: SK Hynix, maker van geheugenchips, was Samsung even voorbij in beurswaarde. Het aandeel van de chipmaker steeg dit jaar al bijna 350%. Het lijkt een kwestie van tijd voordat SK Hynix het meest waardevolle beursbedrijf van Zuid-Korea is.
8: En dan hebben we het ook over ING. Dat verdient flink aan de wilde beweging op de grondstoffenmarkt.
6: En we staan stil bij Alan Greenspan, de legendarische vetvoorzitter die op 100-jarige leeftijd is overleden.
8: Amsterdamse beurs sloot op 1083 punten, 0,4% in de plus. Grootste stijger is Akzo Nobel met 3,6% erbij. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met niemand minder dan Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Goed je weer te spreken, man.
9: Heren, goedenavond. Hoi.
6: Ja, goed dat je er bent, Stan. En laten we dan maar gelijk beginnen met de AEX-index. Nog bedacht door jouw vader, Stan. Want die index die telt vanaf vandaag weer 30 leden. Koffieboer JDE Peet's die vertrok. En nu is Aalberts er weer bij. Na jaren van afwezigheid mag Aalberts weer meedoen. En dat had best een lekker debuut. Het behoorde tot de grootste stijgers. Het kreeg er 3% bij. Is dat een fijn aandeel om erbij te hebben, Stan, in de AEX?
9: Ja, ik denk wel dat Aalberts wel een aardige toevoeging is. Het is natuurlijk niet zo sexy, maar eigenlijk ja, zoals bijvoorbeeld al die chipspelers die tot grote hoogte stijgen. Maar het is natuurlijk wel een typisch Nederlands industrieel vakmanschap bedrijf. En dat is wel weer eens aardig na al die buitenlandse avonturen die we zeg maar hebben gehad. Dus mooie toevoeging vind ik.
8: En dan gaan we naar EasyJet, want de overnameprooi wijst nu alweer het derde bod af van Castle Lake. Dezelfde firma die vorig jaar nog bood op het gevallen Spirit Airlines. En we willen niet met jou trouwen voor zo'n kleine bruidsschat van 4,7 miljard pond, is eigenlijk de boodschap. En daar is wel ook wel wat voor te zeggen. Want Castle Lake, dat draait het gezegde om dat je geld moet ophalen als het kan. Ze zeggen eigenlijk, je moet de EasyJet overnemen op het moment dat ze bloedend op de grond liggen. Want het aandeel EasyJet had flinke last van die oorlog in Iran natuurlijk. En Castle Lake zegt dus, nou ja, wij bieden mooi 70% bovenop die aandeelprijs van half april. Waarop EasyJet zegt, ja prima, maar sinds eind mei zijn wij 50% gestegen. Wij zijn veel meer waard. En we hoeven al die extra schuld van Goldman Sachs niet op onze balans, alsjeblieft. Dus zoek maar een andere bruid. En Stan, we horen nu al vaker zaken over fusies en overnames in het luchtvaartdomein. Verwacht jij dat daar meer gebeurt dit jaar? Of is dat een beetje aantrekken allemaal?
9: Nou, je ziet inderdaad wel meer gebeuren. Het is natuurlijk vrij logisch, een markt die eigenlijk overschot heeft, dat daar consolidatie in plaatsvindt. Zeker de Europese markt is wat vaker over gezegd dat de luchtvaartmaatschappijen hier, zeker niet de incumbents, dus die vroeger zeg maar op de balans van de overheden stonden, dat die gewoon niet erg effectief en efficiënt zijn. En dat er daardoor ruimte

0: is voor consolidatie. En dat zal waarschijnlijk wel doorgaan. Net zolang totdat beleggers vinden dat er een gezonde winstgevendheid uit dit soort bedrijven komt.
1: Gaan we door naar Keir Starmer. Het hoge woord is eruit. Hij verlaat Downing Street 10.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
1: Waardoor het Verenigd Koninkrijk zich opmaakt voor zijn 7e premier in 10 jaar tijd. En dat is zo goed als zeker Andy Burnham, weten we nu. Ja, het vertrek van Starmer was trouwens wel in stijl, want de speech verliep in het begin nogal chaotisch. Demonstranten die speelden buiten namelijk keihard een nummer van Beethoven af, waardoor de speech, de allerlaatste speech van Starmer, grotendeels verstoord werd.
2: Not just the privileged few. And look at what we've achieved in just 2 years.
1: Ja, wel gezellig zo'n muziekje. De onrust op de financiële markten die viel mee, omdat beleggers gisteren eigenlijk al werden voorbereid op de exit van Starmer. En wat ook goed is voor de rust, er is een opvolger. Iemand die veel beter ligt binnen de partij. En dat is dan ook de reden dat Starmer nu dus ook vertrekt. Die wist dat hij het niet zou winnen van Burnham. Ja, en er is maar één stabiele factor daar. En dat is Larry the Cat, hè? Die kat die elke keer bij die Amstelwoning zit.
3: Leeft nog altijd.
1: Leeft nog altijd. Wat je hebt ze allemaal overleefd. Ja.
3: En dan gaan we eens even naar het beste logo met de slechtste prestaties. Nike. Want een aandeel dat 70% daalt in 5 jaar is wel zeker een hardloopblindje waard. Zeker dat van Nike. Teruggekeerde CEO Elliot Hill die verscheen net in de Financial Times om te bezweren dat hij die wedstrijd niet nog een keer wil winnen. Want Nike die stapelde fout op fout na de pandemie. Ze waren bezig om direct aan de consument te verkopen. Net op het moment dat iedereen weer ging winkelen.
4: When retail opened back up, and so we opened up all that shelf space and opened to buy to the competitors.
3: Waardoor de etalage gevuld werd met Adidas, Hoka en On. En Hill die zegt dat dat nu allemaal omkeert. Hij maakt excuses aan de winkeliers. De swoosh van Nike gaat weer winnen. En dat ziet Wall Street ook, zegt hij dan. Maar ja, bankanalisten die helpen hem graag uit die droom. JP Morgan, Goldman Sachs, RBC en ook HSBC hebben het aandeel recent allemaal een downgrade gegeven. Omdat het herstel langzamer loopt dan gehoopt.
1: Straks hebben we het over ING, dat ineens bakken met geld verdient aan grondstoffenhandel.
3: En dan hoor je ook meer over Alan Greenspan, de overleden toezichthouder die tijdens de kredietcrisis als een van de weinigen zijn fouten toegaf.
1: Eerst naar SK Hynix, maker van geheugenchips. Dat ging Samsung voorbij in beurswaarde en was even het meest waardevolle beursbedrijf van Zuid-Korea. Dat is een wereldprestatie. Het aandeel is dit jaar al met bijna 350% gestegen. Dat is helemaal bijzonder als je bedenkt dat SK Hynix begin deze eeuw nog bijna failliet ging, omdat het gebukt ging onder een gigantische schuld. Maar Stan, nu levert het dus aan klanten als Google en Nvidia. Het wint heel veel bij die AI-hype. Is het daardoor ook een blijvertje?
0: Ja, dat denk ik wel, maar dan niet zonder cyclisch risico. Kijk, SK Hynix is geen hypebedrijf zonder product. Het zit wel natuurlijk echt in het hart van die infrastructuur. En ja, weet natuurlijk allemaal, Nvidia die je net al noemt, die hebben GPU-rekenkracht nodig. Maar vooral ook razendsnel geheugen. En dat is waar SK Hynix om de hoek komt kijken. Hè? De zogenaamde high bandwidth memory. Ja, dat is essentieel voor het vlekkeloos werken eigenlijk van AI-systemen. En daar is SK Hynix echt momenteel absoluut de kampioen in. Is berekend ongeveer 60% van die markt in handen. Maar het is wel extreem cyclisch en nu is het hoogconjunctuur.
1: Ja, dus ook een risico dit aandeel, zeg je. Want als het feestje voorbij is, dan is de kater bij dit bedrijf heel erg groot.
0: Ja, dat zou zo kunnen zijn. Kijk, ik heb nog even de cijfers nagepakt om die cycliciteit te benadrukken. In 2022 kwam de omzet uit op 44 miljard won, Koreaanse won. Ja. Een jaar later was dat nog maar 32 miljard won. Dus bijna 30% daling van de omzet. Als we nu kijken, dan staan we op 132 miljard. Dus inderdaad 300% omzetgroei vanaf die basis eind 23. Dat geeft ook weer waarom de aandelenkoers uiteraard zo hard is opgelopen. Maar het geeft ook perfect weer hoe cyclisch deze markt kan zijn. En de vraag is nu gigantisch, veel groter dan het aanbod. Maar de echte vraag is, ja, hoe lang zit die vraag door?
3: Ja, en hoe staat op jouw antwoord dan?
0: Nou ja, ik denk, net zoals vaker is, wat we gezien hebben in het verleden, is dat de markt heel erg vooruit kan lopen op een bepaalde technologie heel relevant is. Denk aan het internet. En eigenlijk moet ik altijd denken aan een uitspraak van Bill Gates, dat markten overschatten wat ze in een dag kunnen, maar onderschatten wat ze in 10 jaar kunnen. En ik denk dat dit een beetje een typisch geval daarvan is. Die investeringsdrang vanuit die grote partijen, die zal echt nog wel even doorgaan. Maar daar gaat toch op een gegeven moment ook wel wat meer cycliciteit weer in terugkeren. En dan moeten we eens even kijken wat van de waarderingen van dit soort bedrijven over gaat blijven.
1: Precies. Is het ook terecht dat het nu meer waard wordt dan Samsung? Dat is toch wel een bedrijf dat ook groot is op het gebied van die chips, maar wel wat beter gepositioneerd is, wat breder, zo gezegd.
0: Ja, nou ja, dan geef je eigenlijk inderdaad zelf het antwoord al. Als je echt puur kijkt natuurlijk naar een AI pure play HBM-speler, dan is SK Hynix natuurlijk echt een van de uitgesproken namen waar je dan in wil zitten. Maar dan de vraag is tegelijkertijd, hoe lang blijft de muziek spelen? En ja, als die omdraait, moet je dan niet in een Samsung zitten, wat inderdaad veel meer uitgebalanceerd is. Hè? Natuurlijk ook met consumentenelektronica en smartphones en displays en ja, noem het allemaal maar op. Daar is het een onderdeel van. En SK Hynix is echt puur alleen geheugenchips.
1: Ja, we vragen ons allemaal af, hoe lang duurt die AI-gekte nog? Of zoals jij zegt, hoe lang speelt die muziek nog dan?
0: Ja, hij gaat nog wel even door. Ik bedoel, sterker nog, we zien nog steeds dat de investeringsbudgetten zelfs worden vergroot voor komend jaar weer. Hè, van de hyperscalers, de Amazons, de Googles van deze wereld. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd weten we ook dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Dus er komt een keer een moment dat daar wat relatieve rust in wordt genomen. En dat zou ook wel kunnen zijn als bijvoorbeeld de groei afremt. Hè, dan hebben we nog steeds wel groeien, maar bijvoorbeeld dat het wat minder gaat worden. Ja, dan zul je zien dat de markt daar toch wel... Het is redelijk price to perfection wat mij betreft, dat de markt daar toch wel enigszins van zou gaan schrikken.
5: BNR Beurs.
3: En dan gaan we naar een gevalletje. De een zijn pech is de ander zijn cash. Want bij ING zien ze de vraag naar complexe derivaatjes exploderen sinds de oorlog in Iran. Het aantal transacties op dat vlak steeg met 180% in het eerste kwartaal, zegt de bank dan tegen het FD. Want bedrijven die olie, gas, aluminium, kunstmest en andere zaken inslaan, die willen zeker zijn van een bepaalde prijs. En die ging natuurlijk alle kanten op tijdens die oorlog. Maar dat kost, zelfs als je dat af gaat dekken met futures, nogal wat om te blijven bijstorten, om het zo te zeggen. Stan, daar moet je eens even ons helpen, want kern van het FD-verhaal is dat verzekeren van margeposities van klanten met futures. Nou, ik heb net een aantal hele moeilijke woorden genoemd. Leg eens uit hoe dat werkt.
0: Nou ja, met een future zit je natuurlijk eigenlijk een prijs in de toekomst vast. En die prijs die verandert natuurlijk dagelijks. En op het moment dat je in de min gaat of in de plus, dan moet je dan wel bijstorten. Krijg je geld toe, zeg maar. En dat wordt dagelijks gecoverd, om het zo maar te zeggen. Dus dat betekent dat je dagelijks moet afrekenen. Op het moment dat het om hele grote sommen geld gaat, dan kan het zomaar zijn dat je die margin calls, om het zo maar te noemen, dat die zo groot zijn dat je dat risico ook weer wil afdekken. Ja, dus dan krijg je een beetje een derivaat op een derivaat. Ja. En daar is blijkbaar goed geld in te verdienen.
3: Ja, ING weet dus die klanten van geld te voorzien als er meer moet worden bijgestort bij hun futures en dergelijke. Waarvan ik dacht, nou, dan heb ik de prijs vastgezet. Maar mooi niet, als die olie dan $20 de lucht in gaat, dan moet je weer erbij storten. Maar ING doet dit op allerlei grondstoffen, niet enkel olie. Houdt dat nog lang aan, deze business voor ING dan? Met al die verwoeste ketens overal die nog op moeten worden gebouwd en dergelijke?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele terechte vraag. We zien natuurlijk dat ze aan het onderhandelen zijn, Iran en de VS. En misschien dat er relatieve rust tussen haakjes weer zou kunnen keren op het moment dat het echt tot een deal gaat komen. Maar we weten ook allemaal dat het niet zo veranderlijk is als Donald Trump. Dus bij wijze van spreken is het, ja, waait er morgen weer een andere wind. En zou je weer zien dat de olieprijs weer ineens door het dak gaat. Met alle relevante producten die daaraan vasthangen. Je noemde er al een paar. En dat betekent ook weer dat het dus behoefte is aan die prijsvolatiliteit eigenlijk te hedgen. Want dat is wat je doet met future posities natuurlijk. Ja. Je wil, stel je voor, je bent een airline en je weet, ik moet deze zomer zoveel vluchten maken, dan heb ik zoveel kerosine nodig. Ja, dat weet je ongeveer maart, april, mei wel. Ja, dan wil je niet dat de kerosineprijs ineens verdubbelt. Dus die positie ga je hedgen. Maar dat kan dus ook heel erg veel geld kosten als die volatiliteit nog groter wordt of als die juist uitblijft. Dus ja, your guess is as good as mine, Jochem. Maar ik denk wel, we zien in ieder geval de laatste tijd wat meer rust komen. En dat de belangrijkste indicator daarvan is natuurlijk de olieprijs die weer onder de $80 per Brent vat is gegaan.
3: En het aantal transacties op dit vlak in die specifieke derivaten waarmee men dit afdekt, die is met 180% gestegen dus. Wat betekent dat nou eigenlijk voor de aandeelhouder van ING? Want dit zit dan bij het onderdeel financial markets van ING, als ik het goed begrijp.
0: Ja, dat is eigenlijk de wholesale banking, de investment banking. Dat was natuurlijk voor de kredietcrisis bij iedere bank altijd het meest relevante tak van sport.
3: Dat was stoer, Stan.
0: Dat was heel stoer en gaaf. M&A, beursgangen, dat soort zaken. Daar werden de echte mannen werden daar neergezet. Maar uiteindelijk bleek toch, zeker bij de Europese banken, dat de retailafdeling de kurk was waar veel banken op drijven. En ook nu moet ik zeggen bij ING, dit is ongeveer 20% van de business. Ik heb er even naar gekeken, dus de wholesale bank als geheel. Mm-hmm. En dan maakt dan deze derivatenhandel weer een relatief klein klein stukje van uit. Maar het is wel zo dat de opbrengsten daar enorm zijn gestegen. En dat zien we wel bij meer handelshuizen. Hè. Die profiteren van onrust en van volatiliteit op de markten. Ja. Omdat dan veel partijen ineens actief worden. En dat betekent dat je hogere marges kan maken. Maar goed, waar we het net al over hadden, als het relatief weer rustig gaat worden, dan zal je ook zien dat het in deze tak van sport weer wat tot rust komt.
1: Ja, dus Steven van Rijswijk die kan een bloemetje sturen naar Trump. Want die doet veel goeds voor de cijfers, toch?
0: Ja, kijk, je zit niet in een bank om alleen maar te hopen dat de investment, in ieder geval niet in een Europese retailbank als ING, om te hopen dat de investment banking tak ineens explodeert. Of ik bedoel, sorry, de wholesale bank moet ik eigenlijk zeggen. Mm-hmm. Hey, dit is, je gaat hier niet voor 20% groei, zeg maar gewoon ja, een totaal rendement van ergens tussen pak een beetje 15% en 15% per jaar met dividend en buybacks en een hoge return on equity en een relatief lage waardering. Dat is waarvoor je in banken zit en niet voor enorme blow-out kwartaalresultaten.
3: En jij zegt dat is waarom je daarom in banken zit. Zit jij ook in banken? Want Europese banken deden het vorig jaar niet bepaald slecht. Beter dan Zuid-Korea zelfs.
0: Ja, nee, correct. Alleen mag ik even in herinnering roepen, Jochem, wat ze de 10 jaar ervoor hebben gedaan.
3: Ja,
0: dan weet je. Dus het was ook wel hoog nodig dat er een inhaalslagje werd gemaakt. Dat is ook de reden dat wij heel lang niet in bank hebben gezeten. Die lage rente zat natuurlijk tegen steeds meer strengere kapitaalseisen, toezichteisen, boetes die werden uitgedeeld vanuit de toezichthouders. Dus wij zitten wel in insurers, maar Europese retailbanken hebben wij om die reden links laten liggen. Dus ze hebben vorig jaar ook een stuk van het herstel daar niet in meegepakt.
5: BNR Beurs.
1: We gaan naar Wall Street, dat laten we niet links liggen. De Dow Jones staat 0,4% in de plus, maar daar komt het dan de rode borden. Want ja. S&P 500 verliest 0,3%, maar de Nasdaq gaat 1,2% naar beneden. Ik wil de twee aandelen uitpikken die dalen. SpaceX gaat weer naar beneden en hoe 10,5% onderuit. En dan Alphabet gaat ook hard naar beneden. Dat verliest op dit moment 6%. Stan, weet jij wat de reden is voor dat verlies van Alphabet? Want als dit uitkomt, als ze met dit verlies sluiten, dan is het hun slechtste handelsdag in meer dan een jaar tijd, zie ik.
0: Ja, en ook in absolute termen natuurlijk een enorme daling. In termen van marktwaarde hebben we het zo volgens mij over 100 miljard. John Jumper, de meeste mensen zullen niet kennen die luisteren. Maar die jumps van baan van Google DeepMind naar Anthropic. En dat is een man die een Nobelprijs had gewonnen voor zijn AI-research binnen Google DeepMind. Dus dat is wel een hele opvallende beweging. En je ziet hier in deze sector, de war for talent is ook hier ontzettend hard gaande. En al het nieuws dat eventueel negatief geïnterpreteerd kan worden, in die hele AI-opgang waar we het eerder overal over hadden. Dat zorgt er ook meteen voor dat je aandeel enorm een tik kan krijgen. Het is eigenlijk gek dat het een beetje aan één man wordt opgehangen. Maar het geeft ook wel aan dat de markt gevoelig is voor dit soort zaken. Kijk, het zegt natuurlijk niet zoveel over hoe de kwartaalcijfers van Google het komende kwartaal eruit gaan zien. Want die zullen ongetwijfeld weer fenomenaal zijn. Maar misschien voor de langere termijn dat beleggers toch wat zenuwachtig beginnen te worden. In combinatie met natuurlijk hoge koersen die we al het hele jaar zien.
3: En tech staat sowieso goed in de min vandaag. Nasdaq weer meer dan 1% omlaag. Nou ja, SpaceX staat nog altijd boven de slotkoers van de eerste beursdag. Is dit gewoon een soort sectorrotatie of is het ergens dat men even zijn tech in de uitverkoop zet? Zijn de algoritmetjes dat aan het doen? Of?
0: Ja, daar lijkt het wel op. Tegelijkertijd heb je ook andere namen die wel redelijk blijven liggen, hoor. Ja. Dus het is
1: Micron bijvoorbeeld.
0: Precies, de chippers as usual, die blijven wel weer aardig liggen. Maar ja, het lijkt er een beetje op inderdaad dat met name SpaceX en Google. Ja, ik zie er ook wel Netflix 6% min. Ja, het is weer het is weer one of those days, zeg maar, waarin je een beetje moet kijken in welke sector, in welke hoek van de techsector de klappen vallen en waar het relatief rustig blijft.
3: Nou, welkom in 2026, beste belegger. En met dit warme weer is een glas ijsblokjes met cola nooit mis. Een van de lievelingen van Warren Buffett natuurlijk, die elke aandeelhoudersvergadering doorbracht met zijn Cherry Coke. Maar het bedrijf, Coca-Cola dus, vecht om een bedrag van $14 miljard met de Amerikaanse Belastingdienst. Coca-Cola liet namelijk wel heel erg veel winst hangen bij dochterbedrijven in het buitenland, zegt de IRS. En rechter vat het mooi samen. Waarom zijn uw buitenlandse dochterbedrijven, die enkel een beetje routinematig siroopjes fabriceren, de meest winstgevende voedselfabrikanten op aarde, beste Coca-Cola? En daarom, eigenlijk om die opmerking, verloor Coca-Cola de zaak. Wat zou betekenen dat het bedrijf dus $14 miljard extra moet afrekenen aan de Amerikaanse Belastingdienst. Dus laten we maar zeggen dat ze daar best bereid zijn om een blikje peperdure advocaten te betalen dat deze week het hoger beroep uit mag gaan vechten.
1: Maar ook nog even naar een van de meest iconische voorzitters die de Fed ooit gekend heeft. Alan Greenspan, baas van de Amerikaanse Centrale Bank van 1987 tot 2006.
6: The influential economist helped shape modern American capitalism. Greenspan served 5 terms under 4 different presidents. Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton en George W. Bush.
1: Ja, vandaag werd bekend dat Greenspan op 100-jarige leeftijd is overleden. En het had niet veel gescheeld. Of we hadden het in BNR Beurs helemaal nooit over de beste man gehad. Want hij studeerde klarinet en saxofoon en stopte daarmee. En ging spelen in een jazzband om uiteindelijk toch economie te gaan studeren. En dus later de voorzitter te worden van de Fed. Stan, hij is 100 geworden. Dat is al een uitzonderlijke prestatie op zich. Maar ook dat hij zo lang de baas van de Fed was. Hoe gaan we hem herinneren?
0: Ja, wel een van de eerste, laat ik het zo zeggen, de eerste Fed-voorzitter waar ik mee te maken had als beginnend belegger in de jaren 90. Dus echt wel een beetje een man die ook een grote status had. Het was ook denk ik de eerste man die als de Fed-voorzitters zijn steeds belangrijker geworden. Ze tegenwoordig een beetje rocksterrenstatus. Want iedereen luistert de hele dag naar ze. En ook die inderdaad de beurzen en de economie van Amerika door verschillende crisis heeft geloodst. De dotcom is natuurlijk de allerbekendste. Maar hij verdween in 2006 en heeft toen ook wel ervoor gezorgd dat hij met te lang te goedkoop geld eigenlijk die huizenzeepbel heeft gecreëerd. Dus net als bij iedere rockster zou ik willen zeggen, het is mooi zolang de muziek speelt hier weer. Maar je kan er ook een behoorlijke kater van krijgen in de dag daarna. Ja, dus ja, en hij heeft ook toegegeven uiteraard dat hij daar fout heeft gezeten en dat hij een veel krapper beleid had moeten voeren destijds.
1: Ja, we hebben een fragmentje daarvan. Laten we daar maar even naar luisteren.
7: I made a mistake in presuming that the self-interest of organizations, specifically banks and others, was such as that they were best capable of protecting their own shareholders and their equity in the firms.
3: En dat ging dan over de crisis van 2008, over die lage rente van hem en ook ja, een beetje een laks toezicht op al die hypotheekproducten en zo. Tekent dat ook een beetje de man dan dat hij toch wel spijt kon betuigen?
0: Ja, zeker. Maar wat ik ook met name hoor is echt het Amerikaanse stelsel versus het Europese stelsel. Hè. Veel meer het liberale, kapitalistische model. Niet te veel toezicht. Iedereen bedoelt het toch wel goed. Dus laten we daar maar niet te veel regels en wetten voor opstellen. Ja, we hebben gezien wat dat in 2008 tot gevolg heeft gehad. Tegelijkertijd aan de Europese kant slaan wij ook wel eens door natuurlijk. Dat alles veel te veel gereguleerd is. Ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen. Maar het is wel symptomatisch inderdaad dat de man die op deze positie heeft gezeten en echt een welgemene mea culpa geeft. Dat zie ik Donald Trump niet snel doen.
3: En Jerome Powell die zal het misschien ook niet meteen doen, omdat hij Donald Trump dan op zijn dak krijgt. Maar is er nog iets dat bijvoorbeeld Kevin Warsh van Alan Greenspan zou moeten leren?
0: Nou ja, ik denk wat hij net heeft aangegeven, hè, dat je toch wel scherp en alert moet blijven. En ik denk dat Kevin Warsh wat dat betreft wel goed begonnen is door niet meteen op basis van wat Trump wil te hinten op renteverlagingen of een verruiming van het beleid. Maar gewoon echt wel kijkt precies naar het mandaat van de Fed. Enerzijds inflatie in toom houden, anderzijds de arbeidsmarkt, lees economische groei goed te laten zijn. Dat hij behoorlijk haverkachtig uit de startblokken kwam. En dat wel. Dat wordt in ieder geval niet door de markt geïnterpreteerd als een puppet van Trump. En ik denk dat dat positief is in deze tijd. Tegelijkertijd, ja, een Fed-voorzitter moet gewoon doen waarvoor die is aangenomen. En dat is inderdaad die 2 mandaten waar we het net over hebben, dat die goed ten uitvoer worden gebracht. Ongeacht wie er in het Witte Huis zit.
3: Nou, dat was hem dan al bijna weer. Laten we eens kijken wat er morgen op de agenda staat. Financiële markten stoppen voor niemand. En al helemaal niet voor een hittegolf. Daarom mag je je borst letterlijk en figuurlijk nat maken voor een paar cijfers en een aankomende beursgang. Om met die laatste te beginnen, waarschijnlijk komt defensiebedrijf KNDS gedurende de dag met een aankondiging. Ze maken daar panzervoertuigen en wapensystemen. Bijvoorbeeld de bekende Boxer, waar de landmacht zo'n 200 stuks van rondrijdt. De Franse en Duitse regeringen zaten nog te kibbelen over hun belang in het bedrijf, maar ze zijn het eens geworden. De Fransen verkopen wat stukken, de Duitsers kopen zich in en zo zitten ze straks elk 40% van KNDS. En daarmee is het laatste obstakel voor de beursgang aan de kant gezet en dus verwacht men gedurende de dag een aankondiging voor de aankomende beursgang. Op basis van de laatste waarderingen is het bedrijf ergens tussen de 15 en 18 miljard euro waard. Mocht je benieuwd zijn naar de rest van de Europese economie, werp dan even een blik op de inkoopmanagers voor de industrie. Die vertellen wat ze verwachten van de komende tijd. En als je nog afvroeg hoe het FedEx vergaat met die afsplitsing van de vrachtdivisie, dan kan je de cijfers van het laatste fiscale kwartaal van FedEx in de avond tot je nemen. Liefst met een glaasje ijswater of 2.
1: Lekker, gaan we doen. Dit was de BNR Beurs van maandag 22 juni. Wij danken onze steun en toeverlaat Stan Westerterp van Bond Capital Partners vanuit Breda. Dankjewel, man.
0: Heel graag gedaan, heel graag gedaan. Tot de volgende.
3: En jij, lieve luisteraar, dank weer voor het luisteren. Kijken kan ook, doe dat vooral via YouTube. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:00.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Horen, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4:00. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog. En dan heb ik het dit keer over het Midden-Oosten. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn, maar lijkt Iran aan de touwtjes te trekken. En de grote vraag is, hoe staat de regio er na maanden van oorlog nu voor? Waar zitten de lichtpuntjes? Ook heel belangrijk om dat altijd te gaan zoeken. En wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? Ik ga het de hele week erover hebben met 5 kopstukken in BNR's Big Five van onrust in het Midden-Oosten. En vandaag begin ik de week met Tara Kenkhuis. Zij is onze correspondent in het Midden-Oosten. En zij zit in Beirut in Libanon. Van harte welkom bij de Big Five, Tara.
7: Ja, dankjewel.
6: Ik zei al even in het voorgesprek, ik vond het ontzettend leuk om dit gesprek te doen, want ik ben enorm fan van je. Dus mooi dat wij echt nu een uur hebben. We gaan straks natuurlijk uitgebreid spreken over de laatste onderhandelingen dit weekend, de vredesbesprekingen in Zwitserland tussen Iran en de Verenigde Staten. Maar eerst even de vraag persoonlijk ook aan jou. Hoe lang woon je intussen in Beirut?
7: Nou ja, hartstikke leuk begin zo vandaag. Ik ben in Libanon gekomen in 2015. En toen heb ik de eerste 5 jaar hier eigenlijk veel rondgereisd. Niet alleen maar in Beirut, maar veel in Libanon geweest. Onder andere voor verschillende NGO's gewerkt. En sinds 2020 dus ook als Midden-Oosten correspondent, onder andere voor BNR.
6: Ja, en wat fascineert jou het meeste aan het Midden-Oosten? Want daar gaan we het ook over hebben deze hele week.
7: Ja, een van de dingen die mij eigenlijk altijd heel erg heeft gegrepen in het Midden-Oosten is de ontzettende passie die mensen hebben, met name de jongere generatie, voor de wereld en voor een betere wereld. Je ziet natuurlijk dat als je komt uit West-Europa, waar heel veel dingen al heel goed voor elkaar zijn, dan vond ik het heel interessant om mijn achtergrond in politicologie dan te praten met jongeren in het Midden-Oosten die heel hard actief zelf bezig zijn, niet alleen met hun eigen toekomst, maar ook de toekomst van het land, de toekomst van de hele wereld, en daar heel gepassioneerd over kunnen praten.
6: Ja, dus eigenlijk maakt het mensen ook een beetje beter. Hoewel de situatie natuurlijk vreselijk is elke keer met al die spanningen, maar het maakt mensen beter op een bepaalde manier?
7: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. En dat was, door de afgelopen jaren is hier in Libanon natuurlijk ontzettend veel oorlog geweest, maar de jaren daarvoor was dat niet het geval. En toch zag je die ontzettende geëngageerdheid van de bevolking, van de jongeren, die in 2019 bijvoorbeeld allemaal de straat opgingen voor een betere toekomst, nu enigszins gedesillusioneerd zijn daardoor, maar wel wel allemaal eigenlijk gevochten hebben voor hun eigen idealen. En dat vond ik heel interessant om te zien. Nog buiten dat Libanon ook een ontzettend mooi land is qua natuur. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van hiken in de bergen en skiën en dergelijke. En daar hebben we het eigenlijk ook nooit over. Maar ook dat is Libanon.
6: Ja, precies. Het is goed om dat ook wat breder te schetsen. Gaan we zo meteen ook nog doen. Ook hoe mensen doorgaan in oorlogstijd. Want dat is ook belangrijk om te benoemen. He, daar kunnen we denk ik best wel wat van leren. Toch nog even een persoonlijke vraag aan jou. Wat is jouw drive om dit werk te doen?
7: Ja, voor mij, ik vind het heel fijn dat als ik hier zo zit en hoor wat er gebeurt in de politiek en dan lees wat er in Nederlandse media wordt geschreven, gezegd, dat ik daar iets aan bij kan dragen. En dat ik wat er als er hier bommen vallen, dan kan je natuurlijk als correspondent kan je niet echt iets aan die bommen doen. Maar je kan wel zorgen dat er goed verslag wordt gedaan. Zorgen dat de stemmen van mensen hier gehoord worden. En op die manier geeft het mij toch ook een concreet gevoel dat ik in ieder geval iets doe met onrecht wat ik zie of de politieke situatie die ik hier zie.
6: Nou, laten we dan daar zeker maar mee beginnen. Want er is volop nieuws. Afgelopen weekend zijn er natuurlijk onderhandelingen geweest in Zwitserland. Tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook met de onderhandelaars vanuit Pakistan en Iran. En er is voortgang geboekt. Dat is het mooie van het begin van deze uitzending. Dat we ook even positief kunnen beginnen. De vraag natuurlijk is, hoe groot is de voortgang? Wat maak jij op uit wat we tot nu toe weten?
7: Nou, ik ben wel enigszins positief vandaag. Het gaat een beetje op en neer de afgelopen weken natuurlijk. Ja. De ene dag hoor je heel veel positief nieuws. De andere dag wordt er weer gebombardeerd. Maar vandaag is een positieve dag, dus goed om daarmee te beginnen. In Libanon zelf zijn er de afgelopen 36 uur geen luchtaanvallen meer geweest. En dat is voor het eerst sinds heel lange tijd. Dus dat lijkt er inderdaad in ieder geval een beetje op te doen. Dat er ook hier nu aan de wapenstilstand gehouden wordt. En eventueel zelfs de terugtrekking van Israël uit Libanees grondgebied. Bovendien hebben we natuurlijk afgelopen weekend gezien dat de onderhandelingen bezig waren. En gisteravond kwamen Pakistan en Qatar, de bemiddelaars, met een redelijk positief statement na afloop van de eerste ronde onderhandelingen. Namelijk dat er een commissie is opgesteld, een stappenplan voor de komende 60 dagen. En die commissie gaat dan het politieke overzicht houden, terwijl de rest van de onderhandelingen onderverdeeld wordt in 3 werkgroepen, die dan de komende 60 dagen op meer technisch niveau gaan onderhandelen. En dat bedenk ik wel wat hoop, want als we bij dat technische niveau zijn aangekomen, dan betekent dat in ieder geval dat er politiek enigszins overeenstemming is.
6: Want hoe kan je dat zo opmaken dan?
7: Ja, dat denk ik. Ik maak dat vooral op uit de woorden van de onderhandelaars, die natuurlijk enigszins altijd wel positief zijn, want ze willen zeggen dat hun rol goed gaat. Maar ook bijvoorbeeld uit het statement van Araghchi, de buitenlandminister van Iran, die zegt dat er grote vooruitgang geboekt is. En uit afgelopen dagen het feit dat Israël steeds minder hier aanvalt en ook zich langzaam probeert terug te trekken of gaat terugtrekken, zegt zich te gaan terugtrekken uit delen van Libanon. Dat zijn allemaal tekenen die toch enigszins de goede kant op wijzen.
6: Ja, en woorden doen er dus ook toe. Want jij zit dan heel erg op de woorden te letten. Hoe zeggen ze het precies? Wetende dat ze ook goed willen overkomen, dat zij hun werk goed hebben gedaan. Kan je toch nuance in woorden horen?
7: Ja, zeker. Je kan altijd natuurlijk tussen de lijnen door proberen te lezen wat er gezegd wordt. Je kan ook vergelijken statements met wat er een week eerder gezegd wordt, welke woorden nu gebruikt werden ten opzichte van vorige week. En je moet ook niet vergeten dat de woorden heel veel effect hebben op de grond in de realiteit. Want mensen die gevlucht zijn uit Zuid-Libanon, die kijken naar wat er gezegd wordt. En als er dan gezegd wordt in de Israëlische media, Israël gaat zich langzaam terugtrekken, dan betekent dat voor mensen dat zij meteen in de auto stappen en terugrijden naar het zuiden. Als er een wapenstilstand aangekondigd wordt, ook al is die nog zo fragiel en nog helemaal niet bewezen, zoals bijvoorbeeld afgelopen vrijdag gebeurde. Om 4 uur vrijdagmiddag werd een wapenstilstand afgekondigd. Toen zijn er een heleboel mensen teruggereden naar de stad Nabatieh in het zuiden, waar vervolgens zaterdagochtend nog gebombardeerd werd. Dus die woorden, daar moet je goed op letten, goed tussen de regels doorlezen. En soms ook juist een beetje afwachtend zijn, want anders dan gaat het toch niet helemaal goed.
6: Nee, en als je dan nu kijkt naar de reacties, hè, want je zei wat er eerder deze week gebeurde. Maar als je dan kijkt naar die laatste onderhandelingen, ik weet niet of het te pril is om te zien hoe mensen daarop bewegen. Wat zie je?
7: Ja, hier in Libanon nog geen nieuwe bewegingen. Het is nu wel een beetje afwachtend. Maar bijvoorbeeld in de straat van Hormuz zag je gisteren dat er weer wat minder schepen doorvieren dan op vrijdag en zaterdag. Omdat er dus bij de onderhandelingen toch weer enige strubbelingen waren. Ik ging gisteravond iets eerder naar bed dan dat de onderhandelingen afgelopen waren. En toen leek het erop dat ze gestaakt zouden worden. Vanmorgen bleken ze toch opeens afgerond. Dus je ziet dat in allerlei bewegingen, van de vluchtelingen die ik noemde tot de schepen in de straat van Hormuz, eigenlijk van die woorden afhankelijk zijn. En dus ook elke dag weer de situatie anders kan zijn.
6: Ja, en dan komen we ook op de woorden van Trump. Want er werd gisteren door Iraanse media gemeld dat Iraniërs de onderhandelingen hadden gepauzeerd naar opmerking van Trump op Truth Social over Hezbollah. Wat is hiervan waar?
7: Trump had het inderdaad gezegd. En in Iraanse staatsmedia werd toen gezegd dat inderdaad de Iraanse delegatie vertrokken was en de onderhandelingen gestaakt. Later zijn ze toch weer teruggekomen. Naar verluid was er enige discussie over of Trump een excuus zou gaan posten. Dat heeft hij niet gedaan. Dat gaat hij ook denk ik niet meer doen. Nee. Maar ze zijn toch weer aan tafel gekomen. En het zou kunnen dat ze aan tafel zijn gekomen doordat Trump daarna weer druk heeft uitgeoefend op Israël om toch daadwerkelijk zich in ieder geval gedeeltelijk terug te trekken uit Libanon, want dat nieuws kwam dan weer daarna. Dus daar zie je ook dat we ook weer kijken naar de volgorde van nieuws. Wie zegt wat op welk moment? En dat is allemaal heel volatiel, maar ja, elke dag weer nieuws.
6: Ja, we komen straks nog wel even op de rol die Israël hierbij speelt, want dat is natuurlijk heel belangrijk om het daarover te hebben. Maar toch nog even, hè, je zegt, er wordt iets opgetuigd nu vanuit dat stappenplan en dan hebben we het over een hooggeplaatste commissie, waar ook weer allemaal onderdelen onder hangen. Hoe moeten we dat voor? Want ja, dat klinkt nog best wel technisch. En wat gaat het dan helpen als het gaat om het bereiken van vrede?
7: Ja, als het goed is, en de vraag is natuurlijk of dat gaat lukken, maar als het goed is, komt daar na 60 dagen een breed vredesplan uit met echt details. Dus bijvoorbeeld op het nucleaire dossier, wat gaat er gebeuren met de 400 ton die Iran heeft aan 60% uranium? Wie gaat dat overzien? Wat is de rol van het internationaal atoomenergieagentschap? Dan is er een werkgroep over de sancties, die de VS op dit moment op Iran heeft, op bijvoorbeeld olie, maar ook banken, financiële instituten, individuele personen. Welke daarvan worden wanneer afgetakeld? Wat moet Iran daarvoor doen? Op welke termijn worden de tegoeden vrijgegeven? En dan is er een derde werkgroep, en die gaat denk ik wel cruciaal zijn. En die gaat over de monitoring van zo'n dergelijk vredespunt. En ook van de MOU die er nu ligt, de Memorandum of Understanding. Hoe gaat dit allemaal gemonitord worden? En wat gaat er gebeuren als een van beide partijen zich niet aan de afspraken houdt? Als Iran uiteindelijk niet dat uranium verdunt, zoals afgesproken is, of de inspecteurs niet toelaat, wat is dan de straf op Iran? Als de VS niet de sancties verlicht of weer een aanval doet, of Israël een aanval laat doen, wat zijn dan de gevolgen voor de VS? En die commissie die moet eigenlijk dat gaan vaststellen. En als dat allemaal technisch uitgewerkt is, dan zou daar waarschijnlijk weer een nieuwe commissie uitvoeren die dat uitvloeien, die dat allemaal gaat monitoren. En dat zou een internationaal erkende commissie moeten zijn die door de VN-veiligheidsraad wordt onderschreven. En als dat allemaal dichtgetikt is, dan zou dat voor vrede moeten zorgen. Maar de vraag is natuurlijk of dat en mogelijk is binnen 60 dagen, en of het daadwerkelijk allemaal zo technisch uitgewerkt gaat worden. Want als je kijkt naar de deal die Trump bijvoorbeeld heeft gesloten voor Gaza, daar ligt nogal wat op straat wat nog niet gebeurd is. En dan blijf je toch in een soort eeuwig tussenstoestand zitten, waarin er niet echt oorlog is, maar ook geen echte vrede.
3: De Big Five. Diana Matroos.
6: Mijn gast is Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. En we praten natuurlijk via een verbinding die het eigenlijk best wel goed doet. Want jij zit natuurlijk in Beirut. En we praten over die laatste onderhandelingen afgelopen weekend in Zwitserland. Waarvan je zegt, best wel positief. Want dit is in ieder geval een begin. Maar de uitwerking ook met die commissie. En met name die moet gaan kijken, ja, hoe de ene of de andere partij gestraft wordt op het moment dat ze zich niet aan zaken houden. Die wordt best wel cruciaal. Wat gaat daar het lastigste worden? Welke struikelblokken, niet om negatief te denken, maar ook om even het realisme te laten spreken nu?
7: Ja, er zijn denk ik drie grote struikelblokken. De eerste is de rol van Israël. En wat Israël zich wel of niet gaat houden aan alle afspraken die er gemaakt worden. Of zij bijvoorbeeld zich volledig gaat terugtrekken uit Libanon. Wat van Iran een grote voorwaarde is. En de vraag is natuurlijk of Trump genoeg druk uitoefent op Netanyahu om dat daadwerkelijk te doen. En of Netanyahu daar dan naar luistert. Een ander struikelblok is natuurlijk de nucleaire voorraad van materiaal die Iran heeft. 400 ton van 60% verrijkt uranium, wat boven civiel gebruik is, want dat is 3,67. En onder wapensgraad, dus dat is 90%. Die moet verdund worden onder toezicht oog van de Internationaal Atoomenergieagentschap. Hoe dat geregeld gaat worden, dat wordt een belangrijk en vooral heel technisch verhaal. En dan het derde punt is eigenlijk ook een beetje de situatie in Gaza. Want zolang je de situatie in Gaza of met heel Palestina eigenlijk niet oplost, blijft er een voedingsbodem voor conflict in het Midden-Oosten. En dat is iets waar zowel Israël als de VS eigenlijk niet mee bezig is. Eigenlijk alleen maar de afgelopen maanden Iran gebombardeerd hebben met het oog op regimeverandering in Iran. Dat is natuurlijk ook niet bereikt. Maar de vraag is eigenlijk of je zolang de Palestijnse zaak niet opgelost is met een onafhankelijke Palestijnse staat, of er dan wel genoeg verandering is geweest om een langdurige vrede in het Midden-Oosten te garanderen.
6: Ja, dus dat is heel broos. Eigenlijk als je naar dat stuk kijkt, waar zit dan toch het lichtpuntje voor jou? Want ik wil heel graag ook die positiviteit vasthouden.
7: Het lichtpuntje zit voor mij toch wel in de mensen zelf. Meer dan in de politiek. In de individuele mensen die elkaar helpen. Mensen die meer verbonden zijn geworden met elkaar de afgelopen jaren van conflict in het Midden-Oosten. Mensen op straat die soepkeukens of gaarkeukens opzetten om andere mensen te helpen die op de vlucht zijn. De solidariteit internationaal die je ziet tussen gewone burgers overal ter wereld. De grote protesten die we over de hele wereld hebben gezien voor Gaza en voor Palestina. Dat is denk ik de lichtpunten meer dan de huidige politieke strategische situatie.
6: Ja, maar dat zorgt
7: uiteindelijk
6: niet voor vrede natuurlijk. Hè? Dus als je kijkt naar die verdere uitwerking van de stappen, wat een positief begin is, dan probeer ik toch te kijken van waar kunnen de lichtpuntjes in die weg vooruit zijn politiek gezien.
7: Ja, en politiek gezien is het de positiviteit in het feit dat er onderhandeld wordt. Dat er niet meer volledige oorlog is waarbij alles, waarbij zowel Iran als Libanon als Syrië als Gaza gebombardeerd worden dagelijks. Maar dat er nu aan de tafel onderhandeld wordt over wat de toekomst moet zijn. Dat die communicatielijn geopend is. En dat er op politiek niveau en op technisch niveau gesproken wordt tussen de verschillende betrokkenen in het Midden-Oosten. We moeten niet vergeten dat bijvoorbeeld ook de regio en de golfstaten hard geraakt zijn de afgelopen maanden door Iran. Maar die zitten nu wel aan tafel door de onderhandelaar Qatar. Dus dat daar van de hele regio uit steun is voor deze onderhandelingen, ook dat vind ik aan de politieke kant een lichtpuntje.
6: Ja, zie je ook aan de kant van Israël en hoe die wel of niet betrokken worden bij deze onderhandelingen? Want ze zitten niet direct aan tafel. Dat is in ieder geval wel helder. Is dat positief of hoe analyseer je dat?
7: Nou, dat ze niet aan tafel zitten is denk ik wel vrij normaal. Bij heel veel vredesonderhandelingen zet je niet alle partijen aan tafel, want dan heb je te veel belangen. Eigenlijk zet je natuurlijk vaak minder partijen aan tafel. En dan is het idee dat zij hun andere mensen ook erbij betrekken. Dus dat vind ik niet heel raar. Het is natuurlijk voor Israël zeker geen goede deal die er nu ligt. Zowel de MOU niet als de onderhandelingen van gisteren. Want er staat niks in over het ballistische programma van Iran. Er staat niks in over Irans steun aan militia's in de regio. Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn voor Israël. Nog los van die regime change. Dus voor Israël is dit geen goede ontwikkeling. En je ziet ook dat er in Israël continu ontzettend veel steun is, bijvoorbeeld voor de oorlog tegen Hezbollah, tegen Hamas, tegen Iran. En die staat eigenlijk nog los van de steun voor Netanyahu. Dus ook als de verkiezingen na de zomer in Israël verandering brengen in het politieke landschap in Israël, betekent dat niet dat de steun voor dit soort oorlogen in het Midden-Oosten afneemt.
6: De BBC noemde de situatie eerder een politieke nachtmerrie voor Israël. Netanyahu, en dat concentreert zich dus eigenlijk ook op die relatie tussen Trump en Netanyahu. Hij is niet meer Mr. Security en niet meer de Trump Whisperer. Is dat ook wat jij ziet, dat echt die relatie tussen de twee aan het veranderen is, waardoor ze minder invloed hebben op dit hele proces?
7: Ja, absoluut. Kijk, Trump heeft hem natuurlijk afgelopen week al een paar keer een heet hoofd genoemd en naar verluid een keer de huid volgescholden aan de lijn. Betekent niet dat die relatie zo verslechterd is dat ze niet meer met elkaar spreken, want volgens mij is het nog steeds de wereldleider waar Trump het meest mee spreekt. Maar die relatie is zeker wel verslechterd. En dat komt ook, denk ik, doordat Iran en de regio heel duidelijk hebben kunnen maken naar de VS en naar Trump toe, dat cruciaal is, dat hij Israël onder de duim moet houden en niet alleen maar kan doen wat Netanyahu eventueel zou willen. En dat heeft ervoor gezorgd dat Trump, omdat hij uit deze oorlog weg wil, toch ook meer druk uitoefent op Netanyahu. En dat zet Netanyahu ook een beetje klem binnenlands, omdat hij natuurlijk te maken heeft met extreemrechtse kabinetsleden die eigenlijk nog veel verder willen gaan in de verschillende oorlogen. En dat heeft hij binnenlands te managen, ondanks dat hij dus vanuit het buitenland veel druk ervaart om juist te stoppen met deze militaire avonturen.
6: En we kunnen natuurlijk allemaal niet in een glazen bol kijken, maar we weten ook dat Netanyahu dat Netanyahu ook de Verenigde Staten hier echt in heeft getrokken, hè? In deze oorlog ook. Ja. Die kunnen ook gewoon weer doorgaan. Dat hebben we natuurlijk ook vaak gezien, dat Israël gewoon weer hiermee doorgaat met aanvallen.
7: Dat kan ook. Dat kan ook. En dat is ook zeker iets waar de regio heel bang voor is. Dat ook als je nu ziet dat Israël zich vandaag terugtrekt uit één of twee gebieden in Libanon, dat niet betekent dat ze zich ook terugtrekken uit heel Libanon. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de periode tussen de vorige wapenstilstand na 2024 en nu het begin. Israël had nog 5 punten bezet die volgens de vorige deal ze terug had moeten geven. Dat hebben ze ook niet gedaan. Hetzelfde geldt voor de lijn in Gaza, waar Israël nog steeds delen bezet houdt, terwijl die volgens de vorige deal al teruggegeven hadden moeten worden. Dus de regio is daar heel sceptisch over en ziet dus ook eigenlijk dan wel graag het soort berichten waarin gezegd wordt dat Trump Netanyahu de les probeert te lezen en meer druk uitoefent op hem om zich daar toch vooral aan te houden. De vraag is natuurlijk of er consequenties gaan zijn. Als Trump daadwerkelijk vindt dat Netanyahu zich niet aan de deal houdt, gaat hij daar dan consequenties aan verbinden, bijvoorbeeld in de steun van de VS, die de VS altijd aan Israël geeft of niet, of blijft het toch vooral bij woorden en kan hij uiteindelijk toch doen wat hij graag wil.
6: Ja, en tot nu toe hebben we eigenlijk dat laatste gezien, toch?
7: Ja, zeker. Behalve dus de afgelopen 36 uur, waarin het opeens een stuk rustiger werd.
6: Ja, en dat is toch even het punt waar we ons aan moeten vasthouden. Als we nog eventjes wat verder teruggaan naar vorige week. Hè, toen hebben we die intentieverklaring gezien. Dat was anderhalf kantje. Waren daar nog zaken die jou met name in zijn opgevallen?
7: De dagen daarvoor werd er natuurlijk al veel gelekt. Dus op het moment dat het hele, de hele tekst uitkomt, valt er niet zo heel veel meer op.
6: Nee.
7: We hadden het eerder over woorden. Er zijn wel enkele woorden die nog verschillen tussen de versie die Iran heeft gedeeld en de versie die de VS heeft gedeeld. Dat ging met name bijvoorbeeld over Libanon, waar de Iraanse versie zegt dat beide partijen garant staan voor de wapenstilstand in Libanon. Terwijl de VS een zachter woord gebruikt met dat ze daarvoor dat ze dat zullen respecteren of iets dergelijks. En zo zijn er nog een aantal kleine woorden die verschillen. Maar uiteindelijk denk ik dat de belangrijkste punten die van tevoren we dachten dat er in zou staan, die stonden er ook in. De verdunning van het uranium, een wapenstilstand over heel het Midden-Oosten. Mm-hmm. En dat belangrijk ook dat fonds van 300 miljard. Waar particulieren en bedrijven kunnen gaan investeren voor de wederopbouw van Iran.
6: Ja, want dat is ook echt een belangrijk punt. En zag je dat nu ook weer terug? Of is dat in Zwitserland of is dat wat meer naar de achtergrond gegaan?
7: Nee, dat is in Zwitserland wat meer naar de achtergrond gegaan. Het lijkt erop dat vooral onderdeel wordt van die derde werkgroep die gaat over monitoring. Dat daar ook een soort onderhandel wordt over wie gaat dan dat fonds beheren. In de vorige berichtgeving werd gezegd dat al de helft van die 300 miljard was toegezegd. Maar daar hoorden we nu verder niet specifieks meer over. Wellicht dat ook allemaal uitgewerkt moet worden in die technische werkgroep.
6: Ja, als we teruggaan naar de eerste aanval van Israël en de Verenigde Staten, dan gebeurde dat op zaterdagochtend 28 februari. We zijn dus nu maanden verder. Wat heeft deze oorlog nu concreet opgeleverd?
7: Nou, weinig goeds, denk ik. Naast natuurlijk heel veel bombardementen in Iran en doden, ook veel bombardementen en gewonden in de Golfstaten. Ontzettend veel, 4000 doden in Libanon, door de Israëlische aanvallen die hier in Libanon ook verergerden in diezelfde periode. En natuurlijk een wereldwijde economische crisis, doordat de Straat van Hormuz gesloten werd. En als dit nu opgelost wordt en er een volledige vredesovereenkomst komt, dan blijft daarvan liggen dat men nu weet dat Iran inderdaad controle over de Straat van Hormuz kan houden. En dat mechanisme, dat drukmechanisme, dat was nooit zeker dat Iran dat volledig kon uitvoeren. En dat heeft ze nu toch wel laten zien dat ze dat kan. Ja. En dat ze dat zelf langer overleeft dan dat de rest van de wereld dat doet.
6: Dus eigenlijk, het is altijd vreselijk om over winnaars en verliezers te spreken, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, Iran heeft toch echt wel met deze oorlog gewonnen. Ook nucleair gezien, als ik ook de woorden hoor van Obama vorige week die erop reageert. Die zegt, ja, het is eigenlijk misschien wel een achteruitgang met de afspraken die we eerder hadden nucleair gezien.
7: Ja, zeker. En kijk, voor Iran vanaf het begin af aan was het voor Iran dat als ze niet zou verliezen, dan heb je gewonnen. En nu is het eigenlijk, lijkt het nog beter dan dat. Zowel nucleair komt er een betere deal uit voor Iran waarschijnlijk dan er met de JCPOA was. De deal die Obama heeft gesloten. Daarnaast heeft ze laten zien, zowel aan binnenland als buitenland, dat ze controle heeft over de Straat van Hormuz. En het regime staat nog. Er is wel enige verandering in het regime en dat het lijkt dat het nu meer de revolutionaire garde is dan revolutionaire garde samen met de mullahs en het islamitische regime. Maar tegelijkertijd betekent dat voor de gemiddelde Iraner op straat weinig verandering. Is de uitkomst van deze oorlog toch vooral dat Iran overleefd heeft en daarmee gewonnen.
6: Straks ga ik verder spreken met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. En dan gaan we wat meer inzoomen op de situatie in Libanon. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens Duur.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vandaag met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het weer van Weer Online... Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de onrust in het Midden-Oosten. Later deze week zal ik bijvoorbeeld nog spreken met Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda over de vraag hoe het Iraanse regime de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël heeft opgevangen en hoe de positie daar nu is. De gast vandaag is onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Zij zit in Beirut, dus we praten natuurlijk via een verbinding. En Tara, het komend half uur wil ik in ieder geval graag nog 2 onderwerpen met je bespreken, hoe het leven in oorlogstijd doorgaat. Maar eerst de verhouding tussen Libanon, Hezbollah en Israël. Jouw standplaats is natuurlijk Beirut. Zou je kunnen zeggen dat van alle landen in de regio Libanon het meest op achteruit is gegaan de afgelopen maanden?
7: Ja, dat zou ik wel durven zeggen. Ten eerste zijn er natuurlijk heel veel bombardementen geweest. Er is ongeveer 6 tot 8% van het Libanese grondgebied ingenomen door Israël. En heeft Libanon door die bombardementen van Israël en die inname van grondgebied ook ongeveer 1 miljoen interne vluchtelingen. Dat komt nog bovenop de 1 miljoen Syrische vluchtelingen die er al zijn. En Libanon heeft zelf maar een bevolking van 4 miljoen. Dus Je ziet dat daarmee in een al stuk kleiner gebied, ongeveer 1/4 van Nederland, nu opeens heel veel mensen heel dicht bovenop elkaar wonen.
6: En wat doet dat met de mensen?
7: Dat zorgt aan de ene kant voor heel veel spanning. Met name aan het begin van de oorlog waren er vrij veel incidenten die je kon horen tussen mensen die bijvoorbeeld geen mensen wilden opvangen die uit een Sjiïtisch gebied kwamen of die mogelijk Sjiïtisch waren, omdat ze daarmee vreesden dat ze, als ze die zouden opvangen, dat zij dan ook een doelwit voor Israël zouden worden. Dus ik hoorde bijvoorbeeld dat huisbazen in christelijke gebieden zeiden dat ze niet wilden verhuren aan mensen die een hoofddoek dragen. Of aan mensen die islamitische namen hadden. Waren pesterijen, treiterijen, mensen die uit christelijke wijken weggejaagd worden. Dat soort incidenten hoorden we allemaal. Dat wordt wel overstemd door, als je gewoon op straat kijkt naar de ontzettende solidariteit tussen mensen, gaarkeukens, NGO's die opgezet worden om in alle openbare opvangcentra bijvoorbeeld eten te geven aan mensen die gevlucht zijn en dergelijke. Dus er zijn zeker wel incidenten die oplaaien af en toe. Zeker in een sectarisch land als Libanon gebeurt dat heel makkelijk. Maar over het algemeen zorgt het op dit moment ook nog wel voor solidariteit.
6: Ja, je hebt natuurlijk ook bepaalde delen in Libanon die meer getroffen zijn dan andere. Kan je daar nog iets over vertellen?
7: Ja, zeker. Het hardst getroffen is het zuiden van Libanon. En dan met name achter wat Israël de gele lijn noemt. Dat is een lijn tussen de 8 en 10 kilometer van de grens van Libanon. De grens met Israël. Die grens is overigens niet volledig gedefinieerd. Wat ze noemen de blauwe lijn is uit een vorige overeenkomst tussen Israël en Libanon voortgekomen. En daarvan is dus nu 8 tot 10 kilometer Libanese grondgebied in bezet door Israël. En zelfs ook wel wat verder dan dat. Dus dat verre zuiden, en dan moet je denken ongeveer 1 uur, 1.5 uur rijden van Beirut. Daar zijn de meeste bombardementen geweest. En er zijn natuurlijk ook veel bombardementen geweest in de Bekaa-vallei. Dat is in het oosten. Eigenlijk de vallei die tussen Libanon en Syrië ligt. Daar zijn veel aanvallen geweest. En in Zuid-Beirut. Nou, dus daar de afgelopen maand eigenlijk al een stuk minder geweest. Op af en toe een luchtaanval na. Maar omdat Zuid-Beirut wordt wel gezien als Hezbollah stronghold, waar ook veel Sjiïten wonen. En daar worden ook regelmatig luchtaanvallen uitgevoerd de afgelopen maanden.
6: Ik kan me ook voorstellen dat er ook een

0: grote mate van machteloosheid gevoeld worden in Libanon. Omdat ze zo afhankelijk zijn hoe Israël en de Verenigde Staten met elkaar dit hele conflict uitvechten.
1: Ja, absoluut. En die machteloosheid zorgt voor heel veel soort van fataliteit onder mensen. Heel veel het idee van dat je gewoon eigenlijk een speelpion bent van de grootmachten. En maar moet hopen dat ze de volgende dag niet bombarderen of wel bombarderen, maar dat je het weet van tevoren zo kan vluchten. En dat, dat zorgt voor heel veel trauma's die echt nog generaties gaan doorwerken hier. Zorgt ook wel voor heel veel trots. Er zijn veel mensen die juist heel trots zijn op Libanees grondgebied, heel trots zijn om Libanees te zijn, om uit het zuiden te komen. Dat ze na elke oorlog met Israël, want er zijn er de afgelopen 20 jaar meerdere geweest, dat ze na elke oorlog weer wederopbouwen en weer de kracht vinden om toch weer de huizen weer op te bouwen, de scholen weer op te bouwen, et cetera. Dus die trots is er zeker ook wel, maar het is ook zeker heel veel gevoel van machteloosheid.
0: Ja, en je zegt dan, heb je dat fatalisme? Hoe uit dat fatalisme zich?
1: Ja, de Libanees is over het algemeen erg goed in van dag tot dag leven. Heel veel, al jarenlang eigenlijk, heeft de Libanees het idee dat er kan altijd weer een nieuwe oorlog komen. Dus je kan maar beter nu je leven leven zolang het kan. Dat betekent veel uitgaan, veel naar restaurants gaan. Niet zoveel sparen als dat wij Nederlanders zouden doen. En dat zie ik eigenlijk al, en dat is best wel interessant, dat zag ik al toen ik hier kwam in 2015, dat mensen bijvoorbeeld heel makkelijk een auto op de pof kopen, een huis op de pof kopen. Alles soort van in heel erg in het nu leven. Met dus heel veel minder kijken op de toekomst en sparen en voorbereiden voor de toekomst. Ja. Terwijl wij dat in Nederland natuurlijk veel meer zouden doen.
0: Ja, dat is natuurlijk logisch, want je weet nooit hoe lang dingen duren. En dan heb je het ook natuurlijk over de rol die Hezbollah speelt en die ook heel veel invloed heeft op de Libanezen zelf. Israël is op gewelddadige wijze achter Hezbollah aangegaan. De afgelopen maanden ook met een grondoffensief. Wat is er nu nog over van Hezbollah?
1: Nou, een stuk minder. Dat was eigenlijk al sinds de vorige oorlog in 2024. Is Hezbollah behoorlijk verzwakt. En ook nu weer. Maar tegelijkertijd zie je ook dat het Israël toch niet lukt om Hezbollah volledig te ontwapenen. Er zijn elke dag nog weer gevechten op de grond tijdens dat grondoffensief. Afgelopen week zijn er nog enkele Israëlische soldaten overleden in grondgevechten. Omdat die strijders van Hezbollah, die daar in het zuiden zitten en zichzelf vrijheidsstrijders noemen omdat ze het zuiden beschermen, die toch er elke keer in slagen om een soort van vallen te, om Israëlische soldaten in een val te lokken, want zij kennen het terrein veel beter. En in dan een soort van hand-to-hand combat overwinnen ze dan toch soms. Mm-hmm. Maar ook niet altijd. Er zijn heel veel gevallen Hezbollah soldaten, strijders. En Hezbollah is intern in Libanon ook ontzettend verzwakt. Het interessante is eigenlijk dat afgelopen jaar, anderhalf jaar, de nieuwe regering is eigenlijk als eerste regering in misschien wel 20 jaar heel erg bereid om Hezbollah te ontwapenen en om daar ook echt concreet acties over te ondernemen.
0: Hoe merk je dat?
1: Dat merkten we vooral in de wapenstilstandperiode, dus tussen 2024 en tussen dat deze oorlog weer begon in maart, dat eigenlijk in die periode heeft het Libanese leger heel veel ontwapeningen gedaan van Hezbollah. Veel wapenscaches of raketdepots en zo opgeruimd. En daar ook bericht over gedaan. Zelf zeiden ze dat ze 90% hadden opgeruimd. Nou ja, als je kijkt naar hoe groot het arsenaal van Hezbollah was, dan zelfs als je 90% wegneemt, dan blijven er nog iets van 10.000 raketten over. Dus dan blijf je ook nog steeds zien dat Hezbollah de afgelopen maanden raketten heeft kunnen afvuren, omdat ze dus zo'n groot arsenaal hadden. Maar het leger heeft daar wel echt enorme stappen ingezet het afgelopen anderhalf jaar ten opzichte van de jaren daarvoor. Want alle vorige regeringen die waren eigenlijk niet bereid om hun vingers te branden aan Hezbollah uit angst dat Hezbollah dan de wapens opneemt, ook tegen de interne bevolking. Mm-hmm. Omdat het een soort heel wankel evenwicht was tussen alle partijen. Maar nu, toen Hezbollah zo verzwakt was tijdens de oorlog in 2024. En er een nieuwe regering kwam die als geen ander daartoe bereid was om toch te proberen Libanese soevereiniteit volledig te garanderen. Die hebben behoorlijk hun best gedaan totdat er weer nieuwe bommen gingen vallen uit Israël. En dat heeft dat eigenlijk heel erg ondermijnd. Want als je als Israël zijnde Libanon bombardeert, dan geef je eigenlijk meer vuur aan Hezbollah's retoriek dat zij Libanon kunnen beschermen tegen Israël. Want het Libanese leger kan dat niet. Die heeft die financiën niet. Die heeft geen raketten die ze af kunnen schieten op Israël. Hezbollah heeft dat wel. Dus dan kan Hezbollah zich alleen maar meer positioneren als degene die Libanon verdedigt tegen Israël.
0: Ja, en dan zou je kunnen zeggen, ontzettend dom dat Israël dit doet, wetende dat juist deze regering echt heel genegen is om hier iets aan te doen. Heeft dat ook te maken met de populariteit van de oorlog in Libanon binnen Israël zelf?
1: Ja, zeker. En natuurlijk met de angst van de mensen die in Noord-Israël wonen, die ook al maanden slash jaren niet terug naar hun huis kunnen vanwege die raketten van Hezbollah. Die willen natuurlijk ook terug naar hun huis. En dan leeft er toch binnen de Israëlische legerleiding en de politieke leiding het idee dat je het maar beter militair op kan lossen. En Hezbollah kan militair kan uitschakelen, zodat de veiligheid terugkeert in het noorden van Israël. Vanuit Libanon gezien is dat geen slim plan. Het Libanese leger zegt dan bijvoorbeeld ook tegen het Israëlische leger van ja, jullie hebben dat nu bezet een aantal maanden en jullie worden nog steeds aangevallen. Dus het lukt jullie ook niet om ze te ontwapenen. Mm-hmm. Dus de enige oplossing is eigenlijk politiek, niet militair. Maar dat is vanuit Israël moeilijk om te zien, denk ik.
0: Ja, en is, hoeveel ideologie speelt daar vanuit Israël ook een rol?
1: Absoluut ook. Je had natuurlijk de ideologie van een groter Israël. Dat was eigenlijk altijd een hele niche-ideologie in Israël, maar wordt steeds meer mainstream-ideologie, met name door de extreemrechtse kabinetsministers die er op dit moment in het kabinet zitten. En dat is de ideologie dat eigenlijk het gedeelte wat Israël zou moeten zijn groot Israël is. En dat bevat onder andere ook een heel groot deel van Libanon, ongeveer het hele zuiden, maar ook een deel van Syrië en een deel van Egypte zelfs. En die ideologie die wordt steeds groter binnen Israël. En daarvoor zijn ook grondoperaties en inname van bijvoorbeeld Zuid-Libanon nodig. Je ziet bijvoorbeeld ook dat er stromen van kolonisten zijn. En nieuwe organisaties van extreme kolonistische organisaties in Israël die zeggen dat zij zich gaan vestigen in wat zij dan Noord-Groot-Israël noemen, wat dus Zuid-Libanon is. Ik meen dat in de 2024-oorlog er bijvoorbeeld 4 of 5 kolonisten gekampeerd hebben in Zuid-Libanon, wat op dat moment door Israël bezet werd, met het idee van wij gaan hier onze eerste nederzetting weer plaatsen.
0: Ja.
1: En die zijn toen door het Israëlische leger weggehaald. Maar dat die ideologie er is in Israël, dat is wel zeker waar.
0: Ja, en daardoor zal ook de situatie blijven voortduren. Dat is het trieste natuurlijk van de hele situatie.
2: Ja. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Later deze week zal ik nog spreken met Rem Korteweg. Hij is senior onderzoeker bij instituut Klingendaal. En ik ga met hem praten over de straat van Hormuz. We hebben natuurlijk nu ook de laatste ontwikkelingen gezien in Zwitserland, waar ook wat afspraken zijn gemaakt. Heel benieuwd ook hoe hij daar naar kijkt. Vandaag sprak ik over die laatste onderhandelingen ook met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis, die voorzichtig positief is, maar er moet nog heel veel uitgewerkt worden. En Tara, we hebben ook altijd de kettingvraag bij de Big Five. Vorige week sprak mijn collega Art Rooijakkers in een week over het nieuwe winkelen naar aanleiding van de TikTok-shop in Nederland met een aantal gasten. En zijn laatste gast die week was Martijn Snoep, directeur van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. En hij had een mooie kettingvraag voor. Je hebt er al een paar dingetjes over gezegd, maar je kan er vast nog meer over vertellen. Luister maar.
3: Een van de dingen die ik het meest fascinerend vind, of die ik ook heel fascinerend vind, is dat er in oorlogsgebieden ook tegelijkertijd het leven doorgaat. En als je beelden ziet van Beirut of beelden van Kiev, dan vind ik het fascinerend dat een land in oorlog tegelijkertijd ook mensen op het terrasje zitten. Mm-hmm. Dus vandaar misschien mijn beetje rare vraag aan de Midden-Oosten-expert. Hoe gaat eigenlijk het e-commerce in een oorlogsgebied? Bestaat dat nog? Werkt dat nog? Of ziet het er heel anders uit? Kan ze daar wat over vertellen?
0: Ja, het e-commerce verhaal, hoe gaat dat?
1: Ja, fantastische vraag. Omdat het me ook iets laat schetsen wat eigenlijk altijd onderbelicht blijft. En dat is inderdaad dat tijdens een oorlog men ook gewoon doorleeft. Oorlog is, ook als ze heel wijd verspreid is, toch ook nog heel lokaal. In het diepe zuiden van Libanon en het zuiden van Beirut ligt het leven echt wel behoorlijk stil. De meeste mensen zijn daar vertrokken. De mensen die er nog zijn doen hun best om te overleven. Soms met bevoorradingen van het leger of van de civil defense. Soms van hun eigen land. Zij proberen bijvoorbeeld ook te zorgen voor alle achtergebleven en achtergelaten dieren van mensen die gevlucht zijn. Maar in de rest van het land gaat het leven gewoon door. Mensen zitten inderdaad op terrasjes, mensen gaan naar het strand, mensen gaan naar de tandarts, naar de clubs, restaurants. En e-commerce gaat dus ook gewoon door. Mm-hmm. En eigenlijk is dat in Libanon, toen ik in 2015 naar Libanon kwam, was eten bestellen bijvoorbeeld hier al heel normaal. Alles werd online gedaan. Terwijl dat in Nederland natuurlijk pas echt een boom kreeg door corona. En dus bijvoorbeeld de software achter Gorilla's, die komt van een Libanees bedrijfje.
0: Ja, ja.
1: En dat blijft ook gewoon doorgaan. In de gebieden waar dagelijks gebombardeerd wordt natuurlijk niet. Daar zijn niet genoeg mensen, daar willen geen bezorgers heen op dit moment. Maar daarbuiten kan je elke dag bestellen wat je wil. Van eten tot boeken. Tot kleren, tot elektronica, tot ook een waterpijp, als je daar zin in hebt op je terras. Ja. Dus eigenlijk gaat alles gewoon door.
0: Ja, maar hoe kan dat? Want wij kunnen ons daar nauwelijks een voorstelling. Hè? Ik bedoel, wij horen nu steeds meer dat we ons moeten voorbereiden op oorlog hier. Nou, we weten half nog wat dat inhoudt, behalve dat we wat voorraad in huis en wat cash in huis moeten hebben. Maar hoe kan je gewoon op een terrasje zitten terwijl de bommen afgaan?
1: Ja, kijk, weet je, die campagnes in Nederland voor de voorraden die je moet aanleggen gaan ook over de eerste paar dagen. En de eerste paar dagen ligt het leven inderdaad stil als er bombardementen zijn. En als je in gebieden zit waar je niet gebombardeerd werd, dan ligt het een paar dagen stil en weet niemand wat er gaat gebeuren en blijf je zoveel mogelijk thuis. Maar daarna wordt een beetje duidelijk van oké, deze gedeelte van het dagelijks leven gaan wel door, deze niet. Misschien gaan we allemaal niet meer dit weekend hiken in het zuiden, maar gaan we dit weekend hiken in het noorden. En dat soort overwegingen, die worden allemaal gemaakt en die veranderen ook elke week weer. Maar mensen moeten toch blijven leven. En na een week of twee willen mensen ook weer plezier maken. Dus probeer je toch een keer met vrienden op een terras te gaan zitten. En met name in gebieden waar het geweld heel lokaal is, wat dus in Libanon ook vooral zo is, kan je dan altijd naar de gebieden gaan waar geen geweld is. En daar toch gewoon je dagelijks leven proberen te leiden. Zolang het internet het doet, kan je eigenlijk veel blijven doen.
0: Ja, maar ergens
1: altijd wel een dingetje.
0: Ja, precies. Want merk je dan dat mensen onzeker worden als dat niet meer werkt?
1: Ja, absoluut. Kijk, wat ik bijvoorbeeld heel veel heb gemerkt zelf, is dat niet alleen het internet, maar de GPS werd af en toe verstoord. Dus dan zei mijn Google Maps opeens dat ik in Amman was, terwijl ik toch echt gewoon op een straat in Beirut liep. Ja. Dus dat zorgt wel voor heel veel last voor e-commerce en voor gewone mensen. Omdat je opeens dan de weg niet meer kan vinden als je afhankelijk bent van Google Maps om naar bij je bestemming te komen of om jouw bestelling af te leveren. Dus dat soort dingen die veranderen wel degelijk. En die GPS die werd natuurlijk verstoord door Israël, zodat drones en dergelijke niet meer kunnen werken. Dus er verandert wel degelijk veel op dagelijks niveau. Maar uiteindelijk moeten mensen toch gewoon hun dagelijks leven leiden. En probeer je dat ook zoveel mogelijk te blijven doen. Voor zover dat kan.
0: Ja, ben je toch bang of zo? Ik kan me zo voorstellen. Ik kan me niks voorstellen bij oorlog. Maar ik kan me voorstellen dat je toch bang bent of zo.
1: Ja, absoluut. Natuurlijk vooral voor de mensen die in gebieden wonen waar luchtbombardementen zijn, maar ook daarbuiten wel. In Beirut was het met name in 2024 dat mensen de eerste weken echt heel bang waren. Iedereen stopte met werken of ging alleen maar thuis werken. Dat soort dingen allemaal. Probeer zoveel mogelijk bij vrienden en familie te verblijven, ook als je in overwegend veilige gebieden woont. Maar het is natuurlijk wel zo dat deze oorlog nu de afgelopen maanden was de tweede. Dus nu is iedereen er ook gewoon een beetje klaar mee. Zeg van ja, het is wel. Ik zat van de week met een vriendin te praten die ook zei, ja, toen dit weer begon, dacht ik echt, oh, daar gaan we weer. Moeten we weer alle dingen aanpassen die we toen ook al moesten aanpassen. Maar uiteindelijk gaat veel werk gewoon door. Veel Libanezen wonen in het buitenland of werken voor een bedrijf in het buitenland. Die zijn een paar dagen flexibel, omdat je inderdaad bang bent en dingen voor je familie moet regelen. En tegelijkertijd gaat het leven ook gewoon door.
0: Ja, en wordt er ook nagedacht. Ja, vertel maar.
1: Ja, een van de voor mij meest meest dichtbije persoon is mijn Arabisch lerares. Zij woont normaal gesproken in Zuid-Beirut, waar dus veel aanvallen zijn geweest. En zij heeft de afgelopen maanden geloof ik al 5 keer een nieuw huis moeten zoeken. Omdat ze telkens kan ze ergens iets huren voor korte tijd. En dan kan ze, moet ze daar weer uit, omdat er andere mensen komen die dat ook willen huren. En dan moet zij weer iets nieuws zoeken. En elke week is er weer elke 2 weken is er een positief momentje. En denkt men van, oh, misschien kunnen we wel weer terug. Dus dan gaat ze terug naar huis 1 dag. Gaat ze het huis schoonmaken, zodat ze de volgende week terug kunnen naar huis. En dan wordt er toch weer gebombardeerd. En dan moeten ze weer wat nieuws zoeken. Dus dat soort, het zorgt voor heel veel onzekerheid in mensen dagelijks leven. Ondanks dat het dagelijks leven wel gewoon doorgaat. Ja. Zij is ook gewoon aan het sporten 's morgens. En haar lessen aan het geven overdag. En met vrienden uit eten. Ondanks dat je misschien niet weet of je waar je op dat moment blijft. Nog een week of nog een maand of nog 3 maanden blijft.
0: Ja, echt fascinerend. Intussen wordt er ook, ook al gedacht en uitgevoerd als het gaat om wederopbouw.
1: Ja, zeker. Al sinds de vorige oorlog eigenlijk wordt er door verschillende, zowel academische groepen als NGO's, als ook de overheid hier nagedacht over, oké, wat gaan we straks doen met het puin? Want er zijn natuurlijk, naast dat er heel veel mensen zijn omgekomen, zijn er ook heel veel gebouwen gebombardeerd. Wat allemaal zorgt voor heel veel puin. En bij de laatste oorlog in begin jaren 2000... is dat puin in de zee gestort om een soort nieuw stukje Libanon te creëren. Wat natuurlijk heel slechte gevolgen had voor de ecologie, de flora, de fauna in de zee. En er zijn nu bijvoorbeeld bij de Amerikaanse universiteit, heb je een Nature Conservancy Center. Die zijn bezig geweest met, oké, we moeten voorkomen dat dat nu weer gebeurt. Want als we al dat puin in de zee storten, dan krijgen we weer zo'n eigenlijk ecologische valkuil. Dat moeten we niet hebben. Wat gaan we dan met dat puin doen? Wat kunnen we daarmee doen? En zij hebben dus allemaal studies gedaan van, oké, wat kunnen we met dat puin doen dat we het scheiden? Welk gedeelte hergebruikt kan worden? Welk gedeelte verwerkt moet worden? En ook daar wordt dus al over nagedacht voor de dag dat het uiteindelijk ophoudt, dat dat meteen in werking gesteld kan worden.
0: Ja, laten we hopen dat dat snel zal zijn. Maar we weten allemaal dat het nog spannend blijft heel lang. Morgen dan heb ik weer een mooie gast. Dat is Martijn Kietzen. Hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Wat zou je hem willen vragen, Tara?
1: Ja, ik zou hem eigenlijk een vraag willen stellen over conventionele oorlogsvoering. Ik heb ooit met de techshow van BNR een stuk gedaan over hoe AI veel gebruikt werd in deze oorlogen, zowel in Iran als in Libanon. Maar ik vraag me eigenlijk af hoe oorlogsvoering veranderd is, of wat voor specifieke fenomenen hij gezien heeft in de oorlog in Iran en in Libanon de afgelopen, laten we zeggen, maanden.
0: Prachtige vraag, die ga ik hem zeker stellen. Mijn slotvraag aan jou zou zijn, hoe hou jij dit persoonlijk allemaal vol? Ben je daardoor veranderd ook? Ja, dat vraag ik me altijd af bij jou.
1: Ja, ik denk wel dat ik er persoonlijk door veranderd ben. Ten eerste dat ik denk dat je soort van meer gehard wordt in je persoonlijke overtuigingen van wat een juiste uitweg is. Vooral omdat je veel meer contact hebt met mensen die nu door die aan een oorlog zijn blootgesteld. In Nederland heb je dat natuurlijk alleen maar door bijvoorbeeld vluchtelingen die je in Nederland kan ontmoeten, die uit oorlogsgebieden komen. Nu heb ik er zelf in gewoond en geleefd en daarmee nog veel meer mensen gezien die dat ook hebben. Begrip voor die situatie, begrip voor vluchtelingen, begrip voor wat dat doet met jou voor de rest van je leven, ook als je op een gegeven moment in een meer stabiele situatie komt. Dat denk ik dat ik daar wel echt van geleerd heb.
0: Ja, maar hoe hou je het vol, zo'n oorlog? Persoonlijk.
1: Ja, door toch ook van mijn privileges te gebruik te maken dat ik in een duurdere wijk kan wonen die beter beschermd is. In een christelijke wijk, soms in de bergen. Door veel de stad uit te gaan wanneer het kan. En af en toe mijn ontspanning te pakken. Zodat ik daarna weer terug kan en met mensen kan praten die het nog veel erger hebben.
0: Ja, en dan horen we je weer op BNR die prachtige verslagen doen. Ik vond het echt heerlijk om een uur met je te mogen spreken. Ik baal dat het uurtje erop zit. Ik ben nog meer fan van je. Heel erg dank. En we blijven je natuurlijk volgen op de zender. Tara Kenkhuis vanuit Beirut, onze Midden-Oosten correspondent. En natuurlijk zijn alle andere afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in andere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, zegt het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur, doordat er in de rust zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Vrijdag speelt Noorwegen tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag met 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, met vrijdag plaatselijk 38 graden.
4: Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma die is in Washington om daar te spreken met zijn Amerikaanse collega Howard Lutnick. En het gaat over de Match Act. Dat is een voorstel, wetsvoorstel, waarin exportbeperkingen voor chipfabrikagemachines naar China verder worden aangescherpt. En daar is hij niet zo blij mee. Dat gaat hij zo bespreken. Wij bespreken het een en ander zo met Geert-Jan Haan.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
8: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is dinsdag 23 juni 2026. Welkom in de tropen en naast me zit Iwan Verrips.
10: Bas, goedemorgen.
4: Wat gaan we doen?
10: Zometeen praten over de oorlog in het Midden-Oosten, want in de onderhandelingen tussen Iran en Amerika wordt steeds meer duidelijk. Wat ligt er allemaal op tafel? Nou, bijvoorbeeld een tolvrije doorgang door de straat van Hormuz en een veiligheidszone in Libanon. Laatste nieuws hoor je zometeen. En ik kan het me nog herinneren, nou niet als de dag van gisteren, maar wel vrij prominent. 10 jaar geleden, het Brexit-referendum en de uitslag die ochtend en hoe we dan toch wel verrast waren eigenlijk. Mm-hmm. Ja, nou, 10 jaar later, is het nog steeds zo'n feest of niet? Zometeen hoor je VK-correspondent Lia van Beckhoven.
4: Dus krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag in Washington, waar ook de werkdag begint voor Sjoerd Sjoerdsma, onze minister van Buitenlandse Handel. Want die is daar nu. Hij spreekt met zijn Amerikaanse collega Howard Lutnick over een heel wat onderwerp. Maar een van de belangrijkste dingen is de Match Act. Een voorgenomen wetsvoorstel dat in Amerika is in het Huis van Afgevaardigden ingediend door zowel Republikeinse als Democratische senatoren. En dat is interessant, want in ons land is er nou sinds mei al oppositie tegen zo'n wetsvoorstel. Waarom, gaan we bespreken met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
4: Ja, die Match Act, daar staat het programma. Wat is dat voor ding? Waarom is dat zo boeiend?
11: Nou, ten eerste is dit bezoek boeiend omdat we hier eigenlijk niet van wisten. Het staat niet op de agenda van Sjoerdsma. Het staat niet op zijn socials. Woordvoerders hebben het aan ons gisteravond bevestigd dat hij daar nu is. Ja. En ja, dan denk je inderdaad aan die Match Act, want daar speelt de laatste tijd wel wat mee. De Nederlandse regering heeft een paar weken geleden formeel bezwaar gemaakt bij de VS over dat Amerika dit voornemen heeft, want het is een voorstel om met zo'n wet te komen om exportrestricties op te leggen buiten hun eigen landsgrenzen. Oftewel, ze zeggen, ja, onze wet gaat boven die van jullie ook in jullie land. Mm-hmm. En deze beperkingen zouden onder meer de chipmachines van ASML kunnen raken. Dat meldde minister Sjoerdsma halverwege mei al in een Kamerbrief. En vorige week sprak ik hem toevallig in Den Haag. Dat ging over zijn handelsreis eigenlijk naar China, waar ik hem even naar vroeg, die hij later dit jaar wil maken. Maar toen zei hij ineens, ja, ik ga eerst nog naar Amerika. Toen wist ik niet dat dat al deze week zou zijn. En toen vertelde hij het volgende.
12: Wij willen als Nederland laten zien dat wij onze eigen afwegingen maken als het gaat over onze veiligheid. En de Verenigde Staten speelt namelijk de Match Act op de hill, waarmee bepaalde Amerikaanse politici eigenlijk proberen invloed te krijgen op hoe wij onze afwegingen hier maken als het gaat over bedrijven als ASML. Terwijl we eigenlijk al ontzettend goede samenwerking hebben.
4: Ja, dat is het verhaal. Hè? ASML is hier een van de partijen die last zou kunnen gaan krijgen van zo'n Match Act. En eigenlijk, Amerika legt dus exportbeperkingen op aan landen buiten hun eigen zone. Dat is natuurlijk best moeizaam. Nou spreekt Sjoerdsma met meerdere personen, zei hij, mooi op deel, die invloed hebben op dat Nederlands beleid of proberen uit te oefenen. Wie gaat hier nog meer spreken, behalve Lutnick?
11: Ik heb begrepen dat hij Francis Brooks spreekt, onderminister van Financiën. Dat is dus de plaatsvervanger van Scott Bessent. Ja. En dat Sjoerdsma diverse congresleden spreekt. Ik weet niet exact wie daarvan. Mm-hmm. Maar het is bekend dat de Match Act is ingediend door een bipartisan group congresleden, zoals dat zo mooi heet, die ASML wil verbieden om die diep ultraviolet systemen te verkopen en te onderhouden voor Chinese klanten. Je hebt ook nog het China-comité van het Huis van Afgevaardigden, die ook eisen dat ASML, laat ik het zo zeggen, pro-Amerikaans handelt. Dus genoeg mensen met wie Sjoerdsma, denk ik, koffie wil drinken. Maar dat programma is nog in beweging.
4: Ja, precies. Nou was er al oppositie. Hè. Er was zijn kamervraag gesteld door Kamerlid Hogeveen van JA21 aan zowel mevrouw Herbert als aan Sjoerd Sjoerdsma, juist over dit hele verhaal. Want wat ze zeggen, dat zeg je net ook eventjes, het gaat niet om ASML alleen het leveren van nieuwe machines, maar ook het onderhoud dus aan machines die al geleverd zijn aan Chinese bedrijven zoals Huawei.
11: Ja, en dat zijn allemaal elementen waarbij Sjoerdsma in ieder geval tegen Lutnick, denk ik, wel gaat zeggen. Ja. Zo zijn we niet getrouwd. Mm-hmm. Op bondgenoot vriendschappelijke wijze zal hij zijn bezwaar kenbaar willen maken. Maar ook omdat er recent weer een discussie was, Bas, op basis van iets wat Lutnick had gezegd over die diep ultraviolet machines. Die al richting China zouden zijn gegaan.
4: Precies.
11: En toen kwam dat via Bloomberg naar buiten. En Sjoerdsma liet afgelopen week in de pers al doorschemeren dat dit volgens zijn informatie niet het geval is. Hij is brandjes aan het blussen. En eerder deed Jette dat ook al tijdens zijn bezoek in april aan Amerika. Je weet nog dat de koning toen mee was ook, het koningspaar. Sjoerdsma was er toen ook. Het is eigenlijk chefzaggen, hè? Dat is het al sinds Rutte 4, ASML. Zeker. Omdat het zo geopolitiek is geworden. Maar het is gewoon niet duidelijk of die bezwaren ook Trump hebben bereikt. Dus het kan geen kwaad om het nog een keer aardig tegen Lutnick te zeggen.
4: Precies. Maar deze discussie, hè, speelt dit nou ook op Europees niveau? Ja, lijkt me.
11: Ja. Want ook Brussel claimt ASML als een Europees pareltje.
4: Precies.
11: Zo staan ze dan ook wel in de wedstrijd. En je wil natuurlijk ook goed contact houden met elkaar. Je wil voorkomen dat je te snel of te heftig tegen een grootmacht in het verweer komt. Zoals we eerder zagen in de Nexperia-zaak tegen China. Je hebt het nu ook nog over een bondgenoot, Amerika, dat bepaalde dingen met jou wil. Ja. Maar Sjoerdsma zal nogmaals wel aangeven, wat Trump wil afdwingen, kan eigenlijk helemaal niet. Want het Nederlandse, maar ook Europese exportcontrolebeleid is landenneutraal, zoals dat heet. Wat betekent, zo staat in de Kamerbrief, dat wij zelf bepalen of we wel of niet naar een ander land exporteren. Einde citaat. Nou, of de Amerikanen luisteren en daar begrip voor kunnen opbrengen voor dat Nederlandse standpunt, ja, dat is aan hen. Ja. Maar de boodschap zal wel worden overgebracht.
4: Ja, precies. Nou, die boodschap er is, bipartisan, het is zowel democraten als republikeinen, zeiden we al eventjes, of die daarvoor te poren zijn, want ja, die vinden gewoon dat die Chinezen niet dit soort technische kennis moeten kunnen krijgen. Maar hij gaat dus dan langs bij Lutnick en dus ook bij de onderminister van Financiën. Wat gaan we verder van dat verhaal verwachten, van het bezoek?
11: Ja, hier komt nog wel een interessante twist. Ik heb van bronnen begrepen dat Nederland zich bij een groot pact wil aansluiten dat Amerika leidt, het Pax Silica.
4: Ja.
11: Pax Silica is een door Amerika geleide alliantie met het idee om westerse hegemonie te creëren in de hele chipsleveringsketen. Oftewel, Amerika en het Westen bepaalt even hoe die hele keten in elkaar steekt.
4: Ja,
11: en om die dominantie te behouden wil Trump dat landen als Japan, Zuid-Korea, maar ook Europese landen en zeker Nederland, vanwege onze sector, aansluiten bij die alliantie. En het zou kunnen dat er dus, zo heb ik begrepen, een ondertekening komt en dat er een aansluiting komt. Mm. Wat ik wel bijzonder vind, Bas, de EU is als blok nog niet lid van deze alliantie die Amerika heeft opgezet. De EU heeft twijfels, een deal zou niet ver weg zijn, maar er zijn landen die zeggen, ja, 1, Donald Trump, twijfel. Ja. En 2, China. Geven we niet het statement af richting China dat we met hun dan geen zaken meer willen doen als we in zo'n alliantie terechtkomen en krijgen we dan geen represailles? Dus de vraag is, als Nederland zich hierbij aansluit, wat staat Nederland en Sjoerdsma dan op een volgende reis richting China te wachten?
4: Ja.
11: En krijgen we dan weer een volgend hoofdstuk in het handboek diplomatiek koorddansen? Maar goed, eerst maar even afwachten wat de heel en alle koffie brengt vandaag. Ja. Maar spannend is het wel.
4: Absoluut, ja. En als het niet over de Match Act gaat, dan kan het over de andere lijn met die Pax Silica, want uiteindelijk hebben de Amerikanen dan, hoe je het ook weet of verkeerd, hun zin.
11: Zeker, we wachten het af, Bas.
4: Dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
13: Ja, we hebben er een beetje bij in de categorie bijzondere vrachtwagenongelukken.
4: Oh.
13: In Texas ontspoorde een vrachtwagen met bijen aan boord. En niet weinig ook, miljoenen bijen die dus vervolgens ontsnapten. Hoe dat kon gebeuren en hoe het probleem opgelost is, hoor je over een minuut of 10.
2: Ochtendnieuws.
4: We zijn zo bij je.
13: Ja, exact. En zometeen nog meer flauwe woordgrappen met bij erin. Eerst gaan we naar die stond er al ingeschreven.
4: Oh,
13: ja. Geeft niet. Eerst gaan we naar de vredesonderhandelingen rondom het Midden-Oosten in volle gang. Op tafel ligt nu een definitieve doorgang door de Straat van Hormuz, opgeheven sancties van Iran, een veiligheidszone in Libanon en het grote punt, nucleair programma van Iran. Ja, daar blijft toch wat ruis op de lijn. We gaan erover praten met wie anders dan onze Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Nou, de ene na de andere toezegging. Zo zouden Iran en Oman het nu hebben over een tolvrije doorgang door de Straat van Hormuz. Oké, toch wel dus. Is dat nou al definitief?
14: Nee, nog niet. Voorlopig is het alleen bevestigd voor de komende 60 dagen. Maar de gesprekken gaan ondertussen ook door en ze zeggen dat die goed gaan. Tolvrij zal het overigens daarna wel blijven, omdat natuurlijk internationale regels en verdragen zeggen dat je geen tol mag heffen. Wat je wel mag doen is geld vragen voor de diensten die je levert, voor bijvoorbeeld het veilig houden van zo'n straat of voor de milieudiensten die je daar doet. Dus het zou wellicht kunnen zijn dat er een veiligheids- of milieubijdrage komt, zoals we dat bijvoorbeeld ook zien in Turkije, in de Bosporus of in het Suezkanaal.
13: Ja, dus wel servicekosten, maar geen tol. En Iran houdt wel controle over die Straat van Hormuz. Zeggen ze althans zelf?
14: Ja, dat zeggen ze inderdaad zelf. En ze hebben natuurlijk de afgelopen maanden laten zien dat ze dat ook kunnen. Dus dat is zeker wel iets waar de internationale gemeenschap en met name verzekeraars naar zullen kijken.
13: Ja. Nou zegt Iran ook, ja, de Amerikanen hebben een deel van de sancties opgeschort. Daar is geloof ik al daadwerkelijk een beginnetje mee gemaakt. En welke sancties gaat het dan?
14: Ja, dat gaat om de verkoop van olie, gas en petrochemische producten. Die is nu opgeschort, alle sancties die de VS daarop had, tot 21 augustus. Dat is een eerste stap. En tijdens deze 60 dagen wordt er onderhandeld hoe de volledige opheffing van die sancties gaan. En dat betekent dat Iran dus weer olie en petrochemische producten kan verkopen op de wereldmarkt. En dat er dus daarna, na 21 augustus, moet worden gekeken hoe dat dan verder gaat.
13: Ja. Maar toch, de elephant in the room blijft natuurlijk het nucleaire programma. De Amerikanen die zeggen, ja, Iran stemt in met wapeninspecties, zouden ze gaan doen. Iraniërs zeggen dat er in de onderhandelingen nog niet over nucleaire zaken is gesproken. Hoe staat het nou? Wat is de stand van zaken?
14: Ja, de gesprekken lijken de afgelopen dagen toch meer te gaan over de sancties en over Libanon. En natuurlijk de bevroren tegoeden. Maar in de Memorandum of Understanding staat al wel ook wat over het nucleaire programma. Dus het lijkt er ook op dat de VS in ieder geval dat probeert te herhalen. Om te doen dat het gaat over ook het nucleaire verhaal. Ja. Maar de technische commissie over het nucleaire verhaal die gaat zeker door. De vraag is alleen of daar op dit moment al nieuwe uitkomsten over zijn. En dat zullen we de komende weken nog wel meer zien. Verschillende berichten van beide kanten. Omdat beide natuurlijk willen laten zien dat ze winst halen uit de onderhandelingen. En al die berichten die moeten we dus enigszins temperen met in ons achterhoofd dat het allemaal tijdelijke mededelingen zijn. En dat we alles pas echt weten en alles ook pas afgedwongen kan worden als we de uiteindelijke tekst hebben.
13: Ja, en in Israël maken ze zich geloof ik best zorgen om Libanon en wat daar gebeurt. Netanyahu en Katz die zeggen, ja, de Israëlische veiligheidszone in Libanon die blijft. Maar Jeruzalem die kijkt toch wel met argusogen naar die gesprekken die nu gaande zijn. En ja, hun invloedssfeer daar.
14: Ja, zeker. Israël is niet blij met deze deal. En ook niet met de druk die Trump uitoefent op Netanyahu om het staakt het vuur en de wapenstilstand in Libanon te handhaven. En Israël lijkt voorlopig nog niet te bezwijken onder die druk van Trump. De luchtaanvallen zijn gestopt. En dat is voor het eerst sinds een paar maanden. Maar Israël gaat wel door met grondoperaties in de gebieden die ze bezet houdt. Gisteren was er ook wat artillerievuur. En dus veel geluiden van explosies, het afbreken van huizen en andere infrastructuur. En dat zeggen Netanyahu en zijn ministers ook, dat ze die veiligheidszone, dus dat gedeelte van Libanon, willen handhaven en daar willen blijven als Israël zijnde.
13: Ja, flink wat shuttle-diplomatie de komende tijd, hè? Met heen en weer gevlieg van allerlei mensen alle kanten op,
14: absoluut.
13: Om technisch en diplomatiek niveau verder te praten.
14: Precies, het is een diplomatiek festival in het Midden-Oosten op dit moment. Rubio is deze week in de Golfstaten. Libanon en Israël praten vandaag in Washington. Er is een nieuwe Saudische ambassadeur in Libanon. En ook de Libanese president Aoun heeft gisteren nog gebeld met J.D. Vance. Dus iedereen praat met iedereen. En het lijkt inmiddels een beetje de goede kant op te gaan.
13: Ja. Tom Berendsen, onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, ja. ook in de regio. Ja. Gaat dat ook hierover?
14: Ja, hij is er vandaag en morgen. En hij gaat praten over de situatie natuurlijk, maar gaat ook kijken over hoe de relaties met beide landen te versterken. In april heeft Nederland natuurlijk aangekondigd dat ze 13,5 miljoen voor Libanon vrijgemaakt hebben. En hij komt ongetwijfeld kijken wat het plan daarvoor is. 7 miljoen zou bestemd zijn voor Libanese strijdkrachten en samenwerking met de Libanese strijdkrachten die versterken. En 6,5 miljoen voor humanitaire hulp. Dus hij komt ongetwijfeld kijken naar de projecten waar die in geïnvesteerd worden.
13: Nou, Berendsen dus in Qatar en Libanon. Dankjewel, Midden-Oosten correspondent Taha Kenkhuis.
4: En dan, na de Tsjechoslowak Groep, maakt een tweede Europees defensiebedrijf zijn opwachting binnen een paar weken op de beurs. De Fransen en Duitsers hebben daarvoor de weg vrijgemaakt, zegt Jochem Visser van BNR Beurs. En het bedrijf heet KNDS.
15: Financiële markten stoppen voor niemand. En al helemaal niet voor een hittegolf. Daarom mag je je borst letterlijk en figuurlijk nat maken voor een paar cijfers en een aankomende beursgang. Om met die laatste te beginnen, waarschijnlijk komt defensiebedrijf KNDS gedurende de dag met een aankondiging. Ze maken daar panzervoertuigen en wapensystemen. Bijvoorbeeld de bekende Boxer, waar de landmacht zo'n 200 stuks van rondrijdt. De Franse en Duitse regeringen zaten nog te kibbelen over hun belang in het bedrijf, maar ze zijn het eens geworden. De Fransen verkopen wat stukken, de Duitsers kopen zich in, en zo bezitten ze straks elk 40% van KNDS. En daarmee is het laatste obstakel voor de beursgang aan de kant gezet, en dus verwacht men gedurende de dag een aankondiging voor de aankomende beursgang. Op basis van de laatste waarderingen is het bedrijf ergens tussen de 15 en 18 miljard euro waard. Mocht je benieuwd zijn naar de rest van de Europese economie, werp dan even een blik op de inkoopmanagers voor de industrie, die vertellen wat ze verwachten van de komende tijd. En als je je nog afvroeg hoe het FedEx gaat met die afsplitsing van de vrachtdivisie, dan kan je de cijfers van het laatste fiscale kwartaal van FedEx in de avond tot je nemen, liefst met een glaasje ijswater of twee.
4: En dat is Jochem Visser. Elke avond BNR Beurs, onder meer met Jochem Visser en zijn collega's, om 6:30 live op deze zender of als podcast terug te luisteren in de BNR-app.
13: Ja, dan 23 juni 2016. Toen ging de Britse vlag uit, althans bij de Brexiteers. Het VK trok toen via een referendum de Europese deur achter zich dicht. En een paar jaar later was het ook realiteit. Mm-hmm. 10 jaar later, na dat referendum, juicht eigenlijk niemand meer in Engeland om deze Brexit. De gevolgen van uittreding zijn over het algemeen negatief te noemen. En daardoor voelen de meeste Britten, inclusief veel Brexit-stemmers, zich bedrogen. Steeds meer Britten willen dat het VK opnieuw EU-lidmaatschap aanvraagt. Maar volgens correspondent Lia van Beckhoven in Londen is een comeback van Groot-Brittannië nog ver weg.
16: This is the 10th anniversary of the Brexit referendum. I guess my question is whether you think Brexit has delivered what you think people voted for.
17: Over open deuren gesproken. Er zijn maar heel weinig Britten die blij zijn met de gevolgen van uittreding. En zeker niet de ondernemers, boeren, bedrijfsleiders die kort geleden gehoord werden in het parlement.
16: You know, what is without a shadow of a doubt is that the Brexit deal that we got at the moment is a bad deal for Britain and it's bad for our economy.
17: Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk verarmd, verzwakt en internationaal gedegradeerd, zeggen de opponenten.
18: But it was also mirrored by the public in general, so it's always a long-standing question in the UK about identity, about, you know, well, what are we as British people? Are we Europeans? Are we something else?
17: Brexit was nooit enkel een kwestie van geld, van economie. Het ging evengoed over soevereiniteit, zelfbeschikking, nationale identiteit. Brexit moest antwoord geven op de vraag, wie zijn wij Britten nou eigenlijk? Zijn we Europeanen of iets anders?
19: At least we're in charge of our own destiny now. But as it is now, I'm too old to care whether we go back or go forward.
17: Sommige Brexiters, zoals deze man, zijn te oud, zeggen ze, om er nog iets van te vinden. Maar een kleine meerderheid van Britten wil het Europees lidmaatschap terug. Ze wil een nieuw referendum. Iets waar ook steeds meer politici, zoals Labour-prominent Wes Streeting, nu openlijk voor pleiten.
20: Because Britain's future lies with Europe and one day back in the European Union.
17: Niks mis natuurlijk met grote ambities, zeggen vooraanstaande pro-Europeanen als Alistair Campbell hier in een Brexit-debat. Maar een referendum over hertoetreding is niet realistisch. Het zit er gewoon niet in.
21: Nobody here, nobody in this room thinks that we are going to have a referendum in the near future. Okay, I would like there to be one. I don't actually think we're going to have one for some time.
17: Niet alleen is de animo voor het oprakelen van het hele Brexit-debat in Groot-Brittannië minimaal, maar zolang anti-EU-politici als Nigel Farage het landschap domineren, zal Brussel alle praat over toetreding gewoon negeren.
21: The European Union is not going to think about having us back. Because
17: zeker is dat er opnieuw in Londen gepraat wordt over de toekomst van de Britten in de EU. Maar niet in de EU zoals we die nu kennen. Het zal een sterk veranderde Europese Unie zijn, denkt oud-partijleider Nick Clegg, die ruimte kan bieden voor landen als Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.
22: That our national mission will be for the United Kingdom to rejoin the European Union alongside Ukraine and others by 2036, the 20-year anniversary of the Brexit vote.
17: En hoe zo'n nieuwe EU eruit zal zien en wat voor rol de Britten daarin spelen, daar zal, zegt de hoofdredacteur van The Economist, de discussie de komende 10 jaar over gaan.
23: This isn't the kind of not even the end of the beginning. This is the beginning of a long conversation that will go on, I suspect, for the better part of the next 10 years.
4: No. Na 10 jaar. Je hoort een bijdrage van VK-correspondent Lia van Beckhoven. Wat dat betreft, de Britten moeten nog even naar de bak. 10 jaar de tijd hebben ze, zo zeggen ze zelf. En in 10 jaar zie je het land dan steeds verder afglijden, zo denk ik.
13: We gaan naar Den Haag, dichter bij huis. Wat staat daar op de agenda? Dat hoor je van politiek verslaggever Leonard Beekman.
24: Kerkasiel Kampen houdt een manifestatie in Den Haag om 420 kinderen die geworteld zijn in Nederland alsnog een verblijfsvergunning te geven. Voorgangers van verschillende kerken komen naar Den Haag in hun ambtskleding. In de Tweede Kamer overhandigen zij 120.000 steunkaarten aan de leden van de Commissie Asiel en Migratie. Daarna heeft de Tweede Kamer het vragenuur en de stemmingen. En er wordt ook nog gedebatteerd over de strategische keuzes bereikbaarheid. Want het geld bij INW is beperkt. En minister Karremans wil terug naar de basis. Wat houdt dat in? Onderhoud en reparaties. De grote vraag is alleen, waar ga je als eerst beginnen en welke wegen en bruggen wel en niet? Vervolgens is er nog een technische briefing over de extensivering van veehouderijen door de Algemene Rekenkamer. Belangrijk natuurlijk, omdat aanstaande vrijdag het grote stikstofpakket van minister Van Essen wordt gepresenteerd. En er is nog een technische briefing over onderzoek 30-jaarstermijn hypotheekrenteaftrek. Nou, en dat is altijd een gevoelig onderwerp in Politiek Den Haag. Tot zover de Kamer en het kabinet voor vandaag.
4: En dat is het politiek verslag van Lennart Beekman. Extensivering van de veehouderij betekent dus wel minder koeien.
13: Minder dieren, denk het okay, wel, ja. Nou, ja denk dat, ik, ja.
4: Zou dat nou zeggen in de Tweede Kamer? We gaan naar de kranten.
13: Begin in de Telegraaf. Opent in de hoofdstad vandaag. In Amsterdam zijn voor het eerst koelteplekken open. Zodra het hitteplan actief is, en dat is nu, kunnen bewoners daar terecht om af te koelen, water te drinken, naar het toilet te gaan of een spelletje te doen. En je huisdier mag ook mee. De GGD in de hoofdstad die sprak vooraf met buurtbewoners over de vraag waar zij tijdens een hittegolf naartoe zouden willen als hun woning te warm wordt. En dus zijn er allerlei koelteplekken, met name in het stadsdeel Nieuw-West, geopend.
4: En dan in de Financiële Telegraaf. Verzekeraars hebben ruim 2000 schademeldingen ontvangen na dat geweldig slechte noodweer afgelopen weekend. Vooral klanten in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel die werden getroffen door ineens die enorme zware onweersbuien van vrijdagavond en nacht. 188.000 ontladingen van bliksem die nacht. Het is een nieuw record. Dank u wel.
13: In het FD, bedrijven die youngtimers verkopen moeten nog tot na de zomer wachten op duidelijkheid over de bijtelling voor de youngtimer-occasions, oftewel de youngtimer-regeling. Mm-hmm. Door die hogere bijtelling zijn de verkopen flink afgenomen. En met name zakelijke rijders zijn daardoor duurder uit.
4: En dan, rijscholen hoeven over hun lesauto's geen extra belasting te betalen als die auto op fossiele brandstof rijdt. Ze krijgen een vrijstelling, omdat kunnen schakelen een voorwaarde is voor het halen van een volwaardig rijbewijs B. En de meeste fossiele lesauto's, daar zit nog wel een pookje in. Elektrische auto's, allemaal automaat.
13: En dan moeten we eventjes naar deze wereld. Want als het vliegt en steekt, dan ben ik er meestal niet zo'n fan van. Muggen, wespen, bijen, ze hebben allemaal vast een nut, maar ik blijf toch een beetje uit de buurt van ze als het kan. Nou, dat was niet gelukt als ik had gewoond in Mauriceville, in het zuidoosten van Texas. Daar zijn namelijk miljoenen bijen ontsnapt nadat een vrachtwagen met 400 bijenkasten was gekanteld.
4: Ach, gossie.
13: Mocht je dat niet helemaal goed ging, geloof ik. En daarmee zijn er waarschijnlijk zo'n tientallen miljoen bijen dus de lucht ingevlogen.
4: Die zijn ontsnapt,
13: ja.
4: Okay.
13: Hulpdiensten riepen omwonenden op om binnen te blijven, terwijl allerlei imkers uit de regio massaal te hulp schoten om te proberen die beesten weer een beetje bij elkaar te krijgen. Dus was het advies, blijf uit de buurt van de zwerm. Zoek beschutting als de bijen agressief worden. Bescherm je hoofd en gezicht. Sla niet naar de bijen. En probeer ook vooral die zwermen niet zelf te verplaatsen. En ik zag wat foto's. Toen dacht ik, wat zijn dat voor rare, vage foto's? Maar dat zijn dus zwermen waardoor de foto's slecht zichtbaar worden.
4: Ja, zoveel zijn het er.
13: Hele zwermen bijen zich verzamelen rond de vrachtwagen, maar ook in allerlei bomen en op hekken in de buurt. En nou, ik krijg er nu weer kippenvel van als ik erover praat. Maar goed, de bijen waren onderweg naar het noorden van Amerika om daar gewassen te bestuiven. Dat doen ze wel vaker, allerlei hele vervoeren van bijen om daar tijdelijke te zijn. Alleen dit ging dus niet helemaal goed. De meeste bijenkasten zijn inmiddels weggehaald en overgebracht naar een lokale honingenfarm. Toch waarschuwen de hulpdiensten wel dat er nog enkele losse bijen in het gebied kunnen rondvliegen. Opvallend is dat er geen ernstige verwondingen zijn gemeld. Al werd er wel een cameraman die verslag deed van het incident gestoken. Maar dan denk ik, ach, één steekje op tientallen miljoenen bijen. Dat is, kom maar. Ja, zeg maar. Dat is een...
4: Geen idee.
13: Bijzaak.
4: Oh nee.
13: Ja.
4: Minder cyberaanvallen, minder schade. Dat is goed nieuws, zou je denken. Toch blijkt uit nieuw onderzoek van ABN AMRO dat de grootste cyberrisico's inmiddels op heel andere plekken zichtbaar zijn. En waar zijn die plekken dan? Gaan we je zo vertellen.
0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
3: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
3: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
7: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. In die zomer...
25: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Want ook de A27 is vanaf dat knooppunt dicht richting het noorden. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 10 minuten in de file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. Flitsmeister meldt 1 flitser op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 68,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in andere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur, doordat er in de rust zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Vrijdag speelt Noorwegen tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag met 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, met vrijdag plaatselijk 38 graden.
4: En dan minder cyberaanvallen, minder schade. Dat is goed nieuws, zou je denken. Maar toch blijkt het nieuwe onderzoek van ABN AMRO dat de grootste cyberrisico's inmiddels op hele andere plekken zichtbaar worden. Waar dat is voor je zo in de ochtendspits op BNR.
5: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
6: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
5: Obli. Meer rust, meer rendement.
7: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
5: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
8: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Ja, en zo is het dinsdag 23 juni 2026 geworden. 6:54. En dat betekent, ja zeker, we hebben een nieuwe nieuwsdag voor ons liggen. En er is hartstikke veel te melden. Iwan, wat gaan we doen? Het is een half uur.
12: We gaan het zo meteen hebben over de digitale euro. Dat is een verhaal wat we al jaren horen. Wat Europa graag wil. Hè. Een soort digitale vorm van cash geld. Zoals je ook ECB-geld in je portemonnee hebt, zou je ook ECB-geld digitaal moeten krijgen. Nou, 2029 staat nu als datum in de boeken. En vandaag wordt er een horde genomen in het Europees Parlement. En we hebben het zometeen over de grote drie. Nee, niet Moelis, Schreven en de WF Hermans.
4: Maar
12: Mbappé, Messi en Haaland.

0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we weten niets van voetbal, maar het zijn dus vrij indrukwekkende jongens, geloof ik.
1: Ja, die ook al vrij vroeg in het toernooi goed presteren. Dat is opvallend en daar hebben we het zo meteen over met
0: zeker
1: Jaap de Groot, onze sportverslag.
0: Maar die Haaland, die moet je niet tegenkomen in Steeg. Wat een beuk van de wet is dat, joh.
1: Ik heb geen idee hoe die eruit
0: ziet. Heel groot.
1: Even uit.
0: En eng. Okay. Ja, maar we gaan eerst naar dit, want steeds minder bedrijven worden geraakt door cyberincidenten.
1: Oh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja.
0: Zo blijkt het onderzoek van ABN AMRO. Goed nieuws, maar toch komt de bank ook met een waarschuwing. Want ondanks het dalend aantal van cyberattacks zien ze een nieuwe trend, een nieuwe digitale dreiging bij de bank. Daar gaan we over praten met Julia Krauwer, die is sectorbanker technologie, media en telecom bij ABN AMRO. Mevrouw Krauwer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dan denk je eerst, nou, dat gaat goed, hè? Minder incidenten, minder schade. En jullie waarschuwen, er is een hele nieuwe digitale dreiging. Waar moeten we ons voor opmaken?
2: Ja, je ziet inderdaad dat het aantal bedrijven dat is geraakt door een cyberincident, dat is gedaald. De schade is afgenomen van 20% naar 15%. Ja, en nu zitten we toch echt in de situatie dat we aan de ene kant moeten erkennen dat een heleboel bedrijven het been hebben bijgetrokken. Mm-hmm. Op het gebied van cybersecurity, met die basishygiëne, sterke wachtwoorden, noem maar op. Maar ondertussen zijn er inderdaad zaken waar we rekening mee moeten houden. En dat zit hem allereerst in artificial intelligence.
0: Ja.
2: En daar zien we toch echt dat aanvallen sneller kunnen gaan, gemakkelijker op grote schaal kunnen worden uitgerold, gemakkelijker gepersonaliseerd op individuen of individuele bedrijven. Ja, en dat maakt dat bedrijven dus extra snel en adequaat moeten reageren. En daar zit dus een issue ook.
0: Ja.
2: We zien dat 43% van de MKB'ers nog nooit een cyberaanval heeft geoefend. En dat dit in het grootbedrijf ongeveer een kwart is. Dus daar zit echt wel een discrepantie in professionaliteit.
0: Ja.
2: En een kwart van die MKB'ers heeft maar een responsplan. Dus weet je, een plan waarin de stappen, de verantwoordelijkheden bij een aanval zijn uitgewerkt. Mm-hmm. En het grootbedrijf de helft. Dus een groot deel van met name die kleinere bedrijven die zijn aangewezen op improvisatie.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En het enge is, het is niet meer van die generieke aanvallen. Laten we het zomaar zeggen, schieten met hagel. Maar inderdaad, heel mooi gepersonaliseerd op misschien één iemand gericht in een bedrijf die uiteindelijk de deuren voor ze openzet. Het lijkt me niet makkelijk ook om die nieuwe dreiging om te zetten in actie.
2: Nee, dat is ook niet makkelijk. En het zijn natuurlijk een heleboel dreigingen waar je rekening mee moet houden.
0: Ja.
2: We hebben het niet alleen over externe dreigingen, maar ook bijvoorbeeld het feit dat medewerkers per ongeluk gevoelige data invoeren in externe chattools zoals ChatGPT, zoals Claude. En daar zie je dus ook dat het beleid daarop bij die MKB'ers achterblijft. Dus 1 op de 10 beschikt over officieel beleid om het gebruik van die externe AI-tools in goede banen te leiden. 3 op de 10 van de grotere bedrijven heeft dat. Dus die zitten echt wel een stukje verder op dat vlak.
0: Ja.
2: En dan hebben we een ander soort dreiging. En die heeft helemaal niet zozeer te maken met aanvallen van hackers of van kwaadwillende
0: criminelen. Ja. Ja, precies.
2: Ja, dan hebben we het toch echt over de afhankelijkheid van een handjevol techbedrijven. En dat hebben we dus de afgelopen week heel pijnlijk duidelijk zien worden met Fable van Anthropic, dat ineens wereldwijd uit werd gezet. Dus dat kan.
0: Ja, exact. En dan ben je toch wel even het bokje. Maar als we nou kijken naar die sectoren, je zegt de kleine en de grote MKB's en de grote bedrijven, die hebben het redelijk voor elkaar, die grote, die kleintjes veel minder. Ja. Hoe gaan we dit probleem tackelen? Want wat is er nou wat je, als je in de auto zit nu, en dat zijn er nogal wat, die op weg naar het werk zijn en ook behept zijn met IT in het bedrijf, wat moet je vandaag doen?
2: Ja, nou allereerst, kijk, als we het hebben over die afhankelijkheid van het handjevol techbedrijven, dan is mijn relatie helemaal niet stap ineens vandaag over.
0: Nee.
2: Want de schaal van dit soort bedrijven heeft alle voordeel. Ze zijn niet voor niets zo populair geworden. Maar het gaat wel allemaal om risicomanagement. Dus op het moment dat kritieke processen in jouw bedrijf draaien op dat soort diensten, zorg dan ook voor dat je een plan B hebt om over te schakelen mocht er een keer iets gebeuren vanuit een bepaalde geopolitieke dynamiek of anderszins. En dat geldt eigenlijk dus voor dat hele spectrum van cyberweerbaarheid. Dus ook voor cyberaanvallen. Breng in kaart waar bijvoorbeeld, zoals we dat noemen, de kroonjuwelen van jouw bedrijf zitten.
0: Wat zijn je zwakheden?
2: Data waarvan je afhankelijk bent.
0: Exact. Ja.
2: Dan weet je ook waarop je moet gaan sturen.
0: Ja, dus,
2: en hetzelfde.
0: Sorry? Ja.
2: We vallen elkaar heerlijk, heerlijk in de reden. Ja. En hetzelfde geldt dus ook voor het maken van een plan op het moment dat je wordt gehackt, dat er een dienst uitvalt, zodat je dus niet aangewezen bent op improvisatie.
0: Nee, precies. Dus inderdaad een responsplan opstellen, risico's kennen en zorgen dat je voorbereid bent zo goed mogelijk. En dan bijstellen als het fout gaat.
2: Ja, exact. Ja. Ja. Welke scenario's zijn voor jouw bedrijf echt onacceptabel? Precies. En wat voor maatregelen kun je maken om die risico's te mitigeren?
0: Ja, nou, dacht iedereen lekker voor de warme dag. Niet veel te doen. Dank voor het huiswerk, Julia Kouwer.
2: Aan de slag.
0: Ja, sectorbanker technologie, media en telecom bij ABN AMRO.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, niet meer alleen betalen via je gewone bankrekening bij een commerciële bank, maar wellicht ook met een digitale euro die rechtstreeks van de ECB komt. Dus ja, zeg maar de digitale variant van het bankbiljet dat je in je portemonnee hebt. Vandaag stemt de Commissie Economische en Monetaire Zaken in het Europees Parlement over die digitale euro. Lara Wolters is Europarlementariër van PRO en lid van die commissie. En zij legt uit wat dat ding dan precies moet gaan inhouden.
0: Nou, moet wel even het bandje keurig starten.
4: Concreet is die digitale euro een soort digitaal equivalent van cash. Dus als je nu op je bankrekening kijkt, dan denk je misschien, maar daar heb ik toch ook digitale euro's staan? Ja, maar dat zijn euro's, dat is een tegoed van een bank waar jij recht op hebt. Maar je moet hopen dat als puntje bij paaltje komt en jij vraagt je bank om het bedrag op je rekening, dat je dat ook krijgt. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. En zo'n digitale euro is echt van jou. Die staat op jouw rekening waar verder ook niks mee gebeurt. Dus het wordt niet achter de schermen nog met dat geld gespeculeerd of uitgeleend. En waar je zonder verder dat je bloot staat aan instabiliteit waar jij mee kan betalen.
1: Ja, een digitale vorm van cash dus, uitgegeven door Frankfurt. Nou, de lidstaten in Europa die hebben al een akkoord gesloten over de digitale euro. Voor Nederland vormde met name de privacy een belangrijk aspect. Hè. Kan Brussel dan meekijken met wat ik uitgeef? Kunnen ze daar allerlei voorwaarden aan stellen waar dat geld wel en niet naartoe mag? Maar de lidstaten die vinden het inmiddels belangrijk om autonoom te kunnen opereren van Amerika. En die wens leeft ook in grote delen van het parlement.
4: In Nederland gaan alle kaartbetalingen op dit moment via Visa en Mastercard. En een heleboel van de betalingen die je online doet, die gaan ook via Amerikaanse bedrijven. En wat je hiermee doet, is dat je dus weer grip krijgt op je eigen betalingen. De reden, heel concreet daarvoor, dat we dit nu moeten doen, is dat we nu ook zien dat de politieke macht die in Amerika wordt ingezet om ons onder druk te zetten, dat die nu al invloed heeft op ons. Dus rechters van het internationaal strafhof, die kunnen niet meer bij hun bankrekening, omdat Trump boos is dat er een arrestatiebevel voor Netanyahu is uitgevaardigd bij dat strafhof. Dus mensen hebben er last van dat we afhankelijk zijn van de VS en daar moeten we vanaf.
1: Ja, en dus krijg je dan binnenkort een portemonnee bij de ECB, een soort wallet. En als het aan Wolters ligt, dan gaan de kosten van die digitale euro ook lager liggen dan bij een gewone betaalrekening bij een commerciële bank. En dus moet het ook voordeliger worden voor ondernemers.
4: Als het goed gaat en het Europees Parlement haar zin krijgt, dan gaan de kosten voor ondernemers en voor gewone gebruikers met zo'n digitale euro enorm omlaag. Daarnaast is de hoop ook dat met die digitale euro, dat ook internationaal, dat dat wat doet voor mensen die inderdaad internationaal ondernemen, internationaal handelen, omdat het makkelijker is op die manier om internationaal ook betalingen uit te voeren. Op dit moment, als je dat doet, dan heb je met kosten te maken, met banken die misschien een paar dagen op het geld zitten. Dit zou dat moeten vergemakkelijken.
1: Ja, voor banken betekent het dus dat ze concurrentie krijgen van een extra betaalmiddel. Maar Wolters denkt vooral dat die digitale euro met name een aanvulling zal zijn.
4: Banken die zullen moeten aanbieden dat mensen naast hun bankrekening dat die ook een digitale euro-rekening kunnen hebben. En het is niet zo dat je alleen via een gewone bank zo'n digitale euro-rekening moet kunnen hebben, maar zij moeten dat wel aanbieden. Voor banken betekent dat heel concreet, ze moeten er iets bij leveren. En het betekent natuurlijk ook dat er naast gewone bankrekeningen dat er meer opties komen.
1: Ah, extra werk voor banken dus. De commerciële partijen mogen het weer gaan oplossen. Nou, er zit wel een limiet op hoeveel geld je in digitale euro's mag hebben. Namelijk maximaal zo'n 3000 euro.
0: Dat is heel aantrekkelijk voor ondernemers.
1: Daar heb je niets aan. Nee. Behalve dat het voor particulieren een soort backupje kan zijn. Misschien voor hele kleine ondernemers ook. Maar als je een beetje omvang hebt, dan heb je er inderdaad helemaal niks aan. Als het plan er vandaag doorkomt, dan gaan de onderhandelingen over de details met de lidstaten van start. En dan moet er volgend jaar een pilot komen. En dan moet die digitale euro daadwerkelijk worden ingevoerd in 2029. Nou, het is geloof ik al een paar keer uitgesteld, dus kijken of ze dit wel halen. Maar vandaag dus debat erover in het parlement.
0: Misschien doen we dus Melania maar adopteren.
1: Digitale coin, ja.
0: Van Melanie, ja. Melania is er. Ja, Bianca Damink van de ABB is bij ons. Bianca, is er al vertraging te melden?
5: Jazeker, de spits die is begonnen en je hebt nu het meeste oponthoud op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp, want daar sta je 20 minuten vast. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor knooppunt Gorkum ook 20 minuten in de file. Dat heeft te maken met de werkzaamheden, want vanaf dat knooppunt is de A27 dicht. En Flitsmeister meldt op dit moment geen flitsers.
3: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
7: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
8: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
0: Nou, dan wordt het warm vandaag in ons land. In het noorden 26 graden, maar in het zuiden kan het zelfs 32 graden worden. En dus neemt Amsterdam een opvallende maatregel. Daar openen vandaag 12 locaties die mensen bescherming bieden tijdens de hitte. He, ook mensen die eigenlijk deze zomer naar Frankrijk of naar Spanje gaan om daar 37 graden te hebben. Nee, die moeten koelteplekken hebben. Koelteplekken zijn zitplekken waar water en wc's zijn en huisdieren kunnen worden meegenomen. En die zijn onder andere te vinden in een bibliotheek, een stadsboerderij, theater, kerk, buurthuis, supermarkt. Het is een eerste pilot en vooral te vinden in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam. Want brekend is dat daar de risico's van de hitte het allergrootst zijn. Bij die inschatting kijkt men niet alleen naar hoe warm een buurt wordt en hoeveel schaduw of hoe weinig schaduw er is, maar ook naar hoeveel kwetsbaren, zoals kleine kinderen en ouderen, er wonen en of hun huizen snel opwarmen. Lang verblijf in een woning waar het 27 graden of warmer is, kan slecht zijn voor de gezondheid, zegt de GGD in Amsterdam. En die locaties zijn nu beschikbaar als deel van het Amsterdamse hitteplan, dat gelijktijdig met het Nationale Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van kracht is, het RIVM. Verkoeling mag niet afhangen van je inkomen, je netwerk of de woning waarin je woont, zegt wethouder Alexander Scholtes. Nou, van morgen tot en met vrijdag waarschuwt het KNMI nog dat er code oranje is voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Dan krijgen we dagelijks temperaturen tussen de 33 en de 36 graden. En daarom adviseert het KNMI: blijf uit de zon, beperk lichamelijke inspanningen, drink genoeg, ook als je geen dorst hebt, gewoon blijven drinken en heel langzaam lopen naar die koelteplek. Niet te hard.
1: Ik hoor dat jij het allemaal onzin vindt, geloof ik.
0: Ik vind het totale kul. Nee, maar wacht, we gaan met z'n allen naar de bakplaten in Spanje en Frankrijk. En dan gaan we nu koelteplekken inrichten omdat het een keer warm is in Nederland.
1: Ja, nou ja, misschien als je in een huurhuis zit en je zit inderdaad in 28 graden, dan heb je zoiets nodig. Ik weet het niet, er zal wel onderzoek naar gedaan zijn. Maar
0: heb je altijd nog de kelder?
1: Ja, als je die hebt in een op driehoog achter, dat hoeft niet per se.
0: Ben je met de buur aan?
1: Ja, maar die hebben op driehoog achter ook geen kelder, denk ik.
0: We gaan het niet meer
1: uitleggen. Misschien wel een
0: kelderbox. Ik ga het verder niet uitleggen.
1: Ja. Nee, we gaan maar eens onze verslag even kijken of we die daarheen kunnen sturen. Oh ja. Wie daar überhaupt zit dan? Ik ben wel benieuwd welke huisdieren daar aan het afkoelen zijn. We gaan toch eens eventjes hebben over die storm, over andere weersfenomenen gesproken. Want bij verzekeraars stromen de schademeldingen binnen na die zware storm van afgelopen weekend. Tot nu toe al 2000 claims binnengekomen, meldt de Telegraaf. Met name in Groningen, Drenthe en Overijssel werden mensen getroffen door de zware storm van vrijdagavond, vrijdagnacht. Maar ook in Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, eigenlijk over het hele land is er schade. Met name waterschade, lekkages door overlopende dakgoten, verschoven dakpannen, dat werk. En in sommige gevallen ook ingestorte daken. Ik begreep van een collega van ons die in Woerden woont, dat twee straten verderop, dat daar zolders en dergelijke in de fik stonden. Twee stuks. Daar is gewoon de bliksem ingeslagen. Ja. Hij zei ook, ik zag de flits en de klap tegelijkertijd.
0: Ja, dat is niet goed.
1: Dat is best wel eng.
0: Ja,
1: de meeste verzekeraars verwachten dat het aantal schademeldingen nog verder zal oplopen. Centraal Beheer en Interpol zeggen tegen de krant dat hun bezetting inmiddels is opgeschaald om al die claims te kunnen behandelen. En het Verbond van Verzekeraars komt pas over een week of twee met een inschatting van de daadwerkelijke schade van het afgelopen weekend. Nou, Univé heeft het over €700.000 aan geclaimde meldingen. Van 550 meldingen, dus dat valt dan op zich mee in hoeveelheid. Maar het gaat dan waarschijnlijk wel oplopen. Het was even schrikken voor sommige mensen.
0: En bij die klap heb je het wel eens. Ik heb het afgelopen weekend weer geroken. Ruik je ozon in de lucht?
1: Ja,
0: de ontlading van blikseminslagen. Ja, daar waren er 188.000. Dus de kans dat je wat ozon rook
1: is niet zo gek. Nee, we waren een soort tosti-land.
0: Zeker. Ja. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Zo heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald, lezen we in het FD. De TU wil 30% van zijn stoeltjes bij de studie lucht- en ruimtevaarttechniek openhouden voor vrouwen. Zo hopen ze in Delft de structurele ondervertegenwoordiging van dames op de studie aan te pakken. Want dat zet het hele studieklimaat onder druk, zegt de TU Delft. En om dat aan te pakken, ja, moet het aantal vrouwen dat de studie volgt omhoog kunnen. Nou, dit voorkeursbeleid in Delft is een uitzondering voor het College voor de Rechten van de Mens. En omdat onze wet een gelijkheidsbeginsel kent, moet er aan strikte voorwaarden worden voldaan. Volgens het college is er dan ook sprake van een aantoonbare achterstand van vrouwen. En worden mannen niet onevenredig hard getroffen door de maatregel. Het is niet zo dat vrouwen nu automatisch een plekje krijgen, hoor, bij die studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Ze moeten nog steeds meedoen aan de selectieprocedure en die succesvol afronden. En belangrijkste is, ze moeten het ook willen. De TU Delft wil het voorkeursbeleid vanaf studiejaar 2027-28 gaan invoeren.
1: Ja, het WK voetbal. Even terug naar gisteravond. Want ja hoor, hij deed het opnieuw.
9: Messi. Leo. Tocó el arquero, rebota. Leo. Ja.
0: Ja. Hoe selecteren ze de mensen die dit doen?
1: Dat commentaar.
0: Ja, die dus Messi. En dan?
1: Ik denk altijd dat gaat
0: om... Nee, heeft dat niets.
1: Op enthousiasme, denk ik.
0: Ja, denk ik ook, ja.
1: Ik vraag me wat het had. Meestal is het onderdeel van nieuwsorganisaties. En dan vraag ik me altijd af waar is de onafhankelijkheid gebleven. En de objectiviteit, die is meestal ver te zoeken. Maar dat terzijde.
0: Maar Messi. Toch, Messi.
1: Ja, die scoorde Messi. Die inderdaad scoorde gisteravond opnieuw namens Argentinië. Twee keer zelfs tegen Oostenrijk. En ook die andere wereldsterren die we eerder besproken hebben. Kylian Mbappé en Erling Haaland, wat jij een beetje een Engelman vindt. Die scoorde gisteren weer twee doelpunten. Ja, een beer van de vent. En dus de grote namen op het WK die kwamen weer tegelijkertijd in actie, zou je kunnen zeggen. We gaan naar BNR sportverslaggever Jaap de Groot in Kansas City. Jaap, goedemorgen.
10: Ja, goedenavond hier vandaan, want hier is een speeldag nog steeds niet voorbij. Nee. Want ik zit naar het laatste kwartier van Jordanië-Algerije te kijken. Ja, we moeten hier 104 wedstrijden afwerken, ja. Dus dat is even elke dag een mars nemen.
1: Ja, nachtwerk, ja. Hey, dat die drie namen nou zo vroeg in het toernooi al pieken, zou je kunnen zeggen. Dat is best bijzonder, geloof ik, hè?
10: Ja, en vandaag komt ook nog Harry Kane in actie. Hè? Die is ook begonnen met twee doelpunten met Engeland. Dus we hebben eigenlijk de grote vier. Ja, en dit geeft natuurlijk het toernooi een enorme impuls. Het toernooi, vooral in Amerika, draait om doelpunten en aanvallend voetbal. Ja, en als je dan de vier boegbeelden van de commerciële PR, de commercials van tevoren, als die inderdaad leveren, ja, dan dat is de kers op de taart. Ja. En dat gebeurt nu.
1: Ja, maar is dat normaal anders dan? Worden die een beetje achtergehouden voor later in het toernooi, voor als we verder komen?
10: Nou, weet je, het vreemde is, door die overvolle speelkalender van het afgelopen seizoen was iedereen heel sceptisch ten aanzien van het WK. Iedereen dacht, iedereen staat fysiek zwaar in het rood. Ja, en wat er nu gebeurt, er wordt zo aanvallend gespeeld in zo'n hoog tempo. Ik zit ook naar zo'n wedstrijd Jordanië-Algerije te kijken. Er lopen gewoon 22 man met een mes tussen hun tanden te voetballen. Dus het is,
0: Messi.
10: Ja, en niet voor niets zitten die stadions hier vol. Hè? Want ook bij de wedstrijd waar ik het net over had, zitten gewoon weer 70.000 mensen. Dus die hype, die wordt alleen maar groter. Het Amerikaanse elftal presteert, het Mexicaanse elftal presteert, Canada presteert. Ik maakte vandaag hiermee dat de fanzone, waar je gratis kaart, die moet je wel aanvragen, maar die is gratis verkrijgbaar, die kaarten. Hier in Kansas City, er kunnen dan 15.000 mensen kunnen daarbij. Die is op dit moment elke dag uitverkocht. Maar zelfs die gratis kaarten worden nu voor $600 aangeboden op de Amerikaanse marktplaats. Dus om even aan te geven, hallo, het effect van de amusement, de enorme amusementswaarde die de wedstrijden uitstralen. Ja.
0: Nou, daar zie je ook, hè, als je dat even naar commercieel vertaalt. Messi zag ik al in een reclame van Lees optreden, waar hij niks zegt, want hij spreekt geen Engels. Mbappé heb ik er nergens gezien. Ja, en Haaland lijkt me een ideale man om beveiligingsproducten aan te prijzen, bijvoorbeeld. Maar gaan we niet terugzien, deze koppen in grote commerciële uitingen ook in Amerika?
10: Nee, het is echt waar we van de week al over hadden. David Beckham zie je overal terug. Precies. Je ziet Pulisic van Amerika. Mm-hmm. En af en toe zie je Messi. En dan hebben ze inderdaad Mbappé. En in mindere mate Haaland hebben ze dan bij de McDonald's reclame
0: naar binnen geschoven.
10: Gestopt. Alle twee achter een hamburger. Uh-huh. En dat is het dan. Dus het is ook voor het brede beeld. Hè, want mm-hmm. als je ook, dat verbaast me dus ook totaal met die hoge prijs. Zie je dat gewoon echt elk land heeft 20, 30.000 toeschouwers of supporters meegenomen. Ja, we halen die mensen het geld vandaan. Dus wat dat betreft zie je hier dingen gebeuren en zie je een toernooi in gang worden gezet. Ja, die iedereen verbaast. Niemand had dit echt verwacht. En mm-hmm. Op deze manier haalt toch FIFA-president Gianni Infantino toch wel een beetje zijn gelijk.
0: Ja. Nog even naar die Messi. We zitten natuurlijk in de Lionel Messi, hè? Argentijn. Ja. Man is inmiddels op hoogbejaarde leeftijd voor een voetballer. Nooit gedacht dat hij nog wat zou kunnen. 5 keer gescoord tot nu toe. Hè? In mijn tijd had je Diego Armando Maradona, met de hand van God, fantastisch voetballer. Is Messi een grotere?
10: Nou ja, het punt is, hij staat onder zo'n grote druk. Ja. We hadden het toen met Maradona in Napels. Nou, dat is een ondergang geworden. Messi zit op dit moment in Amerika.
0: Ja,
10: ja, en wat Pelé ooit moest doen, geeft hij een vervolg aan.
0: Ja, ja.
10: En ja, er zitten natuurlijk ook enorme commerciële belangen aan. Want 80% van zijn salaris wordt hier betaald door Apple. En toen ze vorige keer wereldkampioen werden, toen gaf hij aan al zijn medespelers een gouden iPhone cadeau. Maar dat bleek gewoon uiteindelijk een reclamestunt van Apple geweest te zijn. Dus ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren als ze de titel gaan prolongeren.
0: We zijn benieuwd. We gaan het in de raad houden. Dankjewel, BNR Sportverslaggever Jaap de Groot vanuit Kansas City. Ja, dan hebben de Belgen visa afgegeven voor een delegatie van de Taliban. Die komen in Brussel praten over het terugnemen van Afghanistan en Afghanen met name. En dat zorgt voor nogal wat ophef. Zometeen in de ochtendspits.
11: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
12: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
13: Thomas van Zijl.
14: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de aankomende cijfers van geheugentjebedrijf Micron en een gesprek met Edwin Velzel, de CEO van pensioenuitvoerder PGGM, over de overgang naar het nieuwe stelsel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
12: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
16: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Nu in de BNR-app.
19: Minder bezwaren tegen de WOZ-waarde bij gemeenten, ondanks scherpe stijging van de woningwaarde. Russisch leger gaat over tot gedwongen recrutering, mogelijk een opmaat tot mobilisatie. En 10 jaar Brexit. Veel beloften, veel niet nagekomen. Deze verhalen en vele andere vind je nu in de BNR-app.
0: En dan gaan we even naar Bianca Daming van de AWB. Bianca, komt de spits al een beetje op gang?
5: Ja, dat gaat nu allemaal gebeuren, want de files worden steeds langer en vooral de files die ontstaan door wegwerkzaamheden. Op de A4 rijdt het langzaam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Utrecht sta je een kwartier in de file tussen Nieuwedijk en Noorderloos. De A27 is gedeeltelijk ook dicht. Het loopt ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht, daar heb je 20 minuten vertraging. En aansluitend op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht sta je ook al een kwartier in de file. Dat is tussen Moordijk en knooppunt Klaverpolder. Flitsmeister meldt flitsers op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij hectometerpaal 177,6. En op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 10,0.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moet de eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Noodweer vannacht bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barst een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur werd stilgelegd. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. Noorwegen is ook door na winst op Senegal. Bij een schietpartij in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Ook raakte een agent zwaar gewond. Het gebeurde allemaal in een Joodse wijk, maar wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. 2 vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig in Boston zijn geland. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. De hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in het stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer.
0: Kijken we even naar de beurzen in Azië. De Nikkei staat 1,8% lager. De Hang Seng in Hongkong 1,5% verlies. En de Kospi een min van 6,7%. Dat zijn nogal gevoelige klappen. Kijken we even naar de Brent Future. Een vaartje olie kost in de toekomst $77,34. $77,36. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. België heeft een visa afgegeven voor een delegatie van de Taliban die in Brussel komen praten over het terugnemen van Afghanen. En dat zorgt voor nogal wat ophef. Zometeen in de ochtendspits.
21: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
22: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
23: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
21: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
24: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
18: Thomas van Zijl.
14: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de aankomende cijfers van geheugentjebedrijf Micron. En een gesprek met Edwin Velzel, de CEO van pensioenuitvoerder PGGM, over de overgang naar het nieuwe stelsel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 4:07, 23 juni 2026, dinsdag. Het wordt een warme dag vandaag, maar dat wisten we al. En we hebben een hoop nieuws ook. Iwan, wat gaan we doen?
1: Bijvoorbeeld zometeen praten over de EU-begroting. Daar wordt al tijden over gesteggeld. De Europese Commissie wil die begroting fors verhogen. De VVD in ons land zegt dat geld is niet nodig. En die partij blijft zich dus verzetten. Bespreken we zometeen met de VVD Tweede Kamerlid Bente Becker. En we hebben het over de Youngtimer-regeling. Nou, het werd al eigenlijk verwacht hè, dat die markt zou gaan instorten. En inderdaad, dat is ook gebeurd. Het gaat met name om de bijtellingsregeling. Is hij wel aangepast? Maar ja, een oplossing die laat nog even op zich wachten. Hoe erg die markt eraan toe is en wat dat ook betekent voor die sector, gaan we zo meteen bespreken.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want België heeft 5 visa gegeven voor een delegatie van de Taliban. En die komt naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie over terugkeer van Afghanen. En daar is nogal veel ophef over. D66 noemt het een klap in het gezicht, hè, dat die Taliban naar Brussel wordt gehaald. Bij ons Raquel Garcia Hermida van der Wallen. Ze is D66-europarlementariër, voorzitter van de Afghanistan-delegatie van het Europees Parlement. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Europa erkent Taliban niet hè, als machthebbers in Afghanistan. En dan haal je wel een delegatie naar Brussel om te praten met de Europese Commissie. Hoe moeten we dat zien? Is dat een politiek statement of een impliciete erkenning van het regime?
3: Nou, het is sowieso een heel symbolische statement en een verkaapte erkenning van het regime. Zo zien we dat wel vanuit het Europees Parlement. Mm-hmm. Want wat je hiermee doet, is de Taliban als verschrikkelijk regime dat hun meisjes, hun vrouwen, hun minderheden, hun bevolking echt verschrikkelijk onderdrukt. Mm-hmm. Je haalt ze hier naartoe, naar Brussel, het centrum van de politieke macht van de Europese Unie, namens 450 miljoen mensen. Ja. En wij zien dat als niet anders dan het legitimeren van de Taliban als gesprekspartner.
0: Ja, maar de Europese Commissie zegt, dit zijn technische gesprekken. Dat moeten we hier doen. Wat zijn technische gesprekken? En kan dat dan niet anders dan in Brussel?
3: Wie het weet mag het zeggen, wat technische gesprekken precies inhouden, dat weet ik niet. Daar geeft de Europese Commissie ook heel weinig informatie over. We weten dat dit gaat over het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Mm-hmm. Maar verder weten we niet wat ze gaan bespreken. En belangrijker nog, wat ze gaan afspreken. Want de Taliban komen natuurlijk niet alleen voor een theekransje in een hotel in de buurt van het vliegtuig in Brussel. Nee. Of het vliegveld, sorry. Ze komen met een agenda. Ze willen wel wat voor terug. En daar ligt de kern van dit verhaal. Wat willen ze voor terug en hoe ver gaat de Europese Commissie hierin mee?
0: Maar wat denkt u? Wat willen ze terug? Wat gaan ze eisen?
3: Volgens ons gaan ze eisen dat ze toegang krijgen tot hun ambassades en consulaten in de Europese Unie. Wij hebben dat ook gezien in Duitsland. Wij hebben dat ook net buiten de Unie gezien in Noorwegen. Wij weten dat zij heel erg op zoek zijn naar internationale legitimiteit. Ja. En volgens onze informatie is dat het eis wat zij op tafel gaan leggen.
0: Mm-hmm. Dat kan je zeggen. Wat wil Brussel van ze? Want we kunnen dan technische gesprekken hebben. Waarom hebben we de Taliban überhaupt nodig om te spreken?
3: Nou, wat de commissie zegt is dat de lidstaten hebben gevraagd om bijstaan uitgeprocedeerde asielzoekers terug te kunnen sturen. Ja. Maar dat vinden wij een onvoldoende reden om deze mensen hier naartoe te halen, want die technische gesprekken kun je op heel veel andere manier voeren. En je hoeft niet vertegenwoordigers van dit, nogmaals, ik herhaal, verschrikkelijke regime hier naar Brussel toe te halen met alle symbolische waarden van dien. Dus wat dan ook deze gesprekken inhouden, vinden wij totaal ongepast. En inderdaad een klap op het gezicht van al die mensen, miljoenen die onderdrukt zijn, en ook al die Europeanen die hier geen enkel begrip voor hebben.
0: Anderzijds, hoe had je het dan wel moeten doen als Europese Commissie?
3: Nou, wij vinden dat wij niet voor niks ook een delegatie in Kabul zelf hebben. Mm-hmm. Wij zijn aanwezig in het land. Wij hebben onze eigen mensen daar. Wij hebben onze eigen diplomaten daar. Wij hebben onze eigen medewerkers daar. En wij zien echt geen enkele reden om deze gesprekken hier in Brussel te voeren. En dus noods ga je deze gesprekken op een neutrale derde plek voeren. Mm-hmm. En niet hier
0: niet
3: in Brussel.
0: Nou, het visum is geld voor 1 dag, geloof ik, hè, voor die delegatie. Zou vandaag gaan plaatsvinden. Ja, en dan, wat wil u nog? Het is een beetje laat om nu te zeggen van, nou weet je wat, keer terug met je toestel naar Kabul of ga naar Zwitserland, ik noem maar wat.
3: Nou, het probleem is dat wij, dit is niet van vandaag. We zijn niet alleen maar sinds gisteren hiermee bezig. Wij vragen de commissie al maanden om dit niet te doen. Ik heb hierover individuele eurocommissarissen over gevraagd. Wij hebben als Europees Parlement met een grote meerderheid een resolutie aangenomen die duidelijk zegt, wij willen dit niet. Wij willen deze meeting niet. Wij willen geen legitimiteit. De commissie blijft zeggen, ja, maar de lidstaten hebben ons gevraagd om dit te doen. En wij zeggen als Europees Parlement, enige rechtstreeks verkozen orgaan voor alle Europeanen. Wij hebben gezegd, dit willen we niet. En ik vind dat de Europese Commissie iets beter, iets meer zou kunnen luisteren naar de wensen van het Europees Parlement. Dus wat ons betreft blijven we ons verzetten. Ook is het alleen om een stem te geven aan al die vrouwen en al die mensen in Afghanistan die zelf geen stem meer hebben, omdat dit die zijn weg of beroofd door de Taliban.
0: Dank. D66 Europarlementariër Raquel Garcia Hermida van der Wallen.
4: Radio, de ochtendspits.
19: Ja, dan gaan we naar de jongtarmregeling. Bedrijven die jongtarmers verkopen, die moeten nog tot na de zomer, tot Prinsjesdag, wachten op duidelijkheid over de bijtelling voor youngtimers. Want we weten, verkopen die zijn flink afgenomen. En vooral zakelijke rijders die zijn duurder uit. Het Financiële Dagblad meldt dat in Politiek Den Haag ook veel ontevredenheid is over deze aangepaste regeling, die vrij schoksgewijs opeens die regeling de nek omdraait. Maar een oplossing blijft nog uit. Blijkt uit een brief die staatssecretaris Ehrenberg van D66 van Financiën naar de Kamer heeft gestuurd. Ik zei het al, we moeten wachten op Prinsjesdag. En ook dan is de vraag, wat gaat er gebeuren? Ik ga erover praten met Wouter van Emden van de Stichting Autobelangen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
19: Ja, u moet toch even toelichten voor mensen die misschien niet helemaal goed in deze business zitten. Vorig jaar veranderde de Kamer de regels rondom die bijtelling. Wat is er ook weer veranderd sindsdien in een paar zinnen?
6: Nou, tot november vorig jaar mocht je een auto van 15 jaar of ouder bijtellen tegen de dagwaarde in plaats van de cataloguswaarde. En middels een amendement heeft de Kamer besloten om die leeftijd op te rekken naar 25 jaar.
19: Ja, precies. En dat is in één stapje eerst 16 jaar en dan 25 jaar, hè?
6: Klopt, om het helemaal ingewikkeld te maken, inderdaad, per 2026 naar 16 jaar en per 2027 naar 25 jaar.
19: Ja, precies. En dat zit eraan te komen op 1 januari aanstaande dus. Nou zien we dat dat een gevolg heeft in de sector. Nou, dat werd natuurlijk al verwacht. FD noemt een getal 10% daling begin dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Maar ik geloof dat u veel grotere effecten ziet.
6: Ja, dat klopt. En dat is de RDC die heeft dat berekend. Maar die 10%, dat is de daling van de verkoop over alle youngtimers in Nederland. Dat zijn er in totaal maar liefst 2 miljoen. En slechts een heel klein deel daarvan, ongeveer 200.000, is in handen van zakelijke youngtimerrijders. Dus die 10%, dat is eigenlijk precies de zakelijke markt. En nou, dat is ongeveer een ineenstorting van ruim 80%.
19: Ja, en de eerste ondernemer is er geloof ik ook een omgevallen in deze business.
6: Klopt, helaas. Een hele mooie onderneming van Timon, Auto Timon. Die heeft zijn deuren moeten sluiten al. En er zijn meerdere waar het gewoon heel slecht mee gaat.
0: Nou, heb ik begrepen, Wouter, we kennen elkaar, dus ik noem je Wouter, dat er in de Tweede Kamer wel gemorreld wordt. Hè, ook aan het plan van wat Pieter Grinwis van de ChristenUnie afhankelijk naar voren heeft gebracht. Is het al een done deal dat we inderdaad dit verhaal op ons af gaan krijgen per 1 januari 2027?
6: Nou, het was leuk om je erover te horen. 17 jaar geleden spraken wij hier natuurlijk ook over. Vergelijkbare situatie. En blijkbaar is er weinig geheugen wat dat betreft bij de Tweede Kamer. Wij hebben gezien natuurlijk dat sinds november er een enorme storm van kritiek opgestoken is. We hadden vrijwel de volledige Senaat achter ons. Daarnaast is er ook inderdaad in de Tweede Kamer onrust over ontstaan. En heeft dezezelfde Pieter Grinwis, wat dat betreft hulde naar deze man, een reparatiemotie ingediend. Ja. Die ook met een zeer ruime meerderheid aangenomen is. Mm-hmm. En ja, die motie die roept met name voor deze markt op om snel tot een herstel te komen. Zodat die markt weer tot rust komt. Zodat zij weer auto's kunnen gaan verkopen. Mm-hmm. En ja, juist dat is wat er nu niet gebeurt. Het wordt nu uitgesteld naar Prinsjesdag. Ja, die markt ligt sinds november stil. Ja. En ja, die blijft nu stil liggen. Dus dat is voor sommige ondernemingen zal dat de doodsteek zijn.
19: Ja. Ja, sterker nog, u ziet een averechts effect dat mensen nog veel oudere auto's gaan kopen en daarmee heel rondrijden.
6: Ja, ik ben het NRC heel dankbaar voor de cijfers die ze mij geleverd hebben. En daar heb ik gekeken niet alleen naar die categorie van 15 tot 25 jaar oude auto's, maar ook de categorieën daarvoor en daarna. Daarvoor zie je niks gebeuren. Maar wat je nu al ziet gebeuren, is dat er 53% meer zakelijke auto's van 25 jaar en ouder verkocht worden. Ja. En dat is natuurlijk precies het omgekeerde effect dat je wil bereiken met zo'n maatregel.
0: Ja, en nu krijgen we ook nog daarbovenop de pseudo-eindheffing, hè, voor alle BV's. Dat zijn dan vaak eenmans BV's. Die laten hun werknemer rijden in een fossiele auto, want die zit lekker buiten de bijtelling. Alleen die is wel fossiel. En dan moet je dan 22% over de nieuwwaarde betalen, geloof ik, hè? Tot.
6: De pseudo-eindheffing, dat is 12%.
0: Oh, 12%.
6: Moet de werkgever betalen over de nieuwwaarde. Ja, maar goed, het blijft nog steeds een enorm bedrag natuurlijk.
0: Ja.
6: We zijn als autobelangen ook echt tegen deze regel.
0: Nee,
6: ook de doekjes voor het bloeden die de overheid nu heeft ingesteld. Ja, daar kom je eigenlijk helemaal niet verder mee.
0: Ja.
6: Die hele pseudo-eindheffing zou wat ons betreft van tafel moeten. De weg naar elektrisch rijden is duidelijk. Dat moet gebeuren. Daar zijn wij ook voorstander van. Maar doe dat door te verleiden en niet door zo'n fossiele boete op te leggen.
0: Okay. Ja.
1: Nou, het kabinet zegt ook, die spreekt dan over een green timer regeling, waarmee tweedehands EV's de verkoop daarvan zou moeten worden gestimuleerd. Het kabinet zegt van ja, misschien is dat een soort alternatieve business ook voor de youngtimer sector. Ziet u dat gebeuren?
6: Ja, absoluut. Sterker nog, ik heb dat plan zelf ingediend. Een plan dat heet van youngtimer naar e-timer. Er worden daar verschillende termen voor gebruikt. Maar goed, dat komt erop neer dat elektrische auto's al eerder in aanmerking komen voor lagere bijtelling. En daar zijn we op zich groot voorstander van. Maar ook daar geldt weer voor, net als bij de youngtimers, maar ook bij de pseudo-eindheffing, dat de uitwerking nodeloos ingewikkeld is. En ik voorspel dat met deze uitwerking waarvoor ze nu gekozen hebben, dat helemaal geen enkel effect gaat hebben op de tweedehands elektrische markt. En ik zeg erbij, dat is wel heel hard nodig. Want vorig jaar zijn er 35.000 volledig elektrische auto's geëxporteerd, waarmee tegen een miljard aan subsidies het land uit is gegaan. En dus aan de voordeur proberen ze te stimuleren, terwijl de achterdeur al jaren volledig open staat.
1: Nu dus afwachten op Prinsjesdag. Ja, als we zo even doorkijken, ook naar minister Heijnen, die toch altijd wel de hand op de knip houdt. Ja, er moet wel wat gaan gebeuren, want de kans is best groot dat het misschien gewoon toch doorgaat zoals het doorgaat. En inderdaad die grens per 1 januari de 25 jaar gaat.
6: Nou, voor meneer Heijnen heb ik op zich heel goed nieuws. Als we even teruggaan naar de youngtimers, ja. Want, Bas, we weten natuurlijk van 17 jaar geleden, dat er dan, ondanks dat het een onterechte wetswijziging is, dat er toch dekking moet zijn voor zo'n maatregel. Nou, die dekking hebben wij, die hebben we aangereikt. Namelijk door het bijtellingspercentage voor de youngtimers wat te verhogen. En dat levert meer geld op dan dat ze nodig hebben. Dus die dekking, die is er gewoon.
0: Precies, moet je dan een heel klein beetje tweaken, aan de knopjes draaien en dan ben je er ook.
1: Nou, de oplossing wordt meegeleverd. Dus door Wouter van Emden van de Stichting Autobelangen. Dank.
0: 17 jaar al bezig met deze ellende. Bianca Damink van de AWB is bij ons. Bianca, hoe staat het erbij op de weg?
5: Nou, het wordt langzaam maar zeker steeds drukker zo aan het begin van de ochtendspits. En je hebt vooral veel vertraging nu op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg bij Den Haag en Zoeterwoudendorp. Daar sta je 20 minuten vast. Het is extra druk door de afgesloten A44. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je een half uur vast tussen afrit Veghel en Waardenburg. Daar staat 16 kilometer file. Het is daar ook wat drukker dan gebruikelijk en dat komt door de afgesloten A27. En Flitsmeister meldt 1 flitser op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij hectometerpaal 202,9.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, een manier om onder die pseudo-eindheffing uit te komen is beginnen rijschool. Ik zal je vertellen waarom. Rijscholen hoeven over hun lesauto's geen extra belasting te betalen als die auto wel fossiel is. Ze krijgen een vrijstelling, want om te kunnen schakelen, ja, je krijgt een rijbewijs B als je een geschakelde auto kunt rijden. Dat is een voorwaarde voor het behalen van het volwaardige rijbewijs. En daarvoor moeten rijscholen oude, fossiele lesauto's hebben. Want die hebben een versnellingsbak met een pook. Alle elektrische auto's zijn namelijk automaat. Uitzondering is een onderdeel van een aantal aanpassingen aan die zogeheten pseudo-eindheffing, wat we net zeggen. De tweedehandsmarkt in elektrische auto's moet zo worden aangejaagd door die pseudo-eindheffing. En vanaf 1 januari een heffing dus van 12% over de cataloguswaarde van de auto, hoe oud die ook is, als je werknemer privé een auto van de zaak laat rijden die fossiel is. Nou, dat is nogal wat ellende. In ieder geval bij die rijscholen gaf dat ook wat stress. Die waren bang dat ritjes om leerlingen op te halen zouden kunnen tellen als woon-werkverkeer en dus privégebruik. Maar dat is in principe niet zo. Er gaat wel veel administratief werk in zitten om dat allemaal te kunnen bewijzen. Want ik ben Pietje gaan ophalen. Toen hebben we een lesje gedraaid van 40 minuten. Mm-hmm. Toen moesten we Jantje ophalen. Nou, enzovoort, enzovoort. Het kabinet vindt dat ook een beetje kletsika. En daar wordt er nu dus een vrijstelling geïntroduceerd voor de lesauto. Ik ben een rijschool.
1: Ja, een lesje per maand.
0: Ja. Ja, goed idee. De VVD blijft zich verzetten tegen extra geld voor de Brusselse begroting. De Europese Commissie wil de begroting verhogen van 1,2 biljoen, dus 1200 miljard, naar 2000 miljard euro. En kortingen voor lidstaten afschaffen. Volgens de liberalen heeft Brussel dat geld helemaal niet nodig wanneer het budget verstandiger nu wordt uitgegeven. En daar praten we over met VVD-Kamerlid Bente Becker. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, ook u wil bouwen aan een sterke Europese Unie. Hè? Defensie, AI, weerbaarheid, onafhankelijkheid van Amerika en China. We hebben toch gewoon veel geld nodig in Europa?
8: Ja, het is een misvatting dat als je iets belangrijk vindt, dat dat automatisch alleen maar kan worden opgelost met meer geld. Het gaat hier vooral, wat de VVD betreft, om slimme keuzes. Want we zullen al het geld dat we in Europa uitgeven, net als dat in Nederland het geval is, natuurlijk eerst moeten ophalen via belastingen. En als je de overheid heel groot maakt, dat geldt ook in Brussel, dan vraag je dus heel veel van burgers en van bedrijven. Ja. En dan maak je ook mogelijk schulden naar de toekomst. Nou, dat willen wij niet. Dus het moet in Europa op een aantal terreinen minder. Bijvoorbeeld de cohesiesteun, de landbouwfondsen. En dat moet meer toe naar de nieuwe economie. Uh-huh. En gelukkig zet het Nederlandse kabinet daar ook op in. En ik heb vandaag een opinieartikel geschreven dat zegt, blijf dat ook doen.
0: Ja, hartstikke mooi. Maar wacht even, er liggen twee rapporten van Draghi en Letta vanuit Europa. Daar is laatst een rapport van Oliver Wyman bijgekomen in opdracht van de European Banking Federation. En die hebben gezegd, ja, we hebben toch tussen de 800 en 1400 miljard nodig om die nieuwe agenda, die innovatieagenda, te doen vervolmaken. Hebben dus meer geld voor nodig. Dus dat die EU-begroting toenemen moet, willen we onszelf uit alle ellende innoveren. Hebben we toch het geld toch nodig? Moeten we toch nooit zeggen, nou, dan moeten we het niet besteden of anders besteden?
8: Nou ja, wat zij ook zeggen is dat het dus heel belangrijk is dat er meer privaat kapitaal beschikbaar komt voor bedrijven. En dat het in Europa makkelijker zaken doen wordt en makkelijker aan geld komen wordt. En daarvoor moeten we de zogenaamde kapitaalmarktunie, waar al jaren over gesproken wordt in Europa, die moeten we vervolmaken. Daar moeten we voor zorgen dat bedrijven veel makkelijker zaken kunnen doen. En ook moet Europa werken aan wat ze nu al aan het doen zijn, het zogenaamde 28ste regime. En dat betekent dat bedrijven kunnen gaan kiezen voor een regime met veel simpele regels in plaats van alle verschillende regels uit alle lidstaten. En wij denken als VVD dat dat veel meer helpt om bedrijven en innovatie hier te houden dan nog eens een keer een extra bak met geld vragen van belastingbetalers. En wat Europa nu onvoldoende doet in wat er voor ligt, is keuzes maken. Ja. En dus het kan ook op sommige plekken een stuk minder. En tot slot is het ook nog zo dat er soms geld wordt uitgegeven aan zaken waar het eigenlijk niet voor bedoeld is. En dat hebben we bijvoorbeeld de afgelopen periode ook gezien met Spanje. Die hebben gewoon 2,3 miljard euro dat ze kregen voor coronaherstel gebruikt om hun eigen pensioentekorten aan te vullen. Mm-hmm. Zodat ze zelf niet hoefden te hervormen. Nee. Nou, ook dat soort mechanismes moeten in dat nieuwe. Ja. Precies. Ja. En dat kon in het oude systeem. En daarom moeten we naar een nieuw systeem.
0: Maar wacht even, mevrouw Becker, want even kijken naar de centen. Hè. De hard cash, dat zijn de feiten. Toen de meerjarenbegroting voor 2021-2027 werd vastgesteld, 1200 miljard. Dat komt neer op 1,13% van het bruto nationaal inkomen van de hele Europese Unie. 1,13%. Dat is toch eigenlijk helemaal niks? Waar hebben we het over?
8: Ja. Kijk, mij lijkt dat het op een gegeven moment, als je van 1,2 miljard naar 2000 miljard gaat, dat 800 miljard erbij is. Ja. En waarom is dat 800 miljard erbij? En wat is daar nou gebeurd? We hebben natuurlijk een bijzondere periode gehad waar er sprake was van ook geld voor het coronaherstelfonds in de oude begroting. Ja. Die 800 miljard, daarvan zegt de commissie nu, nou, die nemen we er gewoon bij als basis. Dat blijven we in de toekomst altijd uitgeven. Mm-hmm. Dus het is niet helemaal een eerlijke vergelijking. Als je zou zeggen, nou, dit is toch maar een kleine stijging. Ja. Er wordt gewoon 800 miljard wordt even ingecalculeerd als een basis voor de toekomst, die met corona in het verleden te maken had.
0: Dus saldo slechts 2% van het bruto nationaal inkomen van de hele Europese Unie. 98% blijft bij de landen soeverein over om uit te geven. Meneer Heijn heeft toch geen probleem?
8: Ja, maar dat, Maar toch? Het betekent in tijden waarin nationale begrotingen enorm onder druk staan. Ja. Waar we ook verwachten dat lidstaten hervormen. Dat ze hun eigen zaken op orde brengen. Dat ze zelf investeren in defensie en veiligheid. Moeten we wel kijken waar we dan geld voor ophalen in de Europese Unie. Ja. En als we 800 miljoen extra gaan vragen terwijl we geen keuzes maken. Dan is dat onverstandig beleid. En dan maakt dat ook de Europese Unie in de toekomst niet sterker. Maar zwakker. Want dan zitten er ook niet voldoende hervormingen onder.
0: Oké, maar die kopen kapitaalmarktunie, daarvan zei u al, daar zijn wij zeer groot voorstander voor. Partijgenoten van u in het verleden waren er niet zo voorstander voor. Maar dat is kennelijk, hè? VVD wil dat nu wel. Gaat dat lukken? Dat zou een eerste mooie klap zijn natuurlijk, hè, om te maken.
8: Nou ja, we hebben het kabinet op pad gestuurd afgelopen week in een debat om dit hoog bovenaan de agenda te zetten. Er zijn een aantal lidstaten die het ingewikkeld vinden. Luxemburg is er een van, Ierland is er een van. Nederland heeft nu een kopgroep gevormd. Minister-president en minister van Financiën Ilko Heijne heeft een kopgroep gevormd met een aantal landen die dit ook willen. Om de landen die nog terughoudend zijn eigenlijk te gaan overtuigen. Nou, Ierland wordt voorzitter van de Europese Unie de komende periode van de Europese Raad. En wij hebben goede hoop dat dat ook verschil gaat maken. Omdat ook rapporten keer op keer zeggen, dit is een van de kernpunten om bedrijven beter zaken te kunnen laten doen in de EU. Ja, en anders verliezen we ze aan Amerika, aan China.
0: Dat
8: en dat moeten we niet willen.
0: Innovatiekracht. Duidelijk, dank. VVD-Kamerlid Bente Becker. Ja, zometeen. Vermogensbeheerders investeren steeds meer geld in Europese... Nee, gaan we wel of niet? Nou ja, laat maar. Vermogensbeheerders investeren steeds meer geld in Europese defensiebedrijven, maar de kleinere bedrijven worden bijna altijd overgeslagen. Hoe dat kan en op welke manier je dat kan veranderen, gaan we zo bespreken.
9: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
10: Het is ongekend wat hier gebeurt.
9: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
11: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
9: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
13: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
12: Vijvert, dat klopt voor jou.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
26: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
26: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
27: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
28: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
29: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
30: Kozijnen. Van helemaal niets naar een miljoenen omzet. Monica Westerveld maakte het waar met Not Branded, het snelst groeiende sieradenmerk van Nederland. Ze is onze gast in Baanbrekende Businessmodellen. We zijn er morgenmiddag om 2:30 op BNR.
31: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce, waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
22: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
23: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
32: Haal
2: het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: BNR Verkeer.
5: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. De meeste vertraging is er vanmorgen door werkzaamheden. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je voor knooppunt Gorkum 25 minuten oponthoud. Verderop daar is de weg dicht tot aan knooppunt Everdingen. Het is daardoor ook extra druk op bijvoorbeeld de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar heb je 40 minuten tijdverlies. Op de A4 naar Amsterdam sta je een half uur vast tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Dat heeft ook te maken met de afgesloten A44 naar Amsterdam. En er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Dat kost je ook een half uur extra en de linkerrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 202,9. En op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij 206,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moet de eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om...
14: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Toestellen misten elkaar op 100 meter. En Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. De hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer.
2: Vermogensbeheerders investeren steeds meer geld in Europese defensiebedrijven, maar de kleintjes die worden overgeslagen. Nou, dat is jammer, want er zit mogelijk wel heel veel innovatieve kracht. Hoe kunnen we dat nou eens veranderen? Gaan we het zo over hebben.
3: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
4: Banky, dat is toch geen woord?
3: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
5: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
7: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het is 7:55 geworden. Dinsdag 23 juni. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
12: Zometeen praten we over een overleg later vandaag in de Tweede Kamer. Over het infrastructuur in ons land. Ja. En de strategische keuzes rondom bereikbaarheid. Zo heet het overleg. Nou, we kennen Karremans, die heeft gezegd: ja, nieuwe projecten gaan we allemaal niet doen. Want geen geld voor. En ook bestaande projecten, verbeteringen en dergelijke, die moeten worden geprioriteerd. De rijvereniging die zegt deze ochtend: nou, we moeten de poeplap trekken. 100 miljard is er nodig om te investeren. Moet ook trouwens deels van het bedrijfsleven komen, hoor je zo meteen.
2: Maar eerst gaan we naar dit, want het is voor het Nederlands vermogensbeheerders moeilijk om te investeren in de kleinere defensiebedrijven, blijkt uit onderzoek van DUFAS, de brancheorganisatie voor vermogensbeheerders, en KPMG. Door een gebrek aan mogelijkheden en transparantie kiezen vermogensbeheerders dus voor de grote beursgenoteerde defensiebedrijven, terwijl de bereidheid is om juist in die kleinere spelers te investeren. En daar zijn we goed in Nederland, want er zijn nog al wat kleine bedrijfjes die heel innovatief bezig zijn. Bij ons Jeroen van Weygaarden, voorzitter van DUFAS. Goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen.
2: Ja, voor die vermogensbeheerders is het moeilijk dus, zegt u, om in die kleinere defensiebedrijven te investeren. Waarom? Is dat gewoon omdat ze niet voldoen aan het risicoprofiel?
13: Het risicorendementsprofiel, dat is natuurlijk altijd belangrijk. Ja. Dat is de eerste opdracht van vermogensbeheerders om voldoende rendement te behalen. Mm-hmm. Nou, dat doen ze ook gemiddeld 5,2% na inflatie voor zo'n 11,5 miljoen Nederlanders alleen al die pensioen opbouwen. Nog 1 miljoen Nederlanders die dat zelf doen. Maar natuurlijk is er ook vaak, komt er een maatschappelijke opdracht bij. En dat kan te maken hebben met duurzaamheid, maar steeds vaker ook defensie.
2: Ja.
13: En we zien eigenlijk in Europa inderdaad een productiekloof en een financieringskloof. Europa wil meer zelf produceren. Maar die productie kan niet alleen van die grote beursgenoteerde ondernemingen komen, maar ook juist van die kleine innovatieve bedrijven. Ja. En waarom zijn die nou ingewikkeld? Ja, omdat die institutionele vermogensbeheerders, waar ik dan directeur mag zijn van de branchevereniging, heeft eigenlijk samen met KPMG dus uitgezocht dat juist die kleinere innovatieve bedrijven, dat zijn vaak, gaat om hele kleine, dat noemen ze dan

0: ticket sizes, dus hele kleine financieringsvragen. Maar 40% daarvan heeft gewoon moeite om aan financiering te komen.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dat is natuurlijk wel een probleem, want ze krijgen het ook niet bij de bank. Nou, het kan iets zijn voor bijvoorbeeld private equity.
1: Ja, dat gebeurt toch veel, maar, ook. Je ziet veel
0: PE-partijen dat nu ook veel.
1: En daar kan u wel als vermogensbeheerder instappen. Er zijn ook een paar grote beursgenoteerde PE-huizen.
0: Ja, je ziet ook dat ook mondjesmaat wel toeneemt. Ja, ja. Maar de vraag is dat genoeg? En is het op tijd om ook de ambities te halen van de NAVO om ook meer zelf in Europa te gaan produceren?
1: Ja.
0: En dat lijkt toch niet het geval.
1: En dus?
0: Dus. Nou ja, laat ik voorop zetten, er is geen silver bullet of een soort magische oplossing die in één keer heel goed werkt. Maar wat interessant zou zijn, is als er ook eens wordt gekeken naar bijvoorbeeld defensieobligaties, een European Security Fund.
1: Ja.
0: In Frankrijk bijvoorbeeld doen ze dat ook, waarbij je eigenlijk al die financieringsvraag van die kleinere bedrijfjes bundelt, in een groot fonds stopt.
1: En
0: waar de
1: overheid
0: ook bij betrokken is.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. En daar, dat vinden we soms nog een beetje spannend. Maar dat zou wel, dan heb je die bundeling, dan heb je die schaalgroot. En dan kan de overheid ook zorgen dat het bijvoorbeeld aan de juiste eisen voldoet.
1: Ja.
0: Voor wat betreft transparantie en waar gaan die wapens naartoe. En voldoet dat aan VN-criteria.
1: Ja, precies.
0: En
1: dat
0: daar
1: duidelijk
0: zou mogelijk wel interesse in zijn. En maar dan overbrug je eigenlijk dat probleem van die schaalgrootte en gebrek aan transparantie dat er nu is.
1: Wat wel leuk is dat we dit gesprek hebben, meneer Van Weijgaarden, want jaren geleden, als je dan sprak met institutionele beleggers, zei ze, ja, defensiefondsen, oh, daar blijven we ver van, daar mag je nooit in investeren. Die slag hebben we gemaakt. Moet ook wel, hè, met deze de weerbaarheidsvraag die er is. Het was jarenlang taboe. Maar nogmaals, European Security Fund, hartstikke goed. Doen het in Frankrijk, zouden we in Nederland ook kunnen doen. Maar in een tweede trap investeren inderdaad in bedrijven, particuliere partijen of private investors of particuliere investeerders op weg helpen met institutioneel geld. Dat kan toch ook? Dat is ook een tweede trap.
0: Dat kan zeker. En natuurlijk zijn er verschillende vermogensbeheerders. Dus er wordt ook verschillend tegenaan gekeken of dat wenselijk is. Dat is ook prima. Maar het gaat er vooral om dat je voldoet aan de eisen van schaalgrootte. En dat is in zo'n gefragmenteerde markt die er nu is echt een probleem.
1: Ja, precies. Okay.
0: Nee, en daar willen we ook gewoon eerlijk in zijn en daarom meedenken over wat een oplossingsrichting kan zijn.
1: Okay. Is dit iets wat we inderdaad zouden kunnen doen? Alle de Frans, ik neem aan dat u heeft wel een stem. U kan in Den Haag ook nog wel eens een potje breken, toch?
0: Nou, ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat zeg maar die kleinere bedrijven, als je daar meer van wilt, als je die doelstellingen wil halen, dan moet je ook durven nadenken over dit soort oplossingen en ook leren van best practices uit andere landen. Mm-hmm. En daarvoor is ook nog wel een deel taboe doorbreking nodig, hoor. Want bijvoorbeeld, wat heet het? Ja, het is nog niet zo makkelijk gezegd als gedaan. Dus het moet ook in die zin sneller, en die bundeling die moet er echt komen. Want anders ga je gewoon die doelstellingen niet halen. En daar willen we ook eerlijk in zijn.
1: Duidelijk, dank. Jeroen van Weijgaarden, voorzitter van de brancheorganisatie voor vermogensbeheerders DUFAS.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: 9:08, ons land staat aan de voorrand van een infracrisis. Rijkswaterstaat waarschuwt dat wegen, bruggen en andere verbindingen hun grenzen bereiken. Dat heeft minister Karremans gezegd. En die zegt, ja, ik staak dus gewoon nieuwe projecten vanwege geldgebrek. En ook een aantal infrastructurele projecten, die gaan we wat uitrekken of efficiënter maken of goedkoper maken. Of we doen ze gewoon voorlopig even niet. Terwijl we ook weten dat onze bruggen, viaducten, kunstwerken, wegen eigenlijk aan groot onderhoud toe zijn. En nu komt de rijvereniging en die pleit voor een investeringsfonds van 100 miljard euro. En hoe dat in elkaar gestoken wordt, gaan we bespreken met de voorzitter van de rijvereniging, Frits van Brugge. Frits, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
1: 100 miljard, waar halen we dat vandaan?
3: Nou, dat heeft Nederland echt wel. Het begint ermee. We hebben een debat vanmiddag in de Tweede Kamer over die infra, zoals jullie het al noemen, een crisis. Nou, minister Karremans roept, ik heb geen geld. En Nederland heeft veel geld. Dus de oproep die wij doen vanuit Rijvereniging, maar ook vanuit de Mobiliteitsalliantie, is, er moet echt een doorbraak komen in ons denken. Er moet echt een 100 miljard vrijgemaakt worden voor die investeringen. Want we hebben zo'n 9 miljard, 10 miljard per jaar nu al tekort.
1: Ja.
3: En ik snap wel de minister van Financiën. Kijk, stel jij zou minister van Financiën zijn, Eelco Heijnen. Jij wil later, denk ik, niet genoemd worden Zandweg Heijnen. Dus het is wel belangrijk dat met name bij dat ministerie van Financiën het denken nu ontstaat dat dit geen kosten zijn, maar investeringen in de Nederlandse economie.
1: Ja, ja,
3: dit
1: ja.
3: deden we al tijdens de Egyptenaren, de Romeinen. In die tijd al was die infrastructuur superbelangrijk. Dus wij doen een oproep aan die Tweede Kamer. Doorbreek nu dit denken en ga denken in investeringen.
1: Ja, toch, we hebben ook nog. Je kan ook nog de geschiedenis ingaan als geen vergunningenheinde of stikstofheinde. Die dossiers die spelen ook allemaal. Los van het feit dat we ook nog verplichting hebben richting de NAVO. 5% van het bruto binnenlands product moet er naartoe. De staat heeft een beperkte kas natuurlijk. En om te zorgen dat we niet straks weer belast worden op allerlei gekke manieren, zou je kunnen zeggen, ja, bij de staat valt niet te veel halen, Frits. Moeten we dat niet ook een beetje kijken naar het bedrijfsleven bijvoorbeeld? Of ik had net de Vereniging van Vermogensbeheerders, DUVAS, aan de lijn. He, grote institutionele beleggers, die zitten op heel veel geld.
3: Ja,
1: 1400 miljard. Nou, kom op.
3: Zou ik zeggen. Nog veel meer. Dus 1800 miljard.
1: Oh, 1800, kan je nagaan.
3: Een pensioenuitvoerder gerund.
1: Ja.
3: Ook, het is natuurlijk van de zotte, Bas, dat we op dit moment infra financieren in Zuid-Europa en in Azië ook. Dat doen de grote Nederlandse pensioenfondsen. Maar de business case die ze hebben in Nederland is niet goed genoeg. Dus er is genoeg privaat geld.
1: Ja.
3: Dus de kunst wordt om dit te doorbreken, om dat fonds te creëren. Het betekent wel, dat hebben de Duitsers ook gedaan, hè, dat dus de schuld van Nederland wat oploopt. Maar dat is volstrekt verantwoord, omdat dit investeringen zijn. Ja. En waarom is minister van Financiën zo voorzichtig? Omdat hij natuurlijk denkt van ja, dan gaan we het weer andere dingen besteden. Dus de kunst wordt ook om dit fonds qua besturing echt veilig te stellen. Ja. Dus je moet het ook daadwerkelijk alleen maar uitgeven aan de vernieuwing van de infrastructuur.
1: En
3: het onderhoud.
1: Ja, echt als investeringsfonds, 100 miljard, alleen maar om het infrastructuurverhaal vlot te brengen.
3: Ja.
1: Maar nogmaals,
3: Want dit schijnt namelijk over alle burgers hebben hiermee te maken in Nederland en alle bedrijven. Dus het is echt niet zo dat wij vanuit het bedrijfsleven roepen, beste overheid, succes ermee.
1: Nee.
3: Dit moet je echt samen doen, daar ben ik helemaal met je eens.
1: Met een rol weggelegd voor die pensioenfondsen, voor die institutionele dus. Ja. Maar dan, wat zou je dan voor verdeling moeten gaan zeggen? Ik kan Heine zegt natuurlijk van, ja, wacht even, ik ga geen schulden maken. Meneer Van Brugge, hartstikke mooi, maar dat komt iedereen op mijn deur kloppen. Dat doen we niet.
3: Nee, en dat is precies wat hij dus wel moet doen. En daar zit dus het probleem.
1: Ja.
3: Ik denk dat het essentieel is, hebben de Duitsers ook gedaan. De Duitsers hebben 500 miljard vrijgemaakt. Nou heb ik geleerd dat je alles wat er in Duitsland gebeurt door 5 moet delen. Vandaar dat we vanuit de RAI-vereniging zeggen 500 miljard gedeeld door 5 is 100 miljard. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. En daarmee zitten we op investeringsniveau van zo'n 2% van ons nationaal product, dat we dan investeren in onze infrastructuur. Een heel normaal bedrag. Los van wat we voor defensie gaan doen.
1: Ja.
3: En noem allemaal maar op. Dit is iets wat je moet doen als moderne economie. Als je infrastructuur verder gaat vastlopen, nou, we kunnen elke dag lezen het in de krant op het moment. Dus beste Kamerleden, doorbreek dit. Beste minister van Financiën, je wilt toch geen zandweg heten? En ik zeg tegen Karremans wel, jij moet ook geen karrenspoor willen worden. Dat is wat we niet moeten doen. En we moeten ook een beetje humor erin houden. Het is allemaal al zo serieus. Maar wij maken ons echt wel zorgen over dat dus die besluiten maar niet genomen worden.
1: Ja,
3: want het is elke keer manjana, we doen het morgen.
1: Nog één punt, Frits, mag ik, als ik even mag, wat?
3: Ja,
1: van die 5% van het bbp die we met de NAVO hebben afgesproken, meen ik te herinneren dat 1,5% daarvoor geallockeerd werd om onder meer infrastructuur te verbeteren. Hè, zodat onze kunstwerkers straks tanks kunnen gaan dragen. Dan kan dat toch uit die begroting?
3: Ik vind het allemaal prima, het gebeurt alleen niet.
1: Nee, precies.
3: En daar wil ik Karremans ook graag bij helpen, onze minister. Hij doet echt zijn best. Hij, jonge kerel, gaat ervoor.
1: Ja.
3: Maar hij heeft een rode cent en ook die van die 1,5%. Dus waar die dan is gebleven, dat weet ik niet.
1: Nou, die gaan we.
3: Maar dat zijn allemaal, als dat kan. Maar ik heb niet begrepen dat dat gebruikt gaat worden voor infrastructuur. Maar ik ben geen expert.
1: Ik ook niet, maar die 100 miljard. Nou, daar vanmiddag het debat. En nu ligt er dus een voorzetje van de RAI-vereniging. 100 miljard van investeringsfonds alleen maar voor verbetering infrastructuur. Dankjewel voor de toelichting.
3: Dus daar moet iedereen met zijn handen echt vanaf blijven verder. Dat is wel belangrijk. Daar snap ik de zorg van de minister.
1: Duidelijk. Ja. Frits van Brugge, dankjewel. Voorzitter van de RAI-vereniging. 7:45, we gaan naar Bianca Damink van de ANWB. Bianca, een ongeluk op de A29 zorgt voor stremmingen.
4: Ja, veel vertraging daardoor op die A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel loopt het op tot meer dan een uur. Ze zijn wel al aan het bergen, maar hoe lang dat precies gaat duren weet Rijkswaterstaat nu nog niet. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt omrijden richting Rotterdam via Dordrecht, onder meer over de A17 en de A16. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij hectometerpaal 202,9. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij 106,6.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
6: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
7: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
2: BNR.
1: Nou, dan gaan we even de koelte opzoeken, want het wordt weer warm vandaag. Jouw broer zoekt de koelte op door zijn badje in Frankrijk.
8: Ja,
1: in een record aantal departementen in Frankrijk trouwens vandaag code rood vanwege de hitte. Nou, zo extreem wordt het bij ons niet, maar toch in het noorden van het land 26 graden, in het zuiden 32 graden. Dus inderdaad, ja, een ventilatortje, een badje en dat soort zaken, genoeg drinken. Nou, het is niet zo moeilijk, zou je denken. Nou, voor sommige mensen wel, want in Amsterdam is een opvallende maatregel genomen. Daar openen vandaag 12 locaties die mensen bescherming moeten bieden tijdens die hitte. Een soort koelteplekken dus. Gratis plekken waar zitplekken, water en toiletten beschikbaar zijn. En vaak mag je hond, als je die meekrijgt en niet al te veel shockt, ook mee. Plekken onder andere te vinden in een bibliotheek, een stadsboerderij, theater, kerk, buurthuis, supermarkt. En het is in de pilotperiode met name te vinden in stadsdeel Nieuw-West. Nou, waarom is dat? Het is berekend dat daar de risico's van hitte het grootst zijn. Er is een inschatting gemaakt, er is gekeken naar ja, hoe warm wordt zo'n buurt dan, hoeveel schaduw is er in zo'n buurt, maar ook hoeveel kwetsbare mensen wonen daar. Denk aan kleine kinderen, denk aan ouderen. Hoe snel warmen die huizen op? Nou, dan komen ze blijkbaar tot de conclusie dat in die wijk nog misschien een beetje hulp nodig is bij de verkoeling. Lang verblijven in een woning waar het 27 graden of warmer is kan slecht zijn voor de gezondheid, waarschuwt de GGD. En dus zijn die locaties opengesteld. Onderdeel van het Amsterdams hitteplan. Dat gaat tegelijkertijd met het Nationaal Hitteplan van kracht. En de verantwoordelijk wethouder, Alexander Scholtes, die zegt: verkoeling mag niet afhangen van je inkomen, je netwerk of de woning waarin je woont. En ja, dit zal toch met name gaan om mensen die misschien in een sociale huurwoningen wonen, die geen geld hebben om daar allemaal airco's op te hangen, maar wel in een woning zitten waar het 28 graden wordt. Nou ja, blijkbaar kan zoiets dan helpen. Ik zou denken, je kan misschien ook even lekker een duik nemen in de Amstel of in het IJ.
8: Weet je wat ik zou doen? Ik zou een hele lange boodschappenlijst maken, naar de supermarkt gaan. Er is namelijk altijd 20 graden. Staat airco lekker aan. En dan ga je gewoon 1500 keer het rondpadje en dan pak je een kopje koffie op de terugweg. Ja. Of je gevraagd even of je in de koelcel mag kijken.
1: Oh ja, net als bij dat restaurant van gisteren.
8: Ja, eerlijk.
1: Ja, overigens, een van die punten is ook in de supermarkt. Dus ja, dan kan je dat gelijk combineren. Misschien is gewoon de supermarkt het hele koeltepunt.
8: Ja, dat zou veel kunnen, ja.
1: Van morgen tot en met vrijdag waarschuwt het KNMI met ook code oranje hier voor extreme hitte. En met name in het midden en het zuiden van het land. Dan wordt het nog een tikje warmer. Tussen de 33 en de 36 graden. Advies is dan: blijf uit de zon. Beperk overdag lichamelijke inspanning. En drink genoeg, ook als je geen dorst hebt. En nou ja, in de hoofdstad dus een pilot met plekken waar je naartoe kan om een beetje af te koelen.
8: En dan gaan we nog eventjes om bijna 10 minuten over half. Nee, 10 minuten voor 8 is het bijna. Ja.
1: Dan gaan we hem blijven afkoelen.
8: Ja, dat dan weer wel, ja. De Franse Olympische Winterspelen, dat weten we, Frankrijk 2030. Nou, die hebben één deel, die hebben geen eigen schaatslocatie. En dus had Tialf zich aangeboden om dat internationaal Olympisch schaatstoernooi in 2030 te hosten. Het IOC heeft nu gezegd, dat gaan we doen. Maakte zich gisteren bekend. Betekent niet dat de vlag meteen uit kan in Heerenveen, want het definitieve besluit ligt uiteraard bij de Fransen, bij het organisatiecomité. Dat vergadert volgende week nog over andere Olympische locaties. Die zijn er niet, Fransen. Il n'y a plus des autres stadiers. Ja, ook als die vergadering instemt met Tialf, dan is de deal rond. Er lopen al meerdere gesprekken met Heerenveen. En dit voorjaar kwam dat allemaal in een stroomversnelling terecht. Vorige maand werd bekend dat Franse organisatoren alleen nog maar onderhandelden met Nederland. En Turijn was afgevallen. De Fransen hebben dus zelf geen 400 meter baan. En de laatste keer dat er Olympische vlammen waren te zien in Nederland was 102 jaar geleden, 1928 in Amsterdam.
1: Ik weet het nog goed.
8: Ik weet het ook nog goed, ja. Heel lang geleden, toen werd voor het eerst het Olympisch vuur hier ontstoken en daarna nooit meer gebrand.
2: Tech-update.
8: Stijn Goossens, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Bas.
8: Meta is tijdelijk gestopt met het tracken van het computergebruik van eigen medewerkers voor AI-training. Waarom?
9: Ja, nou niet omdat het gewoon heel raar is dat je AI traint met je eigen personeel, maar omdat het een intern veiligheidsprobleem blijkt te hebben, waardoor mogelijk gevoelige data verzameld kon worden van die medewerkers. Ironisch genoeg. Er waren al zorgen onder medewerkers over het volgen van de computer onderhandelingen. Meta kondigde in april die plannen aan om daarmee ook hun eigen AI te gaan trainen. En wat verzamelt het dan? Nou, bijvoorbeeld wat je intypt als medewerker en je muis klikt en wat op je scherm zichtbaar is. En intern heeft dat geleid tot een petitie onder medewerkers, ondertekend door meer dan 1600 medewerkers. En wat bleek nou gisteren? Schreef Wired over dat iedereen binnen Meta bij die database kon waar die informatie in stond.
10: Oeps.
9: Ja, zou gaan om data van zo'n 45.000 werkstations, schreef Wired. Waarbij gegevens te zien waren, zoals geschreven transcripties, privégesprekken en ook data over hoe iemand presteert als medewerker.
10: Enorm datalek dus eigenlijk.
9: Ja, eigenlijk wel. Nou, intern een datalek dus. Zijn dus mensen intern achtergekomen. En nu heeft Meta dus ook door druk vanuit de pers besloten om de tracking van de medewerkers tijdelijk te staken. Alleen een beetje ontactisch. Dat vertelde een woordvoerder eerder aan Wired, die de tekst geschreven, die het bericht geschreven had, dan intern aan medewerkers werd medegedeeld. Dus ja, medewerkers weer intern boos. Dus kortom, een brandje werd geblust met het volgende brandje. En ik verwacht dat het daar nog steeds brandt bij Meta.
10: Als de externe communicatie voor de interne communicatie gaat. Het was al geloof ik een beetje afgeschaald, hè, want er waren uitzonderingen mogelijk en nu dus helemaal gestopt. In ieder geval tijdelijk. We blijven in Amerika, want Donald Trump die wil dat dat land wereldleider wordt in kwantumtechnologie. En daarvoor ondertekende hij 2 nieuwe presidentiële decreten. Wat zijn zijn plannen? Wat wil hij doen?
9: Ja, er moet in 2028 een nieuwe kwantumcomputer komen. En die kan dan gebruikt worden voor wetenschappelijke berekeningen. En de komende 5 jaar moet er gebouwd worden aan een speciale kwantumsensoren en netwerken in de VS. En er is ook nog een tweede decreet en dat focust iets meer op cybersecurity. Zoals het versleuteling van bestanden, hè, die dan bestand zijn tegen cyberaanvallen met kwantumtechnologie. Die zouden namelijk veel gemakkelijker door reguliere veiligingssystemen heen komen, die kwantumcomputers. En er moet dus een nieuwe beveiliging komen. En dat heet dan post-quantum cryptografie. Hebben we het hier bij BNR ook al wat vaker over gehad. Al lijkt Trump zelf niet echt op de hoogte zijn over wat hij nou echt ondertekend heeft. Want zo vertelde hij erover vannacht.
11: We're already the leader by a lot. And we're going to be now the leader by a lot more. With the first executive order launches a national effort to produce a quantum computer capable of performing important scientific calculations and to develop quantum-enabled sensors and networks. And the second order I'm signing directs federal agency to transition to what is called quantum cryptography. Does anybody know what that is?
9: Hij wist zelf gewoon totaal niet waar hij het over had.
10: Die man is 80, hè?
9: Ja, hij las dit ook voor van een blaadje.
10: Wij snappen al amper wat kwantumcomputers inhouden.
9: Quantum cryptografie. Ja. Tijdens die ondertekening stonden er dan diverse mannen in pak om hem heen natuurlijk. Allemaal met belangen in de kwantumsector, zoals Alphabet ook en IBM. En die laatste, IBM, die steeg ook meteen 4% op de beurs, mede door die ondertekening van die decreten dus.
1: Okay. Nog even naar Google, dat wil films maken met AI.
9: Ja, en daarvoor heeft het ook echt een samenwerking gesloten met een filmstudio. Het is de eerste keer dat Google dat gedaan heeft. Ja. A24 is een onafhankelijke filmstudio in de VS. Die ken je van films zoals Marty Supreme, Ex Machina ook en Everything Everywhere All at Once. Die hebben ook een Oscar gewonnen.
1: Ja.
9: Moet je kennen, Ivan. En het gaat dan om een samenwerking voor AI-onderzoek. En het doel is om een AI-productietool te maken, waarmee dus toekomstige filmmakers op nieuwe manieren verhalen kunnen vertellen. Al dus het persbericht van de beide partijen. Ja, Google investeert daarvoor de komende jaren zo'n 75 miljoen in de filmstudio dus, in A24. Daarvoor krijgt Google dan weer geen toegang tot de bestaande films van de filmstudio's. Belangrijk, dat werd erbij gezegd. Dus ze gaan niet AI trainen met de content van die studio. Tenminste, als dat niet allang gedaan is. Of er dan ook nieuwe films gaan komen binnenkort, die dus met AI gemaakt zijn.
1: Ja.
9: Dat is niet officieel bekend, die we dan in de bios kunnen gaan zien. Maar uiteindelijk lijkt het wel een beetje het doel dat uiteindelijk
1: wel
9: gaat gebeuren.
1: Dankjewel, Stijn Goossens.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ivan, nog even dit verhaal. Het is echt een feel-good verhaal. Connor Gibson heet hij. Hij is 22, woont in Amerika en heeft een job gevonden waarvan hij weet dat dit echt iets toevoegt aan het welzijn van mensen. Toen hij nog techniek studeerde, had hij nooit durven dromen dat hij met zijn kennis ooit zoiets waardevols zou kunnen doen voor de meest kwetsbare mensen in Amerika. Mooi, hè?
10: Waar gaat het over dan?
1: Oh ja, dat was ik even vergeten te vertellen. Ja, huismanager tandheelkundige technologie. Bij een non-profit organisatie die gratis medische zorg verleent met behulp van mobiele klinieken in Amerika. 3 jaar geleden wist de goede man geen jota van tandheelkunde of van 3D-printen, maar hij had wel kaas gegeten van techniek. En dus bedacht hij dat het wellicht een goed idee zou zijn als je kunstgebitten voor arme mensen zou kunnen printen. En dat doet hij dus nu. Hartstikke mooi. Inmiddels heeft hij 1000 Amerikanen van een gratis kunstgebit voorzien, geprint. Hij heeft gespierde mannen met tatoeages zien huilen toen ze voor het eerst in de spiegel keken en hun nieuwe glimlach zagen. En hij noemt dat spiegelmomenten. In april werd het werk van deze stichting belicht in een uitzending van 60 Minutes, een van de best bekeken programma's in Amerika, op CBS, waardoor er talloze donaties binnenkwamen. Ook een fabrikant bijvoorbeeld van 3D-printers, nieuwere en betere printers, doneerde, waardoor die stichting nu over een vloot van niet 1, maar 3 mobiele tandheelkundige units beschikt. En dus kan Connor Gibson nu in 1 weekend 100 kunstgebitten printen en is het aantal spiegelmomenten, zoals hij dat mooi noemt,
13: mooi,
1: verdrievoudigd. Ja. Moet je weten, in Amerika heeft ruim 25% van de bevolking geen tandartsverzekering. Is te duur. Dus meneer Gibson is voorlopig nog niet klaar.
10: We kennen al het fenomeen van het gratis tanden trekken. Ja. Heel verdrietig dat dat nodig is. Maar nu kan je dus ook gratis nieuwe tanden krijgen in de vorm van de kunstgebitten.
1: 3D geprint.
10: Mooi.
1: Ja. George Schwartzma, onze handelsminister, is in Washington en spreekt daar over de Match Act. En dat is nogal wat. Dat is namelijk een wet waar de Amerikanen van zeggen, ja, wij bepalen wel of ASML al of niet spullen mag leveren, machines mag leveren, maar ook onderhoud mag doen in China. Nou, misschien moeten we daar maar eens nee tegen zeggen. Zometeen alle ins en outs met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
14: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
15: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
16: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
18: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen, LANCLAN.nl.
21: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
22: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
21: Ja, flexibel ticket, hè?
22: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
21: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
24: Van satelliet-tv naar een geopolitieke macht. Eutelsat wil het Europese alternatief worden voor Starlink. Maar kan deze Europese David het wel winnen van de Goliath van Elon Musk? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
25: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
26: Nu in de BNR-app.
10: Minder bezwaren tegen WOZ-waarde, ondanks scherpe stijging van de woningwaarde. Russisch leger gaat over tot gedwongen recrutering. Het is mogelijk een opmaat tot een mobilisatie. En het is 10 jaar na de Brexit. Veel beloften die niet zijn nagekomen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app. En daarmee wordt het 8 uur. Gaan we naar Bianca Damink bij de AWB. Bianca, waar staat het vast?
0: Het staat op steeds meer wegen vast, want de spits komt verder op gang en de meeste vertraging is er door werkzaamheden of ongelukken. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is na een ongeluk wel weer vrij. Er staat nog file tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. Nu zo'n 13 kilometer, maar de file wordt langzaam korter. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor knooppunt Gorkum 20 minuten vast. Komt door de werkzaamheden daar. De weg is verderop dicht tot aan knooppunt Everdingen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij Harmelen een pechgeval. Daar is de vertraging 20 minuten vanaf Reewijk en de rechterrijstrook is dicht. En op de A4 is het heel druk naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep is het oponthoud 50 minuten. Het is daar zo druk doordat de A44 dicht is en ook dat komt door werkzaamheden. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 23,5. En op de A15 van Europort naar Rotterdam bij 47,2.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben we vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering, maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen en onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in mestkelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurde de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. In Frankrijk is vanwege de hitte nog nooit voor zoveel departementen code rood afgegeven. De hoogste waarschuwing geldt nu voor 54 departementen en dat is dus in meer dan de helft van het land. De komende dagen is het in het midden en westen van Frankrijk warmer dan 40 graden. En op het WK zijn Argentinië, Frankrijk en Noorwegen door naar de volgende ronde. En wat opviel was dat de grote sterren trefzeker waren. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor hun land. Frankrijk speelde in Philadelphia tegen Irak en die wedstrijd werd 2 uur stilgelegd vanwege heftig onweer. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoostse wind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden. De komende dagen steeds warmer.
1: Ja, dan gaan we even kijken naar de beurzen. Die Nikkei in Azië die staat echt lager, bijna 3%. 2,9% verlies. De Hang Seng in Hongkong 1,7% naar beneden. En de Kospi die verliest maar liefst 8,1%. En dat komt omdat de tech-aandelen zijn een beetje in de uitverkoop. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzending en in de BNR-app. En één omissie, ik vergeet even de Brent Crude. Die olieprijs is wel aan het dalen. $76,61 voor een vat Brent Oil in the future. Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma is in Washington en spreekt daar vandaag met zijn Amerikaanse collega Howard Lutnick. En dan gaat het over de Match Act. En dat is eigenlijk een exportbeperking die Amerikanen willen opleggen aan bedrijven als bijvoorbeeld ASML. Dat deden ze al, maar ze willen het nog verbreden. Zometeen Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
27: Een pasgeboren kindje?
2: zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen op de helft van deze Ochtendspits. 6:06, het is dinsdag 23 juni. 2026 en 23 zou ik beter kunnen omdraaien tot 32, want dat is de temperatuur die ons land vandaag gaat meemaken. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
10: Zometeen aandacht voor het Midden-Oosten. Want ja, dat blijft toch wel een dossier dat ongoing is. Gesprekken onder andere in Zwitserland. Inmiddels op technisch niveau, dus niet meer op een ministersniveau. Maar toch, ja, daar lijkt toch wel steeds wat meer duidelijk te worden welke kant dat op gaat. Dat hoor je zometeen van Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent.
1: Maar we gaan eerst naar Washington, want daar is op dit moment Sjoerd Sjoerdsma, ons minister van Buitenlandse Handel, om te spreken met Howard Lutnick. Dat is de Amerikaanse tegenhanger van Sjoerdsma. En op het programma staat nogal wat. De zogenaamde Match Act. Dat is een wetsvoorstel wat in Amerika gedragen wordt door zowel de Republikeinen als de Democraten. En wat erop toeziet dat exportbeperkingen in het buitenland breder kunnen worden opgetuigd. Lees, ASML mag niet eens meer onderhoud doen aan die machines van Huawei. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
12: De Nederlandse regering heeft een paar weken geleden formeel bezwaar gemaakt bij de VS over dat Amerika dit voornemen heeft, want het is een voorstel om met zo'n wet te komen om exportrestricties op te leggen buiten hun eigen landsgrenzen. Oftewel, ze zeggen, ja, onze wet gaat boven die van jullie ook in jullie land. Mm-hmm. En deze beperkingen zouden onder meer de chipmachines van ASML kunnen raken. Dat meldde minister Sjoerdsma maar halverwege mei al in een Kamerbrief. En vorige week sprak ik hem toevallig in Den Haag. Dat ging over zijn handelsreis eigenlijk naar China, waar ik hem even naar vroeg, die hij later dit jaar wil maken. Maar toen zei hij ineens, ja, ik ga eerst nog naar Amerika. Toen wist ik niet dat dat al deze week zou zijn. En toen vertelde hij het volgende.
14: Wij willen als Nederland laten zien dat wij onze eigen afwegingen maken als het gaat over onze veiligheid. En de Verenigde Staten speelt namelijk de Match Act op de hill, die waarmee bepaalde Amerikaanse politici eigenlijk proberen invloed te krijgen op hoe wij onze afwegingen hier maken als het gaat over bedrijven als ASML. Terwijl we eigenlijk al ontzettend goede samenwerking hebben.
1: Ja, dat is het verhaal. Hè? ASML is hier een van de partijen die last zou kunnen gaan krijgen van zo'n Match Act. En eigenlijk Amerika legt dus exportbeperkingen op aan landen buiten hun eigen zone. Het is natuurlijk best moeizaam. Nou spreekt Sjoerdsma met meerdere personen, zei hij, mooi op deel, die invloed hebben op dat Nederlands beleid of proberen uit te oefenen. Wie gaat hij nog meer spreken behalve Lutnick?
12: Ik heb begrepen dat hij Francis Brooks spreekt, onderminister van Financiën. Dat is dus de plaatsvervanger van Scott Bessent. Ja. En dat Sjoerdsma diverse congresleden spreekt. Ik weet niet exact wie daarvan. Mm-hmm. Maar het is bekend dat de Match Act is ingediend door een bipartisan group congresleden, zoals dat zo mooi heet. Ja, ja. Die ASML wil verbieden om die diep ultraviolet systemen te verkopen en te onderhouden voor Chinese klanten. Je hebt ook nog het China-comité van het Huis van Afgevaardigden, die ook eisen dat ASML, laat ik het zo zeggen, pro-Amerikaans handelt. Hm. Dus genoeg mensen met wie Sjoerdsma denk ik koffie wil drinken. Maar dat programma is nog in beweging.
1: Ja, precies. Nou was er al oppositie. Hè. Er was zijn kamervraag gesteld door Kamerlid Hogeveen van Ja 21 aan zowel mevrouw Herbert als aan Sjoerdsma. Juist over dit hele verhaal. Want wat ze zeggen, dat zeg je net ook eventjes, het gaat niet om ASML alleen het leveren van nieuwe machines, maar ook het onderhoud dus aan machines die al geleverd zijn aan Chinese bedrijven zoals Huawei.
12: Ja, en dat zijn allemaal elementen waarbij Sjoerdsma in ieder geval tegen Lutnick, denk ik, wel gaat zeggen. Ja. Zo zijn we niet getrouwd. Mm-hmm. Op bondgenoot vriendschappelijke wijze zal hij zijn bezwaar kenbaar willen maken. Maar ook omdat er recent weer een discussie was, Bas, op basis van iets wat Lotnik had gezegd over die diep ultraviolet machines die al richting China zouden zijn gegaan.
1: Precies.
12: En toen kwam dat via Bloomberg naar buiten. En Sjoerdsma liet afgelopen week in de pers al doorschemeren dat dit volgens zijn informatie niet het geval is. Hij is brandjes aan het blussen. Hm. En eerder deed Jette dat ook al tijdens zijn bezoek in april aan Amerika. Je weet nog dat de koning toen mee was ook, het koningspaar. Mm-hmm. Sjoerdsma was er toen ook. Het is eigenlijk chefzaggen, hè? Dat is het al sinds Rutte 4, ASML. Zeker. Omdat het zo geopolitiek is geworden. Mm-hmm. Maar het is gewoon niet duidelijk of die bezwaren ook Trump hebben bereikt. Dus het kan geen kwaad om het nog een keer aardig tegen Lotnik te zeggen.
1: Precies. Deze discussie, hè? Speelt dit nou ook op Europees niveau? Ja, lijkt me.
12: Ja. Want ook Brussel claimt ASML als een Europees pareltje. Zo staan ze dan ook wel in de wedstrijd. En je wil natuurlijk ook goed contact houden met elkaar. Je wil voorkomen dat je te snel of te heftig tegen een grootmacht in het verweer komt. Zoals we eerder zagen in de Nexperia-zaak tegen China. Je hebt het nu ook nog over een bondgenoot, Amerika, dat bepaalde dingen met jou wil. Ja. Maar Sjoerdsma zal nogmaals wel aangeven, wat Trump wil afdwingen, kan eigenlijk helemaal niet. Want het Nederlandse, maar ook Europese exportcontrolebeleid is landenneutraal, zoals dat heet. Wat betekent, zo staat in de Kamerbrief, dat wij zelf bepalen of we wel of niet naar een ander land exporteren. Einde citaat. Nou, of de Amerikanen luisteren en daar begrip voor kunnen opbrengen voor dat Nederlandse standpunt, ja, dat is aan hen. Ja. Maar de boodschap zal wel worden overgebracht.
1: Ja, precies. Nou, die boodschap er is. Het bipartisan, het is zowel democraten als republikeinen, zeiden wel eventjes, of die daarvoor te poren zijn. Want ja, die vinden gewoon dat die Chinezen niet dit soort technische kennis moeten kunnen krijgen. Maar hij gaat dus dan langs bij Lutnik en dus ook bij de onderminister van Financiën. Wat gaan we verder van dat verhaal verwachten, van het bezoek?
12: Ja, hier komt nog wel een interessante twist. Ik heb van bronnen begrepen dat Nederland zich bij een groot pact wil aansluiten dat Amerika leidt, het Pax Silica. Ja. Pax Silica is een door Amerika geleide alliantie met het idee om westerse hegemonie te creëren in de hele chipsleveringsketen. Oftewel, Amerika en het Westen bepaalt even hoe die hele keten in elkaar steekt.
1: Ja,
12: en om die dominantie te behouden wil Trump dat landen als Japan, Zuid-Korea, maar ook Europese landen en zeker Nederland, vanwege onze sector, aansluiten bij die alliantie. En het zou kunnen dat er dus, zo heb ik begrepen, een ondertekening komt en dat er een aansluiting komt. Mm. Wat ik wel bijzonder vind, Bas, de EU is als blok nog niet lid van deze alliantie die Amerika heeft opgezet. De EU heeft twijfels. Een deal zou niet ver weg zijn. Maar er zijn landen die zeggen, ja, één, Donald Trump, twijfel. Ja. En twee, China. Geven we niet het statement af richting China dat we met hun dan geen zaken meer willen doen als we in zo'n alliantie terechtkomen? En krijgen we dan geen represailles? Dus de vraag is, als Nederland zich hierbij aansluit, wat staat Nederland en Sjoerdsma dan op een volgende reis richting China te wachten? Ja. En krijgen we dan weer een volgend hoofdstuk in het handboek diplomatiek koorddansen? Ja. Maar goed, eerst maar even afwachten wat de heel en alle koffie brengt vandaag. Maar spannend is het wel.
1: Zij Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en van koffie brengen naar biertjes halen. Iwan, er is nieuws.
10: Ja, uit de koffiesector inderdaad. Want ook, Heineken krijgt een nieuwe topman. Althans, de RVC heeft Rafa Oliveira voorgedragen als nieuwe bestuursvoorzitter en CEO. Maakt het bedrijf zojuist bekend. Die moet op 1 oktober gaan beginnen. Als de aandeelhouders op 5 augustus instemmen tijdens de BAVA. En dan krijgt hij dus de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de strategie van Heineken de komende jaren. En ik zei koffie, want hij komt van JDE Peet's. Het is een Braziliaan. Hij is daar sinds 2024 de CEO. Werkte daar voorbij Kraft Heinz, waar die leiding gaf aan allerlei activiteiten in verschillende delen van de wereld. En Heineken zegt, nou, hij heeft ruime ervaring met het aansturen van internationale consumentenbedrijven en het verbeteren van resultaten. Voorzitter van de RVC, Peter Wennink, die is blij, noemt Oliveira een energieke en strategische leider. En Oliveira zelf zegt dat hij vereerd is met de voordracht. Dus dat moet gaan gebeuren tot op 1 oktober. En 5 augustus moet er tijdens de BAVA een klap op worden.
1: Ja, hij heeft een stormachtige carrière, want in november 2024 werd hij CEO van JDE Peet's. Dus wat dat betreft, anderhalf jaar later is hij de grote baas van
10: Heineken. Ja,
1: gaat goed.
10: Daar mag op gedronken.
1: Ja hoor. Het is bijna 15 minuten over 8 en we gaan naar Bianca Damink van de ABB. Bianca, vertraging op de A4 door een ongeluk. Maar waar precies op de A4? Die is lang.
15: Ja.
0: Nou, het loopt behoorlijk vast op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam vanmorgen. En dat komt voornamelijk door de werkzaamheden aan de A44 naar Amsterdam. Want die is dicht. Dus veel mensen moeten nu via de A4 naar Amsterdam. En dat kost je inmiddels een uur extra reistijd. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep staat het daar vast. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum. Daar heb je een half uur vertraging. Want na dat knooppunt is de A27 ook dicht vanwege werkzaamheden. En Flitsmeister meldt flitsers. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 87,9. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij 107,6.
26: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
15: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
16: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
17: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
26: BNR.
10: En dan 10 jaar terug. Ik heb nog even geluisterd. De ochtendspits van 23 juni 2016. Die begon met Should I Stay or Should I Go? Het liedje. Het was namelijk de dag van het Brexit-referendum. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik loop iets vooruit op de zaak, geloof ik. Want we gaan eerst naar het Midden-Oosten. Nou, mijn fout. Eerst Midden-Oosten, zometeen Brexit. Want vredesonderhandelingen in volle gang. Op tafel ligt nu een doorgang door de straat van Hormuz, opgeheven sancties van Iran en een veiligheidszone in Libanon. En toch blijft er ruis op de lijn over het nucleaire programma van Iran. Hoe staat het daarmee? Nou, wat is er wel afgesproken? Er zou een tolvrije doorgang door de straat van Hormuz zijn afgesproken door Iran en Oman. Maar dat is volgens onze Midden-Oosten-correspondent Tara Klinkhuis nog niet definitief.
18: Voorlopig is het alleen bevestigd voor de komende 60 dagen. Maar de gesprekken gaan ondertussen ook door en ze zeggen dat die goed gaan. Tolvrij zal het overigens daarna wel blijven, omdat natuurlijk internationale regels en verdragen zeggen dat je geen tol mag heffen. Wat je wel mag doen, is geld vragen voor de diensten die je levert, voor bijvoorbeeld het veilig houden van zo'n straat of voor de milieudiensten die je daar doet. Dus het zou wellicht kunnen zijn dat er een veiligheids- of milieubijdrage komt, zoals we dat bijvoorbeeld ook zien in Turkije, in de Bosporus of in het Suezkanaal.
10: Ja, dus wel servicekosten, maar geen tol. En Iran houdt wel controle over die straat van Hormuz, zeggen ze althans zelf.
18: Ja, dat zeggen ze inderdaad zelf. En ze hebben natuurlijk de afgelopen maanden laten zien dat ze dat ook kunnen. Dus dat is zeker wel iets waar de internationale gemeenschap en met name verzekeraars naar zullen kijken.
10: Ja. Nou zegt Iran ook, ja, de Amerikanen hebben een deel van de sancties opgeschort. Daar is geloof ik al daadwerkelijk een beginnetje mee gemaakt. En welke sancties gaat het dan?
18: Ja, dat gaat om de verkoop van olie, gas en petrochemische producten. Die is nu opgeschort, alle sancties die de VS daarop had, tot 21 augustus, dat is een eerste stap. En tijdens deze 60 dagen wordt er onderhandeld hoe de volledige opheffing van die sancties gaan. En dat betekent dat Iran dus weer olie en petrochemische producten kan verkopen op de wereldmarkt. En dat er dus daarna, na 21 augustus, moet worden gekeken hoe dat dan verder gaat.
10: Ja. Maar toch, de elephant in the room blijft natuurlijk het nucleaire programma. De Amerikanen die zeggen, ja, Iran stemt in met wapeninspecties, zouden ze gaan doen. Iraniërs zeggen dat er in de onderhandelingen nog niet over nucleaire zaken is gesproken. Hoe staat het nou? Wat is de stand van zaken?
18: Ja, de gesprekken lijken de afgelopen dagen toch meer te gaan over de sancties en over Libanon. En natuurlijk de bevroren tegoeden. Maar in de Memorandum of Understanding staat al wel ook wat over het nucleaire programma. Dus het lijkt er ook op dat de VS in ieder geval dat probeert te herhalen. Om te doen dat het gaat over ook het nucleaire verhaal. Ja. Maar de technische commissie over het nucleaire verhaal, die gaat zeker door. De vraag is alleen of daar op dit moment al nieuwe uitkomsten over zijn. En dat zullen we de komende weken nog wel meer zien. Verschillende berichten van beide kanten. Omdat beide natuurlijk willen laten zien dat ze winst halen uit de onderhandelingen. En al die berichten die moeten we dus enigszins temperen met in ons achterhoofd dat het allemaal tijdelijke mededelingen zijn. En dat we alles pas echt weten en alles ook pas afgedwongen kan worden als we de uiteindelijke tekst hebben.
10: Ja, en in Israël maken ze zich geloof ik best zorgen om Libanon en wat daar gebeurt. Netanyahu en Katz die zeggen, ja, de Israëlische veiligheidszone in Libanon die blijft. Maar Jeruzalem die kijkt toch wel met argusogen naar die gesprekken die nu gaande zijn. En ja, hun invloedssfeer daar.
18: Ja, zeker. Israël is niet blij met deze deal. En ook niet met de druk die Trump uitoefent op Netanyahu om het staakt het vuur en de wapenstilstand in Libanon te handhaven. En Israël lijkt voorlopig nog niet te bezwijken onder die druk van Trump. De luchtaanvallen zijn gestopt en dat is voor het eerst sinds een paar maanden. Maar Israël gaat wel door met grondoperaties in de gebieden die ze bezet houdt. Gisteren was er ook wat artillerievuur en dus veel geluiden van explosies, het afbreken van huizen en andere infrastructuur. En dat zeggen Netanyahu en zijn ministers ook, dat ze die veiligheidszone, dus dat gedeelte van Libanon, willen handhaven en daar willen blijven als Israël zijnde. Ja,
10: flink wat shuttle-diplomatie de komende tijd, hè? Met heen en weer gevlieg van allerlei mensen alle kanten op, om
18: absoluut
10: technisch en diplomatiek niet wel verder te praten.
18: Precies, het is een diplomatiek festival in het Midden-Oosten op dit moment. Rubio is deze week in de Golfstaten. Libanon en Israël praten vandaag in Washington. Er is een nieuwe Saoedische ambassadeur in Libanon. En ook de Libanese president Aoun heeft gisteren nog gebeld met J.D. Vance. Dus iedereen praat met iedereen. En het lijkt inmiddels een beetje de goede kant op te gaan.
10: Ja. Tom Berendsen, onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, ook in de regio. Ja. Gaat dat ook hierover?
18: Ja, hij is er vandaag en morgen. En hij gaat praten over de situatie natuurlijk, maar gaat ook kijken over hoe de relaties met beide landen te versterken. In april heeft Nederland natuurlijk aangekondigd dat ze 13,5 miljoen voor Libanon vrijgemaakt hebben. En hij komt ongetwijfeld kijken wat het plan daarvoor is. 7 miljoen zou bestemd zijn voor Libanese strijdkrachten en samenwerking met de Libanese strijdkrachten, die versterken. En 6,5 miljoen voor humanitaire hulp. Dus hij komt ongetwijfeld kijken naar de projecten waar die in geïnvesteerd worden.
10: Dat zijn Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
26: Bas van Werven en Iwan Verrips, BNR.
1: En daarmee werd 9 minuten voor 8:30. Op 23 juni 2016, precies 10 jaar geleden, droeg je de vlag uit. Britse vlag, want het Verenigd Koninkrijk trok na het referendum over de Europese deelname die Europese deur definitief achter zich dicht. En Brexit, 10 jaar later, juicht helemaal niemand meer over die Brexit. Gevolgen van uittreding zijn over het algemeen negatief. Het heeft inderdaad een enorme impact gehad op de economie, op het welzijn van de gevoelens van de Britten. En de meeste Britten voelen zich achteraf, ook inclusief de Brexiteers, de mensen die voor Brexit stemden, die voelen zich bedrogen. En steeds meer Britten willen daarom dat het VK weer toetreedt tot de Europese Unie. Maar, zegt correspondent Dia van Beckhoven, een comeback van Groot-Brittannië in de EU, dat is mijlen ver weg.
19: This is the 10th anniversary of the Brexit referendum. I guess my question is whether you think Brexit has delivered what you think people voted for.
20: Because over open deuren gesproken, er zijn maar heel weinig Britten die blij zijn met de gevolgen van uitreding. En zeker niet de ondernemers, boeren, bedrijfsleiders die kort geleden gehoord werden in het parlement.
19: You know, what is without a shadow of a doubt is that the Brexit deal that we got at the moment is a bad deal for Britain and it's bad for our economy.
20: Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk verarmd, verzwakt en internationaal gedegradeerd, zeggen de opponenten.
21: But it was also mirrored by the public in general. So it's always a long-standing question in the UK about identity, about, you know, well, what are we as British people? Are we Europeans? Are we something else?
20: Brexit was nooit enkel een kwestie van geld, van economie. Het ging evengoed over soevereiniteit, zelfbeschikking, nationale identiteit. Brexit moest antwoord geven op de vraag, wie zijn wij Britten nou eigenlijk? Zijn we Europeanen of iets anders?
22: At least we're in charge of our own destiny now. But as it is now, I'm too old to care whether we go back or go forward.
20: Sommige Brexiters, zoals deze man, zijn te oud, zeggen ze, om er nog iets van te vinden. Maar een kleine meerderheid van Britten wil het Europees lidmaatschap terug. Ze wil een nieuw referendum. Iets waar ook steeds meer politici, zoals Labour-prominent Wes Streeting, nu openlijk voor pleiten.
23: Because Britain's future lies with Europe and one day back in the European Union.
20: Niks mis natuurlijk met grote ambities, zeggen vooraanstaande pro-Europeanen als Alistair Campbell hier in een Brexit-debat. Maar een referendum over hertoetreding is niet realistisch. Het zit er gewoon niet in.
24: Nobody here, nobody in this room thinks that we are going to have a referendum in the near future. Okay, I would like there to be one. I don't actually think we're going to have one for some time.
20: Niet alleen is de animo voor het oprakelen van het hele Brexit-debat in Groot-Brittannië minimaal, maar zolang anti-EU-politici als Nigel Farage het landschap domineren, zal Brussel alle praat over toetreding gewoon negeren.
24: The European Union is not going to think about having us back. Because
20: zeker is dat er opnieuw in Londen gepraat wordt over de toekomst van de Britten in de EU. Maar niet in de EU zoals we die nu kennen. Het zal een sterk veranderde Europese Unie zijn, denkt oud-partijleider Nick Clegg, die ruimte kan bieden voor landen als Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.
3: That our national mission will be for the United Kingdom to rejoin the European Union alongside Ukraine and others by 2036, the 20-year anniversary of the Brexit vote.
20: En hoe zo'n nieuwe EU eruit zal zien en wat voor rol de Britten daarin spelen, daar zal, zegt de hoofdredacteur van The Economist, de discussie de komende 10 jaar over gaan.
4: This isn't the kind of not even the end of the beginning. This is the beginning of a long conversation that will go on, I suspect, for the better part of the next 10 years.
1: Ja, sorry, bijdrage van VK-correspondent Lia van Beckhoven. Minder cyberaanvallen, minder schade. Dan zou je zeggen, dat is goed nieuws, als dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Maar wat blijkt uit hetzelfde onderzoek? De grootste cyberrisico's die liggen op hele andere plekken. En die hebben we nog niet helemaal lekker in beeld. Waar moet je dan precies zijn? Wat kan je vandaag nog doen op weg naar je werk? Zo meteen, op BNR.
5: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
7: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
13: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
7: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
25: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
28: Het is nog onbeproefde technologie, maar ergens in de komende pak een beetje 10 jaar komt de quantumcomputer er echt aan. Is dat iets om nu in te investeren, juist nu alles wat er met AI gebeurd is? Dat horen we op het event van GroundState Ventures met De Grote Tech Show. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
29: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
31: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
30: Fiverr, dat klopt voor jou.
32: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
33: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB.
0: De spits verloopt wat minder druk dan anders op dinsdag, maar er staan wel een paar lange files. En dat heeft vooral te maken met werkzaamheden. Op de A4 naar Amsterdam, daar heb je bijna een uur tijdverlies. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep staat het vast. Door de afgesloten A44 komt dat. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het druk tussen Breda en Dordrecht. Dan heb je 20 minuten vertraging. Daar is het extra druk door de afgesloten A27. Het loopt daar ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En daar is de vertraging een half uur. Flitsmeister meldt een flitser op de A7 van Den Oever naar Horen bij hectometerpaal 55,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen en onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in mestkelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurden de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. In Frankrijk is vanwege de hitte nog nooit voor zoveel departementen code rood afgegeven. De hoogste waarschuwing geldt nu voor 54 departementen.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: De wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
10: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
12: Goedemorgen, 8:30 is het geworden en we hebben een lekker vol programma. Iwan, wat gaan we doen?
13: Zometeen praten we over de digitale euro. Daar was al jaren over gesproken, maar nou, hij komt misschien toch wat dichterbij. Een euro uitgegeven dus door de ECB en niet door een commerciële bank. Nou, wat de laatste hobbels zijn wellicht, bespreken we zometeen. We hebben een blik op de aankomende beursdag. Blikken vooruit met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Uiteraard extra aandacht voor onder andere Heineken. Vanwege een nieuwe voorgedragen topman daar. En de Fact Guru. Vind ik leuk. Frank Leeman die gaat een uitspraak checken die ik tegenkwam in een mail van mijn energieprovider. Daar stond een claim in. Toen dacht ik, ja, klopt dat nou helemaal? Dus dat heb ik aan Frank doorgemaild en die heeft het uitgezocht. Dus dat horen we zo meteen. Ben ik heel benieuwd.
12: Ik ben heel benieuwd. Eerst naar dit, want steeds minder bedrijven worden geraakt door cyberincidenten. Dat is goed nieuws. Blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Minder incidenten, minder schade. En toch zegt Julia Krauwer, sectorbanker technologie, media en telecom bij ABN AMRO. Jongens, dat is niet de reden dat we nu ineens op één oor moeten gaan liggen en denken het is allemaal geregeld. Nee. Even een waarschuwing.
14: Nu zitten we toch echt in de situatie dat we aan de ene kant moeten erkennen dat een heleboel bedrijven het been hebben bijgetrokken. Mm-hmm. Op het gebied van cybersecurity, met die basishygiëne, sterke wachtwoorden, noem maar op. Maar ondertussen zijn er inderdaad zaken waar we rekening mee moeten houden. En dat zit hem allereerst in artificial intelligence.
12: Ja.
14: En daar zien we toch echt dat aanvallen sneller kunnen gaan, gemakkelijker op grote schaal kunnen worden uitgerold, gemakkelijker gepersonaliseerd op individuen of individuele bedrijven. Ja, en dat maakt dat bedrijven dus extra snel en adequaat moeten reageren. En daar zit dus een issue ook.
12: Ja.
14: We zien dat 43% van de MKB'ers nog nooit een cyberaanval heeft geoefend. En dat dit in het grootbedrijf ongeveer een kwart is. Dus daar zit echt wel een discrepantie in professionaliteit.
12: Ja.
14: En een kwart van die MKB'ers heeft maar een responsplan. Dus weet je, een plan waarin de stappen, de verantwoordelijkheden bij een aanval zijn uitgewerkt. Mm-hmm. En het grootbedrijf de helft. Dus een groot deel van met name die kleinere bedrijven die zijn aangewezen op improvisatie.
12: Ja, precies. Ja. En het enge is het niet meer van die generieke aanvallen. Laten we het zo maar zeggen, schieten met hagel. Maar inderdaad, heel mooi gepersonaliseerd op misschien één iemand gericht in een bedrijf die uiteindelijk de deuren voor ze openzet. Het lijkt me niet makkelijk ook om die nieuwe dreiging om te zetten in actie.
14: Nee, dat is ook niet makkelijk. En het zijn natuurlijk een heleboel dreigingen waar je rekening mee moet houden.
12: Ja.
14: We hebben het niet alleen over externe dreigingen, maar ook bijvoorbeeld het feit dat medewerkers per ongeluk gevoelige data invoeren in externe chattools zoals ChatGPT, zoals Claude. En daar zie je dus ook dat het beleid daarop

0: bij die MKB'ers achterblijft. Dus 1 op de 10 beschikt over officieel beleid om het gebruik van die externe AI-tools in goede banen te leiden. 3 op de 10 van de grotere bedrijven heeft dat. Dus die zitten echt wel een stukje verder op dat vlak.
1: Ja.
0: En dan hebben we een ander soort dreiging. En die heeft helemaal niet zozeer te maken met aanvallen van hackers of van kwaadwillende
1: criminelen. Ja. Ja, precies.
0: Ja, dan hebben we het toch echt over de afhankelijkheid van een handjevol techbedrijven. En dat hebben we dus de afgelopen week heel pijnlijk duidelijk zien worden met Fable van Anthropic, dat ineens wereldwijd uit werd gezet. Dus dat kan.
1: Ja, exact. En dan ben je toch wel even het bokje. Maar als we nou kijken naar die sectoren, je zegt de kleine en de grote MKB's en de grote bedrijven, die hebben het redelijk voor elkaar. Die grote, die kleintjes veel minder. Ja. Hoe gaan we dit probleem tackelen? Want wat is er nou wat je, als je in de auto zit nu, en dat zijn er nogal wat, die op weg naar het werk zijn en ook behept zijn met IT in het bedrijf. Wat moet je vandaag doen?
0: Ja, nou allereerst, kijk, als we het hebben over die afhankelijkheid van het handjevol techbedrijven, dan is mijn relatie helemaal niet stap ineens vandaag over. Nee. Want de schaal van dit soort bedrijven heeft alle voordeel. Ze zijn niet voor niets zo populair geworden. Maar het gaat wel allemaal om risicomanagement. Dus op het moment dat kritieke processen in jouw bedrijf draaien op dat soort diensten, zorg dan ook voor dat je een plan B hebt om over te schakelen mocht er een keer iets gebeuren vanuit een bepaalde geopolitieke dynamiek of anderszins. En dat geldt eigenlijk dus voor dat hele spectrum van cyberweerbaarheid. Dus ook voor cyberaanvallen. Breng in kaart waar bijvoorbeeld, zoals we dat noemen, de kroonjuwelen van jouw bedrijf zitten.
1: Wat zijn je zwakheden?
0: Data waarvan je afhankelijk bent.
1: Exact. Ja.
0: Dan weet je ook waarop je moet gaan sturen. En hetzelfde geldt dus ook voor het maken van een plan op het moment dat je wordt gehackt, dat er een dienst uitvalt. Zodat je dus niet aangewezen bent op improvisatie.
1: Nee, precies. Dus inderdaad een responsplan opstellen, risico's kennen en zorgen dat je voorbereid bent zo goed mogelijk. En dan bijstellen als het fout gaat.
0: Ja, exact. Ja. Welke scenario's zijn voor jouw bedrijf echt onacceptabel?
1: Precies.
0: En wat voor maatregelen kun je maken om die risico's te mitigeren?
1: Nou, toch wat huiswerk vandaag. Zo bijna op weg naar je werk, dat je denkt als IT-professional. Ja, aan de bak maar weer. Julia Krauwer zei dat, sectorbanker Technologie, Media en Telecom bij ABN AMRO.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Nou, cash betalen is misschien niet meer helemaal in deze tijd. We doen alles natuurlijk digitaal. Via een commerciële bank, maar misschien binnenkort ook wel via de ECB. Want een digitale euro, rechtstreeks vanaf de Europese Centrale Bank. Vandaag stemt de Commissie Economische en Monetaire Zaken in het Europees Parlement over die digitale euro. Lara Wolters is Europarlementariër van Pro, lid van die commissie. En zij legt ons even uit in een paar seconden wat die digitale euro nou precies moet gaan inhouden.
4: Concreet is die digitale euro een soort digitaal equivalent van cash. Dus als je nu op je bankrekening kijkt, dan denk je misschien, maar daar heb ik toch ook digitale euro's staan? Ja, maar dat zijn euro's, dat is een tegoed van een bank waar jij recht op hebt. Maar je moet hopen dat als puntje bij paaltje komt en jij vraagt je bank om het bedrag op je rekening, dat je dat ook krijgt. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. En zo'n digitale euro is echt van jou. Die staat op jouw rekening waar verder ook niks mee gebeurt. Dus het wordt niet achter de schermen nog met dat geld gespeculeerd of uitgeleend. En waar je zonder verder dat je bloot staat aan instabiliteit waar jij mee kan betalen.
3: Ja, ECB-euro's in je ECB-wallet dus. Nou, de Europese lidstaten die hebben al eerder een akkoord gesloten over de digitale euro. Nederland was nog wel kritisch. Had met name als het gaat om de privacy een belangrijk aspect te pakken. Maar de lidstaten zeggen nee hoor, het is belangrijker dat we autonomer kunnen opereren van Amerika. En minder afhankelijk van Mastercard en Visa en dat soort partijen. Een wens die ook leeft in grote delen van het parlement.
4: In Nederland gaan alle kaartbetalingen op dit moment via Visa en Mastercard. En een heleboel van de betalingen die je online doet, die gaan ook via Amerikaanse bedrijven. En wat je hiermee doet, is dat je dus weer grip krijgt op je eigen betalingen. De reden, heel concreet daarvoor, dat we dit nu moeten doen, is dat we nu ook zien dat de politieke macht die in Amerika wordt ingezet om ons onder druk te zetten, dat die nu al invloed heeft op ons. Dus rechters van het internationaal strafhof, die kunnen niet meer bij hun bankrekening, omdat Trump boos is dat er een arrestatie arrestatiebevel voor Netanyahu is uitgevaardigd bij dat strafhof. Dus mensen hebben er last van dat we afhankelijk zijn van de VS en daar moeten we vanaf.
3: Nou, dat is dus wat betreft Wolters. En als het aan haar ligt, gaan de kosten van die digitale euro ook lager liggen dan bij een gewone reguliere bankrekening. En dan zou het wellicht ook voordeliger moeten worden voor ondernemers.
4: Als het goed gaat en het Europees Parlement haar zin krijgt, dan gaan de kosten voor ondernemers en voor gewone gebruikers met zo'n digitale euro enorm omlaag. Daarnaast is de hoop ook dat met die digitale euro dat ook internationaal dat dat wat doet voor mensen die inderdaad internationaal ondernemen, internationaal handelen, omdat het makkelijker is op die manier om internationaal ook betalingen uit te voeren. Op dit moment, als je dat doet, dan heb je met kosten te maken, met banken die misschien een paar dagen op het geld zitten. Dit zou dat moeten vergemakkelijken.
3: Ja, nou, het is ook wel een extra concurrentie voor die klassieke banken. Maar ook een aanvulling, denkt Wolters.
4: Banken die zullen moeten aanbieden dat mensen naast hun bankrekening dat die ook een digitale euro-rekening kunnen hebben. En het is niet zo dat je alleen via een gewone bank zo'n digitale euro-rekening moet kunnen hebben, maar zij moeten dat wel aanbieden. Voor banken betekent dat heel concreet, ze moeten er iets bij leveren. En het betekent natuurlijk ook dat er naast gewone bankrekeningen dat er meer opties komen.
3: Ja, de ECB wil het en de commerciële bank mag het gaan regelen. Er zit trouwens wel een limiet op het aantal digitale euro's dat je in bezit kan hebben. Maximaal zo'n 3000 euro. Dus voor de meeste ondernemers heb je daar niet zoveel aan. Misschien leuk als je een kind hebt van 13 dat lollies verkoopt op straat. Dan wel, maar anders niet. Als het plan erdoor komt, dan zijn we er nog lang niet. Want dan gaan de onderhandelingen over de details met de lidstaten nog van start. En volgend jaar moet er een pilot komen. En die digitale euro zou dan moeten worden ingevoerd in 2029. Nou, ik durf er een weddenschap aan.
1: Het wordt een doorslaand succes.
3: Ja, en ook snel.
1: In het eerste kwartaal van dit jaar waren er voor het derde kwartaal op rij meer flexwerknemers dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die lezen we nog even terug, want dan begrijp je er niks van. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er voor het derde kwartaal op rij meer flexwerkers dan in het eerste kwartaal van 2025. Jazeker, nou zijn we er, hè. Vooral meer oproep- of invalkrachten en daarnaast ook meer werknemers met een tijdelijk dienstverband zonder uitzicht op een vast contract. Tijdens dat eerste kwartaal haalden 2,7 miljoen werknemers van tussen de 15 en 75 een flexibele arbeidsrelatie. En dat zijn er dus inderdaad meer dan precies een jaar geleden, 63.000. En ook hadden meer werknemers wel een vast contract, 60.000, maar die toename is kleiner dan in een ander kwartaal. Betekent dus eigenlijk dat er meer mensen zijn die flex werken. Verder werkt ook bijna 1,5 miljoen mensen als zelfstandigen. Dat waren er wel wat minder. Afname het sterkst onder ZZP'ers. Het aantal zelfstandigen daalde voor het vijfde kwartaal op rij. 9,8 miljoen mensen die hebben in ons land betaald werk. En dat waren er weer 35.000 meer dan een jaar geleden. Dus. Als u dit allemaal wil narekenen.
3: CBS.nl.
1: Ja. Bianca Damink van de ABB is bij ons. Hoe staat het erbij op de weg?
5: Ja, de spits verloopt wat minder druk dan anders op de dinsdag. Er zijn ook niet veel bijzonderheden zoals ongelukken en pechgevallen. Maar op een aantal wegen loopt het wel behoorlijk vast. En dat heeft vooral te maken met werkzaamheden en mensen die daardoor moeten omrijden. Bijvoorbeeld de A44 naar Amsterdam is dicht. En op de A4 is het daardoor drukker dan anders. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je daar bijna een uur vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. En verder loopt het behoorlijk vast op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Daar heb je een half uur vertraging. Daar is het dan weer extra druk door de afgesloten A27 richting Utrecht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 87,9. En op de A15 Europoort richting Rotterdam bij 47,3.
2: Blik op de beurs.
1: Ja, nog een kwartiertje over de beurs, zei hij blij. En daarom kijken we vooruit met een van onze analisten. En dat is vandaag Jos Versteeg van Insinger Gielissen. En ik ben dan wel blij, maar als je kijkt naar de
6: goedemorgen Bas, ja,
1: beurzen in Azië en Amerika gisteren. Ja, SpaceX is onder de slotkoers, onder de openingskoers, de IPO-koers.
6: Ja, ik vroeg me af waar die blijheid vandaan kwam, inderdaad.
1: Ja, nee, ik denk je moet een beetje positief zijn.
6: Ja, hij is niet onder de introductiekoers. Hij staat nog 15% boven de introductiekoers. Maar het is wel de derde dag op rij dat hij onder druk staat.
1: Ja.
6: En ook Alphabet, Oracle, Broadcom, min 5%. En nou, wat ik bijzonder vond, die grote techfondsen stonden onder druk. Maar als je bijvoorbeeld naar Micron kijkt, Micron Technology, is een geheugenchipproducent, die komt woensdag met cijfers en die steeg nog 7%. Maar vannacht sloeg het sentiment volledig om.
1: Ja.
6: SK Hynix, dat is de grootste geheugenproducent, die stond daarvoor nog op een all-time high, maar die daalde vandaag 13%. En Samsung ook 10% naar beneden.
1: Ja.
6: Maar ik maak me daar nooit zo heel erg veel zorgen over, omdat er niet echt een specifieke reden was. Dus dit is gewoon, zeg maar, technisch winst nemen.
1: Ja, precies. Dat zou je inderdaad denken. Hè. What goes up must come down. Dat geldt niet alleen voor SpaceX met zijn raketten, maar ook met een aandeel. Dat geldt dan inderdaad ook. Ja, even winst nemen. Maar toch, gaan we dat ook vandaag terugzien op het Damrak. Inderdaad, alle techfondsen die wat onder druk komen te staan.
6: Ja, zeer zeker. De lol zal je vergaan, want de AIX opent min 1%.
1: Patsa. Maar dan moeten we het even hebben over Heineken, want Rafa Oliveira wordt daar de nieuwe man die de tent gaat leiden vanaf 1 oktober. Hè?
6: Ja, hij komt van J.D. Piet. Daar leidde hij na de overname van Keurig Dr. Pepper de koffieafdeling. Dus we gaan van koffie naar bier. Hele andere business, zou je denken. Kijk, het gaat met Heineken natuurlijk niet zo lekker. De omzet is in 2024 en 2025 gedaald. Ze lopen achter op de concurrenten Anheuser-Busch en Carlsberg. En het verbaast me dan ook niet dat er voor het eerst een outsider binnenkomt bij Heineken.
1: Ja.
6: En dat betekent meestal wel dat de boel een beetje opgeklopt gaat worden.
1: Precies, dat zit er dik in. Ja, nou, per 1 oktober moet hij dan aan het werk. Dan ASML moeten we nog over hebben, begrijp ik. Gaat het allemaal over die...
6: Ik denk dat hij ook wel onderuit gaat. Dat is ook wel de reden dat we zo fors lager gaan openen.
1: Ja.
6: Dat zullen gewoon die chipfondsen zijn, dat daar eventjes ook weer naar gekeken wordt. Van jongens, die zijn wel hard gestegen. Misschien moeten we daar ook wat winst nemen.
1: Nou, en dan nog macro. Iedereen natuurlijk waar zijn we mee bezig? Met inkoopmanagerscijfers komen eraan, geloof ik, hè?
6: Inkoopmanagerscijfers. En die zijn eigenlijk beter. De composite.
1: Oh, okay.
6: Zowel in Amerika, in Europa zien we dat vooral dus de diensten ietsjes beter gaan. En dan zie je dat in Amerika we op 52,1 zitten. Dus toch wel een aardige groei.
1: Ja,
6: maar Europa wordt ook beter. Maar dat wil in Europa dan zeggen minder krimp. Want daar zitten we op 49,2.
1: Ja, nog net onder de 50. Dat is de omslag. Ja. Boven de 50 is het positief. Beneden de 50 negatief. Hebben we onthouden. Dankjewel. Jos Versteeg aan de list van Inzinger Giedissen.
3: Bij verzekeraars stromen de schademeldingen binnen na de zware storm van dit weekend, of met name de onweer en dergelijke. Tot nu toe al 2000 claims binnengekomen, schrijft de Telegraaf. Met name in Groningen, Drenthe en Overijssel. Daar werden mensen getroffen door die storm van vrijdagavond, vrijdagnacht. En ook in Noord-Holland, Overijssel en Utrecht is er schade. Vooral veel waterschade, denk aan lekkages, overlopende dakgoten, verschoven dakpannen, dat soort zaken. In sommige gevallen ingestorte daken ook. De meeste verzekeraars verwachten dat het aantal meldingen nog wel verder oploopt. Centraal Beheer en Interpolis zeggen tegen de krant dat hun bezetting op de callcenters en daarachter is opgeschaald om alle claims te kunnen behandelen. Het Verbond van Verzekeraars komt pas over een week of twee met een inschatting van de schade van afgelopen weekend. De bedragen lijken mee te vallen. Unisv heeft het over €700.000 van 550 meldingen. Nou ja, dat is iets meer dan 1000 euro per melding.
1: Klein bier.
3: Dus klein bier, maar toch vervelend. En gaat erop lopen.
1: En 188.000.
2: Factgoed.
1: Ontladingen. Dat vind ik wel veel. Tenminste, dat wordt geklemd. Misschien iets om te checken. We gaan naar onze Factguru, Frank Leeman. Goedemorgen, Frank.
7: Goedemorgen.
1: Het is namelijk weer 8:10 op dinsdag. Het wordt warm deze week. Dus veel bedrijven adviseren, leg flessen water in je ijskast. Want dan bespaar je op de energierekening.
7: Precies, en dat is iets wat dus ook energiemaatschappijen blijkbaar aanraden, toch Ivan?
3: Ja, ik kreeg een mailtje van de Bron. En daar stond in, wist je dat een volle koelkast minder stroom verbruikt dan een half lege koelkast? Dacht ik, huh? En dan adviseren ze, leg wat flessen water of andere drank in de koelkast. Dan verbruikt je koelkast uiteindelijk, hoeft die minder hard te werken als het eenmaal koud is. Dus even wat meer stroom, maar dan daarna minder hard werken.
7: Ja.
3: En toen dacht ik, het voelt toch een beetje contra-intuïtief. Dat ik allemaal spullen in een koelkast ga leggen die ik niet ga gebruiken.
1: Ja, maar je zou zeggen, het is koud en het is buffer. Als het...
7: Precies, buffer. En het is ook, dit is nou zo typisch zo'n bericht dat dan elk jaar, als het warm begint te worden, komt dit bericht. Je leest het, ik denk dat iedereen het wel een keer gepubliceerd heeft, van Telegraaf tot Beter Milieu begint bij jezelf-achtige websites. Mm-hmm. Iedereen heeft het wel eens gepubliceerd.
1: Oké, maar het idee, dat bufferen, is het ook echt zo? Dat heb je gecheckt?
7: Nou ja, dus dat is dus inderdaad het idee. Dus ik heb hiervoor gebeld met Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. En zij heeft ook onderzoek gedaan naar koelkasten en voedselveiligheid. En allereerst dan maar even de vraag, bestaat er onderzoek naar het nut van extra massa in de ijskast?
8: Nou, het bewijs voor die claim is eigenlijk maar dat er heel weinig bewijs is. Er is wel bewijs als bijvoorbeeld de stroom uitvalt. Dan heb je echt wel veel meer koude massa in die koelkast. Dus dan helpt het wel degelijk. Maar bij dagelijks gebruik en je opent de deur regelmatig, dan is eigenlijk dat effect van dat deur openen veel groter dan het effect van die waterflessen in de koelkast.
7: Wel handig dus als de stroom uitvalt. Dus misschien dat van de bron daar maar alvast in je nieuws.
1: Ja, precies.
7: Leuk voor de complotdenkers misschien. Maar dus ik vroeg ook nog, ja, is er dan een onderzoek wat dan inderdaad lege ijskasten heeft vergeleken met ijskasten waar dan bijvoorbeeld water of massa in legt? En dat is er dus zowaar?
8: Ja, daar zijn wel wat studies naar gedaan. Eén studie die heeft bijvoorbeeld gekeken van, nou, als je die koelkast nou vult met bijvoorbeeld 15% vol met waterflessen of 25% vol met waterflessen, dan zagen ze eigenlijk klein verschil, maar gaven ook wel aan van, ja, eigenlijk kun je dat op het totaal en zeker op je energierekening kun je dat niet merken.
7: Nee, dat ga je dus niet echt merken.
1: Dat is niet. Maar hoe komen ze er dan bij? Waar gaat dat nou fout? Waarom bericht iedereen elk jaar weer over dit verhaal?
7: Ja, misschien omdat het zo logisch klinkt of zo. Ja, maar als je dan heel even natuurkundig gaat bekijken, dan is het vermogen van water om energie op te slaan is dus veel groter dan die van lucht. Mm-hmm. Een soortgelijke warmte noem je het dan. En dan is er dus ook veel meer warmte-energie die uit dat water gehaald moet worden door je ijskast.
1: Ja, kost ook energie.
7: Ja, dus op 1 liter water van kamertemperatuur of zo, of van kraantemperatuur naar koelkasttemperatuur te krijgen, moet je er ongeveer 67 kilojoule aan warmte-energie uithalen. Mm-hmm. Dus voor 1 liter lucht is dat maar 0,02 kilojoule om dus dat af te koelen.
1: Ja.
7: Dus dat is grofweg 3000 keer minder energie die eruit gehaald moet worden. Dus met andere woorden, die fles water die je voor de efficiëntie in je koelkast zet of ijskast, die kost je in het begin veel meer energie dan de lucht die je ermee vervangt. Dus tenzij je die deur echt de hele dag als een soort maniak over dicht staat te gooien, ja, dan verdien je dat verschil gewoon nauwelijks terug.
1: Oké, maar nou een andere. Stel, ik leg lege flessen met lucht gevuld in de ijskast.
7: Dat is wel een disruptief businessmodel ten opzichte van gebakken lucht, gekoelde lucht.
1: Ja, precies.
7: Dus of je denkt bijvoorbeeld gekoelde flessen, stel je vult ze al in de winter, want je denkt vooruit
1: dat
7: je vult ze in de sloot, je legt ze buiten of zo. Dus stel jouw koelkast verbruikt 150 kilowattuur per jaar. 15% daarvan gaat naar deuropeningen toe, dus dat is 22,5 kilowattuur per jaar. Dan bespaar je ongeveer 3% op dat deuropeningsdeel. Mm-hmm. En dus dat is 0,7 kilowatt per jaar. Dus dat op je totale ijskastverbruik is dat 0,5%. Dus het is ja toch een beetje als je €50 uitgeeft om ergens een kortingsbon van €1 te kunnen inwisselen. Alleen dan nog 60 keer inefficiënter. Maar wat dus wel uitmaakt is dit.
8: Houd de deur zo lang mogelijk dicht. Dus open hem maar snel. Dus ook als je boodschappen gedaan hebt. Nou ja, verzamel alles even en doe ze dan in 1 keer in de koelkast, dat soort dingen.
7: Ja, dus kortom, als je dan toch zoveel lege ruimte hebt in die ijskast, dan heb je waarschijnlijk veel meer voordeel van het snel in kunnen laden of de dingen makkelijk kunnen pakken, eigenlijk.
1: Ja, kortom.
7: Ja, nou ja, het probleem is dus niet zozeer dat het verhaal onwaar is. Het probleem is eigenlijk vooral dat het verhaal waar is op een schaal waarop helemaal niemand leeft. Het gaat dus eigenlijk helemaal nergens over. Ja, en als je dan flessen op kamertemperatuur in die koelkast legt, dan verdien je dat qua besparing waarschijnlijk gewoon eigenlijk echt helemaal niet meer terug.
1: Dat kan ik van de bronsvervuiler goed begrijpen. Want die denken, dat is een hoge energierekening.
7: Iedereen voelt zich er goed bij, maar het kost gewoon eigenlijk heel veel energie.
1: Ja.
7: Nou ja, en blijkbaar houdt het internet van lifehacks die eigenlijk veel ingewikkelder zijn dan het best wel saaie advies. Hou de deur wat vaker dicht of wat langer dicht. En het is eigenlijk bijna te vergelijken alsof je zegt, ik neem in de winter in de auto een extra persoon mee, hoeft die kachel minder lucht te verwarmen of zo. Dat is bijna dezelfde logica.
1: Zet je hond naast je.
7: Ja, zet je hond naast je. Die ademt ook warm.
1: Ja, precies. Nou, dan ga je hard redden. Nou, uit in de sneeuw.
3: Die flessen kunnen we de koelkast uit.
1: Ja hoor, dacht ik ook. Ja. Leeg drinken. Dankjewel Frank Leeman, onze effect guru. Vermogensbeheerders investeren steeds meer geld in Europese defensiebedrijven. Maar de kleinere bedrijven die worden daarbij bijna altijd overgeslagen. Dat is jammer, want daar zit een hele hoop innovatieve denkkracht en hebben ze ook heel graag geld. Maar ja, daar kan je dus als pensioenfonds niet heel makkelijk je geld naartoe krijgen. Hoe kan je dat nou eens versnellen? Gaan we zo allemaal gecheckt en wel op BNR horen.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
11: Oh God damn, you got me in love again.
10: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Business Beats. Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: NorthWave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
14: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
24: Nu in de BNR-app.
3: Sjoerdsma in Washington om de voor ASML ongunstige Match Act te bespreken. Heineken benoemt Rafael Oliveira van JDE Peet's tot nieuwe topman. En de Russisch leger gaat over tot gedwongen recrutering. En dat is mogelijk een opmaat tot mobilisatie. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Vlak voor 9 uur gaan we even naar Bianca Damink van de ANWB. Er is nog steeds veel vertraging op de A4. Komt door wegwerkzaamheden, geloof ik, hè?
25: Ja, het loopt al de hele ochtend vast op de A4, wederom richting Amsterdam, want de A44 die is dicht en mensen rijden dus om. Op de A4 heb je nog 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ypenburg bij Den Haag en Nieuw-Vennep. Verder is ook de A27 langdurig dicht door werkzaamheden van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. Voor die afsluiting heb je ruim 20 minuten vertraging op de A27. En het is daardoor extra druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg sta je ook een half uur vast. En het rijdt langzaam op de A16 vanmorgen van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht sta je een kwartier in de file. En aansluitend heb je ook 20 minuten oponthoud op de A17 richting Dordrecht. Dat is voor knooppunt Klaverpolder. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A16 van de Belgische grens naar Breda bij hectometerpaal 71,0. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 63,9.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die aangereden waren door een fatbike. Het gaat om bijna een kwart miljoen euro, meldt 1 Vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was 120.000 euro. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren twee Arbo-diensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet en bespreken die foto's dan met andere mannen, soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. Bierbrouwer Heineken heeft een nieuwe topman. Het is Rafael Oliveira, die eerder de leiding had bij Douwe Egberts en Pickwick. Hij is de opvolger van Dolf van den Brink, die er eind vorige maand mee ophield. Hij blijft nog wel een tijdje aan als adviseur. Oliveira begint in het najaar aan zijn nieuwe job bij Heineken. En door de gestegen kosten, zoals die van de boodschappen en brandstof, komen steeds meer huishoudens maar moeilijk rond. Vooral mensen van in de 20 hebben geldzorgen, meldt budgetvoorlichter Nibud. Komt nog eens bij dat veel huishoudens maar een lage buffer hebben. Ze hebben nog geen 2500 euro spaargeld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog warmer.
1: En dan de AX, die is lager geopend. 1,2% op dit moment, 1068,6 punten. En waar vallen de klappen? Ja, eigenlijk net als in Amerika en in het Verre Oosten bij de techfondsen nu. ASM International 5,3 lager. ASML staat 4,0 lager. BESI 3,4. En aan de andere kant één mooie stijger. Dat is Heineken. Die hebben een nieuwe CEO. 1,4% hoger. Ahold wint een procentje. KPN 0,6. Straks meer, over een kwartiertje. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzending en in de BNR-app. Vermogensbeheerders investeren steeds vaker geld in Europese defensiebedrijven. Dat mogen ze ook gewoon weer. Maar de kleintjes die missen ze daarbij. En dat is jammer, want daar is juist heel veel innovatieve kracht. En hebben ze ook financiering nodig. Maar hoe kan je dat nou toch matchen? Gaan we zo bespreken op BNR.
0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt. Minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Het is 9:05. Ja, het laatste uurtje van deze ochtendspits is alweer aangevangen. Wat gaan we doen zometeen, meneer Verrips?
3: Zometeen hebben we het over de zorgkosten. En dan met name bij cardiologen. Er wordt al jaren gesproken over zinloze zorg. Zorg die je misschien zou kunnen schrappen. Nou, cardiologen die gaan stoppen met een aantal dingen. Een aantal onderzoeken, controles, administratieve handelingen. Want, zo zeggen zij, het heeft weinig of geen meerwaarde. Nou, hoe dat zit, wat ze kunnen schrappen en waarom, dat horen we zometeen van de cardiologen zelf. Over een minuut of 5 is dat. En verder hebben we uiteraard over een minuutje of 10 nog even een korte terugblik op de beurshandel.
1: Zo,
3: op dit moment.
1: Dat wil ik zeggen. Nou, dan gaat het niet geweldig mee. Het is voor Nederlandse vermogensbeheerders moeilijk om te investeren in de kleinere defensiebedrijven. Blijkt het onderzoek van Duvas, dat is de brancheorganisatie voor de grote vermogensbeheerders, en van KPMG. Door gebrek aan mogelijkheden en transparantie kiezen vermogensbeheerders dus voor die grote beursgenoteerde fondsen die in defensieindustrieën actief zijn, terwijl er ook bereidheid is om de kleinere spelers, om die ook geld te geven. Maar ja, daar zitten wel wat haken en ogen aan. Er zijn er wel wat van in ons land, echter, van die kleine MKB-bedrijven, waar heel veel moois gebeurt op defensiegebied. Maar ja, het risicorendementsprofiel, dat is een belangrijke factor, zegt Jeroen van Wijngaarden, voorzitter van die brancheorganisatie Duvas.
8: Dat is de eerste opdracht van vermogensbeheerders om voldoende rendement te behalen. Mm-hmm. Nou, dat doen ze ook gemiddeld 5,2% na inflatie voor zo'n 11,5 miljoen Nederlanders alleen al die pensioen opbouwen. Nog 1 miljoen Nederlanders die dat zelf doen. Maar natuurlijk is er ook vaak, komt er een maatschappelijke opdracht bij. En dat kan te maken hebben met duurzaamheid, maar steeds vaker ook defensie.
1: Ja.
8: En we zien eigenlijk in Europa inderdaad een productiekloof en een financieringskloof. Europa wil meer zelf produceren. Maar die productie kan niet alleen van die grote beursgenoteerde ondernemingen komen, maar ook juist van die kleine innovatieve bedrijven.
1: Ja.
8: En waarom zijn die nou ingewikkeld? Ja, omdat die institutionele vermogensbeheerders, waar ik dan directeur mag zijn van de branchevereniging, heeft eigenlijk samen met KPMG dus uitgezocht dat juist die kleinere innovatieve bedrijven, ja, dat zijn vaak, gaat om hele kleine, dat noemen ze dan ticket sizes, dus hele kleine financieringsvragen. Maar 40% daarvan heeft gewoon moeite om aan financiering te komen.
1: Ja, precies. Ja.
8: En dat is natuurlijk wel een probleem, want ze krijgen het ook niet bij de bank. Nou, het kan iets zijn voor bijvoorbeeld private equity.
1: Ja, dat gebeurt al veel, maar ook. Je ziet veel
8: PE-partijen dat nu veel.
1: En daar kan u wel als vermogensbeheerder instappen. Er zijn ook een paar grote beursgenoteerde PE-huizen.
8: Ja, je ziet ook dat ook mondjesmaat wel toeneemt.
1: Ja, ja.
8: Maar de vraag is dat genoeg? En is het op tijd om ook de ambities te halen van de NAVO om ook meer zelf in Europa te gaan produceren?
1: Ja.
8: En dat lijkt toch niet het geval.
1: En dus?
8: Dus, nou ja, laat ik voorop zetten, er is geen silver bullet of een soort magische oplossing die in één keer heel goed werkt. Maar wat interessant zou zijn, is als ook eens wordt gekeken naar bijvoorbeeld defensieobligaties, een European Security Fund.
1: Ja.
8: In Frankrijk bijvoorbeeld doen ze dat ook, waarbij je eigenlijk al die financieringsvraag van die kleinere bedrijfjes bundelt, in een groot fonds stopt,
1: waar
8: de
1: overheid
8: ook bij betrokken is.
1: Ja, precies. Ja.
8: Ja, en daar dat vinden we soms nog een beetje spannend. Maar dat zou wel, dan heb je die bundeling, dan heb je die schaalgroot, en dan kan de overheid ook zorgen dat het bijvoorbeeld aan de juiste eisen voldoet.
1: Ja.
8: Voor wat betreft transparantie en waar gaan die wapens naartoe, en voldoet dat aan VN-criteria.
1: Ja, precies.
8: En
1: dat
8: daar
1: duidelijk
8: zou mogelijk wel interesse in zijn. En dan overbrug je eigenlijk het probleem van die schaalgrootte en gebrek aan transparantie dat er nu is.
1: Wat wel leuk is dat we dit gesprek hebben, meneer Van Wijngaarden, want jaren geleden, als je dan sprak met institutionele beleggers, zeiden ze, ja, defensiefondsen, oh, daar blijven we ver van, daar mag je nooit in investeren. Die slag hebben we gemaakt. Moet ook wel, hè, met deze de weerbaarheidsvraag die er is. Het was jarenlang taboe. Maar nogmaals, European Security Fund, hartstikke goed. Doen het in Frankrijk, zouden we in Nederland ook kunnen doen. Maar in een tweede trap investeren inderdaad in bedrijven, particuliere partijen of private investors of particuliere investeerders op weg helpen met institutioneel geld. Dat kan toch ook? Dus ook een tweede trap?
8: Dat kan zeker. En natuurlijk is het altijd, zijn er verschillende vermogensbeheerders, dus er wordt ook verschillend tegenaan gekeken of dat wenselijk is. Dat is ook prima. Maar het gaat er vooral om dat je voldoet aan de eisen van schaalgrootte. En dat is in zo'n gefragmenteerde markt die er nu is echt een probleem.
1: Ja, precies. Oké.
8: Nee, en daar willen we ook gewoon eerlijk in zijn en daarom meedenken over wat een oplossingsrichting kan zijn.
1: Oké. Is dit iets wat we inderdaad zouden kunnen doen? Alle de Frans, ik neem aan dat u heeft van een stem. U kan in Den Haag ook nog wel eens een potje breken, toch?
8: Nou, ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat zeg maar die kleinere bedrijven, als je daar meer van wilt, als je die doelstellingen wil halen, dan moet je ook durven nadenken over dit soort oplossingen en ook leren van best practices uit andere landen.
1: Mm-hmm.
8: En daarvoor is ook nog wel een deel taboe doorbreking nodig, hoor. Want bijvoorbeeld, wat heet het? Ja, het is nog niet over. Het is nog niet zo makkelijk gezegd als gedaan. Dus het moet ook in die zin sneller. En die bundeling die moet er echt komen. Want anders ga je gewoon die doelstellingen niet halen. En daar willen we ook eerlijk in zijn.
1: En dat zei Jeroen van Wijngaarden, die is voorzitter van de brancheorganisatie voor vermogensbeheerders, Duvas.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Minder handen aan de pc en meer handen aan het bed. En vooral op een zinnige manier een oproep die we al jaren horen. En nu heeft de cardiologie daar een stap in gezet met een plan om zorg te schrappen die weinig toe lijkt te voegen. Met het idee dat we niet minder zorg gaan verlenen, maar in ieder geval betere zorg. Oftewel geleidelijk aan stoppen met het uitvoeren van handelingen die bewezen ineffectief zijn, schrijft de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie tegen het Algemeen Dagblad. Ik praat erover met Robin van Nijveld, afdelingshoofd cardiologie en hoogleraar cardiologie aan het UMC Utrecht. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: Ja, de werkwijze is dus onder de loep genomen. En daar is uitgekomen dat er eigenlijk dingen gebeuren nu die misschien niet zoveel zin hebben.
10: Ja, zo klinkt het een beetje. Hè. Ik denk dat we afgelopen jaren waarschijnlijk voor een groot deel een beetje verwend zijn door de ruimte die we hadden. Maar we moeten ook ons realiseren dat de techniek zo ontwikkeld is de afgelopen tijd dat we veel meer kunnen en veel meer weten. En dan hebben we aan de ene kant de verwachtingen van de patiënt, de gewoontes van de dokter. En als derde dus de nieuwe technieken die iets beter op elkaar aan moeten gaan sluiten. Ja. Dus het artikel dat laat eigenlijk een beetje doorschemeren van goh, enerzijds doen we misschien dingen die niet nodig zijn en anderzijds, gaan er misschien hele dingen geschrapt worden zelfs. Nou, dat is niet zo. Maar zoals ik het ook wel eens aan mensen uitleg, als jij je auto repareert en je auto is klaar, dan ga je niet een half jaar daarna meteen kijken, is dat nog steeds wel goed gerepareerd? Ja. Nou, dat deden we in met onze patiënten vroeger vaak wel, omdat we ook geen middelen hadden om het goed te controleren. Mm-hmm. Maar tegenwoordig weten we dat eigenlijk veel beter, omdat we veel onderzoek doen, ook in Nederland, ook vanuit de Nederlandse Vereniging van Cardiologie, kunnen we ook veel beter beslissen welke patiënt nog vervolgd moet worden en welke niet. Ja. En eigenlijk is dit de eerste stap waarbij we hebben gezegd, nou, er zijn eigenlijk 9 onderdelen waarvan wij zeggen, nou, daar kunnen we winst boeken. Dus laten we die stap maken. En breed gedragen vanuit de cardiologie hebben we ook met z'n allen gezegd, dat gaan we nu doen. Omdat ook de patiëntentoestroom toeneemt. Het zou jammer zijn als niet iedereen meer de toegang krijgt tot de juiste zorg.
3: Ja. En u zegt dus, een van die voorbeelden is die controle naar zo'n hartklepvervanging. Nou, die kunnen we schrappen. De onderzoek toont aan dat niet nodig is. Kunt u nog zo'n voorbeeld noemen zonder dat het al te technisch wordt?
10: Ja, dat kan ik zeker. Iedereen heeft een grote lichaamsslagader in het lichaam. En bij sommige mensen is die iets aan de wijde kant. We weten dat mensen die daar echt een genetische achtergrond bij hebben, die moeten we goed controleren. Maar er zijn ook een heleboel mensen die hebben gewoon een iets wijdere grote lichaamsslagader. Nou, vanuit de richtlijnen vroeger hebben we eigenlijk ons aangeleerd om dat telkens maar te controleren. Maar we weten inmiddels dat dat helemaal niet nodig is voor een heel groot deel van de patiënten. En kunnen we dus besluiten om of het minder vaak te doen, of in ieder geval bij sommige mensen zelfs te zeggen, het is eigenlijk niet nodig, want het is in deze leeftijdscategorie niet eens zo heel afwijkend meer.
3: Ja. Nou zit het ook geloof ik deels op administratie en administratieve last. Hè? U bent een groot deel van de dag aan het tikken en dat kan misschien wel wat minder.
10: Ja, het is ook zo dat we veel dingen moeten doen, hè, die worden opgedragen door bijvoorbeeld de overheid of door de zorgverzekeraar. Dat ze zeggen, hè, als je dat een duurdere medicijn wilt gaan geven, dan zul je toch echt even dit formulier in moeten vullen om het ook te mogen voorschrijven, zodat de patiënt het ook terugbetaald krijgt. Nou, dat soort dingen denk ik dat we als cardiologen best ons kunt vertrouwen dat we de juiste medicijn aan de juiste patiënt voorschrijven. Anders zijn we alleen maar bezig met dat soort extra formuliertjes invullen voor iets wat wij als vakgroep eigenlijk prima zelf kunnen organiseren. Ja.
3: Nu zegt u zelf, wij verwachten dat het aantal klanten de komende jaren toeneemt. Hoeveel zorg wordt hiermee nou eigenlijk uitgespaard, tijd die u kunt besteden op andere, meer logische plekken?
10: Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Maar die zul ik niet zo 1, 2, 3 kunnen beantwoorden. Want als we echt onderaan de streep precies in euro's weten wat we overhouden, is het een no-brainer en is het morgen al geregeld. Maar we weten wel, doordat we de zorg gewoon veel efficiënter in kunnen delen, dat we, en dat is de grootste wens die we hebben, in ieder geval alle patiënten kunnen behandelen. En ik denk dat dat voorop moet staan, want dat lukt nu in niet alle plekken voldoende.
3: Ja, maar die wachtlijst wordt echt aantoonbaar korter.
10: In de toekomst wordt die zeker korter als we bepaalde dingen met elkaar afspreken, minder vaak of minder te doen, zeker.
3: Ja, en die patiënt die leidt er ook niet onder, want het zijn allemaal zaken die eigenlijk niet nodig waren dus.
10: Nee, en ik denk dat met patiënten is het natuurlijk ook zo dat we hebben de patiënten op die manier ook begeleid, dus die zijn dat gewend. Dus we zullen ook naar de patiënt toe ook duidelijker moeten zeggen waarom we nu vinden dat bepaalde dingen niet zo vaak meer hoeven. En ik denk dat daarnaast het ook voor natuurlijk de cardioloog zelf belangrijk is om een stukje duurzaamheid voor elkaar te bewaken. Zodat we ook nog langer gelukkig ons vak uit kunnen oefenen.
1: Ja. Nog één vraag, even vanuit het humane aspect. Hè? Die patiënten die onder behandeling zijn geweest. Die horen deze, ja, die controle is eigenlijk niet meer nodig. Maken die zich niet ongelooflijk zorgen dat ze ineens...
10: Dat denk ik.
1: Ja, hoe gaan we dat uitleggen?
10: Ja, ik denk dat dat dus echt heel belangrijk is. Ja. En dat we dat goed moeten communiceren. En dat we ook dus moeten laten zien. Even het voorbeeld van de grote lichaamsslagader. Ja. Als je kunt aantonen dat de afgelopen 25 jaar bij iedere controle de diameter steeds hetzelfde is. Dan kun je de patiënt heel goed uitleggen. We gaan dat volgend jaar niet meer doen. Nee. Maar we zullen dat bijvoorbeeld over 5 jaar gaan doen.
1: Juist.
10: En als er eerder iets aan de hand is, trek dan gerust aan de bel.
1: Ja.
10: Ja.
3: Ja. Nou, 9 voorbeelden benoemd dus. Denkt u dat dit slechts het begin is? Of is dit geen onuitputtelijke lijst die we kunnen gaan schrappen?
10: Nee. Ik denk dat dit, met de beroepsvereniging zijn we steeds aan het kijken wat gaat goed, wat kan beter. Dus dit is een 9 startpunt, zeg maar. Ik denk dat dit wel iets is wat mogelijk ook overwaait naar andere vakgebieden. Want het is niet zo dat wij als cardiologen de enige vakgroep zijn die hier alleen in staan met grote wachtlijsten. Ik denk dat dit iets is wat een ontwikkeling is die hier in de toekomst steeds vaker voor gaat komen.
3: Nou, laten we snel weer naar de snijtafel gaan. Dank, Robin van Nijveld, afdelingshoofd cardiologie en hoogleraar cardiologie aan het UMC Utrecht.
1: 9:16 is het. En we gaan naar Bianca Damink van de ABB, waar we nog steeds tegen files aankijken. Dat komt onder meer door die A4, waar wegwerkzaamheden zijn. Bij de A44 zorgt voor problemen, Bianca, hè?
25: Ja, dat is het grootste probleem van deze ochtendspits. Door de afgesloten A44 naar Amsterdam is het heel druk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. En je staat nu nog steeds bijna een uur in de file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het is ook nog druk vandaag op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 35 minuten. Die drukte ontstaat ook deels doordat de A27 dicht is, ook vanwege werkzaamheden. En Flitsmeister meldt flitsers op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij hectometerpaal 107,6. En op de A50 van Os naar Arnhem wordt geflitst bij 158,0.
24: Blik op de beurs.
1: En die beurs die staat dus 1,3% laag op 1068,5 punt. Heeft alles te maken met het sentiment. Er zijn wat winstnemingen geweest, met name de techfondsen gisteren. Dat zagen we ook terug. Alles in Korea bijvoorbeeld ging lager. SK Hynix, Samsung verloren echt vele procenten. En we zien dat ook op het Damrak. ASM International 4,8% lager. Grootste daler. ASML 3,8. Dan volgt CVC Capital. Nou, mee, de wisselt nu kwartje met... Besi staat 3,2% lager. Nou, dat sentiment en die zwaargewichten, die trekken de AX wat naar beneden. Het zijn volgens onze analisten allemaal winstnemingen. Voor mensen die denken, nou eventjes kijken wat er gebeurt. Want het is wel erg hard gegaan de laatste tijd. Maar er is één stijger op het Damrak die we er even uitpikken. En dat is Heineken. Die heeft een nieuwe topman, CEO Rafa Oliveira. En die volgt Dolf van den Brink op. Komt over van J.D. Peet's, van de koffie dus. Zegt Jos Versteeg van Insinger Gielissen.
11: Daar leidde hij na de overname van keurig Dr. Pepper de koffieafdeling. Dus we gaan van koffie naar bier. Hele andere business zou je denken. Kijk, het gaat met Heineken natuurlijk niet zo lekker. De omzet is in 2024 en 2025 gedaald. Ze lopen achter op de concurrenten Anheuser-Busch en Carlsberg. En het verbaast me dan ook niet dat er voor het eerst een outsider binnenkomt bij Heineken. En dat betekent meestal wel dat de boel een beetje opgeklopt gaat worden.
1: De belegger gelooft heilig in Rafa Oliveira, want hij staat 1,5% hoger het fonds. Grootste stijger op het Damrak op dit moment. Op een Damrak wat inderdaad dus over het algemeen wat rode cijfers laat zien. Jammer genoeg.
3: Even terug naar gisteravond, want ja hoor, hij deed het weer.
12: Messi, Leo, Tapor, Arquero, Rebota, Leo!
3: Dat was er maar één. Lionel Messi scoorde gisteravond opnieuw namens Argentinië 2 keer tegen Oostenrijk. En ook andere wereldsterren die kwamen gisteravond in actie. Kylian Mbappé, Erling Haaland scoorde gisteren en vannacht weer 2 doelpunten. Eerder was dat drietal ook al ongeveer gelijktijdig actief, nu ook. En de Engelse spits Harry Kane scoorde ook al 2 keer. En hij komt vanavond opnieuw in actie. Nou, allemaal grote namen. En die leveren allemaal vrij vroeg in het WK-toernooi al een grote bijdrage. En dat geeft dat WK een gigantische impuls, zegt BNR sportverslaggever Jaap de Groot.
13: Het toernooi is vooral in Amerika draait om doelpunten en aanvallend voetbal. Ja, en als je dan de 4 boegbeelden van ook van de commerciële PR, de commercials van tevoren, als die inderdaad leveren, ja, dan dat is de kers op de taart. Ja. En dat gebeurt nu.
3: Ja, maar is dat normaal anders dan? Worden die een beetje achtergehouden voor later in het toernooi, voor als we verder komen?
13: Nou, weet je, het vreemde is, door die overvolle spelkalender van het afgelopen seizoen was iedereen heel sceptisch ten aanzien van het WK. Iedereen dacht, nou, iedereen staat fysiek zwaar in het rood. Ja, en wat er nu gebeurt, er wordt zo aanvallend gespeeld in zo'n hoog tempo. Ik zit ook naar zo'n wedstrijd Jordanië-Algerije te kijken. Er lopen gewoon 22 man met een mes tussen hun tanden te voetballen. Dus het is,
1: Messi.
13: Ja, en niet voor niets zitten die stadions hier vol. Hè? Want ook bij de wedstrijd waar ik het net over had, zitten gewoon weer 70.000 mensen. Dus die hype die wordt alleen maar groter. Het Amerikaanse elftal presteert, het Mexicaanse elftal presteert, Canada presteert. Ik maakte vandaag hiermee dat de fanzone, waar je gratis kaart, die moet je wel aanvragen, maar die is gratis verkrijgbaar, die kaarten. Hier in Kansas City, er kunnen dan 15.000 mensen kunnen daarbij, die is op dit moment elke dag uitverkocht. Maar zelfs die gratis kaarten worden nu voor $600 aangeboden op de Amerikaanse marktplaats. Dus om even aan te geven, hallo, het effect van de amusement, de enorme amusementswaarde die de wedstrijden uitstralen.
1: Ja. Nou, daar zie je ook, hè, als je dat even naar commercieel vertaalt. Messi zag ik al in een reclame van Lees optreden, waar hij niks zegt, want hij spreekt geen Engels. Mbappé heb ik er nergens gezien. Ja, en Haaland lijkt me een ideale man om beveiligingsproducten aan te prijzen, bijvoorbeeld. Maar gaan we niet terugzien, deze koppen in grote commerciële uitingen ook in Amerika?
13: Nee. Het is echt, waar we van de week al over hadden, David Beckham zie je overal terug.
1: Precies.
13: Je ziet Pulisic van Amerika. Mm-hmm. En af en toe zie je Messi. En dan hebben ze inderdaad Mbappé. En in mindere mate Haaland hebben ze dan bij de McDonald's reclame
1: naar binnen geschoven.
13: Gestopt. Alle twee achter een hamburger. Uh-huh. En dat is het dan. Dus het is ook voor het brede beeld. Hè, want als je ook, dat verbaast me dus ook totaal met die hoge prijs. Zie je dat gewoon echt elk land heeft 20.000-30.000 toeschouwers of supporters meegenomen.
1: Ja,
13: we halen die mensen het geld vandaan. Dus, dus wat dat betreft, zie je hier dingen gebeuren en zie je een toernooi in gang worden gezet. Ja, die iedereen verbaast. Niemand had dit echt verwacht. En op deze manier haalt toch FIFA-president Gianni Infantino toch wel een beetje zijn gelijk.
1: Ja. Nog even naar die Messi. We zitten natuurlijk in de Lionel Messi, hè? Argentijn. Ja. Man is inmiddels op hoogbejaarde leeftijd voor een voetballer. Nooit gedacht dat hij nog wat zou kunnen. 5 keer gescoord tot nu toe. Hè? In mijn tijd had je Diego Armando Maradona, met de hand van God, fantastisch voetballer. Is Messi een grotere?
13: Nou ja, het punt is, hij staat onder zo'n grote druk.
1: Ja.
13: We hadden het toen met Maradona in Napels. Nou, dat is een ondergang geworden. Messi zit op dit moment in Amerika.
1: Ja,
13: ja, en wat Pelé ooit moest doen, geeft hij een vervolg aan.
1: Ja, ja.
13: En ja, er zitten natuurlijk ook enorme commerciële belangen aan. Want 80% van zijn salaris wordt hier betaald door Apple. En toen ze vorige keer wereldkampioen werden, toen gaf hij aan al zijn medespelers een gouden iPhone cadeau. Maar dat bleek gewoon uiteindelijk een reclamestunt
1: van
13: Apple geweest te zijn. Dus ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren als ze de titel gaan prolongeren.
1: Wij dachten aan een gouden MacBook. Ingelegd met diamanten. BNR Sportverslaggever Jaap de Groot zei dat. En dan gaan we lekker even, de nieuwe buzz.
3: Ach, we zoomen lekker door.
1: Het zijn jouw vrienden.
3: Ja, nou, niet per se. Muggen, wespen, bijen. Al dat vliegende tuig, dat prikt en steekt.
1: Oh,
3: het zal wel een nut hebben, hoor.
1: Wij zijn heel goed, hè?
3: Ja,
1: voor de bevruchting van boeken.
3: Heel boeken. Goed, maar niet in de buurt van mijn strand, denk je graag. Ik blijf een beetje uit de buurt van zoals het kan. Maar dat was niet gelukt als ik had gewoond in Mauriceville, in het zuiden van Texas. Want daar zijn miljoenen bijen ontsnapt nadat een vrachtwagen met 400 bijenkasten was gekanteld. Je hebt soms van die verhalen over bijzondere vrachtwagenongelukken. Dit was er eentje. Laatst is er een vrachtwagen met vuurwerk in de fik gegaan. Ergens was er een vuurwerkshow vanuit een vrachtwagen.
1: Bedankt.
3: Ook wel weer grappig.
1: Maar dit zijn hoeveel miljoenen?
3: Tientallen miljoenen. Ja, 400 bijenkasten dus. Dus we waarschijnlijk gaat het om zo'n tientallen miljoen bijen die ontsnapt zijn. Hulpdiensten die riepen omwonenden op om binnen te blijven, terwijl imkers uit de regio massaal te hulp schoten en allerlei waarschuwingen waren er. Blijf uit de buurt van de zwermen. Zoek beschutting als de beesten agressief worden. Bescherm je hoofd in je gezicht. Niet slaan, want dan worden ze natuurlijk helemaal gek. En probeer de zwerm ook niet zelf te verplaatsen, mocht je er eentje tegenkomen. Ik zag wat foto's voorbij komen van ja, hoe die zwermen zich dan verzamelen rond de vrachtwagen, maar ook hangen ze in bomen en aan hekken in de buurt. En ik dacht eerst, wat zijn die foto's toch wazig en vaag slechte foto's, maar dat bleek door de zwermen bijen te zijn, dat je bijna het object niet meer zag. Heel goor. Die beesten waren onderweg naar het noorden van Amerika om daar gewassen te bestuiven. Dat is een industrie daar van hele rondreizende bijenkolonies die dan weer van A naar B gaan. Nou, hier ging het mis. In een bocht, geloof ik, is die vrachtwagen omgeslagen met al die beesten dus eruit. De meeste bijenkasten zijn inmiddels weggehaald en naar een lokale honingboerderij gebracht. En toch waarschuwen hulpdiensten dat er nog wel losse bijen kunnen rondvliegen in het gebied. Ja. Opvallend is dat er eigenlijk niemand geprikt is. Geen ernstige verwonding of iets dergelijks gemeld. Al was er wel een cameraman die verslag deed. Die is wel gestoken.
1: Die is erbij.
3: Dus die is er zeker bij. Ja, is er gloeiend bij. Eén steek op tientallen miljoenen bijen. Oh. Nou, bijzaakje.
1: Ja,
3: zou ik denken.
1: Ook, ja. Ja. Ja, ja. Maar toch die honing, hè?
3: Ja.
1: In die 400 bijkasten. Uit die vrachtauto op het wegdek.
3: Ja, dat weet ik niet. Wat
1: ik,
3: daarmee.
1: Ja, dat moet die hele vrachtauto vastgeplakt hebben aan de snelweg.
3: Ja. Ja. Die ligt er nog, denk ik.
1: Denk het. Ja. Lekker zoet. Van fileprobleem tot infracrisis. Nederland dreigt stil te staan. Terwijl minister Karremans nieuwe projecten wil opschorten, zegt de rijvereniging: nee jongens, investeren, huppakee, 100 miljard. Hoef je niet alleen te doen, gaat het bedrijfsleven je bij helpen. Hoe ze dat willen doen, hoor je zo meteen van de voorzitter van de rijvereniging, Frits van Brugge.
14: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
17: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
16: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
18: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
20: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
27: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
21: Ja, flexibel ticket, hè?
27: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
21: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Realiseer uw ambities. Zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
28: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
29: BNR Verkeer.
25: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. De files worden korter, maar op een paar wegen heeft het verkeer nog wel veel vertraging. En dat heeft vooral te maken met werkzaamheden. Op de A4 naar Amsterdam sta je nog 40 minuten vast tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. Komt door de afgesloten A44 naar Amsterdam. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum is de vertraging een kwartier. Vanaf dat knooppunt is die weg ook dicht. Op de A2 is het nog extra druk van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Vertraging is ook daar een kwartier. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat een pechgeval bij Westervoort. Vertraging is 25 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij hectometerpaal 190,0. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij 30,3.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die aangereden waren door een fatbike. Het gaat om bijna €250.000, meldt 1Vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was €120.000. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren 2 Arbo-diensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet en bespreken die foto's dan met andere mannen, soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. Bierbrouwer Heineken heeft een nieuwe topman. Het is Rafael Oliveira, die eerder de leiding had bij Douwe Egberts en Pickwick.
4: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Licht bijdragen. Goed plan, denken we. En laten we zo toelichten door de voorzitter van de Rijvereniging, Frits van Brugge.
7: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
8: Benki, dat is toch geen woord?
7: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
9: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
10: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
10: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Thomas van Zijl.
13: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de aankomende cijfers van geheugentjebedrijf Micron. En een gesprek met Edwin Velzel, de CEO van pensioenuitvoerder PGGM, over de overgang naar het nieuwe stelsel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Het half uurtje, wat waarvan je wist dat het zou komen, is ingegaan, namelijk het laatste half uur van deze Ochtendspits van dinsdag 23 juni 2026. Iwan, wat gaan we voor mooi doen?
15: It's getting hot in here.
6: Oh, yeah.
15: We gaan het hebben over de temperatuur. Want vandaag, nou ja, valt het misschien nog mee, 30 graden. Maar morgen, overmorgen 34 graden. Vrijdag 36 graden. Ja, dat wordt gewoon flink warm. En de gemeente Amsterdam en de GGD in de hoofdstad, die openen nu locaties waar je terecht kunt om een beetje af te koelen. Een koelteplek heet dat. Ja, ik zie jou kijken. Onze verslaggever Martijn Rijk die is naar zo'n koelteplek gegaan om te kijken of het daar al
6: een beetje cool is.
15: Of daar een beetje bibber is of niet. En of zich al mensen gemeld hebben. Geen idee. We spreken hem waarschijnlijk zo meteen. En we hebben een tech-update met Stijn Goossens.
6: Ja, verslaggevers zijn heel cool.
15: Supercool.
6: Eerst gaan we naar dit, want ons land staat aan de vooravond van een infracrisis. Terwijl Rijkswaterstaat waarschuwt dat wegen, bruggen en andere verbindingen hun grenzen bereiken, heeft minister Karremans van Infrastructuur Waterstaat besloten nieuwe projecten uit te stellen, omdat er eenvoudigweg geen geld voor is. Nou, vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de staat van de infrastructuur en over die beslissing van Karremans. De Rijvereniging komt nu met een heel ander pleidooi. Een investeringsfonds, 100 miljard euro, alleen maar geallockeerd om die infrastructurele crisis op te lossen. En volgens voorzitter Frits van Brugge van de Rijvereniging is dat een minder grote opgave dan je op het eerste oog zou denken.
16: Nou, dat heeft Nederland echt wel. Het begint ermee. We hebben een debat vanmiddag in de Tweede Kamer, hè, over die infra, zoals jullie het al noemen, een crisis. Nou, minister Karremans roept, ik heb geen geld. En Nederland heeft veel geld. Dus de oproep die wij doen vanuit Rijvereniging, maar ook vanuit de Mobiliteitsalliantie, is, er moet echt een doorbraak komen in ons denken. Er moet echt een 100 miljard vrijgemaakt worden voor die investeringen. Want we hebben zo'n 9 miljard, 10 miljard per jaar nu al tekort.
6: Ja.
16: En ik snap wel de minister van Financiën. Kijk, stel jij zou minister van Financiën zijn, ja. Eelco Heijnen. Jij wil later, denk ik, niet genoemd worden, Zandweg Heijnen. Dus het is wel belangrijk dat met name bij dat ministerie van Financiën, ja, het denken nu ontstaat dat dit geen kosten zijn, maar investeringen in de Nederlandse economie.
6: Ja, ja,
16: dit,
6: ja,
16: deden we al tijdens de Egyptenaren, de Romeinen. In die tijd al was die infrastructuur superbelangrijk. Dus wij doen een oproep aan die Tweede Kamer, doorbreek nu dit denken en ga denken in investeringen.
6: Ja, toch, hebben we ook nog. Je kan ook nog de geschiedenis ingaan als geen vergunningen heinen of stikstof heinen. Die dossiers die spelen ook allemaal, los van het feit dat we ook nog verplichting hebben richting de NAVO. 5% van het bruto binnenlands product moet er naartoe. De staat heeft een beperkte kas natuurlijk. En om te zorgen dat we niet straks weer belast worden op allerlei gekke manieren, zou je kunnen zeggen, ja, bij de staat valt niet te veel halen, Frits. Moeten we dat niet ook een beetje kijken naar het bedrijfsleven bijvoorbeeld? Of

0: Ik had net de Vereniging van Vermogensbeheerders, DUFAS, aan de lijn. He, grote institutionele beleggers, die zitten op heel veel geld. Ja, 1400 miljard. Nou, kom op.
1: Zou ik zeggen. Nog veel meer. Dus ja. 1800 miljard. Pensioenuitvoerder gerund. Ja. Ook, het is natuurlijk van de zotte, Bas, dat we op dit moment infra financieren in Zuid-Europa en in Azië ook. Dat doen de grote Nederlandse pensioenfondsen. Maar de business case die ze hebben in Nederland is niet goed genoeg. Dus er is genoeg privaat geld.
0: Ja.
1: Dus de kunst wordt om dit te doorbreken, om dat fonds te creëren. Het betekent wel, dat hebben de Duitsers ook gedaan, hè, dat dus de schuld van Nederland wat oploopt. Maar dat is volstrekt verantwoord, omdat dit investeringen zijn. Ja. En waarom is minister van Financiën zo voorzichtig? Omdat hij natuurlijk denkt van ja, dan gaan we het weer andere dingen besteden. Dus de kunst wordt ook om dit fonds qua besturing echt veilig te stellen. Ja. Dus je moet het ook daadwerkelijk alleen maar uitgeven aan de vernieuwing van de infrastructuur.
0: Precies,
1: en het onderhoud.
0: Ja, echt als investeringsfonds, 100 miljard, alleen maar om het infrastructuurverhaal vlot te brengen. Ja. Maar nogmaals,
1: over alle burgers hebben hiermee te maken in Nederland en alle bedrijven. Dus het is echt niet zo dat wij vanuit het bedrijfsleven roepen, beste overheid, succes ermee.
0: Nee.
1: Dit moet je echt samen doen, daar ben ik helemaal met je eens.
0: Met een rol weggelegd voor die pensioenfondsen, voor die institutionele dus. Ja. Maar wat zou je dan voor verdeling moeten gaan zeggen? Heijnen zegt natuurlijk van, ja, wacht even, ik ga geen schulden maken. Meneer Van Brugge, hartstikke mooi, maar dat komt iedereen op een deur kloppen. Dat doen we niet.
1: Nee, en dat is precies wat hij dus wel moet doen. En daar zit dus het probleem.
0: Ja.
1: Ik denk dat het essentieel is, hebben de Duitsers ook gedaan. De Duitsers hebben 500 miljard vrijgemaakt. Nou heb ik geleerd dat je alles wat er in Duitsland gebeurt door 5 moet delen.
0: Dat heb je
1: vandaar dat vanuit de RAI-vereniging zegt 500 miljard gedeeld door 5 is 100 miljard. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. En daarmee zitten we op investeringsniveau van zo'n 2% van ons nationaal product dat we dan investeren in onze infrastructuur. Een heel normaal bedrag. Los van wat we voor defensie gaan doen.
0: Ja.
1: En noem allemaal maar op. Dit is iets wat je moet doen als moderne economie. Als je infrastructuur verder gaat vastlopen, nou, we kunnen elke dag lezen het in de krant op het moment. Dus beste Kamerleden, doorbreek dit. Beste minister van Financiën, je wilt toch geen zandweg heten? En ik zeg tegen Karremans wel, jij moet ook geen karrenspoor willen worden. Hè? Dat is wat we niet moeten doen. En we moeten ook een beetje humor erin houden. Het is allemaal al zo serieus. Maar wij maken ons echt wel zorgen over dat dus die besluiten maar niet genomen worden.
0: Ja, nog
1: Want het is elke keer manjana, we doen het morgen.
0: Nog één punt, Frits, mag ik, als ik even mag wat. Van die 5% van het BBP die we met de NAVO hebben afgesproken, meen ik te herinneren dat 1,5% daarvoor geallockeerd werd om onder meer infrastructuur te verbeteren. Hè, zodat onze kunstwerkers straks tanks kunnen gaan dragen. Dan kan dat toch uit die begroting?
1: Ik vind het allemaal prima, het gebeurt alleen niet.
0: Nee, precies.
1: En daar wil ik Karremans ook graag bij helpen, onze minister. Hij doet echt zijn best. Hij, jonge kerel, gaat ervoor.
0: Ja.
1: Maar hij heeft een rode cent en ook die van die 1,5%. Dus waar die dan is gebleven, dat weet ik niet.
0: Nou, die gaan we.
1: Maar dat zijn allemaal, als dat kan. Maar ik heb niet begrepen dat dat gebruikt gaat worden voor infrastructuur. Maar ik ben geen expert.
0: Ik ook niet, maar die 100 miljard, daar vanmiddag het debat. En nu ligt er dus een voorzetje van de RAI-vereniging. 100 miljard van de investeringsfonds alleen maar voor verbetering infrastructuur.
1: Ja, dus daar moet iedereen met zijn handen echt vanaf blijven verder. Dat is wel belangrijk. Daar snap ik de zorg van de minister.
0: En dat zijn Frits van Burgen, voorzitter van de RAI-vereniging.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Vanmiddag ga je horen wat dat op gaat leveren. Het debat in de Tweede Kamer wordt ongetwijfeld gevolgd door onze politieke verslaggevers.
3: Ja, het begint pas laat, 4:30 geloof ik.
0: Ja,
3: dus.
0: Okay.
3: Maar misschien wel morgenochtend.
0: Ja, dat kan.
3: Misschien
0: dat. Maar we gaan eventjes naar de hitte die eraan zit te komen.
3: Ja. Uiteraard, dan moet je een beetje op voorbereiden. Of althans, misschien een beetje je activiteiten op de warmste momenten een beetje afbouwen. Zeker morgen en overmorgen, dan wordt het code oranje. De dag erna wordt het trouwens nog warmer. Ook in de hoofdstad bereidt men zich erop voor in Amsterdam. En sinds deze week kun je terecht bij koelteplekken als je een beetje wil afkoelen, als je het te warm hebt dus. Er zijn 12 locaties aangewezen waar mensen bescherming kunnen vinden tegen de hitte. Met wat toiletten, zitplekken, water en zelfs in sommige gevallen mag je huisdier mee. Die plekken zijn met name te vinden in stadsdeel Nieuw-West. Het zou berekend zijn dat de risico's van de hitte daar het grootst zijn. En onze verslaggever Martijn de Rijk is op een van die koelteplekken aanwezig in Nieuw-West, in de Albert Heijn XL aan het Osdorpplein. Martijn de Rijk, goedemorgen.
4: Ja.
3: Nou, het is een beetje cool, hè?
4: Ja, zeker. En dat is geen wonder, want ik zit naast het, de verse groenten en het vleesvak. Ja. En ja, daar wordt het goed gekoeld, zoals je zult begrijpen. Dus hier aan het tafeltje, wat hier heel, ja, ik zou wel zeggen, gastvrij staat opgesteld. Ja. Met daarop ook verse bloemetjes en een welkomstboodschap. Ja. En stoeltjes eromheen. Daar is het uitermate goed toeven. En dat is het dus ook vanmiddag nog, als het een graadje of 33 is, wat zo ongeveer de verwachting is voor vandaag.
3: Het is dus gewoon echt in de supermarkt. Tussen de producten, tussen de klanten zit je daar.
4: Het is echt letterlijk in de supermarkt op een plekje. Ja, een Albert Heijn XL heeft ook wat meer XL, zeg maar. Dus daar is wel een wat ruimte te vinden. Ja. Je moet je voorstellen, er staan hier 8 stoeltjes omheen om de tafel. Uh-huh. Dus de mensen die kunnen gewoon eventjes gaan boodschappen doen. En dan aan het eind van de middag weer thuiskomen.
0: Zijn er ook lichtplaatsen zo tussen de bloemkolen en de komkommers?
4: Nee, dat niet. Helaas. En het andere slechte nieuws is ook dat ik bijna zeker weet dat in de Albert Heijn huisdieren niet zijn toegestaan.
0: Nee.
4: Ik hoorde het je daar straks al zeggen, hè, dat sommige plekken dat wel doen. Maar hier vast en zeker niet. Niet direct naast de vleesafdeling, dat geloof ik dan niet.
3: Heeft mijn hond wel interesse, denk ik, dat hoor, maar dat terzijde.
4: Ja. Dat zou de hond wel leuk vinden, precies. Maar dat laten we daar maar van uitgaan. Dat doe dat maar niet. Maar dat geeft helemaal niks in deze dit experiment. Hè, want dat is het uiteindelijk van de GGD. Zijn er gewoon nog meer mogelijkheden? Hier om de hoek zit het Meervaarttheater. Daar is veel meer ruimte. En ik weet best zeker dat mocht je nou met de hond op stap willen. En ja, honden die hebben het ook ontzettend warm. Hè. Die hebben daar ook echt. Oh, kijk, er worden nu verse banaantjes neergezet. Oh. Een grote bak limonade wordt klaargezet. Sinaasappeltjes.
3: Nog niet.
4: Nou, daar is het nog een beetje vroeg voor. Maar
0: het is allemaal inderdaad voor de mensen die koelte plek, die krijgen een watertje of een limonadetje en een banaan die ze kunnen pakken.
3: Hartstikke goed.
4: Zeker. Wat lief. Ja, dat is hartstikke mooi geregeld.
3: En je kan blijkbaar ook naar het toilet. Krijg je nou de indruk dat dit veel voorbereiding en organisatie vergt? Of is het een tafeltje en
4: nee gaan? Hoor, nee. En ik kan het je sterker vertellen. Deze plek die is al een paar dagjes eerder open, moet ik dan er stiekemtjes bij zeggen. Mm-hmm. Want de manager hier, die kent zijn buurt. Die weet dat zijn mensen hier in Osdorp dit goed kunnen gebruiken. Ja. Dus die heeft al eerder die spulletjes klaargezet. En heeft al mogen constateren dat het met name bijvoorbeeld vorige week vrijdag, hè, toen het ook zo gruwelijk heet was. Ja. En wij met z'n allen van het dak van het gebouw zijn afgekookt tijdens het feestje. Omdat het daar zo heet was in de zon. Dat ook hier veel mensen koelte hebben opgezocht. En dat het een gezellige, drukke boel was met kleine kinderen. En oudere mensen die in de buurt ook gewoon bijna de deur niet uit durfden. Maar misschien nog wel eventjes wilden blijven hangen in de supermarkt.
0: Ja. Hey, zijn er al mensen die stoeltjes nu innemen? Die een banaantje pakken en een limonadetje op jou leggen?
4: Nee, het is nu nog het moment dat de puff er nog is om even druk de boodschappen te doen. Okay. Dus alles wordt klaargezet en iedereen die. Het is wel echt opvallend druk hoor, op al. Maar dat zijn vooral de mensen die een beetje vooruit werken.
0: Precies, die voor de thuis zijn. Ja, precies.
4: Precies, en als je gewoon nu buiten staat, weet je, het valt nog reuze mee. Het is een graadje of laag in de 20, dus het is buiten nog prima te doen.
0: En heb je geprobeerd, als je de manager heel lief aankijkt, of je even een rondje koelcel mag?
3: Voor extreme hitte.
0: Ja, zou ik gewoon willen.
4: Dat jullie vanmiddag mij aan het eind van de middag daaruit komen halen, bedoel je?
3: Ben je wel gedacht of niet?
4: Ik ben dan waarschijnlijk wel heel stil.
3: Ik denk niet dat de bedoeling is dat je zelf de schappen ingaat en dat je dan zelf je drankjes pakt. Hè? Want dat zou natuurlijk ook kunnen, dat je zelf je jus d'orange pakt. Maar dat lijkt me niet de bedoeling.
4: Nee, dat is inderdaad gewoon niet de bedoeling. Het is natuurlijk gewoon een supermarkt. Je mag hier tijdens het boodschappen doen, mag je echt eventjes een uurtje, twee uurtjes, even bij komen. Je mag ook gewoon naar binnen lopen en alleen maar even gaan zitten. Er staat er niemand, in ieder geval een limonadetje voor je klaar. Je kent het wel, zo'n mooi vaatje met een kraantje eraan en allemaal lekkere blaadjes erin. Ik ga er zo eentje nemen. Van alle gemakken voorzien. En zo low profile is het natuurlijk ook gewoon. Ja.
3: Een test van de GGD. Dus 12 locaties. En Martijn de Rijk die was bij de Albert Heijn XL aan het Osdorpplein in Amsterdam. En de GGD waarschuwt ook, als je lang in een woning blijft waar het 27 graden of warmer is, dan kan dat slecht zijn voor de gezondheid. Nou, we zeiden het al, morgen code oranje met hitte tussen de 33 en 36 graden. Overmorgen ook, dag erna misschien nog een beetje warmer. Dus nou, misschien voor mensen is het een fijne
0: welkom afwisseling.
3: Afwisseling precies van die hitte op een van die koelte plekken.
0: Nou, Bianca Damink. Bianca, nog steeds drukte op de weg. Ja, hè?
5: Ja, op een paar wegen wel, want ja, veel files worden korter. Maar door de werkzaamheden, vooral aan de A44... is het al de hele ochtend druk op de A4. Zo ook nu nog. Richting Amsterdam heb je 35 minuten vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je ook nog ruim 20 minuten vast tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar is het extra druk door de afgesloten A27. We verwachten ook tijdens de avondspits weer vertraging door die werkzaamheden aan de A44 en de A27 vooral. Veel mensen moeten omrijden en dat levert vertraging op. Het wordt ook wat drukker dan gebruikelijk rond Arnhem, want in het Gelredome is een optreden uitverkocht van Bad Bunny. Dus ook rond Arnhem wordt het wat drukker en de meeste dagelijkse files die staan dan in Zuid-Holland en in Noord-Brabant tijdens de avondspits dus. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij hectometerpaal 202,9. En op de A16 vanuit België naar Breda bij 71,0.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
7: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
8: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
0: Ja, Hot Bunny, daar gaat het worden. Zometeen, tijd voor BNR's Big Five. Week van de onrust in het Midden-Oosten. En Diana Matroos, die staat naast ons. En die gaat ons nu vertellen wie haar gast vandaag is.
9: Nou, dat is helemaal correct. Ja, dat ga ik zeker doen. Dat is Martijn Kietzen. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook heeft hij meerdere boeken geschreven. En een onlangs verschenen boek is De Terugkeer van de Oorlog. Dat gaat meer over hoe wij er allemaal mee omgaan. Hè. Dus wij in Nederland en dat we totaal geen bewustzijn hebben. Dat merk je ook weer in de Midden-Oostenoorlog. En ook hoe we met die Hormuz-coalitie omgaan. Dus daar ga ik met hem over praten. Maar wat met name ook interessant is om met hem te bespreken, hij is militair. Dus dat maakt hem, tenminste, hij is in het verleden militair geweest. Ook op missie geweest. Dus hij snapt heel goed
0: hoe dat
9: ook underground werkt. Ja. Dus ik ga hem ook een beetje laten uitleggen hoe het kan dat we Iran nou zo hebben onderschat. En wat het ook voor de toekomst... wat zei je?
0: Volgens mij was het Trump.
9: Ja, Trump met name. Nee, maar hij gaat ook zeggen wij ook.
0: Okay.
9: Dat zij al lang aan zagen komen dat Iran wat ging doen en dat wij dat totaal niet hebben zien aankomen. Dus daar ga ik uitgebreid met hem over spreken. En natuurlijk over die vredesbesprekingen.
0: Zeker. Martijn Kietzen, zometeen te gast bij Diana Matroos. Dankjewel, de Big Five.
3: Rijscholen hoeven over hun lesauto's geen extra belasting te betalen als die auto op fossiele brandstof rijdt. Er komt namelijk een vrijstelling, omdat schakelen een voorwaarde is voor het behalen van je volwaardige B-rijbewijs. En daarvoor moeten rijscholen nou immers fossiele lesauto's hebben. Want ja, elektrische auto's zijn allemaal automaten. Dus als je wil schakelen, dan zit je in een benzineauto bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Uitzondering is een onderdeel van een aantal aanpassingen van de zogeheten pseudo-eindheffing. Gisteren naar de Kamer gestuurd, bedoeld om zakelijke rijders versneld over te laten stappen op elektrisch rijden, om ze die kant op te jagen. Ook om de tweedehandsmarkt in elektrische auto's een beetje aan te jagen. En dus moeten vanaf 1 januari werkgevers een heffing van 12% betalen over de cataloguswaarde als ze een werknemer ook privé in een auto van de zaak laten rijden, als dat dus een benzine, diesel of LPG-wagen is. Nou, dat laatste zorgde dus ook voor onrust bij rijscholen, want zij waren bang dat ritjes om leerlingen op te halen en af te zetten, dat soort zaken, als dat zou kunnen tellen als woon-werkverkeer, en daarmee privégebruik, en dat ze dus daarmee ook die eindheffing gaan betalen.
0: Ja.
3: Nou, Dat is in principe niet zo. Maar er gaat heel veel administratief werk in zitten om dat allemaal te bewijzen. En het kabinet zegt ook, oké, veel gedoe, dat gaan we niet doen. Dus een vrijstelling voor lesauto's. Die kunnen gewoon blijven rijden zonder die pseudo-eindtest.
0: Welkom bij Rijschool Van Werf.
3: Ja, met
0: ik zie het voor
3: 1 les per maand.
0: Ja, en die gaat naar Iwan.
3: Ja, precies. En je dochter die al lang rijbewijs heeft.
0: Les jou dan bij, maar dan ga ik bij jouw Rijschool Verrips ook een rondje rijden.
3: Oh ja, dat is goed. En dan de rest van de maand rij je privé erbij. Ja, zonder pseudo-eindheffing. Heel goed.
0: Ja. En dan is het tijd voor
2: Tech-update.
0: Stijn Goossens, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
0: Donald Trump wil dat Amerika wereldleider wordt in quantum technology. Daarover ondertekende hij vannacht met zijn Sharpie 2 presidentiële decreten. Maar wat zijn de plannen?
10: Ja, nou, in 2028, over 2 jaar, moet er een gloednieuwe, reuzenkrachtige quantumcomputer gebouwd zijn. Mm-hmm. En die wordt dan gebruikt voor belangrijke wetenschappelijke berekeningen. En ook de overheid die moet de komende 5 jaar gaan inzetten op het gebruik van quantumsensoren en quantumnetwerken. Als die er dan überhaupt al zijn. Een tweede decreet focust ook op meer cybersecurity, want als er quantumcomputers zijn, die zijn in aantocht en die zijn er ook al deels, dan is de reguliere versleuteling van data eigenlijk niet meer voldoende. Daar kunnen die quantumcomputers gewoon doorheen breken. Dus moet er geïnvesteerd worden in zogenaamde post-quantum cryptografie. Encryptie die eigenlijk daartegen bestand is. Speciale versleuteling. Amerikaanse systemen moeten in 2031 uiterlijk helemaal over zijn op die post-quantum cryptografische beveiliging. Al jaren waarschuwen experts sowieso al dat de data eigenlijk nu al versleuteld moet zijn op die manier. Want anders kan je het nu verzamelen allemaal en dan later ook
0: daarna
10: nog
0: laten doorrekenen.
10: Ja, precies. Ja, precies. Volgens Trump is de VS nu al wereldleider in kwantumtechnologie. Maar of hij echt weet waar hij het over heeft, dat betwijfel ik. Want zo las hij het vannacht allemaal voor.
11: We're already the leader by a lot. And we're going to be now the leader by a lot more with the first executive order launches a national effort to produce a quantum computer capable of performing important scientific calculations and to develop quantum-enabled sensors and networks. And the second order I'm signing directs federal agency to transition to what is called quantum cryptography. Do anybody know what that is?
3: Hij is wel eerlijk.
0: Ja. Iemand die weet wat dit is.
10: Hij zei daarna tegen de rest van het publiek, dan weten jullie het zo meteen wel, als jullie nog niet weten.
0: Maar het is mooi, het is man is 80 en hij weet alles. Dus ja, het was alleen maar even een checkvraag voor het publiek of die het wel begreep.
10: Tijdens het ondertekenen van die decreet werd hij ook omringd. Er allemaal mannen in pakken die waarschijnlijk wel weten wat het is. Namelijk uit de kwantumindustrie zelf. Zoals bestuurders van Alphabet en IBM. Die laatste, IBM, die kreeg 4% erbij na beurs. In het aandeel. Mede ook door een aankondiging dat ze gaan samenwerken met OpenAI voor dan weer cyberveiligheid met AI. Want daar zitten ze natuurlijk ook in.
0: Oké, dan nog even naar Masayoshi Son. Dat is de CEO van SoftBank, hele grote investeerder uit Japan. Die ziet niets in de plannen van Elon Musk om datacenters in een baan om de aarde te brengen.
10: Nee, volgens hem heeft het weinig zin om die datacenters in de ruimte te gaan bouwen. Iets waar bedrijven als SpaceX en Blue Origin juist vol op inzetten de laatste tijd. Want het zou volgens die ruimtebedrijven flink minder elektriciteit gaan kosten. Maar SoftBank die heeft die plannen allemaal niet, al dus Son tijdens een aandeelhoudersvergadering. Want volgens hem zijn die lagere stroomkosten amper voordelig ten opzichte van de hogere kosten voor transport, onderhoud, communicatie en al dat soort zaken om de datacenters überhaupt daar in de ruimte te laten werken. Bovendien ziet Son veel meer belang in het uitbouwen van AI de komende paar jaar in plaats van wat er over 10 jaar zou moeten zijn. Dus bouwt SoftBank de komende tijd met honderden miljarden vooral door aan datacenters op de grond om daarmee de AI-race te kunnen winnen. En ze investeren natuurlijk 65 miljard in OpenAI, hebben ze laatst al bekendgemaakt. De komende jaren verwacht Masayoshi Son dat de AI-markt nog 10 keer tot zelfs 100 keer door kan groeien. Dus daar ziet hij zeker nog geld in de komende tijd.
0: Oké, nou dan takketjes hier, Stijn Goossens.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Nou, even naar dit, want Connor Gibson uit Amerika is 22 en die heeft een baan gevonden, Iwan, waarvan hij weet dat het echt iets toevoegt aan het welzijn van de mensen. Hij studeerde techniek. Hij had nooit durven dromen, zegt hij, dat hij met zijn kennis ooit zoiets waardevols zou kunnen doen voor de meest kwetsbare mensen in Amerika.
3: Hij heeft een
0: mooi, hè?
3: De digitale traplift bedacht.
0: Nee. Hij is manager tandheelkundige technologie bij een non-profit organisatie die gratis medische zorg verleent met behulp van mobiele klinieken in de States. Moet je even weten, de man is wel een techneut, maar heeft geen jota kennis van tandheelkunde of 3D-printen, tot 3 jaar geleden. Maar hij dacht wel, weet je wat nou handig zou zijn? Al die mensen hier die met kapotte tanden binnenkomen in dat mobiele medical center, die zou een kunstgebit moeten hebben. Dus heeft hij besloten om met een printer, 3D-printer en een scanner kunstgebitten voor arme mensen te maken. En hij zegt, inmiddels heb ik 1000 Amerikanen van gratis kunstgebitten voorzien. En prachtig verhaal, hij heeft gezegd, ik heb gespierde mannen met tatoeages die moesten huilen toen ze voor het eerst in de spiegel keken en hun nieuwe glimlach zagen. Hij noemt dat spiegelmomenten. Nou, in april werd het werk van die stichting belicht in een uitzending van de 60 Minutes, goed bekeken programma van de CBS, waardoor er ineens talloze donaties binnenkwamen, maar ook een fabrikant zich meldde van 3D-printers die nieuwere en betere printers doneerden, waardoor die stichting die nu niet over 1, maar over 3 mobiele tandheelkundige units beschikt. En dus krijgt Jipsen het lekker druk, want die kan in 1 weekend nu meer dan 100 kunstgebitten printen. En daarmee is het aantal spiegelmomenten verdrievoudigd. Mooi, hè?
13: Mooi.
0: Ja.
13: Mooi
0: vooral. Ja. Dat was het voor vandaag. Met deze positieve uitsmijter gaan we heerlijk de hitte in. Zometeen BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Als Diana Matroos spreekt met Martijn Kietje. En die is hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. En bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. En wij zijn er morgen weer. Met verse deo. Viel de taal aan om 6 uur.
13: Vanuit de airco. Tot morgen.
14: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
15: Wat is jou opgevallen deze week?
16: Ja, een uitspraak van Trump. Naar aanleiding van de hele discussie over misdaad in grote steden. En ik meen dat het ging over Washington, waarvan hij zei, daar is de misdaad sinds ik heb ingegrepen gezakt tot 0. Er is geen misdaad meer in Washington. Nou, er kwamen allemaal mensen die zeiden, dat is onzin, we kunnen je laten zien waar het nog wel is. Maar wat dacht je van de grootste vorm van misdaad? Dat is namelijk huiselijk geweld. Waarop Trump zei, ja, dat is onzin, dat telt niet. Dus wat Trump betreft mag je rustig je partner in elkaar rammen. Want dat wordt niet geteld als misdaad. Dus ja. Ik moest er zo om lachen. Ik dacht, dat mag ik jou en de collega's hier en de luisteraars niet onthouden, dit verhaal.
14: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast in de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
17: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
18: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl. Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl. Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Het
1: is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
4: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
13: Nu in de BNR-app.
3: Arbodiensten waarschuwen werkgevers voor de hitte. Kans op fouten en onveilige situaties stijgt. Heineken benoemt nieuwe topman Rafael de Oliveira. Die komt van JDE Peet's. En Sjoerdsma in Washington om de voor ASML ongunstige Match Act te bespreken. Deze verhalen en nog vele andere vind je nu in de BNR-app.
0: Bianca Daming van de ABB. Bianca, hoe staat het erbij op de weg?
9: Er veel files die worden korter of zijn al opgelost. Maar een hardnekkige file is de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar heb je nog 20 minuten vertraging. Komt ook door de afgesloten A27 richting het noorden. En op de A4 naar Amsterdam sta je nog 35 minuten in de file tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep. En daar is het zo druk doordat de A44 naar Amsterdam dicht is. Ook dat komt door werkzaamheden. En Flitsmeister meldt flitsers op de A16 van Breda naar Rotterdam bij hectometerpaal 49,0. En op de A50 van Arnhem naar Os bij 165,3.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt 1 Vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. Bierbrouwer Heineken heeft een opvolger gevonden voor topman Dolf van den Brink. Het is Rafael Oliveira, die eerder de leiding had bij Douwe Egberts en Pickwick. Hij gaat in het najaar aan de slag. Van den Brink hield er vorige maand mee op, maar blijft de komende maanden nog wel adviseur bij Heineken. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers, zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne en omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden.
9: Iran is aan alle kanten onderschat. Hoe zit het vanuit militair perspectief? En hoe lastig gaat de weg naar vrede dan worden? Ik ga het zo meteen uitgebreid bespreken met Martijn Kietze, bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen. Hij is ook militair geweest in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten.
25: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
26: Yes!
27: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
28: Klopt, minstens 2 dagen per week.
27: En jij?
28: Ik meestal maar 1 keer per maand.
27: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
28: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
27: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
26: Yes!
29: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
30: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in 1 keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl Interpolis.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn. Maar trekt Iran aan de touwtjes? Hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten de lichtpuntjes? Nou, natuurlijk gaan we het hebben over die laatste onderhandelingen op weg naar vrede. En wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? Ik bespreek het de hele week met vijf kopstukken in BNR's Big Five van onrust in het Midden-Oosten. En vandaag is dat Martijn Kietzen. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie, bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook is hij auteur van meerdere boeken. En in mei is er een laatste boek verschenen, namelijk De Terugkeer van Oorlog. Ja. En je bevestigt het ook, en daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben, want dat is echt een beetje hoe wij met oorlog dichter bij huis omgaan. Welkom, fijn dat je er bent.
6: Dank voor de uitnodiging.
9: Het leuke is met jou dat jij heel veel snijvlakken bij jou bij elkaar komen, omdat je ook heel lang militair bent geweest. We gaan straks natuurlijk praten over die laatste onderhandelingen, hè, zodat we ook een beetje dat laatste nieuws goed erbij hebben geduid. Maar als ik vraag aan jou, welke missies heb je gedaan? Welke zijn dat?
6: Nou ja, ik ben in 96 militair geworden, 10 jaar militair gebleven. Ja. Mijn eerste missie was in 2001 voor de Verenigde Naties naar Cyprus. Ja, dat was qua geweldsintensiviteit was het best wel rustig. Maar ja, als 22-jarige met leidinggever aan soldaten in een complexe missie, ja, dat was wel echt een heel goede leerschool.
9: Zo, want jij gaf dus leiding. Welke rang had je?
6: Ja, ik was luitenant toen. Ik was pelotonscommandant. Dus ik had ongeveer 40 mensen onder me. En voor die uitzending waren ik 25 Nederlanders. Maar ik was ook de commandant van een multinationale eenheid. Dat was, ja, het was echt. Ik ben nog steeds heel dankbaar voor die ervaring.
9: Ja, maar het is toch ongekend als zo'n jong broekje om dat te doen? Nee, is dat gewoon normaal?
6: Ik ben met James, het is ongekend. Maar sterker nog, als ik kijk, de generatie die na mij van de Militaire Academie zijn gekomen, die gingen in Uruzgan als luitenant op diezelfde leeftijd, soms met 60 mensen op pad, in een omgeving die veel gevaarlijker was. Dus bij Defensie, je ziet, jonge mensen hebben echt al heel veel verantwoordelijkheid.
9: Ja, en ben je daarna nog op andere missies geweest?
6: Ja, ik ben in 2006 de dienst uitgegaan, maar toen ben ik een proefschrift gaan schrijven over Nederlandse ervaringen met guerrilla-oorlogvoering. En toen, dat was in die tijd dat die missie in Uruzgan begon. Dus toen werd ik na twee jaar al snel gevraagd van, kun je niet met jouw kennis ons advies geven? Ja, en toen werd ik weer tijdelijk militair. Dus ik kreeg er meteen een paar rangen bij, dat was mooi. En,
9: want welke rang had je
6: toen? Major toen. En toen ben ik ook op uitzending geweest naar Uruzgan, om daar ook advies te kunnen geven en deel te nemen aan die missie.
9: Ja, en als je dan nu kijkt, hè, naar al die oorlogen, toch wat dichter bij huis, hetgeen wat we zien. Is dat dan voor jou als militair gewoon best makkelijk om daar mentaal mee om te gaan, omdat je getraind bent? Of vind jij dat ook op een bepaalde manier confronterend?
6: Ja, ik vind het wel confronterend. Met name, we zien heel veel oorlogen om ons heen. En je ziet ook in de samenleving gaat het er steeds meer om. En dat schrijf ik ook, kom straks nog op in mijn nieuwe boek, ja. De Terugkeer van Oorlog. Van de andere kant, ja, zie mezelf, maar andere veteranen ook. Hè. Militairen zijn hier gewoon al die tijd al mee bezig geweest. En dat we het nu pas zien, dat vind ik soms heel confronterend. Hè. Dat mensen nu zoiets hebben, oh, er is overal oorlog. Nee, er zijn al die tijd oorlogen geweest. Alleen we wilden het niet zien.
9: Ja, ja.
6: Dus het zijn voor mij niet zozeer de oorlogen zelf. Dat hoort voor mij bij mijn werk. Anders had ik dit werk niet moeten gaan doen. Hoewel, ik heb natuurlijk ook wel oog voor het menselijk leed. Als ik dat zie.
9: Misschien al kinderen of zo. Ik bedoel, als oorlog, dan wordt het natuurlijk toch wel anders als je op missie gaat. Of dat een oorlog steeds dichter bij huis komt.
6: Ja, zeker. En het menselijk leed wat we in al die oorlogen zien. Ja, dat is het ook mijn eigen missie om met kennis erin aan bij te dragen dat we dat zo snel mogelijk kunnen stoppen.
9: Oké, gaan we zo meteen uitgebreider over praten. Maar ik wil heel graag natuurlijk even ook naar die laatste onderhandelingen die we dit weekend hebben gezien in Zwitserland. Daar is gezegd, we hebben vooruitgang geboekt. Ik weet niet of jij die woorden ook zou gebruiken. Hoeveel vooruitgang is er geboekt?
6: Ja, ik denk dat de vooruitgang al is dat ze met elkaar praten. En dat er nu ook gewoon echt iets van afspraken lijkt te komen. Dat die zeestraat open gaat. Maar die vooruitgang, ik dacht nooit dat ik dat zo ooit zou hoeven te zeggen hier op de radio. Maar ik had even medelijden met J.D. Vance.
9: Oh.
6: Die als vicepresident die onderhandeling moest doen. Terwijl Trump weer riep van, nou, we kunnen ook wel weer gaan bombarderen hoor, als dat moet. Ja, dat is toch ongelooflijk. Maar het is wel kenmerkend voor hoe deze oorlog tegelijkertijd gaat, hè. Dus de wispelturigheid van Trump en wat de Verenigde Staten nu precies willen bereiken met deze oorlog. Maar daar komen we straks nog wel op.
9: Mm-hmm.
6: Voor nu, ik ben in ieder geval positief gestemd dat er wordt gesproken. Tegelijkertijd ben ik echt wel voorzichtig. Hè. Wat er nu ook ligt, dat is een memorandum of understanding van 14 punten. Hè, en dat geeft 60 dagen de tijd om tot een deal te komen. Of een verlenging als beide partijen daarmee instemmen. Maar er is echt nog geen einde aan het conflict. Alleen gisteren, dus voor de eerst positieve berichten. Nou, Diana, laten we hopen dat het een begin
9: dat
6: is.
9: Dat we dit echt kunnen waarmaken, ja, met z'n allen. Maar als we even wat meer inzoomen, en toch maar even een heel belangrijk punt eruit halen. Dat is dat nucleaire verhaal.
6: Ja.
9: Dan hoor ik Iran alweer zeggen, ja, er zijn helemaal geen afspraken over gemaakt.
6: Nee, ja, dat is ook. Dat begon al meteen, hè, dit gesteggel. Zodra die deal van. Gaat die 60 dagen nu in? Of wanneer gaan ze in? Dus ja, je ziet al, de interpretatieverschillen zijn daar. En dat geeft aan, die twee partijen zitten heel ver uit elkaar. En dat is meteen ook het zwakte bod voor de Verenigde Staten hier. De Verenigde Staten wil van die oorlog af. Trump wil van die oorlog af. Iran wil natuurlijk ook geen oorlog. Maar Iran is op dit moment de sterke partij, omdat ze weten, de Verenigde Staten willen eigenlijk helemaal niet door met die oorlog.
9: Ja, en dat zie je aan alle kanten. Wat betekent dat dan? Zou je kunnen zeggen dat Iran echt deze oorlog heeft gewonnen?
6: Nou, ze hebben hem niet verloren. Even militair gezien. Ja. Militair gezien, inderdaad, ik denk dat je strategisch kunt zeggen dat ze hebben gewonnen. Maar militair hebben ze dus gewonnen uiteindelijk door deze oorlog niet te verliezen. En sterker nog, ze hebben die bombardementen van de Verenigde Staten en Israël weten te doorstaan. Ze hebben echt wel veel schade moeten incasseren. Maar ze hebben ook laten zien dat ze kunnen terugslaan op de Golfstaten, op Amerikaanse basis, op Israël. En heel effectief kunnen terugslaan. Hè. Echt wapensystemen, een radarsysteem van meer dan een half miljard dollar bijvoorbeeld uitgeschakeld. Heel zeldzame radarvliegtuigen, die AWACS-vliegtuigen, daarvan is er één uitgeschakeld op de grond. Ja, Iran heeft laten zien dat ze gewoon heel effectief oorlog kunnen voeren.
9: En kan dat voor die 60 dagen ook wat betekenen, hoe ze erin gaan? Hè? Want we zien nu eigenlijk, ja, best wel globaal een soort afspraak, maar de echte afspraken moeten nog komen?
6: Ja, de echte, kijk, nu is er een soort van staakt het vuren. Hè. Ze zijn overeengekomen dat ze niet meer oorlog gaan voeren. Nou, we weten dat de laatste maanden of jaren hebben we eigenlijk gezien dat ze staakt het vuren, dat niet altijd evenveel waard zijn. Het lijkt er nu op, en dat is het positieve, om nog terug te komen op je eerste vraag, dat er nu echt wel even de wapens gaan zwijgen. En ook dat ze hebben afgesproken, hebben over die straat van Hormuz bijvoorbeeld, daar hebben we een mechanisme om met elkaar een soort hotline, dat ze met elkaar kunnen bellen van wat is er aan de hand. In Libanon is er een nieuw mechanisme afgesproken. Dus dat
9: en
6: staakt
9: het
6: vuren.
9: Is het dan meer communicatie eigenlijk, hoe dat is afgesproken? Want wat ging er niet goed aan communicatie, wat ze dan nu wel hebben opgelost?
6: Nou, ik denk dat er helemaal niet werd gecommuniceerd. Er werd gecommuniceerd met wapens en schoten en met drones en met raketten.
9: Ja.
6: En nu wordt er ook met elkaar gesproken. Dus dat is voor mij echt al pure winst. Want de oplossing voor conflict begint bij praten.
7: De Big Five. Diana Matroos.
9: Mijn gast is Martijn Kietze. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden, maar dus ook heel lang militair geweest, hebben we net gehoord. We hebben altijd de kettingvraag in de uitzending. En gisteren sprak ik met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis, verbonden aan deze zender. En zij had deze vraag voor jou. Luister maar.
8: Ja, ik zou hem eigenlijk een vraag willen stellen over conventionele oorlogvoering. Ik heb ooit met de techshow van BNR een stuk gedaan over hoe AI veel gebruikt werd in deze oorlogen, zowel in Iran als in Libanon. Maar ik vraag me eigenlijk af hoe oorlogvoering veranderd is, of wat voor specifieke fenomenen hij gezien heeft in de oorlog in Iran en in Libanon de afgelopen, laten we zeggen, maanden.
9: Ja, prachtige vraag natuurlijk van Tara. Zeker als je met al jouw militaire kennis. Vertel.
6: Ja, en zeker ook vorig jaar ook het boek met Tim Swijs geschreven, De Oorlog van Morgen. En daar beschrijven we dit in. Hoe zijn die oorlogen aan het veranderen? Hè? Want aan het veranderen, die verandering is bezig. En je ziet ook in Libanon, Iran terugkomen. Er zijn andere manieren van oorlog voeren. Oorlog wordt veel breder. Je hebt ook cyber, maar ook beïnvloeding zit eraan. Hè? Dus via social media. Naast het ouderwetse vechten. Maar je ziet, alles is met elkaar verbonden in de wereld. Dus we merken ook heel in deze oorlog in Iran. Sluiting van de straat van Hormuz. De Iraniërs zeiden het nog volgens mij gisteren. Onze vijanden, deze oorlog heeft ons geleerd dat we die straat van Hormuz als wapen kunnen inzetten. We dachten het al, maar we weten het nu zeker. En je ziet, wij hebben er ook last van dan. De hele wereld heeft er last van. Dus alles is met elkaar verbonden. Ja, en nieuwe technologie. En ik denk, nieuwe technologie, AI wordt al genoemd. Maar met name als je kijkt naar Iran. De schaal waarop zij drones hebben gemaakt. De schaal waarop zij ballistische raketten hebben gemaakt. De voorraden die ze hebben. En het feit dat ze daar heel effectief mee hebben kunnen terugstaan, laat zien dat zelfs, natuurlijk, zeker gecombineerd, de strijdkrachten van de Verenigde Staten en Israël bij elkaar zijn veel en veel sterker dan de Iraanse strijdkrachten. Maar Iran heeft laten zien dat je tegenwoordig met asymmetrisch, noemen we dat, dus die verhoudingen zijn niet gelijk militair, maar dat je zelfs een stevige slag aan je tegenstander kunt uit. Niet alleen dus die oorlog niet verliezen.
9: Een nieuwe manier van oorlog voeren, waar je eigenlijk ziet dat de Verenigde Staten nog wat meer op de traditionele weg zitten.
6: Ja, met de traditionele weg wel. Daar zegt het ook veel gebruik gemaakt van AI. Ook je ziet bij targeting. Ik sprak toevallig gisteren iemand ook, die hadden we het hier over. Je ziet dat in het begin van de campagne is er heel veel gebruik gemaakt van AI die eerste week. En dat ging ook vrij goed. Maar toen kwamen ze op een punt waarvan ze wisten, hoe gaan we nu verder? Ja, en toen is het een beetje ook in de soep gelopen. Mm-hmm. En je ziet daarnaast nog even, want Libanon werd ook genoemd. Wat je in Libanon zag gebeuren, is toen Israël echt weer massaal binnenviel. Dat het Israëlische leger werd veracht door de drones van Hezbollah. De first person view drones, die kleine drones die je met een bril op je hoofd kunt besturen. En ik verbaas mij dan weer dat zo'n leger erdoor verrast wordt. Maar ik denk dat Israël, wat we er ook normatief van vinden wat ze daar doen, dat er wel voor ons ook een belangrijke les in zit. Want je ziet de snelheid waarmee zij zich nu aanpassen in Zuid-Libanon, waar opeens de hele industrie in Israël wordt omgegooid en er worden opeens netten gemaakt die militaire voertuigen tegen drones moeten beschermen. Mm-hmm. Andere beschermingsmaatregelen. Dus ze zijn daar heel snel in.
9: Om aan te passen op
6: die nieuwe dreiging.
9: Ja.
6: En ik zeg ook altijd, als we kijken naar Europa, we zijn ons nu massaal weer aan het investeren in defensie. En we zijn aan het zorgen dat we onze tegenstanders kunnen afschrikken. De afschrikking zit er voor mij in je snel kunnen aanpassen. Hè. Dat zei ook een Oekraïense generaal ooit tegen me. Je moet ons niet kopiëren, leer van ons. En de les zit in, je moet zo snel mogelijk kunnen aanpassen.
9: Ja, en als je dan kijkt hoe Iran dat doet, dan is het niet alleen snel aanpassen, maar kunnen ze met best wel goedkope middelen en daar wat nieuwe dingen aan te hangen. Kan je daar nog wat over vertellen, hoe ze dat doen en hoe ze bijvoorbeeld op de grond opereren? Zie je daar nog opvallende zaken?
6: Ja, kijk, deze oorlog heeft er al heel lang zitten aan te komen. Hè. Misschien het gaat wat te ver om te zeggen, hij gaat terug tot 1979, de revolutie. Maar in Israël, ook hebben ze dit al 20, 30 jaar hebben ze het over. Ook, en dan noemden ze de campaign between wars. De campagne tussen oorlogen, spreekt de Israëlische strijdkrachten over. Omdat ze zagen dat Iran in het hele Midden-Oosten bondgenoten op de grond had. Denk aan natuurlijk Hezbollah, de bekendste in Libanon. Maar ook het Assad-regime in Syrië. In Irak zijn er allerlei milities. De Houthis in Jemen. Hamas. Dus Iran heeft eerst een positie in het Midden-Oosten verworven. En niet alleen economisch of als regionale macht, maar ook door allerlei bondgenoten op de grond te zetten.
9: Ja, en dan moeten we daar in China en Rusland ook noemen, denk ik.
6: Ja, want die hebben natuurlijk, die werken op grotere schaal, natuurlijk op geopolitiek niveau steunen die Iran. Overigens is dat ook. Ik heb nog steeds, terug op de vorige vraag van Tara. Dat is heel interessant dit, want ik heb nog steeds geen bevestiging gezien. Maar er gaan echt wel verhalen rond dat de Iraniërs zo effectief kunnen zijn, omdat ze inlichtingen krijgen van de Russen en de Chinezen. Onder meer bijvoorbeeld over de posities van Amerikaanse radars, vliegtuigen en dat soort dingen.
9: Dus dat is de reden dat ze ook zo effectief nu oorlog hebben kunnen voeren.
6: Ja, maar goed, dat zijn nog steeds onbevestigde berichten. Hè? Dus,
9: ja,
6: dus dat,
9: ook voorzichtigheid.
6: Ja, maar ik acht de kans heel groot dat het gewoon klopt.
9: Ja. Ja, ja, dus dat geeft dus aan dat zij met best wel goed... want eigenlijk zijn hun wapensystemen verder best wel oud, toch?
6: Ja, maar ze hebben er gewoon heel veel van. Ja. En ze zijn oud. Het zijn drones die Shahed-drone nemen. Die is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een vliegtuigje van $10,000. De eerste versies hadden trouwens Nederlandse motoren. Dat kun je massaal maken. Hè. Zo effectief dat Rusland het heeft gekopieerd. Die hebben eigen fabrieken nu daarvoor. In Rusland noemen ze dat de Geran-drone. Maar dus dat is één. Sterker nog, ook de Verenigde Staten heeft nu de Lucas, de low-cost uncrewed combat attack system. En dat is gewoon een kopie van die Shahed-drone ook. Die zijn ook ingezet tegen Iran. Dus
9: daar zie je eigenlijk dat Iran met heel veel zaken de lead neemt. Misschien ook als je minder hebt, dat je ook innovatiever wordt en slimmer gaat kijken hoe je dan toch oorlog kan voeren. Je ziet dan ook dat aan alle kanten Iran is onderschat. Je zou ook kunnen zeggen, misschien is Amerika militair gezien helemaal niet meer zo sterk als dat wij denken.
6: Nou, ja, ik vind het heel interessant, want ik denk niet dat Iran is onderschat. Als ik bijvoorbeeld praat met Amerikaanse militaire planners, die zijn ook... Kijk, militaire planners die plannen voor alle denkbare scenario's. Dus dit scenario is echt al heel vaak voor gepland, ook geoefend.
9: Okay.
6: En ik denk dat men ook bijvoorbeeld de sluiting van Hormuz, dat is echt iets waar de Amerikanen ook al vaker op getraind hebben dat zou gebeuren. Je ziet alleen door de wispelturigheid van het politieke niveau, van wat willen ze nu precies bereiken met die oorlog. Het feit dat Trump aan het begin van die oorlog meteen roept, ja, dit gaat 4 tot 5 weken duren. Ja, dan zit je militair gezien, zit je al aardig aan handen gebonden van wat zijn je mogelijkheden dan nog? Dus ik denk dat Amerika heeft echt wel nog steeds een van de sterkere legers. Alleen, je moet wel ook bereid zijn als je oorlog voert om dat leger in te zetten. En ik denk dat Trump nu niet echt bereid was volledig te gaan. Eigenlijk geschokt van de weerstand die Iran bood. Maar ik weet zeker dat Amerikaanse militairen die weerstand wel zo hebben ingeschat.
9: Ja, maar hij heeft het dus wel onderschat. Dus het zijn niet zozeer de militairen die Iran hebben onderschat, maar hij heeft het onderschat.
6: Ja.
9: Ja. En dat, als je dan ook nucleair gezien kijkt, dan heb ik Obama horen zeggen vorige week, dus dat was dan voor die laatste onderhandelingen in Zwitserland, dat we misschien wel nucleair gezien op achteruit zijn gegaan als je kijkt naar afspraken in 2015 die met Iran zijn gemaakt. Zie jij dat ook zo?
6: Ja, nee, ik denk het. Kijk, de situatie die we nu hebben is heel simpel. Hè. Er is nog steeds geen akkoord over het nucleaire programma. Alleen in het memorandum of understanding staat dat ze daarover gaan praten. En dat ze erover aan de slag gaan om ook het verrijkte materiaal in ieder geval terug te brengen tot een status dat niet voor wapens kan worden gebruikt. Hè. Dat soort dingen staan erin. Maar er moet over gepraat worden. Er is nog helemaal niks. En de straat van Hormuz, Trump is nu blij dat de straat van Hormuz weer open was. Nou, die was tot aan die oorlog was die straat gewoon open. Dus we zijn wat dat betreft heeft deze oorlog gewoon niet veel bereikt. En waren we beter af geweest met die deal. Inderdaad.
9: Ja, precies, om dat gewoon zo te laten. Wat betekent dit voor de toekomst?
6: Nou ja, voor de toekomst. Ik ben als eerste natuurlijk zoals iedereen heel benieuwd wat er na die 60 dagen gaat gebeuren. Gaat het lukken om een deal te sluiten? Maar ik weet het niet. Het kan ook zijn dat deze oorlog gewoon als een staakt het vuren gewoon dat verlengd wordt en men blijft met elkaar blijven praten. Ik hoop natuurlijk dat er gewoon een akkoord komt en dat deze oorlog stopt. Maar
9: Tuurlijk,
6: wat mij zorgen baart voor de toekomst is, wat ik net al heb gezegd, dat Iran heeft laten zien dat je door niet te verliezen, maar ook zelfs met relatief basale technologie, maar wel met heel veel daarvan, ook klappen kunt uitdelen. En dat ze die straat van Hormuz gewoon kunnen gebruiken als wapen.
9: Ja,
6: ja, dat heeft de positie van Iran in het Midden-Oosten echt versterkt. Dus ja, ik ben benieuwd wat dat nu in de toekomst gaat betekenen. Ja. En of ze die kaart vaker gaan trekken.
9: Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat China ook zo'n kaart kan trekken. Want die leren natuurlijk ook van zo'n situatie als het om Taiwan gaat.
6: Ja, ik zag gisteren ook nog een mooie cartoon voorbij komen inderdaad. Want er werd ooit gezegd door sommige mensen, ja, dit is om China te laten zien dat de Verenigde Staten durft te vechten. En dat was dan gewoon een soort bom die in het eigen gezicht van Trump ontplofte in die cartoon. Ja, en dat zie je. Dit is geen goed teken als je dit als strategisch signaal naar China wil zenden. Ik heb het zelf ook eigenlijk nooit op die manier uitgelegd.
9: Nee. Ik kan me ook voorstellen dat dit ook heel heftig is voor militairen. De militairen die jij spreekt vanuit Amerikaanse zijde. Wat zeggen die daarvan, van deze hele situatie?
6: Ja, nee, die zeggen ook, die vallen natuurlijk gewoon in gesprekken met ons, vallen ze hun Supreme Commander niet af. Maar ja, je merkt wel aan alles dat ze er niet blij mee zijn. Het is, kijk, je gaat er volledig voor in oorlog. Je kunt niet half oorlog voeren. En ik heb het idee dat ze nu zelf voelen dat ze maar half oorlog hebben kunnen voeren.
9: Ja, dat ze eigenlijk oorlog voeren met twee handen op de rug eigenlijk. Door al die onduidelijke communicatie en ook weer tijdens die onderhandelingen. Dan begon Trump ook weer het een en ander te
6: roepen. Ja, dat is wat ik zeg. Dus, chaos. Precies.
9: Laten we zo meteen verder praten over een heel belangrijke speler als het gaat om dit conflict. En dat is namelijk Israël. Die waren niet bij de onderhandelingen betrokken. En wat betekent dat voor de toekomst? Ik praat er zo meteen over verder met bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen Martijn Kietze. Blijf luisteren.
10: Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren.
11: Geen beurs,
10: maar beats.
11: Geen politiek,
10: maar popmuziek.
11: Geen nieuws,
10: maar non-stop muziek.
11: Muziek die helpt
10: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
11: Luister
10: via de BNR-app, bnr.nl
11: en DAB+.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
16: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
18: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
19: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
26: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
31: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
32: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
33: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
34: BNR Verkeer.
35: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB.
0: verkeer op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam heeft nog steeds 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. Het is daar druk door de afgesloten A44. De A27 van Breda naar Gorkum, daar heb je ook nog 10 minuten tijdverlies voor knooppunt Gorkum. De weg na dat knooppunt is ook dicht door werkzaamheden. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je nog 10 minuten in de file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 7,1. En op de A6 van Joure naar Emmeloord bij 286,7.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen, die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt 1 Vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. Bierbrouwer Heineken heeft een opvolger gevonden voor topman Dolf van den Brink. Het is Rafael Oliveira, die eerder de leiding had bij Douwe Egberts en Pickwick. Hij gaat in het najaar aan de slag. Van den Brink hield er vorige maand mee op, maar blijft de komende maanden nog wel adviseur bij Heineken. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner met zijn voorgangers, zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne en omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is natuurlijk goed dat er vrede...
4: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Maak het moment goud, met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
4: Politiek.
6: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
4: En ik ben er ook.
5: Dat is toch heerlijk.
4: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken uit de wereld van het Midden-Oosten. Om althans die onrust in het Midden-Oosten goed te kunnen duiden. Eerder deze week sprak ik met Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. En toen hebben we ook heel erg over Libanon zelf gesproken, hoe die omgaan met oorlog na oorlog, crisis op crisis. En dat is heel bijzonder om te horen hoe veerkrachtig mensen ook kunnen zijn. Luister het terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Martijn Kitsen. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie, bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. En ook is hij auteur van meerdere boeken, waaronder het in mei verschenen boek De Terugkeer van Oorlog. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 zaken met je bespreken. Hoe Nederland nou op deze oorlog in Iran ook reageert. En dan komen we ook bij jouw boek vanzelf uit. En de afwezigheid van Israël bij de vredesonderhandelingen. Hè? Want we hebben natuurlijk in het eerste half uur heel gesproken over hoe positief het is dat er wordt gesproken tussen Iran en de Verenigde Staten. En het is ook heel goed om de lichtpuntjes ook te benoemen in dit soort tijden. Maar hoe groot is dat licht nog als je ziet dat Israël niet betrokken is?
10: Ja, nou, dat is een heel goede vraag. Kijk, ook iets wat ik zelf ook als ik terugkijk, hè, naar als militair ook in Afghanistan geweest. Ik heb daar ook in mijn proefschrift een voorstel van een proefschrift ging over Afghanistan. Een van de grote dingen waar het in Afghanistan misging was in het begin, in 2001. Nou, er waren besprekingen over een nieuw Afghanistan. Wie zat er niet aan de tafel? De Taliban. Als enige partij die ontbraken. En dat is mijn zorg, een deel van een belangrijke partij in conflict. Die praat dus niet mee over de oplossing. En het einde van Afghanistan zie je ook, hè, dat Trump nota bene sluit een deal met de Taliban zonder daarbij de Afghaanse regering te betrekken. Ja, dus je ziet wat dat in Afghanistan heeft betekend. En dat is een les die ik altijd voor mij meedraag. Hè. En ik vind dat nu wordt er een deal tussen Amerika en Iran moet er komen. En de Golfstaten doen ook mee. Maar daarmee moet ook Israël in toom worden gehouden. Ja, en Israël zit niet aan tafel. En mij lijkt dat geen goed idee.
9: Nee, dus je zegt het is tactisch gezien een slechte keuze van bemiddelaar Pakistan en Qatar om dit op deze manier zo te organiseren.
10: Nou, tactisch misschien is het een te verdedigen keuze. Want ik denk dat Iran niet rechtstreeks met Israël wil praten. Maar strategisch vind ik het heel zorgelijk. Ook omdat in deze oorlog de belangen waren heel verschillend. Voor het regime in Iran ging dit over het voorbestaan. En het was een existentiële oorlog. Voor Israël was het een oorlog tegen een vijand die zij zien als een existentiële bedreiging. En dat in Israël al 30, 40 jaar ziet Iran als een bedreiging voor het voorbestaan van de staat. Voor Amerika ging deze oorlog, voor Trump ging de oorlog vooral om een heel vervelende vijand die een bondgenoot Israël misschien kan bedreigen met een nucleair wapen. En om die vervelende vijand uit te schakelen. Zie je al, hè, die verschillende belangen zorgt ook dat je, het verklaart ook waarom Amerika zo anders in het conflict zit dan Teheran. En Teheran veel meer de wil heeft om deze oorlog te vechten.
9: En dat ze dus eigenlijk onderschat zijn, door Trump.
10: Ja, precies. Ja. Maar het laat ook zien dat Israël wel degelijk een grote partij is in deze oorlog. En ja, en dat is voor mij het hele zwakke ook van het huidige proces. Wat is de rol van Israël? Ook, ik las vanochtend nog ook dat er aan het einde van die 60-dagen-periode die nu bezig is, dat we dan ook in Israël richting verkiezingen gaan. Ja, dus Netanyahu heeft ook heel andere belangen. Dus ik,

0: Ik hou wat dat betreft
1: je hart vast.
0: Ook mijn hart vast. Ja,
1: wat hier gebeurt. Terwijl tegelijkertijd zie je ook vaak dat, je noemt zelf ook het verleden, dat dit wordt gedaan om ook een beetje de rust aan tafel. Want als je te veel, sommige mensen willen niet met elkaar praten, dus ergens moet je ook beginnen.
0: Ja.
1: Dus valt het dan toch nog te verdedigen dat het zo is gegaan en heeft het dan toch nog een kans van slagen?
0: Natuurlijk, je moet ergens beginnen. En wat ik al zei, en toen net ook al, een oorlog vecht je op het slagveld, dan vecht je uit, maar uiteindelijk er wordt besloten, afgesloten door met elkaar te praten en tot een oplossing te komen. En je moet dan ergens beginnen. Dus dit is, ik keur dit helemaal niet af. Sterker nog, dit proces wat we nu doorgaan is een noodzakelijke stap.
1: Mm-hmm.
0: Alleen de grote vraag is, hoe zorgt de Verenigde Staten, het is eigenlijk helemaal bij Trump nu neergelegd, om te zorgen dat die Netanyahu in de hand houdt.
1: Ja.
0: Ja, en dat is de afgelopen dagen zijn daar wel wat stappen gezet.
1: Welke stappen zie je daarin?
0: Nou, je ziet bijvoorbeeld dat in Libanon is nu ook een nieuw mechanisme afgesproken om toe te zien dat er echt niet wordt gevochten. Waar Israël voorheen wat meer vrijheid had om terug te slaan als Hezbollah iets deed. Zijn de eerste berichten dat dat nu veel meer beperkt is.
1: En hoe ziet die beperking dan eruit? Wat moeten de Amerikanen daar dan toestemming voor moeten?
0: Nou ja, ik denk niet dat de Amerikanen, Israëli vragen de Amerikanen niet om toestemming voor alles wat ze doen. Maar
1: dat mechanisme, maar
0: ik denk dat, ja, ik weet het niet hoe dat precies werkt. Maar even, als ik dan mag, even vanuit mijn ervaring, denk ik dat wat er gebeurt, dat Israël minder uitgebreid kan terugslaan als ze worden aangevallen. Waar ze voorheen, bij wijze van spreken, meteen een bombardement uitvoeren, mogen ze nu misschien even heel voorzichtig een kleine actie uitvoeren.
1: Okay, maar
0: worden ze meteen
1: dan
0: op toeren.
1: Maar wie heeft dat dan bepaald? Wie met wie heeft dat dan bepaald?
0: Ja, de Verenigde Staten hebben dat, denk ik, eenzijdig gewoon afgekondigd.
1: Dus dat is dan, want we hebben natuurlijk naar die onderhandelingen gekeken. Er is een soort vredesakkoord, maar dat is echt heel erg op hoofdlijnen. Het is eigenlijk een beetje hol, hè?
0: Ja, ja.
1: Toch? Dat is een beetje de conclusie van ons eerste half uur gesprek.
0: Ja, nee, het is ook nog geen akkoord. Hè. Het is een memorandum of understanding, een framework om met elkaar in gesprek te gaan. En wat we ook al het eerste, en er zijn ook nog interpretatieverschillen. Het begon al bij, wanneer gaan die 60 dagen eigenlijk in? Nucleair materiaal. Ik denk dat er heel veel termen, bijvoorbeeld die 300 miljard voor wederopbouw van Iran. Waar moet die vandaan komen? Ik heb er nog, er wordt gezegd de Golfstaten, maar ik heb nog geen precieze berichten gezien. Ik vind het is allemaal vaag. En vaag biedt aanknopingspunten, omdat beide partijen daar iets in kunnen herkennen en met elkaar het gesprek kunnen gaan voeren.
1: Mm-hmm.
0: Aan de andere kant, het biedt ook twistpunten.
1: Ja, want die twistpunten, heb jij die in eerdere conflicten gezien? Heb je daar voorbeelden van hoe dat dan gaat in de praktijk?
0: Ja, natuurlijk. Kijk, het begint altijd hoog over, hè, dit soort onderhandelingen. Ja. En dan begint er al met misschien altijd dat je erkent allebei dat je partij bent. Voor elkaars soevereiniteit erkent. Hè, dat staat overigens ook in dit memorandum. Maar ik moest denken ook net aan, ik zei mijn eerste ervaring op Cyprus, hè, voor die VN-missie. Ja, dan zie je hoe zo'n staakt het vuren daar. En er is een staakt het vuren. Die oorlog is nooit beëindigd. Die Verenigde Naties bewaken daar die grens, die rode lijn, of die groene lijn wordt het daar genoemd, van het staakt het vuren. En je ziet dat is daar van hoog over, is het zelfs zo diep doorgedrongen tot het slagveld, dat er als er bijvoorbeeld een zandzak extra bij een post wordt gelegd, dan wordt er meteen protest aangetekend. En dan moet je meteen gaan onderhandelen met beide partijen over wat mag en niet. En zelfs inmiddels, toen ik daar zat, dat is ook alweer meer dan 25 jaar geleden, was zelfs zover dat er per post was bepaald hoeveel zandzakken er mogen liggen. Ja, dus echt heel bizar.
1: En dat
0: bizar.
1: Is daar dus ook discussie over ontstaat. Ja, simpel als een zandzak. Dus dan zie je ook hoeveel ruis er nog onder ligt. Hè, dat je dus wel met elkaar kan zeggen, oké, hier herkennen we ons in. Maar dat wordt dus nu in die 60 dagen zo ontzettend interessant. En dan moeten ze ook nog Israël ergens bij weten te betrekken. Want eigenlijk Israël, ja, niet betrokken zijnde, dat maakt het dus eigenlijk heel broos. Kunnen ze dan iets doen om Israël toch te betrekken onderweg, waardoor dit echt gedragen wordt?
0: Kijk, hoe het nu benaderd wordt, is dat Trump verantwoordelijk is voor Israël. Zo leg ik hem even, ik bel hem even zo af. Dus Trump is er verantwoordelijk voor dat Netanyahu zich inhoudt. Ja, hoe doe je dat? Ik denk alleen maar door als Verenigde Staten garanties te bieden aan Israël, maar ook heel duidelijk te stellen van, als je nu toch doorgaat, en laten we eerlijk zijn, als we terugkijken in de geschiedenis, Israël heeft gewoon de traditie van dat ze onafhankelijk van de Verenigde Staten gewoon hun eigen beslissingen maken en geweld gebruiken als dat in hun visie noodzakelijk is. En dat is vaak wat sneller dan de Verenigde Staten dat zien.
1: Ja, maar wat zou dan Trump kunnen doen om Netanyahu... Want ja, tot nu toe is hij...
0: Dat je zegt bijvoorbeeld, ik stop met het leveren van bepaalde wapens. Ja. Of er zitten nog steeds Amerikaanse militairen in Israël. Maar dat zie ik allemaal eigenlijk niet gebeuren op dit moment.
1: Nee.
0: En wat ook niet helpt, is dat Trump vorige week zei hij zoiets. Dat is echt een heel gevaarlijke uitspraak. Ja, als Iran af en toe nog een raket op Israël schiet... ja, dat maakt niet uit, joh, laten we dat lekker doen. Ja, daarmee geef je eigenlijk... dat is niet alleen een signaal richting Iran van... joh, je komt hiermee weg. Maar ook naar Israël een signaal van... oh, wat zegt hij nu? Nou, prima, als hij dat zegt... Dan neem ik wel het hef in eigen handen.
1: Ja. Ja, dus... En ik kan me ook voorstellen dat Iran alleen maar denkt... ook met dit soort opmerkingen, maar ook wat er in het verleden is gebeurd... van we moeten juist zorgen dat we nucleair gaan werken aan een wapen... want we moeten ons steeds meer gaan beschermen.
0: Ja, dat zei Martin van Kreeveld ooit, hè, de Nederlands-Israëlische militair historicus. Zei van, nou, als je wil zorgen dat Midden-Oosten stabiel is... dan moet je Iran een kernwapen geven, want dan zullen zij geen oorlog beginnen... en Israël zal ook Iran niet aanvallen.
1: Ja.
0: Maar ik denk niet dat het op dit moment de oplossing is. Al was het maar omdat iedere uiteindelijke beëindiging van dit conflict zal een regeling over dat nucleaire programma bevatten.
1: Ja, wat we nogmaals herhaling nog steeds niet weten wat dat gaat zijn. En in die 60 dagen moet dat allemaal een beetje duidelijk worden. Dan heb je dus dat mechanisme als het gaat om wat Israël dan zou mogen doen in Libanon. Dat is wat beperkter. Dat heeft eigenlijk de Verenigde Staten dan een beetje zelf afgesproken. Denk jij dat Israël zich daar dan aan gaat houden?
0: Ja, eerder waren er ook al beperkingen aan het Israëlische leger in Libanon. Dus op een gegeven moment zijn ze daar gewoon helemaal van afgestapt. Omdat ze vinden, zij zien Hezbollah als een bedreiging. Ik heb zelf ook altijd gezegd, voor Israël deze oorlog... op het moment dat ze Iran aanvallen... is voor hun ook het moment om af te rekenen met Hezbollah. Dus dat hebben ze nu zoveel mogelijk geprobeerd. Alleen zie je nu dat Hezbollah weer gesteund wordt door Iran... en weer eens aan het opkrabbelen ook. Dus ik weet niet hoe lang Israël zich in gaat houden. Wat wel belangrijk is, dat wil ik nog even zeggen... ik denk dat we daar ook vanuit Nederland... maar daar komen we straks ook op, vanuit Europa... steun aan Libanon. Zorgen dat Libanese leger zelf de grenzen kan bewaken... en Hezbollah in toom kan houden.
1: We gaan inderdaad zo meteen daarover praten. Ook hoe Nederland reageert op een oorlog zoals in Iran. En wat dat zegt over hoe wij met oorlog omgaan. Zo meteen praat ik dus verder met Martijn Kitsen. Hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie onder andere. Maar eerst Thomas van Zijl. Wat ga jij zo meteen doen in zaken?
2: Ja, praten over pensioenen.
1: Hey.
2: Jawel, met de vertrekkende CEO van PGGM. Dat is een hele grote pensioenuitvoerder. En alle fondsen die klant zijn bij PGGM... zijn inmiddels over naar het nieuwe stelsel. Dus Edwin Velzel denkt, nou dan kan ik er ook wel tussenuit knijpen. Dat gaat hij doen. Betekent dat ook echt dat het allemaal goed geregeld is? Ja, hij zal ongetwijfeld zeggen van wel, maar betekent natuurlijk dat er heel veel is veranderd voor 6 miljoen deelnemers. Nou, daar gaan we over praten. Het beleggerspanel is er ook. Onder andere, nieuws van vandaag, het is toch gelukt, een nieuwe topman van Heineken. Die moeten we van een recensie voorzien. Dus dat gaan we doen.
1: Ja, het is echt een outsider, hè?
2: Hij komt van het koffiebedrijf J.D. Peet's. Daar kennen mensen hem denk ik vooral van de gigantische bonus die hij opstreek. Maar in ieder geval geen Nederlander en buitenstaander. Er moest ook wel iets veranderen bij Heineken, geloof ik.
1: Ja.
2: Maar voordat ik jezelf de deskundige ga uitvallen. Ik heb er zo meteen gasten over.
1: Oké, dan moeten we gewoon gaan luisteren vanaf 11 uur.
2: 11 tot 12:30. En ondertussen herdenken we ook nog Alan Greenspan, overleden FED-president. Bijna 19 jaar in functie. Ik geloof dat Arno Boot het aan de lange kant dus dat gaan we van hem horen.
1: Oké, okay, goed.
2: Hoi.
1: Dankjewel, Thomas.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van onrust in het Midden-Oosten. Later zal ik over dit thema nog spreken met Sander Terphuis, mensenrechtenactivist en jurist, afkomstig uit Iran. En ik ga met hem ook praten over die onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. En voor wie dat nou uiteindelijk een overwinning is. Zeker als je naar de Iraanse bevolking kijkt. Zijn die er nou uiteindelijk wat mee opgeschoten? Vandaag praat ik met Martijn Kitsen. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. En bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Maar ook auteur van meerdere boeken. En we gaan het ook hebben over de terugkeer van oorlog. Voordat we dat gaan doen, als we naar Midden-Oosten kijken... en de onrust van het Midden-Oosten die al zo ontzettend lang duurt... wat moeten we dan in de kern daarvan begrijpen?
0: Hebben we nog een uur? Ja. Nou ja, wat we in de kern moeten begrijpen... dat is, ja... hoe ga ik daar kort antwoord op geven? Nou... ik denk gewoon, er is een hoop instabiliteit in de wereld. Er zijn de afgelopen 30, 40 jaar ontwikkelingen geweest die zorgen dat het niet bepaald stabieler is geworden. We moeten kijken naar de onderliggende instabiliteit. We heel vaak focussen ons op symptomen. Bijvoorbeeld, zien we nu een oorlog hier of in Libanon, of we zien bijvoorbeeld in Syrië de burgeroorlog. Maar er is gewoon instabiliteit. En wij kunnen daar ook, vind ik, als Europa, we moeten kijken naar het grotere plaatje. Hoe kunnen we landen helpen? En dan kom ik, wat ik net al zei, bijvoorbeeld Libanon. De instabiliteit in Libanon is een soevereine staat, maar je hebt daar Hezbollah zitten als een politieke partij met een behoorlijke gewapende tak.
1: Ja.
0: Ja, hoe gaan we zorgen dat die Libanese staat, dat ze zelf het even in handen kunnen nemen en dat op hun manier kunnen doen. Hè? Dus en op een manier dat ze zelf Hezbollah kunnen, de militaire tak kunnen betegelen.
1: Ja, ik hoor de reacties al hier in Nederland en Europa. Waarom zouden we dat doen? Het is daar.
0: Ja, nee precies. Waarom zouden we dat doen? En dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Het is niet de kern van het probleem. Maar ook, wij kunnen echt wel bijdragen aan de oplossing. Alleen we moeten wel willen luisteren ook naar de mensen ter plekke. En niet onze eigen oplossingen aan hun opleggen.
1: Ja, en het gaat dus ook hoe wij naar oorlog kijken. Als je kijkt naar de oorlog in Iran, wat valt je dan op hoe Nederland daarmee omgaat?
0: Ja, ik schrijf dat ook in mijn nieuwe boek, De Terugkeer van de Oorlog. We worden ervoor verrast. Het overkomt ons en dan zijn we verontwaardigd. Het internationale recht wordt met de voeten getreden. Natuurlijk, mensen hebben weinig sympathie voor het regime in Teheran. Maar ja, dat Israël en Amerika tot aanval overgaat, daar vindt men ook allemaal wat van. Mm-hmm. En ja, ik beschrijf, maar deze oorlog verraste mij niet. Als je dit bestudeert, dan je zag het gewoon aankomen.
1: Hoe zag je het aankomen?
0: Concreet zag het zelfs aankomen ook door de troepenopbouw van de Verenigde Staten. Je ziet, als ze dit soort middelen gaan inbrengen en de hoeveelheid middelen die er naar dit kan alleen maar op één manier eindigen, en namelijk in een conflict.
1: Ja, hoe lang wist jij dit al dan? Wanneer zag jij die beweging en dat je denkt, hier gaat echt iets gebeuren?
0: Ja, toch al een paar maanden. Maar zeker De laatste weken dacht ik ook, het gaat nu echt wel binnenkort gaat er iets gebeuren.
1: En je hebt niet het idee dat wij dat door hadden?
0: Nee, als ik veel mensen praat, gewoon ook in mijn omgeving, die worden hier toch door verrast, door dit conflict.
1: En de gewone burgers, is het natuurlijk prima dat die verrast worden, hè? Of vind je dat
0: nee,
1: ook?
0: Want ik vind,
1: die hebben toch niks met troepenopbouw?
0: Natuurlijk niet, maar we hebben denk ik wel allemaal iets met nieuws, of we hebben allemaal social media waar we op kijken, en ik krijg heel vaak vragen van, waarom zijn er toch zoveel oorlogen? Ja, als je gaat kijken, inderdaad, even uit mijn hoofd, volgens mij waren er rond 1990 had je 111 conflicten, volgens de Uppsala Conflict Database. En dat zijn er nu iets van 180. Dus er zijn wel meer oorlogen. Tegelijkertijd, het is echt niet overal oorlog. Maar er is wel gewoon veel conflict.
1: En het is gewoon dichter bij huis. Dat is waarom het ons meer raakt nu.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ook, het is ook dichter bij huis. Van de andere kant, er zijn ook conflicten. Hè. In Soedan, gelukkig de afgelopen dagen weer wat meer in het nieuws. Gelukkig in het nieuws, niet het conflict. Het is echt afschuwelijk. Maar er is nauwelijks aandacht voor. Niet voor niks de vergeten oorlog. Als je kijkt in Congo.
1: Maar dat is omdat wij daar minder last van hebben. Hè? Als je kijkt met Iran en de Straat van Hormuz. Ja, hallo, daar worden wij
0: daar hebben we last van. Maar het veroorzaakt ook, weet je, die Straat van Hormuz. Het is goed dat je die noemt. Want dat is voor mij eigenlijk ook waar ik naartoe wil. Op het moment, wij kunnen iets vinden van die oorlog, maar we hebben wel te maken met de gevolgen van die oorlog. Die Straat van Hormuz, die sluiting daarvan. Er werd meteen eigenlijk al gesproken over een Europese macht, geleid door de Britten en de Fransen, die dan gaat zorgen dat die Straat van Hormuz, bij een staakt het vuren, dat die ook daadwerkelijk open blijft. Dat schepen daar veilig door kunnen. Ja, meteen mensen op, ja, maar dit is niet onze oorlog. Ja, maar wij hebben wel te maken met onze gevolgen. En sterker nog, als je in Europa naar strategische autonomie, naar zelfstandigheid wil, maar ook aan andere landen in de wereld laten zien dat je een speler bent en ook opkomt voor hun belangen, zijn namelijk niet alleen wij in Europa die last hebben van die sluiting van de Straat van Hormuz, ook Azië. We hebben ook verhalen al gehoord over kunstmest die niet naar Afrika kan, waardoor je daar voedseltekort gaat krijgen. Ik denk, je doet ook de wereld een dienst door als Europa daar naartoe te gaan en zorgen dat schepen kunnen blijven varen.
1: Maar je doet ook ondernemend Nederland of ondernemend Europa een dienst om dat te doen, omdat we dus veel meer met elkaar verbonden zijn. En je ook ziet, want dan kom ik ook een beetje op de conclusie uit het eerste half uur wat wij hebben besproken, dat je eigenlijk zegt van Iran die doet het echt op een andere manier de oorlog voeren om ons ook te raken. Hè?
0: Dat
1: zullen ze meer gaan doen en andere partijen leren daar ook weer van.
0: Nee, maar dat beschrijf ik ook in mijn boek. Alle partijen die zijn erop uit, ook. Ja. Als je kijkt ook naar Hamas. Die aanvallen van 7 oktober, die waren ontworpen. Ook niet alleen om Israël, om een reactie uit te lokken. Maar uiteindelijk ook doordat men wist, die Israëlische reactie, die gaat echt, die gaat buitenproportioneel zijn. Die gaat heel grote gevolgen hebben voor de mensen in Gaza. Maar ook om op die manier te zorgen dat de internationale gemeenschap de steun daarvoor en voor Israël zou gaan afnemen. En dat is ook een theorie in mijn vakgebied, maar die zie je ook, die wordt gewoon door Hamas in de praktijk gebracht. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Aan de andere kant, Israël probeert ons natuurlijk ook te beïnvloeden. En zo zie je Iran.
1: Maar is dat niet van alle tijden? Of is dat nu echt
0: maar wat echt nieuw is, is dat we zijn allemaal verbonden. Je hoeft maar op je telefoon te kijken en je ziet wat er gebeurt in Oekraïne of in het Midden-Oosten. Maar er komen ook steeds meer berichten binnen op social media, waardoor je voornamelijk als je in iedereen is op zoek naar iedereen is aan het valideren tegenwoordig. Ik heb een mening. Zie je, het is zo. Ja. Niemand is meer aan het falsificeren. Van misschien zit er toch ook nog wel een andere kant aan. En in oorlog, het klopt echt. Ik heb altijd geleerd, overal waar ik kom, ook als militair. Ja, er zitten meerdere lagen in. Niets is wat het lijkt.
1: Ja. Dus en dat wordt nu allemaal helderder voor ons, waardoor je dus ook heel veel onrust krijgt in Europa.
0: Ja, maar ik weet niet of het voor iedereen helderder is. Mensen zijn vooral op zoek van wat betekent dit en hoe moet ik dit dan.
1: Ja, hoe krijgen we het helderder? We hebben natuurlijk wel gezien dat we dan die coalitie hebben rondom die straat van Hormuz. Ja. Dat is dan iets waarvan je zegt, oké, neem ik aan goed dat we meer van ons laten zien op dat punt. Nou is Duitsland nog heel gaan nadenken over hoe ver ze willen gaan. Hè? Ja, nog na de zomer wordt het nu verschoven. Maar wat zouden wij hier in Nederland kunnen doen waardoor jij meer gerustgesteld bent?
0: Nou, in ieder geval, je had wat meer verdiepen in wat er in de wereld gaande is en conflicten. Maar ook de manier waarop die ons raken. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt, de oorlog in Oekraïne is heel duidelijk. Dat is een klassieke veiligheidsdreiging voor ons in Europa. Hè. Maar de oorlog in het Midden-Oosten, die raken ons niet alleen bijvoorbeeld economisch nu, maar ook als je kijkt, polarisatie in de samenleving. Mm. Rond bijvoorbeeld de Gaza-oorlog. Ja, dat heeft heel grote gevolgen voor de samenleving. En ik snap dat mensen verontwaardigd zijn, hè, over wat er daar gebeurt. Maar we moeten zorgen dat we onszelf niet verliezen, want we hebben in deze tijd juist nodig, en daar sluit ik ook mijn boek mee af, dat we elkaar samenleving blijven vinden.
1: Nou, ze moeten gewoon je boek kopen. Je hebt hem nu zo vaak genoemd.
0: Oh ja, nou, sorry. Het was niet de bedoeling om reclame te maken. Maar...
1: Nee, nou ja, dat mag ook wel een beetje. Daar moet je gewoon meer over lezen in je boek, zou ik zeggen. Want we moeten naar een afronding toe. En nog wel even heel belangrijk, de kettingvraag voor de gast van morgen. Dat is namelijk Rem Korteweg. Hij is Klingendaal-expert op het gebied van internationale handel. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, Rem heeft natuurlijk ook net een boek uit. Geen reclame, maar hij heeft gekeken naar die gevolgen van de Brexit, volgens mij. En ik ben die eerste uitzending van mij naar Cyprus. Daarvoor heb ik hem als jonge luitenant een jaar lang bij een Engels regiment ingedeeld gezeten. En ja, ik heb later ook in Oxford gewerkt, dus ik weet wel, ook de Britten zien zichzelf als echt een geopolitieke macht, echt een speler. Ik zou Rem willen vragen, met die Brexit kwam ook altijd het idee van de Global Britain. Verenigd Koninkrijk is een macht die dat doet in de wereld. Inmiddels zien we dat ze militairen bijvoorbeeld heel grote moeite hebben om bijvoorbeeld schepen voor de verdediging van Cyprus in het recente conflict bij elkaar te krijgen. Wat is er over van de militaire kant van Global Britain? En wat betekent dat voor ons in Europa? In hoeverre zijn voor ons in Europa de Britten nu nog steeds echt een toonaangevende bondgenoot?
1: Mooie vragen. Het zijn er eigenlijk stiekem meerdere. Maar we gaan ze zeker laten terugkomen morgen. Ik vond het leuk om het met elkaar te spreken. Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden.
0: Dankjewel.
1: Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Maar het allerbelangrijkste is, ik zeg het altijd, blijf live op deze zender. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Even kijken.
6: Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
5: Benki, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
7: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
11: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
12: Technici zijn schaars en vrouwelijke technici al helemaal. Veel bedrijven hebben extreem veel moeite om die doelgroep te vinden. Maar Hoppenbrouwers lukt het juist wel. Sterker nog, ze hebben daardoor geen personeelstekort. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, hoor je morgen om 3:30 op BNR.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Nu in de BNR-app.
2: Minder cyberaanvallen, minder schade, maar Nederlandse bedrijven zijn nog steeds onvoldoende weerbaar. JDE Piet Rafael Oliveira wordt benoemd tot nieuwe topman van Heineken. En Arbo-diensten waarschuwen werkgevers voor hitte. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB. Staan er nog mensen in die hitte, ook nog eens in de file, Bianca Damink?
14: Ja, nog wel op een paar wegen. Onder meer op de N57 van de Brouwersdam naar Middelburg. Want bij Vrouwenpolder is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Je kunt er langs via de parallelbaan. En op de A12 vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens een kwartier in de file door controles. En Flitsmeister meldt flitsers. A2 Utrecht-Den Bosch bij 87,9. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij 57,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers, als Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne en omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor DigiBeter. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. Komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In een jaar tijd is het aandeel van chipgeheugenbedrijf Micron met ruim 900% gestegen. Morgen doet het bedrijf de boeken open. En kan Micron opnieuw aan de verwachtingen voldoen of niet? Zometeen het beleggerspanel van BNR Zaken doen.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
20: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
21: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
22: rolluiken. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Welkom. Straks meer over de aanstaande kwartaalcijfers van Micron in het beleggerspanel. Het laatste macro-economische nieuws krijg je vandaag van Arnoud Boot. En om 12:30 een gesprek met Edwin Velzel, de CEO van pensioenuitvoerder PGGM. Hij vertrekt eind dit jaar. Maar we beginnen met nieuws van vandaag. Rafael Oliveira is benoemd tot nieuwe topman van Heineken. En hij volgt Dolf van den Brink op, die in januari tamelijk plotseling zijn vertrek aankondigde. Van den Brink trad op 31 mei af, na bedrijf een tijd zonder topbestuurder kwam te zitten. Volgens bedrijven dokter Anton Wiggers was de manier waarop het vertrek van Van den Brink tot stand kwam erg opvallend. Vertelde hij het nog eerder deze maand in dit programma.
24: Het terugtrekken van hem is in overleg met de Raad van Commissarissen gebeuren. Dat is best wel opmerkelijk in het persbericht. Ik denk, hij heeft een nieuwe strategie neergezet tot 2030. Dus ja, normaal gesproken is het wel logisch te verwachten dat dan een CEO gaat nadenken om terug te treden. Maar om dat halverwege zijn periode te doen is zeer opmerkelijk. Dus ik denk dat daar wat andere discussies spelen dan je zou verwachten op basis van de uiting in de pers.
2: En nu is het dus tijd voor Oliveira. Hij komt over van JDE Peet's. Ondertussen staat de AEX in de min, levert wat in, namelijk 1,5% maar liefst. Komt daarmee op 1065 punten. Straks meer van onze beursnerd.
25: Beleggerspanel.
2: Geheugenchipper Micron presenteert deze week kwartaalcijfers en de vraag is niet of er winst gemaakt wordt, maar hoeveel. En Apple verhoogt de prijzen. Kan dat zomaar? Straffeloos, zonder dat klanten weglopen. Dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. Lodewijk van der Croft is hier van Comgest en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere. Marktanalist bij eToro, welkom.
26: Dankjewel.
2: Ik begon dit programma met het nieuws dat Oliveira is aangetreden of binnenkort aantreedt als nieuwe topman van Heineken. Nog een korte eerste reactie, Jean-Paul?
26: Het was duidelijk dat er iemand van buiten werd gezocht. Hij heeft 10 jaar bij Kraft Heinz gewerkt. Dus niet echt een bierman. Maar hij heeft wel een goede staat van dienst. En ik ken hem verder niet. Ben benieuwd.
2: Ook niet van JDE Peet's en de discussie rondom zijn beloning?
26: Nee,
2: Ook niet? Nou ja, Lodewijk, dan reken ik op jou. Want daar ken ik hem dan weer van.
0: Nou, omdat ik natuurlijk naar jouw programma luister, heb ik menig discussie erover wel gevolgd, Thomas. Maar ja, ik denk dat de buitenwacht het prettig vindt dat er een outsider is, omdat er toch wat harde beslissingen moeten worden genomen. En ze bang zijn dat als het iemand is van binnen de organisatie, dat hij dat dan toch moeilijker vindt om harde beslissingen te nemen. Denk onder andere aan de verantwoordelijkheid op landenniveau, waarvan ook Dolf van Brink heeft gezegd, dat maakt het toch wel lastig om af en toe de organisatie een nieuwe kant op te sturen. Ja,
2: en hij moet in het spoor blijven. Heineken, beter gezegd, moet in het spoor blijven van AB InBev.
0: Ja, en
2: moet efficiënter geleid gaan worden.
0: Ja, en het probleem natuurlijk voor de biermarkt in zijn algemeenheid is dat hij natuurlijk lang niet meer zo hard groeit als in het verleden. Dus jarenlang kwam de meeste groei uit emerging markets. Maar emerging markets hebben toch ook over de hele linie toch wel best wel lastig gehad de afgelopen tijd. En het terugdringen van alcoholgebruik, opkomst van hard seltzer en al dat soort dranken helpen natuurlijk niet.
2: Een buitenstaander, ook een buitenlander, geen Nederlander. Daar is de afgelopen tijd ook over gediscussieerd. De voorzet van de topman van Philips. Die zei het is toch jammer, want Nederlandse topbestuurders nemen ook een Nederlands sentiment mee. Hebben iets meer oog voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Nu toch ook Nederlands trots zonder Nederlandse topbestuurder. Is dat nog iets waar je rekening mee moet houden, Jean-Paul?
26: Nou, rekening houden weet ik niet, maar het is denk ik wel logisch. Heineken is natuurlijk gewoon zit in alle windstreken. En deze man heeft alle windstreken gezien. Dus in die zin is het wel een match. En in aanvulling op wat Lodewijk zegt, kijk, ze moeten innoveren. Van der Brink heeft geprobeerd om overal overnames te doen. Dat is nou op een aantal plekken wel redelijk gelukt. Maar die biermarkt, nou ja, ik geloof dat Heineken zelf zegt, die gaat met 1% per jaar groeien. In het Westen loopt het gewoon zelf terug. Dus je zal letterlijk en figuurlijk uit een ander vaatje moeten tappen.
2: Dan naar nieuws dat gisteren naar buiten kwam, namelijk het overlijden van Alan Greenspan, oud-voorzitter van de Fed. En niet zomaar eventjes voorzitter van de Fed, nee, bijna 19 jaar. Hij is ook 100 geworden. Wat is jouw eerste herinnering aan Alan Greenspan?
0: Ja, onnavolgbare speeches. Wat Greenspan deed was in interviews en in toelichting op rentebeleid in dusdanig abacadabra spreken dat het voor de markt heel lastig was om in te schatten of de volgende rentebeweging omhoog of omlaag ging. En de grap is dat Kevin Warsh, die net is aangesteld, eigenlijk weer terug wil naar datzelfde beleid. Hij wil niet zo voorspelbaar zijn als dat de Fed is geweest de afgelopen 2 decennia.
2: En we gaan weer terug naar af en toe geen persconferentie. Het is allemaal prima. Woensdagavond gaat er anders uitzien.
0: Ja, dus wat dat betreft wil die in de grote voetstappen van Greenspan staan. Maar ja, Greenspan heeft natuurlijk een ongelofelijke staat van dienst. En hij zal niet op hetzelfde niveau als Paul Volcker erkend worden, de man die hij opvolgde. Maar hij heeft wel behoorlijk veel goed werk verricht voor de Amerikaanse economie. Lage inflatie, lage rentestanden, lage werkloosheid. Ja, er blijft wel één ding aan hem hangen.
2: Jean-Paul, dat communiceren van Greenspan, kort samengevat met het geweldige citaat, weet ik zelf. Mocht u denken dat ik een duidelijke uitspraak heb gedaan, dan heeft u mij niet goed begrepen. Is dat een verdienste?
26: Het heeft in ieder geval wel bijgedragen aan zijn bekendheid. Aan de andere kant, als je kijkt, hij waarschuwde in 1996 al van dat hij de waarderingen te hoog vond. Nou, dat was hij 4 jaar te vroeg mee. En ook blijft het voor mij toch degene die beleid heeft versoepeld in 2005, 2006 in aanloop naar die financiële crisis. Dus ja, hij heeft een zeer respectabele staat van dienst. Maar hij had misschien vaker gehoord moeten worden op het moment dat hij had hij misschien duidelijker moeten zijn om gehoord te worden, laat ik het zo zeggen.
2: Van hero naar zero, maar wel pas nadat hij aftrad als president van de
0: Fed. Ja, zero, dat vind ik echt hem tekort doen. Kan je hem verwijten dat hij te veel deregulering heeft gestimuleerd. Maar daar was hij natuurlijk niet de enige bij die daarvoor stond. En ik denk eerlijk gezegd dat we onder een huidige republikeinse kabinet eigenlijk weer een soortgelijke gang van zaken hebben.
2: En het goede dat hij dan gedaan heeft voor de Amerikaanse economie, dan doe je op die lage rente.
0: Ja, en laag werkloosheid, die natuurlijk fantastisch was. Het was een Goldilocks-periode, was dat. Het kon niet op. Ik denk er met heel veel emotie terug.
2: Ja, ik zie het aan je. En met een glimlach. We gaan naar Micron, daar kan het ook niet op. Hoewel, dat moet nog eventjes blijken uit de cijfers. En die komen morgenavond naar buiten. Analisten houden er rekening mee dat Micron de omzet en de winstgevendheid hard heeft opgevoerd vanwege de grote vraag naar geheugenchips. En die zijn nodig voor AI-datacenters. Op de beurs is Micron dit jaar de grote uitblinker. Het aandeel is per saldo al ruim. Wat is het? We gaan in de 100%.
0: Ja. Dit jaar 290%.
26: Ja, dit jaar 300. Ja. Boven de 300. En op 12 maanden 900.
2: Ja. Hoe kan dat?
26: Ja, omdat er lang een tekort geweest is aan geheugenchips. En toen trok de markt al wat aan vanwege AI. En eigenlijk in het vierde kwartaal van vorig jaar, toen was het opeens dat iedereen dacht, ja, het zal toch niet gebeuren dat ik dadelijk te weinig heb. En dat zie je terug in de cijfers van Micron. Gewoon een enorme vraag en te weinig aanbod.
2: En hoeveel bedrijven leggen zich toe op de productie van die geheugenchips? Want dat zijn een paar grote spelers. Dus als ja, een van die spelers dan zegt, we gaan toch eens flink de portemonnee trekken. Ik geloof dat SK Hynix dat van plan is.
26: Precies, dat is de hoofdleverancier van Nvidia, zeg maar. Daarom bleef Micron lange tijd wat achter. Omdat er werd gedacht van, nou ja, SK Hynix trekt alles aan zijn zoek. Samsung is de andere. Met z'n drieën zijn ze verantwoordelijk voor de bulk. Maar Micron levert inmiddels ook aan Nvidia en andere partijen. En ja, de vraag is gewoon enorm groot, waardoor ze alle drie goede zaken kunnen doen.
2: Ja, het is wel zo dat SK Hynix nu werkelijk heeft aangekondigd vele miljarden, want dan gaat het dan om extra te gaan investeren in toenemende productiecapaciteit. Dus dan komt dat evenwicht van vraag en aanbod toch weer ergens anders te liggen.
0: Ja, en iedereen die ooit economie heeft gehad tot de middelbare school, die heeft de zogeheten varkenscyclus toe moeten leren. En voor diegene die dat vergeten is, komt het eigenlijk op neer dat tegen de tijd dat aan de vraag wordt voldaan voor nieuwe varkens, ja, daar gaat al tijd overheen. En dan zal je zien dat de vraag op dat moment net weer wat instort. Dus er zit een disconnect tussen vraag en aanbod in dit geval. En dat geldt ook voor deze eenvoudige chips. Ja. Want het bouwen van die productiecapaciteit kost jaren. Gaat echt om miljarden. En ja, dat gaat dus betekenen dat misschien de komende periode dat tekort nog steeds aanwezig zal zijn. En Micron spreekt zelf over dat ze slechts 2/3 van de orders kunnen vervullen op dit moment.
2: Maar gaat ook voor, dacht ik, ze hebben gereserveerd 25 miljard aan extra productiecapaciteit bijbouwen, toch?
0: Ja, onder andere in Amerika, want ze hebben een doelstelling om meer in Amerika te produceren voor de Amerikaanse markt, conform de wens van de regering Trump. Maar voordat dat op stoom komt, gaat nog wel eventjes een tijd overheen. Maar ze hebben op dit moment een marge van 81%. En ja, als je bedenkt dat deze industrie gaat van boom naar bust in het verleden. Bedrijven als SK Hynix, die gingen in 2023, maakten ze geen winst.
2: Ja, Samsung heeft volgens mij ook excuses moeten aanbieden voor hoe slecht het ervoor stond met het bedrijf. Het kan snel gaan.
26: Ja, dat is precies wat Lodewijk zegt. Dat is die cyclische bewegingen. En die zal je ook blijven zien, dus dat punt. Nou, dat was wel aardig vorige week als de Investor Day van Bezi. En Blikman die vertelde dat, CEO Blikman, die vertelde dat ook heel duidelijk. Die zei, ja, weet je, het is voorlopig gaat het gewoon heel erg goed. En heel veel vraag, maar ergens zal er wel weer een punt, een piek liggen.
2: Ja, want Bezi verpakt die chips, hè, op een hele ingenieuze manier. Maar dat is hoe zij er dan weer mee verbonden zijn.
26: Ja, en dat is wat het ook bijzonder maakt, ook wel bij Micron. Want die maken natuurlijk al heel lang die geheugenchips. Maar het gaat al nu specifiek om die high bandwidth memory. Dus dat werkgeheugen wat je nodig hebt. Nou ja, dat is allemaal heel technisch. Maar daar is specifiek een tekort aan. En dat is ook waar Micron het op verdient.
2: Maar wat moet Micron dan morgen laten zien om beleggers blijvend te overtuigen? Want veel, als je kijkt naar die koersontwikkeling, goed dat jullie dat eventjes memoreerden. 290% dit jaar en over 12 maanden 900%. Wat moet je dan nog laten zien om toch nog weer een extra push te geven?
26: Ja, kijk, wat je zou willen horen, maar dat ga je niet horen. Maar kijk, ze gaan natuurlijk een vooruitblik geven die ook heel zonnig is. Want anders zou de vorige berichtgeving niet kloppen. Maar je wil eigenlijk horen dat die afnemers, dat die ook meerjarige contracten hebben afgesloten. En dat hoor je af, bij wijze van spreken, dat ze zeggen, voor de komende 5 jaar nemen wij het af. Maar ja, dat is ook weer niet gebruikelijk in die business. Dus dat ga je denk ik niet horen. Maar dat zou je eigenlijk willen horen.
2: Maar je gaat het niet horen, omdat het simpelweg niet zo is.
26: Precies.
2: Dus, ja.
0: Nee, en het is ook een markt waar, dat zie je vandaag in Zuid-Korea, de koersen van SK Hynix, Samsung 10% onderuit zijn. En er hoeft niet zo heel veel nieuws te zijn om die koersen natuurlijk, zeker als je zo'n enorme rit omhoog hebt gehad, om ook weer omlaag te krijgen. Dus de kans dat Micron met een uitspraak komt die ervoor zorgt dat die markt plotseling weer helemaal euforisch is, acht ik niet zo groot. Bij deze waarderingen loop je toch het risico dat het eerder wat tegenvalt. Dat iedereen denkt, nou, hup, 290%, ik haal wat van tafel. Want het belang wordt te groot in mijn portefeuille.
2: Ja, toch zeggen jullie ook, aanbod en vraag zullen nog niet helemaal in evenwicht zijn met elkaar. De komende periode, zeggen ook die chipbedrijven zelf. Dus als je nu belegger bent en je denkt, god, die geheugenchips, ik heb daar de afgelopen maanden wat over gehoord, toch als interessant, moet ik eens naar kijken. Wat moet je dan doen met je geld? Nou, grap je erin of niet?
26: Als dat het enige wat je erover gehoord hebt, dan zou ik er vanaf blijven, want het is gewoon hartstikke risicovol. Je zal toch dieper de materie in moeten om te kijken van hoe lang houdt die vraag aan. Die fabrieken die worden natuurlijk niet voor niks neergezet. Dus je mag er wel van uitgaan, als ze zoveel gaan investeren, dat er een goed plan achter zit. Ik denk dat je daar nog iets meer in wilt duiken. hoe opportunistisch is en hoe realistisch.
2: Nou, eventjes over erin duiken gesproken. De paparazzen van Lodewijk van der Croft. Jawel.
0: Ik heb er naar gekeken, Thomas. Goed voorbereid. Voor die belegger zou ik zeggen, koop de MSCI Wereldindex. Want Micron Technology is daar 1,2% van. Hè. Staan we de tiende weging in een MSCI Wereldindex. Nou, dat is echt nog nooit voorgekomen. Dus bij een relatief goed gespreide investering in de MSCI Wereldindex koop je in ieder geval een stukje Micron.
2: Chic. Nou, zo kan je het aanpakken.
26: Uitstekend.
2: En nog heel eventjes over erin duiken gesproken. En wat je ook wel eens leest of hoort de afgelopen dagen, weken, dat is AI-angst. Is Micron of SK Hynix daar dan ook gevoelig voor als de echte hype een beetje afkoelt?
26: Ja, het woord hype, ik denk niet dat je kan zeggen dat het hype is. Het gaat erom op welke schaal worden toegepast. De verwachtingen daarvan zijn enorm hoog. Als dat afzwakt, dan zullen ze daar wel last van hebben. Maar ik denk juist zelf het omgekeerde. Dat AI zoveel waarde gaat toevoegen, dat de rek er echt voorlopig nog niet uit is.
2: De rek is wel uit het eerste deel van het panel. Het goede nieuws is, er komt een tweede deel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Lodewijk van der Croft en Jean-Paul van Oudheusden zijn hier als leden van het beleggerspanel met op deze plek in de uitzending. Natuurlijk aandacht voor hun laatste transactie. Lodewijk.
0: Ja, privé niet heel spannend, vrees ik. Maar als je kijkt naar wat de beurs hebben gedaan sinds 28 februari... voor diegenen die het vergeten zijn, dat was de dag waarop Iran werd aangevallen door Israël en Amerika. Gewoon door blijven kopen met die periodieke inleg in dat pensioenpotje of voor dat spaarpotje, voor wat voor reden dan ook. MSCI Emerging Markets plus 15%, wereldindex bijna 10% hoger sinds die tijd. Ja, als je de hele tijd naar de krant kijkt, dan denk je dat het bloed door de straat ondertussen loopt. Maar niets is minder waar.
2: Maar dat betekent misschien toch ook dat de meeste mensen dat ook gewoon hebben gedaan, periodiek. Doen wat ze altijd al deden.
0: Dat hoop ik. Maar de realiteit is natuurlijk dat emoties vaak de overhand hebben. En uit allerlei onderzoeken blijkt dat institutionele beleggers hebben moeite om de benchmark bij te houden. Maar particuliere beleggers zijn helemaal risico. Zien risico's op de verkeerde manier. Met als gevolg dat ze het over het algemeen nog slechter doen. Omdat ze pas kopen op het moment dat ze erover lezen. En het is net als bij de supermarkt. Op het moment dat het laag staat, dan moet je kopen. En niet als het hoog staat.
2: Maar Jean-Paul, wij spraken elkaar gisteren. Die financiële markten laten zich nog helemaal niks meer van de wijs brengen. Keir Starmer trad af. Kondigde zijn aftreden aan, dan kan ik het beter zeggen. Ook 0,0 reactie, toch? Ja. 0,0 is misschien een beetje overdreven, maar niet echt van slag geraakt.
26: Nee, helemaal niet. Eigenlijk omdat men niet echt de verandering ziet met iemand anders op Downing Street 10. Dat ze denken, ja, dat gaat op dezelfde manier door.
2: Jouw laatste transactie. Ook niet heel spectaculair, heb ik me laten influisteren.
26: Nee, ja, dat klopt. Ik kon er niks meer van maken. Maar ik had wat geld te herbeleggen. Ik heb wat Nvidia bijgekocht en wat Siemens Energy. Het zijn twee bedrijven die wel ook helemaal in dat thema datacenters en AI zitten. Maar relatief gezien. Prima gewaardeerd zijn.
2: Kleine correctie op deze niveaus. De afgelopen tijd wel, toch?
26: Nou ja, Nvidia beweegt eigenlijk al een hele tijd een beetje zijwaarts. Siemens Energy heeft inderdaad is wel flink wat afgekomen. Vandaag weer trouwens. Maar die, ja.
2: Oké, dan gaan we naar Apple. Dat gaat de prijzen van de producten verhogen vanwege, daar zijn ze weer, geheugenchips. Dat heeft de top van het bedrijf laten weten aan de Wall Street Journal. En tot voor kort was het gebruikelijk, in ieder geval voor Apple, om de prijsstijgingen zelf op te vangen. Nu dus een veranderende strategie. Werd het te gortig?
26: Ja, duidelijk. En dat zat er ook wel aan te komen. Dat werd al wel verwacht. Want die prijzen van sommige geheugenchips, die zijn zelfs twee keer over de kop of nog meer gegaan. Ja, en inderdaad, voor Apple is het wel nieuws dat ze dat nu gaan doen.
2: Want dat betekent dat ze die marge proberen een beetje in stand te houden.
26: Dat is een van de dingen, maar er komt, het is nog een beetje gissen hoeveel dat erbij komt als je naar een iPhone kijkt. Schattingen lopen een beetje uiteen van.
2: Die nieuwste, die wordt voorstuurder, geloof ik, hè? De 18?
26: Ja, daar
2: ik
26: wordt
2: nu alsof ik er verstand van heb, maar ik wil best eventjes. Nou nee, trouwens, tegenwoordig kan ik best meepraten. Dit is volgens mij toch al serieus een 12 of een 13. Ja, maar goed, ga je gang.
0: Nee, die doet het toch ook nog steeds? Waarom zou je in hemelsnaam een 18 dan kopen?
26: Ja, daar zijn gewoon.
2: Jean-Paul, jij moet het nu zeggen.
26: Er zijn gewoon fans. Er zijn gewoon mensen die zeggen: no matter what, ik ben zo Apple-fan. Ik koop gewoon altijd de nieuwste. En die laten zich ook niet afschrikken als het dadelijk in Amerika in plaats van $1000 $1200 is.
2: Maar dan had het eerder moeten doen. Die prijsverhoging.
26: Dat had
2: hebben ze blijkbaar niet gedaan.
26: Nee, nou ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar bij Apple zijn ze natuurlijk heren en meester in het matchen van vraag en aanbod. En ze worden er ook steeds beter in om die prijsdifferentiatie toe te passen. Ja. Dus op het moment dat die nieuwe uitkomt, worden die eerdere modellen vaak wat goedkoper. En dat gaat goed als je naar de omzet kijkt.
0: Dus het moment van upgraden naar 16
2: ja, ik
0: over
2: begrijp
0: jou.
2: Begrijp het. Maar Apple heeft dan die pricing power. Dat kun je doen als je marktleider bent, denk ik dan.
0: Ja, nou hebben ze ook wel een lastige periode gehad. Niet zo heel lang geleden in China bijvoorbeeld, waar het marktaandeel behoorlijk afkwam. Doordat er gewoon heel veel goede Chinese alternatieven op de markt kwamen. En de Chinese overheid natuurlijk ook nog eens een keertje een beleid voerde waarbij ja, de lokale partijen natuurlijk geprevaleerd werden.
2: Ambtenaren mochten het volgens mij ook niet meer op een zeker moment.
0: Ja, dus dat waren toch allemaal redenen waarom het voor Apple een tijdje in China minder goed ging.
2: Maar het gebeurt dus vanwege onder andere die opgelopen prijs van die geheugenchips waar we het net over hebben. Maar die fabrikanten van die geheugenchips, die moeten zich denk ik ook niet al te veel zorgen maken over hun eigen marge. Kunnen ze daar niet wat steviger afspraken mee maken?
0: Die marge van 80% die Micron op dit moment verdient, die wordt betaald door Apple. En Apple geeft dat weer door aan de consument. En dat is natuurlijk het grote probleem bij dit soort dingen. Zeker als je pricing power hebt als producent. Ja, dan komt het uiteindelijk toch bij de consument terecht. En dat is natuurlijk ook een beetje de zorg die er leeft over olieprijs en dergelijke. Dat die consument die is toch niet heel erg in goede doen. En als die inflatie iets te hard oploopt, dan wordt de ruimte voor de Keir Starmers en zijn opvolger Andy worden alleen maar kleiner.
2: Ja,
0: natuurlijk wordt het Andy. Die hoeft namelijk geen verkiezing te hebben. Dus Andy gaat worden. En Andy moet ook gewoon roeien met de riemen die hij heeft. En hoe hoger die inflatie is, hoe minder beleidsruimte die heeft.
2: Nog eventjes naar het bedrijfsmatige verhaal rondom Apple. Want Trump kwam vorige week ook nog met het nieuws dat Intel en Apple samen chips gaan produceren. Uiteraard ook het ontwerp in de Verenigde Staten. En Intel en de Amerikaanse overheid, dat is tegenwoordig weer een dikke mik. Wat betekent die deal?
26: Nou, dat betekent best wel heel veel. Apple is natuurlijk degene geweest die Intel zo'n 6 jaar geleden gedumpt heeft, zeg maar, omdat ze zeiden we gaan eigen chips maken. Wat het voor mij zegt is dat wat lange tijd mensen gewoon zeggen van dat gaat niet gebeuren, maar ze willen gewoon uiteindelijk echt alles, de hele keten in Amerika maken. En daar heb je een TSMC voor nodig die daar fabrieken opzet, maar ook een Intel. En dan komt eigenlijk ook die Terafab van Musk nog achteraan.
2: Maar het is dus aan het gebeuren.
26: Het is gewoon aan het gebeuren, ja. En hoe duur die producten, hè? Want toen het voor het eerst werd gezegd... ja, maar dadelijk kost een iPhone $3500. Mm-hmm. Maar nu zie je toch stapje bij stapje, eigenlijk een beetje analoog van 2010... toen begonnen ze met hun eigen olieindustrie om zelf voorzienend te zijn. Toen zei iedereen, ja, dat gaat ook niet lukken.
2: Maar
26: dat
2: zie je nu weer. Terugtrekken, dat werkt. Dus je kunt een eigen industrie opzetten, de keten beheersen op je eigen continent.
26: Precies, en dat is onder andere ook de reden dat zo'n Fouquet van ASML zegt van ja, het heeft helemaal geen zin om hier nu fabrieken te gaan bouwen. Want ja, dat moet je, als je Amerika wil bedienen, in Amerika neerzetten, niet in Europa.
2: En wat vind je van dit staaltje industriepolitiek?
26: Ze zijn er krachtig genoeg voor om het voor elkaar te krijgen. Wat kan je daarvan vinden? Het is natuurlijk, als het strategisch zo belangrijk is dat je in staat wil zijn om je eigen broek op te houden. Ik denk dat we dat in Europa allemaal ook graag zouden willen, maar niet hebben.
0: Ja. Ik kan me nog herinneren dat de Franse overheid Danone als een strategisch asset ooit heeft bestempeld. Toen PepsiCo geïnteresseerd was om het bedrijf over te nemen. Ja, ik hoop eerlijk gezegd dat we niet deze weg met z'n allen opgaan. Want uiteindelijk heeft de wereld er heel veel baat bij gehad dat we globaliseerden. En natuurlijk zijn er groepen mensen geweest die in de westerse landen die last hebben gehad van die globalisering. Daar zou je een oplossing voor moeten vinden. Maar om alles zelf te gaan maken, ik denk dat dat niet heel handig is.
2: Maar het is wel de ingezette koers op dit moment.
0: Ja, het is de ingezette koers. En als bedrijf wil je meebewegen in dit geval met het overheidsbeleid. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dat niet heel snel draait. En dat dat ook onder een democratische president niet heel snel gaat veranderen.
2: We hadden er Alan Greenspan voor nodig en de nieuwe topman van Heineken, maar we komen helemaal niet toe aan hybride obligaties. Vinden jullie dat erg?
0: Ik denk dat de luisteraar er niet erg vindt dat hij nu niets over hybride obligaties weet.
2: Nou, kun jij toch nog even, want ik weet dat jij het goed had voorbereid. Je hebt hier niet voor niks al die papieren voor je neus liggen. Wat zijn dat eigenlijk, hybride obligaties?
0: Een hybride obligatie, Thomas, dat houdt het midden tussen een obligatie en een aandeel. Het is een obligatie, maar het wordt gedeeltelijk gezien als een aandeel door accountants. En dat is heel aantrekkelijk.
2: Voor wie?
0: Voor de bedrijven, want die hebben heel veel geld hebben ze op dit moment nodig. Al die investeringen waar we het over hebben gehad de afgelopen 20 minuten. Die moeten allemaal gefinancierd worden.
2: Wat een goede spreekbeurt, Lodewijk, over hybride obligaties.
0: Dank je, meester.
2: Komt de volgende keer. Of wilde jij er nog wat? Heb je nog een goede vraag voor Lodewijk?
26: Dat over die lijkt me helemaal prima zo. We hadden het er van tevoren over. Wat zou hij daar nou over willen vragen?
2: Dus het nou, van prima. Alles. Maar het is prima. Dit is gewoon goed. Jean-Paul van Oudheusden was hier van Marketer Everywhere en van eToro. Lodewijk van der Croft weet van alles. En dat brengt hij ook in de praktijk bij Comgest. Tot een volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via onder andere de app van BNR. En we blijven nog even in de beleggersfeer met een forse koersdreun voor Signify, zo meteen in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt, zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
5: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
6: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
5: Obli. Meer rust, meer rendement.
7: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
8: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
7: Ja, flexibel ticket, hè?
8: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
7: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
25: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
25: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
27: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
28: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
29: Het is nog onbeproefde technologie, maar ergens in de komende pakken bij 10 jaar komt de quantumcomputer er echt aan. Is dat iets om nu in te investeren? Juist nu alles wat er met AI gebeurd is. Dat horen we op het event van GroundState Ventures met De Grote Techshow. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
30: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
31: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grens. Daar heb je door de controles 10 minuten vertraging. De grenscontroles veroorzaken ook een kwartier oponthoud op de A12 vanuit Arnhem. Daar staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Verder is de N57 Brouwersdam-Middelburg in beide richtingen dicht ter hoogte van Kamperland. Er is een ongeluk gebeurd. Het verkeer in beide richtingen kan rijden via de rechter parallelbaan. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 87,9. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij 10,2.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers, als Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne en omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor DigiBeter. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Dan het weer van Weer Online. Naar het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. Komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Signify krijgt een flinke tik op de beurs nadat het verlichtingsbedrijf beleggers waarschuwde voor een lager dividend. En waar moeten MKB'ers die ondanks Brexit willen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk rekening mee houden 10 jaar na die Brexit? Straks meer in BNR Zaken doen.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Super. Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Het aandeel verloor daarop een groot deel van zijn waarde. En met die nieuwe koers wil Signify meer ruimte creëren voor investeringen en de winstgevendheid verbeteren. Economie-redacteur Donner Bakker, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Thomas.
1: Hoe hard wordt dit aandeel geraakt? En gekraakt zelfs?
2: Nou ja, best wel flink. Ik keek vanochtend even op de borden en ik schrok me een ongeluk, wil ik bijna zeggen. Of nou ja, dat is misschien wat overdreven, maar 15% in de min.
1: Je staat toch nog recht overeind, Donner.
2: Ja, ik ben van de schrik bekomen, want nu sta ik gelukkig hier. Maar 15% in de min, dat is toch best wel flink. En ook weer een nieuwe deuk in dat aandeel, dat ook de afgelopen jaren maar blijft dalen. Hè. Als je die koers van de afgelopen 5 jaar bekijkt, dan daalt het gestaag. En dat heeft dus vandaag allemaal te maken met de nieuwe strategie die het voormalige Philips Lighting, zoals het heette, gepresenteerd heeft tijdens de beleggersdag. Nou, er zitten een aantal aankondigingen tussen, maar hetgeen waar beleggers over vallen is dus dat kopje dividend. Je zei het al, Signify geeft aan in de toekomst tussen de 40% en 50% van de voortgaande netto-winst uit te geven aan dividend. Maar dat lag jarenlang eigenlijk ruim boven de 50, dus zeg maar rond de 75 zelfs. Oftewel, onderaan de streep zorgt het ervoor dat er dus minder geld bij aandeelhouders terechtkomt. Ja, en het dividend dat Signify uitgaf, dat steeg juist jaarlijks, ook als de winst daalde, zoals we bijvoorbeeld afgelopen jaar zagen. Ja, en dat is toch best wel pijnlijk.
1: Want maar dat kan toch eigenlijk op de lange termijn ook niet goed gaan. Je hebt een winst die sterk onder druk staat en je houdt maar vast aan dat dividend. Sterker nog, dat laat je stijgen.
2: Ja, nee, ja, inderdaad, het is een model waarvan ik ook zeg dat kan niet lang goed gaan. En zeker niet met hoe de wind bij Signify waait. Ja, en dan is het nog extra harde klap, hè, want we weten dat op financiële markten, als je aan dividend sleutelt, dan heb je wel een probleempje. Collega Jochem Visser en Beursnerd XL, hè, die merkt ook treffend op net. Buybacks, dus het inkopen van aandelen, moet je een beetje zien als een soort latrelatie. En dividend is een huwelijk. Ja, een breek je een huwelijk, dan ga je over op een scheiding. En dat doet zeer. Ook bij beleggers. Nou ja, ze zetten dus vandaag Signify flink in de uitkoop. De nieuwe CEO, As Tempelman, heeft ook al gereageerd bij het FD. Hij zegt, de dividenduitkering stond niet altijd in relatie tot de inkomsten. Ah, nou, wat kijk, jij dus ook al zei. We willen nu eerst zorgen voor een gezonde balans. Daarna volgt competitief dividend. Signify doet dus nu niet helemaal wat beleggers willen. En daardoor daalt het kwakkelende aandeel vandaag ook weer flink.
1: Tempelman komt over van Eneco, meen ik, moet daar wel de wonderdokter gaan uithangen, want er is van alles aan de hand bij Signify al jaren. Ja. Waar ligt het aan?
2: Ja, een beetje een combinatie van factoren. Het heeft er toch vooral mee te maken dat die traditionele verlichtingsmarkt, waar zij natuurlijk al jaren in opereren, nou ja, wat uit begint te sterven en de ledlampenmarkt dan weer vrij verzadigd is. Er zijn gewoon heel veel spelers en daardoor worden de prijzen nogal gedrukt. Plat gezegd dus, minder vraag en meer aanbod. Nou, dat is niet echt lekker om in te opereren, zo'n markt. Een memorabel dieptepunt was ook bijvoorbeeld vorig jaar februari. Toen presenteerde Signify jaarresultaten die slechter waren dan analisten hadden voorspeld. Het was het derde jaar op rij dat de omzet kromp en de winstgevendheid ook meedaalde. Nou ja, en dan hebben we bijvoorbeeld afgelopen jaar en dit jaar ook nog die geopolitieke ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan importheffingen die niet meewerken. Het maakt alles duurder, maar ook de consument weer terughoudender. Nou ja, het resultaat is dat Signify dit jaar 180 miljoen euro wil besparen. In januari melden ze al dat er 900 banen op de tocht staan. Nou ja, dat is meer dan 3% van het totale bestand. En in 2026 moet je dus een beetje zien als het overgangsjaar voor Signify. En dan moet die kostenbesparing in 2027 gerealiseerd zijn. En dan zou weer de weg mogen gevonden moeten worden.
1: De stemming op die beleggersdag die laat zich raden. Wat wordt daar verder nog besproken?
2: Nou, aantal dingetjes. Het verlichtingsbedrijf stopt met investeren in simpele ledlampen. Zoals ik al zei, een beetje dezelfde move die ze deden een tijdje terug ook met gloeilampen. De focus moet gewoon volledig komen te liggen op intelligente verlichtingssystemen. Gewoon hip en modern. Daarmee hoopt het verlichtingsbedrijf dan weer de winstgevendheid te verbeteren. Het bedrijf rekent hiermee op een omzetgroei van 1%. Op de middellange termijn. En ook de EBITDA-marge en de vrije kastroom moeten verbeterd worden. De activiteiten binnen Signify zijn nu ook opgedeeld in groeidivisies en divisies. Met als doel om met minimale kosten zoveel mogelijk te verdienen. Want Signify die wil gewoon van een alleskunner eigenlijk een beetje over naar een specialist. En hoe ik het lees is, ja, alle seinen staan op rood. Dus we moeten nu toch echt keuzes gaan maken. Daarmee hoopt ook dus de nieuwe CEO Tempelman de tijd te keren. Oh ja, en het verlichtingsbedrijf stopt trouwens ook met een aandeleninkoopprogramma. Ja, zeker. Dat deden ze in januari kondigden ze al een pauze aan. Maar ja, nu wordt dat dus echt de nek omgedraaid. De focus voor Signify gaat op het bedrijf en gewoon even de komende tijd wat minder op de aandeelhouder.
1: Economie-redacteur Donner Bakker, dankjewel. En jij meldt je volgens mij om 1 uur weer als beursnerd in het programma. Zeker.

0: En dan gaan we het over nog heel veel moois hebben.
1: Ongevraagd advies.
2: Deze week haalde het Rotterdamse Nearfield maar liefst 330 miljoen euro op. De grootste investeringsronde ooit voor een Nederlands deep tech bedrijf. Daarmee voegt het bedrijf zich in een groeiende lijst Europese technologiebedrijven die internationaal hoge ogen gooien. En toch overheerst nog vaak het idee dat Europa achterloopt op de Verenigde Staten en op China. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan alle Europeanen. Dat komt van Boanicilla, onderdeel van het expertpanel van onder andere het NADI, het Nederlandse Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Bohanne, fijn dat je er bent.
3: Dankjewel, Thomas.
2: Met nieuws over Nearfield, daar gaan we natuurlijk uitgebreid over door. Maar allereerst wil ik je toch vragen, wat doen ze daar ook alweer precies?
3: Ja, in een paar woorden. Ze hebben een technologie ontwikkeld waarmee je de kwaliteitscontrole van chipproductie kan verbeteren.
2: En dat is belangrijk, want als daar iets misgaat, dan heb je het over miljoenen die dan de prullenbak in kunnen.
3: Inderdaad. Het zijn natuurlijk hele dure productieprocessen, zoals iedereen weet. Dus ik denk elke optimalisatie of kwaliteitscontrole die je kan verbeteren, die helpt daarbij.
2: 330 miljoen, dat is on-Nederlands, wordt er dan vaak gezegd. En als je kijkt naar de geschiedenis, dan is dat ook zo. Waarom krijgen zij het wel voor elkaar?
3: Nou, ik denk dat we sowieso in Nederland en in Europa een stijgende trend hebben als het aankomt op VC-investeringen in deep tech. Dus vorig jaar in 2025 is 32% van al het VC-geld naar deep tech bedrijven gegaan. Dus we zien sowieso dat een steeds grotere chunk is van het totale geld dat wordt uitgegeven aan startende bedrijven. Dat is overigens niet alleen zo in Europa. Maar het is ontzettend mooi nieuws. En ik denk dat die trend is al een paar jaar gaande. En we zien nu echt het effect. Dus niet alleen Nearfield natuurlijk. Accelera heeft veel opgehaald. Quantware had laatst een hele grote ronde. En ga zo maar door.
2: Ja. En als je dan kijkt naar de investeerders, naar dat hele rijtje. Wat kunnen we dan zeggen over de herkomst of het karakter van die investeerders? Wie zijn dat?
3: Ja, ik kan nu het hele lijstje opnoemen, maar ik heb ze ook niet zo voor de geest. Ik denk dat wat me wel opviel was Qatar was een van de investeerders.
2: Ja,
3: wat grotere investeerders. Dat is ook logisch als je dit bedrag ophaalt.
2: Singapore zag ik ergens voorbij komen.
3: Zou goed kunnen, ja.
2: InvestNL natuurlijk nog.
3: Precies,
2: ja. Omdat natuurlijk ook nog altijd de vraag wordt gesteld. Oké, we hebben dan een Nederlands bedrijf, komen we later op terug. Ze hecht ook erg aan Nederland. Maar moet het geld dan ook bij voorkeur uit Nederland komen of uit Europa?
3: Het liefst heb je dat natuurlijk wel. Want dat betekent ook dat als er winst wordt gemaakt, dat geld ook weer terugvloeit naar ons. Dus zo kunnen we echt onze deep tech bedrijven Europees houden. Maar in de praktijk zie je vaak dat wat dan in de vakjargon de Series B aantikt. Dus het moment dat je grotere rondes op gaat halen van tientallen miljoenen, dan ontkom je er vaak niet aan om ook buitenlandse partijen te interesseren.
2: Ja. En in dit geval hadden ze volgens mij nog heel veel meer geld kunnen ophalen. Het is royaal overtekend. Het is een bewuste keuze om dat niet te doen, want we moeten efficiënt met het geld blijven omgaan. We moeten ook nog klaar zijn voor mocht het ooit tot een beursgang komen. Verwachting is dat gaat wel lukken. Begrijp jij dat?
3: Ja, ik begrijp het wel. Je hebt altijd een balans, denk ik, en altijd een range. Het is geen exacte science. Kijk, alles wat je te veel ophaalt, dan verwater je ook weer meer.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat is wat minder goed voor je huidige aandeelhouders. Het voordeel is weer, je kan langer door, je kan meer bewijzen tot je weer geld op moet halen. Maar ja, op een gegeven moment, als het gewoon op je bank staat, niks te doen, bij wijze van spreken, dan is het dus economischer om niet alles op te halen.
2: Maar jij werkt zelf ook bij een investeerder, bij Forward One.
3: Klopt.
2: Merken jullie wel eens dat bedrijven simpelweg te veel geld hebben?
3: We merken wel dat er bedrijven zijn die zoveel interesse hebben dat ze hun ronde bij wijze van spreken twee keer kunnen vullen. Nou, wat je dan gaat doen is dan heb je dus keuze wie je als investeerder toelaat in je bedrijf. En dat is eigenlijk ook wel heel erg fijn.
2: Ja. Nearfield gaat natuurlijk inzetten op meer produceren. Dus locaties om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar zeggen ze, wij hechten ook erg aan Nederland, aan het ecosysteem hier. Ja, zit dat dan zo geweldig in elkaar?
3: Je hoort de laatste tijd juist ook behoorlijk wat andere tegengeluiden van het vestigingsklimaat. Dus ik vond het heel positief om dit te lezen. En ik denk dat het vooral het belang laat zien van, kijk, we hebben in Nederland en in Europa ontzettend veel mooie deeptechbedrijven. En sterker nog, als je kijkt naar het aantal wetenschappelijke publicaties en innovaties, dan zijn we echt de top van de wereld. For some reason lukt het ons nog niet altijd om dat echt te materialiseren naar genoeg start-ups die de markt bereiken. Maar als je er dan eentje zo hebt die het echt voor elkaar krijgt om zo groot te groeien en echt een unicorn-status ook te krijgen, want ze hebben nu de waardering die daarbij hoort, ja, dan moet je er, vind ik, als land alles aan doen om te zorgen dat zo'n bedrijf ook hier wil blijven. Want het levert natuurlijk op de lange termijn enorm veel op voor Nederland.
2: Maar gebeurt dat onvoldoende dan? Want op dit moment is Neerfield dus behoorlijk enthousiast over wat hier allemaal kan.
3: Ja, en ik denk dat er ook wel positieve trends gaande zijn. Hè? Dus er is meer aandacht voor hoe kunnen we werknemers op de juiste manier belonen om ze om ook buitenlands talent aan te trekken. Mm-hmm. Ja, en tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook, maar dat is weer een hele andere discussie. Gaan we in de box 3 discussie van fiscaal is het dan weer soms wat minder goed geregeld. Dus, ja. Maar goed, laten we daarvoor
2: blijven. Ja, nee, dat de box 3, daar kan je me altijd voor wakker maken. Maar als ik een keer een uitzending zonder box 3 kan, dan ben ik er ook erg voorstander van. Ik begon mijn introductie met de vaststelling dat er in Nederland, en als je het wat breder trekt, in Europa dus van alles mogelijk is. Maken we onszelf dan te klein?
3: Nou, inderdaad. Dus in de voorbereiding op dit stukje van wat is dan je ongevraagd advies? En daar nemen we nu even een voorsprong op. Soms zijn wij in Europa en in Nederland specifiek, vind ik, iets te veel aan het doemdenken. Dus ik noem het wel eens het Calimero-effect. Wij vinden ons de wereld best oneerlijk omdat we als Europa best wel klein zijn. Terwijl, dat is helemaal niet waar. We hebben meer dan genoeg kapitaal om ons eigen innovatiesysteem goed te financieren. We zetten het alleen nog niet in. We hebben meer dan genoeg mensen om onszelf goed te verdedigen. En we hebben alle kennis in huis om ook in de second wave of AI wel te leiden in de wereld. Dus we kunnen wel heel erg gaan focussen op, joh, we lopen achter op China en in de US. En op heel veel gebieden is dat ook waar. En we moeten ook meer gaan financieren. Maar tegelijkertijd denk ik, het mag soms best wel wat optimistischer. Als wij als Europa en Nederland niet geloven dat het kan en dat we bepaalde technische innovaties echt kunnen gaan leiden, dan wordt het ook wel heel erg moeilijk om dat te bereiken.
2: Maar jij ziet dus ook dingen die de goede kant op gaan. Ik hoorde jou eerder over het NADI, waar je dus bij betrokken bent, hè, dat Nederlandse Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Dat zit eraan te komen.
3: Dat hopen we, ja. Dus gisteren hebben we die open brief natuurlijk gelanceerd, die ondertekend is door heel Tech Innovatief Nederland. Waarin we inderdaad de Tweede Kamer vragen om dit plan serieus te nemen en ook haast te maken.
2: Bona Chila is dus betrokken bij dat Nederlandse Agentschap voor Disruptieve Innovatie in wording en werkt bij Forward One, de investeerder. Dank voor je ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagde Advies.
1: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag gaat het op dit tijdstip in het programma over zaken doen over de grens. Vandaag Annemieke Broesterhuizen is aan de telefoon, afdelingsmanager internationaal ondernemen bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Annemieke, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Vandaag gaat het over sport. Natuurlijk een perfecte timing met het WK voetbal dat in volle gang is. Die overwinning op de Zweden met 5-1 nog in het achterhoofd. Wat kan zo'n groot sportevenement betekenen voor Nederlandse ondernemers?
4: Nou ja, en het is natuurlijk niet alleen die mooie score van 5-1, maar ook die oranje menigtes die elke tv-schermen vullen. En, nou ja, en de ondernemers uiteraard ook. Zo'n groot internationaal sportevenement zet gewoon Nederland op de kaart en is een gigantisch podium. Ook voor Nederlandse topsectoren. Nederland is koploper in toekomstbestendige sportomgevingen. Daarbij kunnen we denken aan de duurzame bouw en infra, aan zorginnovatie. Fan engagement. Ik denk in den brede is gewoon ook de sportwereld een ultiem podium voor onze industrieën. En we zien dus ook in de voorafgaand aan dit WK en de fase daarvoor we heel druk bezig zijn geweest om samen met ondernemers te bouwen van joh, hoe kunnen wij hun goed positioneren aan de Amerikaanse zijde en kunnen wij bijdragen aan de oplossingen om zo'n mooi sportpodium neer te zetten.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat er meer bedrijven uit alle landen azen op prachtige opdrachten rondom zo'n WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Dus hoe zorg je er dan voor dat het toch die Nederlandse bedrijven zijn die er met die klus vandoor gaan?
4: Ja, heel goed. Wij werken sowieso, begint het voorwerk al ver voordat dat zo'n sportevenement begint. Waarbij wij samen met het consulaat en de ambassades in de VS en met bedrijven, sportorganisaties, kijken van hoe kunnen we jullie goed voorsorteren? Hoe kunnen wij zorgen dat de ondernemers klaar zijn? Hoe zij opgeleid worden, getraind om een goede marktentree in de VS te bieden. Hoe kunnen wij zorgen dat wij in contact komen met de juiste mensen? Hoe kunnen wij de samenwerkingen opbouwen? Dat begint al ver vooraf. En ook samen met de Universiteit van North Texas, maar ook Sports Innovator in Nederland en de KNVB hebben we hier actief de afgelopen jaren op ingezet om echt zo samen voorgepositioneerd te zijn. En dan zie je gewoon dat er een aantal bedrijven echt wel mooie oplossingen
2: hebben.
4: Maar
2: er is dus een lange warming-up voor nodig, want we hebben het over een WK voetbal in 2026, zomer 2026. Wanneer moet je als RVO of als Nederlands bedrijf met grote ambities op dat podium dan in actie gaan komen? Moet je kenbaar maken dat je wat wil en wat kunt?
4: Ja, en dat, ik denk dat een 4 jaar van tevoren helemaal niet gek is. We zijn nu ook al bezig met de Olympische en Paralympische Zomerspelen in Brisbane, bijvoorbeeld in 2032. Daar zijn we nu al met groepen van bedrijven zijn we aan het kijken van, joh, hoe kunnen wij Nederlandse bedrijven voorsorteren in niet alleen de sport en het stadion, maar ook de infra, de urban development. Hoe kunnen wij onze oplossingen goed in de etalage zetten? Dus dat is al heel ver van tevoren. Dat is al 6 jaar van tevoren.
2: En waar heeft dit dan, als je kijkt naar wat het dan voor resultaten oplevert in deze zomer, dit WK voetbal, toegeleid? Wat zie je aan Nederlandse invloed?
4: Nou, we hebben bijvoorbeeld de LED-belichting in stadions wordt door een bedrijf uit Nederland geleverd. Een andere bedrijf werkt hier juist aan de crowd management en in Mexico en in fan engagement. We hebben een bedrijf dat juist weer grasvelden ontwerpt en bouwt met juist Nederlandse irrigatie, drainage en groeilichttechnieken. Maar ook een bedrijf dat zich heel erg inzet op het herstel van de spelers, dus in massage en compressiesystemen, tools. En dus eigenlijk in verschillende sectoren leveren wij hele mooie oplossingen.
2: En dan is de topsport natuurlijk eigenlijk maar relevant voor een klein groepie topsporters. En is het ook vluchtig, want dat WK voetbal dat is 1 keer in de 4 jaar. Wat is nu het effect voor, laten we hopen dat het er is, de breedte sport?
4: Nou, en de breedte sport, dat zit hem ook van hoe zit het in voor ons in Nederland. Is een breedte sport echt een breed gedragen? We werken vanuit de overheden en regionaal met de steden. Maar ook met bedrijven zetten we in om de publieke ruimte ingericht te krijgen op sport. De sportvoorzieningen toegankelijker maken. Echt op die gezondheid. En dat proberen wij nu ook eigenlijk juist weer wereldwijd die oplossingen goed te positioneren. Dus juist te laten zien van, joh, het is niet alleen zo'n groot sportevenement, maar als jij die sportparticipatie in een gezondere levensstijl wil in je land, dan hebben wij gewoon een hele mooie oplossingen. En dat doen we heel, heel graag publiek-privaat.
2: Annemieke Broesterhuizen, dank. Afdelingsmanager internationaal ondernemen bij de RVO.
1: Het MKB praat mee.
2: Brexit blaast vandaag 10 kaarsjes uit. In 2016 ging er een schokgolf door Europa toen duidelijk werd dat het Leave-kamp de stemming had gewonnen. En voor veel bedrijven met handelsbelangen in het Verenigd Koninkrijk betekende de uitslag grote financiële onzekerheid. Een goed moment om 10 jaar na dato de balans eens op te maken met Linde Biewinga, algemeen directeur van de NBCC, de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, de Brexit is natuurlijk al ver weg. 10 jaar geleden, veel recenter, is het aangekondigde aftreden van Keir Starmer. Toch nog even om daarmee te beginnen. Het zat eraan te komen, maar hoe was de dag van gisteren?
5: Ja, het zat eraan te komen. Ik vind het voor hem persoonlijk heel jammer. Maar politiek is een vak waarin de resultaten van gisteren eigenlijk geen garantie zijn voor morgen. een verandering. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat de Labour-partij natuurlijk een heel stevig mandaat heeft tot en met de zomer van 2029. Zij hebben heel duidelijk gezegd in hun verkiezingsmanifest dat ze nauwere banden willen met de EU. En ook focussen op economische groei. Dus dat biedt houvast weer voor ondernemersbedrijven in Nederland.
2: En die nauwere relaties met de EU, dat wordt nooit meer zo nauw als voor Brexit. En daar werd 10 jaar geleden voor gekozen met deze bewoordingen.
6: This means that the UK has voted to leave the European Union.
2: Yeah! Een concrete vraag met misschien een lang antwoord. Wat is er in die 10 jaar allemaal veranderd op het gebied van handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk?
5: Nou, daar is inderdaad een heleboel veranderd. Het is eigenlijk allemaal wat minder vanzelfsprekend geworden. Dus je moet alles goed uitzoeken, goed voorbereiden. En in veel gevallen betekent het meer kosten, meer vertraging, meer papierwerk. Dat is echt een consequentie van het vertrek uit de interne markt. Tegelijkertijd zien we ook wel dat de handel tussen Nederland en het VK gestegen is. Zowel sinds 2016, de data van het referendum, als bijvoorbeeld het afgelopen jaar met 4,4%.
2: Ja, dus dan valt het onderaan de streep misschien toch wel mee. Ik kan me nog herinneren 10 jaar geleden dat er grote files, eeuwigdurende lange rijen werden voorspeld bij grenzen en in havengebieden. Dat is ook niet helemaal zoals het er vandaag de dag uitziet, toch?
5: Nee, en we waren goed voorbereid. Nederland was goed voorbereid. De douane was goed voorbereid. Dus er zijn nog wel vertragingen soms. Maar het is inderdaad allemaal niet zo erg geweest als je toen zag op de televisie.
2: Ja. Wat zijn de dingen die Nederlandse MKB'ers moeten weten als ze ondanks Brexit denken, Verenigd Koninkrijk, interessante markt, ik ga het daar proberen?
5: Ja, nou, er zijn heel veel voorbeelden van merken, Nederlandse succesvolle merken die naar het VK zijn gegaan de afgelopen 10 jaar. Bijvoorbeeld Tony Chocoloni, supergroot succes nu in het VK. Dus eigenlijk is dat zien wij gewoon dat doorgaat. We zijn nu ook bezig met een mooi innovatief merk, Fishtails, duurzame visserij. Eigenlijk zie je dat allemaal gewoon doorgaat, maar het is minder vanzelfsprekend. Dus je moet je goed voorbereiden en goed inlezen. Je moet niet zomaar met je aanhangwagen de grens overrijden. Je moet je gewoon even goed inlezen en je kunt ons altijd bellen, want wij staan ook klaar om ondernemers te helpen.
2: Ja. En net na de beslissing om tot Brexit over te gaan, sprak ik met een groot bedrijf in bloemen en planten. Nou, dat was lijden in last, want die vonden het Verenigd Koninkrijk razend interessant, hadden daar een grote omzet. Geldt nou voor meer bedrijven in met name die sectoren waarin het gaat om verse producten, dat wel echt lastiger is geworden?
5: Ja, dat is waar. De bloem- en plantensector heeft het VK als de grootste markt buiten de EU. En zij hebben opeens allerlei controles, inspecties, documenten. Om een voorbeeld te geven, als een grisant van Nederland naar het VK gaat, zijn er in plaats van 19 stappen nu 59 stappen die de ondernemer moet nemen. Poeh. Maar goed, desalniettemin is ook die sector in waarde gegroeid. Dus het blijft gewoon een ontzettend interessante markt van 70 miljoen consumenten naast de deur. En het is een betrouwbare buurman, hè, wat in deze tijd van met alles wat er gebeurt in de wereld ook niet onbelangrijk is. We kennen daar de weg, het zijn bestaande relaties. En bovendien wordt er hard gewerkt aan een aanscherping, een versterking van de relatie, ook zeker voor voedsel en agri-food.
2: Liene Biewinga, algemeen directeur van de NBCC, dat is de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel. Dank je wel. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en een blik op de wereld. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app.
7: op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
11: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
12: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
13: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Nu in de BNR-app.
2: Het Israëlische leger zegt niet te stoppen met operaties in Libanon. JDI-piet Rafael Oliveira wordt nieuwe topman van Heineken. En na een enorme opmars krijgt SpaceX nu een forse dreun op de beurs. De schuldenberg dijt verder uit. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB hoop ik Erik Evengroen te vinden. Staat er nog file, Erik?
16: Nou, twee korte. Voor de rest rijdt het eigenlijk prima door op dit moment. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles staan nu 10 minuten extra reistijd. En wegwerkers op de A27 van Breda naar Gorkum. Die zorgen voor 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij 203,0.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de Vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Eén van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan, verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Er zijn ook cijfers. 1 op de 3 doden was een kind. De VN sprak eerder al van genocide in de Gazastrook. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. De komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Pensioenuitvoerder PGGM koos ervoor om al zijn pensioenfondsen, de klanten dus, in één keer over te hevelen naar het nieuwe stelsel. Zijn er nog opstartproblemen of gaat het allemaal van een leien dakje? En Arno Boot laat de irrationele uitbundigheid, de irrational exuberance, achterwege, maar staat straks wel stil bij het overlijden van oud-Fed-president Alan Greenspan in BNR Zaken doen.
19: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
21: In de Friday Move gaat het over tv.
22: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
21: Politiek.
23: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
21: En ik ben er ook.
22: Dat is toch heerlijk.
21: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
24: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Edwin Velzel, de vertrekkend CEO van pensioenuitvoerder PGGM. Maar nu
27: Macro, met Boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot. Arno, goedemiddag.
28: Thomas, goedemiddag.
2: Met een in memoriam. Alan Greenspan, bijna 19 jaar president van de Fed, stopte ermee in 2006, maar begon eraan toen zelfs jij slechts 27 was. In 1987.
28: Ja, en hij houdt er nu mee op, nu die 100 is.
2: Ja, ja. Nu houdt hij er helemaal mee op.
28: Ja, precies.
2: Dat kunnen we zeggen. Jouw eerste reactie.
28: Ja, het is een markant figuur, dus het is, daar moeten we vandaag ook bij stilstaan. Ik heb dus even ook de gelegenheid om een paar dingen wat door te nemen. Ik heb nog zelf iets in de boekenkast staan over Alan Greenspan.
2: Zijn biografie.
28: Zijn biografie van 2007.
2: Oh, dan was hij er op tijd bij.
28: Hij was er op tijd bij. Dat is natuurlijk ook een kenmerk van hem. Hè. 2006 is hij uiteindelijk opgestapt. En na 17 jaar geloof ik zelfs. In zijn functie als president, dus voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Op tijd opgestapt dus, net voor de financiële crisis, die hem daarna wel voor de voeten is geworpen. Maar toch even één stap terug. Alan Greenspan was toch in zekere zin een self-made man. Ja? Het was ook een heel rare. Hè? Hij was ook een muzikant geweest. Hè? Hij was toegelaten tot die belangrijke muziekschool. Belangrijke muziekschool in New York. Juilliard, hè? Dat is een van de grootste muziekacademies in New York. Maar wat zijn kenmerken? En, daar heb ik even op gelet. In wat ik van boeken ook doorgelezen heb. Hij heeft iets qua economische analyse wat je kunt bewonderen. Voordat we gaan bekritiseren, laten we hem eerst bewonderen. Namelijk, hij kijkt naar economische verbanden. Dus hij is ongelooflijk cijfer georiënteerd. Dat was ook de eerste functie die hij had als econoom. Bij die governance board in de Verenigde Staten, een businessgezelschap. Hij kijkt naar cijfers en wat hij van cijfers kan leren. Dus eigenlijk even, want je spreekt straks met een belegger van de PGM. Het is een beetje zo van, je kijkt naar het aantal huisvrouwen. Wat opmerkt dat, huisvrouw is ook een denigrerend woord, huismannen, wat bij een supermarkt staat. En ziet dat er relatief weinig klanten zijn. En vervolgens zijn aandelen gaat verkopen in die supermarkt. Dus hij was iemand die echt op die cijfers lette. Dat had hij. En als je zijn biografie doorleest, hè, die biografie van 2007, dan zie je daar hoofdstukken in staan waar echt economische verbanden legt. En de kernboodschap daar is, en die moeten we echt bewonderen, is dat economie hangt allemaal met elkaar samen. Dus iedereen die zegt, als je de lonen in Nederland verlaagt, dan gaat de export verder omhoog. Dat kan zo zijn, hè, want Nederland wordt goedkoper, makkelijker om te exporteren. Maar alles hangt met elkaar samen. Hij laat dat in hoofdstukken ook gewoon zien hoe dat met elkaar samenhangt. Dat is de kracht van Greenspan. Het is een praktische oriëntatie die hij heeft op de economie. Dat heeft er ook voor gezorgd dat hij bij een hele reeks Amerikaanse presidenten eigenlijk als adviseur aan tafel zat.
2: Vier.
28: 4. En dat was dus voordat hij voorzitter werd van de Amerikaanse Federal Reserve. Ja, dus dat is het verhaal van Greenspan.
2: Nee, niet helemaal, want je wilde ook nog de gelegenheid nemen om hem nu postuum te bekritiseren.
28: Dan zie je twee...
2: Je moet er maar durven.
28: Dan zie je twee aspecten. Namelijk, hij is in 1987 benoemd. Ik weet niet of hier iemand aan tafel nog kan herinneren dat in 1970... Ja, niet Thomas, ik zie je al helemaal vaag kijken. 1987,
2: was er vroeg bij, hoor, op mijn derde.
28: Ja, daar was een plotseling een beurscrash. De Dow Jones stortte op Black Monday stortte 22% in elkaar. Greenspan was net 2-3 maanden in functie. En daar heeft hij een deel van zijn claim to fame aan te danken. Namelijk, de Amerikaanse Federal Reserve heeft toen meteen heel veel liquiditeit in het systeem gepompt, dat iedereen bij geld kon, die banken niet van elkaar afhankelijk waren. Liquiditeit optimaal in het systeem. Heeft toen dus voor gezorgd dat die beurscrash, gigantische beurscrash, die meteen vergeleken werd met de jaren 20 van de vorige eeuw, dat die niet de geweldige repercussies had voor de economie.
2: Toen was jij er ook nog niet, geloof ik, hè?
28: Nou, ik was er wel, en ik kan je zeggen...
2: In 1929?
28: Nee, 1929 niet, maar 1987 was ik er wel. 1929 net niet. Ja, mijn ouders waren volgens mij... die waren geboren dat jaar trouwens, 1929. Okay. Dus mijn ouders waren er niet helemaal bewust, maar waren er wel. Dus claim to fame, 87, liquiditeitssysteem. Tweede claim to fame, de dotcom-bubble, rond 2000. En daar herinner je ietsjes meer van.
2: Nou, daar komt die irrationele uitbundigheid vandaan.
28: Die zat er net nog een paar jaar voor, hè, eind jaren 90, want die beurskoers liep op. Ja. Dat heeft Greenspan toen gezegd, hè, van dit irrationele uitbundigheid. Hè. Hij heeft er geen beleid op gevoerd. Hij heeft die bubbel, als hij dat al een bubbel vond toen, heeft hij niet proberen door te prikken. Of dat effectief geweest zou zijn, dat waag ik ook te betwijfelen. Ik geloof niet dat je het rente-instrument moet gebruiken om bubbels op een beurs aan te gaan pakken. Maar hij heeft het tegenovergesteld.
2: Want die rente was lekker laag.
28: Hij heeft die rente veel te lang laag gehouden. Maar er zat nog eerst een klein stukje claim to fame. Dotcom-bubble. Gigantische instorting van beurzen. Les van 1987. Zijn eerste les. Liquiditeit in het systeem. Heeft geweldig geholpen. Dat heeft hij gedaan. Dus die dotcom-bubble heeft ook niet geleid tot een fundamentele ontwrichting van de economie.
2: Wat hem nu voor de voeten wordt geworpen, dat vindt plaats na zijn... een periode als president van de Fed. Dat is namelijk dat hij te weinig opgetreden heeft, dat hij die financiële sector geen strobreed in de weg gelegd heeft, en die rommelhypotheken bijvoorbeeld ook gewoon niet passeren.
28: Ja, hij heeft dus die economie is die blijven ondersteunen. Hele lage rentes, even. Hele lage rentes. Dat heet ook wel de Greenspan put. Hè, namelijk een soort bodemleg. Elke keer als er iets tegen zit, accommodeerde hij. En dat betekent dus dat je alle opgebouwde spanningen in het systeem eigenlijk een beetje onder het tapijt houdt. Dat heeft hij gedaan. En dat kun je dan ook interpreteren als zijnde eigenlijk de ontploffing van de financiële crisis van 2008, 2009. Het systeem kon erop rekenen dat Greenspan ze tegemoet zou komen. En dat betekent dat je heel veel risico gaat nemen, dat je heel weinig kapitaal, eigen vermogen gaat aanhouden. En dan heb je ook nog Greenspan, die zelf van huis uit tegen regulering is, en dus op alle manieren eigenlijk de deregulering van het bankwezen heeft bevorderd, en heeft het ook nog gerechtvaardigd voor zichzelf. Namelijk 87 en de dotcom-bubble van 2000. De banken bleven overeind. Banken waren het nieuwe sterke anker in de economie. En dat was niet alleen hij, Mervyn King in Engeland, Nout Welling in Nederland in zekere zin ook. Banken waren het sterke anker. En nog erger, al dat verhandelen van hypotheken op de markten, securitisatie, derivaten, wat betekende dat? Banken konden dat risico optimaal verspreiden in de economie. En banken waren dus het sterke anker. Je had helemaal geen regulering eigenlijk van banken meer nodig. Want ze zorgden er zelf voor. En dat is eigenlijk waardoor het hele systeem ingestort is. En dit was de filosofie van Alan Greenspan. Ja. En dat is hem niet in dank aangenomen.
2: Ik weet dat beknoptheid een van jouw vele talenten is, maar hoe zou hij kijken naar de financiële sector van vandaag de dag? Want de lobby om de regulering, en zeker in Amerika is dat al gaande, toch weer terug te dringen, die is volop gaande.
28: Ja, dus... Wat betekent het? We zitten nu in een identieke situatie. We willen weer deregulering. De krachten zijn enorm. Het geld zit ook achter deregulering. Kijk naar de Amerikaanse overheid. Privébelangen, zakelijke belangen, loopt allemaal door elkaar heen. Het is eigenlijk nog erger dan ten tijde van Greenspan. Want toen was er in ieder geval nog een scheiding der machten. De politiek heeft in wezen niet direct financieel geprofiteerd van die geweldige hypotheekverstrekking en alles wat bewoog zonder dat er gekeken werd of het ooit terugkwam. Nu is het eigenlijk dat er geweldige zelfverrijking doorheen loopt. Dus eigenlijk heb je nu een financieel systeem in de Verenigde Staten zonder veel houvast, want de regels zijn politiek bepaald.
2: Ben jij er deze week nog? Laten we zeggen vrijdag?
28: Ik ben er vrijdag, zelfs een persoon hier.
2: Wat een houvast. Arno Boot, dankjewel en tot vrijdag.
0: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van mijn collega BNR-redacteur Bavo Oost. Bavo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Thomas.
2: Als de wielen weer gaan naar Colombia. De officiële uitslag laat nog op zich wachten, maar de net verkozen president krijgt al de nodige felicitaties. Dat zal toch een reden hebben. Wie is het?
3: Ja, dat gaat om, en dan kom ik eventjes met mijn allerbeste Spaans, Abelardo de las Pria. 47-jarige zakenman, kom ik zo nog even op terug. Het is nog niet helemaal zeker dat hij president wordt. Het gaat nog om een snelle telling eerder deze week. In de beslissende ronde, waarin hij dus verkozen werd tot Colombia, stemmen moeten deze week dus nog goed geteld worden. Dus de verkiezing is ook nog niet geldig verklaard. En de marges die zijn vrij klein. 1% in totaal. Dat komt neer op ongeveer 250.000 stemmen. Maar zelf is hij er zeker van. En hield ook eerder deze week al in Colombiaans voetbalshirt. Ja. Als een overwinningsspeech. Hij is een showman. Kwam van buiten de politiek. Wordt ook omschreven als een rechtsnationalistische leider met, nou ja, op zich wel een bont cv. Hij is miljonair, zakenman, heeft onder meer een kledinglijn, een merk rum en Italiaans wijnhuis. Wel allemaal bedrijven die, zoals ik vanochtend, wel allemaal verlies maken, maar dat maakt blijkbaar niet zo heel veel uit. Hij is ook strafrechtadvocaat en heeft in het verleden veel paramilitairen en drugscriminelen daarbij gestaan. En hij noemt zichzelf El Tigre, de tijger. Ik weet niet hoe jij jezelf noemt, Thomas. Maar,
2: nou, maak me niet kwaad.
3: Nee. Maar goed, het is een showman, deze nieuwe president.
2: Dat geloof ik ook. En hoe doorwrocht is zijn politieke verhaal?
3: Nou, doorwrocht, dat weet ik niet. Het bestaat vooral uit kreten. Hij deed in deze verkiezingen blijkbaar niet aan debatten of aan interviews. Hield vooral speeches op pleinen. Hield campagne op social media. Allemaal uit eigen zak betaald ook. En het is vooral een kwestie van one-liners. Maar deze verkiezingen die gingen in dit geval echt vooral over veiligheid. Is natuurlijk wel iets waar het land echt al decennia mee worstelt. Denk aan drugsgeweld, kartels, gewapende rebellen, paramilitairen, ontvoeringen. Vorig jaar werden er nog bijna 15.000 moorden gepleegd. Dat komt neer op 36 per dag. Zijn er nog heel veel gewapende guerrilla-bewegingen. En dat is iets wat de huidige president Petro, dat is een linkse president, die wilde dat met de zachte hand oplossen. Die wilde allerlei nieuwe vredesakkoorden sluiten met die bewegingen. En deze nieuwe de las Pria, die gaat echt voor de harde aanpak.
2: En wat is dan het plan?
3: Nou, hij heeft een paar beloftes gedaan. Hij wil hogere gevangenisstraffen. Hij wil ook 10 nieuwe grote gevangenissen gaan bouwen. Wij willen hier, tenminste D66 wilde hier 10 nieuwe steden bouwen. In Colombia willen ze 10 nieuwe grote gevangenissen. Doet hij dan naar het voorbeeld van de Bukele, de president van El Salvador, die het ook daar doet. Hij wil ook narcokampen gaan bombarderen. Hij vindt ook die Amerikaanse aanvallen op drugsbootjes in de Caribische Zee vindt die verder prima. Hij wil eigenlijk nog een stapje verder gaan. Hij heeft namelijk ook geroepen dat hij onder meer ook de narco-vluchten uit de lucht wil gaan schieten. Duidelijke taal.
2: Colombia slaat dus ook duidelijk rechts af. Is dat een afrekening met links?
3: Ja, gedeeltelijk wel. Kijk, aan de ene kant, Colombia is nog steeds best een arm land. Er zijn heel veel mensen in Colombia heel arm. De verschillen zijn vooral enorm. Dus de rijkste paar procent in het land, die bezit ook verreweg het meeste kapitaal en het meeste land in Colombia. Een hele grote onderlaag die nog steeds het heel zwaar heeft. En kijk, de afgelopen jaren is dus wel door die linkse regering het minimumloon flink verhoogd. Ook de AOW is verhoogd. Dus er zijn daadwerkelijk wel veel mensen in Colombia de afgelopen jaren erop op vooruit gegaan. Kritiek was dan wel weer dat hiermee ook de prijzen in Colombia mee zijn gestegen. Het grootste probleem van deze regering was die aanpak van het geweld in het land. Met die zachte aanpak. Dat heeft het dus niet tegen kunnen gaan. Veel van die guerrilla-bewegingen gingen niet mee in die vredesbesprekingen. In ieder geval, zeker in deze verkiezing, heeft het verhaal van die zachte aanpak het niet niet gered tegen deze beste man.
2: In de verhalen over Colombia, de bespiegelingen voorafgaand aan de verkiezingen, was de naam van Donald Trump nooit heel ver weg.
3: Nee.
2: Want zijn invloed in dat gebied neemt dus ook alleen maar toe.
3: Ja, absoluut. Want het lijstje, als je het erop naslaat, wordt wel heel erg lang inmiddels. Denk aan Honduras, Argentinië, Costa Rica, Ecuador, nou, Venezuela. Dat is natuurlijk wel een bijzondere, want heeft Trump militair ook ingegrepen. Nu Colombia. Later dit jaar zijn er nog verkiezingen in Brazilië. Daar moet de linkspresident daar, Lula da Silva, die neemt het op tegen, dat wist ik ook niet tot vanochtend, de zoon van Jair Bolsonaro, die tegen die nu een gevangenisstraf van 20 jaar uitzit, moet hij het zien op te nemen. En in veel van die verkiezingen of machtswisselingen, ja, zijn wel de berichten dat de Amerikanen zich daar wel op een bepaalde manier hebben laten gelden. Trump ziet Latijns-Amerika als de achtertuin. Hij wil niet alleen drugs- en migratiestromen naar de VS daarmee beperken. Maar er zit ook een geopolitieke gedachte achter, namelijk dat China daar geen voet aan de grond krijgt, of minder in ieder geval. En hij wil dat de VS gewoon daar de dominante macht wordt. En daar is hij druk mee bezig, zo blijkt.
2: Bravo Oost over de verkiezingen in Colombia. Het is nog niet helemaal een gelopen race. Protesten, omkoping, alles wordt uit de kast gehaald.
3: Zeker. Maar komende dagen waarschijnlijk weer allemaal nieuwe berichten hierover.
2: Dankjewel voor jouw blik op de wereld. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Edwin Velzel, de CEO van pensioenuitvoerder PGGM. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. Koen, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
2: Nou, je gaat er toch aan beginnen. Een verhaal over pensioenen met tegenover jou een pensioenuitvoerder. Maar het is een Duits plan, meen ik, hè?
4: Het is een Duits plan. Het is Friedrich, die...
2: Merz.
4: Ja,
2: ik dacht misschien
4: van Merkel zeggen, maar
2: voet.
4: Merkel lag, ik denk, nee, dat klopt niet.
2: Dat
4: maar
2: is
4: goed,
2: het niet meer.
4: Naar Zweeds voorbeeld gaan nu de Duitsers ook hun pensioensysteem hervormen. Ze zijn super conservatief, ook op het gebied van pensioenen. Heel veel in cash en heel veel in obligaties. Maar ja, ze hebben ook een heel groot probleem. Mm-hmm. Ze hadden afgelopen jaar een gat in hun pensioenbegroting van 118 miljard, wat bijgeschokt moest worden door de staat, omdat ze daar een omslagstelsel hebben. Dat kan niet langer. Dat loopt alleen maar verder op. Dus er moeten ook daar harde maatregelen worden genomen. Pensioenleeftijd verhogen. Maar wat ook zou kunnen...
2: Er is wel de staat op gegaan, geloof ik, in Duitsland. Ook de jongeren, dat het op deze manier niet houdbaar is.
4: Ja, het is ook een belangrijk verkiezingsthema. En dat in een land waarbij er ook gigantische problemen op andere gebieden, investeringen die infrastructuur moeten gaan plaatsvinden. Dus ja, het voorstel wat er nu ligt is eigenlijk ook heel logisch. Zorg ervoor dat je kapitaal voor je werkt. Zeker voor de jongeren die pensioen gaan opbouwen. Investeer een deel in de aandelenmarkt. Investeer ook een deel in publiek-private samenwerkingen, zoals het verbeteren van infrastructuur, of dat nou snelwegen, of dat nou internetdekking, of andere zaken zijn die uiteindelijk tot verdere economische groei leiden.
2: Is het dat daar ook in Duitsland sinds enige tijd de schuld voor mag oplopen, toch?
4: Duitsland heeft daar toch een heel serieus probleem bij. Want zelfs als die schuld moet gigantisch oplopen, als ze geen andere maatregelen nemen. Dus het feit dat dit nu op tafel ligt is eigenlijk ook heel goed nieuws. Natuurlijk voor de beurs. Want het betekent dat er een paar procent van de payroll van Deutschland GmbH naar de beurs toekomt. Wat in zichzelf natuurlijk ook weer goed is voor de aandelen die het vandaag moeilijk hebben, de Magnificent Seven. Alhoewel, ik heb beloofd dat ik daar een nieuwe term voor ga introduceren.
2: Oh, maar die komt later?
4: Nou, dat kunnen we ook nu doen. Vertel. Het zijn niet langer de Magnificent Seven. Het worden de Obese Eight. Bedrijven met zo'n zwaar gewicht, SpaceX erbij, die vormen een soort overgewicht in de index. Dus laten we het vanaf nu de Obese Eight noemen.
2: Edwin, goedemiddag.
5: Ja. Goedemiddag.
2: Kort eerste reactie op wat er allemaal speelt in Duitsland. Of denk je, ik heb het wel druk genoeg gehad afgelopen?
5: Nee, we zijn toevallig vorig jaar met onze raad van commissarissen op bezoek geweest in Duitsland. Ook juist vanuit pensioenen. En daar ben ik best een beetje geschrokken. Hè. Toen kwamen ook wat cijfers langs. In heel Europa, hoeveel spaargeld hebben we eigenlijk in de pensioenen? Nou, 2500 miljard op dat moment. En daarvan zit 1800 miljard in Nederland.
2: Ja, ja.
5: Dus 2/3 van alle spaargeld in Europa op pensioengebied zit in Nederland. En er zit nog een plukje in Denemarken en in Engeland. En de rest van Europa zit allemaal op een omslagstelsel. Dat wil zeggen dat de huidige werkenden betalen voor de huidige gepensioneerden. Dat is in Duitsland zo.
2: Dat is niet voor het eerst voor gewaarschuwd over. Nee. En lukt dat Europese divergentie een probleem gaat worden. Ja. Als je kijkt naar de financiering op de wat langere termijn.
5: Ja, dus die landen gaan geweldige problemen krijgen. Dus Frankrijk idem. Als je ziet hoe dat je gele hesjes hebt op het moment dat de leeftijd van 62 naar 64 gaat. Bij Duitsland was beleggen destijds gewoon onbespreekbaar. Een soort associatie. Dat beleggen hetzelfde is als speculeren. En dat in dat conservatieve Duitsland was dat onbespreekbaar om voor elkaar te krijgen. Dus ja, ik ben heel blij dat ze eraan beginnen. Maar tegelijkertijd is het too late, too little natuurlijk. Voordat je... kijk, het pensioenvermogen wat wij hier hebben is in 40, 50 jaar opgebouwd. Dus in Duitsland ben je pas zeg maar op ons niveau over 40, 50 jaar. Dat is eigenlijk wel de harde werkelijkheid. En tot dat moment zullen zij dus hele... We hebben het ooit toen begon bij PGGM, toen was het al een... verkiezingsitem.
2: Je afscheidsinterview is zo meteen pas, hè? Maar ja. Ga je gewoon.
5: 8 jaar geleden. En toen heb ik dat eens uitgezocht. De armoede onder ouderen in Duitsland is echt 3 keer zo hoog als in Nederland. En dan heb je het over, denk je dan, het rijkste land van Europa. Nou, dat is dus helemaal niet zo.
2: Maar voordat we de suggestie kunnen wekken dat het in Nederland allemaal fantastisch gaat, daar hebben we nog het Nibud. Met vandaag gepresenteerd onderzoek dat steeds meer mensen, met name jongvolwassenen in de categorie 18 tot 30, de grootst mogelijke moeite hebben om rond te komen. Ook een rijk land waar dit blijkbaar aan de orde van de dag is.
5: Hetzelfde Nibud, is heel interessant dat je dat zegt, is er één categorie die er uitspringt, die er namelijk op vooruit gaat, en dat zijn de gepensioneerden. Dus dat als er één ding in Nederland goed geregeld is, is dat het inkomen van gepensioneerde mensen. Dat was al zo.
2: Dat is niet de perceptie overigens.
5: Nee, maar het is wel zo. Ik durf je te zeggen dat de armoede onder ouderen in Nederland is de laagste van de hele wereld. Dus dat is te danken natuurlijk aan de AOW. Maar is ook heel erg te danken aan de tweede pijler, zoals we dat noemen. De opgebouwde pensioenen. Spaarzaam landje. En daar geniet elke ouder in Nederland van.
2: Ja, dat is natuurlijk, zeker als je pensioenuitvoerder bent, een interessant gegeven. Maar de overall conclusie van het Nibud is toch wel dat die percentages de neiging hebben eerder op te lopen dan af te nemen. Welk beleid hoort hier dan bij?
5: Als ik me even beperk tot gepensioneerden. Hè,
2: dus toch wel.
5: Dat is de groep die erop vooruit gaat. En ik denk ook dat zij de komende jaren gewoon kunnen zien dat je erop vooruit gaat. Want die zitten gewoon op een behoorlijke zak geld. Die elk jaar weer rendeert. En die dus ook niet afhankelijk is van hoeveel mensen er nou werken. Nee, dat kan gewoon betaald worden vanuit het vermogen wat iedereen zelf gespaard heeft.
2: Private equity, Koen, om af te toppen. De bestuurders proberen steeds vaker geld te lenen op basis van de winst die ze in de toekomst verwachten. Omdat de uitbetalingen op dit moment langer op zich laten wachten. En dat komt dan weer omdat er te weinig deals worden gesloten. Groot stuk vandaag in de Financial Times. Ook al een tijdje aan de gang.
4: Ja, het aantal aanvragen daartoe, het is niet ongebruikelijk dat ze vragen of ze alvast op die toekomstige winsten wat kunnen lenen. Maar dat is meer dan verdrievoudigd. En dat is een teken aan de wand. Want ze kunnen niet langer de data, de cijfers binnen 7 jaar, het verkopen aan een volgende partij, het lukt niet meer. Het carouselletje.
2: Ze verkopen ook af en toe aan zichzelf.
4: Ze verkopen aan zichzelf. We hebben eerder al waarschuwingen gezien van onder andere Partners Group, van Blackstone, die allemaal hun fondsen op slot moeten doen. Er niet meer geld onttrokken kan worden. Dat maximeren op 5%. Daar heeft nu Apollo Groep, ook niet een kleine speler, zich bijgeschaard in dat illustere gezelschap. En ja, dat geeft gewoon aan dat er serieuze problemen zich beginnen te ontstaan. Door een samenloop van omstandigheden. Maar vooral dat er te weinig nieuw geld naar die private equity fondsen komt om de liquiditeit op gang te houden. En dus als jij eruit wil, ja, dan heb je een probleem. En als je gehoord hebt dat de buurman die eruit wil een probleem heeft, dan probeer jij dat natuurlijk ook zo snel mogelijk te doen. En dan krijg je een soort lawine effect wat je eerder al zag gebeuren bij een aantal andere fondsen.
2: Maar dit is de probleemanalyse. Jij bent hier natuurlijk ook om een oplossing te presenteren.
4: Nou, ik denk dat je als particuliere belegger heel erg goed moet nadenken voordat je de stap neemt om in een dergelijke structuur te stappen.
2: Eigenlijk zit je niet doen, daarmee dan toch?
4: Ja, dat hebben we al heel lang geroepen. En dat, dus in het begin, als je dat roept, dan wordt het altijd een beetje... wuift iedereen het lacherig weg. Maar je ziet nu dat het op steeds meer plekken een issue wordt... dat er gewoon niet terugbetaald kan worden. Terwijl er steeds meer aanbiedingen komen voor particuliere beleggers. Ook mensen die al op leeftijd zijn, 75 jaar, van kom, investeer daarin. Zijn goede rendementen.
2: Dit is eigenlijk helemaal niet bedoeld voor private voor particulieren. Dat wordt dan opengesteld via bepaalde constructies... waardoor je toch kunt meedoen.
4: En dat blijkt nu maar weer. Het blijkt nu maar weer dat het tot problemen leidt. En dat het krapte in de markt geeft. En ik heb de afgelopen tijd ook verwonderlijk gekeken... naar het aantal banken dat dit soort constructies aanbood voor hun cliënten. En ja, heel spijtig om daar nu toch min of meer gelijk mee te krijgen. Maar bedenk gewoon echt heel erg goed wat je met je vermogen doet.
2: Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. AEX levert vandaag, en dat is wereldwijd aan de orde, veel in. 1,3% in de min. Er staan nog altijd 1069 punten op de borden. Straks meer van onze beursnerd om 1 uur. Zometeen dan gaat het over pensioenen. Het oude stelsel, maar met name het nieuwe stelsel. Want de klanten van pensioenuitvoerder PGGM die zijn al een tijdje over.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen... en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong... belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden... op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app... of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40... bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
29: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
30: of over de grootste beursgang aller tijden.
29: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
30: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
29: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
31: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested. BNR
32: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van AWB Verkeersinformatie. Er is weinig aan de hand op de weg. Op de meeste plekken rijdt het allemaal prima door. Wat vertraging bij de grens op de A12 vanuit Arnhem. Hou rekening met 3 kilometer file en een klein kwartier op onthoud. En de N62 Belgische grens richting Borselen. Bij de Westerschelde-tunnel is een pechgeval. De rechterrijstok is daar dicht en de vertraging 10 minuten. En er staat dus controle gezien op de A16 Belgische grens richting Breda... bij hectometerpaal 71,0.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de Vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Eén van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan, verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Er zijn ook cijfers. 1 op de 3 doden was een kind. De VN sprak eerder al van genocide in de Gazastrook. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. Komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Moeten pensioenfondsen echt anders gaan beleggen? Is passief beleggen volledig uit de mode geraakt? Je hoort het zo meteen van de CEO van pensioenuitvoerder PGGM in BNR Zaken doen.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
15: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
15: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
17: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis.
19: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als een

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: De top van Nederland.
2: Waar meerdere pensioenfondsen nog moeten overstappen richting het nieuwe stelsel, hevelt de pensioenuitvoerder PGGM al zijn pensioenfondsen, de klanten dus, begin dit jaar in één keer over. En daardoor stegen de kosten iets wat. Hoe gaat de pensioenuitvoerder die kosten op termijn weer verlagen en investeren in defensie? Het is de afgelopen jaren al bijna verdrievoudigd. Is het taboe dat erop rust dan definitief verleden tijd? Welkom Edwin Velzel, CEO van pensioenuitvoerder PGGM.
3: Dank je, Thomas.
2: Nog wel. Je hebt aangekondigd te vertrekken eind dit jaar, na die grote operatie, na de overgang richting dat nieuwe stelsel. Het uitgelezen moment?
3: Ja, denk het wel. Vorig jaar november had ik mijn twee termijnen erop zitten. Totaal 8 jaar dus, 2 termijnen van 4 jaar. Eigenlijk vind ik dat een logisch moment om het stokje over te dragen. Maar toen zaten we 2 maanden voor de transitie naar het nieuwe stelsel. Toen hebben we met de Raad van Commissaris ook besproken van... Ja, dit wil ik wel graag afmaken. En zij wilde ook graag dat ik het afmaakte. En de fondsen ook. Dus ik heb toen gezegd, ik blijf in ieder geval tot een jaar na die transitie. Daar hebben we de nazorg er ook op zitten. En we kijken terug op een hele succesvolle transitie van 6 miljoen deelnemers. En ook de eerste maanden van dit jaar, waarin het echte werk moest gebeuren, die zijn goed verlopen.
2: Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Als je dat nu in retrospectief kunt zeggen.
3: Eigenlijk ging, ja, als je het... in percentages uitgedrukt ging er 99,5% goed en 0,5% niet goed misschien. Dat komt omdat je toch wel bestanden hebt die gegevens hebt die in de loop der jaren opgebouwd zijn. En dat er altijd ingewikkelde uitzonderingsgevallen bij zijn die je zegt van nou, die moet je met de hand berekenen. Dus als ik zeg 99,5% betekent dat we 99,5% zo'n beetje automatisch konden berekenen, maar dat er een paar duizend deelnemers overbleven die we met de hand moesten afwerken. En dat is inmiddels ook gewoon gaande.
2: En jullie hebben ervoor gekozen, jullie hebben verschillende klanten. 2 echt duidelijk wat grotere klanten, ja. Namelijk Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dat is het leeuwendeel. En dan heb je nog het grotere fonds PMT. En dan nog wat kleinere. Om die allemaal tegelijkertijd over te hevelen, dan kan ik me voorstellen dat al die fondsen er individueel toch weer anders voorstaan, ja. Waardoor het eventueel interessant zou kunnen zijn om die zaken ook te spreiden. Ja. Waarom hebben jullie dat niet gedaan?
3: Even correctie, we hebben ook nog STIP. Iedereen noemt dat niet in het rijtje grote klanten, maar heeft 1,2 miljoen deelnemers. Dus dat is de uitzendsector.
2: Oké, en dan hebben we nog de schilders. Ja, en dan hebben we nog de koopvaardijen. Dan zijn we volgens mij
3: dan zijn we compleet, ja. Nee, kijk, wat een verschil is tussen ons en veel andere fondsen is dat wij met ons eigen IT-systeem, MAP noemen we dat, overgegaan zijn. Dat hebben we de afgelopen 5-6 jaar helemaal gerenoveerd en klaargemaakt voor deze transitie. En 4 van de 5 klanten zitten in dat ene systeem. En ja, voor ons was elke keer een risico-inschatting. Gaan we spreiden? Of gaan we in 1 keer over? En omdat de overlap tussen die klanten in dat systeem zo groot is, was het veel gunstiger om alles in 1 keer te doen dan om jarenlang in 2 pensioenregimes te zitten. Dus we hebben altijd het risico...
2: Jarenlang, er is toch ook een deadline. Je kunt dat oude stelsel toch ook niet eeuwig in stand houden?
3: Nee, je zou nog 2 jaar kunnen, geloof ik. Dat 1 in 27, 1 in 28. Dus dat zou 2 jaar lang zijn. En dan heb je 2 verschillende pensioensystemen naast elkaar te managen. Dus ik heb veel respect voor die fondsen die dat doen. Maar wij waren heel blij dat alles in 1 keer kon. En dat is ook eigenlijk geruisloos gegaan. Maar
2: waar ik op doelde is ook hoe het financieel kan. Want je moet natuurlijk rekening houden met de buffers die je misschien moet inzetten. Met de dekkingsgraad. Op het moment toch nog wel vrij belangrijk. En daar kunnen behoorlijke verschillen optreden, toch? Tussen de fondsen.
3: Ja, maar laat ik het zo zeggen. Bij alle fondsen, en dat is natuurlijk een beetje eerlijk gezegd ook gewoon geluk hebben, gingen die dekkingsgraden het laatste jaar enorm omhoog. Hè. Dus we zaten bij alle fondsen zaten we, dacht ik, dik boven de 120%. Oh, ja. Dus de bereidheid en de gretigheid bij de fondsen om over te gaan en de blijdschap dat we op 1 januari over konden was ook heel groot. Want en de beurs stond hoog en de rente stond hoog. Dus eigenlijk is de dekkingsgraad bijna op recordhoogte geweest eind vorig jaar. Dus het was heel comfortabel invaren financieel gezien.
2: Ideaal moment om de deur achter je dicht te trekken. Dat heb niet alleen jij gedacht, maar dat dacht ook de topvrouw van jullie grootste klant, Pensioenfonds Zorg.

0: En wel zijn Johanne Kellerman. Dan verandert er bij jullie organisatorisch ook nog het nodige. Ik heb een maand geleden gesproken met Josette Fijneman. Ja. Topvrouw van verzekeraar Zilveren Kruis. Die stapt over naar PGGM en gaat de afdeling pensioenservices leiden. Er verandert daarmee wel heel veel bij jullie, maar ook aan de andere kant van de top bij jullie klanten. Is dat toch, als je net in dat nieuwe stelsel zit, daarmee niet wat broos aan het worden?
1: Nou, aan de ene kant is het logisch. Als ik voor mezelf spreek, maar ook voor anderen. Zo'n WTP, dat heeft de laatste. Nieuwe pensioenstelsel is de laatste jaren. Was de prioriteit 1, 2 en 3. Dat is, heeft alle energie, alle focus opgeleverd. Dus dat is ook zoiets dat ik denk van, joh, dat is ongeveer de grootste transitie die je in je pensioenleven, uitvoeringsleven kan doen. Dus daarmee een mijlpaal. Dan ook logisch dat je die wil afmaken. En ook logisch dat je dan opnieuw gaat nadenken. Dus dat geldt in elk geval voor mezelf. Aan de andere kant is het wel kwetsbaar. Hè? Want als ik kijk van waarom konden we nu op deze manier over. En wat heeft enorm geholpen, dat is de vertrouwensrelatie die er is gegroeid tussen PGGM aan de ene kant en de fondsen aan de andere kant. En er is namelijk heel veel bij zo'n grote transitie die je allemaal niet gewend bent, die je nooit gedaan hebt, heel veel vertrouwen over en weer nodig om zo'n stap te durven doen. Dat is gegroeid en vertrouwen is ook mensenwerk. Als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik een belangrijke bijdrage heb geleverd in die 8,5 jaar dat ik er zit. In de vertrouwensrelatie met PFZW, met PMT, met de andere fondsen. En dat is ook wel. Dat is ook goud waard voor de toekomst. En dus ook heel belangrijk als er nieuwe mensen komen, dat die vertrouwensrelatie blijft.
0: En moet een klant, een groot fonds, dan vooral vertrouwen in jullie systemen? Jullie IT, of moeten ze vertrouwen in de bestuurders, de mensen die er werken?
1: Allebei. Hè. Je moet, ik zeg, vertrouwen is altijd een kwestie van vertrouwen in de intentie en in de competentie. De intentie is dat je zeker moet weten dat PGGM het belang van de fondsen hoog najaagt, op de eerste plaats heeft, de fondsen en de deelnemers. En vertrouwen in de competentie, dat PGGM toch gewoon goed kan. En dus het ook voor elkaar krijgt. Die twee moeten allebei in orde zijn. Dus er zit een hele technische kant aan. Maar als er iemand komt die zegt van, nou, ik vind mezelf belangrijker dan de fondsen. En ik ga een beetje in competitie. Wie
0: hebben die ook gewerkt hebben dit soort mensen ook gewerkt bij PGGM?
1: Ik zou het niet weten. Maar ik in elk geval niet. Nee, dus het is superbelangrijk dat je op de plek waar ik zit je dienstbaar opstelt aan de fondsen. En dat de fondsen dat ook in alles wat je doet terugzien.
0: Want hoeveel doet PGGM als uitvoerder dan voor die fondsen? Die fondsen hebben natuurlijk op hun beurt weer deelnemers. Er is door heel veel toezichthouders gezegd, als je overgaat naar dat nieuwe stelsel, zorg in ieder geval dat je communicatie op orde is. Ja. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Is dat dan iets voor die fondsen, met hun eigen deelnemers? Of doet PGGM dat dan ook?
1: Al die uitvoering doet PGGM.
0: Het communicatie. Dus je denkt dat je belt met PFZW, maar je belt eigenlijk met PGGM.
1: Als je belt met PFZW, heb je mensen bij ons op het klantcontactcentrum aan de lijn. Dus we zijn ook heel trots dat we daar elk jaar weer het gouden oor halen. Maar dat zijn mensen van PGGM die werken voor PFZW, die werken voor PMT. Dus ja, zo werkt het. Dus het beleid op al die fronten. Dus alle documenten, alle brieven die bedacht worden, worden door ons opgesteld. Maar het beleid en de goedkeuring op die brieven doen de fondsen. En dus de hele uitvoering, PGGM is een uitvoeringsorganisatie, die ligt bij PGGM. Ja.
0: En je zei al, die overgang dat is goed verlopen, 99,5%. Ik wilde ook nog betrokken zijn bij de nazorg. Hoeveel zorgen zijn er op dit moment nog bij deelnemers die, als ze de krant lezen of de radio aanzetten, horen dat het op dit moment crescendo gaat, maar dat dat nieuwe stelsel gevoeliger is voor schokken omhoog en omlaag?
1: Ja, dat is een heel interessant. Nee, dus ik denk dat er weinig zorgen zijn over de transitie op dit moment, en dat de meeste gepensioneerden zijn er ook 10% of meer, in ieder geval bij PFZW 10% of meer, bij PMT iets minder, maar ook de zender allemaal op, echt in grote deels op vooruit gegaan. Dus dat is heel erg prettig op dit moment. Ja, nee, maar dat is een goeie. Ik heb wel gezegd, ja, de beurs was hoog en de rente was hoog. Dat is wel ideaal, maar dat is natuurlijk niet. Dat blijft niet zo. Hè. Dat gaat een keer naar beneden. En wat gebeurt er dan? En dan is het wel mooi, 4 van de 5 fondsen die werken met een solidaire premieregeling. Dat wil zeggen, als de beurs naar beneden gaat, gebeuren er Twee dingen. In de eerste plaats wordt zo'n schok uitgesmeerd over meerdere jaren. Dus het is niet zo dat zo'n schok in één keer door jouw pensioen heen loopt. Nee, dat wordt uitgesmeerd.
0: Maar er is toch ook een verplichte solidariteitsreserve?
1: En de tweede buffer, hè, dus de ene buffer is uitsmeerd. De tweede buffer is, heel goed, de solidariteitsreserve. Die nu goed gevuld zijn. Hè. Doordat we zo'n mooi moment konden invaren, zijn de reservepotten goed gevuld. Dat wil zeggen, mocht je er dan op achteruit gaan, dan wordt het aangevuld vanuit die solidariteitsreserve.
0: Het is toch wel kwetsbaar dat het moment van overgaan zo bepalend is voor bijvoorbeeld die goed gevulde solidariteitsreserve?
1: Ja, we zijn blij dat we hem konden vullen. Vergeet niet dat zeker zo'n PFZW, pensioen voor zorg en welzijn, redelijk behoudend is geweest met indexatie de afgelopen jaren, juist om bij de start ook wel voldoende reserve te hebben om die reserves te vullen.
0: Hebben ze altijd wel goed moeten uitleggen, want normaal gesproken willen deelnemers natuurlijk wel die indexatie zien.
1: Ja, nou, er is ook wel geïndexeerd, maar niet altijd het volle bedrag wat kon om, zeg maar, niet de pot te verteren voordat die transitie plaatsvond. Dus dat is gewoon goed beleid geweest. En leidt ertoe dat we nu met goede solidariteitsreserves.
0: Maar wat durf je dan te zeggen voor de toekomst? Want ik herinner me berichtgeving van destijds minister Paul. Die zei, nou, op dit moment kunnen we inderdaad zien dat 14% deelnemers van de fondsen die al over zijn gegaan, erop vooruit zijn gegaan. En ik ga ervan uit dat dat structureel is. Dat valt na te lezen op de site van de Rijksoverheid. Dat kun je op basis van dit nieuwe stelsel toch nooit zeggen?
1: Je kan nooit zeggen dat iedereen er structureel of vooruit blijft gaan. Dat is nu eenmaal veranderd in dit stelsel. We zijn van een defined benefit. Met een vaste uitkering gaan we naar een vaste premie en dus variabele uitkering. Wat een beetje het contra-intuïtieve is, is dat doordat je die vaste uitkering moest garanderen, moest je ook maximaal conservatief zijn in je rekenregels. En doordat je nu iets minder keihard belooft, is de kans dat je kan uitkeren groter. Dus er is onder dat super voorzichtige beleid ook wel heel veel opgepot. En er zal nu in de toekomst, in het nieuwe stelsel, iets minder worden opgepot. En meer worden uitgekeerd. Dus dat zit denk ik achter die uitspraak. Maar je kan niet garanderen dat het nooit eens een keer tegenvalt. Dat is nu eenmaal wel de aard van het nieuwe stelsel.
0: Er is met andere woorden dus heel veel veranderd. Verwacht jij op korte termijn ook verandering aangaande de AOW-leeftijd en in welke mate die gekoppeld is aan de levensverwachting?
1: Ja, wat vraag je me nu? Of ik dat verwacht? Hè? Dan moet ik gewoon een politieke inschatting doen van de discussie in de polder.
0: Wil jij het anders opvatten? Zou het verstandig zijn om die AOW-leeftijd toch op een andere manier te koppelen aan de levensverwachting?
1: Ik vind dat we in Nederland, laat ik dit zeggen, ook als ik kijk naar landen om ons heen, en dan verwijs ik maar meer eens naar Frankrijk, hè, waar dan de gele hesjes op straat staan als de leeftijd van 62 naar 64 gaat. Eigenlijk heeft Nederland het heel elegant opgelost door te zeggen, elk jaar dat de levensverwachting stijgt, stijgt de pensioenleeftijd 2/3 van het jaar. Hè, dus 8 maanden. En dat klopt ook wel een beetje, want niet met elk levensjaar erbij, dat is niet altijd vrolijk. Hè? Het is niet altijd dat het levensjaren in goede gezondheid zijn. Dus dat is een mooie, flexibele regeling, waardoor je dus langzamerhand, als de levensverwachting echt stijgt, de AOW-leeftijd meestijgt. Ik zou zeggen, wees daar nou super zuinig op. Het is een prachtige regeling, beter dan bijna alle landen om ons heen die ik ken, die ook nog eens in de polder omarmd is en overeengekomen is met het pensioenakkoord. Dus zowel werkgevers als werknemers staan achter die regeling. Ik zou ook zeggen, kabinet, wees er maar heel zuinig op. We hebben het in Nederland.
0: Die AOW wordt wel, ik geloof, voor het eerst in de geschiedenis voor meer dan de helft betaald uit de algemene middelen. Dus het is ook een financieringsvraagstuk.
1: Ja.
0: Hoe ga je dit doen? In de wetenschap dat Nederland vergrijst en dat steeds minder werkenden zo meteen ook rekening te houden met een steeds grotere groep niet-werkenden.
1: Ja, dat begrijp ik. En tegelijkertijd denk ik, kijk uit waar, dat je dit niet. Dit probleem is in de landen om ons heen 10 keer zo groot. In Nederland hebben we het eigenlijk prima geregeld, dus wees hier heel voorzichtig mee.
0: Je gaat er niet meer over, want jij vertrekt. Maar zie jij nog wel klanten toestromen die PGGM zal bedienen? Jullie hebben dus grote klanten, iets minder grote klanten en ook wat kleinere klanten.
1: Ja, we hebben voor onszelf de afgelopen jaren, ik zei net al, heeft WTP een enorme prioriteit gehad. Dat wil zeggen dat we toen PMT overkwam, we lang niet alles geoptimaliseerd hebben. Dat we dus nog veel dubbelingen hebben in systemen. Met PMT en PFZW. Dus wat wij eigenlijk het liefste willen is 2-3 jaar rust aan het front. Alles optimaliseren, zorgen dat de kosten naar beneden gaan. Zeker de kosten voor PMT.
0: Als je de kosten naar beneden wil halen, dan kan je natuurlijk ook groeien.
1: Ja, maar dat we zijn nu met 6 miljoen deelnemers groot genoeg om de efficiëntste te zijn. En groot genoeg om goed te zijn.
0: Want je hebt ook natuurlijk nog die kleinere klanten die we net al even in een bijzin noemden. De schilders, de koopvaardij. Dat gaat om fondsen met, ik geloof, 150.000 deelnemers. Of 50.000 deelnemers als het gaat over die koopvaardij. Ja, als het om efficiëntie gaat, dan zou je ook kunnen zeggen, dat hebben we, maar waarom houden we dat ook?
1: Die vragen komen zeker af en toe langs. Maar onze lijn is, wij zijn primair, we hebben nu de schaal, maar nog niet de schaalvoordelen die we zouden kunnen hebben. En daarvoor moeten we nog een paar jaar hard werken. Dus het liefst hebben wij de komende jaren consolidatie, optimalisatie. En dan heb ik wel gezegd, dan zou het comfortabel zijn of er nog 1 of 2 grotere klanten bij komt, die ook bijdragen aan voordelen voor de bestaande klanten.
0: Oh, maar ze komen wel, maar niet nu.
1: Niet, wat mij betreft, de eerste 2-3 jaar niet.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
0: Het is hartstikke logisch dat investeren in defensie voor pensioenfondsen lange tijd een taboe was. Of investeren in defensie had nooit een taboe mogen zijn.
1: Nou, dat laatste, investeren in defensie had nooit een taboe mogen zijn. En dat is het ook bij ons niet geweest.
0: Edwin Velzel is hier vertrekkend CEO van PGGM. Dat was bij jullie geen taboe. En je ziet nu dat veel meer fondsen en institutionele beleggers weer door de bocht gaan en defensie hebben herontdekt. Maar bij jullie was dat niet nodig.
1: Nou, een paar dingen. Het was bij ons niet het taboe. Wel een aantal. Hè. Dus chemische wapens, biologische wapens, mijnen. Hè. Dus het aantal controversiële wapens was absoluut taboe. We hebben ook nooit in belegd. En ik moet zeggen, bij onze achterban, dat is toch waar we uit voorkomen met beleggingen, de sector zorg en welzijn, die zijn ervoor opgesteld om mensen beter te maken. En die houden er niet primair van om in wapens te investeren. Die mensen kapot maken. Dus ik kan ook nog niet zeggen dat het bij ons niet bovenaan, dus bij onze deelnemers staat het nog steeds niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Maar het is geen taboe.
0: Wat staat er allemaal op dat prioriteitenlijstje? Want als je kijkt naar waar pensioenfondsen allemaal toe worden uitgenodigd. Ze moeten investeren in betaalbare woningen. Ze moeten, als het even kan, investeren in defensie. Ze moeten investeren in een beter klimaat. Ze moeten investeren natuurlijk in het verdienvermogen van Nederland. Dus in de start-ups en scale-ups. Is het logisch dat er vaak wordt gewezen naar, kijk eens, die pot met geld, laat hem in beweging komen?
1: Ja, ik denk ook dat die pot met geld wel degelijk in beweging komt, maar dan niet op basis van het wensenlijstje van het opeenvolgende kabinetten die weer hun prioriteiten hebben, maar het wensenlijstje van onze deelnemers. Daar vragen we aan wat jullie belangrijk vinden en dan springen er nu een paar dingen uit. Ze willen zeker duurzaamheid over de hele linie, dus do no harm. Hè. Dus zorg dat je geen dingen belegt die in ieder geval slecht zijn voor het milieu en slecht zijn voor duurzaamheid. En 2 speerpunten, dat is de energietransitie naar duurzame energie. En uit onze deelnemers dan specifiek investeren in de Nederlandse gezondheidszorg. Dus dat komt ook echt als een wens, ook al jaren. Investeren ook in de eigen sector in Nederland. En dan met name op hoe kun je ervoor zorgen dat het werk in de zorg plezierig is en dat de werkdruk afneemt.
0: Maar jullie hebben toch niet deelnemers nodig om je daaraan te herinneren. Als je weet dat je grootste klant PFZW is, dan neem ik aan dat dat al voor in je hoofd zit.
1: Nee, zeker zit dat voor ons hoofd. En het is goed dat het ook vanuit de deelnemers komt. En dat zijn we dan ook nu ook echt ruimte voor aan het maken om dat te doen.
0: Hoe politiek mag beleggingsbeleid van een uitvoerder of van een fonds worden? Want nu minister Thierry Aartsen heeft als Kamerlid wel eens gezegd, joh, stop nou met alles wat je met de wereld wil. Kijk naar waartoe je op aarde bent. En dat is gewoon een goed pensioen voor je deelnemers.
1: Ja, ik vind dat een hele goede vraag. En rendement en risico, dat zijn superbelangrijke criteria. Tegelijkertijd, wat ik wel eens hou, is het verhaal van onze jongste deelnemer en onze oudste. Onze jongste is ongeveer 17 en onze oudste ongeveer 107. En met de huidige levensverwachting is het heel wel denkbaar dat onze jongste deelnemer ook 107 wordt. Hè? Dus die wil dat wij dat geld wat ze nu spaart over 90 jaar nog kunnen vertalen in een uitkering. Dus onze beleggingshorizon is 100 jaar, zeg maar even. En ik vraag wel eens aan een zaaltje van, hoeveel van jullie denken dat we over 100 jaar nog in fossiele energiebronnen belegd zijn? Dan niemand. Dus dan is het niet een kwestie ben je de goede, wil je in of uit fossiel? De kwestie is meer, wanneer doe je het? Dus als je met de horizon waarmee wij denken en moeten werken van zeg maar 80 tot 100 jaar denkt, dan denk je dus niet in korte termijn rendement, maar dan denk je echt in langere termijn rendement. Dus, en dat duwt je vanzelf richting duurzaam belegging. Duurzaam betekent, het is er niet alleen vandaag, maar het is er over 20 jaar ook nog. Dus dat is de mindset waarmee wij beleggen.
0: En mag dat vandaag de dag dan ten koste gaan van rendement?
1: Je moet dan helemaal niet naar het rendement per kwartaal kijken. Je moet naar het rendement op die langere termijn kijken. Er zijn genoeg voorbeelden dat je op korte termijn een leuk rendement hebt, maar op middellange termijn. Hey, als je in SpaceX ingestapt bent op het moment van de beursgang.
0: Ik wist dat die zou komen.
1: Ja, leuk, korte termijn. Maar dan had je er binnen een dag weer uit moeten stappen. En nu gaat het dan naar beneden. Dus dat soort rimpels, dat soort pieken en dalen, daar kijken wij doorheen. We kijken echt naar een langere termijn.
0: Maar een bedrijf als SpaceX wordt, en dat is anders dan voorheen, in de mum van tijd opgenomen in allerlei indices.
1: Ja.
0: Dus betekent het ook dat je, denk ik, als pensioenfonds daar ook al vrij snel mee te maken hebt.
1: Nou, dat is wel de verandering in ons beleid geweest. Vroeger hadden wij, en dat is ook jouw vraag net over actief beleggen of passief. Vroeger zaten we echt passief, plus noemen we dat, belegd in indexen. En dan sneden we er een paar hoekjes af als het ging over tabak en vervuilende industrie en controversiële wapens. Dus als we index met een minnetje, zeg maar even. En dan zat je dus in alles wat langskwam. Dat is helemaal waar. En daar zijn we van afgestapt. We zijn nu echt van nul af aan gaan opbouwen van welke bedrijven willen we inzetten met onze beleggingen.
0: En bepaal jij dat of bepaalt het bestuur van het fonds dat, de klant?
1: Nou, ik al helemaal niet.
0: Het bestuur, PFM of...
1: Hoe werkt dat? Het bestuur van PSZW bepaalt het beleid. En PGM vertaalt dat naar de concrete beleggingsopdrachten. En zet die beleggingen, implementeert dan ook die beleggingsopdracht. Oh. Dat heet een mandaat. We krijgen dus mandaten van het bestuur op hoofdlijnen. En binnen die mandaten doen wij zo'n transitie.
0: Maar als ik pensioenbestuurders ook in deze studio hoor zeggen, wij stoppen met fossiel en ons mandje wordt wat kleiner en wij sluiten bepaalde categorieën uit, dan is dat een opdracht aan jullie om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat is het beleid van de pensioen voor zorg en welzijn.
0: En dat lukt dan ook altijd?
1: Dat beleid komt weer tot stand op basis van onze adviezen. En daarbij die adviezen houden we rekening met de uitvoerbaarheid. Je kunt ook dingen bedenken die helemaal niet kunnen. Als je 250 miljard moet beleggen, dus je uitvoerbaarheid is altijd een element in die adviezen.
0: Maar controversiële bedrijven, of laat ik zeggen niet per se het bedrijf is controversieel, maar een bestuurder is controversieel. Over Elon Musk is altijd wel wat te doen. Is dat dan iets waarvan PFZW zou kunnen zeggen dat doen we niet? Of is dat iets wat PGGM liever niet doet?
1: Kijk, wat wij willen voorkomen is dat allerlei mensen er iets van vinden en persoonlijke meningen hebben over Musk of wie dan ook. En dat dan een hele discussie oplevert. Dus wij proberen op basis van objectieve criteria en ESG, dat is Environment, Social en Governance. Dus government, hoe de government ingericht is, zeker een criterium. Dat zijn factoren die dan meetellen. En die laten we het liefst onafhankelijk toetsen. Daar hebben we wel een beetje... Er zijn we ook op zoek naar onafhankelijke partijen die daarover adviezen geven. Waar we een beetje last van hebben is dat onder Trump een organisatie als Morningstar ineens dat soort adviezen niet meer wil geven. Omdat het te woke zou zijn. Dus we zijn wel voortdurend op zoek van hoe objectiveren we dit soort keuzes. Hier gaat AI denk ik in de toekomst ook een rol spelen. Hoe kunnen we met AI een goede analyse maken van bijvoorbeeld ESG-beleid van bedrijven. En niet alleen beleid, maar ook feitelijk handelen. Dus dat is... wij laten dat onafhankelijk toetsen. Zodat niet de ene bestuurder, afhankelijk van je politieke voorkeur, links of rechts wil kiezen.
0: Wat ga je doen als je zo meteen echt gestopt bent?
1: Ja, dat is voor mij nog even... Ik was niet van plan om weer helemaal in een fulltime baan te stappen. Ik ben bezig het Bureau voor Maatschappelijke Innovatie op te richten. En vanuit dat initiatief wil ik op verschillende fronten. En dan denk ik vooral in de sector zorg en welzijn, waar ik al wat meer gedaan heb, innovaties tot stand brengen.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Succes.
1: Veel ideeën over. Dankjewel.
0: Edwin Velzel, de CEO, nu nog van pensioenuitvoerder PGGM. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Ging ook over de zorg overigens. Gisteren met Mario Vissers, de topvrouw van zorgverzekeraar VGZ. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan kun je afleveringen na aflevering luisteren. Tech-aandelen staan wereldwijd in de uitverkoop. Je hoort het zo meteen van onze beursnerd in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Van helemaal niets naar een miljoenen omzet. Monica Westerveld maakte het waar met Not Branded. Het snelst groeiende sieradenmerk van Nederland. Ze is onze gast in Baanbrekende Businessmodellen. We zijn er morgenmiddag om 2:30 op BNR.
10: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Nu in de BNR-app.
0: Er is bij wijze van spreken een diplomatiek festival in het Midden-Oosten na de deal tussen Verenigde Staten en Iran. Het Europees Parlement stemt over de digitale euro. En Arbo-diensten waarschuwen werkgevers voor de hitte. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Erik Evengroen. Is het rustig?
12: Ja, over het algemeen rijdt het gelukkig nog prima door. Maar op een aantal plekken een paar korte files, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp is zojuist een ongeluk gebeurd. Hier staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Oss bij knooppunt Valburg is de rechte rijstrook dicht. En dat kost je 20 minuten. En de N62 bij de Westerschelde-tunnel. Ook hier is de rechte rijstrook dicht door een pechgeval. Kost je 10 minuten. En er snel is controle op de A6, jouw richting Emmeloord bij hectometerpaal 286,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is nu 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zijn eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. Het OM denkt dat de man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten hebben er niet zoveel schepen gevaren door de straat van Hormuz als gisteren. Het waren er bijna 40. Dat zijn er nog altijd veel minder dan de 120 schepen die er voor de oorlog doorheen voeren. Het scheepvaartverkeer neemt toe sinds Amerika en Iran over vrede onderhandelen. En als het aan de Waddenvereniging ligt, komt er langs de afsluitdijk een kunstdrift van 1 kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Lauwersoog blijkt al dat kunstdriften effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. Komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De aankondiging van de nieuwe Heineken-CEO zorgt voor opluchting onder beleggers. Straks meer in BNR Zaken doen.
14: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
15: Yes! Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
16: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
15: Ja, flexibel ticket, hè?
16: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
15: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
16: Yes!
17: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
18: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Meijs Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Tijd voor een analyse van de financiële markten.
21: Beursnerd.
0: Onze beursnerd van vandaag, dat is de economie-redacteur Donner Bakker. Donner, goedemiddag.
22: Thomas, goedemiddag.
0: Ja, het is een goede middag, maar we gaan allemaal standen doornemen met elkaar. Te beginnen met die van de AEX.
22: 1067 punten, 1,4% in de min, dat is best fors. Grootste stijger is Heineken, 3,2%. Grootste dalers, ASMI International, 7%. Besi, 6%. ASML, 5,2%. Nou ja, forse uitslagen dus wel.
0: En dat heeft dan weer te maken met de uitverkoop van de tech-aandelen. Waarom zijn die wat minder geliefd?
22: Ja, onzekerheid bij beleggers. Het is toch een wederkerig thema, ook hier in de beursnerd. En ja, het blijft ook het verhaaltje dat ik de afgelopen weken maar blijf afdraaien. Want de hoofdvraag is gewoon, ja, zijn die waarderingen voor al die tech-aandelen niet wat te hoog opgelopen? Nou, daar zo meer over, want laten we eerst even de balans opmaken. In Nederland staat de AIX dus bijna 1,5% in de min. Nou, ik noemde het net al die grote jongens meer dan 5% in de min. Ga je naar Zuid-Korea, de Kospi-index, die kelderde met 10%. Nou, zeg je Kospi, dan zeg je chipfabrikant SK Hynix en geheugenchipproducent Samsung.
0: Nou, ik zeg ook wel volatiliteit, want die Kospi heeft ook wel wat in de plus gestaan de afgelopen
22: zeker,
0: periode.
22: Ja, iedereen zit daar in dat soort aandelen. Nou, Jochem Visser heeft het er uitgebreid over gehad. Maar ook die aandelen die ik net noemde, hè, 12% in de min op één dag. Tot slot nog even naar de VS. Alphabet, Amazon en Broadcom daalden gisteren al. Oh ja, en natuurlijk SpaceX. 16% in een dag, noteerde $154. En dus verdampte er in een dag even $400 miljard. Maar ja, nu als je dan nu even spiekt naar die futures, dan zie je ook dat al die grote techjongens en meisjes alweer flink in het inleveren zijn. De Nasdaq min 2%, S&P meer dan 1% in de min. Al met al interessant om vanavond laat dus eens te kijken hoeveel miljard er wel niet op één dag is verdampt.
0: Wat heeft dat sentiment dan zo doen kantelen?
22: Ja, het is een beetje het verhaal van deze maand. Dat eerste domino-steentje dat viel op 3 juni. Van die sell-off-beweging, zoals we dat noemen. Dat had te maken met de cijfers van chipmaker Broadcom. Die waren erg goed, maar niet goed genoeg. Het zorgde ervoor dat er een soort herweging bij beleggers kwam, hè, waardoor alles in de uitverkoop ging. Maar goed, trek je bij al die techreuzen ongeveer 5% van de koers af, dan is de gedachte ook wel snel weer, dat is toch best een lekker prijsje. En dus zie je dan vaak een dag later of een paar dagen later na zo'n enorme sell-off weer dat alles dik in de plus staat. Nou, dat verwacht ik dus hier stiekem ook wel weer een beetje. Maar onderaan de streep zie je dan ook wel weer dat de Nasdaq deze maand toch alweer 1% in de min staat. Dus het daalt wel weer wat. Het is dus een beetje de onderliggende stemming en die onzekerheid, die neemt ook toe, hè? Want de AI-investeringen reizen de pan uit. Inflatie die blijft maar oplopen. En dan is er nog het rentepad van de Federal Reserve. We hoorden Kevin Warsh, de voorzitter, het vorige week zeggen tijdens een eerste presentatie. Die rente die moet omlaag. En een die moet omlaag. Dus een renteverlaging kun je vergeten. En de markt houdt juist rekening met verhogingen. Veeg je dat dus allemaal op één hoop, dan kom ik terug op mijn hoofdvraag. Zijn die investeringen en koersen niet te veel opgelopen? Want al die tech-aandelen die zijn al enorm veel maanden en jaren achter elkaar aan het stijgen. Nou, daar lijkt de markt dus nu een beetje mee te worstelen. Het antwoord op de vraag is dus, nou, we gaan het zien. De AI-bedrijven zullen moeten laten zien dat die winsten en outlooks de verwachtingen blijven overtreffen. Dat lijkt het medicijn om de onzekerheid weer wat in te laten dammen. Kan dat? Nou, op de korte termijn zou ik zeggen zeker weten. Maar ja, de historie leert ons ook, er komt altijd een punt waarin alles weer in elkaar dendert en dat je dit recordtempo niet meer bij kunt houden. Dus om wat dichter bij die nooduitgang te zitten, lijkt er toch op dat beleggers wat voorsorteren.
0: Jij zei net, we gaan het zien. Dat gold ook lange tijd voor de vraag, wie wordt de nieuwe topbestuurder van Heineken? Daar hoeven we niet langer op te wachten. Dat wordt namelijk
22: Rafael Oliveira, als ik het goed uitspreek.
0: Denk het wel, hoor.
22: Dat is het nieuws van vanochtend. Hij moet de opvolger van Dolf van den Brink gaan worden. En daarmee lijkt Heineken dus een traditie te verbreken van een CEO van binnenuit het bedrijf. Dat al sinds 2005 het geval is. Beleggers zijn enthousiast, het aandeel staat 3% in de plus. Over Oliveira zelf, het is een Braziliaan die hiervoor aan het roer stond bij koffiebedrijf GDE Peet's. En een frisse brik voor Heineken, dat wat worstelt met Europese en Amerikaanse markten en ook inderdaad wat oplopende inflatie en dat soort dingen. Gerben Everts die ziet de aanstelling in ieder geval wel zitten, want de VEB-directeur zei tegen het FD, hij heeft een sterke focus op rendement, kostenbeheersing en kijkt naar zaken die bijdragen aan een groeiende kasstroom en de rendement op kapitaal. Oftewel, hij doet waarschijnlijk geen gekke dingen. En het pad der kostenbesparing was al ingezet door Van den Brink, maar zal dus waarschijnlijk worden uitgebouwd. Of Oliveira er ook echt komt, dat weten we op 5 augustus, want dan mogen de aandeelhouders daarover stemmen.
0: Nou, volgens mij is er één hele grote aandeelhouder, namelijk de familie.
22: Ja, dus daar, ik denk inderdaad dat het een formaliteitje wordt. Nou, maar goed, mocht het goed gaan, dan begint hij op 1 oktober als de topman van Heineken. Beleggers zijn in ieder geval nu al enthousiast. Kijken of Oliveira dat vertrouwen ook kan waarmaken.
0: Dankjewel. Als beursnerd was hier mijn collega economie-redacteur Donner Bakker. En er zijn heel veel meer afleveringen van de beursnerd. Daar kun je
1: beursnerd
0: op abonneren.
1: Wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
3: Macro, met Boot.
0: Het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot. Arno, het goedemiddag.
21: Thomas, goedemiddag.
0: Met een in memoriam. Alan Greenspan, bijna 19 jaar president van de Fed, stopte ermee in 2006, maar begon eraan toen zelfs jij slechts 27 was. In 1987.
21: Ja, en hij houdt er nu mee op, nu die 100 is.
0: Ja, ja. Nu houdt hij er helemaal mee op.
21: Ja, precies.
0: Dat kunnen we zeggen. Jouw eerste reactie.
21: Ja, het is een markant figuur. Dus het is, daar moeten we vandaag ook bij stilstaan. Ik heb dus even ook de gelegenheid genomen een paar dingen wat door te nemen. Ik heb nog zelf iets in de boekenkast staan over Alan Greenspan.
0: Zijn biografie?
21: Zijn biografie van 2007.
0: Oh, dus dan was hij er op tijd bij.
21: Hij was er op tijd bij. Dat is natuurlijk ook een kenmerk van hem. Hè. 2006 is hij uiteindelijk opgestapt. En na 17 jaar geloof ik zelfs. In zijn functie als president, dus voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Op tijd opgestapt dus, net voor de financiële crisis, die hem daarna wel voor de voeten is geworpen. Maar toch even één stap terug. Alan Greenspan was toch in zekere zin een self-made man. Ja? Was ook een heel rare, hè? Was ook een muzikant geweest. Hè? Hij was toegelaten tot die belangrijke muziekschool in New York. Juilliard, hè? Dat is een van de grootste muziekacademies in New York. Maar wat zijn kenmerken? Daar heb ik even op gelet in wat ik van boeken ook doorgelezen heb. Hij heeft iets qua economische analyse wat je kunt bewonderen. Voordat we hem gaan bekritiseren, laten we hem eerst bewonderen. Namelijk, hij kijkt naar economische verbanden. Dus hij is ongelooflijk cijfer georiënteerd. Dat was ook de eerste functie die hij had als econoom. Bij die governance board in de Verenigde Staten, een businessgezelschap. Hij kijkt naar cijfers en wat hij van cijfers kan leren. Dus eigenlijk even, want je spreekt straks met een belegger van de PGM. Het is een beetje zo van, je kijkt naar het aantal huisvrouwen. Wat opmerkt dat huisvrouwen is ook een denigrerend woord. Huismannen, wat bij een supermarkt staat. En ziet dat er relatief weinig klanten zijn. En vervolgens zijn vervolgens zijn aandelen gaat verkopen in die supermarkt. Dus hij was iemand die echt op die cijfers lette. Dat had hij. En als je zijn biografie doorleest, die biografie van 2007... dan zie je daar hoofdstukken in staan waar echt economische verbanden ligt. En de kernboodschap daar is, en die moeten we echt bewonderen, is dat economie hangt allemaal met elkaar samen. Dus iedereen die zegt, als je de lonen in Nederland verlaagt, dan gaat de export verder omhoog. Dat kan zo zijn, want Nederland wordt goedkoper, makkelijker om te exporteren. Maar alles hangt met elkaar samen. Hij laat dat in hoofdstukken ook gewoon zien hoe dat met elkaar samenhangt. Dat is de kracht van Greenspan. Het is een praktische oriëntatie die hij heeft op de economie. Dat heeft er ook voor gezorgd dat hij bij een hele reeks Amerikaanse presidenten eigenlijk als adviseur aan tafel zat.
4: Vier.
21: En dat was dus voordat hij voorzitter werd van de Amerikaanse Federal Reserve. Ja, dus dat is het verhaal van Greenspan.
4: Nee, niet helemaal, want je wilde ook nog de gelegenheid nemen om hem nu postuum te bekritiseren.
21: Nou, dan zie je twee.
4: Je moet er maar durven.
21: Dan zie je twee aspecten. Namelijk, hij is in 1987 benoemd. Ik weet niet of hier iemand aan tafel nog kan herinneren dat in 1970... Jij niet, Thomas. Ik zie je al helemaal vaag kijken.
4: Was er vroeg bij, hoor, op mijn derde.
21: Er was een plotselinge beurscrash. De Dow Jones stortte op Black Monday stortte 22% in elkaar. Greenspan was net 2-3 maanden in functie. En daar heeft hij een deel van zijn claim to fame aan te danken. Namelijk, de Amerikaanse Federal Reserve heeft toen meteen heel veel liquiditeit in het systeem gepompt, dat iedereen bij geld kon, die banken niet van elkaar afhankelijk waren. Liquiditeit optimaal in het systeem. Heeft toen dus voor gezorgd dat die beurscrash, gigantische beurscrash, die meteen vergeleken werd met de jaren 20 van de vorige eeuw, dat die niet de geweldige repercussies had voor de economie.
4: Was jij er ook nog niet, geloof ik, hè?
21: Nou, ik was er wel en ik kan je zeggen...
4: In 1929?
21: Nee, 1929 niet, maar 1987 was ik er wel. 1929 net niet. Ja, mijn ouders waren volgens mij... die waren geboren dat jaar trouwens, 1929. Okay. Dus mijn ouders waren er niet helemaal bewust, maar waren er wel. Dus claim to fame, 87, liquiditeitssysteem. Tweede claim to fame, de dotcom-bubble, rond 2000. En daar herinner je ietsjes meer van.
4: Nou, daar komt die irrationele uitbundigheid vandaan.
21: Die zat er net nog een paar jaar voor, ja, eind jaren 90, ja. want die beurskoers liep op. Ja. Dat heeft Greenspan toen gezegd, van dit irrationele uitbundigheid. Hè. Hij heeft er geen beleid op gevoerd. Hij heeft die bubbel, als hij dat al een bubbel vond toen, heeft hij niet proberen door te prikken. Of dat effectief geweest zou zijn, dat waag ik ook te betwijfelen. Ik geloof niet dat je het rente-instrument moet gebruiken om bubbels op een beurs aan te gaan pakken. Maar hij heeft tegenovergesteld.
4: Die rente was lekker laag.
21: Hij heeft die rente veel te lang laag gehouden. Maar er zat nog eerst een klein stukje claim to fame. Dotcom-bubble. Gigantische instorting van beurzen. Les van 1987. Zijn eerste les. Liquiditeit in het systeem. Heeft geweldig geholpen. Dat heeft hij gedaan. Dus die dotcom-bubble heeft ook niet geleid tot een fundamentele ontwrichting van de economie.
4: Wat hem nu voor de voeten wordt geworpen, dat vindt plaats na zijn een periode als president van de Fed. Dat is namelijk dat hij te weinig opgetreden heeft, dat hij die financiële sector geen strobreed in de weg gelegd heeft en die rommelhypotheken bijvoorbeeld ook gewoon niet passeren.
21: Ja, hij heeft dus die economie is die blijven ondersteunen. Hele lage rentes, even. Hele lage rentes. Dat heet ook wel de Greenspan put. Hè, namelijk een soort bodemleg. Elke keer als er iets tegen zit, accommodeerde hij. En dat betekent dus dat je alle opgebouwde spanningen in het systeem eigenlijk een beetje onder het tapijt houdt. Dat heeft hij gedaan. En dat kun je dan ook interpreteren als zijnde eigenlijk de ontploffing van de financiële crisis van 2008, 2009. Het systeem kon erop rekenen dat Greenspan ze tegemoet zou komen. En dat betekent dat je heel veel risico gaat nemen, dat je heel weinig kapitaal, eigen vermogen gaat aanhouden. En dan heb je ook nog Greenspan die zelf van huis uit tegen regulering is en dus op alle manieren eigenlijk de deregulering van het bankwezen heeft bevorderd en heeft het ook nog gerechtvaardigd voor zichzelf. Namelijk 87 en de dotcom-bubble van 2000. De banken bleven overeind. Banken waren het nieuwe sterke anker in de economie. En dat was niet alleen hij, Mervyn King in Engeland. Nout Welling in Nederland in zekere zin ook. Banken waren het sterke anker. En nog erger, al dat verhandelen van hypotheken op de markten, securitisatie, derivaten, wat betekende dat? Banken konden dat risico optimaal verspreiden in de economie. En banken waren dus het sterke anker. Je had helemaal geen regulering eigenlijk van banken meer nodig. Want ze zorgden er zelf voor. En dat is eigenlijk waardoor het hele systeem ingestort is. En dit was de filosofie van Alan Greenspan. Ja. En dat is hem niet in dank aangenomen.
4: Ik weet dat beknoptheid een van jouw vele talenten is, maar hoe zou hij kijken naar de financiële sector van vandaag de dag? Want de lobby om de regulering, en zeker in Amerika is dat al gaande, toch weer terug te dringen, die is volop gaande.
21: Ja, dus wat betekent het? We zitten nu in een identieke situatie. We willen weer deregulering. De krachten zijn enorm. Het geld zit ook achter deregulering. Kijk naar de Amerikaanse overheid. Privébelangen, zakelijke belangen, loopt allemaal door elkaar heen. Het is eigenlijk nog erger dan ten tijde van Greenspan. Want toen was er in ieder geval nog een scheiding der machten. De politiek heeft in wezen niet direct financieel geprofiteerd van die geweldige hypotheekverstrekking aan alles wat bewoog zonder dat er gekeken werd of het ooit terugkwam. Nu is het eigenlijk dat er geweldige zelfverrijking doorheen loopt. Dus eigenlijk heb je nu een financieel systeem in de Verenigde Staten zonder veel houvast, want de regels zijn politiek bepaald.
4: Ben jij er deze week nog? Laten we zeggen vrijdag?
21: Ik ben er vrijdag, zelfs een persoon hier.
4: Wat een houvast. Arno Boot, dankjewel en tot vrijdag.
5: Blik op de wereld.
4: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van mijn collega BNR-redacteur Bavo Oost. Bavo, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
4: Als de wielen weer gaan naar Colombia. De officiële uitslag laat nog op zich wachten, maar de net verkozen president krijgt al de nodige felicitaties. Dat zal toch een reden hebben. Wie is het?
6: Ja, dat gaat om, en dan kom ik even met mijn allerbeste Spaans, Abelardo de las Pria. 47-jarige zakenman, kom ik zo nog even op terug. Het is nog niet helemaal zeker dat hij president wordt. Het gaat nog om een snelle telling eerder deze week. In de beslissende ronde, waarin hij dus verkozen werd tot Colombia, stemmen moeten deze week dus nog goed geteld worden. Dus de verkiezing is ook nog niet geldig verklaard. En de marges die zijn vrij klein. 1% in totaal. Dat komt neer op ongeveer 250.000 stemmen. Maar zelf is hij er zeker van. En hield ook eerder deze week al in Colombiaans voetbalshirt, ja, als een overwinningsspeech. Hij is een showman. Kwam van buiten de politiek. Wordt ook omschreven als een rechtsnationalistische leider met, nou ja, op zich wel een bond cv. Hij is miljonair, zakenman, heeft onder meer een kledinglijn, een merk rum en Italiaans wijnhuis. Wel allemaal bedrijven die, zoals ik vanochtend, wel allemaal verlies maken, maar dat maakt blijkbaar niet zo heel veel uit. Hij is ook strafrechtadvocaat en heeft in het verleden veel paramilitairen en drugscriminelen daarbij gestaan. En hij noemt zichzelf El Tigre, de tijger. Ik weet niet hoe jij jezelf noemt, Thomas. Maar
4: nou, het maakt me niet kwaad.
6: Nee. Maar goed, het is een showman, deze nieuwe president.
4: Dat geloof ik ook. En hoe doorwrocht is zijn politieke verhaal?
6: Nou, doorwrocht, dat weet ik niet. Het bestaat vooral uit kreten. Hij deed in deze verkiezingen blijkbaar niet aan debatten of aan interviews. Hield vooral speeches op pleinen. Hield campagne op social media. Allemaal uit eigen zak betaald ook. En het is vooral een kwestie van one-liners. Maar deze verkiezingen die gingen in dit geval echt vooral over veiligheid. Is natuurlijk wel iets waar het land echt al decennia mee worstelt. Denk aan drugsgeweld, kartels, gewapende rebellen, paramilitairen, ontvoeringen. Vorig jaar werden er nog bijna 15.000 moorden gepleegd. Dat komt neer op 36 per dag. Er zijn gewoon nog heel veel gewapende guerrilla-bewegingen. En dat is iets wat de huidige president Petro, dat is een linkse president, die wilde dat met de zachte hand oplossen. Die wilde allerlei nieuwe vredesakkoorden sluiten met die bewegingen. En deze nieuwe de las Pria die gaat echt voor de harde aanpak.
4: En wat is dan het plan?
6: Hij heeft een paar beloftes gedaan. Hij wil hogere gevangenisstraffen. Hij wil ook 10 nieuwe grote gevangenissen gaan bouwen. Wij willen hier, tenminste D66 wilde hier 10 nieuwe steden bouwen. In Colombia willen ze 10 nieuwe grote gevangenissen. Doet hij dan naar het voorbeeld van de Bukele, de president van El Salvador, die het ook daar doet. Hij wil ook narcokampen gaan bombarderen. Hij vindt ook die Amerikaanse aanvallen op drugsbootjes in de Caribische Zee vindt hij verder prima. Hij wil eigenlijk nog een stapje verder gaan. Hij heeft namelijk ook geroepen dat hij hij onder meer ook de narcovluchten uit de lucht wil gaan schieten. Duidelijke taal.
4: Colombia slaat dus ook duidelijk rechts af. Is dat een afrekening met links?
6: Ja, gedeeltelijk wel. Kijk, aan de ene kant, Colombia is nog steeds best een arm land. Er zijn heel veel mensen in Colombia heel arm. De verschillen zijn vooral enorm. Dus de rijkste paar procent in het land, die bezit ook verreweg het meeste kapitaal en het meeste land in Colombia. Een hele grote onderlaag die nog steeds het heel zwaar heeft. En kijk, de afgelopen jaren is dus wel door die linkse regering het minimumloon flink verhoogd. Ook de AOW is verhoogd. Dus er zijn daadwerkelijk wel veel mensen in Colombia de afgelopen jaren erop op vooruit gegaan. Kritiek was dan wel weer dat hiermee ook de prijzen in Colombia mee zijn gestegen. Het grootste probleem van deze regering was die aanpak van het geweld in het land. Met die zachte aanpak. Dat heeft het dus niet tegen kunnen gaan. Veel van die guerrilla-bewegingen gingen niet mee in die vredesbesprekingen. In ieder geval, zeker in deze verkiezing, heeft het verhaal van die zachte aanpak het niet gered tegen deze beste man.
4: In de verhalen over Colombia, de bespiegelingen voorafgaand aan de verkiezingen, was de naam van Donald Trump nooit heel ver weg.
6: Nee.
4: Want zijn invloed in dat gebied neemt dus ook alleen maar toe.
6: Ja, absoluut. Want het lijstje, als je het erop naslaat, wordt wel heel erg lang inmiddels. Denk aan Honduras, Argentinië, Costa Rica, Ecuador, nou, Venezuela. Dat is natuurlijk wel een bijzondere, want heeft Trump militair ook ingegrepen. Nu Colombia. Later dit jaar zijn er nog verkiezingen in Brazilië. Daar moet de linkspresident daar, Lula da Silva, die neemt het op tegen, dat wist ik ook niet tot vanochtend, de zoon van Jair Bolsonaro, die nu een gevangenisstraf van 20 jaar uitzit, moet hij het zien op te nemen. En in veel van die verkiezingen of machtswisselingen, ja, zijn wel de berichten dat de Amerikanen zich daar wel op een bepaalde manier hebben laten gelden. Trump ziet Latijns-Amerika als de achtertuin. Hij wil niet alleen drugs- en migratiestromen naar de VS daarmee beperken. Maar er zit ook een geopolitieke gedachte achter, namelijk dat China daar geen voet aan de grond krijgt, of minder in ieder geval. En hij wil dat de VS gewoon daar de dominante macht wordt. En daar is hij druk mee bezig, zo blijkt.
4: Bravo Oost, over de verkiezingen in Colombia. Het is nog niet helemaal een gelopen race. Protesten, omkoping, alles wordt uit de kast gehaald.
6: Zeker. Maar komende dagen waarschijnlijk weer allemaal nieuwe berichten hierover.
4: Dankjewel voor jouw blik op de wereld. Elisabeth Staes en Niels Heidhuis zijn weer present om de avondspits te presenteren. Met welkom, goed dat jullie er zijn. Welk onderwerp, Elisabeth?
7: Nou, we zijn heel benieuwd naar die nieuwe topman bij Heineken, die Rafael Oliveira. Een Braziliaan, daar willen we alles van weten. En daar lijnen we een mooi panel voor op. Die ons gaan vertellen wat zijn waarschijnlijke strategie wordt bij Heineken. Of de familie al akkoord, of nou ja, hoe enthousiast de familie is over hem.
4: Want die zijn enthousiast, denk ik.
7: Akkoord, anders zat hij er niet.
4: Ja.
7: En we hebben een voetbaleconoom over het WK.
4: En wat wij er dan mee opschieten, of wat Amerika kan het aan?
7: Vooral dat laatste en de voetballers zelf en de KNVB.
4: Wow.
8: En een gesprek met zit in de koker met de minister van Handel, Sjoerd Sjoerdsma, die is in Washington om te bepleiten dat ASML toch wel vooral handel mag blijven drijven, mag blijven leveren aan China. De Amerikanen hebben een wet in de maak.
4: De Match Act?
8: Ja, de Match Act. Wat ze wel meer doen is over hun eigen landse grenzen heen regeren. En dit is ook weer zo'n voorstel. Maar dat belemmert wel de mogelijkheden. ASML zit natuurlijk al een beetje in de knel wat dat betreft. Nexperia is eigenlijk ook een voorbeeld van
4: politieke speelbal.
8: Politieke speelbal. Sjoerdsma probeert dat spel met die speelbal een beetje naar zijn hand te zetten. Vraag eens of dat kan.
4: Heineken, speelballen.
7: Ja. En het is hier nu nog cool, Thomas.
4: Ja, dat blijft zo, hoor.
7: Dat hoop
4: zo.
7: Ik. Ja, gisteren ging het ook goed. Dus wij hebben het goed voor elkaar. Maar er zijn natuurlijk heel veel kantoren, winkels, magazijnen waar het helemaal niet cool te houden is. En de Arbo heeft daar tips, tricks, tops en flops over.
4: Tussen 4:30 in de avondspits. Houd cool.
8: Ja.
4: Ook je hoofd. En veel plezier.
8: Hart, warm, hoofd, koel.
4: Morgen is Andries van Luik mijn gast in BNR Zakendoen van Webull Securities Europe. En Boekestein en de Wijk die melden zich alweer na de nieuwsupdate. Veel plezier, tot morgen.
9: BNR Zakendoen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
24: Het is ongekend wat hier gebeurt.
23: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
25: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
23: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
2: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
13: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
12: Welk bedrag gaan ze je geven?
15: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
12: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
26: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
12: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 7:30 op BNR en altijd online als podcast.
27: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
28: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
29: Kozijnen. Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
30: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen. BNR
31: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Een paar opvallende files op dit moment. Op het begin de A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Hattemerbroek is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog een klein kwartier. Een vrachtwagen met pech zorgt voor behoorlijk wat vertraging op de A50 van Arnhem naar Oost. Die is gestrand bij knooppunt Valburg. De rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging is een half uur. En de N2 Maastricht richting Eindhoven ten slotte bij knooppunt Batendorp ook een ongeluk. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken en er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hou rekening daar met 10 minuten vertraging. En een snelle controle gezien op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij hectometerpaal 111,7.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
33: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is nu 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zijn eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. Het OM denkt dat de man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten hebben er niet zoveel schepen gevaren door de straat van Hormuz als gisteren. Het waren er bijna 40. Dat zijn er nog altijd veel minder dan de 120 schepen die er voor de oorlog doorheen voeren. Het scheepvaartverkeer neemt toe sinds Amerika en Iran over vrede onderhandelen. En als het aan de Waddenvereniging ligt, komt er langs de afsluitdijk een kunstdrift van 1 kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Lauwersoog blijkt al dat kunstdriften effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. Komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
34: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
0: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/bnr of kom langs.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Van satelliet-tv naar een geopolitieke macht. Eutelsat wil het Europese alternatief worden voor Starlink. Maar kan deze Europese David het wel winnen van de Goliath van Elon Musk? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
32: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Nina van den Dungen.
7: Het is maandag 22 juni. Welkom bij Boekenstein in de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit weekend weer aanvallen met lange afstandsdrones van Oekraïne op de Krim. Daarbij zijn zeker 4 mensen omgekomen. In de havenstad Kerch zou een olieterminal zijn geraakt. En vanaf Kerch, weten we, loopt de Krimbrug naar het Russische vasteland. Oekraïne wil vooral energie en infrastructurele zaken aanvallen. Dat lijkt ook wel te lukken. De gouverneur op de Krim heeft het zondagochtend bekendgemaakt dat alleen nog de...
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger...

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Al de steden niet opnoemen, maar je ziet gewoon dat die infiltratieoperaties gewoon doorgaan. Dit zie je op meerdere plekken nu gebeuren. Iedere keer worden 2-3 mensen een stad in gestuurd. Het blijven hele kleine aantallen, maar het probleem is als er ook maar 100 Russische soldaten in een stad zitten, dan kan je de hele stad niet meer onder controle hebben. Daar zit echt een geweldig probleem in. Dus die infiltratiemissies die in de richting van Kupiansk, Sloviansk gaan zo maar door, dat gaat al Konstantinivka, Pokrovsk, in de omgeving van Pokrovsk, dat gaat gewoon door. De Oekraïners blijven de aanvoerlijnen van de Russen diep in het achterland aanvallen. Dus dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld tot 100, 110 kilometer in het bezette gebied, bijvoorbeeld de Luhanske regio, zitten ze aan te vallen. Dat heeft al hele grote consequenties natuurlijk voor de Russen, want ze kunnen geen massaliteit opbouwen. En wat je dus nu ziet, is dat bijvoorbeeld en dat geldt dan voor de Luhanske oblast, de regio, zie je dus dat de olie en smeermiddelen en benzine en dat soort zaken, die worden nu eigenlijk verder naar achteren van het front gehaald. Tot 100, 120 kilometer. Want je ziet iedere keer dat de Oekraïners in staat zijn om dat te vernietigen. En dat betekent dus dat de bevordering van het front niet goed kan ontwikkelen. Nou, dan heb je nog een hele discussie over zweefbommen. Dat zijn die dingen die van een vliegtuig worden afgeworpen en dan eigenlijk het vijandelijk gebied, in dit geval het Oekraïns gebied, inkomen, inzweven. Het gevoel is dat daar nu meer gebruik van gaat worden gemaakt. En ook in combinatie met het opnieuw inzetten van en het verplaatsen van Russische troepen ook in de richting van het noorden. Hoe het precies zit, weten we nog niet, maar het wordt wel redelijk dynamisch, moet ik zeggen. En dynamisch is meestal niet goed voor Oekraïne.
6: Nee. En als we dan kijken naar wat Zelensky bekend maakte over dat Oekraïense bedrijf Firepoint, met die lange afstands drones die dus steeds verder kunnen. Zou dit dan nog wat kunnen betekenen in het voordeel van Oekraïne?
5: Nee, op zich niet. De psychologische effecten van dat soort aanvallen zijn enorm groot. Het is absoluut zo dat er problemen zijn ontstaan met betrekking tot de raffinagecapaciteit en de aanvoer van benzine en olieproducten in Rusland. Dat is absoluut waar, maar dat wil niet zeggen dat daardoor de oorlog gaat stagneren. Want de Russen doen feitelijk precies hetzelfde in de richting van Oekraïne. En daar stagneert het ook niet. Kijk, en ja, ik weet niet precies om welk wapensysteem het gaat. Ik denk dat het gewoon gaat om een nieuwe versie van de Flamengo. Want die kan inderdaad, dat was voorspeld, 3000 kilometer ver vliegen. Maar zo zijn er wel meer systemen die op dit ogenblik worden gebouwd. Hmm. Ja, voor de Russen is het niet fijn dat dit gebeurt. Dat is een ding dat zeker is, maar het verandert de aard van de oorlog een klein beetje. Maar het verandert niet de kans op succes van Oekraïne. Het is niet echt een game changer, om maar zo te zeggen.
6: Nee. En het gevecht rondom de Krim, het is duidelijk dat Oekraïne er alles aan doet om de Krim eigenlijk verder te isoleren van het vasteland. Nou, dan zie je dus nu dat er in elk geval vandaag en morgen, 22, 23 juni, dat er alleen getankt mag worden door de hulpdiensten. Dat betekent dat de mensen daar...
5: Dat is wel heel vervelend, hoor.
6: Ja, precies, dat mensen daar echt last van hebben.
5: Ja, nee, absoluut. Nou ja, ze hebben natuurlijk rond Moskou hebben ze er ook last van. Want daar wordt dus ook een raffinaderij getroffen die pakweg de helft van alle producten levert voor. En dan gaat het om benzine en diesel voor Moskou. Maar dit is natuurlijk nog erger. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee dus ook in één klap er een verandering komt in de oorlog. Het is ontzettend vervelend, maar wil je deze oorlog echt winnen, dan zou je gebied moeten bezetten. En dat kun je dus niet met de raketten.
6: Nee. Dan hebben wij nog een controverse tussen Polen en Oekraïne. Wat is daar gebeurd?
7: Dit is allemaal heel pijnlijk, jongens. Dit is echt heel pijnlijk. Je moet even bedenken, de geschiedenis is heel verwarrend geweest gedurende de Tweede Wereldoorlog, waarbij ook Oekraïense verzetslegers hebben heel veel Polen vermoord. Hè? Tussen 1943 en 1945.

0: Dat is allemaal heel gevoelig. Nou, wat heeft Zelensky nou gedaan? Die heeft een Oekraïense speciale eenheid toegestaan om de eretitel te dragen Helden van de UPA. Dat staat voor het Oekraïense Insurgent Army. Dus weet je dat van 1943 tussen 1945. Nou, Polen natuurlijk boos. Nawrocki, de president die heel erg close met Trump is, die heeft dat helemaal vreselijk uitgespeeld. En door die band met Trump is natuurlijk politiek gevaarlijk. Tusk heeft geprobeerd die zaak een beetje te redden. Van nou, luister eens, Polen staat dicht bij Oekraïne. Laten we geen ruzie maken over de geschiedenis. Hè. Maar nu komt er een reactie van Zelensky dit weekend. Ja, en die zegt dan, luister eens even. Die Poolse president loopt hier gewoon te stoken. En deze mijn soldaten hebben zelf deze mooie naam gekozen. En daar ga ik me niet mee bemoeien. Ik bedoel, dat moeten ze kunnen doen. Ja, dat is niet handig. Het is gewoon niet handig. Want die geschiedenis is heel pijnlijk. En dat geeft dus toch in ieder geval even verwijdering tussen Polen en Oekraïne. Hier zie je dus dat Zelensky ook zijn ruimte om te manoeuvreren is ook niet groot. Hè?
1: Maar tegelijkertijd heeft Tusk ook weer gezegd we blijven natuurlijk wel bondgenoten in deze strijd.
0: Hè, ja,
1: want,
0: gelukkig.
1: Dit is natuurlijk allemaal gedoe. Ik vind ook eerlijk gezegd, dat moet je kunnen vermijden. Het is raar dat dit soort dingen gebeuren. Ik kan hem aan de andere kant, kan ik het ook wel weer voorstellen dat het gebeurt. Want dat soort nationalistische elementen, met name ook door die oorlog, worden natuurlijk alleen maar sterker in Oekraïne. Maar als dit echt de oorlog in de weg gaat staan en de steun van de Polen ten opzichte van Oekraïne, dan werd het een probleem. Maar dat gebeurt niet, denk ik, toch, Ariel?
0: Nee, het is heel duidelijk dat de Poolse president zelf, die Nawrocki, die probeert ook nog een beetje de Poolse parlementaire verkiezing in 2017 te beïnvloeden. En Tusk is natuurlijk een hele verstandige man. Hè? En die distancieert zich ook een beetje van Nawrocki. Dus ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Maar bedenk wel, er zijn 100.000 Poolse burgers vermoord tussen 1943 en 1945. Het is geen wonder dat Polen hier ongelukkig mee is.
2: Hè? Ja. Je kunt ook ruzie om minder hebben, zie Maloney en Trump. Maar daar komen we straks hopelijk nog even kort over te spreken. Ja. Zullen we eerst richting het Midden-Oosten gaan?
0: Ja.
2: De onderhandelingen Iran en Amerika die zijn dan zondag toch begonnen. De partijen schoven gisteren samen met Pakistan en Qatar aan tafel in Zwitserland. Dat gesprek duurde zo'n anderhalf uur. Er werd uiteraard vooral gesproken over de kwestie Libanon. Want ook in dit weekend zagen we weer aanvallen vanuit Israël op Zuid-Libanon. En afgelopen vrijdag annuleerde natuurlijk Iran de start van de onderhandelingen nadat er door Israël aanvallen waren gedaan. Ja, het is tegen de afspraken, dat zegt Iran. Dus zijn wij weg. Maar goed, zijn wel plooien gladgestreken. En gisteren dan dus toch begonnen met de onderhandelingen over een definitief akkoord. Moet er binnen 60 dagen liggen? Nou, een paar uur geleden hebben we de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance horen zeggen: de straat van Hormuz is open. Hij ging verder niet in op details, maar als je dan allerlei scheepvaarttrackers checkt, dan zie je inderdaad dat er vandaag nog 4 tankers met vloeibaar aardgas onder controle van Qatar door de straat zijn gevaren. Nou, verder horen we een hoop gejuich vanuit de onderhandelende teams. Hè? Iedereen is ontzettend goed gemutst en productieve sfeer en geweldig allemaal. Wat denken jullie?
0: Nou ja, in ieder geval is het zo dat Iran heeft gewoon fantastisch onderhandeld. Hè? En eigenlijk hebben ze dus allerlei concessies al van de Amerikanen gekregen voordat überhaupt die hele nucleaire project wordt behandeld. Dus dat verklaart wat mij betreft dat de Iraniërs wel heel gauw weer aan tafel zijn gaan zitten. Wat denk jij, Rob?
1: Ja, dat denk ik ook. Kijk, ze zijn ook van die onderhandelingstafel gelopen toen Trump natuurlijk weer een of ander onbezonnen tweet op zijn Truth Social de lucht in slingerde van dat ze echt zo snel mogelijk moesten kappen, die Iraniërs. En ze moesten onmiddellijk weer gaan onderhandelen. En zo niet, dan zou er een nog grotere aanval komen. Dat was al, nou ja, weet je, we kennen dat als langsband wel. Ik zou, als ik Iran zou zijn en ik moet op die manier gaan onderhandelen, dan zou ik ook zeggen van bekijk het maar. Dan zou ik ook gewoon inderdaad die straat van Hormuz weer dichtgooien. Want wat er hier gewoon gebeurt, is dat die Trump is nu eigenlijk de spoiler van zijn eigen onderhandelingen. En die zit, die dwarsboom, ook Vance. En Vance die probeert het dan weer een beetje vergat te strijken. Die zegt, nou, valt ook eigenlijk wel mee hoor, wat er is gebeurd. En nou ja, ga zo maar door. Kijk, maar wat er eigenlijk aan de hand is, en dat Arjan zei net al, ze spelen het ontzettend slim, die Iraniërs. Dat hele akkoord, dat MOU, dat Memorandum of Understanding, dat zit zodanig in elkaar dat je echt naar clausule of artikel 13 moet kijken. Artikel 13, die zegt dat eigenlijk de tweede fase pas in kan gaan. De tweede fase wordt er over nucleair gepraat. Als een aantal voorwaarden, als aan een aantal voorwaarden is ze voldaan. He, dus Straat van Hormuz moet open. Dus einde van de Amerikaanse blokkade. Dus niet de Iraanse blokkade, maar de Amerikaanse blokkade. Er moet een tijdelijke tegemoetkoming komen in de richting van Iran, dat ze weer olie mogen gaan exporteren. Vrijgeven van bevoren tegoeden. Dus wat zij nu doen, die Iran, is echt ontzettend slim. Ze proberen gewoon eerst geld binnen te hengelen. Dat wanneer dat hele proces op de klippen loopt. Bijvoorbeeld omdat het nucleaire niet goed wordt uitonderhandeld, dan hebben ze in ieder geval wel letterlijk de poed binnen. Dus dat is op zich wel slim wat ze aan het doen zijn. En het schijnt dus nu al zo te zijn dat er werk wordt gemaakt van bijvoorbeeld de goederen in Qatar. En dan gaat het in eerste instantie om $6 miljard. Maar daar wordt dus nu al over gesproken om dat mogelijkerwijs op korte termijn open over te maken. Dus ja, ik vind eerlijk gezegd dat dat Iran dat wel heel erg goed doet. En Trump het buitengewoon stom doet, omdat hij gewoon eigenlijk zijn eigen feestje zit te verstoren.
2: Nou ja, dat zijn we wel een beetje gewend, hè? De afgelopen tijd al. Ja. Moeten we wel zeggen, als jij het zo schetst erop, dat dus Iran wel redelijk bovenaan de pikorde staat, hè? Ja. Op dit moment wel echt goede kaarten heeft.
1: Ja, die heeft de kaarten, om het maar even op zijn Trump te zeggen. Ja.
2: Maar,
1: en dat weten de Iraniërs ook.
2: Ja, maar goed, binnen de Iraanse regering zie je dan wel eigenlijk een soort breuk ontstaan, breukje.
0: Ja, het is heel interessant. Het blijkt dus dat de Ayatollah, hè, dus de zoon van Khamenei, Mojtaba Khamenei, die blijkt dus nu toch ook allemaal opvattingen te hebben. En die was nog hardlinerig dan dat onderhandelingsteam. Want er was namelijk een ex-lid van het onderhandelingsteam. Die luisterde naar de naam Mahmoud Nabavian. Hè, was de deputy chair van de Iraanse Nationale Veiligheidsdienst. Die zat op de Iraanse tv, werd hij geïnterviewd. En die begon te zeggen van ja, ik heb allemaal correspondentie gezien van de Ayatollah Mojtaba Khamenei. En die was een beetje boos. Die vond dat het Iraanse onderhandelingsteam zijn mandaat had overschreden. He? Is toch wel heel grappig. Nou, toen hij dat zei, toen werd gelijk dat werd afgekapt. En ook dat videootje werd verwijderd van de website en zo. Uiteindelijk is het allemaal niet meer zo belangrijk. Want ik vind dat de Iraanse onderhandelaars, die mogen misschien hun mandaat hebben overschreden volgens Nabavian. Maar die hebben het gewoon heel goed gedaan. Maar we weten dus wel dat die Ayatollah, dat die leeft en dat die hard meewerkt.
1: Huh? Nou ja, inderdaad. En dat is een super hardliner. En dat mogen we niet vergeten. Hè. Er staan gematigde hardliners tegenover superhardliners. En een groot deel van die superhardliners willen eigenlijk helemaal niet onderhandelen. Die willen eigenlijk gewoon dat Trump capituleert. En gewoon doen wat er gezegd wordt. Gewoon alles overmaken in de richting van Iran. Wat maar over te maken is aan geld. Nou, ga zo maar door. Dat gaat hem dus niet worden. Dus in die zin hebben die superhardliners, die hebben dus een nederlaag geleden. Want als dit zo doorgaat, ja, dan zegt Trump natuurlijk van bekijk het maar. Ik trek me helemaal terug. Ik begin weer te bombarderen. En uiteindelijk hebben ze dan niks. Dus er is natuurlijk ook een bepaalde, reden toch wel voor Iran om gewoon door te onderhandelen. Maar het grote probleem vind ik eerlijk gezegd, is wat er gebeurt in Libanon, Arjan.
0: Ja, in Libanon, kijk, Netanyahu gaat dus gewoon door. Hè? Heel zaterdag, 30 doden uit mijn hoofd. En dat betekent dus dat, ja, daarmee gaat hij dus het hele werk van Trump, gaat hij dan dus frustreren. Interessant genoeg is wel dat zondag is dat dus niet meer gebeurd. Op een of andere manier luistert Netanyahu nog wel een beetje. Maar er zijn geen garanties voor de toekomst.
1: Nou ja, ik weet dus niet wie erachter zit. Het is trouwens, het was nog veel erger. Laten we zeggen van 19 op 20. Dus dat is toch van vrijdag op zaterdag.
2: Vrijdag op zaterdag, ja.
1: Zijn er 300 doelen door het Israëlische leger getroffen. En er zijn 100 doden bijgevallen. Dus dat is behoorlijk wat. Ja. Wat je dus ziet is, en ja, dan wordt het echt spannend, is dat Israël zegt, nou, wij gaan daar niet weg. We kunnen best tot de staakt het vuren komen, maar we blijven daar. Of dat nou in lijn is met het akkoord, nou, dat is maar zeer de vraag natuurlijk, maar dat is wat er gebeurt. Wat je ziet is dat dus Israël gewoon successieflijk bezig is om een veiligheidszone te creëren. En daar reageert Hezbollah weer op. Ja, dat is dus heel erg lastig om hier een eind aan te breien. Want als Israël dus gewoon doorgaat met het creëren van die veiligheidszone, en ik zou niet weten waar ze daarmee opbouwen, ja, dan krijg je dus gewoon gedurende het hele proces krijg je gewoon gedoe. Waardoor eigenlijk een situatie begint te ontstaan. Dat je eigenlijk nooit zeker weet hoe dat vredesproces afloopt. Nou, dat is denk ik de situatie waarin we op dit ogenblik zitten. En het is natuurlijk niet alleen maar zo dat Trump, en dat vindt Iran dat Trump dat moet doen, druk op Netanyahu moet uitoefenen. Maar Trump vindt natuurlijk ook dat Iran op zijn proxy Hezbollah druk moet uitoefenen om ervoor te zorgen dat die ophoudt met vechten. Nou, dat zijn dingen die op dit ogenblik, denk ik, spelen, waardoor het toch behoorlijk moeizaam gaat verlopen, denk ik.
2: Ja, oké. Dus we kunnen zeggen, er is in elk geval een stormachtige opening geweest. Vrijdag ging niet door, zondag wel. De belangrijkste mensen zijn nu weer vertrokken, maar dan blijven natuurlijk de onderknuppels blijven daar om de komende week in Zwitserland te overleggen.
1: Nou ja, dat is wel goed hoor. Kijk, er zijn natuurlijk toch een aantal dingen gebeurd. Hè. Er is bijvoorbeeld met betrekking tot Libanon, is er een deconflictieeenheid in het leven geroepen. Deconflictie in het militaire jargon betekent dat wanneer er geschoten wordt, dat je met elkaar kunt gaan bellen om erachter te komen wat dat is, of dat het een ongelukje is en of dat ook niet meteen even kan stoppen. Dat is deconflictie in het militaire
2: jargon. Een soort open communicatielijntje.
1: Ja, het is een communicatielijn, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat gebeurt nu en ik denk dat dat enorm goed gaat werken. Mijn gesomme van een paar minuten geleden, als het goed is en als die communicatielijn goed werkt, dan zou dit inderdaad verder escalatie kunnen voorkomen. Dus dat is wel belangrijk hoor, wat hier afgesproken.
2: Oké, dus small steps, baby steps. En dan een beetje afhankelijk van of Israël zich koest houdt, al dan niet. Dat gaan we zien.
1: Ja, wat de onderliggende werkgroepen allemaal gaan doen. Ja. Het begint nu eindelijk een keer te lijken op normale onderhandelingen. Hè, waarbij experts worden ingevlogen en die doen de onderhandelingen onder de top. Zodat die top kan zeggen van we zijn het er wel of niet mee eens en doe je huiswerk maar over. Hè, dus het lijkt erop dat dus nu op dit ogenblik behoorlijk traditioneel begint te lopen. Eindelijk zou ik zeggen.
2: Ja, en Arend-Jan, dat komt natuurlijk ook vooral door Trump, die hem wel voelt, hè, die druk uit zijn eigen partij.
0: Want Trump staat onder enorme druk. Hè. De Democraten bij monden van Susan Rice, hè, de beroemde democratische dame. En die zegt gewoon keihard, Trump heeft al die concessies al gegeven upfront. Dat betekent dus, je hebt het gegeven voordat je het nucleaire dossier goed kon doen. Hè? Nou, daar heeft het natuurlijk wel gelijk in. Dat is natuurlijk gewoon waar. Hè? Dus de Rice zat bij ABC. Hè? Ook Republikeinen zijn, die zeggen ook van, nou loopt dit wel goed af. Hè? Ook Ted Cruz, de Republikeinse senator van Texas. Hè? Ja, kennelijk krijgt Trump heel slecht advies over Iran. Het is niet prettig, de positie van Trump waar hij in zit. En dat heeft hij ook aan zichzelf te danken. Want kennelijk, kijk, mijn reading is, Trump begrijpt dat nieuwe bommen gooien op Iran gewoon niks oplevert. Dus die probeert naar een deal toe te werken. En die hoopt dat Netanyahu dat niet verknalt. Maar ja, dan heeft gewoon heel veel upfront van tevoren al weggegeven. Dat is eigenlijk de kern van de zaak.
1: Ja, nou, ik vind het inderdaad opmerkelijk ook dat de commentaren van de experts in Amerika, die zijn ook dodelijk hoor. Die wijken niet echt veel af van wat wij doen. Ik denk dat iedereen die een klein beetje snapt hoe dit werkt, wel tot dezelfde conclusies aan het komen is. En dat is echt gewoon killing voor de positie van Trump hoor. Dus ik moet nog zien hoe die hier op lange termijn uitkomt.
2: Ja, maar gaat het dan alleen om de commentaren op de democratische zenders? Of hoor je ook op Fox steeds
1: overal
2: meer?
1: Overal. Overal. Maar ik bedoel, het valt ook niet te ontkennen. Dit is zo'n geklooi en geklungel. Ja. Dat dit niet te ontkennen valt.
2: Nee. Oké, over geklooi en geklungel kunnen we ook meteen even naar Trump en Meloni. Dit is een te kinderachtig voor woorden akkefietje, Arend-Jan, met Trump die zegt, Meloni wilde zo graag met mij op de foto. Had hij getwitterd, of op zijn True Social gezet. En toen zei Meloni, helemaal niet. Zeg maar niet waar? Ik wilde niet met die meneer op de foto.
0: Ja, het is allemaal gewoon niet meer te filmen, vind je niet? Er was een grote internationale G7-bijeenkomst en Trump zegt dat. En vervolgens, ja, Meloni is Italiaanse dame. Maar die gaat gelijk dus een videootje maken van... luister eens, ik smeek nooit en Italië al helemaal niet. Weet je wel, nou, dan weet je hoe het zit ongeveer.

0: En nu, maar wat gebeurt er dan? Dat is ook uit het draaiboek van Trump. Hè? Als je een klap krijgt van iemand, dan geef je een twee keer zo harde klap terug. Hè? En wat zegt hij dus van, ja, ik heb heel veel geld aan NATO betaald en ook aan Italië en zo. En Italië heeft mij nooit geholpen in Iran. Not good. Weet je, zo gaat het dan. Mm-hmm. Dan klap je dus terug. En die hele relatie van Meloni met Trump is dus gewoon aan gort. Daar komt het
1: ja, nu wel. Ja, betekent dat nog wat? Of wordt hier gewoon onderhuis nog wat platgestreken en is er verder eigenlijk weinig aan de hand?
0: Nou, ik denk echt dat de relatie tussen Meloni en Trump niet goed is.
2: Dat nee, maar dat heeft ook, denk ik, dit zijn van die druppels. Het heeft natuurlijk ook te maken met de relatie tussen Trump en Europa, die gewoon eigenlijk gewoon helemaal niet goed is. De enige die daar kennelijk nog in gelooft is Mark Rutte. Maar voor de rest hoor ik geen enkele regeringsleider warme woorden over Trump zeggen. Ze proberen hem een beetje bij de les te houden. Het is schadecontrole, damage control, schadebeperking die ze aan het afspreken zijn. Maar
0: Rob, weet je wat ik zo interessant vind? Ook de populisten in Europa zijn helemaal niet zo gek op Trump.
2: Nee,
0: ook
2: klopt.
0: Daar heeft iets verknald. Hè? Ook bij de achterban van Meloni, maar ook bij de AfD. En dat is natuurlijk gewoon heel pijnlijk voor Trump vanuit zijn perspectief.
2: Nou, mogen we even een bruggetje dan maken naar de verkiezingen of de aanstaande verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk? Want daar speelt precies hetzelfde.
0: Ja.
2: He, dus Starmer, die heeft, maar dat volg jij beter dan ik, denk ik, Arend-Jan. Die heeft gezegd, nou, bekijk het maar, ik stap op en ik maak plaats. Toch?
1: Ja, per september is hij een nieuwe premier. Heeft hij vanochtend bekendgemaakt, ja.
2: Ja,
0: ja, en die nieuwe jongen Andrew Burnham, dat is een beetje een wat linkser jongen, als ik het mag zeggen. Die dus ook de privatiseringen wil terugdraaien. Het is nog maar de vraag of dat in alle opzichten ook verstandig is voor
1: Engeland. Ja, als in hij. Punt. Maar zegt hij ook, ik wil terug naar, naar Europa? Of zegt alleen de West Street dat?
0: Ja, 62% uit het poll van de Council for Foreign Relations van de Britten zegt nu van, we hadden gewoon geen Brexit moeten doen.
1: Nee,
2: Ja, 10 jaar na dato. Maar je ziet dus ook, hè, als je ook. Dat zijn ongeveer ook de percentages in andere landen. In Nederland dus met Denemarken staan aan de top met 75% van komen weer terug. Nederland heeft ook erg veel schade geleden door de Brexit. Dus met de exporten naar. Dus ik kan me dat allemaal goed voorstellen. Frankrijk zit op 59%, dus ook nog. Maar wat, en dat was ook het bruggetje eigenlijk. Je ziet dus ook zeg maar, bij populistisch rechts.
0: Ja.
2: Dat ook grote meerderheden, ook in Frankrijk, zelfs de AfD, Alternatief voor Duitsland, die zijn voor terugkeer in de Europese Unie. Ja. Dus dat betekent dat die hele discussie ook aan het verschuiven is in Europa. Waarbij radicaal rechts altijd gezegd heeft, nee, de Europese Unie dat is waarloos, daar moeten we uit en ga zo maar door. En je ziet nu dat dat echt aan het verschuiven is.
1: Nou, dan was dit hem denk ik voor vandaag. Dan gaan we naar morgen, hè?
0: Ja. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
4: Beats. Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Het is nog onbeproefde technologie, maar ergens in de komende pakken bij 10 jaar komt de quantumcomputer er echt aan. Is dat iets om nu in te investeren? Juist nu alles wat er met AI gebeurd is. Dat horen we op het event van GroundState Ventures met De Grote Techshow. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
12: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plekken rijdt het gelukkig prima door. Hoogte een paar korte files die nog geen 5 minuten vertraging veroorzaken. Wat wel opvalt is de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij knooppunt Battenverdorp is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging 5 minuten. En de A50 Arnhem richting Os bij Valburg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is inmiddels 20 minuten. En er staat dus controle gezien op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij 241,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten twee auto's op elkaar waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. De paal viel om en kwam op een man die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. 4 anderen raakten gewond. Het tramverkeer werd na het ongeluk stilgelegd. De familie Heineken is blij met de komst van de nieuwe topman Rafael Oliveira. We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste man is, zegt de familie. Oliveira is de eerste topman die van buiten wordt aangetrokken. Hij gaf tot voor kort leiding aan het bedrijf waar koffie en thee wordt gemaakt, van Douwe Egberts en Pickwick. En het warme weer raakt ook de veerpontjes voor wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied. Ze liggen vanaf morgen tot en met vrijdag stil om de gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral ouderen en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Of de straat van Hormuz nou open of dicht is, in je portemonnee ga je de pijn van alle onrust wel voelen. Bijvoorbeeld op vakantie. Kerosine is nog steeds veel duurder. Tickets fors omhoog. En dus is de grote vraag, moeten we niet iets gaan nadenken over minder vliegen? De trein misschien? Of juist sneller op schone brandstof overstappen? En kan dat laatste eigenlijk wel? Je hoort het zo meteen in het grote plaatje.
16: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
17: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
18: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven.
0: In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
22: In de BNR-app.
21: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
22: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
15: Hoeveel vliegverkeer zouden we realistisch, Carlo, kunnen vervangen door andere modaliteiten?
23: 5%.
24: Ik kan mij het leven zonder vliegen eigenlijk nauwelijks voorstellen.
23: Als je dat allemaal meerekent, zijn de maatschappelijke kosten van een trein per reizigerkilometer hoger dan van een vliegen.
24: Ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
23: Echt de enige manier om dit ooit op te lossen, en ik weet nog niet hoe, maar ik weet wel zeker dat dat ooit de oplossing gaat zijn. Hoe we er komen, weet ik niet, is dat wij brandstoffen hebben die circulair zijn.
15: In 2026, dit jaar dus, worden we als wereld met onze neus op de feiten gedrukt. Ondanks alle inspanningen zijn we nog steeds erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. En met alle ellende rondom de Straat van Hormuz, waarvan we niet meer weten of hij nou open of dicht gaat, merken we het allemaal in onze portemonnee. Waarschijnlijk de komende maanden ook nog wel. En niet alleen de ritjes met de auto blijven voorlopig duurder, ook de kosten voor het vliegen zijn de pan uitgeschoten. Amerikaanse bedrijven gaven in april 78% meer uit aan brandstoffen dan een jaar eerder. Air France KLM verwacht in 2026 alleen al zo'n 2,4 miljard dollar extra aan kerosine uit te geven dan vorig jaar, op een totale brandstoffenkostenpost van 9 miljard. En vluchten moeten omvliegen, zorgt natuurlijk ook weer voor stijgingen. Uit onderzoek blijkt dat de goedkoopste tickets zo'n 24% zijn gestegen, met uitschieters van meer dan 70% als je naar Hongkong of Melbourne moet. En daar wilde het in deze uitzending over hebben. Want soms, als je zo geconfronteerd wordt met prijsstijgingen, dan is het ook wel een moment om nog eens na te denken over alternatieven. Zijn die er eigenlijk? Welke dan? En wat gebeurt er als vliegen onbetaalbaar wordt? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
25: Dag Rens.
15: Mijn naam is Rens de Jong. Edin is er deze week niet, dus we doen het met z'n tweeën, Han.
25: Heel goed.
15: Jij vliegt regelmatig op en neer naar Ierland, ja, want daar woon jij.
25: Dat klopt.
15: Is het nog een beetje te betalen of niet?
25: Nou, het is merkbaar duurder geworden. En ik moet ook zeggen, toevallig heb ik gisteren nog weer eventjes een op- en neertje geboekt. Wat me ook was opgevallen was, ik vlieg meestal Aer Lingus, de Ierse maatschappij. En daar moet je ook voor, als je een stoelkeuze. Nou, gratis stoelen doen ze niet meer aan. Dus ook de goedkoopste stoelen, daar moet je een paar euro voor betalen. Maar ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
15: Ja, ergens moest het vandaan halen.
25: Ja, kennelijk, ja. Ja.
15: Ja. Ja, vliegen is volgens mij niet een hoge marge business.
25: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Ook als je belegger bent en je bent zwaar belegd in luchtvaartmaatschappijen, dan dat is niet de beste strategie om heel rijk te worden.
15: Ik hoorde ooit Richard Branson zeggen, de makkelijkste manier om miljonair te worden is miljardair te zijn en dan een vliegmaatschappij te beginnen. Dan raak je je geld snel kwijt. We hebben het over de economie van het vliegen in deze uitzending. Wat zou jij willen weten, Han?
25: Nou ja, wat de toekomst van het vliegen is. En,
15: Goed, het belang van de luchtvaart lijkt me helder. Maar dat betekent niet dat we het op zijn minst deels kunnen vervangen met ander vervoer. Gaan we het straks over hebben. Eerst een korte commerciële boodschap. Tot zo. Nou, we zijn er weer. Fijn dat je nog steeds luistert naar Het Grote Plaatje. Deze keer over het belang van de luchtvaart voor de wereldeconomie. Te gast is mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven. Is tegenwoordig directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute aan de TU in Eindhoven, maar al jarenlang actief als mobiliteitsexpert bij de TU Eindhoven. Carlo, welkom.
26: Ja, dankjewel.
15: Vliegen is wel. Mobiliteit is sowieso iets wat jij al jaren volgt, toch? Dit is een hobby ding bijna.
26: Ja, ik bemoei me gevraagd en ongevraagd met het debat en vandaag gevraagd. Ja. Dus, dankjewel.
15: De aanleiding voor deze uitzending was eigenlijk een uitspraak van het Internationale Energieagentschap. Eind april of midden april. Die zeiden toen: Europa heeft misschien nog maar voor 6 weken kerosine beschikbaar. En ik dacht, ja, we zijn nu 8 weken verder. Ik zie nog steeds op Schiphol de vluchten
1: moeten gewoon gaan. Wat is er gebeurd? Heb jij enig idee?
26: Ja, er is natuurlijk wel een rimpel geweest, maar dat drukt zich vooralsnog alleen in kosten uit dan in de onbeschikbaarheid. Daar is nog geen sprake van. Wij zijn ongeveer 20% van onze vliegtuigbrandstoffen afhankelijk van wat er vanuit Iran komt in de straat van Hormuz. En dat gat wordt redelijk goed en adequaat gedicht door bronnen vanuit Amerika en Nigeria. Dat maakt het iets duurder, maar vooralsnog, kijk, alle prijzen stijgen natuurlijk, dus daar merken we wel iets van.
1: Ja. Maar dan valt er dus ergens anders iets af. Dan zijn er gewoon, dan zien iemand anders het haasje, maar niet de kerosineverbruiker.
26: Het zijn vooral de voorraden in andere landen dan in Iran. Mm. Die nu aangesproken worden. En dat leidt tot een prijsverhoging. Überhaupt stijgen de prijzen. En het is inderdaad wat je in de inleiding zegt. Het is een goede reminder dat wij toch wel heel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dus laten we het daar ook voor gebruiken. Het zal iets duurder zijn tijdelijk. Voor zolang als het duurt. Maar het is niet zo dat het op is.
1: Nee. Han, wat dacht jij toen jij het Internationaal Energieagentschap dit hoorde zeggen?
25: Nou ja, het was niet de eerste keer dat ze kwamen met een nogal uitgesproken waarschuwing. Hè, want de baas van dat IEA, de Turkse meneer Fatih Birol, die heeft ook gezegd dat dit de ergste energiecrisis is. Erger dan die van 1973, 1979 en 2002 bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Nou volg ik de energiemarkt al eigenlijk vanaf het moment dat ik professioneel econoom ben. En ik moest ten eerste eens eventjes opzoeken wat nou de energiecrisis in 2002 was. Dus die hele uitspraak verbaasde mij. En toen ben ik eens aan het rekenen geslagen. In 1973 verdrievoudigde de energieprijzen ongeveer. Nu hebben we te maken met een prijsstijging van 50% of zo op olie. Het is wel zo, in 1973 waren de olieprijzen zo laag dat we verbruikten toen relatief minder olie. Als percentage van onze economie gaven we aan olie minder geld uit. Maar in 1979 gingen de prijzen meer dan over de kop. Iets van 130% prijsstijging. En toen gaven we een groter deel van het BBP uit aan benzine of aan olie, ja. Dan nu. Dus ja, ik begrijp zo'n uitspraak niet. Misschien bedoelt hij iets heel anders, maar ik probeer uit te rekenen wat is nou de schok op onze economie. En dan vermenigvuldig ik gewoon de procentuele prijsstijging maal welk deel van het BBP geven we aan olie uit. En daar kom ik nu veel en veel lager uit dan in 79, laat staan, dan in 73, 79 en 2002 samen. Dus dit soort paniekverhalen.
1: Maar waardoor komen dit soort paniekverhalen dan? Hebben we enig idee, Carlo?
25: Nou ja, goed, ik weet het niet. Kijk, wat ik wel weet als econoom ook. Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En als je dan de krant wilde halen. Als je dan met een positief verhaal kwam. Nou, dan haalde je de krant niet of op bladzijde 28. Maar als je zei. Oeh, de werkloosheid gaat sterk stijgen. Of de inflatie loopt helemaal uit de hand. Ja, dan had je toch wel kans om op de voorpagina te komen.
26: Dat klopt. In de evolutie hebben wij geleerd om 5 tot 10 keer meer aandacht voor negatief nieuws te hebben, omdat dat dodelijk zou kunnen zijn. Als er een leeuw om de hoek staat, dan wil je dat weten. Als er een tros bananen ergens ligt, dan als je dat mist, dan is het jammer, dan heb je wel lange honger, maar dan ga je niet dood.
1: Ja, oké.
26: Okay. Dus ja, dat is het. Dus dat is inderdaad, het is een beetje paniekzaakrij. Ja. En het valt op als je zoiets zegt. Ja. We hebben het er nu ook over.
1: Maar is het dan zo, kijk, ik heb elke keer het idee, naar aanleiding van deze uitspraak, van joh, als dit probleem niet snel wordt opgelost, dan hebben we een groot probleem, onder andere met inderdaad onze internationaal transport. Dat is dus niet zo, begrijp ik, Carlo?
26: Nee, het wordt duurder, maar het blijft mogelijk te vliegen in de komende tijd.
1: Ja.
26: En het gaat dadelijk ook weer dalen, waarschijnlijk vroeg of laat. Ja. En dan zijn we in ieder geval even aan herinnerd dat het op lange termijn wel een probleem is.
1: Hm.
26: Want het is een keer op en het wordt ook steeds duurder op een gegeven moment om te winnen.
25: Carlo, als er minder beschikbaar komt, hè, doordat die staat van Hormuz is afgesloten,
26: ja.
25: En dan zeg je het wordt duurder. Maar daardoor moet eigenlijk, hè, een stijging van de prijs heeft economisch als functie om de vraag ook wat terug te drukken. Als wij zeggen, en als Rens zegt, ik zie op Schiphol al die vluchten nog gaan, er moet toch in de rest van de wereld een reductie van de vraag plaatsvinden.
26: Klopt, er is vraagelasticiteit. Dus als je inderdaad als het duurder wordt, gaan er minder mensen vliegen. Dus er zullen inderdaad sommige mensen nu beslissen toch weer met de auto op vakantie te gaan of anders, omdat het gewoon te duur wordt. En dan zul je inderdaad wat minder mensen aan het vliegen krijgen. Dus dat zie je ook al, dat effect, dat er iets minder gevlogen wordt vanwege dat het duurder wordt.
1: Hm.
26: Maar dat gaat geen tig vliegtuigen. En zeker in een land als Nederland is die elasticiteit wat minder, omdat wij het wel een keer wat duurder kunnen maken.
1: Ja, wij kunnen het nog wel betalen, maar misschien de kerosinemarkt is denk ik een redelijk, misschien wel internationale markt. Dus dan gaan anderen niet vliegen, begrijp ik.
26: Ja, dat zal inderdaad wel merkbaar zijn. Ja. Maar niet extreem, we worden ook steeds rijker stiekem, dus dat dempt het ook een beetje af.
1: Laten we even kijken naar de impact van vliegen sowieso op de wereldeconomie, hè? Stel je voor, dit gaat niet gebeuren, maar stel je voor, alhoewel we hebben het wel een keer gehad met corona. Nou, we stoppen namelijk met vliegen. Ja. Is dat wat met corona hebben we een tijdje even niet gevlogen, of is dat niet zo?
25: Nou, het is heel sterk teruggevallen.
1: Ja, toch? Ja.
25: Enorm teruggevallen.
1: Ja. Waar merken we dat aan als we opeens niet meer gaan vliegen?
26: Dan worden we een stuk ongelukkiger. En het is als het tijdelijk is en de mens kan best een stap terugzetten in levenscomfort als hij denkt dat het tijdelijk is. En daar gingen we toch wel vanuit met corona. Maar een significante en structurele stap terug in levenscomfort, daar worden mensen echt diep ongelukkig van. Mm-hmm. Dat acht ik zelfs onhaalbaar. Dus we kunnen zonder vliegen, maar dat gaat in een steeds meer verweven wereld ook steeds meer problemen opleveren. Het is niet voor niks dat wij elk jaar op jaar 4% meer vliegen op wereldschaal.
1: 4% per jaar meer?
26: Dat is ongeveer een constante stijging die ook voorspeld wordt voor de komende 20, 30, 40 jaar.
1: Hoe komt dat?
26: Omdat mensen rijker worden en dat wij vanuit de biologie gewoon proberen met ons reisbudget van een uur en een kwartier per dag dat wij onderweg willen zijn, dat hebben we ook vanuit de evolutie geleerd, proberen zo ver mogelijk te komen. Dat lijkt bijna een constante te zijn. En zo gauw mensen het kunnen, dat zie je in elk land als ze wat rijker zijn, zo gauw ze het kunnen, willen ze vliegen. En dat zie je dus nu met de opkomende landen. Want Han noemde zichzelf net een boomer, dat hij zoveel wilde vliegen. Maar de generatie, de Generation Y, de millennials, dat zijn met afstand de meest vliegende generatie. En dat is de generatie die de vliegschaamte heeft uitgevonden. Maar die vliegen echt met afstand het meeste. En generatie Z zit daar heel kort achteraan. En die hebben eigenlijk het budget nog niet om te vliegen. Dus je kunt er gewoon niet aan denken. Het is van een elite, hè, van de jet set was het eigenlijk ooit, die alleen kon vliegen. Zie je nu eigenlijk dat het wijdverspreid is. En het is ook eigenlijk, wat je ook doet om dat vliegen weer in te perken, het is vaak juist die nieuwkomers die nu ook kunnen vliegen, die je dan het vliegen weer gaat. Je gaat het weer elitair maken als je het probeert te verminderen.
25: Ja, weet je, dat klopt natuurlijk wat Carlo zegt. Hè. En over die 4%, hè, vergeet natuurlijk ook niet dat de wereldeconomie groeit elk jaar. Nou, ruim 3%, dus dan is 4% meer vliegen. Dat past daar dan ook wel in. Mm-hmm. En wat hij natuurlijk zegt, dat is ook zo. Hè. Toen ik jong was, ja, ik ging op Interrail op vakantie. Ik bleef binnen Europa. In 78 ging ik voor de eerste keer naar Amerika. Nou, dat was een big deal. Maar mijn kinderen, die allemaal, inmiddels allemaal dertigers zijn trouwens. Die gaan heel ver op vakantie. En overigens de Mijn oudste dochter is met Pasen getrouwd. En die zou op huwelijksreis gaan naar Bali. En die zou vliegen via het Midden-Oosten. Ja, dat ging natuurlijk niet door. Dus die huwelijksreis is naar Parijs geweest.
1: Nou, en even leuk? Of
25: Kennelijk wel. En heel gelukkig. Dus dat is ook goed. Ja. Maar ik geloof dat ze alsnog wel een keer naar Bali zullen gaan.
26: Zo is het dan. Hè. De Bali, dat was ook tijdens de pandemie. Ze zijn allemaal niet op vakantie gegaan. Maar dat is daarna heel erg snel ingehaald. Ja, dat is toch.
25: Tweede dochters, dus het verhaal is nu niet afgelopen, want mijn tweede dochter die is op het ogenblik op vakantie in Korea. En die was ook geboekt door het Midden-Oosten en die kon dat omboeken en die is nou via Scandinavian is er denk ik noordover gegaan.
26: Los van het vakantiegeluk wat het ons brengt, wat ook wel aantoonbaar is, want hoe verder je gaat, mensen worden er toch echt gelukkig van, is het ook zo dat de wereld steeds verwevener is, omdat je vroeger trouwde met iemand uit het dorp en dat is de laatste decennia is dat al iemand uit een dorp verder of uit de stad geweest. En tegenwoordig zie je voor heel veel internationale relaties ontstaan. Mm-hmm. Ook omdat mensen steeds vaker in het buitenland gaan studeren, in het buitenland gaan werken, daar iemand tegenkomen. Dus het is steeds meer internationaal verweven. En die mensen willen hun familie zien. Dus je hebt een categorie, je hebt de zakenreizen, je hebt de vakantievluchten. Maar de derde categorie is de VFR, Visiting Friends and Relatives. En dat is met afstand de sterk stijgende groei vliegtuigpassagiers. Ja. Dat is iets wat niet terug te draaien is. Dat je zegt, je mag vanaf nu alleen nog maar met iemand.
1: Niet door vliegschaamte terug te draaien of door te hoge prijzen terug te draaien?
26: vliegschaamte terugdraaien? Of
1: nee, vliegschaamte nee, nee, door vliegschaamte dat mensen zeggen... Nou, nee, ik kan die vrienden dus niet meer opzoeken.
26: Laten wij het vliegschaamte-experiment even als mislukt zien. Het is gewoon de generatie die het uitgevonden heeft, die vliegt het meeste. Maar met prijzen opvoeren kun je dat inderdaad wel doen. Maar op een gegeven moment is de rechtvaardiging om die prijzen verder op te hogen compleet afwezig. Dus ja, je moet een eerlijke prijs voor betalen, voor je reizen betalen, dat je ook externe kosten en zo meeneemt. Maar zelfs als je dat eerlijk zou belasten, denk ik niet dat het ons weerhoudt van vliegen. Dat is eindig.
1: Even dat handelgedeelte, want we hebben het nu over passagiers. Hoeveel vracht vervoeren wij eigenlijk via de lucht?
26: Het is procentenwerk, 5, 6, 7%, maar dit is in waarde wel een 30%. Dus het zijn over het algemeen wel de wat duurdere zaken. Dat zijn de medische zaken die niet te lang kunnen wachten. De elektronica, de iPhones. Maar vooral ook medicijnen en dat soort zaken. Dat is ook wel echt urgente dingen die over de lucht gaan. Dus in totaal heb je het wel over 30% van de waarde.
1: Ja. Dus eigenlijk hoor ik hier zeggen, wij kunnen niet zonder vliegen. Een wereld zonder vliegen...
26: Nee, dat
1: gaat gewoon niet gebeuren.
26: Is geen optie. Nee.
1: Is geen optie.
26: Nee, dat gaat niet in deze. Of je moet met dingen komen dat je in een virtuele wereld kunt gaan stappen.
1: Of geteleporteerd kunt worden.
26: Dat
1: of zo.
26: Soort zaken.
1: Ja, ja. Ja. Ja.
26: Dat wordt aan gewerkt via kwantumtechnologie. Daar heb ik een keer een column over geschreven in het FD. Maar
1: ik weet niet of wij dat nog aan meemaken.
26: Dat denk ik niet.
1: Nee.
26: Of we zijn er al, dat hebben we niet in de gaten.
1: Ja, dat we allemaal in simulatie weer leven.
26: Dat is een serieuze optie.
1: Er zijn mensen die dat vinden, ja.
26: Maar goed, zonder dat is er geen wereld zonder vliegen.
1: Ja. Even over corona, hè, want dat was natuurlijk wel een bijzondere tijd. Wat is de impact daarvan geweest op de vliegeconomie?
26: Er werden natuurlijk wel vliegtuigen afbesteld of tijdelijk en het personeel werd ontslagen en de veiligheidsmensen werden ontslagen die we daarna niet meer terug konden krijgen. Dus dat was een enorme rimpel in die twee kanten op werkte. Eigenlijk is het verrassend snel weer hersteld. Dus je ziet dus eigenlijk ook met die toename van vliegen, dat is dus die 4%, veel het vluchten storten in, maar is weer bijna terug op die lijn. Dus als je die lijn had doorgetrokken, zitten we daar op die lijn. Dus het is niet zo dat het voor horizontaal en weer door is gegaan.
25: Het was wel een verademing, moet ik eerlijk zeggen.
26: Ja.
25: Ik vlieg dus vrij veel. En in die coronacrisis, haast niet, maar toch af en toe ook nog wel eventjes. En die luchthavens, die waren heerlijk rustig.
26: Ja, oh ja, vandaar. Maar jij ging nog wel vliegen, toch?
25: Af en toe. Niet in het begin, hè, want toen mocht het helemaal niet. Maar toen het weer een beetje mocht. Maar de mensen waren natuurlijk heel angstig. En je moest afstand houden. En ze mochten die toestellen niet zo vol zetten, et cetera. Dus die luchthavens die waren een stuk leger. Nu breekt de vakantieperiode weer aan. En ja, de toeristen, dat zijn mijn vijanden op luchthavens.
1: Is het niet zo, want dat had ik wel verwacht, dat wij in corona ontdekten we het videobellen.
26: Ja, klopt.
1: En ik dacht bij mezelf, die zakenreizen, dat zal wel een stuk minder gaan worden.
26: Ja, dat is ook wel gebleken, dat zie je ook wel. Daar zit wel een vergissing onder dat zaken is een relatief bescheiden deel. Iets van 12%, maar het is wel een veel groter deel van de omzet en de winst vooral. Mm-hmm. Dat zit natuurlijk allemaal voorin. Maar het wordt wel eens vergeten dat zakenreizen is eigenlijk ook gewoon toerisme met een pak aan of met een mantelpak. Ja, dat is die mensen zijn heel graag onderweg. Dus en dat zien we ook aan de studenten bij ons op de universiteit. Die kiezen bij hun baan is het internationale aspect dat ze op reis kunnen echt een significant aandeel van hun in hun beslissingsproces.
1: Dus je zou het wel kunnen graag vervangen, maar je verzint gewoon een smoes om te zeggen.
26: Dat is één ding. Ja. En de andere ding is als je echt een deal wil maken, dan komt het ook op vertrouwen wat moeilijker via video te doen is. En we hebben ook altijd, we dachten ook toen het internet uitgevonden was, dan hoeven we niet meer op reizen, kunnen we allemaal veraf in dorpjes gaan wonen. Maar het is juist door dat internet dat we ineens weer vrienden van veel verder kregen, die we dan uiteindelijk ook weer fysiek wilden ontmoeten. Dus daar zit wel een effect van, maar het is vaak ook dat je sneller mensen leert kennen die dan uiteindelijk ook weer een keer wil zien. Als de deal gemaakt moet worden, is het toch altijd een live meeting.
1: Ja.
26: Dus ja, het is een effect, maar het is wat weinig zeker ten opzichte van die enorme groei van dat VFR dat we net noemden.
1: Ja.
26: Dus een rimpeltje meer is dat niet. En bij corona is wat ook wel fijn was. Het was een beetje bizar, maar er vlogen bijna net zoveel vliegtuigen. Omdat ze, als ze niet zouden vliegen, hun slotrechten dus kwijt zouden raken.
25: Kwijt. Ja, dat klopt,
26: dat was heel bizar. Maar heel veel mensen zeiden van, we hadden eigenlijk geen strepen in de lucht. Want het was echt een hemelsblauwe lucht voor een paar maanden. Maar dat kwam gewoon omdat wij toevallig ook 2 maanden oostenwind hebben gehad toen. Ah. Met de oostenwind heb je droge lucht en dan krijg je geen vliegtuigstrepen. Er waren net zoveel vliegtuigen. Maar de lucht was blauw vanwege die 2 maanden oostenwind die we in het begin van toevallige wijze hebben gehad.
25: Ja, ja.
26: Dus ik mensen zeggen, oh, de corona had ik een strepen. Ja, dat ligt iets anders.
1: Dat ligt anders, ja. Okay. Even, ik begrijp dat de supply chain voor die vliegtuigen wel behoorlijk verstoord is geraakt door corona. En dat zij daar nog steeds last van hebben.
26: Ja, dat klopt. En dat zag je ook bij fietsen en bij alle. Want mensen die gingen dus niet op vakantie, niet meer uit eten, niet meer drinken, niet meer op stap. Bijna niemand is er in het salaris op achteruit gegaan. Dus ze hadden in zijn vakantiegeld over. Dat is bijna allemaal naar badkamers, fietsen, caravans, campers, weet ik het allemaal gegaan. Dus iedereen kocht ineens spullen. In plaats van diensten. En spullen zijn veel materiaal-intensiever. Dus je zag heel die supply chains ineens overspannen worden. En als iedereen ging nog extra's paniek inkopen doen. Na de hand, want we hadden zoveel fietsen verkocht. Nou, toen kwam de kater. Want toen waren er ongeveer 5 jaar geen fietsen, bedden, badkamers. Want ja, dat doe je niet elke 5 jaar. Maar heel die supply chain raakte ook de vliegtuigen. Want ook zijn er even de vliegtuigen afbesteld. Daarna moesten ze we hebben. Op dit moment heeft alleen India al 1500 vliegtuigen in bestelling staan.
1: Zo.
26: En heel de wereld heeft er bijna 17.000 in bestelling staan op dit moment. Het aantal nieuwe vliegtuigen.
1: Ongelooflijk zeg.
26: Ja, dat is echt
25: en wat is de productiecapaciteit in een jaar?
26: Dat? Ja, dat zit iets tussen 1000 en 2000. Ik heb vanaf. Maar ze zitten echt voor jaren vol, laat ik het zo zeggen.
1: Okay.
25: Wauw.
26: Ja, en dat is
1: voor een industrie die dus ogenschijnlijk zo onder druk staat in de publieke opinie van je mag eigenlijk, je moet eigenlijk is niet goed om de hele tijd te gaan vliegen.
26: Nee, dat klopt.
1: Dus ze zeggen het ook waar in de media van.
26: Ik wil zeker niet bekennen dat er wat klimaatproblemen aan vliegen zitten. Alleen ja, hopen dat automatisch voorbij gaat. Dat zou je hier enigszins kunnen beperken met wat slotbeperkingen op Schiphol en dat soort dingen. Maar het is een marginale discussie ten opzichte van wat er wereldwijd gebeurt als je weet dat er zoveel vliegtuigen er nog extra bij komen.
1: Ja. Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
26: Dat is nu iets van 25. En dat was 20 toen het laatste officieel gemeten is. Maar dat is
1: 25% nog niet gevlogen?
26: Nee, sorry. 25% van de wereld heeft gevlogen. 75% van de wereld. Want dat vind ik ook, want we kunnen minder.
1: 75% van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
26: Nee.
1: En jij zegt, die gaan ooit een keer
26: 75% van de wereld gaat wel ooit vliegen. Ja, dat zijn die 17.000 toestellen die eraan komen. En dat is ook dat je, ja, als je naar oplossingen denkt, dat het minderen, waar je natuurlijk nooit tegen kunt zijn. Maar ja, als het al lukt hier met die generatie die er zelf niet aan wil, ga je dan ook verplicht dat die 75% die er nooit in een vliegtuig heeft gezeten, niet meer moet beginnen. Dus het is een beetje elitair om te denken dat die mensen ook niet gaan vliegen. En die kunnen we het van achter. Ja. En daar zit de groei.
1: Ja, we zijn door de tijd heen gevlogen. Helaas kunnen we op de radio niet verder. De rest van dit grote plaatje vind je in de BNR-app. En natuurlijk in andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven, ook namens Han de Jong. Tot volgende week. Dag.
2: Hoge energieprijzen.
4: Oplopende kosten.
2: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
4: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
2: We stellen korte, gerichte vragen
4: over wat er speelt
2: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
4: Ben jij die beslisser?
2: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Het is nog onbeproefde technologie, maar ergens in de komende pakken bij 10 jaar komt de quantumcomputer er echt aan. Is dat iets om nu in te investeren? Juist nu alles wat er met AI gebeurd is. Dat horen we op het event van GroundState Ventures met de Grote Techshow. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
8: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: BNR Verkeer.
25: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Een paar opvallende files weer op dit moment. Op te beginnen de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Alfred Arkel 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. A27 Breda Gorkum bij de wegwerkzaamheden na knooppunt Gorkum. 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tenslotte een afgesloten N302 Harderwijk Lelystad. In beide richtingen is de weg nu dicht door gekantelde vrachtwagen. En dat is net voor de aansluiting met de N305 gebeurd. Er staat zo'n 3 kilometer file. En een snelheidscontrole gezien op de A58 Breda richting Tilburg bij hectometerpaal 57,4.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten twee auto's op elkaar waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. De paal viel om en kwam op een man die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. 4 anderen raakten gewond. Het tramverkeer werd na het ongeluk stilgelegd. De familie Heineken is blij met de komst van de nieuwe topman Rafael Oliveira. We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste man is, zegt de familie. Oliveira is de eerste topman die van buiten wordt aangetrokken. Hij gaf tot voor kort leiding aan het bedrijf waar koffie en thee wordt gemaakt, van Douwe Egberts en Pickwick. En het warme weer raakt ook de veerpontjes voor wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied. Ze liggen vanaf morgen tot en met vrijdag stil om de gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral oudere en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Veel bitcoin-miners komen niet meer rond door de hoge energieprijzen. En moet Binance zijn spullen pakken in Europa? Hoor je allemaal zometeen in de CryptoCast op BNR.
16: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
27: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
28: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
29: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
30: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast.
0: Kees Dorrestein.
15: Goed dat je luistert. De toekomst van de grootste cryptobeurs Binance hangt aan een zijden draadje in Europa. Maar er is een laatste strohalm om hier te blijven. En bitcoinminers komen moeilijk rond, steeds meer. En je hoort zo meteen wat dat betekent. Welkom in de CryptoCast 435. Daniel is nog een week op vakantie en dus presenteer ik hem vandaag met als co-host gelukkig Mauro Halve, voorzitter bij de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Mauro, welkom.
17: Dankjewel.
15: Leuk dat je tot twee keer toe eventjes naar de studio komt. Want
17: absoluut.
15: Onze B-aflevering, alvast een teaser, staat al online. Dus luister eerst deze helemaal en dan kan je direct door. Die hebben we alvast even opgenomen. Een special over de Dutch Blockchain Week. En daarin hoor je ook welke bijzondere gasten daar komen die niet op het programma staan.
17: Dat was echt leuk.
15: Ja, dat is. Jij gaat daar ook naartoe, toch?
17: Ik ga daar ook naartoe, zeker.
15: Het is deze week. Ja, cryptobeurs Binance moet misschien wel zijn spullen pakken. Het bedrijf dreigt geen Europese vergunning te krijgen.
18: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Vergunning, ja, heb je dus geen toegang tot het hele continent, als het ware.
6: Nee, want het is zo in Europa, als je in één land een vergunning krijgt, dan heb je het voor de hele Europese Unie.
5: Ja, we hebben dus nu Europees brede regels, een single rulebook noemen ze dat dan. En als je dus in één lidstaat je vergunning haalt, dan voldoe je aan alle eisen en mag je dus paspoorten naar alle andere lidstaten.
6: Ja. Maar waarom lukt het dan niet Binance om die vergunning in Griekenland te krijgen?
5: Nou, dit is niet hun eerste poging. Ze hebben dat ook al in andere landen geprobeerd. Ze hadden al in een hoop andere lidstaten ook zo'n registratie, dat oude regime. Dus ze mochten ook in meerdere landen die vergunning of dat traject bewandelen. Uiteindelijk zijn ze dus bij de Helleense toezichthouder in Griekenland gekomen. En eigenlijk leek dat dossier al helemaal klaar. De goedkeuringen waren er binnen het bestuur. Zelfs de AML, de anti-witwas officieren daar, hadden het helemaal doorlopen en eigenlijk stonden alle seinen op groen. 2 juni zou ESMA nog een laatste call hebben. Dat is dan de Europese overkoepelende toezichthouder. Mm-hmm. Maar toen, vorige week bleek er toch ineens een omslagpunt.
6: En is het dan nu ook klaar in Griekenland? Of hebben ze daar dan ook nog een klein kansje?
5: Nou, dat omslagpunt had hem vooral te maken. En dat zijn dus bronnen van de Big Wheel.
6: Dat is het platform dat het meldt, het nieuws.
5: Ja. Die hebben dus dat er druk vanuit Brussel en vanuit Europa is uitgeoefend. Hoogstpersoonlijk Christine Lagarde, de voorzitter van de ECB, zou zich ermee hebben bemoeid met de Griekse premier, moet ik het even opzoeken, Mitsotakis. Mm-hmm. Die zouden contact hebben gehad en zou Lagarde hebben laten weten dat Binance niet welkom is in Europa. Nou, de minister van Financiën in Griekenland, die tevens Eurogroep-voorzitter is, die was wel voor, maar kreeg de premier dus niet mee, volgens de bronnen.
6: Okay.
5: En ook de aankomende Griekse verkiezingen maken het voor de premier extra voorzichtig om niet tegen de ECB in te willen gaan, naar verluid.
6: Ja, oké, maar wacht eventjes. De president van de Europese Centrale Bank belt dus in één keer naar Griekenland. Binance staat op het punt om een vergunning te krijgen. Steek er alsjeblieft eventjes een stokje voor. Wij willen dat niet. Waarom niet?
5: Nou, ze is er zelfs langs gegaan. Volgens mij stond dat wel al op de planning. Maar ze hebben dat dus volgens die bronnen toen opgepakt. Waar het vermoedelijk mee te maken hebben is dat Binance natuurlijk ook een van de grootste aanbieders is, of liquiditeitspoort voor stablecoins. Mm-hmm. Volgens mij is er vandaag ook weer een stemming over de digitale euro van de ECB.
6: Ja.
5: Want de ECB is niet de toezichthouder voor MiCAR. Die ziet natuurlijk op hele andere dingen toe. Er wordt een beetje een vergelijking ook getrokken met een oudere Revolut-zaak. Natuurlijk de Neobank. Die natuurlijk ook in groot tempo nieuwe producten over heel Europa uitrolde, waarbij de ECB dat ook probeerde af te remmen. De vraag is ECB nou MiCAR-toezichthouder aan het spelen of vooral de banken aan het beschermen?
6: Nou ja, want die stablecoins die willen zij dan denk ik via de traditionele banken laten verlopen.
5: Dat gebeurt natuurlijk ook. Dus MiCAR voorziet ook in de stablecoin-wetgeving, waarbij banken, credit institutions en ook elektronisch geldinstellingen, EMI's, die mogen stablecoins uitgeven. Nou, daar is natuurlijk een groot bankconsortium ook mee bezig. Kivalis, waar onder andere ING, Rabobank en ABN ook bij aangesloten zijn. We gaan het zien. Geen idee.
6: Want die digitale euro, op het moment dat het dan niet via die banken gaat lopen, dat is nog een heel andere zaak, hebben we ook aflevering over gemaakt. Dus luister die vooral ook eventjes terug. Maar kan het dan zo zijn dat Lagarde dit eigenlijk niet wil, omdat zij via de banken wel controle heeft, en op het moment dat die stablecoins via platformen als Binance gaat, dat zij dan niet de controle heeft, maar dat die ergens anders in Europa ligt?
5: Ja, of het nou via Binance gaat of via een andere MiCAR-gereguleerde partij, die controle is er denk ik sowieso niet. Dus het lijkt me ook sterk dat dit het enige argument is. Ik denk dat het een stukje imago is wat Binance heeft natuurlijk, om echt op basis van anti-witwas toezicht gewoon heel lang niet compliant te zijn geweest.
6: Mm-hmm.
5: Ze zijn natuurlijk echt extreem groot. Dat kun je niet voorstellen in volumes natuurlijk.
6: Nee.
5: Je kan me ook voorstellen
6: grootste van de wereld.
5: Grootste van de wereld, absoluut, op heel veel metrics. Het is een beetje gissen. Het is veel speculatie. Er zijn dus wel bronnen die dat dus melden bij de Big Wheel.
6: Maar zou het dat kunnen zijn? Gewoon de grootte dan eigenlijk? Dat op het moment dat je geen controle hebt over Binance en ze zijn zo groot, dan weet je niet wat die stablecoin-markt gaat doen.
5: Ze zijn natuurlijk met

0: Met pek en veren überhaupt al een hoop landen. Nederlanders kunnen al heel lang niet meer op Binance, omdat ze dus hier niet aan de regels houden. Er zijn veel boetes uitgekeerd. Het kan met de grootte, het kan met de omvang daarvan te maken hebben. Het kan bescherming van de Europeanen zijn, het kan bescherming van de banken zijn. Misschien wel een beetje van alles.
1: Maar heeft Binance nog een kans dan om aan die vergunning te voldoen? Ze hebben nog een week.
0: Ze hebben nog een week en dat zou dus inderdaad in een aantal lidstaten nog kunnen, waar dan de overgangsperiode loopt en waar ze dus al een registratie hadden. Frankrijk wordt ook genoemd. Nou, nu weet ik dat volgens mij Frankrijk juist hun eerste keuze was, maar dat ze dat daar uiteindelijk niet hebben kunnen halen. Ondanks een vrij forse donatie aan het Paleis van Versailles. Oh. Ging toen om 100 miljoen euro's of dollar.
1: Dat is inderdaad een forse donatie.
0: En ook in Litouwen weet ik dat bijvoorbeeld de groep Binance of wat erachter zit meer belasting betaalde dan de grootste bank in Litouwen. Dus ook daar waren, in Litouwen waren ze vrij ontvankelijk in het begin. Maar ook daar zullen in de achtergrond dingen hebben gespeeld, waardoor ze het uiteindelijk daar ook niet hebben gehaald. Ik zag op LinkedIn wel eens dat in één keer heel veel vacatures bijvoorbeeld in Amsterdam voor Binance, voor compliance medewerkers opengingen. Ah. Die gingen ook vlak daarna ook weer dicht. Dus
1: ja, om te laten zien, we willen het echt
0: ze
1: wel.
0: Ze zullen een aantal pogingen hebben gedaan. En ja, ik durf voorzichtig wel te stellen dat ik de kans heel klein vind dat ze het nu nog op tijd gaan halen. Ze kunnen natuurlijk wel nog na de deadline, maar ja, dan is de vraag. Ze moeten dan al hun activiteiten stoppen tussendoor. Ja. En wat gaat er dan met de klanten gebeuren? Wat gaat er met de klantgelden gebeuren? Dus ja, daar wordt een afwikkeling van.
1: Ja, inderdaad. Maar wat ze nu dus eigenlijk moeten doen is land vinden dat nee durft te zeggen tegen Lagarde.
0: Ja, succes.
1: Ja,
0: naar verluid. Ja, nee, kijk, en los daarvan, al zou er een welwillend land zijn, nu je vergunningstraject opstarten. Dat hebben ze in Griekenland, heeft een jaar geduurd, het traject. Nou, we hebben natuurlijk bij onze vereniging ook partijen die tussen de 8 maanden, soms wel 1,5 jaar erover hebben gedaan. Ja, dat gaat niet in een week meer lukken. Ook al heb je alle documentatie naar verluid al op orde. Ja, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Hoe staat het verder met die laatste fase van de MiCAR-implementatie?
0: Ja, dus we hebben echt wel ruim 200 vergunningen die zijn verleend in Europa. Nederland staat op plek 2 met de meeste vergunningen verleend. 26, best wel fors.
1: 26 partijen,
0: ja,
1: netjes.
0: We weten ook wel dat er nog een aantal partijen in de vergunning zitten. Maar zoals gezegd, nieuwe partijen kunnen natuurlijk ook na de deadline gewoon nog hun vergunning halen. Mogen niet actief zijn totdat ze de vergunning hebben. Duitsland heeft bijvoorbeeld wel meer dan 50 vergunningen, die staan op 1. Wat daar opvalt is dat ook de helft van de vergunningen zijn verleend aan traditionele financiële instellingen, aan banken. En dat zien we in Nederland eigenlijk nog niet.
1: Misschien zijn de Duitsers dus ook verder dan de traditionele instellingen.
0: Dat heeft ook wel te maken met het feit dat ze ook voor MiCAR eigenlijk al verder waren. Dus daar de acceptatie of de bereidheid misschien wat groter waren. Maar ja, we hebben ook al wat mailtjes gezien van bijvoorbeeld Maxi naar al hun Nederlandse klanten. Dat ze, zij noemden dan 23 oktober. Vond ik een beetje een rare datum. Maar dan kan je geen klant meer zijn. We zien mondjesmaat nu de afronding van wie er. Is dat spreekwoord dat je in je onderbroek blijkt te staan als het water is gezakt.
1: Ik zit even naar dat spreekboek. Spreekwoord. Die ken ik niet. Maar ik vind het een hele mooie om te introduceren bij deze. Kan het nou nog wel zo zijn dat je je crypto's ergens kan hebben waar een bedrijf niet die vergunning krijgt en dus moet stoppen?
0: Op het moment dat volgende week de partij waar jij je crypto hebt staan geen vergunning blijkt te hebben, dan moeten zij stoppen. In ieder geval met alle Europese klanten.
1: Ja.
0: Ja, en hoe dat dan gaat werken in een soort juridische afwikkeling of een commerciële afwikkeling met een overname of met een klant. Ja, jij zal waarschijnlijk een tijd niet bij je assets kunnen.
1: Nee.
0: Dus ik zou ook wel direct oproepen van ga in ieder geval op zoek naar een partij met een vergunning. Nou, het liefst denk ik ook gewoon een Nederlandse partij wat dat betreft. Dan val je onder de consumentenbescherming, onder de vermogensscheiding om alle bescherming. Want MiCAR is een consumentenbeschermingswet. Ja, die is er voor jou. Dus ja, ik zou daar ook vooral gebruik van maken.
1: Maar welke Nederlandse partijen hebben die vergunning nog niet dan?
0: Een aantal partijen hadden dus wel de registratie en niet de vergunning. Ja, je hebt nog een week, dus het kan nog gebeuren. Ik zal het nog geen namen noemen, maar je kan in ieder geval in het AFM-register op de website kan je gewoon kijken welke partijen netjes een vergunning hebben.
1: Zometeen gaan we het hebben over een bank die internationale betalingen via stablecoins mogelijk gaat maken via het Solana-netwerk. Maar eerst naar Bitcoin, want dat ligt al 5 maanden lang onder de prijs die miners betalen voor de productie ervan. Dat blijkt uit een analyse van JP Morgan. De bank schat dat 20% van de miners niet winstgevend is. ja, hoe kan het dat zij niet winstgevend zijn? Ja, de prijs denk ik dan. Maar waar zit dat dan in als je de rekensom maakt?
0: Ja, inderdaad. Het verdienmodel van miners is een vaste beloning voor elk blok wat gemined wordt, ongeveer elke 10 minuten. En de transactiekosten die daarbij zitten. Maar de stroomkosten die zijn vrij vast. Ja. Een stroomcontract wat je hebt bijvoorbeeld. Ja, op het moment dat dus de bitcoinprijs enorm gedaald is, zoals de afgelopen periode, ja, dan jouw opbrengsten die zijn in bitcoin, dus die dalen ook. Dan wordt het steeds lastiger om inderdaad je stroom te betalen. Nou, JP Morgan meldt dus dat de gemiddelde productiekosten van een bitcoin nu rond de $78.000 ligt. Mm-hmm. De koers op dit moment, alvast een de prijsanalyse, maar rond de $62.500 ligt. Ja. Nou, dat is 19% onder die kostprijs, al best wel een aantal maanden. Nou, voor een korte periode maakt dat op zich niet uit als de koers daarna natuurlijk ook weer stijgt. Ja. Maar je ziet dus nu, dat noemen ze de hashprijs, hè, wat levert nou één stukje stroom jou op aan bitcoin minen? Ja, die ligt historisch laag. En dat is voor zeker de oude apparaturen gewoon verre van winstgevend.
1: Omdat die veel energie verbruiken.
0: Ja, dus die werken minder op voor dezelfde hoeveelheid stroom dan een nieuwer, efficiënter model.
1: Ja, inderdaad. Maar het ligt er dan ook maar aan wanneer je energiecontract hebt afgesloten. Alhoewel de afgelopen jaren loopt de energieprijs natuurlijk al flink op.
0: Ja, absoluut. Nou, nu zie je dat de miners natuurlijk vooral in regio's zitten waar de stroom heel goedkoop en heel duurzaam is. Mm-hmm. Maar inderdaad, ze melden dat zo'n 15-20% van de miners wereldwijd nu verliesgevend is. En ja, op het moment dat langer aanhoudt, dan heb je een aantal mogelijkheden. Nou, je kan natuurlijk de machines uitschakelen. Nou, ook is er elke ongeveer 2 weken de difficulty adjustment. Dat is eigenlijk het in het protocol ingebouwde mechanisme wat ziet dat als er dus heel veel miners uitschakelen, de puzzel eigenlijk ook weer makkelijker wordt, waardoor het weer iets meer zou kunnen verdienen. Op het moment dat er veel minder miners zijn, wordt ook de taart die je met z'n allen verdeelt over minder miners. Dus dat is ook weer een incentive om misschien wel weer te kunnen minen. Andere optie die je hebt om al je kosten te kunnen doen, is je reserves verkopen. Ja. Nou, en dat hebben we ook, en dat meldt JP Morgan ook, een enorme hoeveelheid bitcoin die de markt op is gegaan in Q1 van de miners, om dus de lampen aan te houden.
1: En dat drukt dan de koers ook weer naar beneden. Dus
0: ook dat
1: drukt
0: weer de koers.
1: Zichzelf daarmee in de eigen vingers.
0: Ja, dus dat zijn natuurlijk zelfversterkende effecten wat dat betreft, die zowel omhoog soms werken, maar ook omlaag inderdaad kunnen werken.
1: Hoe lang kunnen deze miners die dus verlies draaien nog doorgaan?
0: Ja, dat is natuurlijk volledig afhankelijk van hoeveel van die reserves ze nog hebben. Hoe lang de prijs laag blijft, et cetera. We zullen misschien in de komende tijd wat overnames, wat fusies of wat stoppers zien. En daarnaast zien we ook dat een aantal van de miners wat diversificeert in de inkomstenstroom. En dat ook AI natuurlijk nu een ontzettend hot topic is om jouw stroomcontracten, je koeling, je infrastructuur die je allemaal al hebt als grote partij, om die ook daarvoor in te zetten.
1: Precies, dus het kan ook innovatie in de hand werken. Van je moet het efficiënter en energiezuiniger gaan doen.
0: Absoluut, en dat zie je dus dat inderdaad de oude machines dus vooral nu uitgezet worden. En dat de nieuwe machines en de aankomende machines nog steeds wel besteld worden. Maar het is natuurlijk wel de vraag hoe lang dit de prijs zo blijft. Omdat dat nog natuurlijk wel de belangrijkste factor is waarop de winstgevendheid voor de miners bepaald wordt.
1: Weet jij hoeveel bitcoin er nog te mijnen valt überhaupt?
0: Nog 1 miljoen, maar dat is wel voor de komende 100 jaar. Dus het eerste laatste 20 miljoen is in de afgelopen, wat zijn het inmiddels, 17, 18 jaar gedaan. Maar omdat dus elke 4 jaar die halving plaatsvindt, die blokbeloning wordt gehalveerd, doen we dus heel lang over dat laatste stukje.
1: Ja. De Zuid-Koreaanse Tosbank dan is begonnen met het testen van internationale betalingen met stablecoins. Dat schrijft Digital Today. De bank gaat daarvoor in zee met de Solana Foundation. Heel even, ik denk dat heel weinig luisteraars de Tosbank kennen. Wat voor partij is dat?
0: Ik ken het ook niet, maar dat is de derde grootste Zuid-Koreaanse internetbank. Ze hebben geen fysieke kantoren. Denk een beetje aan een Bunk of een Revolut inderdaad. Ze hebben wel 15 miljoen klanten, dus het is wel van een aardige omvang. Ze zijn ook bezig met een Amerikaanse beursgang, waar de waardering nu op zo'n 10 miljard ligt. Dus het is zeker geen kleine speler.
1: Waarom willen zij met stablecoins gaan werken?
0: Ja, zij zeggen voornamelijk dat het te maken heeft voor cross-border betalingen. De blockchain is een stuk efficiënter dan de banksystemen die zij hebben. En zij kunnen daarmee zowel de kosten als de tijd voor een internationale overboeking, ja, tot secondes en fracties van centen terugdringen. Mm-hmm. En dat vinden zij natuurlijk ontzettend interessant. En zij hebben daarmee dus een soort partnership aangekondigd met Solana zelf. Ja. Het is niet zo dat ze zeggen, nou, wij gaan een stablecoin op Solana. Ze hebben echt een partnership met de blockchain om de infrastructuur daarin verder te brengen en ook echt te gaan integreren in hun interne banksystemen. En dat maakt het wel, denk ik, een iets ander experiment dan dat we tot nu toe veel gezien hebben.
1: Nou, inderdaad. En wat betekent dit voor Solana?
0: Nou, kijk, er zijn misschien niet heel veel opties om te kiezen voor stablecoins of tokenization qua blockchains. Ethereum wordt natuurlijk ook al wel veel gedaan. Solana is heel populair en Canton wint ook wel aan ruimte daar. Maar dit is natuurlijk, ja, wat dat betreft goed nieuws voor de blockchain Solana. Het zegt natuurlijk niet dat het ook positief moet zijn voor het muntje Solana op het netwerk. Maar ja, ik denk dat het heel positief is. We zagen ook al dat natuurlijk Western Union een stablecoin op Solana uitbrengt. Andere grote banken. Maar goed, ik denk dat dit de eerste bank is met een soort directe exclusieve deal. Mm-hmm. En dat zal naar meer smaken voor ze.
1: Ja, zie je het al terug in de koers van Solana? Of is dit toch te klein?
0: Nee, maar ik denk dat het ook nu dermate een punt in de bearmarkt is dat dit soort nieuws überhaupt natuurlijk niet zo heel veel doet. Bearmarkt over building wordt vaak gezegd. Nou, dit is daar wel een typisch voorbeeld van, de infrastructuur. En omdat dit natuurlijk allemaal over stablecoins gaan en over het netwerk, heeft dat ook weinig verder te maken met de cryptomunten daarbij.
1: De Zuid-Koreaanse Centrale Bank heeft gisteren dan ook weer een experiment met crypto aangekondigd. Wat houdt dat dan in?
0: Ja, die zit dus vooral over hun nieuwe Central Bank Digital Currency, een CBDC. Dat is dan wel meer een wholesale CBDC. Dus dat moet vooral betalingen tussen banken gaan faciliteren. Het komt in de tweede fase, project Hangang. Ik denk dat ik dat wel goed uitspreek.
1: Ik denk het ook.
0: Maar dit gaat dus vooral over getokeniseerde bankdeposits. Tokenized deposits zijn dan eigenlijk meer dat de bank de goederen die nu al bij een bank staan, dat ze die tokenizen om ook daarmee betalingen te kunnen doen. Mm-hmm. Terwijl een stablecoin natuurlijk iets is wat volledig gedekt is door een reserve.
1: Oké, dus die twee zitten elkaar niet zo in de weg.
0: Nee, die zijn eerder complementair aan elkaar, denk ik, dan dat ze elkaar heel erg in de weg zitten. Nou, er zijn 9 banken die hieraan mee gaan doen. En die gaan hiermee testen met een soort, ja, ze noemen dat dan overheidssubsidies via digitale vouchers. Dus eigenlijk tokenized deposits. Waarbij 9 banken dat gaan testen onderling.
1: Toch, dat denk ik wel. Zijn er genoeg stabiele stablecoins om dit te kunnen doen? Of zit er dan ook nog een risico aan vast?
0: Ja, ze noemen dus inderdaad zelf ook wel dat het project voor de TOS-bank, dat er nog wel meer regelgeving nodig is om ook echt die Bong stablecoin ook echt te gaan laten draaien. Ja. Maar zij gaan dus in ieder geval de partnership aan met de infrastructuur om dat allemaal al klaar te hebben. Oh, okay. Dus ze zitten inderdaad nog wel wat haken en ogen om hier ze volledig voor al die klanten dat in de bank-app te gaan gebruiken.
1: Dus dit kan nog een paar jaar of maanden, waar hebben we het dan over duren?
0: Iets ertussenin zal dat misschien zijn.
1: Kwartalen, dat zit er dan tussenin.
0: Ja, dat zit er dan tussenin. Ja, misschien een paar jaar. Ja.
1: Oké. Nee, want dat wil je natuurlijk wel stabiel hebben. Dus ook voor Solana gaat dit pas over langere tijd uitbetalen. Als dit al groot wordt.
0: Precies, en we zien gewoon de afgelopen tijd heel veel van dit soort stappen. Of ik wil het misschien niet eens meer experimenten noemen. Het zijn wel echt gewoon stappen waarbij gekeken wordt hoe kunnen we nou de infrastructuur er klaar voor hebben. Hoe kan de treinrails er liggen, zodat straks inderdaad de trein eroverheen kan.
1: En ik weet niet of je dat weet, zijn er dan andere banken in de wereld die dit eigenlijk ook al aan het doen zijn? Aan het kijken van hoe kan ik die infrastructuur goed hebben door met partijen in de cryptowereld samen te werken om, als dit echt kan gaan werken, het ook klaar te hebben.
0: Nou, dit gebeurt echt heel veel al. Bijvoorbeeld JP Morgan, waar we het net over hebben, die hebben dan met Zero Hash ook zo'n treinrails laten bouwen om voor hun eigen stablecoin voor interbankaire zaken. Zoals gezegd, in Europa 37 grootbanken die dus samen ook onder één project, onder één naam, dat aan het doen zijn. Dus ja, dit is wat er nu in heel de wereld bij alle financiële systemen gebeurt.
1: Tot zover deze CryptoCast. Dank aan co-host Mauro Halve. Dankjewel Mauro, voorzitter bij de Verenigde Bitcoinbedrijven in Nederland. Als je meegaat naar het podcastgedeelte, nou, dan vinden we dat natuurlijk hartstikke leuk. Een special over de Dutch Blockchain Week met een paar namen die nog niet op het programma staan. Maar als je daar bent, dat ze echt wel onstage staan. Dus dat je daar alvast van op de hoogte bent. En anders, tot de volgende CryptoCast. En blijf hier lekker op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: AI, chips, cybersecurity, social media, quantum en entertainment. Je hoort het allemaal in De Grote Tech Show met Ben van den Burg en Joe van Buurik.
4: Mogen AI-agents zoals die van OpenAI en Perplexity toegang tot je bankrekening om geld uit te geven? En vooral, mogen ze dat dan doen bij webwinkels als die van Amazon? Nou, daar lijkt het niet op, want Amazon heeft Perplexity deze week voor de rechter gesleept, omdat je met Perplexity's AI-browser Comet dingen kan bestellen. En dat mag niet, zegt Amazon, dat schendt onze gebruiksvoorwaarden. Amazon, Perplexity piept terug, wij worden gepest en we willen alleen maar innoveren. Ben, wie heeft er volgens jou gelijk?
5: Ja, dit is zo'n interessant onderwerp. Dit is de kern van de verandering, naar mijn idee, op dit moment die plaatsvindt. En dat is, waar gaat de waarde zitten?
4: Ja.
5: Wie heeft er gelijk?
4: Ja. En wie heeft de marktmacht?
5: Wie heeft, daar gaat het nu om. Kijk, als je nu puur kijkt, weet je, Perplexity, dat is echt een boevenpartij. Hè. Die screpen, die doen alles om te innoveren. En dat doen ze best wel goed. Want
4: ze gaan voorbij paywalls van nieuwsites. Ze pakken nog meer data dan OpenAI ooit heeft gepakt.
5: Dus als ik nu gewoon plat kijk, van ja, dan heeft Amazon nu natuurlijk gelijk. Want Perplexity doet illegale dingen. Weet je, als je gewoon alles scrept, terwijl iemand zegt, je mag niet screpen en je doet het wel, dan moet je niet doen.
3: Verder luisteren naar De Grote Tech Show? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
9: Met het Interpolis Bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
13: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
14: of over de grootste beursgang aller tijden.
13: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
14: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
13: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
16: Straks om 4:00 in de avondspits.
17: Warm, warmer, warmst. Op sommige werkplekken wordt het te warm. Volgens de Arbo-dienst moeten werkgevers rekening houden met het veranderende klimaat. Wie is Rafael Oliveira, de nieuwe topman van Heineken? En follow the money bij dit WK. Waar of bij wie blijven de meeste dollars hangen? Dat zometeen in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats, vanaf 4:00 hier op BNR. En natuurlijk kun je nu al terecht op bnr.nl of in de BNR-app.
18: BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Een paar opvallende files op dit moment. Op het begin de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de verzorgingsplaats. Er staat wel 4 kilometer file met een 20 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht 6 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A27 Breda-Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden een stukje verderop. En er zijn dus controle tenslotte op de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meren bij hectometerpaal 51,3.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen zetten NS-bussen in, onder meer naar Schiphol. De Vegetarian Butcher Collective, het bedrijf achter de bekende vleesvervangers van Vivera en de vegetarische slager, heeft een nieuwe topman. Rutger Roosendaal neemt de leiding over van William van Weede. Roosendaal was eerder al jarenlang topman van de vegetarische slager en gaat zich nu richten op de verdere groei van het bedrijf. De Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grote rol gaat spelen en de auto minder afhankelijk wordt van de accu. En dan nu het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
20: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
20: En jij?
21: Ik meestal maar 1 keer per maand.
20: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
21: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
20: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
24: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
23: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
25: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
23: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
26: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
27: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
29: Er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan die zijn hetzelfde als kinderen. In de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Nee. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert. Ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen.
30: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
31: Dankjewel Wout.
30: Korte huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, de laatste tijd hebben we een paar zaken gedaan over seksueel misbruik van minderjarigen. En vandaag hebben we eigenlijk weer zo'n heftige zaak. Deze keer twee verdachten die allebei in dezelfde zaak naar elkaar wijzen. Hij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan en dat zeggen ze allebei van elkaar. Hoe moeilijk is dat als advocaat? Of heb je dan zoiets van nou, dan is het speelveld misschien juist alweer een stukje duidelijker?
0: Nou, het is in ieder geval, het speelveld wordt niet duidelijker. Het kan best wel lastig zijn. Kijk, je hebt natuurlijk al
30: als
0: te maken...
30: Als verdachten elkaar de schuld gaan zitten geven.
0: Nou ja, kijk, je moet het ook zo zien. Kijk, die verdachte heeft toch een advocaat die de belangen van die andere verdachte behartigt.
30: Ja.
0: En normaal gesproken heb je natuurlijk als advocaat van een verdachte in een strafzaak, ja, heb je het Openbaar Ministerie tegenover je staan, hè, waar je rekening mee moet houden. En met een beetje pech heb je een slachtofferadvocaat die ook een half officier van justitie tekeer gaat. En dan heb je al twee tegenstanders. Ja, als je dan ook nog een advocaat van een medeverdachte hebt die jouw cliënt zijn positie probeert te ondergraven, nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Dus het kan in zaken best wel lastig zijn. Alleen het is ook weer heel fijn als jij degene bent met de beste positie en makkelijker kan schieten op de ander. Je moet ook uitkijken dat je wel blijft binnen de belangen van je cliënt.
30: Ja.
0: En niet de ander gaat lopen na je. Althans, ik doe dat niet. Er zijn wel advocaten die dat wel doen. Overigens.
30: Namen.
0: Nee, maar je hebt wel eens dat je advocaten medeverdachten hebt die dan op een manier gaan wijzen naar jouw cliënt, dat je denkt, nou, zo hoeft het ook weer
30: en
0: niet.
30: En dat gebeurt er dan op de gang? Dan zeg je, lopen ze even mee naar het koffiezetapparaat. Waar ben jij nou mee bezig?
0: Nou, dat kan inderdaad wel gebeuren. Dat je dan even zegt van, hé, dit is niet nodig op zo'n manier. Je kunt ook op een andere manier kun je ook jouw positie duidelijk maken. Maar het kan het best wel complex maken soms, oprecht.
30: We gaan naar de zaak. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Hij is daarin de meester en zij is de ondergeschikte. De seksuele fantasieën worden al snel heftiger en heftiger en gaan op een gegeven moment over misbruik van minderjarige meisjes. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. Ze kleedt de meisjes uit, ze raakt ze aan als ze slapen en sommigen worden zelfs gepenetreerd met objecten. Via videobellen kijkt de man mee en deelt opdrachten uit. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Christian Quint. Welkom Christian.
1: Dank je.
30: Het is ook een beetje natuurlijk, jij hebt ook een podcast.
1: Klopt.
30: In zekere zin ook een soort concurrent van ons, hè? Knoester en Quint.
1: Ik zei al van, we zijn zo narcistisch op Knoester en ik, dat wij de podcast naar onszelf hebben genoemd. Dus dat is helemaal goed. Een stuk braver dan wij. Maar we hebben ook een podcast over strafrecht en TBS.
30: Dat is wel leuk. Ik heb wel geluisterd. Jij toch ook, Chris?
0: Ik heb wel eens geluisterd. Ik ben ook wel eens uitgenodigd om te gast te zijn.
1: Je komt zelfs.
0: Maar ik kom bij jullie binnenkort ergens. Maar
30: je hebt ook toegezegd.
0: Ja, kijk, ik zie het ook niet.
30: Dat hoor ik nu.
0: Ik zie het ook niet. Jij zat laatst bij Royce de Vries, al een keer van Spanje.
30: Ja, dat heb ik eerlijk aangekondigd.
0: Ja, maar ik zie het ook niet als concurrentie. Kijk, ik vind het oprecht alleen maar goed als zeg maar deskundige mensen, dus advocaten in dit geval, de samenleving iets meer proberen te leren over strafrecht. Dat is ook altijd ons doel geweest.
30: Ja.
0: Nou ja, goed, weet je, er is genoeg ruimte voor iedereen, denk ik.
30: Is dat ook jullie doel geweest, Christian?
1: Ja. Job en ik die dachten van, vind het leuk om met z'n tweeën gewoon over strafrecht TBS te praten en mensen daar meer over te vertellen.
30: Ja.
1: En de insteek is net iets anders dan bij jullie. Wij praten niet over afgedane zaken, maar met slachtoffers, daders, rechters, officieren, advocaten en ook behandelaren en TBS-klinieken eigenlijk over hun werk of wat ze hebben meegemaakt.
30: Vandaag gaan we een heftige zaak bespreken, Christian. Verschrikkelijke feiten. Dit soort zaken die doe jij heel vaak eigenlijk. Hè? Heftige zedenzaken.
1: Ja, klopt.
30: Hoe ga jij om met kritiek daarop? Dat mensen die zeggen van waarom sta je dit soort monsters bij?
1: Nou, ik snap de vraag eigenlijk wel.
30: Ja, ja.
1: Want het is de verjaardagvraag die je altijd krijgt of op die feestjes.
30: Ja.
1: Maar ik snap hem wel. Want het is natuurlijk ook lastig te begrijpen dat iemand die verschrikkelijke dingen heeft gedaan, dat hij dan toch wordt verdedigd. En in dit geval zeg ik ook heel eerlijk dat mijn persoonlijke omgeving, waar ik best wel veel verhalen over vertel, wat ik met mijn werk doe, toch met kleine kinderen meer moeite heeft dan met andere feiten.
30: Ja, het is zeker niet iets wat je zegt, maar als je dan op zo'n verjaardag staat en je hebt zo'n zaak de hele week gedraaid en iemand zegt, nou, hoe was je week? Dat je zegt, nou, ik heb
1: lekker, want
30: hartstikke goed verweer gevoerd voor een kindermisbruik. Is natuurlijk
1: nee, ook, maar het is denk ik ook als advocaat zelf ook. Want in deze zaak gaat het over het misbruik van kleine kinderen. Ik heb die beelden ook bekeken. Dat ook als advocaat gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Nee. Het doet wel wat met je.
30: Ja.
0: Zijn er, want je hebt zelf ook kleine kinderen.
1: Ja, zelfde leeftijd. Ja.
0: Is dat nog een belemmering voor jou ergens in zo'n zaak?
1: Nee, maar het maakt het wel heftiger, want er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan, die zijn hetzelfde als kinderen in de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja.
29: je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert, ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen. Maar het maakt wel dat dit, het is natuurlijk anders dan de diefstal van een rolletje drop. Want ja, dat doet je als advocaat niet zoveel. Maar hier denk je natuurlijk echt wel over na. Ja.
30: Ja, waarom doe je eigenlijk zo graag TBS-zaken?
29: Nou, heeft eigenlijk twee redenen. De eerste is, TBS'ers hebben een verhaal. En kijk, bij vermogensdelicten of drugsdelicten is het vaak, ik wil gewoon snel rijk worden, kassa. Maar veel van mijn cliënten zijn zelf slachtoffer geweest. Bijvoorbeeld in hun jeugd, als ze misbruikt zijn of ernstig verwaarloosd. Dus vaak hebben die mensen een verhaal. En ten tweede, veel van mijn cliënten zullen dit niet met me eens zijn. Maar ik vind TBS best wel hoopgevend. We zeggen als samenleving, we gooien de sleutel niet weg en we laten je rotten in een cel. Maar we geven je een behandeling, zodat je uiteindelijk kan terugkeren in de samenleving en weer met ons mee kan doen.
30: Ja. En ik heb of de kans daarop.
29: Ja, althans. De kans. En dat is de theorie. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt die had zijn feiten gepleegd omdat hij gewoon een hele zwakke persoonlijkheid had. Ze overal ja op durfde geen nee te zeggen. En inmiddels is de behandeling zover dat hij sterker is geworden. Dat hij ook tegen mij nee zegt. Maar ook, hij kon niet lezen en schrijven. Hij was analfabeet en daar schaamde zich voor.
30: Ja.
29: Dat ze hem in de kliniek hebben leren lezen en schrijven.
0: Haal jij dan meer bevrediging misschien wel uit het feit, niet zozeer uit de strafzaak zelf waarom dan een TBS wordt opgelegd, maar meer zeg maar in het vervolg daarvan, met TBS-verlengingen en zo'n behandeling.
29: Ja, zeker. Want dan, sommige mensen ken je al jaren. Dan heb je de strafzaak meegemaakt en zie je hoe iemand dan is, en ook jaren later. En natuurlijk, dat is het ideaalbeeld. Want de praktijk, daarom zeg ik al, veel cliënten vinden TBS verschrikkelijk, en dat snap ik ook. Maar er zijn ook heel veel succesverhalen waar je echt ziet dat mensen veranderen en beter worden. Dus het is ook als advocaat, ben je soms meer maatschappelijk werker dan echt dat je advocaat bent.
30: Ja. Voor de zaak die we vandaag gaan bespreken, heb jij toestemming gevraagd aan je cliënt om hierover te praten. Ja. Waarom ging die daarin mee?
29: Nou, eigenlijk, het is een bijzonder zaak, omdat het een man-vrouw koppel is. Ja. En we komen ook zo meteen nog over te spreken wat mijn cliënt ervan vindt. Maar voor hem is belangrijk dat hij zegt, er heerst een blinde vlek in de samenleving dat vrouwen dit ook doen. Dus kinderen misbruiken. Het zijn niet alleen mannen. En het is belangrijk dat meer mensen dat weten. En er is ook, ik weet niet of het vorig jaar of het jaar daarvoor was, dat een onderzoeksstichting voor seksueel misbruik dat ook heeft gepubliceerd dat er veel meer misbruik wordt gepleegd door vrouwen dan we denken. Dat was overigens niet de insteek van mijn pleidooi en verweer van om op vrouwen te wijzen. Maar het is wel dat we als samenleving natuurlijk bij misbruik heel snel aan mannen denken. Omdat het ook meestal gewoon mannen zijn.
30: Dat klopt, ja. Vertel eens, hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
29: Nou, ik werd door Job Knoester, dat is mijn kantoorgenoot. We hebben reeds opgebeld.
30: Ook hier wel eens
29: gast.
0: Helemaal in het begin.
29: Helemaal aan het begin. Ik ben de derde van kantoor. Yvonne van der Hut is ook al bij jullie geweest.
0: Ja, de rekening komt ze daarna.
29: Ja, uiteindelijk. Komt goed.
30: Ja.
29: Die belde mij op. En bij ons op kantoor overleggen we heel veel over strafzaken. Wat zou jij doen? Gewoon om betere verweren te leveren. Maar doen we ook veel grotere zaken samen. En hij zei, ik heb een zedenzaak die ik graag met jou wil doen. Maar voordat je ja zegt, denk er even over na. Want het is niet een alledaagse zedenzaak. Dus hij heeft mij verteld wat er was gebeurd. En daar heb ik even over nagedacht. Een paar seconden. En toen gezegd, ik wil hem wel doen. Dus op die manier is hij bij mij gekomen. Het was eigenlijk een hoger beroep. En Job en ik hebben hem dus met z'n tweeën gedaan. En op een gegeven moment heb ik iets meer de leiding genomen in de verweren en het contact met de cliënt.
30: In jouw woorden, want je zegt het is een hoger beroep. Ja. Waar is jouw cliënt allemaal voor veroordeeld? Wat was er gebeurd?
29: Nou, heel kort gezegd was er door de medeverdachte, er waren 7 meisjes waren ontuchtelijke handelingen mee verricht. Daar werd hij ook verantwoordelijk voor gesteld, omdat hij dat op afstand zou hebben aangestuurd. En daarnaast ging het om het voorhanden hebben van kinderporno.
30: En weet je dat ik me deze zaak nog kan herinneren? Want ik weet dat deze zaak in eerste aanleg speelde. En dat Saskia Belleman, die zat daarbij. En die had Twitter verslagen waar je maag van omdraaide.
29: Ja.
30: En dat ging echt over heftig misbruik van hele jonge kinderen. Heb jij dat toen ook gevolgd?
29: Ja, ik bezoek vaak Geen Stijl. En daar stond in typische Geen Stijl bewoording een bepaalde titel hierover, over zieke geesten.
30: Ja.
29: En toen dacht ik, wat is dit nou? Dus toen heb ik op de link naar Saskia Belleman geklikt. En in plaats van verder te gaan met het pleidooi waar ik mee bezig was, heb ik die hele zaak die dag gevolgd. Ik dacht, wat is dit?
30: Ja, ik weet echt nog dat ik dacht, maar hoe bestaat dit? Dat er dus kennelijk een relatie is tussen twee mensen die, dat is een SM of BDSM moet ik nu zeggen. Ja, ik ben van de oude school, wij noemen dat gewoon sadomasochisme. Maar dat is een relatie en die ontspoort op enig moment. Dan worden de hele jonge kinderen heftig misbruikt. dan komt zo'n zaak aan het licht. Hoe is die zaak eigenlijk aan het licht gekomen voor de luisteraars die het niet weten?
29: Nou, zij is op een gegeven moment bezig geweest met zo'n meisje.
30: De vrouw,
29: de vrouw met zo'n oppaskind. En dat kindje slaapt en die ouders komen dan thuis en zeggen, nou, hoe was het geweest? Nou, en kennelijk was er een verandering in het bedritueel, iets dergelijks. En die vader dacht later, ach, laat ik eens even kijken hoe het ging. En dat was helemaal niet uit controle of wat dan ook. Maar
30: want hij had een camera in die slaapkamer.
29: Er stond een camera, zo'n nannycam stond daar. En hij dacht, gewoon even kijken hoe dat ging. En opeens zag hij dat de oppas naakt die kamer binnen kwam lopen. Zijn dochter uitkleden. Dat er handelingen met haar werden verricht. En dat er op de achtergrond een mannenstem te horen was. Die bepaalde dingen daarover zei.
30: Opdrachten gaf.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, hij was op afstand. Zij was ter plekke.
29: Ja. Ging via videobellen.
0: En het ging om hele jonge meisjes, toch?
29: De eerste dat begon met een meisje, dat was nog beperkt qua handelingen van 7 jaar. Dat meisje dat werd geblinddoekt en kreeg toen een vibrator die ze moest likken. Maar volgens mij wist dat meisje niet dat het een vibrator was. En dat meisje heeft iets gezegd tegen de moeder. En toen is haar moeder naar de politie gegaan, wat ik nou voor iets geks heb gehoord. En daar heeft de politie niks meer mee gedaan. Mm-hmm. Maar toen zijn ze wel geschrokken. En toen is de leeftijd naar beneden bijgesteld naar kinderen die niet konden praten of niet goed de verhalen aan hun ouders konden vertellen. Dus dan zit je in de categorie 1 tot en met 4 ongeveer.
30: Ja, dus eigenlijk wat jij vertelt is dat stel, die zijn eigenlijk al een keer eerder bijna tegen de lamp gelopen en hebben toen bedacht, nou weet je wat wij gaan doen? We gaan ons richten op jongere kinderen.
29: Ja.
30: Bij in zo'n oppasgezin waar zij dan dus oppast. Daar is, kijk, die vader die kijkt die videobeelden terug. En die krijgt, wat je net verteld is, die krijgt een hartverzakking. Die ziet de wereld instorten, want daar, hij ziet dus eigenlijk het misbruik
29: van
30: zijn kind.
29: Hij heeft ook gezegd, op het kon ik er niet meer tegen. Ik heb hem dichtgeklapt en gelijk de politie gebeld.
0: Weet je nog, want het is één zaak, hè?
29: Ja.
0: Hoe zijn die andere zaken aan het licht gekomen?
29: Nou, zij maakte beeldmateriaal. En dat stuurde ze ook naar hem toe. Dus dat stond, ze had meerdere telefoons. Maar dat die op gegevensdragers waren
0: gewoon aangetroffen.
29: Werden beelden aangetroffen. Er werden chats aangetroffen met verschillende ouders over eventueel oppas. Er werden in de agenda oppasmomenten aangetroffen. Dus op die manier is het gaan lopen. En hebben ze de overige ouders, kinderen, hebben ze gevonden.
30: Ja. Die zaak, hoe is die gegaan in eerste aanleg?
29: Nou, in eerste aanleg werd er door de verdediging van hem een verweer gevoerd op het medepleger. Er werd gezegd, er is wel een samenwerkingsverband, maar die is niet dusdanig.
30: Mm-hmm.
29: Dat je kan zeggen dat die samenwerking zo heel erg intensief was dat je hem daar ook helemaal verantwoordelijk voor kan houden.
30: Ja.
29: Nou, dat is verworpen. En de rechtbank heeft toen eigenlijk gezegd van, ja, jij had die vrouw, die medeverdachte, helemaal in jouw macht in die BDSM-relatie die jullie met z'n tweeën hadden. En zonder jou zou dat misbruik waarschijnlijk ook niet zijn gepleegd.
30: Ja.
29: Toen heeft hij 12 jaar een TBS gekregen. En dat is wel opvallend, want hij heeft die kinderen niet aangeraakt. En de medeverdachte kreeg 12 jaar.
30: Ja, want de officier van justitie die heeft destijds een serie aan monsterlijke feiten genoemd.
29: Ja.
30: De rechtbank zei van, nou, het stel is heel berekenend te werk te gaan. Hè? Ook door je zo te richten nadat je bijna tegen de lamp bent gelopen. Dat je zegt, nou, dan gaan we nu jongere kinderen eigenlijk te pakken nemen.
0: En jullie is nog wel even interessant, hè? Dat wat je net zegt. Het is natuurlijk het medeplegen.
29: Ja.
0: Hè? Ook voor de luisteraar, daar moeten sprake zijn. We hebben al vaak al gehad van een bewuste nauwe samenwerking waarbij iedereen een duidelijke bijdrage geleverd. Daarvoor is dus niet van belang altijd dat je zelf aanwezig bent bij de daadwerkelijke uitvoering van het delict. Als jij echt een intellectuele bijdrage hebt en samen die plannen maakt, ja, dan kun je net zo goed als medepleger worden aangemerkt als degene die daadwerkelijk uitvoert.
29: Ja.
30: Ja. 12 jaar en TBS, dan komt zo'n zaak bij jou. Dan is deze zaak in eerste aanleg is zo verlopen met alles wat daarbij gebeurd is. Mm-hmm. Een heleboel maatschappelijke ophef. Want dat
29: zeker.
30: Kan jij het nog herinneren?
0: Ja, ik kan me nog wel herinneren. Ik heb me niet heel scherp voor ogen, maar ik kan me nog wel herinneren. Nu moet ik je wel heel eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal zoals Christian. In die zin dat op het moment dat het, zeg maar, Saskia Belleman zo'n hele heftige zaak met jonge kinderen heeft. Ik heb zelf natuurlijk ook jonge kinderen. Ik kan daar iets minder makkelijk afstand van nemen. Ik lees het ook liever niet.
30: Ja.
0: Dus het staat me wel bij, maar ik heb het niet heel intensief gevolgd.
30: Nee. Jij hebt gezegd, ik wil die zaak wel doen in hoger beroep. Waar zag jij licht? Wat ben je gaan doen?
29: Nou, wat ik eigenlijk altijd eerst doe, je leest het vonnis, je leest het verhaal van de officier, je leest het verhaal van de verdediging en het relaas, dat is de samenvatting van een politiedossier door de politie.
30: Ja.
29: En dan ga je eigenlijk kijken, goh, leest dat vonnis logisch, ja of nee? Dat is eigenlijk waar ik altijd mee begon.
0: En dat doe je eigenlijk voordat je je cliënt voor de eerste
29: voordat ik mijn cliënt zie, want dat dossier beslaat duizenden pagina's, dus je hebt niet de tijd om dat natuurlijk allemaal door te nemen, maar dat is eigenlijk waar ik in elke hoge beroepszaak mee begin. Lees het vonnis logisch, ja of nee? En ik zal heel eerlijk zeggen, ik las het vonnis en dacht, lees best wel logisch eigenlijk.
30: Is dit vergelijkbaar met wat jij doet?
0: Nou, dat kan je wel eens hebben als je een hoge beroepszaak hebt. En je wordt aangezocht voor best wel een pittige zaak. Hè, of nou dit is of een andere pittige zaak. En dat je zo'n vonnis leest. En dat je de bewijsmiddelen ziet. En dat je de overwegingen ziet. En de verweren ook die worden afgewezen door de rechtbank. Dat je denkt, ik moet nog maar even kijken of ik hier nou iets in kan betekenen.
30: Een deuk in een pakje boter kan slaan.
0: Nou ja, en ook omdat natuurlijk, dat weten we ook uit zaken van de afgelopen tijd, appelleren is riskeren. Dus je kunt ook een hoger beroep, een hogere straf krijgen.
30: Ja, dat had jij dus ook, Christian. Ja. Je leest dat vonnis en je denkt, op het eerste oog zit daar weinig licht in.
29: Ja, dat die verwereld dat medeplegen. Chris heeft dat net heel goed uitgelegd. Daar dacht ik, daar heeft de rechtbank gewoon gelijk in. Kom op. Daar kan je niks mee doen juridisch. Ik dacht nog met de straf misschien omdat het TBS in de orde was. Dan hebben wij als TBS-kantoor vaak verweer op de combinatie tussen lange gevangenisstraf en TBS. Dat slecht is voor de behandeling. En ook dat TBS, je zit al 9,5 jaar in de kliniek. Dus dat je ook heel lang wordt weggestopt. Dat je daar rekening mee moet houden. Dus eigenlijk was mijn eerste gedachte, het moet in die hoek meer worden.
0: In de strafmaat.
29: Ja, in de strafmaat. Ja.
30: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van wordt dus geen makkelijk ritje. Het is ook misschien wel weer een uitdaging. Maar het is niet zomaar even dat je denkt, hier en daar nog wel wat van die straf afpeuteren.
29: Nee, dat was niet de gedachte gelijk. En dat is ook de hele tijd geweest hoor. Dat een lastige zaak op dat soort punten.
0: Vind jij het fijn om een hoger beroep te doen?
29: Ja.
0: Fijner dan eerste aanleg?
29: Veel fijner.
0: Ja. Oh ja, echt waar?
29: Ja, hiervoor heb ik zowel bij het OM als bij de rechtspraak in hoger beroep gewerkt. Als juridisch medewerker. En ik vind het fijne in hoger beroep heel veel zo uitgekoud. Je kan het echt richten op waar jij het over wil hebben. Dus je hoeft niet overal meer wat van te vinden. Maar je pakt er één ding uit. En dat probeer ik helemaal uit te pellen, pulken. En daar echt mijn verweer van te maken. Dus ik vind hoger beroepszaak.
0: Maar heb je dan niet eens een hoger beroepszaak dat je denkt, als ik dit is in eerste aanleg dusdanig slecht gegaan?
29: Of? Ja, maar dat heeft een voordeel. Want wat je merkt vaak is als de verweren in eerste aanleg, als ik het, laat ik het zo zeggen, anders had gedaan.
0: Ja, precies.
29: Je gaat heel diplomatiek. Dat het OM soms ook, en dat is niet in deze zaak, maar in de andere zaak een beetje lui wordt. Omdat ze denken van, klopt allemaal wel het vonnis. Net wat ik net zei, het leest wel logisch. En dat ze dan een beetje lui worden met het dossier lezen. En dat is ook een voordeel.
30: Ja. Ja, even voor de luisteraars die het misschien niet weten. Want kijk, een hoger beroep is eigenlijk dat, dan wordt de strafzaak overgedaan, toch Chris?
0: Ja.
30: Maar in de praktijk wordt er alleen natuurlijk ingegaan op de punten waarop iemand is veroordeeld.
0: Ja,
30: toch?
0: Kijk, het is precies wat Christian zegt. Het is, kijk, we noemen dat het voortbouwend appel.
30: Ja.
0: Omdat je gewoon even wil bellen. Nee, het voorbouwend appel. Op het moment dat jij in hoog beroep gaat tegen een vonnis, dan moet je een zogenaamde appelschriftuur indienen. En daar moet je eigenlijk je grieven. Dus je klachten over het vonnis in.
30: En dan val je bepaalde onderdelen van het vonnis aan.
0: Kijk, en je kunt natuurlijk zeggen, dit vonnis van deze rechtbank is gewoon integraal op alle onderdelen totaal kloten.
30: Bagger.
0: En dan ga ik in hoog beroep gaan we dat helemaal overnoemen. Maar je kunt ook zeggen, bepaalde onderdelen van het vonnis kan ik eigenlijk wel goed volgen. En ik richt mijn hoge beroep eigenlijk op een paar specifieke punten.
30: Ja, en dat is interessant, hè, lieve luisteraar. Want waarom? Het is niet binair. Het is niet of winnen of verliezen.
0: Nee.
30: Jullie zijn natuurlijk veel vaker bezig, Chris,
0: met schade
30: afpellen van straffen. Dus dat je zegt,
0: schade beperken.
30: Een onsje minder hier en een pondje minder daar.
0: Ja, kijk, het kan bijvoorbeeld liggen. Hier, Christian zegt duidelijk, we willen eigenlijk die straf in combinatie met die TBS-dwang misschien wat lager krijgen. Het kan ook zijn dat je zegt, hier is een kwalificatie van bijvoorbeeld moord. Maar dat kan misschien een doodslag worden met als gevolg een lagere straf. Daarom snap ik wel wat jij zegt. Kijk, ik vind het zelf heel lekker om een eerste aanlegzaak te doen. Omdat je dan zelf helemaal de verdediging kan vormgeven. Maar het lekkere is natuurlijk dat er al een fundament ligt, een hoger beroep. En dat je heel specifiek, wat Christian zegt, gaan schieten.
29: Ja. Ik vind het ook heerlijk als de feiten gewoon vaststaan in discussie. Maar is het nou moord of doodslag dat je op die juridische kwalificatie gaat zitten?
0: Heb jij trouwens als laatste vraag hoor, die ik ook stel? Dat je zegt als je zo'n hoogberoepsdossier, zo'n vonnis leest en alles. Dat je in een hoogberoep zegt, ik zie daar helemaal niks niet zitten. Ik adviseer u om dat hoogberoep in te trekken.
29: Ja, maar dat doe ik ook.
0: Ja.
29: En dat is met name als je richt tegen TBS-dwang. En ik zeg tegen cliënt, dit wordt weer TBS-dwang in hoger beroep. Dan duurt dat appel heel erg lang. Maar die tijd krijg je nooit meer terug. Dus stel je voor die procedure de 2 jaar, waar 2 jaar later tot TBS-dwang weer veroordeeld. Heb je 2 jaar voor niks gezeten. Dus dan zeg ik intrekken.
30: Ja. In deze zaak, Christian, had je het idee, hier kan ik nog wel met de kaasschaaf overheen. Hier krijg ik nog wel wat gedaan.
29: Nou ja, misschien. Dat was dus een beetje twijfelachtig. Maar in het eerste gesprek met hem was hij heel erg duidelijk dat hij zei, want ik had het over dat medeplegen gehad, het juridische zijn. Dat geloof ik allemaal wel. Als je zegt dat niet haalbaar is, is dat niet haalbaar. Maar hij zegt, die rolverdeling, zoals de rechtbank die vastgesteld, dat ik haar in haar macht had en daardoor een misbruik heeft plaatsgevonden, dat klopt niet. Die relatie was gelijkwaardig. En die rolverdeling was anders. En toen dacht ik, de rechtbank heeft die rolverdeling zo erg in zijn nadeel gewogen, dat als het klopt wat hij zegt, ik wist niet of het klopte, dan zit daar wel wat in voor de strafmaat.
30: Jij gaat dan voor het eerst je cliënt ontmoeten. En ik heb dan daar een beeld bij. En dat is natuurlijk helemaal opgebouwd vanuit de media. Maar,
0: een monster.
30: Geen monster. Maar de man en de vrouw hebben beide seksuele fantasieën over onder meer BDSM, nazisme en kinderen. Dan gaat er in mijn creatieve brein wel zich een beeld vormen. Wat voor iemand zat er tegenover je? Zat daar een BDSM-nazistische kindermisbruiker voor je beeld?
29: Ik ben bijna benieuwd hoe ziet hij eruit.
30: Ik weet dat ook niet.
29: Nee, daar kom ik niet uit. Ik snap wat je bedoelt.
30: En Mark Dutroux-achtig persoon?
29: Nee, er zat tegenover mij een man keurig gekleed, goed verzorgd, welbespraakt, in een nette buurtje buurman.
30: Ja. Sta jij daar dan nog van te kijken?
29: Nee. Nee, want dat is, vaak zo, dat is veel vaker zo. Kijk, bij TBS zie je over het algemeen mensen die leven aan de onderkant van de samenleving. Ja. Maar in TBS-zaken, dus als je een stoornis hebt op het gebied van seks, dan zie je alle lagen van de bevolking.
30: Straks in Napleiten hoor je meer over een grote zedenzaak waarbij een stel verdacht werd van misbruik van 7 jonge meisjes.
2: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
3: Wat is jou opgevallen deze week?
4: Ja, een uitspraak van Trump. Naar aanleiding van de hele discussie over misdaad in grote steden. En ik meen dat het ging over Washington, waarvan hij zei, daar is de misdaad sinds ik heb ingegrepen gezakt tot 0. Er is geen misdaad meer in Washington. Nou, er kwamen allemaal mensen die zeiden dat is onzin. We kunnen je laten zien waar het nog wel is. Maar wat dacht je van de grootste vorm van misdaad? Dat is namelijk huiselijk geweld. Waarop Trump zei, ja, dat is onzin, dat telt niet. Dus wat Trump betreft mag je rustig je partner in elkaar rammen. Want dat wordt niet geteld als misdaad. Dus ik moest er zo om lachen. Ik dacht, dat mag ik jou en de collega's hier en de luisteraars niet onthouden, dit verhaal.
3: Ja, ongelooflijk. Je hebt dan nog soms, zelfs de al die jaren momenten dat je even flappert met je oren als Trump wat zegt, dit was wel weer zo'n moment.
4: Was er weer
3: echt voorkomen alsof een melding van huiselijk geweld, alsof dat eigenlijk maar gemeen was richting hem, want daardoor werden die statistieken weer helemaal verprutst. Ja. Dat we dat dus maar niet meer moesten doen.
4: Nee. En wat geeft het als je een partner in elkaar slaat?
2: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast in de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
11: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
6: En naar wat er o zo fout is gegaan.
15: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
6: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
16: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
17: Straks om 4:00 in de avondspits.
18: Warm, warmer, warmst. Op sommige werkplekken wordt het te warm. Volgens de Arbodienst moeten werkgevers rekening houden met het veranderende klimaat. Wie is Rafael Oliveira, de nieuwe topman van Heineken? En follow the money bij dit WK. Waar of bij wie blijven de meeste dollars hangen? Dat zometeen in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats, vanaf 4:00 hier op BNR. En natuurlijk kun je nu al terecht op bnr.nl of in de BNR-app. BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het wordt weer langzaam zeker drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. Wat opvalt is de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij het Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. Ook een ongeluk op de A6 van Muiden naar Lelystad. Ter hoogte van Lelystad. Ook hier is de weg weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Het is opvallend druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A27 tenslotte Breda richting Gorkum. Op het Gorkum bij de wegwerkzaamheden een stukje verderop staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En de snelheidscontrole tenslotte op de A7 Zaanstad richting Hoorn bij hectometerpaal 17,8.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is, of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen zetten NS-bussen in, onder meer naar Schiphol. De Vegetarian Butcher Collective, het bedrijf achter de bekende vleesvervangers van Vivera en de Vegetarische Slager, heeft een nieuwe topman. Rutger Roosendaal neemt de leiding over van William van Weede. Roosendaal was eerder al jarenlang topman van de Vegetarische Slager en gaat zich nu richten op de verdere groei van het bedrijf. De Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grote rol gaat spelen en de auto minder afhankelijk wordt van de accu. En dan nu het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
31: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
1: Je bent weer terug bij Napleiten. Hoe ging het eerste gesprek? Hoe ging dat?
11: Nou ja, eigenlijk op die manier best wel goed. Want ik had verwacht een man...
1: ook wat anders verwacht.
11: Ja, ik had... Niet qua beeld, dat wist ik niet. Maar wel inhoudelijk dat ik dacht... medepleger zal wel een discussie worden. En volgens de officier van justitie had die man geen... was hij niet schuldbewust, ontkende die veel dingen. Dus ik dacht, dat wordt een robbertje vechten op het eerste punt al gelijk. Maar dat was helemaal niet zo. Hij erkende dat hij dat allemaal had gedaan, dat het vreselijk was. Maar zei, ik wil... dat beeld wordt rechtgezet. En hij zei, het is mij nog minder te doen om de strafmaat. Het was hem echt het belangrijkste te doen over de overweging van de rechtbank.
1: Ja, en als je doelt op dat beeld dat moet worden rechtgezet... dan heb jij het specifiek over de rolverdeling tussen hem en de veroordeelde vrouw.
11: Ja.
1: Want eigenlijk zegt de rechtbank in dat vonnis... deze man die zat op afstand dit allemaal aan te sturen... Zij was compleet in zijn ban en zij deed wat hij wilde.
11: Ja.
1: En hij zei dus daar in die spreekkamer tegen jou... dat is helemaal niet waar.
11: Nee, klopt.
1: Dat zou ik ook hebben gezegd, denk ik.
11: Ik zou je gewoon heel eerlijk zeggen, dat dacht ik ook. Ik ben als advocaat toch een beetje sceptisch van nature inmiddels. Dus cliënten vertellen mij een hele hoop. En ik zeg, ik ga het dossier lezen en dan komen we terug. Dat is dan eigenlijk altijd de reactie. Ik schrijf alles op, ik ga dat bespreken. Hoe is het allemaal gegaan? Maar mensen op hun blauwe of bruine ogen geloven... dat is niet strafrecht niet zo goed.
3: Maar wat zei hij er dan over?
11: Kijk, hij zei van, we hebben elkaar leren kennen. Zijn BDSM-relatie, die is uit de hand gelopen. Dat is wel veilig om te
17: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Was het gestopt als je niet gepakt was? En toen heeft hij gezegd, nee, waarschijnlijk was het dan gewoon doorgegaan.
2: Nog even terug op die rolverdeling. Ja. Hè? Want hij zegt, nou, dat zit toch iets anders.
1: Ja.
2: Toen jij inmiddels dat dossier een beetje had gelezen. Want je zegt net ook, ja, je cliënten kunnen niet alles vertellen.
1: Ja, ze kunnen alles zeggen.
2: Zag je in het dossier ook aanknopingspunten voor wat hij daarover vertelde?
1: Ja, want in de samenvatting stond bijvoorbeeld dat de vrouw had gezegd dat hij was begonnen met het fantaseren over kleine kinderen. En er werd dan, want er waren allemaal appgesprekken tussen die twee, was er bewaard gebleven. Niet alles, want er is ook heel veel verwijderd. Maar je ziet die opbouw in het begin van die relatie, hoe dat steeds extremer wordt. Ook de normale, noem ik maar even, niet strafbare fantasieën. Wat ze allemaal met z'n tweeën deden. En volgens de politie was hij dat. En er werd bijvoorbeeld ook gezegd dat hij zei van, nou, onder de 18 is geen probleem. Maar wat liet de politie weg? Dat zij net daarvoor had gezegd dat zij een hele heftige seksuele fantasie deelde over een klein meisje, waarop hij reageert, nou, onder de 18 is voor mij geen punt en dit vind ik wel positief om te lezen. Ik zeg het maar even heel plastisch, want anders wordt het wel naar. Maar ik las daar zelf de eerste keer dat ik iemand over kleine kinderen zag praten, was dat inderdaad de medeverdachte. Dus toen dacht ik, er zit best wel wat in wat hij zegt. En wat je verder merkt, het gaat over BDSM. Het beeld is wel een man dominant. De man praat ook nog eens dominant. Dat er, denk ik, bij veel mensen weinig bewustwording is hoe zo'n BDSM-relatie daadwerkelijk werkt.
3: Nou, ik weet ook niet hoe zo'n relatie werkt. Hoe werkt dat dan?
1: Nou, daarvoor kan je naar een website, de Vereniging van BDSM-liefhebbers. Voor de luisteraar, die heb ik ook gebruikt. En we hadden de deskundige van het Pieter Baan Centrum tijdens de zitting. Maar simpel gezegd, heb je een dom, dat is een dominant. Die zet meer de koers uit. En je hebt een sub, dat is de onderdanige. Maar de sub, die bepaalt hoe ver het gaat. Want die mag opdrachten uiteindelijk wijzigen. Die heeft ook een codewoord. Dus de dominant geeft wel die opdrachten, maar de onderdanige voert ze uit, maar die geeft de grens aan. En het is uiteindelijk een wisselwerking.
2: Het is een afspraak eigenlijk.
1: Ja, het is een afspraak, het is een spel. En als de meester te ver gaat, dus dingen doet die de onderdanige niet wil, dan komt er ook een einde aan die BDSM-relatie. Want anders kan die niet voorbestaan, want dan blijf je dingen doen die je niet wil.
3: Oké. Wat mij wel een beetje treft is, de vrouw had een wat lichtere straf gekregen dan hij. Hè?
1: Ze hadden dezelfde straf gekregen, maar hij had
3: allebei
1: TBS.
3: 12 jaar, hij had TBS. En zij had een zogeheten gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel gekregen. In hoeverre verschilt dat van TBS?
1: Nou, TBS, dan word je gewoon behandeld, punt. Dat is sowieso het geval. Maar de gedragsbeïnvloedende maatregel is nieuw.
3: Dat heet dan, de GVM-maatregel.
1: De GVM voor intimie. En dat wordt aan het einde gekeken van bijvoorbeeld je detentie of het einde van TBS, want het kan ook naar TBS. Van, goh, moet jij eigenlijk nog langer onder controle van de staat blijven? Ja. En die kan dan elke keer ook weer worden verlengd. Alleen de sanctionering daarop is wat anders, wat lichter dan bij TBS.
3: Hey, als jij zo'n dossier gaat bestuderen, dan weet je op enig moment moet ik ook die beelden gaan bekijken. Hoe bereid je je daarop voor?
1: Nou, het moest niet.
3: Of weet ga
1: dat
3: ik
1: dat
3: die
1: niet iedereen dat heeft gedaan. Maar ik wilde dat doen omdat hij te horen was op die compilatie. En ik wilde, want het ging over de opdrachten. Hoe klinkt die? Is dat even chargerend in die natie die jij noemde? Of is het gewoon praten? Ik was daar voor die rolverdeling, was ik daar naar benieuwd. En de officier van justitie merkte terecht op, als je alles leest, dan zie je eigenlijk niet wat er echt aan de hand is. Nee. En toen dacht ik, ik ben zorg met deze zaak bezig. Ik moet het ook onder ogen komen.
2: Ja, dat is lastig. Want normaal gesproken, bij kinderporno, laat ik het zo zeggen, hoef je niet per se zelf die beelden te bekijken.
3: Nee.
2: Maar er worden gewoon procesverbaal van gemaakt. Ja. Ja, en als blijkt dat het kinderporno is, is het kinderporno. Maar ja, hier heb je natuurlijk de bijzondere factor, dat op de beelden gaat om komt ook de onderlinge verhouding tussen de verdachten.
3: Intonatie.
2: Ja, intonatie, toon, hoe wordt er gereageerd op elkaar.
3: Maar hoe bereid je je daarop voor?
2: Ja, dat lijkt me ook best wel heftig.
1: Praten. Dus ik heb het gewoon tegen mensen uitgesproken, ik ga dit doen en ik verheug me er totaal niet op. En dat ik ook niet wist, ik heb wel vaker heftige dingen gekeken, maar kinderporno nog niet.
3: Nee, want je weet ook dat alles wat je ziet, kan je niet meer ontzien.
1: Nee, daar was ik van tevoren ook mee bezig, maar ik dacht, ja, we zien het wel. En ik weet nog, ik het meeste doe ik met openbaar vervoer en de OV-fiets, dus ik fietste naar dat politiebureau toe. En toen dacht ik, ik ga nu naartoe en als ik straks terugfiets, dan zitten die beelden in mijn hoofd. Ja. Maar wat heel fijn was, er zit een politieagent bij.

0: die houdt eigenlijk een beetje toezicht op je. Want het gaat om kinderporno en er wordt voorkomen dat je mogelijk stiekem opnames maakt. Maar ik vond dat eigenlijk wel heel fijn.
1: Dat jij ook kon wat dingen kon zeggen.
0: Ja, ook na afloop met die man, want die man had ze zelf ook gezien, dat je gewoon onmiddellijk daarna kon ontladen, kon praten. En ik heb wel, niet beschreven, maar wel tegen mensen die dierbaar waren gezegd, het is gewoon hartstikke kloot. En op kantoor ook even gebeld van...
2: Het is vreselijk.
0: Ja, het is vreselijk. Ja.
2: Er zijn allemaal psychologische onderzoeken, psychiatrische onderzoeken geweest bij zowel jouw cliënt als zijn toenmalige BDSM-vriendin, want die relatie was volgens mij voorbij, toch?
0: Ja, zeker. En het gebruikt ook niet echt een vriendin in de zijn van een liefdesrelatie.
2: Nee,
0: het
2: is okay,
0: een
2: BDSM-relatie
0: is natuurlijk heel breed, maar dat het dat duidelijk is. Ja.
2: Wat kwam daaruit bij jouw cliënt uit die psychische rapportage?
0: Nou, in een hoger beroep, want het is nog een klein verschil tussen bij de rechtbank en hoger beroep. In het hoger beroep is hij naar Pieter Baan Centrum gegaan. Ja. En bij de rechtbank dan komen de psychologen en psychiaters bij hem langs geweest in de gevangenis. Dan komen ze 2 uur praten en dan komen ze 3 keer langs en schrijven ze een rapport.
2: Ja.
0: In hoger beroep is hij 7 weken geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Dus dan krijg je ook echt wel een goed beeld van iemand. En over hem hebben ze vastgesteld dat hij een dysthymische stoornis heeft. En wat is dat? Ja, belletje heel goed. Is dat je eigenlijk gewoon kortzicht zwaar depressief bent. Dus dat je een depressieve stoornis hebt. En verder dat hij narcistische kenmerken had. En ook parafilie. En parafilie, weer belletje. Is dat je een afwijkende seksuele voorkeur hebt. Vroeger was parafilie bijvoorbeeld ook homofilie, omdat we zeggen dat is afwijkend. Maar het gaat dus eigenlijk wat wij maatschappelijk gezien afwijkend vinden. Dus dat is subjectief. Maar kinderen is natuurlijk afwijkend. En bij hem was dat wat ze noemen niet exclusief. Dat wil zeggen dat hij ook op volwassen vrouwen valt, maar ook dat hij opgewonden wordt van minderjarige meisjes. En daarbij zei Pieter Baascentrum, dat lijkt niet heel diep geworteld te zijn, maar vooral, er was wel eerder al sprake voor de relatie met de medeverdachte, maar dat met name in die relatie helemaal tot wasdom is gekomen met z'n tweeën.
2: Ja, begreep ik nou goed dat zij daar op dat moment ook was in het PBC?
0: Ja. Wat ze doen bij medeverdachten is dat ze die interactie willen observeren. Dus wat je krijgt is dat zij x aantal weken, ook 7 weken, die zitten dan. En dan halverwege of na 3/4 ongeveer van die observatieperiode komt hij. En dan zit er een overlap, of dat is andersom, dat ben ik even kwijt. Maar er zit een overlap in de observatieperiode. Dus ze hebben alle twee een deel alleen en een deel gezamenlijk om te kijken van, hoe reageren ze nou eigenlijk op elkaar?
2: En hoe reageerden ze op elkaar?
0: Maar ze worden in het Pieter Baan Centrum rapport van mijn cliënt, want die van de medeverdachte heb ik niet, dus kan ik niks over zeggen, bijna omschreven als een getrouwd stel. Dat vrij snel uiteindelijk weer gaat praten en dat ze ervaringen gaan delen. En ervaringen dus niet over kinderen, maar hoe het is om in deze zaak gevangen te zitten, wat voor erge dingen ze hebben gedaan. En daarbij schrijven de deskundigen, en dat hebben wij natuurlijk in het pleidooi gebruikt, ook op dat het opvalt dat hij daarbij niet dominant is, maar dat zij met name aan het woord was.
1: Maar dat had je natuurlijk ook een beetje je hoop, denk ik. Want je hebt natuurlijk geadviseerd, neem ik aan, hoger beroep, een nieuwe PBC-plaatsing.
0: Ja, dat was ook verzoek van de verdediging. Want in de eerste aanleg hoefde het niet uitgebreid over te hebben, maar dat was echt wel hard op hem, met name. En op dat punt zaten bij Pieter Baan Centrum wel een paar, ik noem maar even, je kan nuance of groot, maar echt wel verschillen. De conclusies waren redelijk hetzelfde. Maar weer als het gaat over overwegingen en motiveringen, die weken wel wat af.
1: Ja, dan hoop je natuurlijk dat in die onderlinge verhouding, dat ze daar iets over zeggen wat je kunt gebruiken.
0: Maar we hebben dat niet heel erg, we hebben hem niet gecoacht. Soms doe je wel dat je bij Pieter Baas van tevoren mensen heel graag uitlegt wat er gaat gebeuren en hoe het werkt. Dat ik leg het altijd ook uit. Maar het is niet dat we hebben gezegd, doe dit wel, doe dit niet. Van doe gewoon eigenlijk gewoon wat je hart ingeeft op dat moment.
2: Maar je had daarmee dus wel een soort handvatje om te zeggen van, die verhouding was niet zo dat hij
0: Nee, klopt. Het was uiteindelijk overal in het hele pleidooi was het een detail, een voetnoot. Maar het was natuurlijk wel weer helpend. Dat wij daar als verdediging, los van het dossier natuurlijk, wat de politie allemaal had verzameld, wel weer bevestigingen zagen, dat die relatie veel gelijkwaardiger was dan de rechtbank had.
1: Mag ik het even zo samenvatten?
0: Ja.
1: Als ik het goed begrijp. Dat je verdedigingsstrategie in hoger beroep eigenlijk enerzijds, vooral ingegeven door de wens van jouw cliënt, het was gericht op die onderlinge verhouding op een andere manier over het voetlicht brengen, of voor het voetlicht. En dat je het tegelijkertijd probeert eigenlijk op basis van andere argumenten die straf zo laag mogelijk te krijgen in combinatie met de TBS met dwang.
0: Ja, kijk, hij had natuurlijk over die rolverdeling en er even kort over nagedacht, want het was tegen de bewijsoverweging, maar je gaat geen bewijsverweren meer voeren. Dus ik heb hem gegoten in het kader van de strafmaat. Dus dat je dat zegt van, medeplegen, maar nog steeds, dus minder, hij is daarbij niet bij geweest. Dus moet je die rol ook qua straf anders beoordelen.
2: Leg dit heel even uit aan een leek, Chris.
1: Nou kijk, wij kunnen met z'n tweeën, Wouter en ik, jij en ik, kunnen medepleger zijn van een bankoverval.
2: Ja.
1: In de zin dat ik jou help met de voorbereidingen. Dat we samen plan maken. Hè, dat we samen spullen kopen. Dat we samen er naartoe rijden. Maar dat jij uiteindelijk de bankoverval pleegt, Wouter.
2: Ja, vind ik ook echt wel iets voor jou om mij daar dan voor op te laten.
1: Nou, het lijkt me meer iets voor jou dat jij daar in de leiding neemt.
0: ik blijf hier buiten.
1: Ja, heel verstandig. Nee, maar dan kun je natuurlijk, kan mijn advocaat, we worden allebei gepakt.
2: Ja, tuurlijk.
1: Jij bent daar heftig, daar heftig tekeer gegaan in die bank.
2: Hoe kom je daarbij?
1: Daar heb ik, ik ben de bankovervaller, dat ga je zien. Denk. Ja, dan kun je natuurlijk, dan kunnen wij wel allebei, dan ben ik ook gewoon medepleger hoor. Je bent er vrij snel. Maar zelfs als je medepleger betekent niet dat je allebei precies dezelfde bijdrage levert.
2: Ja.
1: Kun je in differentiëren. En dan kunnen ze zeggen, nou Wouter, die krijgt 12 jaar met TBS en dwang. En Chris, die komt er met 4 jaar vanaf, want die heeft alleen maar...
2: Die stond alleen maar buiten.
1: Medeplegen, ook al ben je allebei medeplegen, kun je dus differentiëren in zwaarte van.
2: Oké, helder.
1: Ja. En wat Christian eigenlijk zegt, is: ik maak er geen bewijs meer van. Dus in de zin dat er geen sprake zou zijn van medeplegen. Maar ik ga differentiëren in de zwaarte van rol. En daar ga ik aan koppelen een verweer ten aanzien van de op te leggen straf.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je van hij heeft minder gedaan. Dus hij moet lager.
1: Zijn rol is minder zwaar dan door de rechtbank is aangenomen. Dus moet hij een lagere straf krijgen.
2: Christian, hoe waren de zittingen in hoger beroep?
0: Redelijk kort. Het waren 4 volledige dagen waar ervoor uitgetrokken. Maar die 4 hele dagen waren niet nodig. Maar ik vond het wel toch intens. Omdat de materie gewoon intens is.
1: En weer samen met de medeverdachte neem ik aan.
0: Ja, het was gelijktijdig maar niet gevoegd. Dat is ook een zwaar vakterm, maar die mag bedrukken. Gelijktijdig is dat ze gewoon alle 2 die zaken gelijktijdig worden behandeld. Maar wat de een zegt, gebeurt in de zaak van de een, wordt niet gebruikt in de zaak van de ander.
2: Ja.
0: Tenzij je dat gaat voegen, dat is bij de rechtbank wel gebeurd. Dat is dan dat alle 2 als ze aan het praten zijn, dat dat tegen elkaar gebruikt kan worden. Maar hier wordt eigenlijk een soort fictieve muur tussen de 2 verdachten gezet. Ja. Ook al is het 1 zittingszaal, gebeurt alles gelijktijdig. Heeft ook de advocaat-generaal, de officier van justitie in hoger beroep, 1 verhaal. Maar wat zij allemaal zeggen en ook wat de advocaten van de verdachten zeggen, dat blijft echt een eigen zaak.
2: Ja, maar hoe deed jouw cliënt het?
0: Ik vond dat hij het eigenlijk heel goed uitlegde hoe hij ernaar keek. En daar was ik wel benieuwd naar, want hij was hier heel erg mee bezig. Van tevoren wond zich daar ook heel erg over op. En dan ben ik niet dat hij boos was, maar gespannen. Zoals veel mensen gespannen zijn. En ik vond dat hij dat eigenlijk best wel goed heeft uitgelegd, ja.
2: Wat heeft hij verteld daar bij het Hof?
0: Nou, eigenlijk hoe het contact is ontstaan. Waarom ze contact hebben gehouden. Wat ze voor elkaar betekenden. Hoe het is ontstaan volgens hem. En hoe fout het was wat ze hebben gedaan. En wat ik treffend vond en ook belangrijk was dat op een gegeven moment een slachtofferverklaring, want de ouders van de meisjes waren er niet, hun advocaten wel. Er was een slachtofferverklaring en daarin zeiden die ouders, wij nemen onszelf zoveel kwalijk dat wij die vrouw hebben binnengehaald, hebben vertrouwd en dat hadden al die ouders. En hij heeft gezegd, je had hier niet tegen kunnen wapenen. We hebben dat zo geraffineerd gedaan. Het is begrijpelijk dat je jezelf iets kwalijk neemt, maar dat kan bijna niet, want hier kan je niet tegen verdedigen wat we hebben gedaan.
2: Nee, ik denk ook altijd bij dit soort zaken, dit is natuurlijk ook waarom iedereen er zo angstig voor is.
0: Ja.
2: Dit kan iedereen overkomen. Ja. Iedereen kan een babysitter inhuren via een online.
0: Ja, en kijk, we zijn allemaal in principe geneigd, en dat is heel goed, om anderen te vertrouwen. En in dit geval de medeverdachte, die had een VOG als beveiliger. Zei, ik heb zelf ook een kind. Ja, natuurlijk vertrouw je dan in zo iemand. Ik heb er zelf ook wel eens een oppas via een oppaswebsite. Nee, je gaat er gewoon van uit dat het goed gaat.
2: Wat waren de eisen in hoger beroep?
0: Nou, die waren fors. Want bij de rechtbank was de eis 15 jaar. Bij beide gevangenisstraf 12 jaar geworden. Dus de officier van justitie ging ook in hoger beroep. Iedereen was in hoger beroep.
2: Ja.
0: Want die zei, het moet naar 15. En toen kwam de advocaat-generaal. En die zei bij hem 18 met TBS. Dus dat was fors meer. En bij haar ook 18 met TBS. Maar als er geen TBS bij haar kwam, dan 20 jaar. Dus dat waren forse eisen. De advocaat-generaal die betrok zelfs de zaak van Robert M. Hier in Amsterdam met Hofnachtje erbij.
2: Een hele beruchte misbruikzaak.
0: Ja, dus daar heb ik ook uitvoerig op gereageerd. Dat die vergelijking mank ging. Maar de eis was fors. Ja.
1: Waarom vond je die vergelijking mank gaan?
0: Nou, toch de frequentie. Wij hadden het hier over 7 kinderen. En bij Robert M. waren er 80-plus zedenfeiten aan de orde. Robert M. had zelf ook gepenetreerd. Robert M. deelde beelden via... Met iedereen schepte op over zijn prestaties daarbij. Deelde tips aan andere mensen hoe ze dit voor elkaar konden krijgen. En Robert M. was niet alleen in het hofnarretje, maar was ook een oppas bij kinderen thuis. Dus als je daarnaar kijkt, vond ik die vergelijking...
1: Het feit complex,
0: echt
1: al veel forser.
0: Ja, echt veel en veel forser.
2: Wat heb jij gevraagd?
0: Geen bedrag, om het maar zo te zeggen, genoemd.
2: Nee.
0: Gewoon ten opzichte van de eis zekermatige, maar ook ten opzichte van de rechtbank. Dus de rechtbank met die 12 jaar, dat lager zou worden.
2: Wat werd het uiteindelijk?
0: 8 jaar.
2: Zo.
0: Ja, dus dat was, ik zal heel eerlijk zeggen, ik was verbaasd.
1: 8 jaar in TBS.
0: 8 jaar in TBS, ja. Dus dat scheelt 10 jaar met de eis van de advocaat-generaal. Eigenlijk was het 10 jaar, maar het Hof heeft gezegd, nou, dat is een overschrijding van de redelijke termijn. Dus het was eigenlijk 10 redelijke termijn. Omdat het proces te lang had geduurd, hebben ze er 8 jaar van gemaakt.
1: Maar je was verbaasd, zeg je? Waarom was je verbaasd?
0: Nou, ik zat zelf meer in een bandbreedte. Want je denkt toch als advocaat in bandbreedte. Ik zat eigenlijk tussen de 10 en 14. Denk ik, 18 wordt het niet. Als ze omhoog gaan, wordt het 14. Als ze omlaag gaan, wordt het 10. Ja. En dat werd het in zekere zin ook. Maar ik had niet gedacht dat ze 2 jaar nog daarvan af zouden halen met de redelijke termijn. Vond ik heel veel.
1: Zo. Ja, dat is dan toch wel. Ja, we gaan het geen overwinning noemen. Maar
2: nee, het is het wel. Maar het is
1: buitengewoon goed resultaat.
0: Het is, voor hem is het een heel goed resultaat. En zeker want de medeverdachte kreeg 14 jaar en geen TBS. En waar hij ook heel blij over om was, los van de hoogte van de straf, was dat de rechtbank of het Hof zei van, nou, wij zien die rolverdeling echt anders dan de rechtbank. Wij zien jullie rol als gelijkwaardig.
2: Ja. Ik kan me voorstellen dat je in professionele zin heb je een goed resultaat behaald.
0: Ja.
2: Mijn onderbuik zegt echter dat ik denk van ja, daar kan je dan eigenlijk onmogelijk blij mee zijn. Want die man heeft natuurlijk wel verschrikkelijke dingen gedaan met die kinderen. Hoe is dat gevoel voor jou?
0: Nou, ik denk dat meer een professionele overheerst. Dat je denkt, nou, ja, dit is professioneel, is dit een goed resultaat. En verder dat ik denk, ja, dit is een beetje flauw. Wat ik zeg, maar bijna geen straf kan je ook zeggen, is te hoog. Dus wat moet het dan worden. En het zijn gewoon, het doet niets af wat de hoogte van de straf is, ook wat voor verschrikking die kinderen, maar ook die ouders
2: hebben moeten
0: is aangedaan.
2: Ja.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook gewoon die TBS met dwang, hè?
0: Ja.
2: Ja.
1: Die kan zomaar, nee, dat weet je beter.
0: Nee, 9,5 jaar. Je zit snel 9,5 jaar in een kliniek en daar heeft het Hof, en dat gebeurt echt niet altijd bij rechters, maar heeft ook echt rekening mee gehouden met die TBS.
2: Ja, want nu kan hij dus eerder aan zijn TBS
0: klopt
2: beginnen eigenlijk,
0: ja,
2: hè?
0: Ja.
2: En is dat gunstig? Want jij bent een TBS-specialist. Waarom is dat gunstig?
0: Nou ja, je moet je voorstellen wat de kern is van een TBS-behandeling. Is dat er gesproken wordt over je delict. En noemen ze delictanalyse. En dan gaan ze praten. Waarom ben jij tot je delict gekomen? Want dat moeten we voorkomen. Dat opnieuw gebeurt. Moet je nagaan dat je 20 jaar krijgt. Ik noem maar wat. En dat je dan moet gaan praten met een therapeut. Wat er 20 jaar geleden allemaal is gebeurd. Terwijl Chris weet dat ook. In de gevangenis moet je sterk zijn. Je mag geen kwetsbaarheid laten tonen. Ja. Geen emoties. Dus je stomt af, je verhardt en dan moet je 20 jaar later moet je opeens helemaal kwetsbaar worden, alles gaan vertellen, want anders slaat die behandeling niet aan.
1: Ja, de kans op succes bij zo'n behandeling is gewoon
0: veel lager.
1: Is veel lager.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jij hebt, dat lieten we net weten aan het begin van de uitzending, heb je contact gehad met je cliënt. Hoe gaat het nu met hem? Is hij al begonnen aan zijn TBS-behandeling?
0: Nee, want hij moet zijn straf nog steeds uitzitten.
2: Ja, ja.
0: En die is nog niet voorbij. Nee.
2: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Nou ja, het zal me bijblijven omdat het een zaak is wat te horen is voor elke ouder. Met name daarom. En het dilemma ook van die ouders. Vertel je het later je kinderen. Vertel je het je familie, vrienden.
2: Ja, zo'n kind is voorgoed beschadigd, hè?
0: Ja, die kinderen weten het niet. Dus het dilemma van die ouders is, ga je dat vertellen ja of nee? En leef je met dat geheim de rest van je leven? Of vertel je het ooit aan een kind?
2: Ja, dat met dat beschadigd bedoelde ik in de ogen van een ouder. Terwijl je weet natuurlijk niet precies wie.
0: Nou, we weten bij de Robert M-zaak, zijn veel van die kinderen worden, die hebben daar echt last van. Ondanks dat ze eigenlijk te jong waren om het te herinneren, dat het toch in het onderbewustzijn wordt opgeslagen dat het iets met je doet.
2: Ja, dat
0: dus
2: is vreselijk.
0: Het is op dat punt een vreselijke zaak.
2: Christian Quint, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
0: Graag gedaan.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister dan ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. Die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
3: Luister naar de beste podcasts van BNR, zoals In het Defensief, Michal van der Toorn en Ria Katz nemen je elke week mee langs de frontlinies van Europa en bespreken hoe het gesteld is met de Europese defensieindustrie.
4: We weten dat de missionair minister van Defensie Ruben Brekelmans wil dat de aanschaf van nieuwe droneradars en andere counter-drone systemen versneld wordt goedgekeurd. Hij zegt die investering is noodzakelijk om Nederland beter te beschermen tegen vijandige drones. En hij stuurde op 19 november een aanvullende begroting naar de Kamer. En vorige week was daar een debat over en dat heb jij gevolgd, Ria.
5: Klopt. Het debat ging heel erg over het feit dat zowel Brekelmans als staatssecretaris Tuinman gewoon snel extra geld wil voor drones. De aanleiding is natuurlijk de droneoverlast bij Volkel, bij Eindhoven en in de rest van Europa. En het verhaal was natuurlijk van we hebben dus snel meer radars nodig, meer spullen die drones kunnen overnemen, die vijandige drones kunnen overnemen, zodat we ze uit de lucht kunnen halen, et cetera. Nou ja, dat is gelukt, hè? Er komen snel extra drones. Alleen werd natuurlijk in de Kamer ook heel erg gevraagd van, ja, wat is dit ongelooflijk laat? We weten al een hele tijd sinds Oekraïne dat drones zoveel gevaar kunnen vormen. Waarom komen jullie hier nu pas mee?
3: In het defensief verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
8: Beats. Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
9: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
10: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Thomas van Zijl.
14: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de OV-staking en een gesprek met Andries van Luik, topman van online broker Webull Securities Europe. Ik vraag hem waarom hij koos voor Nederland als springplank voor Webull in de rest van Europa. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: In de BNR-app.
17: Kleine defensiebedrijven vallen buiten de boot als het op investeringen aankomt. Autodealers wachten tot na de zomer op meer duidelijkheid over de youngtimer-regeling. En Nederlandse cardiologen willen stoppen met nutteloze controles om de wachtlijsten te verkorten. Deze verhalen en veel meer lees je nu in de BNR-app. En bij de ANWB is Erik Evengroen. Erik, hoe is het op de weg?
18: Nee, ja, het wordt rond deze tijd, zoals gebruikelijk, natuurlijk langzaam maar zeker alweer drukker. Inmiddels zo'n 250 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Maars is een ongeluk gebeurd, dat kost je bijna een kwartier. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij het Prins Klausplein was ook een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. Dan gebeurt er ook een ongeluk op de A7 van Zaanstad naar Hoorn bij afrit Weidewormer. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A20 tenslotte Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is inmiddels ruim een half uur. En een snelheidscontrole gezien op de A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 30,8.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuw-
19: update van 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel ingaat en ook nog tbs krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constat C op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. De politie in Hendrik-Ido-Ambacht maakt jacht op een fatbiker die de afgelopen weken zeker 7 vrouwen heeft lastiggevallen. Hij betastte ze of maakte seksueel getinte opmerkingen. Dat gebeurde op fietspaden in en om Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om 1 en dezelfde man gaat. En vanwege de verwachte hitte gaat Burger Soe in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin. Ook de dieren krijgen extra verkoeling. Zo krijgen de olifanten vaker een douche en is er een modderbad voor de neushoorns. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Een warme dag. En hoe is het dan op de beurs? Nou, de AEX staat 1,4% in de min op 1068 punten. Grootste stijger Heineken, 2,6% in de plus. Heeft vast te maken met de aanstelling van die nieuwe topman. En ASM is de grootste daler, bijna 8% naar beneden. De Dow Jones opent 0,6% in het rood. En vandaag in de avondspits. Iran probeert de controle over de straat van Hormuz uit te breiden. En werkgevers moeten hun werknemers beschermen in deze oplopende hitte. Maar hoe? Dat en meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
22: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
23: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
24: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
26: In de BNR-app.
25: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
26: En blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
21: Goed dat je bij ons bent. Het is 23 juni en pas op, dit is het nieuws waar je nog warmer van wordt. In elk geval is het op sommige werkplekken veel te warm. Ja, wij staan gelukkig in een koele studio, Niels. Maar ja. Als je werkt in de hitte, dan kan dat risico's opleveren, zegt de Arbodienst. En het is zeker geen erkend landsbestuur, maar toch gaat de Europese Commissie vandaag in gesprek met de Taliban. Ja, daar is nogal wat om te doen in Brussel. En de F1, de Formule 1, heeft Zandvoort verlaten, maar er gaat daar toch weer gereden worden. Met minder lawaai in elk geval. Maar eerst, en dat is bijna een dagelijkse rubriek inmiddels, de straat van Hormuz.
27: Iran heeft een nieuwe verzekeringsmaatschappij opgericht waar schepen die door de straat van Hormuz willen varen verplicht zijn zich te registreren. Zo probeert het land de controle op de belangrijke zeestraat verder te versterken. Volgens scheepvaartdeskundigen is een poging om tolheffingen in de straat van Hormuz te formaliseren, zo schrijft de New York Times. Bij ons is Ben Beckering, voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine en oud-militair vertegenwoordiger bij de NAVO. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
27: Ja, die Iraanse verzekeringsmaatschappij die is vooralsnog gratis. Maar is dit niet toch een belemmering op de vrije doorvaart, de vrije scheepvaart in de Straat van Hormuz?
0: Ja, zeker, want ze zeggen wel degelijk dat er natuurlijk daarna mogelijk tol wordt geheft. En als je dat al niet expliciet leest, dan kun je dat tussen de regels doorlezen. En daarnaast dwingen ze de scheepvaart ook om bepaalde routes te varen. Nou, beide, dat druist in tegen het internationaal zeerecht.
27: Ja, dat druist er tegenin, want dat mag nergens. Gebeurt dat ook nergens in de wereld?
0: Nee, de zeestraten zijn altijd, hè, daar geldt onschuldige doorvaart. Zoals dat heet, vrije doorvaart zeggen we dan ook wel eens. En dat is een groot goed, daar draait eigenlijk de wereldeconomie ook op. Het maakt het adersysteem van de internationale economie mogelijk. En dat wordt hier dus met handen en voeten getreden. En dat schept dus een heel gevaarlijk precedent voor de rest van de wereld.
27: Anderzijds, Panama-kanaal, Suez...
0: Ja, het Panama-kanaal en Suezkanaal, maar dat zijn gegraven kanalen. Ja. En die moeten onderhouden worden. Een zeestraat heb je eigenlijk geen onderhoud aan. Hetzelfde geldt voor het kanaal tussen Engeland en Frankrijk.
27: Ja.
0: Ja, daar is ook geen onderhoud. Dat wil niet zeggen dat daar een verkeersbegeleiding is... waarin je keurig zegt, ik vaar hier of je laat dat zien. Maar daar wordt geen tol geheft. En we volgen dan nog steeds de routes... die door de internationale maritieme organisatie zijn vastgelegd. Ja. En daar wijkt dus... dit wat Iran nu doet, zwaar vanaf.
27: Een verrassing is het niet helemaal, want Iran heeft bij herhaling aangegeven... het wordt nooit meer zoals voor de oorlog... en wij willen servicekosten gaan vragen voor die straat. In die zin, dus geopolitiek gezien, is het geen verrassing?
0: Nee, dat is niet. Ik denk dat de afgelopen maanden heeft Iran gezien dat ze... Nou, even los van het nucleaire dossier daar... maar dat ze met het staat van Hormuz... een net zo'n grote hefboomwerking kunnen creëren... op de rest van de wereld als misschien wel dat nucleaire wapen. Dus het is voor hun echt... Het geloof wat ze daar altijd in gehad hebben, hebben ze kunnen bewijzen. En dat gaan ze nu ten volle uitbuiten, denk ik.
27: Ja, en nu is het dus aan Trump en de zijnen om dat tegen te houden. Vinden de Amerikanen dat belangrijk?
0: Ja, dat is wel een bijzonder. Ik vind overigens dat de hele internationale gemeenschap hier te hopen op moet lopen. En ik hoop ook een beetje dat in de VN misschien wel zelfs tot en met de Veiligheidsraad. Alhoewel we zeggen, ja, met al die vetorechten en dergelijke. Maar ook China maakt zich ernstig zorgen dat als dit precedent er is. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de Straat van Malakka krijgt eenzelfde regime. Dan hebben ze echt een probleem. En voor Rusland geldt natuurlijk dat zij altijd via het Kattegat en het Skagerrak naar open zee moeten. Dus ik denk dat eigenlijk alle landen in de wereld, als je even over dit conflict heen kijkt, behoefte aan hebben bij die vrije doorvaart door zeestraten. Mm-hmm. Dus ik hoop dat iedereen zich geroepen voelt om hier tegen de hoop te lopen.
27: Nee, natuurlijk, maar niet iedereen zit aan tafel bij die vredesonderhandelingen.
0: Nee, en dat is het. Maar je kunt wel via de VN iets proberen, parallel. Maar inderdaad, tot nu toe waren de Amerikanen altijd de grote voorvechters van Freedom of Navigation, zoals dat heet. Ja, die blijven een beetje op het vinkentouw zitten op dit moment. En dat is zonde. En dat betekent misschien wel dat andere constellaties dat over moeten nemen.
27: Ziet u in het algemeen dat verschuiven? Dus vrije scheepvaart, hè, de freedom of navigation, het scheepsrecht, minder belangrijk wordt geacht. En dat meer landen hun ogen ook laten vallen op wat nu als territoriaal water, of als internationaal water wordt gezien?
0: Ja, en ik denk dat het nog breder is. Hè. De zee is natuurlijk, even buiten je territoriale wateren en ook je exclusieve economische zone, is het vrije zee. De zee is van niemand, dus is het van ons allemaal. En je ziet eigenlijk dat steeds meer, en dat is dus een vrije ruimte, dat noemen we wel de global commons in de wereld, hè. De cyberspace is er ook zo een. Daar zit eigenlijk geen wetgeving, echt harde wetgeving op. Er zit ook geen handhavingsmacht op. Dat betekent dat je toch afhankelijk bent dat iedereen zijn rol speelt en iedereen gedisciplineerd handelt. En je ziet nu, daar waar olie en gas op zee wordt gevonden, is meteen strijd over de ligging van zeegrenzen. Ja. Zeestraten zijn nu kwetsbaar. Daar waar kabels liggen, beginnen allerlei duistere schepen hun ankers over de bodem te trekken. Dus je ziet, overal zie je dat in dat zeedomein zie je de grenzen van het recht overschreden worden. En denken degenen die dat doen dat ze ermee weg kunnen komen omdat ze het ontkennen of omdat ze in een machtige positie zitten. Ja, en dat maakt het voor de internationale welvaart en stabiliteit wel heel lastig.
27: Daar is uiteindelijk de wereldhandel de dupe van.
0: Ja, en de stabiliteit verder in de wereld, denk ik. Dus nog even los van het feit dat we überhaupt helemaal niet toekomen aan bijvoorbeeld het grote existentiële probleem, dat hoe lossen we nou de opwarming van de zee op met z'n allen? Weet je? Dus er zijn heel veel dingen die daar een rol in spelen.
27: Ja, dus die commons die moeten terug op het menu. Dank Ben Beckering, voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine.
1: BNR Nieuwsradio.
21: Ja, de NS meldt dat de komende dagen er met minder treinen gereden wordt op een aantal trajecten vanwege de hitte.
27: Oh, ja, Franse toestanden.
21: Wat zeg je?
27: Franse toestanden.
21: Franse toestanden, ja. Het zal te maken hebben met het spoor dat dan uitzet. Of misschien doet de airco het niet in de treinen. Dit is wat we nu weten in elk geval. Dan, de Europese Commissie gaat vandaag in gesprek met vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban. Die ontmoeting die in Brussel achter gesloten deuren plaatsvindt is erg omstreden. Zorgt in Brusselse kringen voor veel commotie. En het gesprek gaat overigens over het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
21: Is dat gesprek al afgerond? Weten we al wat daar uit is gekomen?
2: Nou, of het gesprek is afgerond is zelfs onbekend. Want media die erover berichten, de een doet het in de tegenwoordige tijd en de ander in de verleden tijd.
21: Oh.
2: Het is ook onbekend waar dat gesprek dus plaatsvindt. Sinds een paar weken wordt er wel gesproken over een hotel en niet over een officiële Brusselse instantie. Want dan zou je de Taliban-vertegenwoordigers te veel legitimiteit geven. En de EU wil de Taliban niet erkennen. En de Europese Commissie noemt het ook technische besprekingen. En dat gaat dus over de terugkeer van afgewezen asielzoekers richting Afghanistan. Het was ook nog afhankelijk van België. Want België is het land waar Brussel ligt. En dat moet wel een visum afgeven aan die vertegenwoordigers van de Taliban. En de discussie ging over, ja, wat hebben ze allemaal op hun kerfstok? En vinden we het wel oké dat deze lui hier binnenkomen?
21: Nou, ze vertegenwoordigen in elk geval een regime dat niet helemaal aan de Europese waarden voldoet.
2: Nee, en een regime dat wij ook niet erkennen. Nee. Dus daar valt vooral van alles voor en over te zeggen. Wat we weten is dat dus 5 vertegenwoordigers van de Taliban, ik ga er maar vanuit dat het allemaal mannen zijn, dat die 1 dag in België hebben doorgebracht en in dat hotel, motel, holiday in, zoals Def Rhymes ooit zei in één zin, niet mogen slapen.
21: Maar goed, er is dus heel veel kritiek. Waarom wil de commissie ze toch spreken?
2: Ja, omdat we dit EU-asiel- en migratiepact nu hebben en de commissie een streng asielbeleid wil hanteren met ook de ruggespraak, de steun van 20 EU-lidstaten, plus Noorwegen ook volgens mij. Dus dat is een heel groot deel van de EU. En dat zegt eigenlijk, wij willen gewoon dat we mensen kunnen terugsturen naar het land van herkomst als ze uitgeprocedeerd zijn. En de Afghanen zijn een relatief grote groep daarbinnen. En er wordt heel erg gekeken naar Duitsland, dat al eerder, sinds vorig jaar, een wat strenger beleid hanteert richting Afghanistan en mondjesmaat mensen terugstuurt. Ja, er is natuurlijk heel veel discussie over of dat wel helemaal kosher is. Want er wordt ook gezegd dat er mensen worden teruggestuurd die misschien helemaal niks op hun kerfstok hebben, bijvoorbeeld. Ja. Ook al zijn ze uitgeprocedeerd, en dan stuur je ze terug naar een land waar de Taliban met de scepter zwaait.
21: Ja, maar goed, het gesprek gaat er dus om dat de Taliban erkent dat er mensen teruggestuurd worden, en de vraag is, neem die mensen weer op?
2: Ja, en het is natuurlijk wel een beetje in strijd met dat de EU binnen dat migratiepact het heeft over dat we mensen terugsturen naar landen die mensenrechten waarborgen. Ja. Dus er zitten hier wel wat haakjes en oogjes aan.
21: Nou, ik hoop dat er veel vrouwen in dat hotel werkten waar die ontmoeting plaatsvond met korte rokjes. En
2: ik hoop dat ze niet hebben schoongemaakt.
21: Vanwege de hitte. Dan naar Tsjechië. Daar stapt president Peter Pavel naar de rechter omdat hij niet mee mag naar de NAVO-top in Turkije die over 2 weken plaatsvindt, Ankara. Ja, waarom mag hij niet mee?
2: Ja, van de premier. De premier wil dat hij zelf gaat. En dat is premier Babiš. Die wil zelf naar de NAVO-top. En niet dat Petr Pavel gaat. Onze 4-sterren-generaal uit Tsjechië die ooit een paar jaar van zijn leven in Brunsum in Limburg heeft doorgebracht. Omdat hij nou eenmaal een hoge functie bij de NAVO had. En ik heb Petr Pavel zelf ook wel eens op een NAVO-top eerder gesproken. Dat is nou eenmaal in een land als Tsjechië. En zo zijn er meer landen. De rol van de president. Dat je wat meer over het buitenland en defensiebeleid gaat.
21: Ah.
2: Dus ga naar een EU-top of naar een NAVO-top. En je ziet niet alleen premiers zoals we in Nederland kennen, maar je kan ook presidenten zien. En ja, dat schuurt wel eens als de premier dan denkt van, hey, ik wil op het internationale toneel ook een rol spelen. En meneer Babiš heeft ooit gezegd, tijdens zijn verkiezing vorig jaar. Ik wil graag dat er minder geld naar Defensie gaat, minder geld naar Oekraïne. En hij wilde daar denk ik op die NAVO-top mooie sier mee maken. Maar Peter Pavel is het daar niet mee eens en die stapt nu zelfs dus naar de hoogste rechter.
21: Oké. En hoe gaat dit uitpakken? Wie trekt aan het kortste eind of het langst?
2: Ik heb geen idee, want dit is niet mijn expertise. Het Tsjechisch recht over of de premier of de president naar de NAVO-top mag. Ik ben vooral benieuwd of het voor de top gebeurt dat we een uitspraak hebben, want die is inderdaad over 2 weken. Ja, het is leuk om het na afloop te weten, maar dat is in goed Nederlands mosterd na de maaltijd.
21: Maar goed, de relatie is dus niet zo best tussen premier en president.
2: Nee.
21: Dat lijkt me dan in dagelijks bestuur ook nog best lastig.
2: Ja, je zag dus al dat toen Babiš premier wilde worden met een coalitie met ook wat minder zuivere coalitiepartners, dat de president ook op zijn strepen ging staan en zei van oké, ik erken alleen deze nieuwe coalitie die je hebt opgetuigd als je belooft dat je pro-Europees bent, pro-Oekraïens, pro-defensie. Dus je ziet dat dat dossier enorm schuurt. Toen is premier Babiš ermee akkoord gegaan, heeft president Pavel zijn zegen gegeven, maar nu neemt hij die zegen wel een beetje terug en zegt hij, beste rechter, geef jij maar je zegen.
21: Dankjewel, Geert-Jan Haan.
3: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
27: Ja, ik hoef jou niet te vertellen dat we midden in een hittegolf zitten. Dat brengt op de werkvloer de nodige risico's met zich mee. Vooral voor werknemers die werken in sectoren waar fysieke inspanning en veiligheid belangrijk zijn. Daarom moeten werkgevers daarop inspelen, waarschuwen Arbonet en Human Care Capital. Redmer van Wijngaarden is bedrijfsarts en directeur medische zaken bij Arbonet. Ja, welkom.
4: Dank.
27: Wat zijn
4: Goedemiddag.
27: Wat zijn de grootste risico's van de hitte wat het werk betreft?
4: Nou, kijk, wat belangrijk is, hè, als eerste is dat je als werkgever moet zorgen dat als je werknemers hebt die in de hitte werken, dat ze daar niet nadelige gevolgen voor hun gezondheid aan ondervinden. En dan heb je het natuurlijk over dat in de basis op het moment dat het warm is, dat de concentratie minder kan worden, dat je wat minder alert bent, je verdampt meer vocht, hè, dus je kan ook uitdrogen, dus je moet goed zorgen dat je goed drinkt. En voor werkgevers is het ook belangrijk om daar goed over na te denken van hoe doe ik dat voor mijn werknemers.
27: Maar doen ze dat dan niet?
4: Het liefst. Jawel, nee zeker. Hè. Over het algemeen, hè, een werkgever die heeft altijd heel goed in kaart welke risico's er in een bedrijf aanwezig zijn. En dat leggen ze vast in een risico-inventarisatie. En daar komt uit voort dat je ook als werkgever bijvoorbeeld als je werknemers hebt die in de bouw werken of buiten in de horeca, hè, dat je een protocol opstelt ook voor je werknemers wat te doen bij hitte.
27: Ja, maar waar dan dit advies als u zegt de werkgevers weten dit eigenlijk wel?
4: Nou kijk, uiteindelijk is het zo dat iedereen, vaak weet je wel dat je iets moet doen, maar het is wel belangrijk ook om dat goed te bespreken op de werkvloer. Mm. He, dus we zien ook wel, de branches hebben ook vaak hele protocollen daarvoor, maar het is ook belangrijk om die natuurlijk op het moment dat je ze nodig hebt ook goed met je werknemers te bespreken en ook met met de leidinggevenden die op de werkvloer zijn, om er ook op toe te zien dat mensen dat ook naleven.
27: Het is wel waarschijnlijk ook dat mensen dat naleven. Ja. Daar vragen jullie gewoon nogmaals aandacht voor.
4: Exact, ja. En dat is voor iedereen belangrijk.
27: Waarschijnlijk is wel dat we dit vaker gaan meemaken. Is daar nou voldoende over opgenomen in richtlijnen en zo'n nationaal hitteplan bijvoorbeeld? Of voorziet dat niet in voldoende handvatten?
4: Ik denk dat er op papier heel veel is. Hè, en dat het vooral belangrijk is ook om dat goed met elkaar te delen. En juist op momenten als deze daar ook aandacht voor te hebben. En dat je ook steeds ook heel kritisch kijkt wat is nu de beste aanpassing die nodig is. En daar ook niet gelijk de zwaarste middelen te gebruiken als eerste. Maar eerst te kijken van is het nu noodzakelijk bijvoorbeeld met deze hitte om bepaald werk te doen? Of kunnen we dat op een ander moment plannen?
27: Ja
4: en lukt dat echt niet, dan kan je dan wat schaduw aanbrengen of kan je zorgen dat er iets vaker pauzes zijn.
27: Het is misschien een beetje flauw, maar mijn indruk is dat bijvoorbeeld in het onderwijs en de kinderopvang en dat soort sectoren de oplossing vaak is, we gaan dicht. Maar dan kan je in de toekomst wel heel vaak dicht gaan, omdat het dus heel vaak warm is. Dat is misschien niet de oplossing die u bedoelt.
4: Nee, zeker niet. Kijk, en natuurlijk uiteindelijk in gebouwen, daar kan je natuurlijk ook nadenken over hoe je je koeling en verkoeling organiseert. Hè, dat je zorgt voor voldoende ventilatie, dat de koelapparaten die je hebt, de airconditioning en dergelijke, dat die goed werken. En dat je daar op die manier ook genoeg aandacht aan besteedt. En op scholen soms een keer een ijsje aanbieden of wat meer water.
27: Dat kan natuurlijk niet alleen op scholen, dat moeten alle werkgevers natuurlijk gaan doen aan hun personeel.
21: Ja, krijgen een ijsje van collega's.
27: Ja, trouwens. Collega's die zijn attent.
21: Maar in het licht van het veranderende klimaat... moeten er niet gewoon hele nieuwe regels komen... over werken bij hoge temperaturen?
4: Nou kijk, er is op zich zijn er heel veel goede richtlijnen en leidraden die je richting geven over hoe je dat moet doen. En het is ook niet specifiek altijd zo dat bij een bepaalde temperatuur je bepaalde maatregelen moet nemen. Want het is ook bijvoorbeeld afhankelijk van de luchtvochtigheid, van de wind, van dat soort zaken. Dus het is ook belangrijker om juist gewoon goed te kijken naar al die factoren. En vanuit daar dan ook de juiste aanpassingen te doen. Dus ja, heel zwart-wit. Bij 30 graden doe je dit en bij 25 graden doe je dat. Ja, zo makkelijk is het vaak niet. Dus het is altijd maatwerk en ook afhankelijk wat iemand doet natuurlijk.
27: Nou, dank u wel. Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts, directeur medische zaken bij Arbonet.
5: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
21: Luister even. Ja, dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Nee, dit is het geluid van Formule 1-auto's.
27: Ik zat al onder mijn bureau. Ja.
21: Een soort voetzoekers. Ja, nee, gillende keukenmeiden. De Formule, niet de Formule 1, maar de Formule I, de elektrische auto's, die gaan we komend jaar horen op het circuit van Zandvoort. Oh. De elektrische raceklasse volgt de Formule 1 op. En de laatste Dutch Grand Prix staat eind augustus op het programma. Contact Nout Broekhoff natuurlijk van de Nationale Autoshow. Nou, ben jij al een beetje gewend aan dit geluid?
6: Nee, het went niet.
21: Nee. Hou je van het Formule 1 geluid?
6: Formule 1 is ook niet meer dat wat het geweest is, hoor. Dus, dit is wel echt alsof je naar een stofzuigerrace aan het kijken bent. Sorry dat ik het moet zeggen.
21: Maar goed, ze gaan wel rijden op Zandvoort. Denkt elke fan er zo over zoals jij, of niet?
6: Nou ja, bij de Dutch Grand Prix Formule 1 race zitten 315.000 fans in een weekend. De Formule E trekt enkele tienduizenden fans per weekend.
21: Dus,
6: het is wel een groot verschil. F1 is gewoon echt een andere categorie. En de fanbase is ook volgens mij, ik heb even opgezocht, volgens mij dubbel zo groot. En ja, de max-factor speelt natuurlijk ook een rol. Hè. Max Verstappen zit niet in de Formule E. Dus ja, heel veel mensen komen op Zandvoort toch voor Max. Voor Max een keer te zien racen natuurlijk.
21: Ja. Maar goed, er komen minder mensen op af. Je kan wel zeggen, je hebt minder gedoe met overlast en regelgeving qua geluid.
6: Ja, dat is zeker zo. Ja. Nee, kijk, zo'n circuit moet aan geluidsdagen voldoen. En ja, we horen het net. Ja, het geluid is misschien best wel irritant, maar er wordt in ieder geval niet heel veel motorgeluid geproduceerd. Dus dat valt natuurlijk wel mee. Dus wat dat betreft is er best wel ruimte in de agenda's dan op zo'n circuit voor. Ja. En ja, er is ook wel een maatschappelijke relevantie natuurlijk. Hè. De autosector schakelt over op elektrisch. De Formule 1 is een platform voor merken om doelbewust zich aan te koppelen. Dus je ziet dat een Jaguar, Nissan, Citroën, Porsche, ze doen mee in deze categorie om te laten zien wat ze kunnen op het gebied van elektrisch.
27: Ligt ook wel voor de hand om in een nationaal park misschien wat minder lawaai te maken.
6: Ja, zeker. Maar er zijn echt wel strenge restricties hoor, voor het circuit om een x-aantal dagen in het maar geluid te mogen maken. Dus daar wordt echt wel op gelet.
21: En hoe zie jij dat dan? Zit er toekomst in deze raceklasse?
6: Nou ja, we zijn nu 12 seizoenen ver. En in het begin werden de auto's nog gewisseld tijdens de race. Omdat de accu gewoon weg leeg was. Dus ja, dan moesten ze overstappen in een andere auto. Die wel een volle accu had. Dus, maar het is wel snel gegaan. En het gaat ook steeds sneller op de baan. En vroeger was het ook een beetje slow motion racen. Daar leek het een beetje op. Omdat er zat niet echt gewoon een snelheidsgevoel in. En dan is ook nog het geluid er niet. Dus ja, dat viel gewoon een beetje tegen. Maar het Formule E kampioenschap is echt wel volwassen aan het worden. Er is ook een nieuwe generatie auto's nu met betere technologie, meer vermogen, ze zijn sneller. Er komen meer races, ook op echte circuits, dus op een circuit als Zandvoort. Ja, ik denk dat het alleen maar een positieve ontwikkeling is. Gaat het ooit de Formule 1 inhalen? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat verwacht ik niet.
21: Maar nog even het verschil tussen die Formule 1 en Formule E in snelheid inmiddels. Hoe groot is dat verschil?
6: Nou, qua acceleratie gaat het bijna even zo snel. Alleen, ja, die batterijen, okay. Daar ligt een batterij in. En ja, op een gegeven moment is die een keer leeg. En hoe meer batterij je mee gaat nemen, hoe zwaarder zo'n auto is. Ja. Dus ja, daar moeten ze wel op letten. Dus een race duurt maximaal 45 minuten. Dat is dan de E-Prix. Die E-Prix die duurt dus 45 minuten. En ja, daar moet je dus echt wel je batterij managen om uiteindelijk ook de eindstreep te halen. Ze gaan nu ook een race organiseren waarbij ze gewoon voluit gewoon een half uur kunnen racen. Ja, dat kan al best wel leuk worden, want dan kunnen ze gewoon een half uur gewoon volle vermogen rijden. Ja, misschien wordt dat wel heel erg spannend. Dus dat vind ik wel echt een goede ontwikkeling. En ze zetten nog steeds stappen. En dat is denk ik wel belangrijk.
21: En misschien haalt dit ook een ander publiek binnen. Want als je heel erg een techie bent, of je houdt heel erg van autotechniek, dan vind je dit super interessant. Om te kijken wat ze al kunnen.
6: Zeker. En daarom is er ook commerciële waarde voor partijen om aan mee te doen. Ze kunnen hun auto's ook daar op het circuit laten zien aan mensen. Dus zeker voor de merken die meer met elektrisch willen doen en dat ook willen laten zien aan nieuwe klanten, is het absoluut een mooi platform om aanwezig te zijn. Dus ik denk dat daar ook het circuit zeker een kans ziet. Maar het is absoluut niet de Formule 1 zoals het was de afgelopen 6 edities. Ja, dat gaan we toch wel een beetje missen.
21: Dankjewel, Nout.
27: 40% van de Nederlandse huishoudens huishoudens hebben moeite met rondkomen. 40% van de Nederlandse huishoudens gaat het om, blijkt uit onderzoek van het Nibud. En het probleem is onder jongvolwassenen nog groter. Hoe komt dit? Dat hoor je over een paar minuten.
7: Hoge energieprijzen.
8: Oplopende kosten.
7: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
8: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
7: We stellen korte gerichte vragen
8: over wat er speelt
7: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
8: Ben jij die beslisser?
7: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de OV-staking en een gesprek met Andries van Luik, topman van online broker Webull Securities Europe. Ik vraag hem waarom hij koos voor Nederland als springplank voor Webull in de rest van Europa. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven, in no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud, met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega ego, diva donna, bella bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
29: BNR Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is alweer in volle gang met 400 kilometer file. Een paar vallen erop, onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde bij Zaltbommel een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een half uur. Een vrachtwagen met pech op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Hier heb je 20 minuten op onthoud. En tenslotte de A13 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft een ongeluk, linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. En één snelheidscontrole gezien op de A12, Den Haag-Utrecht bij 51,3.
12: Dit is BNR Nieuwsradio.
30: Van Nederland.
12: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel ingaat en ook nog TBS krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constat C op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. De politie in Hendrik-Ido-Ambacht maakt jacht op een fatbiker die de afgelopen weken zeker 7 vrouwen heeft lastiggevallen. Hij betastte ze of maakte seksueel getinte opmerkingen. Dat gebeurde op fiets en om Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om één en dezelfde man gaat. En vanwege de verwachte hitte gaat Burger Soe in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin. Ook de dieren krijgen extra verkoeling. Zo krijgen de olifanten vaker een douche en is er een modderbad voor de neushoorns.

0: het weer van Weer Online. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Terwijl topspelers als Haaland, Messi en Mbappé hun handen gisteren naar de overwinning schoten, rinkelde de kassa van de FIFA. De Internationale Voetbalbond verwacht dit WK 9 miljard dollar te verdienen. Maar wat verdienen de nationale voetbalbonden er eigenlijk aan? Die komen er een beetje bekaaid van af, als we de KNVB bijvoorbeeld mogen geloven. Meer erover zometeen.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
6: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Ja, geen zomerrooster. We zijn er gewoon.
9: Nee, wij gaan bikkelen gewoon door. Maar moeilijk. Goed, we hebben het niet heel zwaar, hè?
1: Nee,
9: het is hier heel goed te doen. Cool.
1: Fantastisch werk. Als Nederland het WK zou winnen, verdient de KNVB 6 miljoen dollar. Als we tweede worden, draait de bond 2 miljoen verlies. Dat zei de directeur betaald voetbal. Wie verdient er aan dit toernooi? Valt er voor de speelsteden bijvoorbeeld wat te verdienen? Over de economics achter het wereldkampioenschap dadelijk een gesprek met onder meer onze Jaap de Groot in de VS. In de tech-update hebben we een nieuw schandaal rond het verspreiden van naaktbeelden. Maar nu eerst, 4 op de 10 huishoudens in Nederland komt moeilijk rond.
9: Ja, dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. En onder jongvolwassenen is het probleem nog groter. Meer dan de helft van die jongvolwassenen heeft moeite met rondkomen. Het Nibud ziet daarin een stijging ten opzichte van het laatste onderzoek. Dat was in 2024. Huishoudens hadden het toen over het algemeen makkelijker met geldzaken. Ook het saldo op de spaarrekening neemt af. Een derde van alle huishoudens heeft minder dan 2.500 euro op die spaarrekening staan. Daar gaan we over doorpraten met Matthias Gijsbertsen, directeur-bestuurder bij het Nibud. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Ja, dat zijn geen rooskleurige cijfers. Best kwetsbaar allemaal. Verbaast u dat?
10: Nou, de omvang is best wel verbazend. We hebben eigenlijk jarenlang best een positieve ontwikkeling gezien. En nu zie je voor het eerst echt een kentering. Dat je over de hele linie ziet dat mensen meer zorgen hebben en meer moeite hebben om hun rekeningen te betalen.
9: En is er ook een duidelijke oorzaak? Is dat inflatie bijvoorbeeld?
10: Nee, in de zin dat wij dat niet hebben kunnen onderzoeken. Maar ik denk dat het sentiment rondom de oorlog in Oekraïne voor een deel een rol speelt. We vragen mensen, of in Iran, excuus. Ja. We vragen mensen naar hun ervaringen. En dat betekent toch dat mensen ook voelen van dat er grote onzekerheid is. En wat we zien is dat veel mensen toch te maken hebben met grote persoonlijke uitgaven. In de onvermijdelijke lasten, dus huren, energieprijzen, zorgkosten. En die kunnen hoog oplopen zonder dat je er veel aan kunt doen.
9: Ja, maar u zegt ja, onzekerheid door die oorlog in Iran. Nou, voor ondernemers geldt dan dat ze misschien wat minder snel een investering doen. Maar hoe gaat dat dan in huishoudens?
10: Nou, we vragen mensen naar hun ervaringen en ook naar hun zorgen. Hè. Dus ik denk dat dat voor een deel een verklaring is. Hè, van dat mensen zeggen, goh, ik heb meer zorgen dan in het verleden. Omdat ze zich ook zorgen maken over de toekomst. Maar we zien ook dat mensen daadwerkelijk ook aangeven, vaker dan in het verleden, dat ze ook echt problemen hebben met het betalen van de rekeningen.
9: Ja, grootste problemen dan onder jongvolwassenen ook nog. De groep van 18 tot 30 jaar. Weten jullie waarom dat zo is?
10: Ja, we zien eigenlijk elke keer weer dat deze groep kwetsbaar is in alle onderzoeken door de jaren heen. En dat komt eigenlijk omdat daar een aantal dingen samenkomen. Want we zien namelijk ook dat huurders meer zorgen hebben. Mm. We zien ook dat mensen met een laag inkomen meer zorgen.
11: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Eigenlijk weinig aan kunnen doen. En dat juist jongvolwassenen daar vaak mee te maken hebben. He, dus denk aan mensen die particuliere huren moeten betalen. Niet in aanmerking komen voor een koopwoning. Mensen die niet kunnen investeren in verduurzaming. En daarom een hoge energierekening hebben. Ja, dat landt toch ook wel vaak bij deze groep.
2: Ja, en dat percentage jongvolwassenen is ook behoorlijk gestegen. Hè? Naar 54% dit jaar tegen 40% in 2024. Komt dat dan ook precies door die vaste lasten die u nu benoemt?
1: Ja, we zien dat bij hen dus inderdaad veel samenkomt. Want we zien ook een stijging van 8-12% bij mensen die huren. En bij mensen die wisselende inkomsten hebben. En bij mensen met lage inkomens. Dus bij hen komt dat allemaal samen. En dat leidt dan tot een hele grote toename inderdaad. En wij denken inderdaad dat dat ook echt te maken heeft met toch weinig invloed op je uitgaven die je hebt. Maar ook onzekerheid over de toekomst. En ja, onzekerheid over of je zo meteen nog wel een koopwoning kunt krijgen. Dus het is voor een deel gevoel en voor een deel ook werkelijkheid.
2: Ja, dan was er ook nog nieuws over het sparen. Er staat bij een derde van de huishoudens minder dan 2500 euro op de spaarrekening. Ja, dat lijkt mij erg weinig, want dan kun je bijna niks opvangen. Hoe kan dat?
1: Ja, dat zien we al veel langer. Dus we zien dat mensen wel sparen. Bijna 90% geeft aan dat ze sparen. En ook een groot deel redelijk substantieel. Maar het lukt inderdaad veel mensen niet om een grote buffer achter de hand te houden. Hè. Bijna een kwart heeft zelfs minder dan 1000 euro op de rekening staan. Dus dan zie je toch, dat zien we ook in het onderzoek, dat mensen die spaarrekening aanspreken. Omdat ze zeggen van ja, ik kan de rekening anders niet betalen.
2: Ja, maar goed, het gaat dus niet over het bewustzijn van voorsparen, want dat is er. Maar het lukt gewoon niet.
1: Nee, dat is inderdaad wat we zien. Dat het in ieder geval mensen niet lukt om echt buffers aan te maken die groot genoeg zijn om in onvoorziene uitgaven te kunnen voorzien. Dat klopt.
2: En jullie doen zo'n onderzoek natuurlijk niet voor niks. Is dit ook een soort oproep aan de politiek, of willen jullie hier iets mee duidelijk maken aan de samenleving?
1: Ja, kijk, wij doen dit inderdaad 2 jaarlijks. We hebben heel lang gezien dat het een redelijk positieve trend liet zien. Ook in de coronatijd, waarin er ook veel compensatie was. Mm-hmm. Nu zie je echt een ander beeld. En in onze beleving betekent dat echt dat je zou moeten gaan kijken met elkaar naar zeker die uitgavenkant. Hoe zorg je ervoor dat mensen niet gevangen zitten in hoge vaste lasten? Dus niet alleen maar naar de inkomenskant kijken, maar ook echt naar die uitgavenkant kijken.
2: En doen jullie daar dan ook aanbevelingen voor?
1: Nee, daar heeft het onderzoek zich niet op gericht. We constateren nu wat mensen zelf aangeven. En ik denk dat het genoeg aanleiding biedt om eens goed te kijken van wat gebeurt hier nu? En wat zijn nu oplossingen die relevant zijn? En je gaat zien dat die ook te maken hebben met andere grote vraagstukken van dit moment. Rondom de woningbouw, klimaat, zorg. Alles heeft ook zijn effect op de financiële gezondheid van mensen.
2: Maar ik kan me voorstellen, als jullie zo'n onderzoek doen en je vraagt mensen naar hun ervaringen, dat er dan toch een beeld uit naar voren komt en dat je een patroon ziet van de pijnpunten. Daar zou je een conclusie aan kunnen verbinden.
1: Ja, zeker. En dat doen we ook. In die zin dat we zien dat het voortdurend dezelfde groepen zijn die kwetsbaar zijn. En dat die de afgelopen jaren dus nog kwetsbaarder zijn geworden. Dat zijn dus echt die huurders. Mensen met flexibele inkomsten. Die niet precies weten hoeveel uren ze betaald krijgen de volgende maand. ZZP'ers. Mensen met een laag inkomen. Het zijn voortdurend dezelfde groepen die we eigenlijk terug zien komen. En je ziet nu dat de druk bij hen de afgelopen jaren is toegenomen.
2: Dank voor de toelichting, Matthias Gijsbertsen.
3: Geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht vanwege een aanrijding. En de komende dagen met die hitte zullen op andere trajecten ook minder treinen rijden in verband met de gevoeligheid voor storingen door de hitte. En op de weg zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Erik Evengroen bij de ANWB, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Ja, opvallend veel ongelukken. Het zijn vooral gelukkig althans. Niet dramatische aanrijdingen die ook alweer snel van de weg zijn. Maar het geeft natuurlijk op veel plekken behoorlijk wat vertraging. Waar we beginnen is de A2. Die opvalt, Eindhoven richting Utrecht. Bij Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog een klein half uur. Een vrachtwagen met pech op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, ter hoogte van het Prins Klausplein. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam bij Hoogmade. Hier is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten ook. En tenslotte nog een ongeluk op dezelfde A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij het Prins Klausplein ook, de weg is vrijgegeven, vertraging nog een klein half uur. En een snelheidscontrole tot slot op de A4 Rotterdam.

0: vandaag bij 54,2.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
2: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
3: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
4: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
5: Supporters betalen duizenden euro's voor de tickets. Spelers verdienen tonnen aan bonussen als ze goed presteren. En voetbalbonden krijgen miljoenen euro's per ronde die ze behalen. Achter het WK voetbal, werelds grootste sportevenement, gaan duizelingwekkende bedragen schuil. En de macht over dat geld ligt in handen van de FIFA. De Internationale Voetbalbond verdient bakken met geld aan het WK voetbal, voornamelijk via wedstrijdtickets en met de verkoop van tv-rechten. Deze inkomsten moet de organisatie wel delen. Voetbalspelers, bonden en clubs die houden hun hand natuurlijk op. Maar voor wie is een WK voetbal eigenlijk het meest lucratief? En voor wie helemaal niet, moeten we misschien ook even bespreken. Met Thomas Peters, sporteconoom aan de Erasmus School of Economics, en sportverslaggever Jaap de Groot in Kansas, Amerika. Welkom beiden.
6: Goedemiddag.
5: De FIFA verwacht dit jaar 9 miljard dollar te verdienen met het WK voetbal. Met name door de wedstrijdtickets en de tv-rechten. Krijgen de organisatoren helemaal niks van de verkoop van tv-rechten en wedstrijdtickets, Thomas?
6: Wel, de FIFA claimt eigenlijk die opbrengsten. En de organisatoren moeten het eigenlijk vooral doen met indirecte opbrengsten, omdat ze bijvoorbeeld meer toeristen ontvangen, meer horeca, en daar dan belasting over kunnen heffen. Want de organisator is in veel gevallen natuurlijk een overheid.
5: Ja, precies. Dus dan gaat het om steden, maar ook staten. Verenigde Staten, ja. Canada, Mexico.
6: Klopt, inderdaad. Ja. Het organiserend comité in die landen wordt meestal, in de meeste gevallen wel, ondersteund door de overheid. Ook wel door sponsoring in sommige gevallen, maar in veel gevallen vooral door steden die dan toch kosten op zich nemen, zoals beveiliging, ja, zoals infrastructuur, openbaar vervoer en dat soort van dingen.
5: Maar praten we over omzet of over winst, Jaap?
7: Ja, toch in veel gevallen omzet, hoor. Want als je de cijfers van FIFA ziet, ze praten over een begroting van 9 miljard. Maar de verwachte omzet op dit moment is al boven de 10 miljard. En wat je ook aangeeft, er gaat 4,3 miljard is begroot voor tv-rechten. 3 miljard voor tickets en hospitality. En dan zorgen de 16 partners, de sponsors, ook nog eens een keer voor 2,7 miljard. En dan zit je al op 10 miljard en dan komen nog allerlei licenties bij. Dus je gaat langzaam maar zeker toch boven die 10 miljard zitten. En er komt bij dat FIFA mag officieel geen winst maken. Die moet het geld gaan verdelen onder de leden en inzetten voor projecten.
5: Ja, ja, officieel zeg je, maar dat is dat dan niet zo?
7: Nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk, er wordt heel veel geld verdeeld. En er is in het verleden gebleken dat dan wordt het naar een bond gestuurd. En zo'n bond blijkt dan in handen te zijn van één bestuurder of zo. Ja, en dan blijkt achteraf dat een groot deel, want je praat dan ook echt over miljoenen wat naar kleine bonden gaan in Afrika, Azië, Zuid-Amerika. Ja, en dat was in het verleden behoorlijk ongrijpbaar. Mm. Dan bleek toch dat ineens een medewerker van de bond ineens een hele mooie auto had en een heel mooi huis. Ja. En daar is de laatste jaren wel wat mee gedaan. Maar
5: er is corruptie, hè? Dat kunnen we wel stellen.
7: Meer dan 200 federaties.
5: Ja. Wat? Nee, er is corruptie. Dat, of tenminste, ja, in brede zin.
7: Dat is in het verleden wel gebleken. Want in de hoogste top onder Sepp Blatter, dat de FBI moest ingrijpen. Ik moet wel zeggen, dat is nu wel behoorlijk onder controle, hoor. Dat zeker. Maar ja, het blijft zo'n mammoetorganisatie, dat helemaal grip erop krijgen hou je toch niet. Alleen de deelnemende landen, de 48, hebben nu wel geklaagd over het feit dat die verdeling van die winst, dat onevenredig is. Mm. Want de KNVB leidt gewoon verlies als ze de WK niet winnen.
8: Er was van tevoren veel te doen over de prijzen van de tickets voor toeschouwers. Die zouden veel te duur zijn. Maar Thomas Peters, uiteindelijk heeft dat dus niet geleid tot minder toeschouwers. Althans, bij de wedstrijden die ik gezien heb, in elk geval bij Oranje, zaten de tribunes vol.
6: Nee, dat klopt. En natuurlijk, het is dynamic pricing. Dus in principe gaat de prijs zich aanpassen aan de vraag. Dus als er veel vraag is, gaat de prijs omhoog. Als er minder vraag is, zou de prijs in principe ook naar beneden kunnen
8: Is dat dus ook gebeurd?
6: Voor niet veel wedstrijden is dat effectief gebeurd. Maar bijvoorbeeld, we zien wel op de tweedehandsmarkt bijvoorbeeld, dat er dan wel wat wedstrijden wel wat goedkoper zijn dan de headline figures die je natuurlijk in de media hebt gezien. En dus op die manier worden die stadions dan wel gevuld, omdat die dynamic pricing eigenlijk ook wel toelaat om eigenlijk in te gaan van oké, zo kom je net aan een vol stadion. Geen stoel over, maar ook geen stoel die nog iemand had gewild aan deze prijs, bij wijze van spreken.
8: Ja. Dus het is... Jaap, ja, jij hebt een aantal wedstrijden bezocht. Wat zie jij? Zijn dat de tickets die op het laatste moment gekocht zijn? Of zie je gewoon hele volksstammen die in land van herkomst kaart hebben gekocht, bijvoorbeeld in Nederland, en al weken van tevoren die wedstrijden gepland hebben?
7: Ja, maar ook bij. Ik heb van de week geïnformeerd bij zeg maar, het marktplaats voor deze kaarten. De Amerikaanse marktplaats. En het blijkt dus inderdaad dat de prijzen die. De tickets die daar aangeboden worden. Die prijzen gaan sky high. Dus gisteravond hadden we een wedstrijd Jordanië-Algerije. Nou, niet direct een wedstrijd van je denkt. Nou, daar moet ik per se heen. Daar stond aanvankelijk vorige week de goedkoopste kaart op $165. Die was gisteren voor de wedstrijd $400. En het stadion was in San Francisco. Uitverkocht. Oh. Dus door de prestaties van Amerika, Mexico en Canada, die goed presteren hier, is er hier een soort hype ontstaan waar wat eigenlijk duizendwekkende prijzen tot gevolg heeft, die gewoon worden betaald. Ik heb hier in Kansas City, hebben we bijvoorbeeld een fanzone, daar kunnen er 15 met een capaciteit van 15.000. De tickets zijn gratis, maar je moet ze wel bestellen. Maar je ziet zelfs nu, gisteren werden dus gratis tickets voor $600 aangeboden, omdat mensen
8: alleen maar voor die fanzone
7: zien, maar willen ook het WK beleven.
8: Alleen maar voor die fanzone dus.
7: Ja. $600 werd er aangeboden voor die fanzone. Dus wat je ziet, wat je een beetje ook in de Formule 1 zag rond Max Verstappen, dat mensen niet echt direct geïnteresseerd zijn in de sport, maar vooral het willen beleven en daarvoor heel veel geld over hebben.
5: Thomas Peters, er is altijd een enorme discussie over de vraag of steden waarin zo'n evenement wordt georganiseerd, of die er nou uiteindelijk veel geld aan kwijt zijn of daar ook baat bij hebben. Hoe is dat eigenlijk bij dit WK? Want ik zag ergens dat bijvoorbeeld de burgemeester van Chicago heeft gezegd, nou, laat deze Polonaise maar aan voor mij voorbij gaan, want dat gaat ons alleen maar geld kosten.
6: Ja, in dit geval zou ik denken dat eigenlijk de begroting er voor de meeste steden eigenlijk wel positief uitziet. Want als je kijkt naar de vorige WK's, waar vooral geld aan opgaat, is eigenlijk van het bouwen van een stadion dat je niet nodig hebt als stad. En in Zuid-Afrika, in Brazilië en zo was dat natuurlijk zo. Maar in de VS, ja, die stadions van de NFL, die zijn eigenlijk prima geschikt. En die staan er gewoon. Ja. Die staan ook gewoon leeg op dit moment. Dus het is ook niet zo dat je nu, ik weet niet hoeveel andere sportwedstrijden moet verplaatsen ofzo. Dus ik denk op dit moment dat je er als stad waarschijnlijk wel aan uit kan. En dat is eigenlijk de uitzondering. Hè. In de vorige WK's was eigenlijk ons liedje altijd van, dit kan je beter eigenlijk als land niet doen, want hier leg je eigenlijk sowieso geld aan toe. Mm. Vooral omdat je al die sportinfrastructuur moet bouwen waar je eigenlijk zelf geen markt voor hebt. En dat is natuurlijk net in de VS wel anders. Want die hebben natuurlijk die vier mega sports leagues met bijbehorende infrastructuurstadions, sportzaal en al noem het maar op. Dus die kunnen dit eigenlijk aan zonder investering.
5: En voor de bonden, Jaap, hè, want inderdaad, de KNVB stelt, wij maken alleen winst als we het toernooi winnen. Nou,
8: succes daarmee.
5: Succes daarmee. Maar dat is dan toch eigenlijk niet aantrekkelijk om aan mee te doen.
7: Nou, het is ook de eerste keer dat ik het meemaak. Want normaal gesproken maakt een 2 maanden na een toernooi of een EK of een WK, geeft de KNVB een persconferentie om uit te leggen wat ze onder in het voetbal gaan verdelen. Een deel naar het betaald voetbal, een deel naar de amateurs. Weet je, dan is een douceurtje voor het hele voetbal in Nederland. En hier kregen we van tevoren te horen dat het budget voor de eerste ronde van de KNVB is 10 miljoen. Maar het kost 11 miljoen.
8: Dus maar hoe kan dat dan?
7: De groepsfase al een verlies van 1 miljoen.
8: Wat? Hoe kan dat dan, dat het dit keer zo duur is?
7: Ja, ze hebben het over vliegtickets, de hotels en niet te vergeten de premies van de spelers. Hè, want er is een afspraak gemaakt dat de spelers krijgen de helft van de premie die de KNVB ontvangt. Dus zo, de eerste ronde krijgt de KNVB een startpremie 9 miljoen. Er gaat 4,5 miljoen naar de spelers en dus ongeveer Ongeveer, ja, even kijken.
8: Hoe groot is die selectie?
7: $73.000 en €150.000 per speler. Ja. Ja, en dat loopt op tijdens het toernooi. Voor de laatste fase, zeg maar voor de finale, heeft de KNVB van die 10 miljoen bij de groepsfase stijgt het budget naar 50 miljoen. Ja, en dan hangt het vanaf als ze winnen. Dan maken ze een plus van 6 miljoen. Maar omdat de tweede prijs, het verliezende finale, als je de finale verliest, daar zit een gat van 17 miljoen tussen. Want als je hem verliest, krijg je 33 miljoen. Ja. En als je wint, 50 miljoen. Dus als je hem verliest, heeft de KNVB een tekort van 3 miljoen. En bij winst 6 miljoen. En ja, ik zit er zelf ook een beetje mee van hoe kan je nou budgetteren als je bij voorbaat weet dat je verlies leidt.
8: Ja, want die afspraken met die spelers, die premies, heeft de KNVB zelf gemaakt dan?
7: Ja, natuurlijk.
8: Ja,
7: natuurlijk.
8: Dus ze wisten dat.
7: Als Nederland zelf al het WK wint, dan krijgen ze per speler ongeveer $1 miljoen. Nou, dus 26 miljoen. En de KNVB ontvangt dan ongeveer rond de 52 miljoen, weet je. Dus wat dat betreft, ze zitten zelf aan de knoppen ten aanzien van de uitgaven.
5: Dank, Jaap de Groot in Kansas, Amerika, onze sportverslaggever. En Thomas Peters, ook vriendelijk dank, sporteconoom aan de Erasmus School of Economics.
1: Tech Update.
8: Jo van Buurik is bij ons van BNR's Tech-redactie. Ha, Jo.
9: Dag, Liesbeth en Niels.
8: We doen weer een rondje mogelijke boetes, strengere regels vanuit Europa voor Facebook-moederbedrijf Meta.
9: Ja.
8: Want nieuw onderzoek meldt dat social media-platforms te verslavend zijn voor kinderen. Nog maar eens opnieuw, zou ik zeggen.
9: Ja, of misschien zelfs wel een minimumleeftijd voor de hele EU. Dat is wat er op het spel zou kunnen staan. Want, Liesbeth, hoeveel uur per dag zitten jouw tienerzoons op Instagram of TikTok? Wat ook, heb je daar enig zicht op?
8: Nee, ik weet dat niet in aantal uren.
9: Nee, maar
8: wel Snapchat. Ja, het is een beetje lastig, want het is ook hun communicatiesysteem. Hè?
9: Klopt, ja, dit horen we vaker. En dit is ook wat de discussie mede steeds vertroebelt. Hè. Hoe schadelijk is het nou echt? En alle uren die de jeugd op schermen en dan specifiek social media doorbrengt. Hoe verslavend is het? Nou goed, waarschijnlijk toch te veel, gaat de Europese Commissie zeggen in een rapport dat er binnenkort aankomt met, ja, die term horen we vaker, voorlopige bevindingen. In een onderzoek dat al sinds 2 jaar geleden loopt. Persbureau Bloomberg meldt daar vanmiddag over. Het gaat om de Digital Services Act die tegenwoordig geldt. De digitale dienstenwetgeving die bijvoorbeeld moet voorkomen dat Meta jouw kinderen in algoritmische konijnenholen met schadelijke content zuigt. Dus bijvoorbeeld eetstoornissen of radicaal rechtse denkbeelden die gevoed worden. Nou, mede daarom zien we de minimumleeftijd die in Australië al geldt, die Griekenland en het Verenigd Koninkrijk onlangs hebben aangekondigd. En de Europese Commissie zou dus soortgelijke stappen kunnen ondernemen. Ze wachten nog even op het aanbevelingen van een groep experts, die komen volgende maand. Oh. En belangrijk voor ons in Nederland, want we weten, het kabinet wacht op Europese stappen voor een minimumleeftijd. Dus dit onderzoek en dan specifiek aan het adres van Meta speelt daar een cruciale rol in.
8: En heeft Meta daarop gereageerd?
9: Nee, die zijn veel te druk met nieuwe spulletjes lanceren. Die komen dan weer met een nieuwe slimme bril. Misschien ook wel niet heel toevallig die bekendmaking vandaag getimed. Ditmaal overigens zonder Ray-Ban of Oakley erop.
5: Een verslavende bril.
9: Nee, nou ja, goed, kijk, daar is dan weer een ander soort discussie over. Hè? Want dat is dus zo'n slimme bril met een camera erin, die dan zonder stickertje Ray-Ban of Oakley $80 goedkoper is. Ontworpen is door Meta zelf trouwens. Maar de kritiek op dat soort brillen hebben we ook vaker gehoord. Het gaat dan niet om schermtijd. Sterker nog, wordt dan gezegd, neem zo'n bril, want dan zit je niet meer op je telefoon. Ja, dus dan heb je je telefoon op je hoofd vastgezet, zou je kunnen zeggen. Maar goed, weet bijvoorbeeld ook, Poppodia, die dat soort brillen tegenwoordig verboden hebben, omdat mensen stiekem ermee gingen filmen op wc's bijvoorbeeld. Wat dat betreft nog weer goed
8: op
9: nieuws.
8: Wc's?
9: Ja.
8: Oh, sorry, ik dacht heel braaf dat die artiesten niet wilden dat zij in de zaal gefilmd werden.
9: Nee, het is veel erger. Mensen die de wc's binnenlopen en mensen zonder dat ze het weten, inderdaad, de gluurdusbril, zeg maar. Maar goed nieuws in dat kader, want in een interview heeft Meta aangegeven, we overwegen ook een nog goedkopere variant van onze slimme bril. Daar zit dan geen camera in. Dus als die daadwerkelijk komt, zeg ik, koop dan allemaal die. Dan kun je niet van die meer filmen zonder dat mensen het doorhebben.
5: Dan is er toch geen slimme camera meer?
9: Nou, er zit er nog steeds wel een speaker in en een AI-assistent. Die laatste hoef je dus ook niet te gebruiken. Dus uiteindelijk hou je dan alleen nog een bril met Bluetooth-functionaliteit over.
8: Oh mijn god.
9: Dus, maar die is dan wel weer aardig.
8: Oké. Nou, over die gluurders moeten we nog even doorpraten, helaas. Want er is een onderzoek uit de Belgische media. Het gaat om tientallen plekken waar mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun partners delen.
9: Ja, walgelijk, maar het gebeurt, heeft Belgische zender VRT Nieuws vandaag gemeld. En ze hebben ook wat concrete voorbeelden daarvan.
10: Het gaat dan om foto's van vrouwen die onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Het maken en delen van zulke beelden zonder toestemming is strafbaar.
8: Wat is toch aan de hand? Want wanneer was dat? 2 weken terug? Bleek ook in Nederland zo'n platform waar mannen hun eigen partner seksueel misbruiken, terwijl ze gedrogeerd zijn. En die beelden daar ook van delen.
9: Nou, dit gebeurt dus op allerlei plekken ter wereld. Nou, onlangs dus Nederland, nou, in dit geval België. Het gaat om Facebookgroepen, Telegram-chatgroepen of zelfs tussen aanhalingstekens ouderwetse internetsites die eigenlijk nog sneller verdwijnen dan ze zijn opgezet in sommige gevallen. Want zo vluchtig is het internet tot nog steeds. Nu heeft de VRT dus ontdekt, in elk geval 20 van zulke variërende platforms waar intieme foto's van Belgische vrouwen zijn gedeeld. Extra smerig is hoe mannen dan ook op zo'n platform over hun partner spreken met zeer denigrerende woorden en suggesties om ze uit te ruilen. En ze maken dan soms zelfs tientallen of zelfs honderden foto's om te wijzen, dit is echt mijn partner en ik heb daar zeggenschap
8: over. En is het dan een soort bizarre kick of zo? Of is het een verdienmodel?
9: Nou, nee, het is echt een bizarre kick. Er zijn ook wat deskundigen die ze gesproken hebben bij de VRT die zeggen, het geeft bepaalde mannen een soort perverse machtsprikkel om te kunnen laten zien, dit is mijn vrouw, dit is mijn B-woord, ik heb daar macht over. En het is echt heel erg. Het ellendige is ook nog, in België specifiek, meldt de VRT, weten justitie en politie er eigenlijk niet echt serieus wat mee te doen. Te weinig kennis, te weinig middelen, terwijl die beelden gedeeld blijven worden. Terwijl het is eigenlijk heel simpel, doe dit gewoon niet. Nee. Punt.
8: Amen. Dankjewel, Jo van Buurik.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: Rusland zit niet meer te wachten op Amerikaanse bemiddelingspogingen in de Oekraïne-oorlog. En Europa is volgens Rusland nu de grootste bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. Wat betekent dit voor eventuele vredesonderhandelingen? Dat hoor je zo meteen over een paar minuten na het ANP-nieuws.
0: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
0: kozijnen. De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
13: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
14: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
15: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
14: Ja, flexibel ticket, hè?
15: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
14: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
1: In de BNR-app.
8: Een staking en hitte zorgen voor minder treinen de komende dagen. Doden in Libanon door Israëlische beschietingen. En de Belgische autoriteiten vaardigen een arrestatiebevel uit tegen ex-eurocommissaris Avramopoulos in onderzoek naar het Qatar-schandaal. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
5: Erik Evengroen bij de ANWB. Het is een beetje een avondspits als gebruikelijk, of speelt de hitte parten?
17: Nee, dat zien we niet echt terug op de weg. Althans, er zijn wel wat opvallend veel ongelukken. Misschien dat het door de hitte komt, maar dat is niet echt aantoonbaar. En verder is het inderdaad een vrij gemiddelde avondspit met op dit moment zo'n 450 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Eindhoven-Utrecht. Bij Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een half uur. A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Delft en Hoogmade. Het rijdt daar langzaam nu over 20 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. En tenslotte de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij het Kleinpolderplein, 11 kilometer file met bijna een half uur vertraging ook. En een snelheidscontrole tenslotte op de A27 van Utrecht naar Almere bij 101,8.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS, omdat hij aan 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. De nieuwe topman van Heineken, Rafael Oliveira, heeft een goede deal kunnen sluiten met de bierbrouwer. Hij krijgt bij de start van zijn nieuwe baan 25 miljoen euro aan aandelen. Het bedrag is ter compensatie voor de bonus die hij misloopt bij zijn huidige werkgever. Oliveira begint op 1 oktober bij Heineken. Een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt, kan een boete krijgen tot 90.000 euro. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat alleen maar op. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De AX staat 1,3% in de min, 1069 punten. Grootste daler is ASMI, 7,3% gaat dat aandeel omlaag. Grootste stijger is Heineken, 2,6% in de plus. En de Dow Jones staat op dit moment precies gelijk aan de opening van gisteren.
8: En zometeen in de avondspits. Het geld voor infrastructuur is op, dat horen we altijd. En dan gaat het streep door de aanleg van nieuwe wegen. De Kamer is verontrust daarover, voor de gevolgen, voor de bereikbaarheid en de economie. En debatteert daarover nu met de minister. Zometeen hoor je meer in Studio Den Haag.
20: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
21: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
23: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
24: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
25: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
24: Obli. Meer rust, meer rendement.
26: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
24: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
26: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
5: Ja, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
5: Ja, Geoffrey van Leeuwen, de rechterhand van Mark Rutte, die speelde gisteren bij ons nog
8: Ja.
5: Ja, mooi weer eigenlijk over het bezoek van Mark Rutte aan Washington. Weinig aan de hand in de NAVO. Natuurlijk begrijpelijk dat Trump wil dat wij een bijdrage leveren aan de beveiliging van de Straat van Hormuz. Maar ondertussen zijn Europese landen toch wel bezorgd over terugtrekking van Amerikaanse troepen. En weten we ook dat Trumps humeur kan kantelen. Wat staat Mark Rutte te wachten in Washington? Dat gaan we zo meteen bespreken met Leonard Ornstein. We gaan ook naar Studio Den Haag voor het debat over de infrastructuur. Minister Karremans van Verkeer had slecht nieuws. Er is geen geld meer voor de aanleg van nieuwe wegen en de Kamer is daar verontrust over. Maar we beginnen in Rusland.
8: Want de houding van Poetin tegenover de Verenigde Staten, ja, die is wat veranderd. Rusland ziet de VS niet langer als de onpartijdige bemiddelaar in de oorlog met Oekraïne. Dat heeft althans de minister voor Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, gezegd in een persconferentie. En hij noemde ook Europa nog even, quote, de grootste bedreiging voor de vrede en wereldwijde veiligheid. Nou, wat betekent dat voor de oorlog in Oekraïne allemaal? Bij ons Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemiddag, Joost.
2: Goedemiddag.
8: Ja, we kunnen ons allemaal nog herinneren. Vorig jaar, Poetin op bezoek bij Trump in Alaska was dat toen. Het leek allemaal koek en ei tussen die twee partijen. Het leek alsof Trump toch meer op de hand van Poetin was dan van Zelensky. Vanwaar deze ommezwaai vanuit Poetin?
2: Nou, destijds leek het er ook voor Rusland heel erg goed uit te zien. Hè. Je kunt je de commentaren nog herinneren waarin toch werd gesteld dat Poetin eigenlijk Trump met boter en suiker had ingepakt. En dat er afspraken waren gemaakt, zelfs hè, in de geest van Anchorage, waar de Russen het afgelopen jaar voortdurend over hadden. Maar wat we nu zien is dat vorige week waren er bijvoorbeeld was de G7. En daarin heeft president Trump met Zelensky een heel goed gesprek gehad, zei hij zelf. En hij heeft ook een verklaring voor onwankelbare steun voor Oekraïne getekend. Nou, dat zit Rusland natuurlijk niet lekker, afgezien daarvan. Sinds speelde hij ook op nieuwe oliesancties, of het weer invoeren. Hè. Die zijn tijdelijk stilgezet vanwege de hoge olieprijzen. Sancties tegen Rusland op de verkoop van olie, die worden misschien toch weer opnieuw ingevoerd. Nou ja, en alles bij elkaar. Dat zit Rusland natuurlijk absoluut niet lekker. En ik denk dat die teleurstelling Lavrov vandaag heeft willen uitdrukken.
8: En wat betekent dat? Dat Poetin zich ook echt anders gaat opstellen tegenover de Verenigde Staten?
2: Dat moeten we zien. Wat Lavrov zegt is dat Rusland niet meer vertrouwt op de bereidheid van Europa, van het hele Westen, om de oorlog te beëindigen. Hij zegt ook Europa is degene die de oorlog voort wilt zetten. Nou ja, dat is natuurlijk een rare omdraai, maar dat is toch zoals Rusland er tegenaan kijkt of wil kijken. Dat betekent dat Poetin nu eigenlijk wil voortzetten de oorlog zoals hij dat nu doet. Dus met gewapende middelen. Dat zegt ook Lavrov. We gaan gewoon onze doelen bereiken met militaire middelen. En dat is eigenlijk het dubbele signaal wat Lavrov afgeeft. Want tegelijkertijd zegt hij ook, we zijn bereid om ieder moment de gesprekken met Oekraïne aan te gaan. Misschien is het zo dat Rusland teleurgesteld is in Amerika, ook in Europa, en nu het zo slecht gaat op het slagveld voor Rusland, dat het beseft, ja, we moeten misschien met Oekraïne zelf om tafel gaan. Ja. Maar goed, dat is nog te vroeg om dat te voorspellen dat gaat gebeuren.
8: En nog even dat zinnetje van Lavrov, Europa de grootste bedreiging voor de vrede en wereldwijde veiligheid. Kwam die ook nog met argumenten daarvoor?
2: Ja, Rusland, Europa blijft Oekraïne steunen met wapens. En Rusland vindt dat de stabiliteit van het continent bedreigt. Terwijl het natuurlijk een rare omdraaiing is. Omdat Rusland de oorlog is begonnen ten eerste. En die ook tot op heden weinig blijk van heeft gegeven om de oorlog te willen stoppen.
8: Worden de vredesonderhandelingen, voor zover er al sprake van is, worden die dan in de toekomst ook nog lastiger?
2: Nou ja, vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er vredesonderhandelingen komen. Trump heeft vorige week op de G7 de suggestie gewekt dat hij na het stopzetten van de oorlog in Iran wel weer verder wil met het oplossen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar die oorlog in Iran, ze zijn net begonnen met besprekingen daarover. Dat moet 60 dagen gaan duren en er is helemaal geen enkele zekerheid dat die oorlog echt gaat ophouden op enige termijn. Dus ja, als dat zo is, dan zal Amerika zich ook weinig gelegen laten liggen aan de oorlog in Oekraïne, vrees ik.
8: Dankjewel, Joost Bosman.
0: Studio Den Haag.
5: Hoe vallen de plannen van minister Karremans om nieuwe weg- en spoorprojecten uit te stellen? Hoe vallen die in de Tweede Kamer? Dat wordt rond deze tijd duidelijk. Nu de Kamer met Karremans en staatssecretaris Bert Ram van Infrastructuur debatteert. Die commissievergadering, die is net begonnen, hoor ik. Horen wij hier lid De Hoop, Michiel Jurjens?
3: Dat hoor je goed, Niels. Ja. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, ja. Die maakt zich zorgen over de gevolgen van het uitstellen van allerlei projecten, het aanleggen van nieuwe wegen. Waar gaat dit debat om?
3: Ja, en we hoorden De Hoop van Pro het al hebben over de woningbouw. Want daar raakt het natuurlijk ook aan. Je kan wel een mooie nieuwe woonwijk bouwen, maar als die vervolgens niet bereikbaar is, dan heb je er niet heel veel aan. Ja, wat dit debat moet opleveren is: wat gaan die plannen van Karremans en staatssecretaris Bert Ram in de praktijk nou betekenen? We weten dat er eigenlijk tientallen miljarden nodig zijn de komende jaren voor onderhoud van, maar ook aanleg van nieuwe wegen, van nieuwe bruggen, van sluizen. Dat geld is er niet op de begroting van het ministerie van Infrastructuur. En dus zijn er harde keuzes nodig. Dat meldde Karremans al in maart. En afgelopen vrijdag kwamen hij en Bert Ram dan met een nieuwe brief nadat de Tweede Kamer ook had gevraagd: wees dan eens wat duidelijker over wat die keuzes dan precies gaat zijn. Nou, INW gaat herprioriteren. Dat was dan de boodschap in die brief. Nieuwe ambities, dus nieuwe projecten in de ijskast voorlopig. Eerst de basis op orde brengen. En dat betekent dan onderhoud van wegen en bruggen. Onderhoud dat echt niet kan wachten om de boel überhaupt veilig te houden. Mm-hmm. Volgens een bepaald afweegkader wordt het dan genoemd. Dus een rangschikking van projecten op basis van onder andere die veiligheid. Het moet zo minder vatbaar worden voor welke provincie of welke partij de sterkste lobby voert. Debat is net een paar minuten geleden begonnen worden. Haptemoe De Hoop dus al even. En straks zal Karremans daarop gaan reageren.
5: Ja, wat heeft u de Kamer te bieden?
3: Dat vroeg ik hem net even, vlak voordat hij de zaal inging.
4: Ik denk een goed verhaal dat wij de basis op orde moeten brengen in Nederland.
3: Maar komt u niet met lege zakken hier naartoe?
4: Nou, ik heb volle zakken. Alleen ik heb nog veel grotere opgaven. Dus we hebben heel veel geld. Hè. Dus we hebben nog nooit zoveel geld gehad voor infrastructuur. Tegelijkertijd zijn de opgaven ook nog nooit zo groot geweest. En net zoals bij een huishouden. Kijk, als de kosten hoger liggen dan de inkomsten, ja, dan moet je kiezen waar je het geld aan uit gaat geven. En dat moeten wij hier in de politiek ook. En dat vindt de politiek vaak niet makkelijk om dat soort keuzes te maken. Maar die zijn wel nodig om de basis voor de Nederlandse economie op orde te houden.
3: Ja, dus Karremans zegt: er is wel geld, maar niet genoeg voor alles dat nu nodig is en dat noopt tot keuzes.
5: We horen hier al een sluimerende interne strijd in wezen tussen de Vroom Vroom partij en de partij die graag de hand op de knip houdt. Daar komen we misschien zo over te spreken, Michiel, want je hebt ook Kamerleden gesproken en die zijn toch lichtelijk verontrust, neem ik aan.
3: Ja, die maken zich wel zorgen over wat ze al aanzien komen, maar wat maar eens bevestigd is afgelopen vrijdag. Dus naast Karremans sprak ik ook een paar Kamerleden die nu dat debat aan het voeren zijn. Vanuit de coalitie bijvoorbeeld, Lucienne Boelsma van het CDA.
6: We hebben het bijvoorbeeld in Noord-Nederland gezien. Hè, even die schrik van er worden niet meer onderhoudswerkzaamheden aan de wegen gedaan. Dat was achteraf wat anders. Hè. De aanbesteding is niet gestart. Maar je wilt gewoon door het hele land heen wel dat onze infrastructuur op orde blijft. En als Kamerleden hebben we ook gezegd: er moet veilig, hè, er moet goed onderhoud gepleegd worden. Maar voor de toekomst moeten we ook die bereikbaarheid, en dat is verder dan alleen veilig, moet op peil blijven. Ja, we hebben ook heel veel opgaven: defensie, woningbouw, ook nog energievraagstukken. Dus we moeten naar de toekomst toe wel kijken van hoe kunnen we toch plannen door kunnen blijven maken. Dat zou mooi zijn.
3: Hoe kunnen we dat toch doen zonder dat er genoeg geld voor is? En je hoort het haar al een beetje zeggen. We hoorden het Hapta Moede Hoop net al even zeggen toen we live meeluisterden. Het werkt dus ook door in allerlei andere dossiers, zegt ook Robin van Leijen van D66.
7: Ja, ik denk dat we keuzes moeten maken. Dus ik denk ook heel goed dat de minister en staatssecretaris dat doen. Ik maak me wel een klein beetje zorgen om die woningbouw. En we gaan deze week, hopelijk komt het nieuws naar buiten, dat we van het stikstofslot afgaan. Ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat er dan weer een ander slot op die woningbouw komt. Dus wat ons betreft is het echt en werken aan de onderhoudsopgave, maar ook blijven werken aan die woningbouw. Want we hebben niks aan woningen als je er niet kan komen.
3: Ja, en hier achteraan zei hij nog, dat was ook wel interessant, hij zei ook het ministerie van Volkshuisvesting heeft hier bijvoorbeeld een rol om bijvoorbeeld eens te kijken, ja, bouwen op plekken waar die infrastructuur er wel al is en je dus niet dat extra probleem nog hebt.
5: En de oppositie, want Hapta Moede Hoop, die heb je ook vooraf gesproken?
3: Ja, en ik vroeg hem wat hij dacht toen hij vrijdag die brief van Karremans en Bertram las.
9: Nou ja, jongen, het is wel wat hoe de afgelopen jaar de VVD het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat achter heeft gelaten. Er staan op dit moment letterlijk bruggen bijna op instorten in Nederland. Onze waterveiligheid is niet meer zeker, terwijl we heel erg trots waren op onze infrastructuur. En dat is echt behoorlijk verslonst. En daar maak ik me grote zorgen over. En dat betekent dat we hele duidelijke keuzes nu moeten maken. En ik zie dat het kabinet hier nog niet heel scherp maakt. Dus daar moeten we het vandaag over hebben met elkaar.
3: Ja, dus je hoort zowel coalitie als oppositie zeggen keuzes maken. Want we weten dus onderhoud voor nieuwe projecten. Maar hoe dat dan precies vorm krijgt, dat is ook pas de volgende stap. En dat zal de komende tijd duidelijk moeten worden.
5: Ja, gisteren zei de woordvoerder van het interprovinciaal overleg ook dat inderdaad naar nieuwe vormen van financiering zou moeten worden gekeken. Hè? Dus ja, niet de hand alleen maar op de knip houden, maar ook zorgen voor extra geld.
3: Ja, en er zijn dus creatieve out-of-the-box ideeën zijn daar nodig. En ook Karremans en Bertram trouwens zelf hadden het in die brief over alternatieve financiering, zonder daar dan heel diep op in te gaan hoe dat eruit zou kunnen zien. Dus wat dat dan bijvoorbeeld zou kunnen zijn, vroeg ik ook aan Robin van Leijen van D66.
7: Ik denk dat er meerdere opties voor zijn. Ik denk dat het heel goed is dat we eens kijken van goh, hoe doen andere landen het? Het Oostenrijkse model wordt genoemd. Publiek-private financiering, denk ik dat echt een hele grote kans is. En ik zie best wel wat kansen op het gebied van defensie. Hè. De defensie heeft enorm belang bij goede infrastructuur. Laten we kijken of we dat zo goed mogelijk samen kunnen oppakken.
3: Ja, ook die NAVO-norm, 1,5% van die 5%, dat kan ook infrastructuur zijn waar defensie gebruik van kan maken. Liggen daar dus kansen, wat u betreft?
7: Ik hoop dat er kansen liggen. En dat is zeker iets waar ik de minister over gaat bevragen tijdens het debat.
3: In Frankrijk en in Italië, daar kennen we die grote tolstations, privaat beheerde wegen. Dat soort out-of-the-box oplossingen, zou dat nog iets kunnen zijn in Nederland?
7: Ik word heel erg blij van out of the box denken. Volgens mij zitten we echt op het moment dat er geen taboes moeten zijn. We moeten overal naar kijken en we moeten alle kansen aangrijpen.
5: Alle kansen aangrijpen. En ligt dat dan alleen bij Karremans? Goed, Volkshuisvesting werd ook al genoemd. Of ligt het ook bij minister van Financiën Heijnen?
3: Ja, dat is wel een terechte vraag. Want we zien dus dat Karremans met die te kleine begroting zit. Vanochtend in de ochtendspits bij Bas van Werven op BNR spraken ze met de voorzitter van de RAI-vereniging, Frits van Brugge. En ook hij richtte zich tot Heijnen.
10: Het is wel belangrijk dat met name bij dat ministerie van Financiën het denken nu ontstaat dat dit geen kosten zijn, maar investeringen in de Nederlandse economie. Dit deden we al tijdens de Egyptenaren, de Romeinen. In die tijd al was die infrastructuur superbelangrijk.
3: Ja, dus we zouden anders moeten denken. Niet alleen maar in kosten, maar ook juist wat het oplevert. En natuurlijk de economische schade die ontstaat als dat lazen we vandaag ook weer in de buurt van Rotterdam, dat daar een brug is waar rijstroken dicht zullen gaan vanaf juli, om het maar veilig te houden. Nou, dan kom ik weer even bij Pro terug, bij Hapta Moede de Hoop. Ook nooit vies van een sneertje naar de VVD.
9: Ik benijd minister Karremans niet. Ik benijd staatssecretaris Bertram niet, want zij zijn niet de veroorzakers van de situatie die nu zo is. Maar ze zullen wel op moeten lossen. En dat denk ik graag over mee. Het kan echt niet zonder extra financiële ruimte. En dat begint inderdaad bij minister Heijnen. Maar er zijn 3 coalitiepartijen die allemaal kunnen lopen voor meer geld voor infrastructuur. Wij willen daar ook meer geld voor uitgeven. Maar uiteindelijk daar is de vraag wel of de VVD er zelf toe bereid is. En Kallemans heeft vast het nummer van Ilko Heijnen.
3: Dat nummer heeft hij zeker. De twee kennen elkaar. Dus ook dat heb ik net voor het debat even aan Kallemans gevraagd. Moet u niet bij uw VVD-collega Heijnen zijn?
4: Nou ja, kijk, ook bij mijn collega van Financiën staat er geen pinautomaat met gratis geld. Uiteindelijk, het enige wat de minister van Financiën doet is claims beoordelen. Maar dat betekent altijd dat er een claim is, dat er dan vervolgens ook ergens anders iets vanaf moet. Dus dat betekent ook niet dat daar gratis geld te vinden is. En dat moeten we natuurlijk in de politiek wel met elkaar beseffen. Als je ergens meer geld naartoe wil brengen en er is geen minister die zegt, nou doe mij maar geen extra geld. Hè, dus ik zal ook de laatste zijn om dat toe te geven. Alleen, dat betekent wel dat het ergens anders vandaan moet komen.
3: Ja, en ik weet niet hoe jij hier naar luistert, Niels, maar ik dacht alsof het Heijnen zelf is.
5: Ja, inderdaad.
3: Ja, toch? Ja. We hoeven niet te verwachten dat Kallemans met deze boodschap naar zijn VVD-collega Heijnen gaat.
5: Nee, maar dat. Ik vroeg me nog wel even af voor de helderheid. Of in dat verhaal van Kallemans tot nu toe, die 1,5% defensieuitgaven, hè, die dus bovenop de 3,5 mag, zodat het 5 wordt. En die je aan infrastructuur zou kunnen besteden, of die al in die gedachtegang zitten. Dus dat er eventueel inderdaad extra geld zou kunnen komen via die 1,5%.
3: Hebben we hem nog niet heel veel over gehoord. Nee. Dat zou natuurlijk tijdens dit debat wel zo kunnen ontstaan. Want ook de Kamerleden aan hun kant die zullen dit gaan inbrengen en hierover beginnen. Dus ja. Ik ben ook benieuwd hoe hij daarnaar kijkt.
5: Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
1: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
8: We gaan het over Mark Rutte hebben. NAVO-chef Mark Rutte, die komt vandaag aan in Washington D.C. Hem wacht daar een behoorlijk klusje, want hij spreekt met president Trump in aanloop naar de NAVO-top in Turkije op 7 en 8 juli. En Rutte heeft nog best wat plooien glad te strijken voordat ze allemaal, de NAVO-leiders, naar Ankara afreizen. Trump is onder meer niet blij met het gebrek aan steun, zoals hij dat ervaart, van de NAVO-landen in de Straat van Hormuz. En de Europese landen uit de NAVO op hun beurt, die maken zich zorgen over de terugtrekking van Amerikaanse troepen in Europa. Ja, wat kan Rutte doen? Hoe gaat hij dit aanpakken? We vragen het aan politiek journalist en Rutte-watcher Leonard Ornstein. Ha, Leonard.
11: Hi, goedemiddag.
8: Ja, hoe gaat Rutte dit aanpakken? Welke trucendoos heeft hij bij zich?
11: Ja, hij wordt al de Trump-fluisteraar genoemd natuurlijk. En hij zal nu ook weer uit het vaatje moeten tappen dat hij, de president van Amerika, goed gezind en goed gestemd blijft. Maar hij heeft ook een paar hele moeilijke boodschappen daar uit te leggen aan Trump. Maar Trump heeft ook veel eisen naar ons. En wij hebben ook iets van, meneer president Trump, u bent uw troepen aan het terugtrekken uit Europa. Er is veel informatie dat de Russen op het ogenblik bezig zijn met het opbouwen, ze zijn nog niet gewapend aan de grenzen, maar zijn het met het opbouwen van kampementen in Finland, in Letland. Daar maakt men zich best zorgen over. Ik geloof dat Beatrice de Graaf daar ook al voor gewaarschuwd heeft. Daar maakt men zich zorgen over.
8: Aan de randen van Europa.
11: Aan de randen van Europa. Dat is dus niet iets wat morgen dan tot ontploffing komt, maar het is een opbouw.
8: Ja.
11: Een langzame opbouw. En ja, Europa baalt natuurlijk als een stekker dat Trump gelijktijdig zegt, ik ga mijn troepen weghalen uit Europa.
8: Lekker.
11: Ja, dat doen.
8: Maar zal Rutte dan dat als eerste bespreken, denk je?
11: Dat denk ik niet, maar hij zal wel wijzen op de gevaren van Rusland. En hij zal zeker uitleggen, ook aan de president van Amerika, dat hij zijn grote best doet. Hij heeft eigenlijk 3 doelstellingen. Het moet dus die 3,5% tot 5%, ik hoorde jullie daarnet ook.
8: Ja.
11: Dat moet er komen en dat moet er sneller komen, denken veel insiders. Het gaat allemaal heel traag, ook met die wapens fabriceren in Europa.
8: Bij spraak was gisteren Geoffrey van Leeuwen, de rechterhand van Rutte. En die had het verhaal van, zit dik voor elkaar. Kijk maar, morgen kunnen we laten zien aan Trump, kijk, iedereen betaalt, cijfertjes kloppen.
11: Ja, maar het schijnt toch dat het nog niet zo lekker loopt als Geoffrey van Leeuwen dat misschien naar de buitenwacht zegt. Er zijn een aantal landen die daar niet zo makkelijk over doen. Bijvoorbeeld Spanje blijft nog altijd niet in de pas lopen in deze. Maar veel ingewikkelder is dat die wapens maar niet gemaakt worden, gefabriceerd worden.
8: Productie gewoon.
11: De productie van wapens. Niet dat we daar allemaal nou zo vreselijk om staan te juichen, maar dat moet wel, want bewapening heeft ook zijn grote nadelen, grote risico's en gevaren. Maar er moet wel eens iets gebeuren. Er zijn investeringen worden er gedaan, er wordt hard aan gewerkt. Maar misschien moet moet dat sneller. En het tweede, toch wel echt belangrijke punt is dat Trump steeds iets heeft van, ja, die Oekraïne vind ik een vervelende oorlog. Maar Rutte moet hem bij de les houden. Ook Amerika moet Oekraïne blijven steunen. Nu in die beslissende gevechten. Hè, nu met Rusland, kan ik ook veel over vertellen. Maar we weten het.
5: Doet Rutte dat dan ook echt? Of gaat dat omvloerst, zoals hij dat eigenlijk in openbare optredens doet?
11: Ik denk dat hij die drie kernpunten van hem, houd Trump bij de NAVO, defensieuitgaven omhoog en de Oekraïne steunen, dat hij die steeds in wisselende boodschappen overbrengt op de president van Amerika. U bent cruciaal, we moeten die alliantie houden, het mag niet uit elkaar vallen. En dat is dreigend.
8: Maar goed, tegelijkertijd, de Europese NAVO-landen, die dan niet zo netjes in de pas lopen met de betalingen en het vrijmaken van defensiebudget, die denken, ja, zolang Trump allemaal wisselende boodschappen over de NAVO naar buiten brengt, gaan wij niet ons hele budget daaraan besteden.
11: Ja, maar goed, het gaat ook om de verdediging van Europa zelf. Ja. Het gaat ook om het feit dat Europa overeind blijft in de stormen die er eventueel kunnen komen. Dus daarin snijdt het mes ook wel aan twee kanten. Als Europa echt tot die 3,5 tot 5% overgaat, ja, dan zal dat zeker ook aan de eigen defensies ten goede komen. Maar de onderlinge coördinatie in Europa is ook nog heel ingewikkeld. Ik zie nog niet een Nederlandse generaal die ook over Spaanse troepen of over Italiaanse troepen. Het Europese uniform zie ik er nog niet komen. Laat staan dat het allemaal lekker gladjes loopt.
8: Nou ja, wanneer kan Rutte zeggen, nou ja, dit voorgesprek, deze voorbereiding voor de NAVO-top met Donald Trump is voor mij succesvol?
11: Nou, als het hem lukt om bijvoorbeeld naar de straat van Hormuz echt een heleboel schepen te krijgen. Als het hem lukt om definitief, hij wil komen nu naar Ankara, begrijp ik, Trump.
8: Ja.
11: Maar als Trump daar met volle inzet naartoe komt, net als wat hij vorig jaar, precies een jaar geleden trouwens, naar
8: in Den Haag
11: deed.
8: Ja.
11: En als Trump ook naar buiten toe wel laat merken dat ook hij die dreiging van Rusland met die hele langzame opbouw, maar gestage opbouw, als hij dat ook ziet. Misschien dat dat in Ankara wel een groot punt gaat worden.
8: Ja, en gaat dat dan ook weer op de manier die wij jij zei het al een beetje, die wij hebben kunnen zien, de manier van Rutte, en sommigen noemen dat slijmen?
11: Ja, dat heet nu de Rutte-fluisteraar. Ik begrijp dat Rutte soms meerdere keren per week met Trump belt gewoon.
8: Okay.
11: Wat we helemaal niet naar de buitenwacht zien. Voor Trump is Rutte heel belangrijk, omdat hij die Europeanen mee moet trekken. Hij moet geld hebben uit Europa. Dus ik denk dat er ook wel een wederzijds belang is.
8: Ja.
11: Kan Rutte deze strategie van het een beetje slijmen, fluisteren, eeuwig door blijven zetten? Er zijn ook Europeanen die daarover beginnen te mokken en die zeggen, ja, hallo, kom op, doe ook een beetje, denk ook een beetje aan ons en zorg ook dat je ons belang daar verdedigt.
8: Een mooie balanceeract opnieuw voor Mark Rutte.
11: As usual.
8: Ja, dankjewel. Leonard Ornstein.
5: Dan het nieuws van de beurs. De tech-aandelen staan daar massaal in het rood. En dan gaat het om ASMI, BESI, ASML, allemaal fors lager. Hoe kan dat? Hoor je over een paar minuten na het AP-bulletin.
12: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt, zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
13: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
13: Vijfhart, dat klopt voor jou.
16: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
17: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
16: Ja, flexibel ticket, hè?
17: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
16: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
20: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
21: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
22: Yes!
23: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
21: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
22: Yes!
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
25: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
28: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
29: Van satelliet-tv naar een geopolitieke macht. Eutelsat wil het Europese alternatief worden voor Starlink. Maar kan deze Europese David het wel winnen van de Goliath van Elon Musk? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
30: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. BNR Verkeer.
31: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De meeste vertragingen nog altijd in het westen en het midden van het land. In totaal zo'n 400 kilometer. De meeste oponthoud op de A4 nu Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Rijndijk gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. De hoogte voor Knoop de Ridderkerk. Hier ook ruim een 30 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor Knoop het Gorkum, net voor de werkzaamheden. Daar staat 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole tenslotte op de A27 van Utrecht naar Almere bij 101,8.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
33: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS, omdat hij aan 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. De nieuwe topman van Heineken, Rafael Oliveira, heeft een goede deal kunnen sluiten met de bierbrouwer. Hij krijgt bij de start van zijn nieuwe baan 25 miljoen euro aan aandelen. Het bedrag is ter compensatie voor de bonus die hij misloopt bij zijn huidige werkgever. Oliveira begint op 1 oktober bij Heineken. Een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt, kan een boete krijgen tot 90.000 euro. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat alleen maar op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heineken heeft dus een nieuwe topman bekendgemaakt, Rafael Oliveira. En voor het eerst in heel lang is dat iemand van buiten. En er liggen ook meteen miljoenen aan aandelen op hem te wachten. Wie is hij? We bespreken het zo meteen.
1: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-I. Benki.
2: Benki, dat is toch geen woord?
1: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
3: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
4: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
4: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
7: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
8: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor...
10: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Maar vanaf oktober moet hij zich in die andere populaire drank gaan verdiepen. Rafael Oliveira is de nieuwe topman van Heineken, je hoort het al. Wat weten we van hem en welke koers gaat hij kiezen voor het bedrijf? Heineken heeft al een tijdje te maken met mindere tijden, natuurlijk. Straks Heineken, eerst naar de beurs. Misschien ook al over Heineken.
2: Ja. Misschien wel, ja. Maar andere dingen vallen ook op. Want wie naar de koersen kijkt, die ziet dat tech-aandelen massaal naar beneden gaan. Niemand blijft gespaard. Maxime van Mil van BNR Beurs, wat is er aan de hand? Eerst even de slachtoffers. Wie wordt het hardst geraakt?
3: Ja, ik dacht misschien eerst even aan het damrak hier beginnen. Ja. Drie usual suspects zijn er altijd natuurlijk. De Sjaak als het om tech-aandelen gaat. ASM, ASML en BC. Nou, ASM is het hardst geraakt met bijna 8% naar beneden zelfs. En BC en ASML die drentelen daar achteraan richting de trap naar beneden. BC 7,3% eraf en ASML 5,7%. Geen grote verrassingen dus als er wereldwijd tech-aandelen verkocht worden dat ASML en BC daartussen zitten. Maar wel opvallend, met die percentages zijn de chipmachinemakers wel deel van de echte grote verliezers hier. Misschien dat we dan ook een stapje verder kunnen gaan, namelijk hun klanten. De chipmakers, ook daar flinke verliezen. En dat is dan waar de echte klappen vallen. Geheugenchipmakers, om precies te zijn dan vooral. Dus SK Hynix zeg je dan, Samsung, Micron. Die verliezen tot zelfs 12%. En dat is echt wel stevig. Die eerste twee zijn trouwens ook tegenwoordig een enorm deel van de Kospi-index. Dat is de Zuid-Koreaanse hoofdindex. En de handel daar werd zelfs even stilgelegd, omdat die hele index zo hard naar beneden werd getrokken. Dat ze zeiden, oké, jullie mogen even niet meer handelen in deze twee bedrijven. Want dit loopt uit de hand en straks dondert de hele boel weer in elkaar. Dus,
2: maar wat is de oorzaak?
3: Kalmeren. Ja, dat is dus de grote vraag. En echt een antwoord erop. Echt een antwoord erop heb ik niet. Ik heb heel hard gezocht, maar ik heb het ook niet per se kunnen vinden, maar ik heb er wel een paar dingetjes waar het misschien aan zou kunnen liggen. Nou, die geheugenchipmakers, daarvan kun je zeggen, die zijn heel erg hard opgelopen. Die vraag naar geheugenchips is door al die datacenters voor kunstmatige intelligentie enorm gestegen. Nou, dat verhaal kennen we wel, prijzen van die chips ook. Koersen van die chipmakers daardoor ook. En dan heb je op het moment dat er paniek uitbreekt, heb je daar natuurlijk het meeste te verliezen.
2: Ja, dus er kan een soort sentiment inkomen dat zegt, volgens mij zijn die aandelenkoersen nu wel voldoende gestegen.
3: Ja, precies. Dus het is een beetje, oké, hoe realistisch is de prijs die ik betaal voor zo'n aandeel nog? En op het moment dat mensen dan denken, die prijs is niet meer heel erg realistisch, dan gaan ze geen nieuwe meer kopen. En dan gaan juist andere mensen zeggen, ik heb zo'n aandeel, dan ga ik het maar eens van de hand doen en kijken wat ik ervoor krijg. Als te veel mensen dat doen, dan krijg je dit dus, dat alles naar beneden gaat. Dat zou het dus kunnen zijn dat beleggers zeggen, ik vind het allemaal wel even welletjes geweest. En dan zien anderen natuurlijk vervolgens ook misschien weer, oké, de piek is misschien wel even weer achter ons, verkopen en kijken. Er is nog wel een mogelijke aanleiding verder. Waren een paar dingen de afgelopen tijd. We hadden het een paar weken terug ook al zo'n tik. Dus in die tech-aandelen. Dus er zit toch een gevoel van ongemak onder die beleggers. Ja. Dat die rally, hebben we ook wel echt een hele stevige rally gehad. Ondanks die oorlog in het Midden-Oosten. Het boeide allemaal eigenlijk helemaal niks. En die aandelen die vlogen maar gewoon de lucht in. Dus misschien dat er toch een beetje onrust in zit. Gisteren was nog een dramatische dag voor SpaceX. Ja. Is ook zeer interessant om te zien, dat aandeel ging 16% naar beneden.
2: En waarom zou dat dan doorwerken in die andere tech-aandelen?
3: Nou goed, je hebt wel beleggers die dan in die tech-aandelen zitten en misschien ook wel denken, oké, dit aandeel is wel hard opgelopen. Dus
2: geldt dat misschien voor die anderen ook?
3: Ja, voor die anderen ook. En SpaceX is natuurlijk grotendeels ook een kunstmatige intelligentiebedrijf met xAI dat erin zit. Dus dat heeft misschien ook nog wel wat mensen aan het denken gezet. En er wordt ook nog op verschillende plekken een bericht van Microsoft aangehaald. Dat aankondigde dat ze overwegen DeepSeek te gaan gebruiken in hun AI-assistent, in Copilot. Dat is dat Chinese bedrijf DeepSeek dat anderhalf jaar terug beweerde goedkoper AI te kunnen maken. Oftewel, dan zou je kunnen zeggen, misschien zijn er dan toch weer twijfels over het terugverdienen van al die enorme miljarden en miljarden dollars aan investeringen. En dan denk ik wel, goed, dan zitten we wel een beetje op dit moment in Groundhog Day, want dit verhaal hebben we ook wel vaak genoeg gehad.

0: Maar ja, goed, zo werkt de beurs dan toch ook maar eenmaal.
1: Heel kort nog, want ons viel de koers van Heineken op. Ja. Plus 2,2%. Is dat vanwege de nieuwe topman of is het bier gewoon helemaal weer in de mode?
0: Dat is grotendeels denk ik ook van de nieuwe topman. Misschien dat het goede weer nog een beetje meehelpt. Dat mensen wat biertjes gaan inslaan.
2: Trouwens, volgens mij niet aan te raden, toch? Juist geen alcohol.
0: Nee, maar mensen trekken wel het terras op. Of
1: was
0: in ieder geval de airco
1: in België
0: ergens.
1: Niet ook populair vandaag?
0: Je zag het ook in de drankaandelen of in de consumerbedrijven over het algemeen dat er wel een goed sentiment hing. Ja. Maar het zal vast hebben meegeholpen dat Heineken na maanden zoeken dan toch eindelijk een nieuwe topman heeft. 2,2% inderdaad.
1: Ja, en de AEX uiteindelijk toch in de min gesloten.
0: Ja, 1,6% gaat eraf. Dat is stevig, maar ja, dat krijg je als die chippers hard omlaag gaan. ASM International was dus de grootste daler met 7,9%. En Heineken met die 2,2% de grootste stijger.
2: Ik meld even dat er minder treinen rijden op het traject Den Haag-Rotterdam-Dordrecht. En de NS verwacht dat dat duurt tot tenminste 7 uur vanavond. En morgen is ook nog die staking. Tot 8 uur rijden er dan geen treinen. We gaan naar de weg bij Erik Evengroen. Rijdt het wel, neem ik aan? Of is er veel vertraging?
3: Nou ja, het is wel het drukste moment van de spits hebben we gehad. Maar dat merk je nog, of daar merk je nog weinig van hoor, als je onderweg bent. Want toch zo'n 400 kilometer file in totaal. Ook zeker drukte rond Rotterdam door ongelukken. Zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Ridderkerk staat 4 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En een snelheidscontrole gezien op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij hectometerpaal 101,8.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is dan om tot een definitieve overeenkomst te komen.
6: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
7: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
2: Voor het eerst in de 162 jaar historie van Heineken kiest de brouwerij voor een niet-Nederlands sprekende topman. Hij komt ook nog eens buiten de eigen gelederen. Ook al jaren niet gebeurd, Rafael Oliveira is Braziliaan en hij komt van de koffiemaker J.D. Peet's. De beleggers lijken al een beetje enthousiast over die keuze, want het aandeel staat nu ongeveer 2,5% in de plus. En als Oliveira dan in oktober begint, valt hij midden in een grootschalige reorganisatie en over het algemeen een dalende vraag naar bier. Wie is hij? Wij duiken de boardroom in van Heineken met Jim Theo Boering van 1 Vermogensbeheer. Je kent hem ook van BNR Doorgelicht, de podcast. En Marielieke Engbers, onderzoeker aan de Vrije Universiteit. En schrijver van de boeken Eenzaam aan de Top en Ondercommissarissen. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: Ja,
9: hallo.
2: Marielieke, neem ons even mee. Wie is deze Rafael Oliveira? Wat weten we van hem?
8: Nou, het is in mijn ogen wel gewoon echt een corporate man die oorspronkelijk gestudeerd heeft in Brazilië. En toen is hij naar de bank gegaan, naar Goldman Sachs. En daarna is hij gaan werken bij, is hij CEO geworden bij, wat je net zei, ik ben al heel slecht in al die namen.
2: Oh, J.D. Peet's?
8: Ja.
2: Hij is ook nog bij Kraft Heinz geweest.
8: Ook nog Kraft Heinz. Dus ja. Hij is gewoon wel een ervaren CEO die bekend staat om zijn efficiency, maar ook zijn marketing kwaliteiten. Dus ik snap wel dat ze aan hem denken.
2: Ja. Want denk je dat ze hem daarom gekozen hebben, die efficiency? Want er is al een hele grote reorganisatie aan de gang bij Heineken. Er moeten kosten bespaard worden.
8: Ja, nou ja, goed, waarom ze voor hem kiezen. Je kunt ook tegelijkertijd zeggen waarom hebben ze voor hem gekozen. Want het is een heel spannende keuze wat je net al aangeeft. Hè. Heineken is een familiebedrijf. Dus als je echt kijkt naar wat familiebedrijven, hoe ze verschillen. Want het gaat ook heel veel over dat hij niet een bierman zou zijn. Dan vraag ik me af, wat is nou eigenlijk een bierman of biervrouw? Als CEO. Ik denk dat het eerder gaat over ben je een familiebedrijf persoon of niet. Hè? Dus ik denk dat dat heel
1: in het geval van Heineken.
8: Bij Heineken, ja. Van wat ga je doen als je zo'n CEO kiest?
2: Ja.
8: Zeker als je zo kijkt dat Dolf van den Brink is weggegaan uit eigen keuze. Midden in zijn termijn. Was eigenlijk dus geen signaal dat hij het niet goed deed. En als je
2: koers ging wel naar beneden, geloof ik, van Heineken.
8: Ja, dat. Ik weet niet
2: of dat direct aan hem te linken is.
8: Maar... Nou, in ieder geval waren er geen zover. Ja, wij weten ook niet wat er in die boardroom gaande is. Maar hij heeft zelf gekozen om weg te gaan. En als je ook naar zijn profiel kijkt, of naar dat interview wat in het FD stond toen hij wegging, dan zie je dus toch wel een man die heel erg kijkt naar context, heel erg diep zit in de stakeholders en ook de medewerkers. Mm-hmm. En zijn bonus heeft hij opgegeven toen met corona. Dus je ziet eigenlijk wel iemand die volgens mij, wat ik dan strategy as practice noemt, echt wel hard werkt om een strategie te formuleren en een dialoog gaat. Dit vul ik in, dat weet je allemaal niet. Terwijl je de vraag is of dat bij deze nieuwe CEO, of dat aan de hand is, die zal ook eerst heel erg die markt moeten kennen. Ja. En dan zie je ook nog dat het de macht ook wel gedelegeerd is naar de partijen naar beneden. Dus je kunt niet zomaar van de top naar beneden even zeggen, we gaan nu eventjes dat en dat doen in zo'n cultuur. Dus ik denk dat het een hele spannende keuze is.
2: Jim, wat heeft Heineken dan op dit moment nodig volgens jou?
3: Nou, een keiharde saneerder. Want ik vraag mij af, naar buiten toe kun je natuurlijk zeggen van, ja, ik stop ermee, het is mooi geweest na 6 jaar.
2: Als je Dolf van de Brink bent.
3: Ja. Kijk, Dolf van de Brink die kwam na zijn studie direct als management trainee bij Heineken. En dat is eigenlijk ook een beetje het standaardpad wat de Heineken-CEO bewandelt. François van Broek-Boxmeer, precies hetzelfde. Allemaal lagen en van het bedrijf en verschillende onderdelen, verschillende continenten ook gewerkt. Om uiteindelijk op de plus te komen. En laten we wel wezen, beleggers zijn op een gegeven moment gewoon klaar. Met in dit geval Dolf van de Brink. En dat is geuit richting Raad van Commissarissen, tijdens aandeelhoudersvergaderingen, tijdens analistenbijeenkomsten. Want je kunt maar één ding concluderen, en dat is dat het aandeel Heineken het in 10 jaar tijd dramatisch heeft gedaan. En onder Dolf van de Brink eigenlijk gewoon weg slecht. Beurzen deden het goed, maar het aandeel Heineken niet. Beetje dividend hebben beleggers wel gehad. Maar het is niet alleen het aandeel, het is de hele markt waar Heineken eigenlijk slecht presteert. Biermarkt is moeilijk.
1: Mm. Maar er wordt wereldwijd steeds minder bier gedronken. Ja, dus kan Dolf van der Brink ook niks aan doen, toch?
3: Nee, dat klopt wat je zegt. De 0,0 wordt terecht genoemd, was een slimme keuze. Maar in Azië bijvoorbeeld zie je dat de markt wel groeit. De bedrijven die daar actief zijn, die groeien wel. AB InBev presteert ook beter. Heineken opereert zeer inefficiënt. Ze hebben evenveel brouwerijen als AB InBev, zo'n 190 stuks. Maar ze produceren ongeveer de helft van wat AB InBev produceert. Dus ja, beleggers zijn gewoon boos dat omzet niet groeit, marge onder druk staat. En er moet nu iemand komen die wel keihard kan ingrijpen. En dan is het heel simpel, vreemde ogen dwingen. En dat is denk ik wat deze Rafa Oliveira ook mag gaan doen. Wat hij ook heeft gedaan bij J.D. Peet's. En met zijn bankaire achtergrond denk ik dat hij heel geschikt is.
2: Maar wat Marielieke net zei, Heineken is een familiebedrijf. Die zijn dat niet gewend, want iedereen kwam altijd uit de eigen gelederen. Het eigen kroost, zal ik maar even zeggen. Hoe gaat dat dan vallen, zo'n keiharde saneerder die jij net omschrijft?
3: Ja, dat gaat waarschijnlijk wel voor onrust zorgen. Maar als je puur vanuit de kapitalistische gedachte kijkt, dan gaat het even niet over de familieband, maar over het verdienen van geld. En dat is wat er onvoldoende gebeurt. Dolf van der Brink heeft een evergreen-strategie uitgezet, waarbij 5.000, 6.000 man eruit moeten. 500 miljoen kostenbesparing op jaarbasis. Ja, daar heb je wel iemand voor nodig die met zijn vuist op tafel slaat. En misschien was Dolf van der Brink niet de man om zijn eigen strategie uit te voeren.
2: Nee.
8: Dat is dan ook weer interessant, want als je kijkt naar de aandelen of de familie, dan heeft de familie toch wel de macht. En zit ook de zoon nu wel in de RVC, dus ik krijg een beetje een Ajax-gevoel. Met wie is nou eigenlijk degene die hier beslist? En natuurlijk is de markt een heel belangrijk teken, maar als je oren gaat laten hangen naar de aandelen, dan ga je misschien ook wel iets van je familiebedrijfcultuur kapot maken. Dus daar zit denk ik een hele zware strategische discussie die juist in de boardroom zou moeten plaatsvinden van wat is hier nu eigenlijk aan de hand?
2: Maar die familie is natuurlijk wel akkoord gegaan.
8: Die is natuurlijk akkoord gegaan, dus daarom zullen ze ook wel de markt dus nu naar luisteren, maar tegen welke prijs? Dus daar zit gewoon het spannende in die boardroom, denk ik.
2: Hij krijgt alvast, deze Rafael Oliveira, bijna 25 miljoen euro aan Heineken aandelen op het moment dat hij begint. Omdat hij dan een bonus bij de vorige werkgever, bij J.D. Peet's, mis zou lopen. Hij wordt dus gecompenseerd. En Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters, die is daar niet zo over te spreken.
9: Wij vinden het overdadig. Wij zijn zeker niet van de golden hello's. En we zien dit toch als een uitwas en een doorgedraaid beloningscircus waar nu ook Heineken mee te maken heeft. Dus wat dat betreft was dit een domper op een dag waarbij we heel enthousiast als beleggers begonnen met het nieuws. Maar ja, als dit de golden hello is, dan is dat een beetje een schraler beeld.
2: Ja, de golden hello. Ja, hoe kijk jij naar die golden hello's?
8: Ja, dit bevestigt een beetje, gaat de markt nu dicteren wat de cultuur moet zijn in deze organisatie? Want als je kijkt naar Dolf van den Brink, het verschil is dat hij dus zijn bonus eigenlijk inleverde toen. Hè? Dus ik zeg altijd, de strategie is de CEO, of de CEO is de strategie. Dus de waarde, het waardesysteem van een CEO, dat druppelt door naar die cultuur naar beneden.
1: Maar kennelijk hebben de commissarissen zich dus laten overtuigen door deze man. En die heeft gezegd, ik wil wel komen, maar dan wil ik dus die golden hello hebben.
8: Precies, als ze dat willen, dan moeten ze ook, denk ik, dadelijk de effecten ervan willen accepteren.
2: Maar Jim, dan is er dus kennelijk zoveel vertrouwen bij de familie, de grootste aandeelhouders. Dit is het gewoon waard, deze nieuwe man.
10: Ja, of misschien is het wel noodzaak. Want het gevoel dat er iets moet gebeuren is denk ik wel daar. Kijk, Heineken is geen sociale werkplaats. En dat is wel een groot verschil. Hè? Je kunt het hebben over familiebedrijf. Maar ook een familiebedrijf wil gewoon groeien. Wil winst zien, wil marge zien. Die zijn ook gewoon aandeelhouder in het familiebedrijf. En natuurlijk gaat het gepaard met veel historie. Dus... Ze hebben overigens niet 53% stemrecht, dat is ongeveer een kwart, maar wel een aanzienlijke stem in het totaal. En uiteindelijk wil je als familie natuurlijk ook gewoon dat je bedrijf goed draait en levensvatbaar is naar de toekomst en niet de strijd verliest met andere merken.
8: Nee, natuurlijk. Dus het gaat ook volgens mij niet zozeer over sociale werkplaats. Het gaat over de lange termijn versus de korte termijn en wie daarin zeg maar nu de dominante stem heeft. Dus en als je zo iemand dan in huis haalt, dan zeg ik alleen maar dat kan de cultuur beïnvloeden. Mm-hmm. Want je laat zien wat hij belangrijk vindt. En in dit geval vindt hij zijn bonus belangrijk. En dat is een groot verschil met de voorganger.
2: Ja, maar de aandeelhouders zijn blij.
8: Ja, nu wel. En ik denk ook dat het inderdaad meespeelde. Van als je geen CEO hebt en je moet er lang naar zoeken, dan is dat natuurlijk inderdaad geen goed teken. Dus het geeft ook weer aan dat het RVC, zeg maar, de succession planning niet goed op orde had. Nee. En dat je altijd alert moet zijn dat dit niet zomaar gebeurt.
1: Eindelijk is geen sociale werkplaats, hè, maar een bedrijf is natuurlijk wel een sociale omgeving.
8: Tuurlijk.
1: Deze man komt nu van buiten. Dat zijn ze daar niet echt gewend. Hij spreekt ook geen Nederlands, vermoed ik. In elk geval is men tot nu toe gewend om Nederlands te spreken binnen het bedrijf, neem ik aan.
8: Ik geloof dat er Engels gesproken wordt, hoor. Dus ik weet
1: in de directie,
8: ik al,
1: ja. Dus dat maakt dan niet zoveel uit.
8: In de directie, gewoon de cultuur Jim? Is redelijk internationaal, geloof ik, hoor. Maar ik loop er niet zelf
10: in. Daar heeft Marielieke helemaal gelijk in. Kijk, het bedrijf is genoteerd aan de Amsterdamse beurs. Heeft van origine natuurlijk een volledig Nederlandse achtergrond. Maar dit is een internationaal opererend bedrijf. Grootste deel van de omzet komt voort uit de Verenigde Staten. Daarna is het weliswaar Europa, maar ook Afrika, Azië. Die vormen samen ook 1/3 van de omzet. Dus dit is gewoon een groot internationaal bedrijf. Iedereen kent denk ik wel Tiger Beer bijvoorbeeld of Desperado's. Valt allemaal onder de Heineken-vlag.
2: Ja, en Jim, wat denk je dat de keuze voor deze Oliveira, wat gaat dat betekenen voor de koers van Heineken? En dan bedoel ik niet de beurskoers in eerste instantie, maar gewoon de strategie, de richting.
10: Nou, er gaat wel een hele andere wind waaien en alles zal gaan draaien om efficiëntie. En uiteindelijk meer om geld verdienen. Wat meer kapitalisme, Amerikaans. Het is een Braziliaan dan weliswaar, maar Amerikaans gedachtegoed wat in het bedrijf komt. En daarvoor kun je inderdaad over twisten of dat wel goed is. Want er werken natuurlijk ook gewoon zo'n 80.000 mensen die allemaal afhankelijk zijn van Heineken. Maar uiteindelijk willen die natuurlijk ook over 10 jaar nog steeds voor Heineken werken. En liefst dan nog met 100.000 mensen.
2: Ja, waar ben jij het meest benieuwd naar?
8: Oh, benieuwd. Nou, of hij in staat is om die cultuur werkelijk te veranderen. Wat nu een beetje de indruk wordt gewekt. Want ik denk dat Nederland wel weet wat we met polderen bedoelen. En je kunt zeggen van nou, jullie moeten dit en dat doen. Je kunt natuurlijk mensen allemaal eruit gooien. Maar hoe haal je eigenlijk dat hele DNA, zeg maar, dat kan je dan eigenlijk kapot maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat. Of het hem lukt om het op een productieve manier, een effectieve manier, een gezonde manier te doen.
2: Wij gaan dat op BNR sowieso volgen. Dank jullie wel, Marielieke Engbers en Jim Theopoering.
1: Straks belangrijk chipnieuws. We spreken handelsminister Sjoerd Sjoerdsma, die op dit moment op bezoek is in Washington, D.C. Over een paar minuten na het ANP-bulletin.
11: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
12: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
12: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
16: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
14: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
19: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
20: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
21: Technici zijn schaars en vrouwelijke technici al helemaal. Veel bedrijven hebben extreem veel moeite om die doelgroep te vinden. Maar Hoppenbrouwers lukt het juist wel. Sterker nog, ze hebben daardoor geen personeelstekort. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, hoor je morgen om 3:30 op BNR.
22: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
23: Nu in de BNR-app.
1: Zelensky moet brutaler optreden tegen Poetin, zegt Trump. Hittegolf drukt de waterstand in de Rijn, de binnenvaart kan wel doorgaan. Nederlandse cardiologen willen stoppen met nutteloze controles om wachtlijsten te verkorten. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: We gaan naar de avondspits, tenminste wat er nog van over is, Erik Evengroen.
3: Ja, nou, behoorlijk toch wat hoor. Er staat nog bijna 300 kilometer file in totaal. Het drukste moment is wel ligt wel achter ons. Maar, zoals gezegd, nog een aantal flinke files door ongelukken of pechgevallen. Zoals de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Daar staat een vrachtwagen met pech bij Badmen. Er staat 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk bij Zoeterwoude. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een half uur. Zojuist is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Gouden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. De weg is zelfs op dit moment dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Alfa aan de Rijn over de N11, want de vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En dezelfde A12 ten slotte van Utrecht naar Arnhem bij Maasbergen. Ook een ongeluk, zelfs 2 rijstroken dicht. Vertraging een half uur. En ten slotte nog een snelheidscontrole gezien op de A16 van de Belgische grens naar Breda bij 72,2.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
24: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Twee van de drie kinderen die zwaar gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. Het VU-ziekenhuis in Amsterdam gaat dicht. Het gebouw blijft wel bestaan, maar zal dan alleen gebruikt worden voor onderzoek en onderwijs. Een paar jaar geleden ging het VUMC samen met het andere universitaire ziekenhuis, het AMC. De aparte ziekenhuizen vinden het bestuur te duur en daarom gaan alle patiënten naar het AMC. En een verkoelend cadeau voor iedereen in Amsterdam of Weesp met een stadspas. Daarmee kun je de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. Iedereen in Amsterdam of Weesp met een laag inkomen krijgt zo'n stadspas. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat verder op. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De slotstand van de AEX, 1066 punten, dat is 1,6% in de min. Grootste stijger was Heineken, hebben we ook al over gesproken. De nieuwe topman, een plus van 2,2%. Grootste daler ASM, 7,9% in het rood. De Dow Jones staat nog steeds gelijk aan de openingsstand vandaag.
1: Nederland sluit zich aan bij een Amerikaanse chipalliantie die strekt tot Zuid-Korea en Japan. Kiezen we daarmee ook positie wat ASML betreft? Want ja, daarover hebben we wel eens wat onmin met de Amerikanen. Daarover spraken wij handelsminister Sjoerd Sjoerdsma. Zometeen een uitgebreid gesprek.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
25: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
26: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
25: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
26: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
27: Tijd voor gesponsorde vacatures.
24: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Thomas van Zijl.
29: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de OV-staking en een gesprek met Andries van Luik, topman van online broker Webull Securities Europe. Ik vraag hem waarom hij koos voor Nederland als springplank voor Webull in de rest van Europa. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
32: In de BNR-app
31: heb je ook altijd en overal breaking news.
32: Download de BNR-app en blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Goedenavond. Goedenavond. Op deze warme 23 juni. Dit is het laatste half uurtje van de avondspits. En wij houden het hoofd koel. Maar het warme weer, dat is er zeker. Dus verslaggever Martijn de Rijk die ging langs bij BNR Beach. Ja, waar ligt dat? Hoor je zo. Je hoort ook meer over de OV-staking van morgenochtend. En de Verenigde Naties willen dat de milieu-impact van AI inzichtelijker wordt gemaakt. We zijn er tot 6:30.
1: Zojuist heeft handelsminister Sjoerd Sjoerdsma in Washington zijn handtekening gezet onder een chip pact van Donald Trump. Nederland is nu officieel deelnemer geworden aan het Pax Silica, een wereldwijde chipsalliantie die de Amerikaanse regering vorig jaar heeft opgezet. Het idee daarachter is meer grip op de toeleverketen en minder afhankelijk worden van China. Sjoerdsma heeft rond deze tijd zijn krabbel gezet. We spraken hem voor de uitzending. Waarom is het kiezen van de kant van de Amerikanen in deze belangrijk?
7: Dat is denk ik een belangrijk moment, want met deze alliantie van sleutellanden in de kunstmatige intelligentie, chipindustrie zoals de VS, Japan en Zuid-Korea, kunnen we de internationale samenwerking uitbreiden. En dat is denk ik ook echt ontzettend belangrijk om onze leidende rol in de chipsector wereldwijd vast te houden. We hebben een unieke positie.
1: Ja, en wat houdt dat Pax dan in?
7: Ja, je moet je eigenlijk voorstellen, het is een soort G20 als het gaat over de halfgeleiderindustrie. Dus waar het enkele decennia terug vooral ging over kolen en staal, draait het nu om kunstmatige intelligentie, chips en digitale infrastructuur. En landen die hier goed in zijn, zullen in sterke mate de economische groei en de internationale wereldorde van de 21ste eeuw vormgeven. Dus wat wij verwachten concreet is dat we hiermee het Nederlands verdienvermogen in onze sector ondersteunen door bijvoorbeeld meer financiering op het terrein van kunstmatige intelligentie binnen te halen. Of meer banen in Nederland in de high sector te creëren. En dat sluit ook heel goed aan bij de intensieve samenwerking die we al hebben met de Verenigde Staten, die deze alliantie weer leiden.
1: Maar dus we worden niet minder afhankelijk van de Verenigde Staten?
7: Het is sowieso van groot belang dat wij als Europa zelf hard werken aan onze onafhankelijkheid en aan onze strategische positie. Tegelijkertijd als het gaat over de chipindustrie, als het gaat over onze economische veiligheid, dan is ook de samenwerking met de Verenigde Staten van cruciaal belang, maar ook de samenwerking met bijvoorbeeld landen als Japan en Zuid-Korea. Dat is echt een wereldwijde industrie die heel nauw met elkaar samenhangt. Of het nu gaat over grondstoffen, gaat over energie, gaat over productiecapaciteit, over kennis, over investering en innovatie. Dat kan je niet als Nederland alleen. Maar kan je ook niet als Europa alleen. Dat moet je echt breder doen.
1: De EU heeft het pact nog niet getekend. Dus gaan Europese landen nu individueel lid worden van zo'n alliantie? Laten ze zich niet potentieel uit elkaar spelen als u niet als één handelsblok opereert?
7: Ja, het is cruciaal ook voor Nederland dat dit naast elkaar bestaat. Dus dit initiatief en dat we in Europa heel goed blijven samenwerken is essentieel. Daarom hebben we ook aangedrongen dat ook de EU kan toetreden tot dit pact. Dat gaat ook gebeuren. Dat zal later deze week gebeuren op de eerstvolgende top, waar ook Nederland weer zal aanschuiven. De Pax Silica top hier in DC. Mm-hmm. Dus we zorgen er echt voor dat Nederland met een unieke positie ook een unieke verantwoordelijkheid neemt. Maar we zorgen er ook voor dat we onze partners en de Europese context heel goed meenemen. Dat is van essentieel belang voor ons.
1: Ja, heeft u dit ook afgestemd met ASML?
7: Nou, we weten dat als je kijkt naar de Nederlandse semiconsector, de chipindustrie, dat het voor hen ongelooflijk belangrijk is dat Nederland aan tafel zit bij deze alliantie van sleutellanden. Dat wij meepraten, dat wij mee kunnen sturen als het gaat over de weerbaarheid van de ketens. Dat we mee kunnen praten als het gaat over waar innovatie en investering moeten komen. Dat gaat in goede gezamenlijkheid. Ook voor een groot bedrijf als ASML of andere bedrijven in de Nederlandse chipindustrie geldt dat zij, hoe invloedrijk of hoe groot ze ook zijn, toch in sommige mate afhankelijk zullen zijn van andere landen, van andere bedrijven, van andere industrieën. En dat kan je soms op bedrijfsniveau regelen, maar je ziet in toenemende mate dat ook samenwerking tussen overheden van cruciaal belang is.
1: Maar het is heel duidelijk dat dit Pax Silica erop gericht is om minder afhankelijk te zijn van China en eigenlijk ook een blok te vormen tegen China, terwijl ASML het belang heeft om ook aan China te kunnen naar China te kunnen exporteren.
7: Nederland blijft handel drijven met veel landen. Een Pax Silica, kijk, u doet het bijna voorstellen alsof het een sanctie-instrument is of een exclusieve handelsclub. Het is vooral een samenwerkingsverband tussen gelijkgezinde partners.
1: Tegelijkertijd ligt er nu in het Amerikaanse congres een wetsvoorstel op tafel, de Match Act. Een wet die buitenlandse bedrijven zoals ASML exportbeperkingen kan opleggen. Het gaat dan zelfs om onderhoud van eerder verkochte machines. In dat licht is het wel handig om in dit pak te treden.
7: Nou, laat ik vooropstellen dat Nederland echt nauw samenwerkt met partners op het gebied van exportcontrole. Dat doen we al jarenlang en zeker ook met de Verenigde Staten. Ja. Omdat wij hetzelfde doel delen. Voorkomen dat gevoelige technologie terechtkomt daar waar dat onze veiligheid kan schaden. En onze zorg bij de huidige versie van deze Match Act, die zit vooral in het feit dat ze er eigenlijk van uitgaan dat wij niet voldoende doen. Dat wij eigenlijk niet strikt genoeg zijn. En vervolgens wil het wetvoorstel Amerika, de Verenigde Staten, de gelegenheid geven om ons als land maatregelen op te leggen op het gebied van nationale veiligheid en verdienvermogen. Het kan zelfs het Nederlands bedrijfsleven dwingen of in een bepaalde hoek duwen of beperkingen opleggen. En wij vinden dat ieder land zelf het beste kan beoordelen welke technologie door zijn bedrijf wordt ontwikkeld en welke risico's daar verbonden zijn. Daarom kiezen we ook voor hele gerichte maatregelen. Maar daar gaan we wel zelf over. En die boodschap die proberen we vandaag neer te leggen.
1: Ja, bij congresleden onder andere.
7: Ja, zowel bij de administratie als bij senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden. We richten ons natuurlijk in brede zin op zowel democraten als republikeinen. Omdat wij het echt van belang vinden dat als je het hebt over een hele goede samenwerking, ja, die moet je niet in gevaar brengen door eigenlijk daar iets neer te leggen wat Nederland zou moeten gaan dwingen om dingen te doen die de Verenigde Staten wil. Terwijl we zelf al dingen doen die zeer, zeer effectief zijn.
1: Dus daar is sprake van wantrouwen van Washington naar ons.
7: Ja, kijk, die relatie die we met de administratie hebben als het gaat over de exportcontrole, die is eigenlijk al jarenlang echt ontzettend goed. Tegelijkertijd, inderdaad, in het congres zijn er geluiden dat strenger zou moeten. Maar dat kijken ze overigens niet alleen naar Nederland. Ze kijken daar ook naar de eigen administratie. Maar dat is een gesprek wat we graag aangaan. Ook in Nederland zien we wel eens dat Kamerleden het niet eens zijn met het kabinet. Dat geldt ook hier. Dat sommige congresleden het niet eens zijn met wat de administratie hier doet. Maar ook die gesprekken hoop ik constructief te kunnen voeren. Tegelijkertijd heb ik ook goede hoop. En dat zal ongetwijfeld een proces van de lange adem zijn. Dat het ons lukt om te overtuigen dat onze gerichte proportionele maatregelen voldoende zijn om de veiligheidsrisico's te beperken. Zonder dat het leidt tot onnodige verstoren internationale waardeketens. Mm. En dat is ook van groot belang. We hebben eerder gezien
1: dus u zegt dan eigenlijk tegen
7: wat bepaalde maatregelen kunnen betekenen voor de wereldeconomie.
1: Ja, dus u zegt eigenlijk tegen uw ambtsgenoot, u kunt ons gewoon vertrouwen, waar maak je eigenlijk zorgen over?
7: Nou, ik heb vandaag ook inderdaad een kennisgesprek met mijn Amerikaanse collega, de heer Lutnick. Daar zullen we in hele brede zin natuurlijk ook praten over onze handelsrelatie. Omdat wij een hele belangrijke partner van de Verenigde Staten en zij van ons zijn. Wij zorgen voor 1 miljoen banen hier in de Verenigde Staten. Zij zorgen voor meer dan 250.000 banen in Nederland. En we zullen daar praten ook over voorspelbaarheid. Natuurlijk heel belangrijk dat zegt eigenlijk het hele bedrijfsleven in Nederland. Ja, niemand zit te wachten op heffingen. Maar als er dan heffingen zijn, dan moet het in ieder geval zo zijn dat ze voorspelbaar zijn en niet voortdurend veranderen. Ja. Dus ook in die gesprekken, we zullen praten over de chipindustrie, we zullen praten over handelsstromen, maar ik voel zomaar dat er vanuit de Verenigde Staten ook punten van hunzelf zullen zijn.
1: Ja, Nederland dus nu lid van het Pax Silica, maar niet blij met eventuele wetgeving die de export van ASML verder beperkt. Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vanuit Washington DC.
2: We gaan nog even naar de avondspits op de weg. Erik Evengroen, zijn er problemen op de A12 nu?
3: Ja, klopt. Op twee plekken ongelukken, zo aan het einde van de spits. En om te beginnen, de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Gouda. De weg is zelfs dicht. Omrijden kun je, als je richting Utrecht moet, het beste doen via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn over de N11. De vertraging is inmiddels opgelopen tot 30 minuten. En een stuk verder op dezelfde A12 van Utrecht naar Arnhem bij Maasbergen ook een ongeluk. Hier zijn twee rijstoken dicht. En ook hier is de vertraging ruim 3 kwartier. En de snelheidscontrole nog gezien op de A27 van Utrecht naar Almere bij hectometerpaal 101,8.
2: Er staat een nieuwe aflevering van BNR Doorgelicht voor je klaar. Deze keer duiken presentatoren Jim en Nina in de wereld van het satellietbedrijf Eutelsat.
8: Wie het vliegtuig neemt of op een cruiseschip stapt of naar het WK kijkt, die is onbewust verbonden met een van de belangrijkste spelers in de ruimte, Eutelsat. Met een gigantische vloot aan satellieten voorziet deze Frans-Britse reus overheden, defensie en telecombedrijven wereldwijd van data en connectivity. Maar om de concurrentie bij te benen moet Eutelsat honderden miljoenen investeren, waardoor er voor de belegger voorlopig geen cent dividend in zit. Slaagt Eutelsat erin om als Europees techbedrijf een serieuze concurrent te worden van SpaceX?
2: Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Die is nu al te vinden in de BNR-app en morgen hier te horen op de radio om 2 uur.
9: Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
1: Ben je van plan morgen per trein naar je werk, studie of strand te gaan? Let dan even op, het wordt namelijk een bijzonder ongewone dag op het Nederlandse spoor. De pret begint morgenochtend in alle vroegte. Al tussen 4 en 8 rijden er geen treinen in verband met een staking.
2: OV-werknemers gaan dan massaal staken tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. Ook in de steden en in het streekvervoer legt OV-personeel het werk stil. Maar na 8 uur dan gaat de dienstregeling niet terug naar het dagelijkse schema, want er is ook nog zoiets als de hitte. Vanwege de hitte heeft de NS aangekondigd dat er sowieso minder treinen zullen rijden.
1: Morgen kan het in het hele land tussen de 30 en 37 graden worden. Treinonderdelen kunnen bij dit soort temperaturen, net als wij reizigers, oververhit raken. Door morgen minder treinen te laten rijden hoopt NS latere storingen te voorkomen. Met name op trajecten in de Randstad en ook richting Alkmaar en Sittard wordt de dienstregeling aangepast. Hoe lang er minder treinen zullen rijden is nog niet duidelijk.
31: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
2: En dan schakelen we nu over naar BNR Beach. Ja, dat kent u misschien niet, maar dat is hierachter. Achter de BNR-redactie bij de Berlagebrug in Amsterdam. Waar Toet Amsterdam verkoeling zoekt in de Amstel. En verslaggever Martijn de Rijk, die kreeg die zware klus.
10: En is het lekker koel daar beneden?
11: Jazeker.
12: Ja, maar een goede temperatuur. Terwijl...
11: Ja, heel lekker.
12: Lekker warm water.
11: Lekker verfrissend.
10: Warm water of lekker verfrissend? Wat is het nou?
11: Allebei.
10: Ja, wat doe je dan op een dag als vandaag, hè, met dit soort temperaturen?
11: Ik ga heerlijk lekker zwemmen, lekker zonnen. Ik wil bruin worden vandaag.
10: Oké, en jij? Langs de Amstel?
11: Langs de Amstel, ja, het is lekker weer. Het waait hier een beetje, dus dat is ook top.
10: Het mag hier, hè? Er zijn boeien voor je neergelegd. Hè.
11: Inderdaad, zeker. Dus blijft lekker veilig.
13: Ja, het is heerlijk weer.
10: En dan zit je even lekker op een bankje langs het water.
13: Inderdaad.
10: Ga je er nog in, of?
13: Nee, zeker niet. Ik ben aan het werk hierachter, dus we hebben gewoon lunchpauze.
10: Je kan je zwembroek meenemen en dan in de lunchpauze... Gewoon, dat doen wij namelijk ook wel eens.
13: Doe je dat wel eens?
10: Ja, wij doen dat wel.
13: Ga ik dat morgen doen?
10: Afgesproken.
13: Okay,
10: no. U komt net aan en het zweet staat op het voorhoofd, hè, geloof ik.
13: Ik kom op de fiets.
10: En dan zouden we lekker in plonsen? Of?
13: Ja, nee, ik ben niet zo'n plonzer geweest. Ik ben een keer bijna versopen in Spanje.
10: Oh, dat wil je niet, nee.
13: Dat doe ik daar niet meer. Ja, weet je waar? In Ouwekerk, aan de Amstel, daar heb je een heel grote vijver. Dus zodoende, begrijp je? Dit kom ik eigenlijk doen.
10: Krantje lezen.
13: Krantje lezen.
10: Kijk.
14: Okay. Very much enjoying ourselves. You know, nice weather and stuff compared to Ireland. Nice 25, 26 degree weather.
10: What's the weather there right now?
14: I'd say maybe 16, 17 degrees. So that's 10 degree difference exactly, yeah, not so nice.
10: Maybe it's raining?
14: Raining all the time, all the time, all the time raining.
15: We always go to the park and we have sometimes picnics or we're just sitting in the sun or we come here to the Amstel and sit in the sun, enjoy it while we can.
10: Yeah. This is really the place to be if you look around.
15: Yeah, totally. It's like filled. It's just a normal, Tuesday? And it's packed.
10: Yeah. Tuesday in the afternoon. And, yeah. But of course, today is very hot. So you do need an Amstel River, for instance.
15: Totally. In Brussels, it's the same.
10: In Brussels, it's hot like this as well.
15: We don't have rivers, so I think this is better. We have one canal, but you cannot swim in there.
10: You better not swim in there.
15: Yeah. You don't want to swim in there.
10: And you?
15: I'm from Amsterdam, so I'm kind of used to this, swimming in the canal. Ook gewoon heel gezellig, omdat je ziet iedereen gewoon op een dinsdag, dan gaan ze ook gewoon naar buiten. Dan gaan ze, iedereen wil dan niet gewoon samen zijn in de zon. Het is gewoon heel gezellig. Ja.
10: Hallo? Kan je even deze kant op drijven?
16: Ik kom eraan.
17: Ja, ligt gewoon wel lekker. Heerlijk zonnen. Op het luchtbed, in de Amstel.
10: Beetje ronddrijven.
17: Ja, code rood, code oranje. Ja, gewoon niet normaal.
10: En dan weet jij gewoon, als het code rood of oranje is, dan is het voor jou code blauw, het water in.
17: Ja, gewoon heerlijke zonnen, lekker zwemmen, gewoon genieten van het weer, van de zomer, gewoon top. Ja.
1: Ja, ja, dat is de sfeer aan de BNR Beach. Gewoon top. Verslaggever Martijn de Rijk was daar.
31: Tech-update.
2: Jo van Buurik is binnen met het laatste technieuws.
18: Hi, Liesbeth en Niels, hallo.
2: We beginnen weer eens met AI-bedrijven die veel eerlijker moeten zijn over de milieu-impact van hun datacenters. Wie zegt dat?
18: De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, okay. Antonio Guterres, niet de minste. Die zegt de impact van AI op het klimaat moet nu toch echt eens een keer goed in kaart worden gebracht. Heeft hij gezegd tijdens een klimaattop in Londen, waar hij vandaag ook heeft gesproken. En natuurlijk kwamen erbij allerlei andere ontwikkelingen in de wereld langs. Conflicten in het Midden-Oosten, maar ook daarvan zegt hij natuurlijk dat draait om de macht over fossiele brandstoffen. Dus laten we daar nou eens van afstappen. Maar over energieverbruik gesproken, AI datacenters, waar trouwens ook een hoop koelwater voor nodig is, dat is hem toch ook echt een doorn in het oog. En daarom heeft de VN het AI Environmental Transparency Initiative gelanceerd. Oftewel een push om techbedrijven aan te moedigen. Ga nou eens eerlijk zijn over je carbon footprint. Want laat weten hoeveel er verbruikt wordt.
2: Want dat hoeft nu dus nog niet. Je hoeft niet een soort certificaat in te leveren.
18: Nee.
2: Van dit verbruiken wij.
18: Nee, er zijn geen mondiale ESG-doeleinden voor wat dat betreft de grote techbedrijven. En ja, in het verleden deden ze dan of wel eens. Google had ooit immers ook het credo don't be evil. Wat op een gegeven moment ook wel weg is geappt, zou ik maar zeggen.
2: Ik die weet zijn niet ook, eens meer.
18: Nee, het is wel lang geleden, zou ik zeggen. Maar het is denk ik nog maar een jaar of 2 geleden dat ze opeens stopten met hun eigen rapportage over energieverbruik. Microsoft geeft ook geen eenduidig antwoord als je navraag doet. Ik geloof dat NRC dat vorig jaar nog probeerde. Hoeveel energie wordt er nou verbruikt in jullie datacenters in Nederland? Dat kwam niet echt boven tafel. Wat ze wel heel graag doen, dat soort hyperscalers, die grote cloudbedrijven, is koketteren als een nieuw datacenter komt. Dat ze dan direct groene stroom afnemen om dat aan te drijven. Dat je wel weer kan zeggen, ja, maar dan gaat het dus gelijk daarheen. Moet ik wel weer zeggen dat het VN initiatief ook ten doel stelt om alle datacenters in 2030 op hernieuwbare energie te laten draaien. Dus ja, je zal mij ook niet per se horen zeggen, die datacenters hebben we niet nodig. Maar laten we wel over praten hoeveel we ze met z'n allen gebruiken en waarvoor. Want ook nog steeds geldt, een beter milieu, dat begint bij jezelf.
2: En bij een goede prompt.
18: En een zeg maar. Maar ook of je het überhaupt aan ChatGPT of Claude moet vragen, wat moet ik doen met deze eten? Nou, wat dacht je van minder AI gebruiken, bijvoorbeeld?
2: Ja.
18: Toch?
2: Dus dan zou eigenlijk is jouw pleidooi dat ook als je een chat gebruikt, dat je dan ook meteen de milieu-impact erbij krijgt.
18: Nou ja, eigenlijk wel.
1: Deze vraag als heeft 300 bomen gekost.
18: Het is niet voor niets dat bij auto's tegenwoordig, in Duitsland zijn ze helemaal streng over, gewoon de uitstoot, de energielabels, maar ook gewoon de uitstoot direct zichtbaar moet zijn. En eigenlijk zou dat bij AI ook helemaal een gek idee zijn.
2: Ja.
18: Dat wil zeggen, dat bedacht me dan wel weer toen ik dit voorbereidde, van ja, als jij nou echt een heel goed een reactie krijgt van welke AI-tool dan ook, en het jou echt aanzet tot verandering in je leven om de planeet te redden, dan is het misschien toch wel oké om dat aan een AI-chatbot te vragen. Maar ik hoop dat dat bij jou zo is, Lisbeth. Want je kan je een slag in de ronde prompten om een goede reactie te krijgen. En dan heb je toch weer een flesje water weggegooid.
2: Nou, wel meer, denk ik.
18: Dat bedoel ik.
2: Over AI-gebruik gesproken. Iets heel anders. In Engeland heeft AI gewonnen in een rechtszaak. Hoe zit dat?
18: Ja, het kan dus toch niet letterlijk ChatGPT vragen om je te verdedigen, maar wel zo'n soort AI-hulp inroepen. Dat heeft namelijk Tamiris Kamal Takidir gedaan, een freelance HR-medewerkster, die een AI-bedrijfje inschakelde, genaamd Garfield, om een juridische brief op te stellen. Zij betaalde daarvoor nog wel gewoon £400. Geen kattenpis. Haha, zou je zeggen. Garfield, snap je hem? Maar dat zou anders toch... het uurt van een serieus advocaat kunnen zijn, die 400. Ja. Nou goed, zij is toch als winnares de rechtszaal uitgelopen met een schadevergoeding van £7.000 aan openstaande facturen. Nou, het zou voor het eerst zijn dat in Engeland een zaak is gewonnen met, een AI-advocaat, zegt althans de medeoprichter van dat Garfield. Is overigens een bedrijf dat vorig jaar goedkeuring heeft gehad van de Britse juristenautoriteit. En mag je dus toewenden als jij een schadevergoeding tot £10.000 wil claimen.
2: Okay.
18: Wat die mevrouw Takidir dus had gedaan.
2: Maar ging dat alleen om die brief? Of moest deze AI-advocaat ook nog reageren op het verweer? En was het een heel traject of was het alleen een brief?
18: Nou, en daar komt de kat uit de mouw. Want het is ook zo dat er wel degelijk een menselijke aanklager bij werd ingezet. Meneer Dominic Lee, die moest alsnog wel de verdediging doen. Maar al het voorbereidende werk werd dus wel degelijk door AI gedaan.
2: Dat is wel winst.
18: Er is zeker winst, terwijl de tegenpartij had een heel leger, een blik juristen opengetrokken. Heeft dus toch verloren. Tijdens een zitting van 3 uur lang vorige maand is dus mevrouw Takidir als winnaar naar buiten gekomen. En zegt wel, zonder Garfield was mij niet gelukt om tegen zulke lage kosten deze verdediging voor elkaar te krijgen. Dus wat dat betreft toch interessant dat het kan. Maar ook weer niet volledig geautomatiseerd. Want er is dus ook gewoon weer mens bij aan
2: het
18: pas gekomen.
2: Ja, het scheelt wel op de rekening.
18: Ja, dat wel. Alleen de klimaatimpact is dan weer niet gerapporteerd in dit geval.
2: Nee, dat moet ook. Dus. Dankjewel, Joe.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Laatste hittenieuws dan. Frankrijk heeft inmiddels de warmste dag beleefd sinds het begin van de metingen. Gaat om de gemiddelde temperatuur over dag en nacht gemeten. Bijna 30 graden. En ook wij...
2: Ook s'nachts, hè?
1: Ook s'nachts. Krijgen in de nacht van donderdag op vrijdag recordwarmte te verduren. Het wordt dan volgens het KNMI, zal de temperatuur niet onder de 24 graden zakken.
2: Ik denk dat ik hier slaap in deze studio. Hier is het cool.
1: Gewoon ergens waar airco aan staat. Ja, dat is.
2: Maar Martje wel neer.
1: Moet iedereen dan zelf even bepalen of dat voor de slijmvliezen ook houdbaar is.
2: En dan, het is wel droog hier. Ja,
1: ja toch? Ja. De BNR-beurs dadelijk nog.
2: Ja, met Maxime en Jelle. Houd het hoofd koel. Fijne avond.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
5: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boules, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
5: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Even kijken. Banky. BENKEY. Banky.
20: Banky, dat is toch geen woord?
19: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
21: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
22: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
23: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
22: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
23: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
21: BENKEY. Banky. Steengoed in vermogen.
24: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
25: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leert allemaal. Ga naar Fiverr.ai.
26: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
25: Vijfhart. Dat klopt voor jou.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
33: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
34: BNR Verkeer.
35: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons. Er staat nog 140 kilometer file. Een aantal wegen staat het nog goed vast. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Rijswijk Plaspoepolder en Zoeterwoudendorp, doe je er 20 minuten langer over. A12 Den Haag Utrecht, daar staat het stil door een ongeluk. Bij Gouda is de weg afgesloten. Verkeer rijdt om via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En dat kan niet meer filevrij, want ik noemde zojuist die file op de A4. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen, een uur extra door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort en Barneveld over de A28, de A1 en dan de A30. De A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeval. En door de afgesloten A12 bij Gouda staat het ook stil op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen over 13 kilometer.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
36: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. 2 van de 3 kinderen die zwaar gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. Het Fysiekhuis in Amsterdam gaat dicht. Het gebouw blijft wel bestaan, maar zal dan alleen gebruikt worden voor onderzoek en onderwijs. Een paar jaar geleden ging het VUMC samen met het andere universitaire ziekenhuis, het AMC. De aparte ziekenhuizen vinden het bestuur te duur en daarom gaan alle patiënten naar het AMC. En een verkoelend cadeau voor iedereen in Amsterdam of Weesp met een stadspas. Daarmee kun je de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. Iedereen in Amsterdam of Weesp met een laag inkomen krijgt zo'n stadspas. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat verder op. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Straks een nieuwe BNR Beurs met het einde van alweer een tech-rally. Niemand blijft gespaard. Alles met de sticker tech wordt geloosd. En ook het einde van de zoektocht voor Heineken. Het mocht even duren, maar ze hebben een nieuwe topman gevonden. En dus kan nu de zoektocht naar een hogere beurskoers starten. En hoe die verloopt, dat hoor je zometeen in BNR Beurs dus.
7: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
8: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
11: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
3: Welkom op deze dinsdag 23 juni, de dag dat bemoederjaag is en de dag dat Heineken eindelijk een nieuwe CEO heeft gevonden.
16: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als nieuwe topman. Hij volgt Dolf van den Brink op, die in januari zijn vertrek bij Heineken aankondigde en in mei daadwerkelijk opstapte als topman.
3: We stellen mij je voor en vertellen gelijk welke problemen die moet gaan aanpakken.
17: Over problemen gesproken, we hebben het over tech-aandelen. Die worden massaal gedumpt.
18: Selling across in Asia, almost 10% coming off that South Korean market. And also on Wall Street, where some concerns have been raised around the AI trade.
20: En we zien dat ook op het Damrak. ASM International 4,8% lager. ASML 3,8%. BESI staat 3,2% lager.
3: Alleen blijft de oorzaak onduidelijk en dat gaan we voor je oplossen. En je hoort hoe een Nederlandse minister de kopzorgen van ASML probeert op te lossen. Dan de Amsterdamse beurs. Die had een slechte dag. De AEX sloot op 1065 punten. Een verlies van 1,6%. Grootste daler is ASM met een min van bijna 8%. En op Wall Street ook rood op de borden vooral. Nasdaq vooral. 1,5% eraf.
17: En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Welkom.
0: Dankjewel.
17: En Jelle, jij gefeliciteerd nog.
0: Ja, dankjewel. Eerst naar Sjoerd Sjoerdsma. Zijn debuut in BNR Beurs, denk ik. De minister van Buitenlandse Handel. Die is op reis. Die is in Washington. Om daar zijn Amerikaanse collega Howard Lutnick te spreken. Je weet wel dat die Amerikaan die afgelopen vrijdag nog voorbij kwam in onze uitzending. Omdat hij het toen gemunt had op ASML. Hij verdacht ASML van het omzeilen van sancties. Wil je dat allemaal terugluisteren? Ga dan vooral naar die aflevering van vrijdag. Nou, Sjoerdsma die spreekt dus met die Lutnick over ASML, over de zogeheten Match Act. Dat is een wet met nieuwe exportrestricties die ASML kunnen raken.
1: Wij willen als Nederland laten zien dat wij onze eigen afwegingen maken als het gaat over onze veiligheid. En de Verenigde Staten speelt namelijk de Match Act op de hil waarmee bepaalde Amerikaanse politici eigenlijk proberen invloed te krijgen op hoe wij onze afwegingen hier maken als het gaat over bedrijven als ASML. Terwijl we eigenlijk al ontzettend goede samenwerking hebben.
0: Oftewel, Sjoerdsma zegt dat het kabinet helemaal geen trek heeft in die wet van de VS en dat dat helemaal niet gaat werken. Maar ja, Erik, gaan ze daar luisteren naar Sjoerdsma in Washington?
2: Ik vrees eerlijk gezegd van niet. Dus die Match Act wordt gesteund door zowel Republikeinen als Democraten. Mm-hmm. Dus ik ben bang. Ik denk dat hij het wel moet proberen overigens. Maar ik denk niet dat hij veel resultaat gaat boeken, eerlijk gezegd.
0: En toch ook wel goed dat hij met die Howard Lutnick om de tafel gaat. Want die man die had, zei die bewijs dat ASML de Chinese strenge exportrestricties omzeilde zonder bewijs te leveren. Dus het is misschien wel goed dat.
2: Ja, dat is misschien wel goed. Horen. Dat kan hij ongetwijfeld dan een beetje proberen te weerleggen. Maar ik denk niet dat hij in zijn eentje dat het hem lukt om die wet aan te passen, helaas.
17: Goed, ik wil dan door naar een combi-deal die ik eigenlijk voor je heb. Twee beleggersdagen op de midcap. En ik begin even bij Flow Traders. Ik kreeg laatst kritiek van ING dat hun strategie niet zou werken. Ze keren geen dividend meer uit en steken dat geld in plaats daarvan in de flitshandel. En zonder al te veel resultaat, dus vond de bank. Nou, nu op de beleggersdag zegt Flow Traders daar.
4: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Een nieuwe verzekeringsmaatschappij opgericht, waarbij schepen die door de straat van Hormuz willen varen zich verplicht moeten registreren bij die verzekeringsmaatschappij. Volgens deskundigen is het een poging om tolheffingen door te voeren en is het vooral illegaal, zegt ook Ben Bekkering, voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine.
2: Ze zeggen wel degelijk dat er natuurlijk daarna mogelijk tol wordt geheft. En als je dat al niet expliciet leest, dan kun je dat tussen de regels doorlezen. En daarnaast dwingen ze de scheepvaart ook om bepaalde routes te varen. Nou, beide, dat druist in tegen het internationaal zeerecht.
3: Moeten we het nog even hebben over een geest die opnieuw uit de fles is. En die geest die heette private credit. Er zijn toch weer zorgen over die hele tak in de investeringswereld. En de aanleiding is een rapport van vermogensbeheerder Apollo. Die kreeg dit kwartaal heel veel klanten over de vloer die hun geld uit die private credit tak terug wilden. Dat is de tak die dus investeert in niet beursgenoteerde bedrijven. Het gaat om 17% van hun beheerde vermogen. Dat werd teruggevraagd door die klanten. Met in totaal een waarde van bijna $2,4 miljard. Apollo ziet dat allemaal liever niet gebeuren. Die houdt dat geld liever vast. En die houden een groot deel daarom ook vast. Ze gaan er ook echt iets aan doen. Ze keren nu maximaal 5% van het vermogen terug uit.
1: Sterkte aan iedereen met tech-aandelen. Mensen die aandelen in bezit hebben, die zagen de waarde ervan flink in waarde kelderen. Hoe lang je moet wachten tot de volgende tech-rally, dat hoor je zo meteen.
3: En dan heb ik ook nog één techbedrijf gevonden dat wel in de plus staat.
1: Straks alles over die tech-aandelen. Eerst naar het meest bekende biermerk van ons land, Heineken. Dat heeft dan eindelijk een nieuwe CEO gevonden.
4: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als de nieuwe topman. Hij volgt Dolf van den Brink op, die in januari zijn vertrek bij Heineken aankondigde en eind mei daadwerkelijk stopte als topman.
1: Voor het eerst in 162 jaar tijd komt er bij Heineken een niet-Nederlands sprekende topman aan het roer. Het wordt dus Oliveira, de man die tot voor kort nog koffie en thee verkocht. Hij werkte namelijk voor GDE Peet's, bekend van Douwe Egberts en Pickwick. En vanwege die vorige baan krijgt hij een enorme welkomstbonus. Nog voor hij een dag bij Heineken heeft gewerkt, krijgt hij voor bijna €25 miljoen aan Heineken aandelen. Dat is de compensatie voor de bonus die hij misloopt nu hij bij GDE Peet's is vertrokken. Iets dat totaal niet lekker valt bij de Vereniging van Effectenbezitters.
5: Wij vinden het overdadig. Wij zijn zeker niet van de golden hellos. En we zien dit toch als een uitwas en een doorgedraaid beloningscircus waar nu ook Heineken mee te maken heeft. Dus wat dat betreft was dit een domper op een dag waarbij we heel enthousiast als beleggers begonnen met het nieuws. Maar ja, als dit de golden hello is, dan is dat een beetje een schraler beeld.
1: Je hoorde Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Erik, we komen zo meteen bij die bonus. Eerst maar even naar de beste man zelf. Het wordt dus een buitenstaande. Heineken die breekt met een heel oude traditie. Want normaal gesproken was het iemand van binnen het bedrijf die Heineken mocht leiden. Is het goed dat ze nu voor deze stap kiezen?
6: Nou, in de eerste plaats gaat het natuurlijk om of het een goede kandidaat is. Dat lijkt het te zijn. Maar ik denk dat het ook wel goed is dat ze iemand van buiten nemen dit keer. Daar werd ook op aangedrongen door aandeelhouders. Heineken zit een beetje vast. En dan iemand met een frisse blik, misschien kan hij er wat meer van maken.
1: Ja, er was ook kritiek dat die zoektocht wel heel lang duurde. Ben je het eens met die kritiek? Of zeg je, ja, ze moesten gewoon lang zoeken naar de juiste kandidaat?
6: Nou, dat vind ik niet helemaal terecht. Volgens mij is Van den Brink toch redelijk onverwacht vertrokken om persoonlijke redenen die niet helemaal duidelijk zijn. Is ook niet zo belangrijk. Hij is op 31 mei echt weggegaan. Je kan beter, denk ik, iets langer wachten en dan een goede kandidaat aantrekken dan heel snel iemand nemen die niet zo goed is. Dus nee, daar heb ik niet zo'n moeite mee.
1: Die Rafael Oliveira, wat voor CEO halen ze in huis?
6: Nou, hij staat bekend omdat hij focust op kosten. En dat is nogal belangrijk voor
1: Heineken.
6: Voor Heineken.
1: Zeker.
6: Dus, ja, precies. Dus ze hebben vorig jaar gelanceerd de Evergreen 2030. Een nieuwe strategie waarbij ze €500 miljoen per jaar willen bezuinigen. En Oliveira, toen hij leiding gaf aan JDE Peet's, vlak voor het werd overgenomen, had hij ook een programma waar letterlijk ook €500 miljoen moest worden bespaard. Dus ik denk dat hij gewoon
1: als
6: een plan doorrollen. Nee, maar goed, hij heeft goede ervaring in zowel ontwikkeld als opkomende markten voor relevante bedrijven gewerkt. Dus ik denk dat het een goede kandidaat is.
1: Bij JDE Peet's lag hij onder vuur vanwege riante bonussen. Nu dus weer vanwege die golden hello, zoals Gerben Everts van de VEB het zegt.
5: Wat hier gebeurt, is dat hem de gouden handboeien zijn aangedaan door zijn vorige werkgever en ze de sleutel hebben verkocht aan Heineken. Nu zit hij bij Heineken aan de gouden handboei vast. Maar dit is niet de manier. En hij had nog 4 jaar moeten presteren om die bonus te verdienen. Die verdient hij nu bij Heineken in 1 keer. Ja, en ja, of dit nu een goede start is, wij denken dat Heineken met hem

0: een hypotheek op de toekomst neemt. Er mag ook niks fout gaan in zijn functioneren, want anders gaan beleggers toch klagen.
1: Ben je het eens met de VEB?
2: Nou, kijk, de goede man kreeg dus nog geld bij zijn oude werkgever. Ik kan me best voorstellen dat hij zelf dacht van, nou, ik wil wel komen, maar dan wil ik wel wat garanties hebben. En ik ben het ook wel een beetje met de VEB eens dat die bonus bij JD Peet's was een beetje hoog, want hij kwam daar toen het aandeel op 18,43 stond, iets dergelijks. En toen ging die naar huis toen het aandeel werd overgenomen, een jaartje later op 31,85. Dat was vrij snel en niet alleen zijn eigen verdiensten. Tegelijkertijd, Als Heineken aandeelhouder zit, het aandeel staat nu rond de 70. Als hij hetzelfde laat zien, als hij bij JD Peet's laat zien, dan wordt het aandeel Heineken 120 euro waard. Dus ik denk dat iedereen dan heel blij met hem is. Ook, maar ja, ook al krijgt hij 25 miljoen.
1: Heineken wordt nooit overgenomen met erven van Freddy Heineken nog aan boord.
2: Nee, maar wat ik wil zeggen is, ik denk als hij het goed doet, dat niemand
1: als hij de koers omhoog krijgt.
2: Ja, dan vindt niemand dat zo'n probleem. En het is denk ik een goede kandidaat. En daar betaal je helaas veel voor.
1: Aan de andere kant is het ook best wel treurig dat Heineken verantwoordelijk is voor de bonus van zijn vorige werkgever.
2: Zo werkt het. Als je iemand wil overnemen en hij heeft nog recht op iets, dan kan je hem of niet aannemen of moet je het betalen.
3: Kan dat ook de reden zijn dat het zo lang heeft geduurd? Dat ze zeg maar heel veel hebben mee moeten brengen en hem echt hebben moeten overtuigen om aan boord te komen met zo'n bonus?
2: Heel veel kopjes koffie gedronken. Nee, ja, ik, en biertjes. Het zal ongetwijfeld meespelen. Misschien waren er andere kandidaten, dat weet ik niet. Maar dat soort dingen kosten wel tijd. Ja.
3: Maar dat zou ook niet prettig zijn. Want dan begin je eigenlijk, als dat het geval zou zijn, heb je een topman aan boord die puur voor zijn bonus aan boord is gekomen uiteindelijk.
2: Jawel, maar als je kijkt naar de koers vandaag, het aandeel is 2,2% gestegen. Mm-hmm. Omdat in perspectief te plaatsen zetten. Aandeel Heineken is dit jaar daarmee op 4% gekomen. Dus ja, ik denk dat
3: de helft heeft hij al klaargespeeld.
2: De aandeelhouders vandaag, hun oordeel is in ieder geval hier mild over. Ik denk niet dat als hij een lagere welkomstbonus had gekregen, dat het aandeel nu 6% hoger had gestaan. Dus vanuit dat perspectief maakt het niet zoveel uit. Maar ja, het is aan de hoge kant. Dat ben ik wel mee eens, ja.
1: Die Oliveira die weet alles van 0,0, maar nog niet van bier. Hoe erg is dat?
2: Ik denk dat dat niet zo heel erg is. Ik denk dat hij veel moet afweten van de distributie, merkopbouw, bezuinigingen, emerging markets. En dat weet hij. Dus ik denk dat dat niet een probleem is.
1: Ja, het grote probleem is die bierconsumptie in Europa. En die daalt al een tijdje. Kan hij dat keren? Dus kan die mensen aan het bier drinken krijgen? Want dat lijkt me bijna een onmogelijke opgave.
2: Dat wordt denk ik moeilijk. Maar er zijn andere dingen. Bierconsumptie buiten Europa. En binnen Europa alcoholvrij of meer premium drankjes. Dat soort richtingen kan die wel opgaan. En hopelijk lukt hem dat.
3: En frisdranken en zo. Las ik laatst ook dat die brouwers daar ook steeds meer mee bezig zijn. Moet Heineken daar ook eens naar gaan, wat breder naar gaan kijken om echt meer dat soort dingen te gaan doen? Of is dat echt te ver weg?
2: Misschien iets met koffie.
3: Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Dan kom je weer daar in de buurt.
2: Hij zal overal naar kijken. Ik ben benieuwd of het hem lukt.
4: BNR Beurs.
3: Gisteren was Wall Street de sjaak en vandaag ging iedereen onderuit. Het is uitverkoop in de techsector en niemand die komt er onderuit.
5: The selling over in Korea, the place to start, I think, this morning. So down by 8%. We are also watching, of course, Nasdaq futures weaker after the Nasdaq was down yesterday by more than 1%.
6: But look at the AEX. We're down by 1.25%. How much of that is ASML? How much of that relates to this chip story that we are seeing out of Asia?
3: Ja, het zijn in Amsterdam vooral de chippers die eraan moeten geloven. ASML bijna 6%, Besi 7% en ASM 8% zelfs bijna. In Zuid-Korea zijn SK Hynix en Samsung de dupe met allebei 12% daling. De handel werd daar zelfs even stilgelegd en uiteindelijk sloot de Kospi-index 10% lager dan weer. En Wall Street gaat vandaag voor 102. De Nasdaq verliest 1,4%. Erik, een echt duidelijke verklaring is er dan weer niet. Kun jij ons verder helpen?
2: Het zijn waarschijnlijk meerdere factoren. Beleggers maken zich, nou, ik zou haast willen zeggen, opeens toch weer zorgen over die enorme schuldenlast van de megacap trekbedrijven. Sinds vorige week lijkt het erop dat de Fed de rente niet gaat verlagen en misschien zelfs gaat verhogen. Het begon in Korea. Wat ik denk dat daar ook meespeelt, is die index is nog steeds, ik geloof, meer dan 90% gestegen overigens dit jaar. Maar wat daar meespeelt is dat heel veel particuliere beleggers die beleggen daar met leverage, dus met een hefboom. En als het dan fout gaat, dan moet je door de stoplosses moet je eigenlijk verkopen, waardoor zo'n verkeerde beweging dan nog eens een keertje versterkt wordt. Ik weet niet hoe groot die invloed is, maar ik denk zeker dat meegespeeld heeft. En daarnaast zijn er nog bij al die grote bedrijven individuele redenen. Ga misschien iets te ver om daarop in te gaan. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Microsoft, waarbij Nigella kwam uit met een interview dit weekend, waarin hij zei dat hij eigenlijk de macht te groot vindt bij die grote AI-modellen. En over Microsoft kwam ook naar buiten dat ze werken aan een low-cost versie van hun Copilot, die draait op DeepSeek, omdat het goedkoper is. Dus ik denk dat het hele thema, misschien wordt er een beetje te veel uitgegeven. En hoe gaan we het ook weer terugverdienen? Dat is gewoon op meerdere manieren versterkt vandaag. Plus dat die aandelen en beurzen al enorm hard gestegen zijn.
3: En dan is het zo'n Microsoft-verhaal dat in het weekend kwam, dat misschien een beetje de aanleiding is, of de directe de vonk die de boel weer doet overslaan.
2: Ja, dat zou mee kunnen spelen. En bij Alphabet was er ook weer nieuws dat er twee topmedewerkers weggingen naar concurrenten. Dus er zijn allerlei, nou ja, een klein beetje negatief nieuws hier en daar tegen de achtergrond van stijgende rentes. En voor je het weet gaan mensen verkopen en dan kan het hard gaan.
3: Wat ik wel interessant vond, het is echt sectorbreed. Je kan echt heel erg zoeken. Nou goed, zometeen één bedrijf dat er wel een beetje levend uitkomt. Maar niemand blijft eigenlijk gespaard. Hoe kan dat?
2: Ja, dat duidt er eigenlijk op dat het inderdaad, zoals je zegt, is gewoon de hele AI-trade wordt in twijfel getrokken. En er wordt gewoon hele sectoren worden tegelijkertijd eruit gedaan. En zeker als je natuurlijk inspeelt op indices tegelijk, dan worden de onderliggende aandelen allemaal verkocht als je daaruit gaat.
3: Ja, want bijvoorbeeld die chipbedrijven op het Damrak, die zijn nou niet direct dat je zegt, nou goed, daar gaan de orders minder binnenstromen. Maar toch loopt daar dan ook een beetje het geloof weg.
2: Nee, dat klopt. Je hebt natuurlijk verschillende. Jensen Huang had in het begin van het jaar in Davos gezegd dat AI bestaat eigenlijk uit een cake met 5 lagen. Je hebt energie, chips, infrastructuur, cloud centers, AI-modellen en applicaties. Ja. Nou, en dan de markt speelt de ene week op de ene in, dan weer op de andere, dan binnen dat ene thema op de andere. Maar uiteindelijk als de cloud centers minder geld gaan uitgeven, dan werkt dat natuurlijk door in de chips en infrastructuur die er misschien minder nodig is.
1: Ja, je kan ook zeggen, beleggers zijn te hard van stapel gelopen, dat ze een veel te hoge waardering aan die bedrijven hebben geplakt. Zijn ze te hard van stapel gelopen? Waren die waarderingen wat jou betreft veel te hard opgelopen?
2: Ze zijn zeker heel hard van stapel gelopen. Dus al die aandelen die we nu noemen, die zijn nog steeds enorm gestegen dit jaar. Maar wat de echte waarde is, dat blijft natuurlijk de vraag.
1: Dat was de volgende vraag eigenlijk. Ja. Van wat denk jij er dan op plakken?
2: Ja, precies. Nee, jullie hebben ook een andere leuke podcast doorgelicht. En ja. Ik maak met een collega maak wel schapjes erover. Over SpaceX en zo. Wat zou het nou echt waard zijn? Want dat is een beetje de slogan van die podcast. Ja. Maar niemand weet natuurlijk wat het echt waard is, want meer nog dan eigenlijk bij, laten we zeggen, gewone aandelen, is een groot deel van de waarde van AI-aandelen natuurlijk gebaseerd op je assumpties over de toekomst. Aha. En dat is natuurlijk koffiedik kijk.
3: Dan naar de geheugenchipmakers, dat zijn de bedrijven die het hardste waren opgelopen van ze allemaal. SK Hynix, Samsung, maar ook bijvoorbeeld Micron. Is het daar, die krijgen nu ook de hardste klappen, is het daar dan een kwestie van het zo hoog opgelopen dat ze ook het meeste te verliezen hebben?
2: Grotendeels denk ik dat het wel is, ja. En wat verder meespeelt over dat Micron natuurlijk met cijfers komt. Dat is wel het belangrijkste event ongeveer van deze week, denk ik. Dus in aanloop daarvan zijn er blijkbaar dus zorgen. Maar ja, ik denk uiteindelijk dat klopt. Het is gewoon heel hard opgelopen. En als het dan daalt, kan het ook hard dalen.
3: Wat me wel nog opviel, de Kospi is dus enorm afhankelijk van Samsung en SK Hynix. Werd dus zelfs even stilgelegd, de handel daar, toen de boel echt te hard in elkaar stortte. Ze willen nu de regels aanpassen, zodat die index niet meer zo in één keer zo hard kan dalen. Is dat echt nodig?
2: Dat kan ik eerlijk gezegd niet helemaal inschatten. Ik kan me voorstellen dat je wil dat er wat regels zijn daarover. Want het werkt soms wel eens. Als je een index een tijdje stillegt, dan kan iedereen even tot adem komen. Dan worden automatische algotrades even stopgezet. En dan valt de schade misschien mee. Dus ik kan me voorstellen, het hangt er een beetje vanaf hoe ze dat doen. Maar dat ze wel iets van regels willen inzetten.
1: Is dat ook niet iets voor de Amsterdamse beurs, voor de AEX? Die is ook best wel afhankelijk van die chippers. Maxime zei het net al, ASML, ASM, BESI gingen echt hard naar beneden. Wat als die fondsen meer dan 10% op een gegeven moment gaan dalen, moet er dan ook een mechanisme in werking?
2: Er zijn mechanismes ook op de Amsterdamse beursje voor. Maar een verschil is bijvoorbeeld dat de AEX-index heeft een maximale weging per aandeel die lager ligt dan deze aandelen in Zuid-Korea. Dus dat is al anders. Maar er zijn regels, zowel voor individuele aandelen als voor de hele beurs.
3: Tot slot nog Wall Street. De Magnificent Seven leek ook een beetje uit de gratie gevallen. Hoe magnificent zijn ze nog? Zijn ze gewoon hun glans een beetje kwijt? Of is het een koopkans? Hoe moeten we het zien?
2: Ja, ik vind die Magnificent Seven ook een gekke combinatie sowieso, eerlijk gezegd, van aandelen. Er zitten natuurlijk vrij verschillende aandelen in.
3: Is ook al best wel lang eigenlijk dat we dat clubje apart zetten. Ja. Maar ja, ja, ondertussen is natuurlijk heel veel veranderd.
2: Exact. Dus ik zou het sowieso niet een koopkans willen noemen voor al deze aandelen. Maar ja, je weet het, ik ben altijd van de spreiding in de indices. Dus als je denkt dat het een koopkans is, kan je beter gewoon de hele Nasdaq kopen, denk ik dan.
4: BNR Beurs.
1: Over de Nasdaq gesproken, Maxime Zuidendal, die gaat flink onderuit. Staat op dit moment 1,5% in de min. De S&P 500 verliest 1%. En de Dow Jones staat dan weer juist in de plus. Dat krijgt op dit moment 0,2% bij.
3: Ja, het was even zoeken, maar ik heb toch dus nog één aandeel gevonden. Een tech-aandeel dat wel in de plus staat. Ik had het je beloofd. En het is IBM, met 5% zelfs. Jazeker, de grootste computermaker ter wereld ooit. Houdt zich nu vooral bezig met onder andere quantum computers. En daarbij kreeg het een onverwachte shout-out van Donald Trump.
7: I used to have that stock when it was much, much lower. I brilliantly sold it when I became president. That was not a good move.
3: Ja, Trump is dus fan en die bezegelt dat met 2 decreten. De eerste die moet de ontwikkeling van quantumcomputers in de VS versnellen. En de tweede legt hij zelf even uit.
7: The second order I'm signing directs federal agency to transition to what is called quantum cryptography. Does anybody know what that is?
3: Ja, gelukkig kan ik dat wel even voor hem opzoeken en het zo uitleggen. Het is het versleutelen van data met behulp van quantum computers. Zodat je ze op een andere computer diezelfde data weer open kan maken met een quantum sleutel. En nou, dat is veel te natuurkundig.
1: Dat is helemaal geen simpele uitleg, maar dat maakt niet uit.
3: Ik heb het geprobeerd. Maar... Nou, misschien kun je Trump nog eens vragen voor de uitleg.
1: Voor we afscheid nemen van Wall Street, nog even het aandeel SpaceX. Gisteren met afstand de slechtste handelsdag tot nu toe. Met 16% daalde het aandeel onder de allereerste slotkoers. Maar dan vandaag, het stond op een gegeven moment 3% in de min. Het staat nu 5,9% in de plus. Opvallend, omdat het eerst dus flink naar beneden ging. Nu dus weer hersteld en maakt iets goed van het verlies. Dat nog steeds fors is, want er is zo'n 400 tot 500 miljard aan beurswaarde verdampt. Gaat dit aandeel eerder omhoog, Erik? Of zakt het binnenkort weer als een oude onderbroek? Want ja, wat kan je hiervan zeggen?
2: Ja, nou ja, we hadden het net even over waarderingen. Hoe kan je SpaceX waarderen? Heb je behalve die factor AI heb je ook nog de ruimtecomponent. Dus ik denk wel dat het tussen de $10 en de $400 waard is. Maar waar precies, ik zou niet weten.
3: Ik las Jelle's volgende vraag al. Daar staat, wat is het volgens jou waard?
2: Ja, dan moeten we aan doorgelicht vragen. Als we naar SpaceX kijken.
1: Dan moeten we even Jim Terpoering inschakelen. Ja, het is nu rond de $163 per aandeel. Vervolgens beleggers waard. Nog steeds ongekend.
2: Nou, kijk, wat wel in ieder geval belangrijk is voor SpaceX, is natuurlijk het niveau waarop ze naar de beurs zijn gegaan. Dus de IPO-koers was 135 en ze openen rond 150. Ik denk dat psychologisch belangrijke grenzen zijn. Ja. En er zijn nog allerlei regels met de lock-ups, dat mensen die aandelen hebben eruit kunnen op bepaald niveaus. Dus dat zijn allemaal dingen die denk ik wel meespelen bij de bewegingen van SpaceX. Met name het laatste, want er komt nogal veel op de markt. En daar staat tegenover dat de retail, als ze weer zin hebben om, dat ze denken dat er een bodem ergens is, dan gaan ze dit aandeel zeker ook kopen.
1: Ja, de eerste handelsdag sloot het rond de $161. Het ging voor $135 per aandeel naar de beurs. Dus dat zijn inderdaad van de psychologische grenzen. Daar wil je het liefst boven blijven.
2: Ja, het zegt niks over de echte waarde, maar het is wel psychologisch belangrijk.
3: Goed, dan is het bijna tijd om afscheid te nemen van jou en van elkaar. Maar eerst nog even de beursdag van morgen. Saai wordt het zeker niet, want 's werelds populairste aandeel staat in de spotlight vanwege de jaarvergadering met waarschijnlijk de meeste uitnodigingen, die van Nvidia. Met als belangrijkste onderwerp het opvoeren van de productie van hun nieuwste chips. Meer inkomsten dus mogelijk. Verder nog meer tech, met ook een beleggersdag bij Qualcomm, maker van nogal wat chips in smartphones, maar ze willen ook mee profiteren van de AI-hoos. Op dat vlak nog zeker interessant. Ze zouden in de buurt zijn van een belangrijke overname van AI-startup Modular. Mooie timing dus als ze dat nu rond zouden krijgen. En nog meer tech met kwartaalcijfers van Micron Technologies. Dat is een van de chipmakers die harkt en nog eens harkt vanwege de enorm gestegen prijzen van geheugenchips. Het aandeel steeg al met 280% dit jaar, maar dat betekent niet dat verder succes voor het aandeel met deze cijfers gegarandeerd is. Collega-chipmakers werden al eens afgestraft toen ze zeiden dat ze niet aan de vraag konden voldoen. En met een enorme stijging in die vraag kan dat hier nog wel een dingetje zijn.
1: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 23 mei. Het is even voorbij met
3: mei?
1: Die gekte
3: juni.
1: Juni.
2: Ja, God, gaat snel,
1: ja. Dit was het bij de beurs van dinsdag 23 juni. En we denken nog heel erg lang aan die van 23 mei. Ja, hè?
2: Prachtig was die.
1: Met toch een beetje
2: de bijna verjaardag van je moeder.
1: Ja, dat was, die had ik ook nog wel eens door elkaar.
3: Weet je dat zeker?
1: Ja, ik ga het toch even opbellen of zeg ja, ergens. Maar alvast gefeliciteerd. Ik weet in ieder geval wel dat Erik Maurits van Trade Republic hier was.
2: Dat klopt, dank je.
1: Ja. Hey, bedankt dat je er was.
3: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen een nieuwe kans om dat te doen. 24 juni is dat dan. Mis hem niet en abonneer je op ons in je podcast app of op YouTube. En dan zien we dan. Tot dan.
1: Zijn we er ook weer, toch, samen?
3: Ja, inderdaad.
1: Zin in.
3: Heel leuk.
1: Joe.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
10: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
12: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
14: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
16: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De laatste files van de avondspits, alles bij elkaar opgeteld, is dat 60 kilometer. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo doe jij tussen Voorst en Deventer 25 minuten langer over. Dat is 7 kilometer door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. A4 Rotterdam-Den Haag, tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein een half uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug 10 minuten extra door een pechgeval. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda. De weg is daar dicht geweest, maar is weer vrij.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Verder zou hij tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsis begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen 80 jaar geleden gehad. Het werd er zo'n 30 graden, een gemiddelde van de dag en nacht. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden, ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Nina van den Dungen.
21: Het is dinsdag 23 juni. Welkom bij Boekenstein in de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van luisteraars. Die komen binnen op boekensteinindewijk@bnr.nl. Dus heb je zelf een vraag, mail vooral. We beginnen eerst met Bert. Bert zegt, eerst was er dat memorandum of understanding. Toen zou men op vrijdag gaan onderhandelen, toen toch niet. En uiteindelijk is er dit weekend dan wel gepraat en horen we optimistische geluiden. Maar hoe hoopvol zijn jullie nou werkelijk over deze gesprekken en waar bevinden we ons nu?
22: Kijk, op elk moment kan Netanyahu en Israël kan de zaak verknallen. Hè? Want als ze dus weer gaan bombarderen in Libanon, dan stopt Iran natuurlijk. Hè? Dat hebben ze al eerder gedaan. Het is wel zo, het gekke is, Iran heeft zo'n goede deal eigenlijk die ze bedacht hebben. Dat ze denk ik wel ook er belang bij hebben dat er toch iets gaat lukken. Omdat ze gewoon heel veel concessies hebben gekregen voordat zij zelf concessies moeten krijgen. Wat denk jij erop?
23: Nou, ik ben het volledig eens met je opmerking over Israël en Libanon en Hezbollah. Dat is denk ik een belangrijke spoiler. Een andere spoiler is Trump zelf. Die nogal eens een keer wispelturig kan zijn. En dan vervolgens iets niet goed begrijpt. En een rare tweet in de wereld stuurt. Waardoor het hele proces van de rails loopt. Maar laten we nou gewoon eens even kijken naar de partijen alsof ze helemaal rationeel zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat de Oekraïners rationeler zijn. Oh sorry, Oekraïners, moet je mij horen. De Iraniërs. Rationeler zich gedragen dan de Amerikanen. De Amerikanen door Trump, daar zit veel meer emotionaliteit in. En ja. Bij die Iraniërs, die blijven gewoon door onderhandelen. Die slepen daar een deal uit. Die weten feilloze zwakke plekken te vinden van de Verenigde Staten. Hè, bijvoorbeeld die straat van Hormuz. Dat is echt een zwakke plek. Dus de wereldeconomie wordt op het konto geschreven van Trump als die naar de verdommenis gaat. Dus laten we eens kijken wie nou de belangen heeft om de boel van de rails te laten lopen. Hè. Dus Amerikanen willen absoluut geen oorlog. Want het schaadt de wereldeconomie. Ja. Het leidt tot hoge benzineprijzen aan de pomp. Trump heeft gezegd, dat interesseert me niet voor de gewone Amerikaan. Maar hij heeft er wel rekening mee te houden. Nu de toch misschien wel de midtermverkiezingen eraan zitten te komen. Dus wil die wat? En wil die nog handelingsvrijheid houden? En er even van uitgaande dat hij de uitslagen van de verkiezingen accepteert. Dus als dat goed gaat, ja, dan zou het maar zo kunnen zijn dat er een overweldigende meerderheid democratisch wordt. Dan heeft hij een probleem. Dus hij moet wel. Hij heeft, nou, zijn opmerking altijd, weinig kaart in handen. Dan ja. Iran. Hoe rationeel zou die zich gedragen? Nou, en welke belangen heeft hij? Nou, die gedraagt zich dus, zoals gezegd, rationeel. En de belangen, die zijn ook wel groot. Want dit regime, dat stond bijna op omvallen in januari, toen de grote protesten er zijn geweest. Mogelijkerwijs, ik hoorde dat die prins laatst in Odessa zeggen, 40.000 doden zouden toen zijn gevallen. Ik weet niet of het waar is, maar de getallen worden wel steeds hoger, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, het zijn er heel veel. Dus dat regime, dat lag zijn leven niet zeker. Ze hebben nu een deal gesloten, waarbij ze een hele hoop geld naar binnen kunnen hengelen, inclusief een reconstructiefonds van 300 miljard. dan gaat Trump niet betalen, maar wel het bedrijfsleven. Nou, als je dus dat gaat doen, dan betekent dus dat dat regime zich kan verstevigen. De bevolking is hier de totale minnaar, verliezer van geworden, ja. Van dit hele systeem. En dat betekent dus automatisch dat de repressie verder zal gaan. Dat is precies wat deze superhardliners die nu aan de macht zijn gekomen, want dat is gebeurd door deze oorlog, willen. Ja, dus de hardliners en dus Iran zelf heeft er ook vrij veel belang bij om deze deal door te laten gaan, omdat dit een bevestiging betekent van het regime en een versteviging betekent van het regime in Iran.
0: Ja.
23: Dus ook die hebben er geen belang bij om dit echt totaal van de rails te laten lopen. Nou, en dan hou je over eigenlijk de situatie in
0: Israël en Libanon.
23: In Israël en Libanon, ja, dat is zo.
0: Ja.
22: Het is eigenlijk heel simpel, hè? Trump weet dat na al die bombardementen nog 70% van die mobiele installaties nog steeds werken. Dus hij weet dat nog meer bommen helpt niet. Het kost alleen maar geld. Hè? Dus hij heeft geen alternatief eigenlijk. Hij dreigt er allemaal wel mee, maar het stelt niet zoveel voor. Iran weet, als ze maar even zeggen, nou, ik sluit de staat van Hormuz af, dat iedereen zich te pletter schrikt. En Amerika met name vanwege de hoogte van die benzineprijs kunnen ze zo weer oppompen. Dus eerlijk gezegd, Trump heeft zich echt in een enorme hoek geschilderd. En wat ik politiek ook in Nederland heel interessant vind, we hebben de Iraniërs zijn natuurlijk bedrogen. De vrijheidslievende Iraniërs hadden heel graag een ander regime gewild. Ze hadden gehoopt dat Trump tot hun hulp zou komen. Dat is allemaal niet gebeurd. Leon de Winter schrijft de meest merkwaardige columns nu, want alles wat hij gewenst had, komt helemaal niet uit.
23: Wat schrijft hij dan? Ja,
22: maar weet je, hij schrijft
23: zijn reactie daar dan op?
22: Nou ja, hij komt met een van de wilde theorieën dat dat later allemaal nog goed komt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Trump dat vrederegime in Iran nog gewelddadiger heeft gemaakt. Dat is wat er gebeurd is. Ja. En regime change via geweld, dat is ongelooflijk lastig. En dat had iedereen nou kunnen vertellen. Dus ook de VVD, die behoorlijk veel begrip had bij monden van Brekelmans, weet je nog, voor die oorlog van Amerika in Iran. Ja, die zal toch ook nu een beetje moeten gaan bijstellen. Want het is,
23: nee, ja, maar Arjan, ja. Ik bedoel, dat zowel Israël als Amerika, dat hangt allemaal van wensdenken aan elkaar.
22: Zo is het.
23: Gewoon weinig strategische overwegingen heb ik kunnen zien. Gewoon geen idee van wat asymmetrische oorlogvoering betekent. Dat hadden ze allemaal kunnen verwachten. Want vanaf de dag dat de Sja viel, bij wijze van spreken, hebben de Iraniërs hun asymmetrische oorlogsvoering geperfectioneerd. Dus dit kon je allemaal verwachten.
0: Gaan we naar een vraag van Marit. Want Marit vraagt, nou, tussen Israël en Libanon is het nu op het oog best wel rustig. Komt dat nou door de druk van Trump op Netanyahu? Of komt het door de dreigementen van Iran richting Amerika om gewoon weer weg te lopen en om de gesprekken te staken?
22: Nou, om het helder te houden, Trump heeft een andere agenda dan Netanyahu. Netanyahu staat onder enorme druk van zowel links als rechts in Israël. Ook links zegt je moet het werk afmaken in Iran. En de mensen die in het noorden van Israël wonen, ja, die denken ook van, ja jeetje, we krijgen raketten, we krijgen drones op onze kop en zo. Maak het dan maar af in Libanon. Dus met andere woorden, Netanyahu moet dus gewoon doorgaan. En die gaat dus ook het vredesproces waarschijnlijk frustreren. Ik denk dat je het zo moet zien.
23: Ja, maar ik denk dus dat je kunt verwachten dat zowel Trump druk uitoefent op Netanyahu. En als het dus inderdaad zo is dat Iran belang heeft bij het akkoord wat gesloten gaat worden. Even van uitgaande dat ze inderdaad geen kernwapens zullen willen ontwikkelen. Omdat dat teruggrijpt naar de fatwa van 2005 waarin dat beloofd is. Ja, dan kun je ervan uitgaan dat dus ook Iran druk op Hezbollah zal gaan uitoefenen. Dus voor beide is er een reden om dat te doen en om de gemoederen in Libanon enigszins te bedaren. Maar daar staat wel tegenover dat Israël heeft gezegd, we gaan niet terugtrekken. En we willen een veiligheidszone in het zuiden van Libanon hebben. En daar werken ze op dit ogenblik aan. En dat is ook een belangrijke reden waarom iedere keer die slagenwisselingen er zijn met Hezbollah. Dus het oogt dan misschien wel rustig. Maar dat is denk ik schijn.
22: Ja, dat is een belangrijk punt wat Rob noemt. Rob zegt van, Iran probeert Hezbollah een beetje te doen matigen. Want zij willen dat gunstige vredesproces voor hen doen slagen. Het is altijd de vraag of Hezbollah onder alle omstandigheden luistert. Hè? Dat weten we niet. Nee. Dus ook daar is het link.
23: Ja, maar en het wordt steeds lastig hoor. Het wordt steeds lastiger voor Israël om Hezbollah in de toom te houden. En het heeft te maken met de veranderende aard van de militaire operaties. Hè. We hebben het in de podcast er vaak over gehad. Hè, die first-person view drones. Ja. Dat hebben ze echt afgekeken hoe je dat moet doen van de Oekraïners. Die zijn echt heel erg vervelend voor Israël. Dus je ziet hier al een verschuiving in de oorlogvoering plaatsvinden. Waar Israël niet heel erg goed een antwoord op heeft. Dus ik moet nog zien of zij wat hebben aan die... Aan die veiligheidszone. Want veiligheidszone, eigenlijk, als je dus uitgaat van een drone-dreiging, is oud denken. Dat speelde ook in Oekraïne. En die veiligheidszone is nu eigenlijk verworden tot een killzone. Waarin alles over een afstand van, laten we zeggen, 20, 30, soms 50 kilometer wordt vernietigd als zich beweegt. Nou, dat kan je natuurlijk ook gewoon krijgen in Zuid-Libanon. Dan zou heel Zuid-Libanon dus, als dat zich doorzet, zou heel Zuid-Libanon onbewoonbaar worden.
0: Hoe zit het met de geldstromen nog van Iran naar Hezbollah? Want daar is afgelopen weekend nog door Trump over getwitterd dat hij moet stoppen. Wat zou Iran daarmee doen? Wat zouden ze daarvan waarmaken?
23: Nou ja, ik denk even aan alle hoeveelheid geld die ze gaan krijgen. Een deel daarvan wordt zeker doorgesluist naar de proxies, dus naar de strijdgroepen. Nee, die lijnen zijn open. Tijdens de hele oorlog heeft Trump ook geroepen van... Hij heeft geen controle meer op de strijdgroepen. Dat is niet zo. Tijdens de oorlog is Hamas gewoon doorgegaan. Is Hezbollah gewoon doorgegaan. Zijn de Houthis doorgegaan. De enige waar het een klein beetje terugliep, dat was in Irak.
0: Ja. We gaan naar M, een persoon zonder naam. Die vraagt, zou de houding van Trump ten opzichte van Netanyahu bedoeld zijn om Netanyahu angst aan te jagen? Om hem duidelijk te maken dat Trump de baas is en Netanyahu dus afhankelijk is van Trump en zich daarom als zodanig dient te gedragen?
22: Nou kijk, weet je, eigenlijk is Netanyahu houdt speeches, hè, waarin hij zegt van ja, ik snap ook wel dat door alle toestanden wij misschien in de toekomst geen geld meer gaan krijgen van Amerika. Het gaat geloof ik over $3 miljard per jaar. Hè. Hij weet ook dat MAGA verdeeld is. Met andere woorden, Trump heeft niet zoveel macht meer over Netanyahu. Omdat gewoon die Israëlische politiek in zijn geheel geradicaliseerd is. Ze willen allemaal gewoon klappen overal uitdelen, omdat ze het gewoon zat zijn dat ze alleen staan. Ze weten ook trouwens dat een deel van de MAGA nog heel ferm achter Israël staat. En dat het voor Trump dus ook heel moeilijk is om heel hard te zijn tegenover Netanyahu. Hè? En daarom zegt Netanyahu ook altijd van nou, het komt allemaal wel goed. Weet je wel? Dus uiteindelijk de poging van Trump om Netanyahu te disciplineren, dat is niet eenvoudig.
23: Nou ja, Netanyahu heeft natuurlijk ook gezegd, ik heb ook mijn eigen verantwoordelijkheid. En dat heeft hij ook. Hoe je het ook bent of verkeerd. Hij is de premier van Israël. En zijn primaire taak is Israël veilig te houden. Dus hij zal niet meegaan met Trump als die hem onder druk zet. En hij heeft het gevoel dat de veiligheid van Israël onder druk komt te staan. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Dat zou... Ja, als ik premier zou zijn, zou ik dat dus ook niet doen. Nee. En er zijn natuurlijk ook voor Israël een paar redenen om je echt hard op te stellen, ook in de richting van Trump. En te zeggen van, moet je horen, je doet wat je wil en je voert druk uit zoals je het belieft. Maar uiteindelijk ga ik gewoon door met het beveiligen van mijn land. Dat is dat hele akkoord wat er nu ligt, of althans dat MOU wat er nu ligt... Dat is niet goed voor Israël, hoe je het ook bent of verkeerd. Ik bedoel, er wordt niet gesproken over de ballistische raketten. Daarmee kan Israël bestookt worden. Trump interesseert hem dat niet echt. De hele verrijkingsdiscussie is niet opgelost en gaat ook denk ik niet opgelost worden over, laten we zeggen, een dag of 60. Want Trump heeft ook al gezegd, ja, een land heeft toch het recht om te verrijken. Dus waarom zouden we hier wat aan gaan doen? Ja, en ja, dit wordt problematisch. En ook de proxies, dus de strijdgroepen, daar is niks over geregeld in het akkoord. Dus dat mag Israël allemaal zelf oplossen.
22: Ja.
0: Had M ook nog een vraag over iets heel anders. Namelijk, eigenlijk klip en klaar, wordt het geld voor de NAVO netjes besteed? Of heeft heel toevallig vooral de VS profijt van de verhoogde bijdrage?
23: Nou, dat steeds minder. En ik weet dus niet wat je met netjes besteden bedoelt. Op de M, de vragen stellen. Mm-hmm. Als netjes besteden is dat er niet naar allerlei fraudeleuze bedrijven gaan. Dan mag ik dat hopen. En ik denk dat dat ook zo is. Maar ik denk waar het hier in belangrijke mate om draait. Is of wij onze wapens in toenemende mate in de Verenigde Staten nog steeds kopen. En de antwoord is nou. Dat is maar zeer de vraag. Kan jij nog herinneren, Arjan, welk bedrag ook alweer door von der Leyen is toegezegd om Amerikaanse spullen te kopen? Onder andere wapens. Was het in ieder geval 650 miljard of zo?
22: Ik geloof het wel.
23: Zoiets was het. Echt een astronomisch bedrag. Echt verschrikkelijk hoog. Ik denk dat dat helemaal nooit gaat gebeuren. Ik denk dat wij in toenemende mate naar Oekraïne gaan kijken voor ons wapenaanschaf. Gisteren hebben we het al even over de nieuwe raketten gehad. Drone-raketten gehad die 3000 kilometer ver kunnen komen. Dat zijn nou precies de wapens die Trump niet wil leveren en kan leveren aan Europa. Ja, waar moeten ze dan vandaan komen? Dus die moeten dan uit Oekraïne vandaan komen. We zien dat er op dit ogenblik wordt gesproken over commandosystemen voor de krijgsmachten. Palantir wordt er hier en daar uitgesloopt, het Amerikaanse systeem. De luchtverdediging. Amerika kan de Patriot-raketten niet meer leveren. Dus die worden vermoedelijk hier gemaakt. Nee. Dus steeds meer zul je zien dat de komende jaren wapensystemen in co-productie worden geproduceerd met Oekraïne. En misschien ook wel Amerikaanse systemen zoals de PAC-3 of PAC-2 raketten van de Patriot. Die worden ook hier geproduceerd in Europa. Daar worden nu ook onderhandelingen over gevoerd. Dus ja, ik denk dat Amerika wat dat betreft, de Amerikaanse defensieindustrie, ook een behoorlijke verliezer hier gaat worden. Denk je, Arjan?
22: Ja, Europa mag ontzettend blij zijn met het technisch vernuft van Oekraïne. Wij hebben problemen met Trump en er worden echt gaten opgevuld door Oekraïne. En het is fantastisch, want we konden dat zelf. We gaan nu samen kruisraketten ontwikkelen, hè, met Oekraïne. En ga zo maar door. We hebben gewoon die Oekraïnse kennis nodig. Zeker nu we Amerika niet meer kunnen vertrouwen.
23: Het is niet meer bij te houden op dit ogenblik hoeveel afspraken er tussen NAVO-landen en Oekraïne worden gemaakt. En ook zelfs Amerikanen kijken nu op dit ogenblik naar Oekraïnse systemen voor hun eigen verdediging. Ja. Maar ik probeer dat bij te houden, maar dat gaat zo hard. Dat je eigenlijk alleen maar de krenten uit de pap kunt halen. Luchtverdedigingssystemen die een antwoord moeten geven op Patriot. Lange afstandswapens, ga zo maar door. Kleine drones die worden gebruikt voor een dronemuur langs de oostgrens. Dus in de Baltische Staten. Het gaat maar door. Het is echt astronomisch wat er gebeurt op dat gebied.
0: Mooi. Gaan we tot slot naar een vraag van Tom Aat. Iedereen praat voortdurend over Iran en kernwapens, maar heeft Iran eigenlijk wel kernwapens nodig? Want het gebruik is zelfdestructief en een oorlog van de VS winnen, is dat al niet een overdosis afschrikking? Wat een verwarring allemaal, zegt Tom.
22: Nou, Aat, ik denk er een beetje anders over. Moet je voorstellen. Bekijk het door Iraanse bril. Ze zijn kapot gebombardeerd, waarbij ze overigens heel goed eruit zijn gekomen, maar je schrik je een hoedje, toch? Al die dingen worden aangevallen. Als je kernwapens hebt, dan is het veel lastiger om zo'n land aan te vallen. Noord-Korea, bijvoorbeeld, niemand durft Noord-Korea aan te vallen. Oekraïne heeft zijn kernwapens opgegeven. Dat is eigenlijk heel jammer. Daar hadden ze heel misschien Poetin mee kunnen afschrikken. Dus wat je ook verder van kernwapens vindt, veel mensen vinden dat een heel akelig instrument. Dat heeft ook donkere kanten. Maar het maakt potentiële aanvallers voorzichtig. En ja, laat dat toch maar even niet die gekke man in Noord-Korea aanvallen, want ze hebben een kernwapen. Dus met andere woorden, ik denk, en dat is wel heel erg ironisch, deze oorlog is eigenlijk begonnen ook vanwege die kernwapens. En Iran heeft nu haar lesje geleerd. Wij moeten binnen 10 jaar een kernwapen krijgen om een ellende van deze, een herhaling van deze ellende te voorkomen. Dus Amerika heeft waarschijnlijk over 10 jaar helemaal niks bereikt.
23: Dat zou heel goed kunnen. Het hangt er echt helemaal vanaf hoe de betrekkingen zich toch gaan normaliseren, als je daarvan mag spreken, tussen Iran en de landen in het Midden-Oosten. Als dat redelijk goed gaat en Amerika gedraagt zich ook, dan denk ik dat ze zich houden aan de fatwa van 2005. En dat ze dan het niet gaan doen. Want ze zijn redelijk consistent daarin geweest. Maar je kan je ook voorstellen dat als de veiligheidssituatie een helemaal verkeerde kant op gaat, dan gaan ze gewoon toch weer verrijken en dan komt er een kernwapen. Nou is het grote probleem, op het moment dat je hierover praat, dan krijg je dus allemaal mensen over je heen die je gaan appen, die je gaan mailen en die aanspreken. Van dat we dat helemaal verkeerd zien. En dat desnoods die spijtstof maar moet worden gehaald. En desnoods moeten de Amerikanen en Israëli's met grondtroepen Iran binnengaan om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat heeft Netanyahu trouwens al gezegd. Van als ze het niet overdragen, dat hoogverrijkt uranium, dan moeten we het gaan halen. Nou, hoe, dat is dan een zeer grote vraag. En de vraag is natuurlijk of Israël dat kan. Waarschijnlijk wel qua inlichtingen, maar niet qua militaire capaciteiten. Maar dan de boel is zo gepolariseerd, zo radicaal geworden, dat het Iraanse regime absoluut geen kernwapen mag hebben. Want als het Iraanse regime een kernwapen heeft, dan wordt die zeker gebruikt. Dat is een opvatting wat je heel veel in Israël meemaakt.
22: Exact. Ja.
23: En dan begint de discussie over een Sjiïtische atoombom. Alsof die anders zou zijn dan een andere atoombom. Maar wat daarmee bedoeld wordt, dat als dat regime daadwerkelijk een kernwapen in handen gaat krijgen, dan gaan ze hem absoluut gebruiken en dan gaan ze absoluut Israël vernietigen. Nou, dat is maar zeer de vraag of dat gaat gebeuren. Want Israël heeft ook kernwapens. Als ze dat namelijk gaan doen, dan is Israël in staat om Iran van de aardbodem te doen verdwijnen. Nou, dan heb je dus echt een geweldig probleem. Want mutual assured destruction, dat hebben ze in de jaren 50 van de vorige eeuw uitbedacht. Dat is dus de wederzijdse vernietiging die gegarandeerd is. Ja, dat geldt voor op dat moment voor Iran en Israël. Geldt dat in hun onderlinge relaties? Nou wordt er gezegd van, nou, ze gaan dat zeker gebruiken, want de leiders in Iran die interesseert het niet of ze in leven blijven. En dan komen er met Koranteksten wordt dat dan bewezen dat ze opgewacht worden door 70 maagden of weet ik veel hoe wat voor een teksten er allemaal worden gebezigd. Maar dat is maar zeer de vraag. Tot nu toe is er niets wat erop duidt dat het Iraanse regime zelfmoordneigingen heeft. Want daar heb je het feitelijk over. Dat is interessant genoeg. Poetin ook niet. Die zat ook continu in schuilkelders. Bin Laden deed dat niet. Die wilde ook niet gepakt worden. Khamenei met zijn team is gepakt op de eerste dag van de oorlog, omdat hij uit de schuilkelders kwam. Dat is trouwens knap inlichtingenwerk van onder andere Israël. Heel knap zelfs. En toen hebben ze toegeslagen. Maar die lui die zaten allemaal in de schuilkelders. Allemaal in bunkers diep onder de grond. Dus die willen gewoon overleven. Die willen hun regime in stand houden. Die willen gewoon het land behouden wat ze hebben. En dat vormgeven naar hun totaal absurde ideeën. Hebben we ook gezien met Noord-Korea. Precies hetzelfde. Daarvan werd dat ook gezegd. Ik moet dat nog zien. Of er inderdaad als ze een kernwapen hebben, of er dan niet de normale logica van wederzijds verzekerde vernietiging in werking treedt. En landen zeggen van oké, dan is er nu een evenwicht. En dat is het dan.
0: Ja.
23: En we weten dus ook, tot slot, de transitie van een niet-kernwapenstaat naar een kernwapenstaat is inherent instabiel. En dat is precies wat we op dit ogenblik zien.
22: Ja. Wederzijds verzekerde vernietiging heeft de Koude Oorlog koud gehouden.
23: Ja. Ja.
22: Er zijn allemaal risico's, hoor. Je kunt er eindeloos over praten. Er kunnen ongelukken gebeuren. Maar uiteindelijk heeft dat toch oorlog tussen Rusland, de Sovjet-Unie en Amerika voorkomen.
23: Ja.
22: En dat zou ook zo kunnen functioneren tussen Iran en Israël.
23: Het zou kunnen. En het hoeft niet. Er zijn altijd uitzonderingen op de regels. Maar ik geloof niet zo in Sjiïtische atoombommen. En een ideologie die op zelfdestructie uit is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de geschiedenis. Dat dat het geval is. En ik zie ook nu in het uiterst rationele gedrag van Iran bij de onderhandelingen en hoe ze Amerika in de hoek manoeuvreren.
22: Exact.
23: Dat deze lui ongehoord rationeel aan het handelen zijn. Ik bedoel, wat je er ook van denken kan, hè, dat is geen waardeoordeel dit. En dat je dat tegenover een ideologie staat van wensdenken, hoe makkelijk je Iran wel even tot de orde zou kunnen roepen. Maar ook wensdenken en een ideologische insteek over wat een Iraans regime met een kernwapen zou kunnen gaan doen. Namelijk dat ze die absoluut gaan inzetten. Omdat ze bereid zijn om daarvoor te sterven. Nou, ik bedoel, het zou heel merkwaardig zijn. Alles kan. Ik zal helemaal nooit wat uitsluiten. Dat moet je nooit doen op dit vakgebied. Maar het zou wel raar zijn.
22: Ik ben het helemaal met Rob eens. En bedenk ook goed, Israël heeft er alles aan gedaan om het Iraanse regime te demoniseren op dit punt. Hè? Te zeggen, ze zijn irrationeel, dus ze gaan die rode knop eerder indrukken. Dat is maar de vraag of dat zo is.
0: Ja. Nou, dan gaan wij juist de schuilkelders in, denk ik, met deze temperaturen. Nou. Lekker afkoelen. Sterkte, heren, met de warmte en tot morgen.
23: Tot morgen.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
24: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
25: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
26: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
27: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
26: Obli. Meer rust, meer rendement.
28: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
26: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
29: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
30: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
29: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
30: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
31: Technici zijn schaars en vrouwelijke technici al helemaal. Veel bedrijven hebben extreem veel moeite om die doelgroep te vinden. Maar Hoppenbrouwers lukt het juist wel. Sterker nog, ze hebben daardoor geen personeelstekort. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, hoor je morgen om 3:30 op BNR.
32: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
33: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
19: BNR Verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Voorst en Deventer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. En de A4 Rotterdam-Den Haag voor het Ketelplein 10 minuten extra door bergingswerkzaamheden.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
20: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Verder zou hij 10 kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 achter de tralies hebben. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen 80 jaar geleden gehad. Het werd er zo'n 30 graden, een gemiddelde van de dag en nacht. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden, ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
19: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
1: Hoeveel vliegverkeer zouden we realistisch, Carlo, kunnen vervangen door andere modaliteiten?
2: 5%.
3: Ik kan mij het leven zonder vliegen eigenlijk nauwelijks voorstellen.
2: Als je dat allemaal meerekent, zijn de maatschappelijke kosten van een trein per reizigerkilometer hoger dan van het vliegen.
3: Ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
2: Echt de enige manier om dit ooit op te lossen, en ik weet nog niet hoe, maar ik weet wel zeker dat dat ooit de oplossing gaat zijn, hoe we er komen weet ik niet, is dat wij brandstoffen hebben die circulair zijn.
1: In 2026, dit jaar dus, worden we als wereld met onze neus op de feiten gedrukt. Ondanks alle inspanningen zijn we nog steeds erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. En met alle ellende rondom de Straat van Hormuz, waarvan we niet meer weten of die nou open of dicht gaat, merken we het allemaal in onze portemonnee. Waarschijnlijk de komende maanden ook nog wel. En niet alleen de ritjes met de auto blijven voorlopig duurder, ook de kosten voor het vliegen zijn de pan uitgeschoten. Amerikaanse bedrijven gaven in april 78% meer uit aan brandstoffen dan een jaar eerder. Air France KLM verwacht in 2026 alleen al zo'n 2,4 miljard dollar extra aan kerosine uit te geven dan vorig jaar, op een totale brandstoffenkostenpost van 9 miljard. En vluchten moeten omvliegen, zorgt natuurlijk ook weer voor stijgingen. Uit onderzoek blijkt dat de goedkoopste tickets zo'n 24% zijn gestegen, met uitschieters van meer dan 70% als je naar Hongkong of Melbourne moet. En daar wilde het in deze uitzending over hebben. Want soms, als je zo geconfronteerd wordt met prijsstijgingen, dan is het ook wel een moment om nog eens na te denken over alternatieven. Zijn die er eigenlijk? Welke dan? En wat gebeurt er als vliegen onbetaalbaar wordt? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
3: Dag Rens.
1: Mijn naam is Rens de Jong. Edin is er deze week niet, dus we doen het met z'n tweeën, Han.
3: Heel goed.
1: Jij vliegt regelmatig op en neer naar Ierland, ja, want daar woon jij.
3: Dat klopt.
1: Is het nog een beetje te betalen of niet?
3: Nou, het is merkbaar duurder geworden. En ik moet ook zeggen, toevallig heb ik gisteren nog weer eventjes een op en neertje geboekt. Wat me ook was opgevallen was, ik vlieg meestal Aer Lingus, de Ierse maatschappij. En daar moet je ook voor, als je een stoelkeuze. Nou, gratis stoelen doen ze niet meer aan. Dus ook de goedkoopste stoelen, daar moet je een paar euro voor betalen. Maar ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
1: Ja, ergens moet het vandaan halen natuurlijk.
3: Ja, kennelijk ja.
1: Ja. Vliegen is volgens mij niet een hoge marge business.
3: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Ook als je belegger bent en je bent zwaar belegd in luchtvaartmaatschappijen, dan dat is niet de beste strategie om heel rijk te worden.
1: Ik hoorde ooit Richard Branson zeggen, de makkelijkste manier om miljonair te worden is miljardair te zijn en dan een vliegmaatschappij te beginnen. Dan raak je je geld snel kwijt. We hebben het over de economie van het vliegen in deze uitzending. Wat zou jij willen weten, Han?
3: Nou ja, wat de toekomst van het vliegen is. En,
1: Goed, het belang van de luchtvaart lijkt me helder. Maar dat betekent niet dat we het op zijn minst deels kunnen vervangen met ander vervoer. Gaan we het straks over hebben. Eerst een korte commerciële boodschap. Tot zo. Nou, we zijn er weer. Fijn dat je nog steeds luistert naar Het Grote Plaatje. Deze keer over het belang van de luchtvaart voor de wereldeconomie. Te gast is mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven.
0: is tegenwoordig directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute aan de TU in Eindhoven, maar al jarenlang actief als mobiliteitsexpert bij de TU Eindhoven. Carlo, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Vliegen is wel. Mobiliteit is sowieso iets wat jij al jaren volgt, toch? Dit is een soort hobby ding bijna.
2: Ja, ik bemoei me gevraagd en ongevraagd met het debat en vandaag gevraagd. Ja. Dus, dankjewel.
0: De aanleiding voor deze uitzending was eigenlijk een uitspraak van het Internationale Energieagentschap. Eind april of midden april. Die zeiden toen: Europa heeft misschien nog maar voor 6 weken kerosine beschikbaar. En ik dacht, ja, we zijn nu 8 weken verder. Ik zie nog steeds op Schiphol de vluchten gewoon gaan. Wat is er gebeurd? Heb jij enig idee?
2: Ja, er is natuurlijk wel een rimpel geweest. Maar dat drukt zich vooralsnog alleen in kosten uit dan in de onbeschikbaarheid. Daar is nog geen sprake van. Wij zijn ongeveer voor 20% van onze vliegtuigbrandstoffen afhankelijk van wat er vanuit Iran komt in de straat van Hormuz. En dat gat wordt redelijk goed en adequaat gedicht door bronnen vanuit Amerika en Nigeria. Dat maakt het iets duurder, maar vooralsnog. Kijk, alle prijzen stijgen natuurlijk, dus daar merken we wel iets van.
0: Ja, maar dan valt er dus ergens anders iets af. Dan zijn er gewoon, dan is iemand anders het haasje, maar niet de kerosineverbruiker.
2: Dat zijn vooral de voorraden in andere landen dan in Iran, die nu aangesproken worden. En dat leidt tot een prijsverhoging, überhaupt stijgen de prijzen. En het is inderdaad wat je in de inleiding zegt. Het is een goede reminder dat wij toch wel heel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dus laten we het daar ook voor gebruiken. Het zal iets duurder zijn tijdelijk. Voor zolang als het duurt, maar het is niet zo dat het op is.
0: Nee. Han, wat dacht jij toen jij het Internationaal Energieagentschap dit hoorde zeggen?
3: Nou ja, het was niet de eerste keer dat ze kwamen met een nog.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Op iets van 130% prijsstijging. En toen gaven we een groter deel van het BBP uit aan benzine of aan olie. Ja. Dan nu. Dus ja, ik begrijp zo'n uitspraak niet. Misschien bedoelt hij iets heel anders, maar. Ja, ik probeer uit te rekenen wat is nou de schok op onze economie. En dan vermenigvuldig ik gewoon de procentuele prijsstijging maal welk deel van het BBP geven we aan olie uit. En daar kom ik nu veel en veel lager uit dan in 79, laat staan, dan in 73, 79 en 2002 samen. Dus dit soort paniekverhalen.
5: Maar waardoor komen dit soort paniekverhalen dan? Hebben we enig idee, Carlo? Voor
4: nou ja, goed, ik weet het niet. Kijk, wat ik wel weet als econoom ook. Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En als je dan de krant wilde halen. Als je dan met een positief verhaal kwam. Nou, dan haalde je de krant niet over bladzijde 28. Maar als je zei. Oeh, de werkloosheid gaat sterk stijgen. Of de inflatie loopt helemaal uit de hand. Ja, dan had je toch wel kans om op de voorpagina te komen.
6: Dat klopt. In de evolutie hebben wij geleerd om 5 tot 10 keer meer aandacht voor negatief nieuws te hebben, omdat dat dodelijk zou kunnen zijn. Als er een leeuw om de hoek staat, dan wil je dat weten. Als er een tros bananen ergens ligt, dan ja, als je dat mist, dan is het jammer, dan heb je wel lange honger, maar dan ga je niet dood.
5: Ja, oké.
6: Okay. Dus ja, dat is het. Dus dat is inderdaad, ja, het is een beetje paniekzaakrij. Ja. En het valt op als je zoiets zegt. Ja. We hebben het er nu ook over.
5: Maar is het dan zo, kijk, ik heb elke keer het idee, naar aanleiding van deze uitspraak, van joh, als dit probleem niet snel wordt opgelost, dan hebben we een groot probleem, onder andere met inderdaad onze internationaal transport. Dat is dus niet zo, begrijp ik, Carlo?
6: Nee, het wordt duurder, maar het blijft mogelijk te vliegen in de komende tijd.
5: Ja.
6: En het gaat dadelijk ook weer dalen, waarschijnlijk vroeg of laat. Ja. En dan zijn we in ieder geval even aan herinnerd dat het op lange termijn wel een probleem is.
5: Hm.
6: Want het is een keer op en het wordt ook steeds duurder op een gegeven moment om te winnen.
4: Carlo, als er minder beschikbaar komt, hè, doordat die staat van Hormuz is afgesloten,
6: ja.
4: En dan zeg je ja, het wordt duurder. Maar daardoor moet eigenlijk, hè, een stijging van de prijs heeft economisch als functie om de vraag ook wat terug te drukken. Nou, als wij zeggen, en als Rens zegt, ik zie op Schiphol al die vluchten nog gaan, er moet toch in de rest van de wereld, moet er ergens een reductie van de vraag plaatsvinden.
6: Klopt, er is vraagelasticiteit. Dus als je inderdaad als het duurder wordt, gaan er minder mensen vliegen. Dus er zullen inderdaad sommige mensen nu beslissen toch weer met de auto op vakantie te gaan of anders, omdat het gewoon te duur wordt. En dan zul je inderdaad wat minder mensen aan het vliegen krijgen. Dus dat zie je ook al, het effect dat er iets minder gevlogen wordt vanwege dat het duurder wordt. Maar dat gaat geen tegen vliegtuigen. En zeker in een land als Nederland is die elasticiteit wat minder, omdat wij het wel een keer wat duurder kunnen maken.
5: Ja, wij kunnen het nog wel betalen, maar misschien de kerosinemarkt is denk ik een redelijk, nou, misschien wel internationale markt. Dus dan gaan anderen niet vliegen, begrijp ik.
6: Ja, dat zal inderdaad wel merkbaar zijn. Ja. Maar niet extreem, we worden ook steeds rijker stiekem, dus dat dempt het ook een beetje af.
5: Laten we even kijken naar de impact van vliegen sowieso op de wereldeconomie, hè? Stel je voor, dit gaat niet gebeuren, maar stel je voor, alhoewel we hebben het wel een keer gehad met corona. Nou, we stoppen namelijk met vliegen.
6: Ja.
5: Is dat want met corona hebben we een tijdje even niet gevlogen, of is dat niet zo?
4: Nou, het is heel sterk teruggevallen.
5: Ja, toch? Ja.
4: Enorm teruggevallen.
5: Ja. Waar merken we dat aan als we opeens niet meer gaan vliegen?
6: Dan worden we een stuk ongelukkiger. En het is als het tijdelijk is en de mens kan best een stap terugzetten in levenscomfort als hij denkt dat het tijdelijk is. En daar gingen we toch wel vanuit met corona. Maar een significante en structurele stap terug in levenscomfort, daar worden mensen echt diep ongelukkig van. Mm-hmm. Dat acht ik zelfs onhaalbaar. Dus we kunnen zonder vliegen, maar dat gaat in een steeds meer verweven wereld ook steeds meer problemen opleveren. Het is niet voor niks dat wij elk jaar op jaar 4% meer vliegen op wereldschaal.
5: 4% per jaar meer?
6: Dat is ongeveer een constante stijging die ook voorspeld wordt voor de komende 20, 30, 40 jaar.
5: Hoe komt dat?
6: Omdat mensen rijker worden en dat wij vanuit de biologie gewoon proberen met ons reisbudget van een uur en een kwartier per dag dat wij onderweg willen zijn, dat hebben we ook vanuit de evolutie geleerd, proberen zo ver mogelijk te komen. Dat lijkt bijna een constante te zijn. En zo gauw mensen het kunnen, dat zie je in elk land als ze wat rijker zijn, zo gauw ze het kunnen gaan, willen ze vliegen. En dat zie je dus nu met de opkomende landen. Want Han noemde zichzelf net een boomer, dat hij zoveel wilde vliegen. Maar de generatie, de Generation Y, de millennials, dat zijn met afstand de meest vliegende generatie.

0: En dat is de generatie die de vliegschaamte heeft uitgevonden. Maar die vliegen echt met afstand het meeste. En generatie Z zit daar heel kort achteraan. En die hebben eigenlijk het budget nog niet om te vliegen. Dus je kunt er gewoon niet aan denken. Het is van een elite, hè, van de jet set was het eigenlijk ooit, die alleen kon vliegen. Zie je nu eigenlijk dat het wijd verspreid is. En het is ook eigenlijk, wat je ook doet om dat vliegen weer in te perken, het is vaak juist die nieuwkomers die nu ook kunnen vliegen, die je dan het vliegen weer gaat. Je gaat het weer elitair maken als je het probeert te verminderen.
1: Ja, weet je, dat klopt natuurlijk wat Carlo zegt. Hè. En over die 4%, hè, vergeet natuurlijk ook niet dat de wereldeconomie groeit elk jaar. Nou, ruim 3%, dus dan is 4% meer vliegen. Dat past daar dan ook wel in. Mm-hmm. En wat hij natuurlijk zegt, dat is ook zo. Hè. Toen ik jong was, ja, ik ging op Interrail op vakantie. Ik bleef binnen Europa. In 78 ging ik voor de eerste keer naar Amerika. Nou, dat was een big deal. Maar mijn kinderen, die allemaal, nou, inmiddels allemaal dertigers zijn trouwens. Die gaan heel ver op vakantie. En overigens de... Mijn oudste dochter is met Pasen getrouwd. En die zou op huwelijksreis gaan naar Bali. En die zou vliegen via het Midden-Oosten. Ja, dat ging natuurlijk niet door. Dus die huwelijksreis is naar Parijs geweest.
2: Nou, en even leuk? Of
1: kennelijk wel. En heel gelukkig. Dus dat is ook goed. Ja. Maar ik geloof dat ze alsnog wel een keer naar Bali zullen gaan.
0: Zo is het dan. Hè. De Bali, dat was ook tijdens de pandemie. Ze zijn allemaal niet op vakantie gegaan. Maar dat is daarna heel erg snel ingehaald. Ja, dat is toch...
1: Ik heb twee dochters. Dus het verhaal is nu niet afgelopen. Want mijn tweede dochter die is op het ogenblik op vakantie in Korea. Maar die was ook geboekt door het Midden-Oosten. En nou ja, die kon dat omboeken. En die is nou via Scandinavian is er denk ik noordover gegaan.
0: Nou, los van het vakantiegeluk wat het ons brengt. Wat ook wel aantoonbaar is. Want hoe verder je gaat, mensen worden er toch echt gelukkig van. Is het ook zo dat de wereld steeds verwevener is. Omdat je vroeger trouwde met iemand uit het dorp. En dat is de laatste decennia is dat al iemand uit een dorp verder of uit de stad geweest. En tegenwoordig zie je voor heel veel internationale relaties ontstaan. Mm-hmm. Ook omdat mensen steeds vaker in het buitenland gaan studeren, in het buitenland gaan werken, daar iemand tegenkomen. Dus het is steeds meer internationaal verweven. En die mensen willen hun familie zien. Dus je hebt een categorie, je hebt de zakenreizen, je hebt de vakantievluchten. Maar de derde categorie is de VFR, Visiting Friends and Relatives. En dat is met afstand de sterk stijgende groei vliegtuigpassagiers. Ja. Dat is iets wat niet terug te draaien is. Dat je zegt, je mag vanaf nu alleen nog maar met iemand...
2: Niet door vliegschaamte terug te draaien of door te hoge prijzen terug te draaien?
0: Vliegschaamte terugdraaien of
2: door vliegschaamte dat mensen zeggen nee, ik kan die vrienden dus niet meer opzoeken.
0: Laten wij het vliegschaamte-experiment even als mislukt zien. Het is gewoon de generatie die het uitgevonden heeft, die vliegt het meeste. Maar met prijzen opvoeren kun je dat inderdaad wel doen. Maar op een gegeven moment is de rechtvaardiging om die prijzen verder op te hogen compleet afwezig. Dus ja, je moet een eerlijke prijs voor betalen, voor je reizen betalen, dat je ook externe kosten en zo meeneemt. Maar zelfs als je dat eerlijk zou belasten, denk ik niet dat het ons weerhoudt van vliegen. Dat is eindig.
2: Even dat handelgedeelte, want we hebben het nu over passagiers. Hoeveel vracht vervoeren wij eigenlijk via de lucht?
0: Dat is procentenwerk, 5-7%. Maar dat is in waarde wel een 30%. Hmm. Dus het zijn over het algemeen wel de wat duurdere zaken. Dat zijn de medische zaken die niet te lang kunnen wachten. De elektronica, de iPhones. Maar vooral ook medicijnen en dat soort zaken. Dat is ook wel echt urgente dingen die over de lucht gaan. Dus in totaal heb je het wel over 30% van de waarde.
2: Ja. Dus eigenlijk hoor ik hier zeggen, wij kunnen niet zonder vliegen. Een wereld zonder vliegen...
0: Nee, dat is,
2: gaat gewoon niet gebeuren.
0: Is geen optie. Nee.
2: Is geen optie.
0: Nee, dat gaat niet in deze. Of je moet met dingen komen dat je in een virtuele wereld kunt gaan stappen.
2: Of geteleporteerd kunt worden.
0: Dat
2: of zo.
0: Soort zaken.
2: Ja, ja. Ja. Ja.
0: Daar wordt aan gewerkt via kwantumtechnologie. Daar heb ik een keer een column over geschreven in het FD.
2: Maar ik weet niet of wij dat nog aan meemaken.
0: Dat denk ik niet.
2: Nee.
0: Of we zijn er al, dat we het niet in de gaten hebben.
2: Ja, dat we allemaal in een simulatie weer leven.
0: Dat is een serieuze optie.
2: Er zijn mensen die dat vinden, ja.
0: Maar goed, zonder dat is er geen wereld zonder vliegen.
2: Ja. Even over corona, hè, want dat was natuurlijk wel een bijzondere tijd. Wat is de impact daarvan geweest op de vliegeconomie?
0: Er werden natuurlijk wel vliegtuigen afbesteld of tijdelijk en het personeel werd ontslagen en de veiligheidsmensen werden ontslagen die we daarna niet meer terug konden krijgen. Dus dat was een enorme rimpel in die twee kanten op werkte. Eigenlijk is het verrassend snel weer hersteld. Dus je ziet dus eigenlijk met die toename van vliegen, dat is dus die 4%, nou, hoeveel het vluchten storten in, maar is weer bijna terug op die lijn. Dus als je die lijn had doorgetrokken, zitten we daar op die lijn. Dus het is niet zo dat het voor horizontaal en weer door is gegaan.
1: Het was wel een verademing, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik vlieg dus vrij veel. En in die coronacrisis, nou haast niet, maar toch af en toe ook nog wel eventjes. En die luchthavens, die waren heerlijk rustig.
0: Ja, oh ja, vandaar. Maar jij ging nog wel vliegen, toch?
1: Nou, af en toe. Ja, niet in het begin, hè, want toen mocht het helemaal niet. Maar toen het weer een beetje mocht. Maar de mensen waren natuurlijk heel angstig. En je moest afstand houden. En ze mochten die toestellen niet zo vol zetten, et cetera. Dus die luchthavens die waren een stuk leger. En nu breekt de vakantieperiode weer aan. En ja, die toeristen, dat zijn mijn vijanden op luchthavens.
2: Is het niet zo, want dat had ik wel verwacht, dat wij in corona ontdekten we het videobellen.
0: Ja, klopt.
2: En ik dacht bij mezelf, nou, die zakenreizen, dat zal wel een stuk minder gaan worden.
0: Ja, dat is ook wel gebleken, dat zie je ook wel. Daar zit wel een vergissing onder, dat zakenreizen een relatief bescheiden deel is van 12%, maar het is wel een veel groter deel van de omzet en de winst vooral. Mm-hmm. Dat zit natuurlijk allemaal voorin. Maar het wordt wel eens vergeten dat zakenreizen is eigenlijk ook gewoon toerisme met een pak aan of met een mantelpak. Ja, dat is die mensen zijn heel graag onderweg. Dus en dat zien we ook aan de studenten bij ons op de universiteit. Die kiezen bij hun baan, is het internationale aspect dat ze op reis kunnen echt een significant aandeel van hun in hun beslissingsproces.
2: Dus je zou het wel kunnen graag vervangen, maar je verzint gewoon een smoes om te zeggen.
0: Dat is één ding. Ja. En de andere ding is, als je echt een deal wil maken, dan komt het ook op vertrouwen wat moeilijker via video te doen is. En we hebben ook altijd, we dachten ook toen het internet uitgevonden was, dan hoeven we niet meer op reizen, kunnen we allemaal veraf in dorpjes gaan wonen. Maar het is juist door dat internet dat we ineens weer vrienden van veel verder kregen, die we dan uiteindelijk ook weer fysiek wilden ontmoeten. Dus daar zit wel een effect van, maar het is vaak ook dat je sneller mensen leert kennen die je dan uiteindelijk ook weer een keer wil zien. Als de deal gemaakt moet worden, is het toch altijd een live meeting.
2: Ja.
0: Dus ja, het is een effect, maar het is wat weinig zeker ten opzichte van die enorme groei van dat VFR dat we net noemden.
2: Ja.
0: Dus een rimpeltje meer is dat niet. En corona is wat ook wel fijn was. Zeg, het was een beetje bizar, maar er vlogen bijna net zoveel vliegtuigen. Omdat ze, als ze niet zouden vliegen, hun slotrecht kwijt zouden raken.
1: Kwijt. Ja, dat klopt,
0: dat was heel bizar. Maar heel veel mensen zeiden van, we hadden eigenlijk geen strepen in de lucht. Want het was echt een hemelsblauwe lucht voor een paar maanden. Maar dat kwam gewoon omdat wij toevallig ook 2 maanden oostenwind hebben gehad toen. Ah. Met de oostenwind heb je droge lucht en dan krijg je geen vliegtuigstrepen. Er waren net zoveel vliegtuigen. Maar de lucht was blauw vanwege die 2 maanden oostenwind die we in het begin van toevallige wijze hebben gehad.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus iemand zegt van, in de corona had ik een strepen. Ja, dat ligt iets anders.
2: Dat ligt anders, ja. Okay. Even, ik begrijp dat de supply chain voor die vliegtuigen wel behoorlijk verstoord is geraakt door corona. En dat zij daar nog steeds last van hebben.
0: Ja, dat klopt. En dat zag je ook bij fietsen en bij alle. Want mensen die gingen dus niet op vakantie, niet meer uit eten, niet meer drinken, niet meer op stap. Bijna niemand is er in het salaris op achteruit gegaan. Dus ze hadden in zijn vakantiegeld over. Dat is bijna allemaal naar badkamers, fietsen, caravans, campers, weet ik het allemaal gegaan. Dus iedereen kocht ineens spullen in plaats van diensten. En spullen zijn veel materiaal intensiever, dus je zag heel die supply chains ineens overspannen worden. En als iedereen ging nog extra's paniek aan inkopen doen. Na de hand, want we hadden zoveel fietsen verkocht, toen kwam de kater, want toen waren er ongeveer 5 jaar geen fietsen, bedden, badkamers, want ja, dat doe je niet elke 5 jaar. Maar heel die supply chain raakte ook de vliegtuigen, want ook zijn er even de vliegtuigen afbesteld. Daarna moesten ze weer hebben. Op dit moment heeft alleen India al 1500 vliegtuigen in bestelling staan.
2: Zo.
0: En heel de wereld heeft er bijna 17.000 in bestelling staan op dit moment. Het aantal nieuwe vliegtuigen.
2: Ongelooflijk zeg.
0: Ja, dat is echt
1: en wat is de productiecapaciteit in een jaar?
0: Dat? Ja, dat zit iets tussen de 1000 en 2000.
1: Oké.
0: Ik heb vanaf daar. Maar ze zitten echt voor jaren vol, laat ik het zo zeggen.
2: Oké.
1: Wauw.
0: Ja, en dat is
2: voor een industrie die dus ogenschijnlijk zo onder druk staat in de publieke opinie van je mag eigenlijk, je moet gewoon, eigenlijk is niet goed om de hele tijd te gaan vliegen.
0: Nee, dat klopt.
2: Dus ze zeggen het ook waar in de media van.
0: Ik wil ze zeker niet ontkennen dat er wat klimaatproblemen aan vliegen zitten. Alleen hopen dat automatisch voorbij gaat. Dat zou je hier enigszins kunnen beperken met wat slotbeperkingen op Schiphol en dat soort dingen. Maar het is een marginale discussie ten opzichte van wat er wereldwijd gebeurt als je weet dat er zoveel vliegtuigen er nog extra bij komen.
2: Ja. Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
0: Dat is nu iets van 25. En dat was 20 toen het laatste officieel gemeten is. Maar dat is
2: 25% nog niet gevlogen?
0: Nee, sorry. 25% van de wereld heeft gevlogen. 75% van de wereld. Want dat vind ik ook, want we kunnen minder.
2: 75% van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
0: Nee.
2: En jij zegt, die gaan ooit een keer 75%
0: van de wereld gaat wel ooit vliegen. Ja, dat zijn die 17.000 toestellen die er, vooral die, erop aan, die eraan komen. En dat is ook dat je, ja, als je naar oplossingen denkt, dat het minderen, waar je natuurlijk nooit tegen kunt zijn. Maar ja, als het al lukt hier met die generatie die er zelf niet aan wil. Ga je dan ook verplicht dat die 75% die nog nooit in een vliegtuig heeft gezeten, niet meer moet beginnen? Dus het is een beetje elitair om te denken dat die mensen ook niet gaan vliegen. Die kunnen we het van achter. Ja. En daar zit de groei.
2: Ja, we zijn door de tijd heen gevlogen. Helaas kunnen we op de radio niet verder. De rest van dit grote plaatje vind je in de BNR-app. En natuurlijk in andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven, ook namens Han de Jong. Tot volgende week. Dag.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
1: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
2: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
6: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Deventer staat 5 kilometer. Kost je 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app
15: heb je ook altijd en overal breaking news.
16: Download de BNR-app
15: en blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
17: Beleggerspanel. Geheugenchipper Micron presenteert deze week kwartaalcijfers. En de vraag is niet of er winst gemaakt wordt, maar hoeveel. En Apple verhoogt de prijzen. Kan dat zomaar? Straffeloos, zonder dat klanten weglopen. Dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. Lodewijk van der Kroft is hier van Comgest. En Jean-Paul van Oudheusden van Markets or Everywhere. Marktanalist bij eToro, welkom.
18: Dankjewel.
17: Ik begon dit programma met het nieuws dat Oliveira is aangetreden, of binnenkort aantreedt als nieuwe topman van Heineken. Nog een korte eerste reactie, Jean-Paul?
18: Het was duidelijk dat er iemand van buiten werd gezocht. Hij heeft 10 jaar bij Kraft Heinz gewerkt. Dus niet echt een bierman, maar hij heeft wel een goede staat van dienst. En ik ken hem verder niet. Ben benieuwd.
17: Ook niet van J.D. Peet en de discussie rondom zijn beloning?
18: Nee.
17: Ook niet? Nou ja, Lodewijk, dan reken ik op jou. Want daar ken ik hem dan weer van.
19: Nou, omdat ik natuurlijk naar jouw programma luister, heb ik menig discussie erover wel gevolgd, Thomas. Maar ja, ik denk dat de buitenwacht het prettig vindt dat er een outsider is, omdat er toch wat harde beslissingen moeten worden genomen. En ze bang zijn dat als het iemand is van binnen de organisatie, dat hij dat dan toch moeilijker vindt om harde beslissingen te nemen. Denk onder andere aan de verantwoordelijkheid op landenniveau, waarvan ook Dolf van Brink heeft gezegd, dat maakt het toch wel lastig om af en toe de organisatie een nieuwe kant op te sturen. Ja,
17: en hij moet in het spoor blijven. Heineken, beter gezegd, moet in het spoor blijven van AB InBev.
19: Ja,
17: en moet efficiënter geleid gaan worden.
19: Ja, en het probleem natuurlijk voor de biermarkt in zijn algemeenheid is dat hij natuurlijk lang niet meer zo hard groeit als in het verleden. Dus jarenlang kwam de meeste groei uit emerging markets. Maar emerging markets hebben toch ook over de hele linie toch wel best wel lastig gehad de afgelopen tijd. En het terugdringen van alcoholgebruik, opkomst van hard seltzer en al dat soort dranken helpen natuurlijk niet.
17: Een buitenstaander, ook een buitenlander, geen Nederlander. Daar is de afgelopen tijd ook over gediscussieerd. De voorzet van de topman van Philips. Die zei het toch jammer, want Nederlandse topbestuurders nemen ook een Nederlands sentiment mee. Hebben iets meer oog voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Nu toch ook Nederlands trots zonder Nederlandse topbestuurder. Is dat nog iets waar je rekening mee moet houden, Jean-Paul?
18: Nou, rekening houden weet ik niet, maar het is denk ik wel logisch. Heineken is natuurlijk gewoon zit in alle windstreken. En deze man heeft alle windstreken gezien. Dus in die zin is het wel een match. En in aanvulling op wat Lodewijk zegt, kijk, ze moeten innoveren. Van der Brink heeft geprobeerd om overal overnames te doen. Dat is nou op een aantal plekken wel redelijk gelukt. Maar die biermarkt, nou ja, ik geloof dat Heineken zelf zegt, die gaat met 1% per jaar groeien. In het Westen loopt het gewoon zelf terug. Dus je zal letterlijk en figuurlijk uit een ander vaatje moeten tappen.
17: Dan naar nieuws dat gisteren naar buiten kwam, namelijk het overlijden van Alan Greenspan, oud-voorzitter van de Fed. En niet zomaar eventjes voorzitter van de Fed, nee, bijna 19 jaar. Hij is ook 100 geworden. Wat is jouw eerste herinnering aan Alan Greenspan?
19: Ja, onnavolgbare speeches. Wat Greenspan deed was in interviews en in toelichting op rentebeleid in dusdanig abacadabra spreken dat het voor de markt heel lastig was om in te schatten of de volgende rentebeweging omhoog of omlaag ging. En de grap is dat Kevin Warsh, die net is aangesteld, eigenlijk weer terug wil naar datzelfde beleid. Hij wil niet zo voorspelbaar zijn als dat de Fed is geweest de afgelopen 2 decennia.
17: En we gaan weer terug naar af en toe geen persconferentie. Het is allemaal prima. Woensdagavond gaat er anders uitzien.
19: Ja, dus wat dat betreft wil die in de grote voetstappen van Greenspan staan. Maar ja, Greenspan heeft natuurlijk een ongelofelijke staat van dienst. En hij zal niet op hetzelfde niveau als Paul Volcker erkend worden, de man die hij opvolgde. Maar hij heeft wel behoorlijk veel goed werk verricht voor de Amerikaanse economie. Lage inflatie, lage rentestanden, lage werkloosheid. Ja, er blijft wel één ding aan hem hangen.
17: Jean-Paul, dat communiceren van Greenspan, kort samengevat met het geweldige citaat, weet ik zelf. Mocht u denken dat ik een duidelijke uitspraak heb gedaan, dan heeft u mij niet goed begrepen. Is dat een verdienste?
18: Het heeft in ieder geval wel bijgedragen aan zijn bekendheid. Aan de andere kant, als je kijkt, hij waarschuwde in 1996 al van dat hij de waarderingen te hoog vond. Nou, dat was hij 4 jaar te vroeg mee. En ook blijft het voor mij toch degene die beleid heeft versoepeld in 2005, 2006 in aanloop naar die financiële crisis. Dus ja, hij heeft een zeer respectabele staat van dienst. Maar hij had misschien vaker gehoord moeten worden op het moment dat hij had hij misschien duidelijker moeten zijn om gehoord te worden, laat ik het zo zeggen.
17: Hero naar zero, maar wel pas nadat hij aftrad als president van de Fed.
19: Ja, zero, dat vind ik echt hem tekort doen. Kan je hem verwijten dat hij te veel deregulering heeft gestimuleerd. Maar daar was hij natuurlijk niet de enige bij die daarvoor stond. En ik denk eerlijk gezegd dat we onder de huidige Republikeinse kabinet eigenlijk weer een soortgelijke gang van zaken hebben.
17: En het goede dat hij dan gedaan heeft voor de Amerikaanse economie, dan doe je op die lage rente.
19: Ja, laag werkloosheid. Laag die werkloosheid. Natuurlijk fantastisch was. Het was een Goldilocks-periode, was dat. Het kon niet op. Ik denk er met heel veel emotie terug.
17: Ja, ik zie het aan je. En met een glimlach. We gaan naar Micron, daar kan het ook niet op. Hoewel, dat moet nog eventjes blijken uit de cijfers. En die komen morgenavond naar buiten. Analisten houden er rekening mee dat Micron de omzet en de winstgevendheid hard heeft opgevoerd vanwege de grote vraag naar geheugenchips. En die zijn nodig voor AI-datacenters. Op de beurs is Micron dit jaar de grote uitblinker. Het aandeel is per saldo al ruim. Wat is het? We gaan in de honderden procent.
19: Ja, dit jaar 290%.
18: Ja, dit jaar 300, ja. Boven de 300. En op 12 maanden 900.
17: Ja, hoe kan dat?
18: Ja, omdat er lang een tekort geweest is aan geheugenchips. En toen trok de markt al wat aan vanwege AI. En eigenlijk in het vierde kwartaal van vorig jaar, toen was het opeens dat iedereen dacht, ja, het zal toch niet gebeuren dat ik dadelijk te weinig heb. En dat zie je terug in de cijfers van Micron. Gewoon een enorme vraag en te weinig aanbod.
17: En hoeveel bedrijven leggen zich toe op de productie van die geheugenchips? Want dat zijn een paar grote spelers. Dus als ja, een van die spelers dan zegt, we gaan toch eens flink de portemonnee trekken. Ik geloof dat als SK Hynix dat van plan is.
18: Precies, dat is de hofleverancier van Nvidia, zeg maar. Daarom bleef Micron lange tijd wat achter. Omdat er werd gedacht van, nou ja, SK Hynix trekt alles aan zijn zoek. Samsung is de andere, met z'n drieën zijn ze verantwoordelijk voor de bulk. Maar Micron levert inmiddels ook aan Nvidia en andere partijen. En ja, de vraag is gewoon enorm groot, waardoor ze alle drie goede zaken kunnen doen.
17: Ja, het is wel zo dat SK Hynix nu werkelijk heeft aangekondigd vele miljarden, want gaat het dan om extra te gaan investeren in toenemende productiecapaciteit. Dus dan komt dat evenwicht van vraag en aanbod toch weer ergens anders te liggen.
19: Ja, en iedereen die ooit economie heeft gehad tot de middelbare school, die heeft de zogeheten varkenscyclus toe moeten leren. En voor diegene die dat vergeten is, komt het eigenlijk op neer dat tegen de tijd dat aan de vraag wordt voldaan voor nieuwe varkens. Ja, daar gaat al tijd overheen. En dan zal je zien dat de vraag op dat moment net weer wat instort. Dus er zit een disconnect tussen vraag en aanbod in dit geval. En dat geldt ook voor deze eenvoudige chips. Ja. Want het bouwen van die productiecapaciteit kost jaren. Gaat echt om miljarden. En dat gaat dus betekenen dat misschien de komende periode dat tekort nog steeds aanwezig zal zijn. En Micron spreekt zelf over dat ze slechts 2/3 van de orders kunnen vervullen op dit moment.
17: Waar gaat ook voor? Dacht ik, ze hebben gereserveerd 25 miljard aan extra productiecapaciteit bijbouwen, toch?
19: Ja, onder andere in Amerika. Want ze hebben een doelstelling om meer in Amerika te produceren voor de Amerikaanse markt, conform de wens van de regering Trump. Maar voordat dat op stoom komt, gaat nog wel eventjes een tijd overheen. Maar ze hebben op dit moment een marge van 81%. En ja, als je bedenkt dat deze industrie gaat van boom naar bust in het verleden. Bedrijven als SK Hynix, die gingen in 2023, maakten ze geen winst.
17: Samsung heeft volgens mij ook excuses moeten aanbieden voor hoe slecht het ervoor stond met het bedrijf. Het kan snel gaan.
18: Ja, dat is precies wat Lodewijk zegt. Dat is die cyclische bewegingen. En die zal je ook blijven zien, dus dat punt. Nou, dat was wel aardig vorige week als de Investor Day van Bezi. En Blikman vertelde dat ook heel duidelijk. Die zei, ja, weet je, voorlopig gaat het gewoon heel erg goed. En heel veel vraag, maar ergens zal er wel weer een piek liggen.
17: Ja, verpakt die chips, hè, op een hele ingenieuze manier. Maar dat is hoe zij er dan weer mee verbonden zijn.
18: Ja, en dat is wat het ook bijzonder maakt, ook wel bij Micron. Want die maken natuurlijk al heel lang die geheugenchips. Maar het gaat dan nu specifiek om die high bandwidth memory. Dus dat werkgeheugen wat je nodig hebt. Dat is allemaal heel technisch. Maar daar is specifiek een tekort aan. En dat is ook waar Micron het op verdient.
17: Maar wat moet Micron dan morgen laten zien om beleggers blijvend te overtuigen? Want veel, als je kijkt naar die koersontwikkeling, goed dat jullie dat eventjes memoreerden. Hè, 290% dit jaar en over 12 maanden 900%. Wat moet je dan nog laten zien om toch nog weer een extra push te geven?
18: Ja, kijk, wat je zou willen horen, maar dat ga je niet horen. Maar ze gaan natuurlijk een vooruitblik geven die ook heel zonnig is. Want anders zou de vorige berichtgeving niet kloppen. Maar je wil eigenlijk horen dat die afnemers, dat die ook meerjarige contracten hebben afgesloten. En dat hoor je af, bij wijze van spreken, dat ze zeggen, voor de komende 5 jaar nemen wij het af. Maar ja, dat is ook weer niet gebruikelijk in die business. Dus dat ga je denk ik niet horen. Maar dat zou je eigenlijk willen horen.
17: Maar je gaat het niet horen, omdat het simpelweg niet zo is.
18: Precies.
17: Dus, ja.
19: Nee, en het is ook een markt waar, dat zie je vandaag in Zuid-Korea, de koersen van SK Hynix, Samsung 10% onderuit zijn. En er hoeft niet zo heel veel nieuws te zijn om die koersen natuurlijk, zeker als je zo'n enorme rit omhoog hebt gehad, om ook weer omlaag te krijgen. Dus de kans dat Micron met een uitspraak komt die ervoor zorgt dat die markt plotseling weer helemaal euforisch is, acht ik niet zo groot. Bij deze waarderingen loop je toch het risico dat het eerder wat tegenvalt. Dat iedereen denkt, nou, hup, 290%, ik haal wat van tafel. Want het belang wordt te groot in mijn portefeuille.
17: Ja, toch zeggen jullie ook, aanbod en vraag zullen nog niet helemaal in evenwicht zijn met elkaar. De komende periode, zeggen ook die chipbedrijven zelf. Dus als je nu belegger bent en je denkt, god, die geheugenchips, ik heb daar de afgelopen maanden wat over gehoord, toch is interessant, moet ik eens naar kijken. Wat moet je dan doen met je geld? Nou, stap je erin of niet?
18: Als dat het enige wat je erover gehoord hebt, dan zou ik er vanaf blijven, want het is gewoon hartstikke risicovol. Je zal toch dieper de materie in moeten om te kijken van hoe lang houdt die vraag aan. Die fabrieken die worden natuurlijk niet voor niks neergezet. Dus je mag er wel van uitgaan, als ze zoveel gaan investeren, dat er een goed plan achter zit. Ik denk dat je daar nog iets meer in wilt duiken. Hoe opportunistisch is en hoe realistisch.
17: Nou, eventjes over erin duiken gesproken. De paprassen van Lodewijk van der Croft. Jawel.
19: Ik heb er naar gekeken, Thomas. Goed voorbereid. Voor die belegger zou ik zeggen, koop de MSCI Wereldindex. Want Micron Technology is daar 1,2% van. Dat is daarmee de 10e weging in een MSCI Wereldindex. Nou, dat is echt nog nooit voorgekomen. Dus bij een relatief goed gespreide investering in de MSCI Wereldindex, koop je in ieder geval een stukje Micron.
17: Nou, chic. Ja, zo kan je het aanpakken.
18: Uitstekend.
17: En nog heel eventjes over erin duiken gesproken. En wat je ook wel eens leest of hoort de afgelopen dagen, weken, dat is AI-angst. Micron of SK Hynix daar dan ook gevoelig voor als de echte hype een beetje afkoelt?
18: Ja, het woord hype, ik denk niet dat je kan zeggen dat het hype is. Het gaat erom op welke schaal worden toegepast. De verwachtingen daarvan zijn enorm hoog. Als dat afzwakt, dan zullen ze daar wel last van hebben. Maar ik denk juist zelf het omgekeerde, dat AI zoveel waarde gaat toevoegen, dat de rek er echt voorlopig nog niet uit is.
17: De rek is wel uit het eerste deel van het panel. Het goede nieuws is, er komt een tweede deel.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
17: Lodewijk van der Croft en Jean-Paul van Oudheusden zijn hier als leden van het beleggerspanel met op deze plek in de uitzending. Natuurlijk aandacht voor hun laatste transactie. Lodewijk.
19: Ja, privé niet heel spannend, vrees ik. Maar als je kijkt naar wat de beurs hebben gedaan sinds 28 februari... voor diegenen die het vergeten zijn, dat was de dag waarop Iran werd aangevallen door Israël en Amerika. Gewoon door blijven kopen met die periodieke inleg in dat pensioenpotje of voor dat spaarpotje, voor wat voor reden dan ook. MSCI Emerging Markets plus 15%, wereldindex bijna 10% hoger sinds die tijd. Ja, als je de hele tijd naar de krant kijkt, dan denk je dat het bloed door de straat ondertussen loopt. Maar niets is minder waar.
17: Maar dat betekent misschien toch ook dat de meeste mensen dat ook gewoon hebben gedaan, periodiek doen wat ze altijd al deden.
19: Dat hoop ik. Maar de realiteit is natuurlijk dat emoties vaak de overhand hebben. En uit allerlei onderzoeken blijkt dat institutionele beleggers hebben moeite om de benchmark bij te houden. Maar particuliere beleggers zijn helemaal risico. Zien risico's op de verkeerde manier. Met als gevolg dat ze het over het algemeen nog slechter doen. Omdat ze pas kopen op het moment dat ze erover lezen. En het is net als bij de supermarkt. Op het moment dat het laag staat, dan moet je kopen. En niet als het hoog staat.
17: Maar Jean-Paul, wij spraken elkaar gisteren. Die financiële markten laten zich nog helemaal niks meer van de wijs brengen. Keir Starmer trad af. Kondigde zijn aftreden aan, dan kan ik het beter zeggen. Ook 0,0 reactie, toch? Ja. 0,0 is misschien een beetje overdreven, maar niet echt van slag geraakt.
18: Nee, helemaal niet eigenlijk. Omdat men niet echt de verandering ziet met iemand anders op Downing Street 10. Dat ze denken, ja, dat gaat op dezelfde manier door.
17: Jouw laatste transactie. Ook niet heel spectaculair, heb ik me laten influisteren.
18: Nee, ja, dat klopt. Ik kon er niks meer van maken. Maar ik had wat geld te herbeleggen. Ik heb wat Nvidia bijgekocht en wat Siemens Energy. En twee bedrijven die wel ook helemaal in dat thema datacenters en AI zitten. Maar relatief gezien prima gewaardeerd zijn.
17: Kleine correctie op deze niveaus. De afgelopen tijd wel, toch?
18: Nou ja, Nvidia beweegt eigenlijk al een hele tijd een beetje zijwaarts. Siemens Energy heeft inderdaad is wel flink wat afgekomen. Vandaag weer trouwens. Maar die, ja.
17: Oké, dan gaan we naar Apple. Dat gaat de prijzen van de producten verhogen vanwege, daar zijn ze weer, geheugenchips. Dat heeft de top van het bedrijf laten weten aan de Wall Street Journal. En tot voor kort was het gebruikelijk, in ieder geval voor Apple, om de prijsstijgingen zelf op te vangen. Nu dus een veranderende strategie. Werd het te gortig?
18: Ja, duidelijk. En dat zat er ook wel aan te komen. Dat werd al wel verwacht. Want die prijzen van sommige geheugenchips, die zijn zelfs twee keer over de kop of nog meer gegaan. Ja, en inderdaad, voor Apple is het wel nieuws dat ze dat nu gaan doen.
17: Want dat betekent dat ze die marge proberen een beetje in stand te houden.
18: Dat is een van de dingen. Maar er komt. Nou ja, het is nog een beetje gissen hoeveel dat erbij komt als je naar een iPhone kijkt. Schattingen lopen een beetje uit een van.
17: Die nieuwste, die wordt voorstuurder, geloof ik, hè? De 18?
18: Ja, daar
17: ik
18: wordt
17: nu
18: gezegd.
17: Alsof ik er verstand van heb, maar ik wil best eventjes. Nou, nee, trouwens, tegenwoordig kan ik best meepraten. Dit is volgens mij toch al serieus een 12 of een 13. Ja, maar goed, ga je gang.
19: Nee. Die doet het toch ook nog steeds? Waarom zou je in hemelsnaam een 18 dan kopen?
18: Ja, daar zijn gewoon.
17: Paul, jij moet het nu zeggen.
18: Er zijn
17: wij
18: gewoon fans. Er zijn gewoon mensen die zeggen: no matter what, ik ben zo Apple-fan. Ik koop gewoon altijd de nieuwste. En die laten zich ook niet afschrikken als het dadelijk in Amerika in plaats van $1000 1200 is.
17: Maar dan had het eerder moeten doen. Die prijsverhoging.
18: Dat had
17: hebben ze blijkbaar niet gedaan.
18: Nee, nou ja, dat is. Dat kan natuurlijk altijd. Maar bij Apple zijn ze natuurlijk heer en meester in het matchen van vraag en aanbod. En ze worden er ook steeds beter in om die prijsdifferentiatie toe te passen. Ja. Dus op het moment dat die nieuwe uitkomt, worden die eerdere modellen vaak wat goedkoper. En dat gaat goed als je naar de omzet kijkt.
19: Dus het moment van upgraden naar 16.
17: Ja, ik begrijp
19: voor jou,
17: het. Begrijp het. Maar Apple heeft dan die pricing power. Dat kun je doen als je marktleider bent, denk ik dan.
19: Ja, nou hebben ze ook wel een lastige periode gehad. Niet zo heel lang geleden in China bijvoorbeeld, waar het marktaandeel behoorlijk afkwam. Doordat er gewoon heel veel goede Chinese alternatieven op de markt kwamen. En de Chinese overheid natuurlijk ook nog eens een keertje een beleid voerde waarbij ja, de lokale partijen natuurlijk geprevaleerd werden.
17: Ambtenaren mochten het volgens mij ook niet meer op een zeker moment.
19: Ja, dus dat waren toch allemaal redenen waarom het voor Apple een tijdje in China minder goed ging.
17: Maar het gebeurt dus vanwege onder andere die opgelopen prijs van die geheugenchips waar we het net over hebben. Maar die fabrikanten van die geheugenchips, die moeten zich denk ik ook niet al te veel zorgen maken over hun eigen marge. Kunnen ze daar niet wat steviger afspraken mee maken?
19: Die marge van 80% die Micron op dit moment verdient, die wordt betaald door Apple. En Apple geeft dat weer door aan de consument. En dat is natuurlijk het grote probleem bij dit soort dingen. Zeker als je pricing power hebt als producent. Ja, dan komt het uiteindelijk toch bij de consument terecht. En dat is natuurlijk ook een beetje de zorg die er leeft over olieprijs en dergelijke. Dat die consument die is toch niet heel erg in goede doen. En als die inflatie iets te hard oploopt, dan wordt de ruimte voor de Keir Starmers en zijn opvolger Andy worden alleen maar kleiner.
17: Ja,
19: natuurlijk wordt het Andy. Die hoeft namelijk geen verkiezing te hebben. Dus Andy gaat worden. En Andy moet ook gewoon roeien met de riemen die hij heeft. En hoe hoger die inflatie is, hoe minder beleidsruimte die heeft.
17: Nog eventjes naar het bedrijfsmatige verhaal rondom Apple. Want Trump kwam vorige week ook nog met het nieuws dat Intel en Apple samen chips gaan produceren. Uiteraard ook het ontwerp in de Verenigde Staten. En Intel en de Amerikaanse overheid, dat is tegenwoordig weer een dikke mik. Wat betekent die deal?
18: Nou, dat betekent best wel heel veel. Apple is natuurlijk degene geweest die Intel zo'n 6 jaar geleden gedumpt heeft, zeg maar, omdat ze zeiden we gaan eigen chips maken. Wat het voor mij zegt is dat wat lange tijd mensen gewoon zeggen van dat gaat niet gebeuren, maar ze willen gewoon uiteindelijk echt alles, de hele keten in Amerika maken. En daar heb je een TSMC voor nodig die daar fabrieken opzet, maar ook een Intel. En dan komt eigenlijk ook die Terafab van Musk nog achteraan.
17: Maar het is dus aan het gebeuren.
18: Het is gewoon aan het gebeuren, ja. En hoe duur die producten. Hè? Want toen het voor het eerst werd gezegd... ja, maar dadelijk kost een iPhone $3500. Mm-hmm. Maar nu zie je toch stapje bij stapje, eigenlijk een beetje analoog van 2010... toen begonnen ze met een eigen olieindustrie om zelf voorzienend te zijn. Toen zei iedereen, ja, dat gaat ook niet lukken.
17: Je
18: dat
17: je zie je nu weer. Terugtrekken. Dat werkt dus. Je kunt een eigen industrie opzetten, de keten beheersen op je eigen continent.
18: Precies, en dat is onder andere ook de reden dat zo'n Fouquet van ASML zegt van ja, het heeft helemaal geen zin om hier nu fabrieken te gaan bouwen. Want ja, dat moet je als je Amerika wil bedienen in Amerika neerzetten, niet in Europa.
17: En wat vind je van dit staaltje industriepolitiek?
18: Ze zijn er krachtig genoeg voor om het voor elkaar te krijgen. Wat kan je daarvan vinden? Het is natuurlijk, als het strategisch zo belangrijk is dat je in staat wil zijn om je eigen broek op te houden. Ik denk dat we dat in Europa allemaal ook graag zouden willen, maar niet hebben.
19: Ja. Ik kan me nog herinneren dat de Franse overheid Danone als een strategisch asset ooit heeft bestempeld. Toen PepsiCo geïnteresseerd was om het bedrijf over te nemen. Ja, ik hoop eerlijk gezegd dat we niet deze weg met z'n allen opgaan. Want uiteindelijk heeft de wereld er heel veel baat bij gehad dat we globaliseerden. En natuurlijk zijn er groepen mensen geweest die in de westerse landen die last hebben gehad van die globalisering. Daar zou je een oplossing voor moeten vinden. Maar om alles zelf te gaan maken, ik denk dat dat niet heel handig is.
17: Maar het is wel de ingezette koers op dit moment.
19: Ja, het is de ingezette koers. En als bedrijf wil je meebewegen, in dit geval met het overheidsbeleid. Dus het ligt in de lijn der verwachtingen dat dat niet heel snel draait. En dat dat ook onder een democratische president niet heel snel gaat veranderen.
17: We hadden er Alan Greenspan voor nodig en de nieuwe topman van Heineken, maar we komen helemaal niet toe aan hybride obligaties. Vinden jullie dat erg?
19: Nou, ik denk dat de luisteraar er niet erg vindt dat hij nu niets over hybride obligaties
17: weet. Nou, kun jij toch nog even, want ik weet dat jij het goed had voorbereid. Je hebt hier niet voor niks al die papieren voor je neus liggen. Wat zijn dat eigenlijk, hybride obligaties?
19: Een hybride obligatie, Thomas, dat houdt het midden tussen een obligatie en een aandeel. Het is een obligatie, maar het wordt gedeeltelijk gezien als een aandeel door accountants. En dat is heel aantrekkelijk.
17: Voor wie?
19: Voor de bedrijven, want die hebben heel veel geld hebben ze op dit moment nodig. Al die investeringen waar we het over hebben gehad de afgelopen 20 minuten. Die moeten allemaal gefinancierd worden.
17: Een goede spreekbeurt, Lodewijk, over hybride obligaties.
19: Dank je, meester.
17: Komt de volgende keer. Of wil jij er nog wat? Heb je nog een goede vraag voor Lodewijk?
18: Dat lijkt me obligaties. Helemaal prima zo. We hadden het er van tevoren over. Wat zou die daar nou over willen vragen?
17: Dus het van alles. Maar het is prima. Dit is gewoon goed. Jean-Paul van Uithuizen was hier van Marketer Everywhere en van eToro. Lodewijk van der Croft weet van alles. En dat brengt hij ook in de praktijk bij Comgest. Tot een volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via onder andere de app van BNR.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
3: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
4: Belisol. In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
4: Politiek. Ja.
6: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
4: En ik ben er ook.
5: Dat is toch heerlijk.
4: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda heb je bij Moordrecht nog 5 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: Waar meerdere pensioenfondsen nog moeten overstappen richting het nieuwe stelsel, hevelde pensioenuitvoerder PGGM al zijn pensioenfondsen, de klanten dus, begin dit jaar in 1 keer over. En daardoor stegen de kosten iets wat. Hoe gaat de pensioenuitvoerder die kosten op termijn weer verlagen en investeren in defensie? Het is de afgelopen jaren al bijna verdrievoudigd. Is het taboe dat erop rustte dan definitief verleden tijd? Welkom Edwin Velzel, CEO van pensioenuitvoerder PGGM.
12: Dank je, Thomas.
11: Nog wel. Je hebt aangekondigd te vertrekken eind dit jaar, na die grote operatie, na de overgang richting dat nieuwe stelsel. Het uitgelezen moment?
12: Ja, denk het wel. Vorig jaar november had ik mijn 2 termijnen erop zitten. Totaal 8 jaar dus. 2 termijnen van 4 jaar. Eigenlijk vind ik dat een logisch moment om het stokje over te dragen. Maar toen zaten we 2 maanden voor de transitie naar het nieuwe stelsel. Toen hebben we met de Raad van Commissaris ook besproken van, ja, dit wil ik wel graag afmaken. En zij wilde ook graag dat ik het afmaakte. En de fondsen ook. Dus ik heb toen gezegd, ik blijf in ieder geval tot 1 jaar na die transitie. Dan hebben we de nazorg er ook op zitten. Ja, en we kijken terug op een hele succesvolle transitie van 6 miljoen deelnemers. En ook de eerste maanden van dit jaar, waarin het echte werk moest gebeuren, die zijn goed verlopen.
11: Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Als je dat nu in retrospectief kunt zeggen.
12: Eigenlijk ging, ja, als je het, nou ja, in percentages uitgedrukt, ging er 99,5% goed en 0,5% niet goed misschien. Dat komt omdat je zeg maar toch wel bestanden hebt die gegevens hebt die in de loop der jaren opgebouwd zijn. En dat er altijd ingewikkelde uitzonderingsgevallen bij zijn die je zegt van, nou, die moet je met de hand berekenen. Dus als ik zeg 99,5%, betekent dat we 99,5% zo'n beetje automatisch konden berekenen, maar dat er een paar duizend deelnemers overbleven die we met de hand moesten afwerken. En dat is inmiddels ook gewoon gaande.
11: En jullie hebben ervoor gekozen, jullie hebben verschillende klanten. Twee echt duidelijk wat grotere klanten, ja. Namelijk Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dat is het leeuwendeel. En dan heb je nog het grotere fonds PMT. En dan nog wat kleinere. Om die allemaal tegelijkertijd over te hevelen, dan kan ik me voorstellen dat al die fondsen er individueel toch weer anders voorstaan, ja. Waardoor het eventueel interessant zou kunnen zijn om die zaken ook te spreiden.
12: Ja.
11: Waarom hebben jullie dat niet gedaan?
12: Even correctie, we hebben ook nog STIP. Iedereen noemt dat niet in het rijtje grote klant, maar heeft 1,2 miljoen deelnemers. Dus dat is de uitzendsector.
11: Oké, okay, en dan hebben we nog de schilders. Ja, en dan schilders hebben we nog de koopvaardij. Dan zijn we volgens mij
12: dan zijn rond. We compleet, ja. Ja, ja. Nee, kijk, wat een verschil is tussen ons en veel andere fondsen is dat wij met ons eigen IT-systeem, MAP noemen we dat, overgegaan zijn. Dat hebben we de afgelopen 5-6 jaar helemaal gerenoveerd en klaargemaakt voor deze transitie. En 4 van de 5 klanten zitten in dat ene systeem. En ja, voor ons was elke keer een risico-inschatting. Gaan we spreiden? Of gaan we in één keer over? En omdat de overlap tussen die klanten in dat systeem zo groot is, was het veel gunstiger om alles in één keer te doen dan om jarenlang in 2 pensioenregimes te zitten. Dus we hebben altijd het risico.
11: Jarenlang, er is toch ook een deadline. Je kunt dat oude stelsel toch ook niet eeuwig in stand
12: houden?
11: Nee,
12: je zou nog 2 jaar kunnen, geloof ik. Dat 1 in 27, 1 in 28. Dus dat zou 2 jaar lang zijn. En dan heb je 2 verschillende pensioensystemen naast elkaar te managen. Dus ik heb veel respect voor die fondsen die dat doen. Maar wij waren heel blij dat alles in één keer kon. En dat is ook eigenlijk geruisloos gegaan. Maar
11: waar ik op doelde is ook hoe het financieel kan. Want je moet natuurlijk rekening houden met de buffers die je misschien moet inzetten. Met de dekkingsgraad. Op dat moment toch nog wel vrij belangrijk. En daar kunnen behoorlijke verschillen optreden, toch? Tussen de fondsen.
12: Ja, maar laat ik het zo zeggen. Bij alle fondsen, en dat is natuurlijk een beetje, eerlijk gezegd, ook gewoon geluk hebben, gingen die dekkingsgraden het laatste jaar enorm omhoog. Hè. Dus we zaten bij alle fondsen zaten we, dacht ik, dik boven de 120%. Oh, ja. Dus de bereidheid en de gretigheid bij de fondsen om over te gaan en de blijdschap dat we op 1 januari over konden, was ook heel groot. Want en de beurs stond hoog en de rente stond hoog. Dus eigenlijk is de dekkingsgraad bijna op recordhoogte geweest eind vorig jaar. Dus het was heel comfortabel invaren financieel gezien.
11: Ideaal moment om de deur achter je dicht te trekken, dat heb niet alleen jij gedacht, maar dat dacht ook de topvrouw van jullie grootste klant, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Johanne Kellerman. Dan verandert er bij jullie organisatorisch ook nog het nodige. Ik heb een maand geleden gesproken met Josette Fijneman, topvrouw van verzekeraar Zilveren Kruis. Die stapt over naar PGGM en gaat de afdeling pensioenservices leiden. Er verandert daarmee wel heel veel bij jullie, maar ook aan de andere kant van de top bij jullie klanten. Is dat toch, als je net in dat nieuwe stelsel zit, daarmee niet wat broos aan het worden?
12: Nou, aan de ene kant is het logisch. Als ik voor mezelf spreek, maar ook voor anderen, zo'n WTP, dat heeft de laatste, nieuwe pensioenstelsel heeft de laatste jaren, was de prioriteit 1, 2 en 3. Dat is, heeft alle energie, alle focus opgeleverd. Dus dat is ook zoiets dat je denkt van, joh, dat is ongeveer de grootste transitie die je in je pensioenleven, uitvoeringsleven kan doen. Dus daarmee een mijlpaal. Dan ook logisch dat je die wil afmaken en ook logisch dat je dan opnieuw gaat nadenken. Dus dat geldt in elk geval voor mezelf. Aan de andere kant is het wel kwetsbaar. Hè? Want als ik kijk van, waarom konden we nu op deze manier over? En wat heeft enorm geholpen, dat is de vertrouwensrelatie die er is gegroeid tussen PGGM aan de ene kant en de fondsen aan de andere kant. En er is namelijk heel veel bij zo'n grote transitie die je allemaal niet gewend bent, die je nooit gedaan hebt, heel veel vertrouwen over en weer nodig om zo'n stap te durven doen. Dat is gegroeid en vertrouwen is ook mensenwerk. Als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik een belangrijke bijdrage heb geleverd in die 8,5 jaar dat ik er zit. In de vertrouwensrelatie met PFZW, met PMT, met de andere fondsen. En dat is ook wel dat is ook goud waard voor de toekomst. En dus ook heel belangrijk als er nieuwe mensen komen, dat die vertrouwensrelatie blijft.
11: En moet een klant, een groot fonds, dan vooral vertrouwen in jullie systemen? Jullie IT, of moeten ze vertrouwen in de bestuurders, de mensen die er werken?
12: Allebei. Hè. Je moet ik zeg, vertrouwen is altijd een kwestie van vertrouwen in de intentie.
13: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Iets voor die fondsen met hun eigen deelnemers? Of doet PGGM dat dan ook?
6: Al die uitvoering doet PGGM.
5: Het communicatie... Dus je denkt dat je belt met PFZW, maar je belt eigenlijk met PGGM?
6: Als je belt met PFZW, heb je mensen bij ons op het klantcontactcentrum aan de lijn. Dus we zijn ook heel trots dat we daar elk jaar weer het gouden oor halen. Maar dat zijn mensen van PGGM die werken voor PSZW, die werken voor PMT. Dus ja, zo werkt het. Hè. Dus het beleid op al die fronten, dus alle documenten, alle brieven die bedacht worden, worden door ons opgesteld. Maar het beleid en de goedkeuring op die brieven doen de fondsen. En dus de hele uitvoering, PGGM is een uitvoeringsorganisatie die ligt bij PGGM. Ja.
5: En je zei al, die overgang dat is goed verlopen, 99,5%. Ik wilde ook nog betrokken zijn bij de nazorg. Hoeveel zorgen zijn er op dit moment nog bij deelnemers die, als ze de krant lezen of de radio aanzetten, horen dat het op dit moment crescendo gaat, maar dat nieuwe stelsel gevoeliger is voor schokken omhoog en omlaag?
6: Ja, dat is heel interessant. Nee, dus ik denk dat er weinig zorgen zijn over de transitie op dit moment. En dat de meeste gepensioneerden zijn er ook 10% of meer, in ieder geval bij PFZW 10% of meer, bij PMT iets minder, maar ook er zijn er allemaal op, echt in grote deels op vooruit gegaan. Dus dat is heel erg prettig op dit moment. Ja, nee, maar dat is een goeie. Ik heb wel gezegd, ja, de beurs was hoog en de rente was hoog. Dat is wel ideaal, maar dat is natuurlijk niet, dat blijft niet zo. Hè. Dat gaat een keer naar beneden. En wat gebeurt er dan? En dan is het wel mooi, 4 van de 5 fondsen die werken met een solidaire premieregeling. Dat wil zeggen, als de beurs naar beneden gaat, gebeuren er 2 dingen. In de eerste plaats wordt zo'n schok uitgesmeerd over meerdere jaren. Dus het is niet zo dat zo'n schok in 1 keer door jouw pensioen heen loopt. Nee, dat wordt uitgesmeerd.
5: Maar daar is toch ook een verplichte solidariteitsreserve?
6: In de tweede buffer, hè, dus de ene buffer is uitsmeerd. De tweede buffer is, heel goed, de solidariteitsreserve. Die nu goed gevuld zijn. Hè. Doordat we zo mooi moment konden invaren, zijn de reservepotten goed gevuld. Dat wil zeggen, mocht je er dan op achteruit gaan, dan wordt het aangevuld vanuit die solidariteitsreserve.
5: Het is toch wel kwetsbaar dat het moment van overgaan zo bepalend is voor bijvoorbeeld die goed gevulde solidariteitsreserve?
6: Ja, we zijn blij dat we hem konden vullen. Vergeet niet dat zeker zo'n PFZW, pensioen voor zorg en welzijn, redelijk behoudend is geweest met indexatie de afgelopen jaren, juist om bij de start ook wel voldoende reserve te hebben om die reserves te vullen.
5: Hebben we dat wel goed moeten uitleggen? Want normaal gesproken willen deelnemers natuurlijk wel die indexatie zien.
6: Ja, nou, er is ook wel geïndexeerd, maar niet altijd het volle bedrag wat kon om, zeg maar, niet de pot te verteren voordat die transitie plaatsvond. Dus dat is gewoon goed beleid geweest. En leidt ertoe dat we nu met goede solidariteitsreserves.
5: Maar wat durf je dan te zeggen voor de toekomst? Want ik herinner me berichtgeving van destijds minister Paul. Die zei, nou, op dit moment kunnen we inderdaad zien dat 14% deelnemers van de fondsen die al over zijn gegaan, erop vooruit zijn gegaan. En ik ga ervan uit dat dat structureel is. Dat valt na te lezen op de site van de Rijksoverheid. Dat kun je op basis van dit nieuwe stelsel toch nooit zeggen?
6: Dat je kan nooit zeggen dat iedereen er structureel of vooruit blijft gaan. Dat is nu eenmaal veranderd in dit stelsel. We zijn van een defined benefit. Met een vaste uitkering gaan we naar een vaste premie en dus variabele uitkering. Wat een beetje het contra-intuïtieve is, is dat doordat je die vaste uitkering moest garanderen, moest je ook maximaal conservatief zijn in je rekenregels. En doordat je nu iets minder keihard belooft, is de kans dat je kan uitkeren groter. Nee, dus er is onder dat supervoorzichtige beleid ook wel heel veel opgepot. En er zal nu in de toekomst, in het nieuwe stelsel, iets minder worden opgepot. En meer worden uitgekeerd. Dus dat zit denk ik achter die uitspraak. Maar je kan niet garanderen dat het nooit een keer tegenvalt. Dat is nu eenmaal wel de aard van het nieuwe stelsel.
5: Er is met andere woorden dus heel veel veranderd. Verwacht je op korte termijn ook

0: verandering aangaande de AOW-leeftijd en in welke mate die gekoppeld is aan de levensverwachting?
1: Ja, wat vraag je me nu? Of ik dat verwacht? Hè? Dan moet ik gewoon een politieke inschatting doen van de discussie in de polder.
0: Wil jij het anders opvatten? Zou het verstandig zijn om die AOW-leeftijd toch op een andere manier te koppelen aan de levensverwachting?
1: Ik vind dat we in Nederland, laat ik dit zeggen, ook als ik naar kijk naar landen om ons heen, en dan verwijs ik maar meer eens naar Frankrijk, hè, waar dan de gele hesjes op straat staan als de leeftijd van 62 naar 64 gaat. Eigenlijk heeft Nederland het heel elegant opgelost door te zeggen, elk jaar dat de levensverwachting stijgt, stijgt de pensioenleeftijd 2/3 van het jaar. Hè, dus 8 maanden. En dat klopt ook wel een beetje, want niet met elk levensjaar erbij, dat is niet altijd vrolijk. Hè? Het is niet altijd dat het levensjaren in goede gezondheid zijn. Dus dat is een mooie, flexibele regeling, waardoor je dus langzamerhand, als de levensverwachting echt stijgt, de AOW-leeftijd meestijgt. Ik zou zeggen, wees daar nou super zuinig op. Het is een prachtige regeling, beter dan bijna alle landen om ons heen die ik ken, die ook nog eens in de polder omarmd is en overeengekomen is met het pensioenakkoord. Dus zowel werkgevers als werknemers staan achter die regeling. Ik zou ook zeggen, kabinet, wees er maar heel zuinig op. We hebben het in Nederland.
0: Die AOW wordt wel, ik geloof, voor het eerst in de geschiedenis voor meer dan de helft betaald uit de algemene middelen. Dus het is ook een financieringsvraagstuk.
1: Ja.
0: Hoe ga je dit doen? In de wetenschap dat Nederland vergrijst en dat steeds minder werkenden zometeen ook rekening te houden met een steeds grotere groep niet-werkenden.
1: Ja, dat begrijp ik. En tegelijkertijd denk ik, kijk uit waar, dat je dit niet. Dit probleem is in de landen om ons heen 10 keer zo groot. In Nederland hebben we het eigenlijk prima geregeld, dus wees hier heel voorzichtig mee.
0: Je gaat er niet meer over, want jij vertrekt. Maar zie jij nog wel klanten toestromen die PGGM zal bedienen? Jullie hebben dus grote klanten, iets minder grote klanten en ook wat kleinere klanten.
1: Ja, we hebben voor onszelf de afgelopen jaren, ik zei net al, heeft WTP een enorme prioriteit gehad. Dat wil zeggen dat we toen PMT overkwam, we lang niet alles geoptimaliseerd hebben. Dat we dus nog veel dubbelingen hebben in systemen met PMT en PFZW. Dus wat wij eigenlijk het liefste willen is 2-3 jaar rust aan het front. Alles optimaliseren, zorgen dat de kosten naar beneden gaan. Zeker de kosten voor PMT.
0: Als je de kosten naar beneden wil halen, dan kan je natuurlijk ook groeien.
1: Ja, maar we zijn nu met 6 miljoen deelnemers groot genoeg om de efficiëntste te zijn. En groot genoeg om goed te zijn.
0: Want je hebt ook natuurlijk nog die kleinere klanten die we net al even in een bijzin noemden. De schilders, de koopvaardij. Dat gaat om fondsen met, ik geloof, 150.000 deelnemers. Of 50.000 deelnemers als het gaat over die koopvaardij. Ja, als het om efficiëntie gaat, dan zou je ook kunnen zeggen, dat hebben we, maar waarom houden we dat ook?
1: Die vragen komen zeker af en toe langs, maar onze lijn is, wij zijn primair, we hebben nu de schaal, maar nog niet de schaalvoordelen die we zouden kunnen hebben. En daarvoor moeten we nog een paar jaar hard werken. Dus het liefst hebben wij de komende jaren consolidatie, optimalisatie. En dan heb ik wel gezegd, dan zou het comfortabel zijn of er nog 1 of 2 grotere klanten bij komt, die ook bijdragen aan voordelen voor de bestaande klanten.
0: Maar ze komen wel, maar niet nu.
1: Niet, wat mij betreft, de eerste 2-3 jaar niet.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
0: Het is hartstikke logisch dat investeren in defensie voor pensioenfondsen lange tijd een taboe was. Of investeren in defensie had nooit een taboe mogen zijn.
1: Nou, dat laatste, investeren in defensie had nooit een taboe mogen zijn. En dat is het ook bij ons niet geweest.
0: Het heel veel zoals hier vertrekkend CEO van PGGM. Dat was bij jullie geen taboe. En je ziet nu dat veel meer fondsen en institutionele beleggers weer door de bocht gaan en defensie hebben herontdekt. Maar bij jullie was dat niet nodig.
1: Nou, een paar dingen. Het was bij ons niet het taboe. Wel een aantal. Hè. Dus chemische wapens, biologische wapens, mijnen. Hè. Dus het aantal controversiële wapens was absoluut taboe. We hebben ook nooit in belegd. En ik moet zeggen, bij onze achterban, dat is toch waar we uit voorkomen met beleggingen, de sector zorg en welzijn, die zijn ervoor opgesteld om mensen beter te maken. En die houden er niet primair van om in wapens te investeren, die mensen kapot maken. Dus ik kan ook nog niet zeggen dat het bij ons niet bovenaan, dus bij onze deelnemers staat het nog steeds niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Maar het is geen taboe.
0: Wat staat er allemaal op dat prioriteitenlijstje? Want als je kijkt naar waar pensioenfondsen allemaal toe worden uitgenodigd. Ze moeten investeren in betaalbare woningen. Ze moeten, als het even kan, investeren in defensie. Ze moeten investeren in een beter klimaat. Ze moeten investeren natuurlijk in het verdienvermogen van Nederland. Dus in de start-ups en scale-ups. Is het logisch dat er vaak wordt gewezen naar, kijk eens, die pot met geld, laat hem in beweging komen?
1: Ja, ik denk ook dat die pot met geld wel degelijk in beweging komt, maar dan niet op basis van het wensenlijstje van het opeenvolgende kabinetten die weer hun prioriteiten hebben, maar het wensenlijstje van onze deelnemers. Daar vragen we aan wat jullie belangrijk vinden, en dan springen er nu een paar dingen uit. Ze willen zeker duurzaamheid over de hele linie, dus do no harm. Hè, dus zorg dat je geen dingen belegt die in ieder geval slecht zijn voor het milieu en slecht zijn voor duurzaamheid. En twee speerpunten, dat is de energietransitie naar duurzame energie. En uit onze deelnemers dan specifiek investeren in de Nederlandse gezondheidszorg. Dus dat komt ook echt als een wens, ook al jaren. Investeren ook in de eigen sector in Nederland. En dan met name op hoe kun je ervoor zorgen dat het werk in de zorg plezierig is en dat de werkdruk afneemt.
0: Maar jullie hebben toch niet deelnemers nodig om je daaraan te herinneren? Als je weet dat je grootste klant PFZW is, dan neem ik aan dat dat al voor in je hoofd zit.
1: Nee, zeker zit dat voor in ons hoofd. En het is goed dat het ook vanuit de deelnemers komt. En dat zijn we dan ook nu ook echt ruimte voor aan het maken om dat te doen.
0: Hoe politiek mag beleggingsbeleid van een uitvoerder of van een fonds worden? Want nu minister Thierry Aartsen heeft als Kamerlid wel eens gezegd, joh, stop nou met alles wat je met de wereld wil. Kijk naar waartoe je op aarde bent. Dat is gewoon een goed pensioen voor je deelnemers.
1: Ja, ik vind dat een hele goede vraag. En rendement en risico, dat zijn superbelangrijke criteria. Tegelijkertijd, wat ik wel eens hou, is het verhaal van onze jongste deelnemer en onze oudste. Onze jongste is ongeveer 17 en onze oudste ongeveer 107. En met de huidige levensverwachting is het heel wel denkbaar dat onze jongste deelnemer ook 107 wordt. Hè? Dus die wil dat wij dat geld wat ze nu spaart over 90 jaar nog kunnen vertalen in een uitkering. Dus onze beleggingshorizon is 100 jaar, zeg maar even. En ik vraag wel eens aan een zaaltje van, hoeveel van jullie denken dat we over 100 jaar nog in fossiele energiebronnen belegd zijn? Dan niemand. Dus dan is het niet een kwestie, ben je de goede, wil je in of uit fossiel? De kwestie is meer, wanneer doe je het? Dus als je met de horizon waarmee wij denken en moeten werken van zeg maar 80 tot 100 jaar denkt, dan denk je dus niet in korte termijn rendement, maar dan denk je echt in langere termijn rendement. Dus, en dat duwt je vanzelf richting duurzaam belegging. Duurzaam betekent, het is er niet alleen vandaag, maar het is er over 20 jaar ook nog. Dus dat is de mindset waarmee wij beleggen.
0: En mag dat vandaag de dag dan ten koste gaan van rendement?
1: Je moet dan helemaal niet naar het rendement per kwartaal kijken. Je moet naar het rendement op die langere termijn kijken. Er zijn genoeg voorbeelden dat je op korte termijn een leuk rendement hebt, met op middellange termijn. Hé, als je in SpaceX ingestapt bent op het moment van de beursgang.
0: Ik wist dat die zou komen.
1: Ja, leuk, korte termijn. Maar dan had je er binnen een dag weer uit moeten stappen. En nu gaat het dan naar beneden. Dus dat soort rimpels, dat soort pieken en dalen, daar kijken wij doorheen. We kijken echt naar een langere termijn.
0: Maar een bedrijf als SpaceX wordt, en dat is anders dan voorheen, in de mum van tijd opgenomen in allerlei indices.
1: Ja.
0: Dus betekent het ook dat je, denk ik, als pensioenfonds daar ook al vrij snel mee te maken hebt.
1: Nou, dat is wel de verandering in ons beleid geweest. Vroeger hadden wij, en dat is ook jouw vraag net over actief beleggen of passief. Vroeger zaten we echt passief plus, noemen we dat, belegd in indexen. En dan sneden we er een paar hoekjes af als het ging over tabak en vervuilende industrie en controversiële wapens. Dus als het index met een minnetje, zeg maar even. En dan zat je dus in alles wat langskwam. Dat is helemaal waar. En daar zijn we van afgestapt. We zijn nu echt van nul af aan gaan opbouwen van welke bedrijven willen we inzetten met onze beleggingen.
0: En bepaal jij dat of bepaalt het bestuur van het fonds dat, de klant?
1: Nou, ik al helemaal niet. Hoe werkt dat? Het bestuur van PFZW bepaalt het beleid. En PGM vertaalt dat naar de concrete beleggingsopdrachten. En zet die beleggingen, die realiseert, implementeert dan ook die beleggingsopdracht. Dat heet een mandaat. We krijgen dus mandaten van het bestuur op hoofdlijnen. En binnen die mandaten doen wij zo'n transitie.
0: Maar als ik pensioenbestuurders ook in deze studio hoor zeggen, wij stoppen met fossiel en ons mandje wordt wat kleiner en wij sluiten bepaalde categorieën uit, dan is dat een opdracht aan jullie om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat is het beleid van de pensioen van zorg en welzijn.
0: En dat lukt dan ook altijd?
1: Dat beleid komt weer tot stand op basis van onze adviezen. En daarbij die adviezen houden we rekening met de uitvoerbaarheid. Je kunt ook dingen bedenken die helemaal niet kunnen. Als je 250 miljard moet beleggen, hè, dus jouw uitvoerbaarheid is altijd een element in die adviezen.
0: Maar controversiële bedrijven, of laat ik zeggen niet per se het bedrijf is controversieel, maar een bestuurder is controversieel. Over Elon Musk is altijd wel wat te doen. Is dat dan iets waarvan PFZW zou kunnen zeggen dat doen we niet? Of is dat iets wat PGGM liever niet doet?
1: Kijk, wat wij willen voorkomen is dat allerlei mensen er iets van vinden en persoonlijke meningen hebben over Musk of wie dan ook. En dat dat dan een hele discussie oplevert. Dus wij proberen op basis van objectieve criteria en ESG, hè, dat is Environment, Social en Governance. Hè, dus government, hoe de government ingericht is, zeker een criterium. Dat zijn factoren die dan meetellen. En die laten we het liefst onafhankelijk toetsen. Daar hebben we wel een beetje... zijn we ook op zoek naar onafhankelijke partijen die daarover adviezen geven. Waar we een beetje last van hebben is dat onder Trump een organisatie als Morningstar ineens dat soort adviezen niet meer wil geven. Omdat het te woke zou zijn. Dus we zijn wel voortdurend op zoek van hoe objectiveren we dit soort keuzes. Hier gaat AI denk ik in de toekomst ook een rol spelen. Hoe kunnen we met AI een goede analyse maken van bijvoorbeeld ESG-beleid van bedrijven. En niet alleen beleid, maar ook feitelijk handelen. Dus dat is... wij laten dat onafhankelijk toetsen. Zodat niet de ene bestuurder, afhankelijk van je politieke voorkeur, links of rechts wil kiezen.
0: Wat ga je doen als je zo meteen echt gestopt bent?
1: Ja, dat is voor mij nog even... Ik was niet van plan om weer helemaal in een fulltime baan te stappen. Ik ben bezig het Bureau voor Maatschappelijke Innovatie op te richten. En vanuit dat initiatief wil ik op verschillende fronten. En dan denk ik vooral in de sector zorg en welzijn, waar ik al wat meer gedaan heb, innovaties tot stand brengen.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Succes.
1: Veel ideeën over, dankjewel.
0: Edwin Velzel, de CEO, nu nog van pensioenuitvoerder PGGM. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Ging ook over de zorg overigens. Gisteren met Mario Vissers, de topvrouw van zorgverzekeraar VGZ. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan kun je afleveringen na aflevering luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
2: Van satelliet-tv naar een geopolitieke macht. Eutelsat wil het Europese alternatief worden voor Starlink. Maar kan deze Europese David het wel winnen van de Goliath van Elon Musk? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl. BNR
5: Verkeer. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Driebergen en knooppunt Lunetten 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar maar 1 rijstrook open. A20 naar Gouda, bij Moordrecht doe jij 5 minuten langer over. Komt er een vrachtwagen met pech.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. In Luik zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdienst laat daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
9: Er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan die zijn hetzelfde als kinderen. In de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert. Ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen.
10: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
11: Dankjewel Wout.
10: Korte huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, de laatste tijd hebben we een paar zaken gedaan over seksueel misbruik van minderjarigen. En vandaag hebben we eigenlijk weer zo'n heftige zaak. Deze keer 2 verdachten die allebei in dezelfde zaak naar elkaar wijzen. Hij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan en dat zeggen ze allebei van elkaar. Hoe moeilijk is dat als advocaat? Of heb je dan zoiets van, nou, dan is het speelveld misschien juist alweer een stukje duidelijker?
11: Nou, het is in ieder geval, het speelveld wordt niet duidelijker.
10: Oh.
11: Nou, het kan best wel lastig zijn. Kijk, je hebt natuurlijk al
10: als
11: te maken...
10: Als verdachten elkaar de schuld gaan zitten geven.
11: Nou ja, kijk, je moet het ook zo zien. Kijk, die verdachte heeft toch een advocaat die de belangen van die andere verdachte behartigt.
10: Ja.
11: En normaal gesproken heb je natuurlijk als advocaat van een verdachte in een strafzaak, ja, heb je het Openbaar Ministerie tegenover je staan, hè, waar je rekening mee moet houden. En met een beetje pech heb je een slachtofferadvocaat die ook al als een half officier van justitie tekeer gaat. En dan heb je al twee tegenstanders. Ja, als je dan ook nog een advocaat van een medeverdachte hebt die jouw cliënt zijn positie probeert te ondergraven, nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Dus het kan in zaken best wel lastig zijn. Alleen het is ook weer heel fijn als jij degene bent met de beste positie en makkelijker kan schieten op de ander. Je moet ook uitkijken dat je wel blijft binnen, ja, de belangen van je cliënt.
10: Ja, ja.
11: En niet de ander gaat lopen na je. Althans, ik doe dat niet. Er zijn wel advocaten die dat wel doen. Overigens.
10: Namen.
11: Nee, maar kijk, je hebt wel eens dat je advocaten medeverdachten hebt die dan op een manier gaan wijzen naar jouw cliënt dat je denkt, nou, zo hoeft het ook weer
10: en
11: niet.
10: En wat gebeurt er dan op de gang? Dan zeg je, lopen ze even mee naar het koffiezetapparaat. Waar ben jij nou mee bezig?
11: Nou, dat kan inderdaad wel gebeuren. Dat je dan even zegt van, hé, dit is niet nodig op zo'n manier. Je kunt ook op een andere manier kun je ook jouw positie duidelijk maken. Maar het kan het best wel complex maken soms, oprecht.
10: We gaan naar de zaak. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Hij is daarin de meester en zij is de ondergeschikte. De seksuele fantasieën worden al snel heftiger en heftiger en gaan op een gegeven moment over misbruik van minderjarige meisjes. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. Ze kleedt de meisjes uit, ze raakt ze aan als ze slapen en sommige worden zelfs gepenetreerd met objecten. Via videobellen kijkt de man mee en deelt opdrachten uit. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Christian Quint. Welkom, Christian.
12: Dank je.
10: Het is ook een beetje natuurlijk, jij hebt ook een podcast.
12: Klopt.
10: In zekere zin ook een soort concurrent van ons, hè? Knoester en Quint.
12: Ik zei al van, we zijn zo narcistisch op Knoester en ik, dat wij de podcast naar onszelf hebben genoemd. Maar, dus dat is helemaal goed. Een stuk braver dan wij. Maar we hebben ook een podcast over strafrecht en TBS.
10: Dat is wel leuk. Ik heb wel geluisterd. Jij toch ook, Chris?
11: Ik heb wel eens geluisterd. Ik ben ook wel eens uitgenodigd om te gast te zijn.
12: Jij komt zelfs
11: binnenkort. Maar ik kom bij jullie binnenkort ergens. Maar toen,
10: je hebt ook toegezegd.
11: Ja, kijk, ik zie het ook niet
10: dat
11: als
10: hoor ik nu.
11: Ik zie het ook niet als.
10: Jij zat
11: laatst bij Joris de Vries, al een keer van Spanje.
10: Ja, dat heb ik eerlijk aangekondigd.
11: Ja, maar ik zie het ook niet als concurrentie. Kijk, ik vind het oprecht alleen maar goed als, zeg maar, deskundige mensen, dus advocaten in dit geval, de samenleving iets meer proberen te leren over strafrecht. Dat is ook altijd ons doel geweest.
10: Ja.
11: Nou ja, goed, weet je, er is genoeg ruimte voor iedereen, denk ik
10: ook maar. Is dat ook jullie doel geweest, Christian?
12: Ja. Job en ik die dachten van, vind het leuk om met z'n tweeën gewoon over strafrecht TBS te praten en mensen daar meer over te vertellen.
10: Ja.
12: En de insteek is net iets anders dan bij jullie. Wij praten niet over afgedane zaken, maar met slachtoffers, daders, rechters, officieren, advocaten en ook behandelaren in TBS-klinieken eigenlijk over hun werk of wat ze hebben meegemaakt.
10: Vandaag gaan we een heftige zaak bespreken, Christian. Verschrikkelijke feiten. Dit soort zaken die doe jij heel vaak eigenlijk. Hè? Heftige zedenzaken.
12: Ja, klopt.
10: Hoe ga jij om met kritiek daarop? Dat mensen die zeggen van, waarom sta je dit soort monsters bij?
12: Nou, ik snap de vraag eigenlijk wel.
10: Ja, ja.
12: Want het is de verjaardagvraag die je altijd krijgt of op die feestjes.
10: Ja.
12: Maar ik snap hem wel. Want het is natuurlijk ook lastig te begrijpen dat iemand die verschrikkelijke dingen heeft gedaan, dat hij dan toch wordt verdedigd. En in dit geval zeg ik ook heel eerlijk dat mijn persoonlijke omgeving, waar ik best wel veel verhalen over vertel, wat ik met mijn werk doe, toch met kleine kinderen meer moeite heeft dan met andere feiten.
10: Ja, het is zeker niet iets wat je zegt, maar als je dan op zo'n verjaardag staat en je hebt zo'n zaak de hele week gedraaid en iemand zegt, nou, hoe was je week? Dat je zegt, nou, ik heb hartstikke goed verweer gevoerd voor een kindermisbruik. Is natuurlijk
12: nee, maar het is denk ik ook als advocaat zelf ook, want in deze zaak gaat het over het misbruik van kleine kinderen. Ik heb die beelden ook bekeken. Ook als advocaat gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Nee. Het doet wel wat met je.
10: Ja.
11: Zijn er, want je hebt zelfs ook kleine kinderen.
12: Ja, zelfde leeftijd. Ja.
11: Is dat nog een belemmering voor jou ergens in zo'n zaak?
12: Nee, maar het maakt het wel heftiger, want er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan die zijn hetzelfde als kinderen in de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert, ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen. Maar het maakt wel dat het is natuurlijk anders dan de diefstal van een rolletje drop. Want ja, dat doet je als advocaat niet zoveel meer. Hier denk je natuurlijk echt wel over na. Ja.
10: Ja, waarom doe je eigenlijk zo graag TBS-zaken?
12: Nou, hij heeft eigenlijk twee redenen. De eerste is, TBS'ers hebben een verhaal. En kijk, bij vermogensdelicten of drugsdelicten is het vaak, ik wil gewoon snel rijk worden, ja. Kassa. Maar veel van mijn cliënten zijn zelf slachtoffer geweest. Bijvoorbeeld in hun jeugd, als ze misbruikt zijn of ernstig verwaarloosd. Dus vaak hebben die mensen een verhaal. En ten tweede, veel van mijn cliënten zullen dit niet met me eens zijn. Maar ik vind TBS best wel hoopgevend. We zeggen als samenleving, we gooien de sleutel niet weg en we laten je rotten in een cel. Maar we geven je een behandeling, zodat je uiteindelijk kan terugkeren in de samenleving en weer met ons mee kan doen.
13: Ja. En ik heb of de kans daarop.
12: Ja, althans. De kans. En dat is de theorie. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt die had zijn feiten gepleegd omdat hij gewoon een hele zwakke persoonlijkheid had. Ze overal ja op durfde geen nee te zeggen. En inmiddels is de behandeling zover dat hij sterker is geworden. Dat hij ook tegen mij nee zegt. Maar ook, hij kon niet lezen en schrijven. Hij was analfabeet en er schaamde zich voor. Ja. Dat ze hem in de kliniek hebben leren lezen en schrijven.
11: Haal jij dan meer bevrediging misschien wel uit het feit, niet zozeer uit de strafzaak zelf, waarom dan een TBS wordt opgelegd, maar meer zeg maar in het vervolg daarvan, met TBS-verlengingen en zo'n behandeling?
12: Ja, zeker. Want dan, sommige mensen ken je al jaren. Dan heb je de strafzaak meegemaakt en zie je hoe iemand dan is, en ook jaren later. En natuurlijk, dat is het ideaalbeeld. Want de praktijk, daarom zeg ik al, veel cliënten vinden TBS verschrikkelijk, en dat snap ik ook. Maar er zijn ook heel veel succesverhalen waar je echt ziet dat mensen veranderen en beter worden. Dus ja. het is ook als advocaat, ben je soms meer maatschappelijk werker dan echt dat je advocaat bent.
13: Ja. Voor de zaak die we vandaag gaan bespreken, heb jij toestemming gevraagd aan je cliënt om hierover te praten. Ja. Waarom ging die daarin mee?
12: Nou, eigenlijk, het is een bijzonder zaak, omdat het een man-vrouw koppel is. Ja. En dan komen we ook zo meteen nog over te spreken wat mijn cliënt ervan vindt. Maar voor hem is belangrijk dat hij zegt, er heerst een blinde vlek in de samenleving dat vrouwen dit ook doen. Dus kinderen misbruiken. Het zijn niet alleen mannen. En het is belangrijk dat meer mensen dat weten. En er is ook, ik weet niet of het vorig jaar of het jaar daarvoor was, dat een onderzoeksstichting voor seksueel misbruik dat ook heeft gepubliceerd dat er veel meer misbruik wordt gepleegd door vrouwen dan we denken. Dat was overigens niet de insteek van mijn pleidooi en verweer van om op vrouwen te wijzen, maar het is wel dat we als samenleving natuurlijk bij misbruik heel snel aan mannen denken, omdat het ook meestal gewoon mannen zijn.
13: Dat klopt, ja. Vertel eens, hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
12: Nou, ik werd door Job Knoester, dat is mijn kantoorgenoot, werd bereid opgebeld.
13: Ook hier wel eens gast
12: geweest. Ook het gast.
11: Wel in het begin.
12: Helemaal in het begin. Ik ben de derde van kantoor, Yvonne van der Hut is ook al bij jullie geweest.
11: Ja, de rekening kon ze daarna.
12: Ja, uiteindelijk. Komt goed. Ja. Die belde mij op en bij ons op kantoor overleggen we heel veel over strafzaken. Wat zou jij doen? Gewoon om betere verweren te leveren. Maar doen we ook veel grotere zaken samen. En dan zei ik heb een zedenzaak die ik graag met jou wil doen. Maar voordat je ja zegt, denk er even over na. Want het is niet een alledaagse zedenzaak. Dus hij heeft mij verteld wat er was gebeurd. En daar heb ik even over nagedacht. Een paar seconden. En toen gezegd, ik wil hem wel doen. Dus op die manier is hij bij mij gekomen. Het was eigenlijk een hoger beroep. En Job en ik hebben hem dus met z'n tweeën gedaan. En op een gegeven moment heb ik iets meer de leiding genomen in de verweren en het contact met de cliënt.
13: In jouw woorden, want je zegt het is een hoger beroep. Ja. Waar is jouw cliënt allemaal voor veroordeeld? Wat was er gebeurd?
12: Nou, heel kort gezegd was er door de medeverdachte, er waren 7 meisjes waar ontuchtelijke handelingen mee verricht. Daar werd hij ook verantwoordelijk voor gesteld, omdat hij dat op afstand zou hebben aangestuurd. En daarnaast ging het om het voorhanden hebben van kinderporno.
13: En weet je dat ik me deze zaak nog kan herinneren? Want ik weet dat deze zaak in eerste aanleg speelde. En dat Saskia Belleman, die zat daarbij. En die had Twitterverslagen waar je maag van omdraaide. Ja. En dat ging echt over heftig misbruik van hele jonge kinderen. Heb jij dat toen ook gevolgd?
12: Ja. Ik bezoek vaak Geen Stijl. En daar stond in typische Geen Stijl bewoording een bepaalde titel hierover, over zieke geesten.
13: Yeah.
12: En toen dacht ik, wat is dit nou? Dus toen heb ik op de link naar Saskia Belleman geklikt. En in plaats van verder te gaan met het pleidooi waar ik mee bezig was, heb ik die hele zaak die dag gevolgd. Ik dacht, wat is dit?
13: Ja, ik weet echt nog dat ik dacht, ah, maar hoe bestaat dit? Dat er dus kennelijk een relatie is tussen twee mensen die, dat is een SM of BDSM moet ik nu zeggen. Ja, ik ben van de oude school, wij noemen dat gewoon sadomasochisme. Maar dat is een relatie en die ontspoort op enig moment. Dan worden de hele jonge kinderen heftig misbruikt. Dan komt zo'n zaak aan het licht. Hoe is die zaak eigenlijk aan het licht gekomen voor de luisteraars die het niet weten?
12: Nou, zij is op een gegeven moment bezig geweest met zo'n meisje.
13: De vrouw,
12: de vrouw met zo'n oppaskind. En dat kindje slaapt en die ouders komen dan thuis en zeggen, nou, hoe was het geweest? Nou, en kennelijk was er een verandering in het bedritueel, iets dergelijks. En die vader dacht later, ach, laat ik eens even kijken hoe het ging. En dat was helemaal niet uit controle of wat dan ook. Maar
13: want hij had een camera in die slaapkamer.
12: Er stond een camera, zo'n nannycam stond daar. En hij dacht, gewoon even kijken hoe dat ging. En opeens zag hij dat de oppas naakt die kamer binnen kwam lopen. Zijn dochter uitkleden. Dat er handelingen met haar werden verricht. En dat er op de achtergrond een mannenstem te horen was. Die bepaalde dingen daarover zei.
13: Opdrachten gaf.
11: Ja, maar voor de duidelijkheid, hij was op afstand. Dus hij was ter plekke.
12: Ja. Ging via videobellen.
11: En het ging om hele jonge meisjes, toch?
12: Ja, de eerste dat begon met een meisje, dat was nog beperkt qua handelingen van 7 jaar. Dat meisje dat werd geblinddoekt en kreeg toen een vibrator die ze moest likken. Maar volgens mij wist dat meisje niet dat het een vibrator was. En dat meisje heeft iets gezegd tegen de moeder. En toen is haar moeder naar de politie gegaan, wat ik nou voor iets geks heb gehoord. En daar heeft de politie niks meer mee gedaan. Mm-hmm. Maar toen zijn ze wel geschrokken. En toen is de leeftijd naar beneden bijgesteld naar kinderen die niet konden praten of niet goed de verhalen aan hun ouders konden vertellen. Dus dan zit je in de categorie 1 tot en met 4 ongeveer.
13: Ja, dus eigenlijk wat jij vertelt is dat stel, die zijn eigenlijk al een keer eerder bijna tegen de lamp gelopen en hebben toen bedacht, nou, weet je wat wij gaan doen? We gaan ons richten op jongere kinderen.
12: Ja.
13: Bij zo'n oppasgezin waar zij dan dus oppast. Daar is, kijkt die vader, die kijkt die videobeelden terug. En die krijgt, wat je net vertelt is, die krijgt een hartverzakking. Die ziet de wereld instorten. Want daar, hij ziet dus eigenlijk het misbruik van zijn kind.
12: Hij heeft ook gezegd, op het kon ik er niet meer tegen. Ik heb hem dichtgeklapt en gelijk de politie gebeld.
11: Weet je nog, want het is één zaak, hè?
12: Ja.
11: Hoe zijn die andere zaken aan de gang gekomen?
12: Nou, zij maakte beeldmateriaal. En dat stuurde ze ook naar hem toe. Dus dat stond, zat meerdere telefoons. Maar dat die op gegevensdragers waren
11: gewoon aangetroffen.
12: Werden beelden aangetroffen. Er werden chats aangetroffen met verschillende ouders over eventueel oppas. Er werden in de agenda oppasmomenten aangetroffen. Dus op die manier is het gaan lopen. En hebben ze de overige ouders, kinderen hebben ze gevonden.
13: Ja. Die zaak, hoe is die gegaan in eerste aanleg?
12: Nou, in eerste aanleg werd er door de verdediging van hem een verweer gevoerd op het medepleger. Er werd gezegd, er is wel een samenwerkingsverband, maar die is niet dusdanig. Mm-hmm. Dus je kan zeggen dat die samenwerking zo heel erg intensief was dat je hem daar ook helemaal verantwoordelijk voor kan houden.
13: Ja.
12: Nou, dat is verworpen. En de rechtbank heeft toen eigenlijk gezegd van, ja, jij had die vrouw, die medeverdachte, helemaal in jouw macht in die BDSM-relatie die jullie met z'n tweeën hadden. En zonder jou zou dat misbruik waarschijnlijk ook niet zijn gepleegd.
13: Ja.
12: Toen heeft hij 12 jaar een TBS gekregen. En dat is wel opvallend, want hij heeft die kinderen niet aangeraakt. En de medeverdachte kreeg 12 jaar.
13: Ja, ja, want de officier van justitie die heeft destijds een serie aan monsterlijke feiten genoemd.
12: Ja.
13: De rechtbank zei van, nou, het stel is heel berekenend te werk te gaan. Hè? Ook door je zo te richten nadat je bijna tegen de lamp bent gelopen. Dat je zegt, nou, dan gaan we nu jongere kinderen eigenlijk te pakken nemen.
11: En jullie is nog wel even interessant, hè? Dat wat je net zegt. Dat is natuurlijk het medeplegen.
12: Ja.
11: Hè, over de luisteraar. Daar moeten sprake zijn. We hebben al vaak al gehad van een bewuste nauwe samenwerking. Waarbij iedereen een duidelijke bijdrage levert. Daarvoor is dus niet van belang altijd dat je zelf aanwezig bent bij de daadwerkelijke uitvoering van het delict. Als jij echt een intellectuele bijdrage hebt en samen die plannen maakt. Ja, dan kun je net zo goed als medepleger worden aangemerkt als degene die daadwerkelijk uitvoert.
12: Ja.
13: Ja. 12 jaar en TBS, dan komt zo'n zaak bij jou. Dan is deze zaak in eerste aanleg is zo verlopen. Met alles wat daarbij gebeurd is. Mm-hmm. Een heleboel maatschappelijke ophef. Want dat
12: zeker.
13: Kan jij het nog herinneren?
12: Stond het in.
11: Ja, ik kan me nog wel herinneren. Het staat me niet heel scherp voor ogen, maar ik kan me nog wel herinneren. Nu moet ik je wel heel eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal zoals Christian. In die zin, dat op het moment dat het, zeg maar, Saskia Belleman zo'n hele heftige zaak met jonge kinderen heeft. Ik heb zelf natuurlijk ook jonge kinderen. Ik kan daar iets minder makkelijk afstand van nemen. Ik lees het ook liever niet.
13: Ja.
11: Dus het staat me wel bij, maar ik heb het niet heel intensief gevolgd.
13: Nee. Jij hebt gezegd, ik wil die zaak wel doen in hoger beroep. Waar zag jij licht? Wat ben je gaan doen?
12: Nou, wat ik eigenlijk altijd eerst doe, je leest het vonnis, je leest het verhaal van de officier, je leest het verhaal van de verdediging en het relaas, dat is de samenvatting van een politiedossier door de politie.
13: Ja.
12: En dan ga je eigenlijk kijken, goh, leest dat vonnis logisch, ja of nee? Dat is eigenlijk waar ik altijd mee begon.
11: En dat doe je eigenlijk voordat je cliënt voor de eerste
12: voordat ik mijn cliënt zie, want dat dossier beslaat duizenden pagina's, dus je hebt niet de tijd om dat natuurlijk allemaal door te nemen, maar dat is eigenlijk waar ik in elke hoge beroepszaak mee begin. Lees het vonnis logisch, ja of nee? En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik las het vonnis en dacht, lees best wel logisch eigenlijk.
13: Is dit vergelijkbaar met wat jij doet?
11: Nou, dat kan je wel eens hebben als je een hoge beroepszaak hebt. En je wordt aangezocht voor best wel pittige zaak. Hè, of nou dit is of een andere pittige zaak. En dat je zo'n vonnis leest. En dat je de bewijsmiddelen ziet. En dat je de overwegingen ziet. En de verweren ook die worden afgewezen door de rechtbank. Dat je denkt, nou, ik moet nog maar even kijken of ik hier nou iets in kan betekenen.
13: Een deuk in een pakje boter kan slaan.
11: Nou ja, en ook omdat natuurlijk, dat weten we ook uit zaken van de afgelopen tijd, appelleren is riskeren. Dus je kunt ook een hoger beroep, een hogere straf krijgen.
13: Ja, dat had jij dus ook, Christian. Ja. Je leest dat vonnis en je denkt, nou, er zit, op het eerste oog zit daar weinig licht in.
12: Ja, dat die verwereld dat medeplegen. Chris heeft dat net heel goed uitgelegd. Daar dacht ik, hij heeft de rechtbank gewoon gelijk in. Kom op. Daar kan je niks mee doen juridisch. Ik dacht nog met de straf misschien omdat het TBS in de orde was. Dan hebben wij als TBS-kantoor vaak verweer op de combinatie tussen lange gevangenisstraf en TBS. Dat slecht is voor de behandeling. En ook dat TBS, je zit al 9,5 jaar in de kliniek. Dus dat je ook heel lang wordt weggestopt. Dat je daar rekening mee moet houden. Dus eigenlijk was mijn eerste gedachte, nou, het moet in die hoek meer worden.
11: Strafmaat.
12: Ja, in de strafmaat. Ja,
13: ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, nou, dit is dus, wordt dus geen makkelijk ritje. Het is ook misschien wel weer een uitdaging. Maar het is niet zomaar even dat je denkt, nou, hier kan ik hier en daar nog wel wat van die straf afbeuteren.
12: Nee, dat was niet de gedachte gelijk. En dat is ook de hele tijd geweest, hoor. Dat een lastige zaak op dat soort punten.
11: Vind jij het fijn om een hoger beroep te doen?
12: Ja. Ja,
11: dan eerste aanleg.
12: Veel fijner.
11: Ja. Oh ja, echt waar?
12: Ja, hiervoor heb ik zowel bij het OM als bij de rechtspraak in hoger beroep gewerkt. Als juridisch medewerker. En ik vind het fijne in hoger beroep heel veel zo uitgekoud. Je kan het echt richten op waar jij het over wil hebben. Dus je hoeft niet overal meer wat van te vinden. Maar je pakt er één ding uit. En dat probeer ik helemaal uit te pellen, pulken. En daar echt mijn verweer van te maken. Dus ja, ik vind hoger beroepszaak.
11: Maar heb je dan niet eens een hoger beroepszaak dat je denkt, oh, als ik dit is in eerste aanleg dusdanig slecht gegaan?
12: Ja, maar dat heeft een voordeel. Want wat je merkt vaak is als de verweren in eerste aanleg, nou, als ik het, laat ik zo zeggen, anders had gedaan.
11: Ja, precies.
12: Je zegt het heel diplomatiek. Dat het OM soms ook, en dat is niet in deze zaak, maar in andere zaak een beetje lui wordt. Omdat ze denken van, klopt allemaal wel het vonnis. Net wat ik net zei, hè, het leest wel logisch. En dat ze dan een beetje lui worden met het dossier lezen. En dat is ook een voordeel.
13: Ja. Ja, even voor de luisteraars die het misschien niet weten. Want kijk, een hoger beroep is eigenlijk dat, dan wordt de strafzaak overgedaan, toch, Chris?
11: Ja.
13: Maar in de praktijk wordt er alleen natuurlijk ingegaan op de punten waarop iemand is veroordeeld.
11: Ja, kijk, het is precies wat Christian zegt. Het is, kijk, we noemen dat het voortbouwend appel.
13: Ja.
11: Kijk, je kunt
12: bellen om
11: omdat je gewoon even wil bellen. Nee, het voorbouwend appel. Op het moment dat jij in hoog beroep gaat tegen een vonnis, dan moet je een zogenaamde appelschriftuur indienen. En daar moet je eigenlijk je grieven. Hè, dus je klachten over het vonnis in.
13: En daar val je bepaalde onderdelen van het vonnis aan.
11: Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, nou, dit vonnis van deze rechtbank is gewoon integraal op alle onderdelen totaal kloten.
13: Bagger.
11: En dan ga ik in hoog beroep, gaan we dat helemaal overnoemen. Maar je kunt ook zeggen, nou, bepaalde onderdelen van het vonnis kan ik eigenlijk wel goed volgen. En ik richt mijn hoog beroep eigenlijk op een paar specifieke punten.
13: Ja, en dat is interessant, hè, lieve luisteraar. Want waarom? Het is niet binair. Het is niet of winnen of verliezen.
11: Nee.
13: Jullie zijn natuurlijk veel vaker bezig, Chris.
11: Schade beperken.
13: Afpellen van straffen. Dus
11: ja,
13: dat je zegt, een onsje minder hier en een pondje minder daar.
11: Ja, kijk, het kan bijvoorbeeld liggen. Hier, Christian zegt duidelijk, we willen eigenlijk die straf in combinatie met die TBS-dwang misschien wat lager krijgen. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, hier is een kwalificatie van bijvoorbeeld moord. Maar dat kan misschien een doodslag worden met als gevolg een lagere straf. Daarom snap ik wel wat jij zegt. Kijk, ik vind het zelf heel lekker om een eerste aanlegzaak te doen. Omdat je dan zelf helemaal de verdediging kan vormgeven. Maar het lekkere is natuurlijk dat er al een fundament ligt in hoger beroep. En dat je heel specifiek, wat Christian zegt, gaan schieten.
12: Ja. Ik vind het ook heerlijk als de feiten gewoon vaststaan. Geen discussie, maar is het nou moord of doodslag dat je op die juridische kwalificatie gaat
11: zetten? Heb jij trouwens als laatste vraag die ik ook stel? Dat je zegt als je zo'n hoogberoepsdossier, zo'n vonnis leest en alles, dat je in hoog beroep zegt, nou, ik zie daar helemaal niks niet zitten. Ik adviseer u om dat hoogberoep in te trekken.
12: Ja, maar dat doe ik ook.
11: Ja.
12: En dat is met name als je richt tegen TBS-dwang. En ik zeg tegen cliënt, dit wordt weer TBS-dwang in hoger beroep. Dan duurt dat appel heel erg lang. Maar die tijd krijg je nooit meer terug. Dus voor die procedure die 2 jaar, wordt 2 jaar later tot TBS-dwang weer veroordeeld. Heb je 2 jaar voor niks gezeten. Dus dan zeg ik intrekken.
13: Ja. In deze zaak, Christian, had je het idee, hier kan ik nog wel met de kaasschaaf overheen, hier krijg ik nog wel wat gedaan?
12: Nou ja, misschien. Dat was dus een beetje twijfelachtig. Maar in het eerste gesprek met hem was hij heel erg duidelijk dat hij zei, want ik had het over dat medeplegen gehad, het juridische zijn. Nee, dat geloof ik allemaal wel. Als je zegt dat niet haalbaar is, is dat niet haalbaar. Maar hij zegt, die rolverdeling, zoals de rechtbank die vastgesteld, dat ik haar in haar macht had en daardoor een misbruik heeft plaatsgevonden, dat klopt niet. Die relatie was gelijkwaardig. En die rolverdeling was anders. En toen dacht ik, de rechtbank heeft die rolverdeling zo erg in zijn nadeel gewogen, dat als het klopt wat hij zegt, klopte, dan zit daar wel wat in voor de strafmaat.
13: Jij gaat dan voor het eerst je cliënt ontmoeten. En ik heb dan daar een beeld bij. En dat is natuurlijk helemaal opgebouwd vanuit de media. Maar,
11: een monster.
13: Geen monster. Maar de man en de vrouw hebben beide seksuele fantasieën over onder meer BDSM, nazisme en kinderen. Dan gaat er in mijn creatieve brein wel zich een beeld vormen. Wat voor iemand zat er tegenover je? Zat daar een BDSM-nazistische kindermisbruiker voor je beeld?
12: Ik ben bijna benieuwd, hoe ziet hij eruit?
13: Daar kom je niet uit. Nee, dat is flauw.
12: Ik snap wat je bedoelt.
13: En Mark Dutroux-achtige persoon?
12: Nee, er zat tegenover mij een man, keurig gekleed, goed verzorgd, welbespraakt, in een nette buurtje buurman.
13: Ja. Sta jij daar dan nog van te kijken?
12: Nee. Nee, want dat is veel vaker zo. Kijk, bij TBS zie je over het algemeen mensen die leven aan de onderkant van de samenleving. Ja. Maar in TBS-zaken, dus als je een stoornis hebt op het gebied van seks, dan zie je alle lagen van de bevolking.
13: Straks in Napleiten hoor je meer over een grote zedenzaak waarbij een stel verdacht werd van misbruik van 7 jonge meisjes.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Op zoek naar tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
4: Goedenavond, ik ben Afte van der Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. In Luik zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdienst laat daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Je bent weer terug bij Napleiten. Hoe ging het eerste gesprek? Hoe ging dat?
7: Nou ja, eigenlijk op die manier best wel goed. Want ik had verwacht een man...
6: Ook wat anders verwacht.
7: Ja, ik had... Niet qua beeld. Dat wist die man. Was hij schuldbewust? Ontkende hij veel dingen? Dus ik dacht, dat wordt een robbertje vechten op het eerste punt al gelijk. Maar dat was helemaal niet zo. Hij erkende dat hij dat allemaal had gedaan. Dat het vreselijk was. Maar zei, ik wil dat dat beeld wordt rechtgezet. En hij zei, het is mij nog minder te doen om de strafmaat. Het was hem echt het belangrijkste te doen over de overweging van de rechtbank.
6: Ja, en als je doelt op dat beeld dat moet worden rechtgezet, dan heb jij het specifiek over de rolverdeling tussen hem en de veroordeelde vrouw.
7: Ja.
6: Want eigenlijk zegt de rechtbank in dat vonnis, deze man die zat op afstand dit allemaal aan te sturen. Ja. Zij was compleet in zijn ban en ze deed wat hij wilde.
7: Ja.
6: En hij zei dus daar in die spreekkamer tegen jou, dat is helemaal niet waar.
7: Nee, klopt.
6: Dat zou ik ook hebben gezegd, denk ik.
7: Ik zou je gewoon heel eerlijk zeggen, dat dacht ik ook. Ik ben als advocaat toch een beetje sceptisch van nature inmiddels. Dus cliënten vertellen mij een hele hoop. En ik zeg, ik ga het dossier lezen en dan komen we terug. Dat is dan eigenlijk altijd de reactie. Schrijf alles op, ik ga dat bespreken. Nou, hoe is het allemaal gegaan? Maar mensen op hun blauwe of bruine ogen geloven, dat is niet strafrecht niet zo goed.
8: Maar wat zei hij er dan over?
7: Nou, kijk, hij zei van, we hebben elkaar leren kennen. Het is een BDSM-relatie. Die is uit de hand gelopen. Dat is wel veilig om te concluderen. Dat heeft hij ook gezegd. Maar we wilden dit uit onder de streep alle twee. En zei, het kwam ook uit ons allebei. Zij kon nee zeggen. Zij hoefde dit niet te doen. Maar zij kwam ook met ideeën. En zij is degene die is begonnen met de fantasie om kinderen te misbruiken. Dat is zij geweest. Dat is niet ik geweest. Ik ben erin meegegaan. Want ik vond het ook opwindend. Maar dat kwam vanuit haar uit. Dus hij zei, het is niet zo dat ik haar toe ergens heb gedwongen.
6: Had hij spijt van wat er was gebeurd?
7: Ja. Kijk, het is moeilijk om in het hoofd van je cliënt te kijken. Maar ja,
6: hij zei dat hij spijt had.
7: Hij heeft dat herhaaldelijk gezegd van, dit had nooit mogen gebeuren. Als het al iets was, hadden wij fantasie moeten blijven. Wat daar kan je ook van alles van vinden. Maar dat wij dit tot uitvoer hadden gebracht, is natuurlijk verschrikkelijk. En het Hof heeft hem ook eigenlijk gevraagd, was het gestopt als het niet gepakt was? En toen heeft hij gezegd, nee, waarschijnlijk was het dan gewoon doorgegaan.
8: Nog even terug op die rolverdeling. Ja. Want hij zegt, nou, dat zit toch iets anders.
7: Ja.
8: Toen jij inmiddels dat dossier een beetje had gelezen. Want je zegt net ook, ja, je cliënten kunnen niet alles vertellen.
7: Ja, ze kunnen alles zeggen.
8: Zag je in het dossier ook aanknopingspunten voor wat hij daarover vertelde?
7: Ja, want in de samenvatting stond bijvoorbeeld dat de vrouw had gezegd dat hij was begonnen met het fantaseren over kleine kinderen. En er werd dan, want er waren allemaal appgesprekken tussen die twee, was het bewaard gebleven. Niet al.

0: alles, want er is ook heel veel verwijderd. Maar je ziet die opbouw in het begin van die relatie, hoe dat steeds extremer wordt. Ook de normale, noem ik maar even, niet strafbare fantasieën. Wat ze allemaal met z'n tweeën deden. En volgens de politie was hij dat. En er werd bijvoorbeeld ook gezegd dat hij zei van nou, onder de 18 is geen probleem. Maar wat liet de politie weg? Dat zij net daarvoor had gezegd dat zij een hele heftige seksuele fantasie deelde over een klein meisje, waarop hij reageert. Nou, onder de 18 is voor mij geen punt. En dit vind ik wel positief om te lezen. Ik zeg maar even heel plastisch, want ja, anders wordt het wel naar. Maar ik las daar zelf de eerste keer dat ik iemand over kleine kinderen zag praten, was dat inderdaad de medeverdachte. Dus toen dacht ik, er zit best wel wat in wat hij zegt. En wat je verder merkt, het gaat over BDSM. Het beeld is wel een man dominant. De man praat ook nog eens dominant. Dat er, denk ik, bij veel mensen weinig bewustwording is hoe zo'n BDSM-relatie daadwerkelijk werkt.
1: Nou, ik weet ook niet hoe zo'n relatie werkt. Hoe werkt dat dan?
0: Nou, daarvoor kan je naar een website, de Vereniging van BDSM-liefhebbers. Voor de luisteraar, die heb ik ook gebruikt. En we hadden de deskundige van het Pieter Baan Centrum tijdens de zitting. Maar simpel gezegd, vaak heb je een dom, dat is een dominant. Die zet meer de koers uit. En je hebt een sub, dat is de onderdanige. Maar de sub, die bepaalt hoe ver het gaat. Want die mag opdrachten uiteindelijk wijzigen. Die heeft ook een codewoord. Dus de dominant geeft wel die opdrachten. Maar de onderdanige voert ze uit. Maar die geeft de grenzen aan. En het is uiteindelijk een wisselwerking.
2: Een afspraak eigenlijk.
0: Ja, het is een afspraak. Het is een spel. En als de meester te ver gaat, dus dingen doet die de onderdanige niet wil, dan komt er ook een einde aan die BDSM-relatie. Want anders kan die niet voorbestaan. Want dan blijf je dingen doen die je niet wil.
1: Oké. Ja, wat mij wel een beetje treft is, de vrouw had een wat lichtere straf gekregen dan hij. Hè?
0: Ja, ze hadden dezelfde straf gekregen, maar hij had
1: allebei
0: TBS.
1: Hij had TBS. En zij had een zogeheten gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel gekregen. In hoeverre verschilt dat van TBS?
0: Nou, TBS, dan word je gewoon behandeld, punt. Dat is sowieso het geval. Maar de gedragsbeïnvloedende maatregel is nieuw.
1: Dat heet dan GVM-maatregel.
0: De GVM voor intimie. En dat wordt aan het einde gekeken van bijvoorbeeld je detentie of het einde van TBS, want het kan ook naar TBS. Van goh, moet jij eigenlijk nog langer onder controle van de staat blijven? Ja. En die kan dan elke keer ook weer worden verlengd. Alleen de sanctionering daarop is wat anders, wat lichter dan bij TBS.
1: Hey, als jij zo'n dossier gaat bestuderen, dan weet je op enig moment moet ik ook die beelden gaan bekijken. Hoe bereid je je daarop voor?
0: Nou, het moest niet.
1: Of weet ga
0: dat,
1: ik
0: dat
1: die
0: niet
1: beelden
0: iedereen
1: bekijken?
0: Dat heeft gedaan. Maar ik wilde dat doen omdat hij te horen was op die compilatie. En ik wilde, het ging over de opdrachten. Hoe klinkt die? Is dat even dominant, chargerend in die natie die jij noemde? Of is het gewoon praten? Ik was daar voor die rolverdeling, was ik daar naar benieuwd. En de officier van justitie merkte terecht op, als je alles leest, dan zie je eigenlijk niet wat er echt aan de hand is. Nee. En toen dacht ik, ik ben zorg met deze zaak bezig. Ik moet het ook onder ogen komen.
2: Ja, dat is lastig. Want normaal gesproken, bij kinderporno, laat ik het zo zeggen, hoef je niet per se zelf die beelden te bekijken.
1: Nee.
2: Want daar worden gewoon procesverbaal van gemaakt. Ja. Ja, en als blijkt dat kinderporno is, is kinderporno. Maar ja, hier heb je natuurlijk de bijzondere factor, dat op de beelden gaat om komt ook de onderlinge verhouding tussen de verdachten.
1: Intonatie.
2: Naar ja, intonatie, toon, hoe wordt er gereageerd op elkaar.
1: Maar hoe bereid je je daarop voor?
2: Ja, dat lijkt me ook best wel heftig.
0: Praten. Dus ik heb het gewoon tegen mensen uitgesproken, ik ga dit doen en ik verheug me er totaal niet op. En dat ik ook niet wist, ik heb wel vaker heftige dingen gekeken, maar kinderporno nog niet.
1: Ja, want je weet ook dat alles wat je ziet, kan je niet meer ontzien.
0: Nee, daar was ik van tevoren ook mee bezig, maar ik dacht, ja, we zien het wel. En ik weet nog, ik het meeste doe ik met openbaar vervoer en de OV-fiets, dus ik fietste naar dat politiebureau toe. En toen dacht ik, oké, ik ga nu naartoe en als ik straks terugfiets, dan zitten die beelden in mijn hoofd. Ja. Maar wat heel fijn was, er zit een politieagent bij. Die houdt eigenlijk een beetje toezicht op je, want het gaat om kinderporno en er wordt voorkomen dat je mogelijk stiekem
1: opnames
0: maakt. Maar ik vond dat eigenlijk wel heel fijn.
2: Dat jij ook kon wat dingen kon zeggen.
0: Ja, ook na afloop met die man. Want die man had ze zelf ook gezien. Dat je gewoon onmiddellijk daarna kon ontladen, kon praten. En ik heb wel, niet beschreven, maar wel tegen mensen die dierbaar waren gezegd, het is gewoon hartstikke kloot. En op kantoor ook even gebeld.
1: Het is vreselijk.
0: Ja, het is vreselijk. Ja.
1: Er zijn allemaal psychologische onderzoeken, psychiatrische onderzoeken geweest bij zowel jouw cliënt als zijn toenmalige BDSM-vriendin, want die relatie was volgens mij voorbij, toch?
0: Ja, zeker. En het gebruikt ook niet echt een vriendin in de zijn van een liefdesrelatie.
1: Nee, oké.
0: Okay.
1: BDSM-partner.
0: De relatie is natuurlijk heel breed, maar dat duidelijk is. Ja.
1: Wat kwam daaruit bij jouw cliënt uit die psychische rapportage?
0: Nou, in een hoger beroep, want het is nog een klein verschil tussen bij de rechtbank en hoger beroep.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
5: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
3: En ik ben er ook.
4: Dat is toch heerlijk.
3: Luister

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Met z'n tweeën. Ja, begreep ik nou goed dat zij daar op dat moment ook was in het PBC?
6: Ja, wat ze doen bij medeverdachten is dat ze die interactie willen observeren. Dus wat je krijgt is dat zij ook 7 weken, die zitten dan. En dan halverwege of naar 3/4 ongeveer van die observatieperiode komt hij. En dan zit er een overlap, of dat is andersom, dat ben ik even kwijt. Maar er zit een overlap in de observatieperiode. Dus ze hebben alle twee een deel alleen en een deel gezamenlijk om te kijken van, hoe reageren ze nou eigenlijk op elkaar?
5: En hoe reageerden ze op elkaar?
6: Maar ze worden in het Pieter Baan Centrum rapport van mijn cliënt, want die van de medeverdachte heb ik niet, dus kan ik niks over zeggen, bijna omschreven als een getrouwd stel dat vrij snel uiteindelijk weer gaat praten en dat ze ervaringen gaan delen. En ervaring dus niet over kinderen, maar hoe het is om in deze zaak gevangen te zitten, wat voor erge dingen ze hebben gedaan. En daarbij schrijven de deskundigen, en dat hebben wij natuurlijk in het pleidooi gebruikt, ook op dat het opvalt dat hij daarbij niet dominant is, maar dat zij met name aan het woord was.
7: Maar dat had je natuurlijk ook een beetje je hoop, denk ik. Want je hebt natuurlijk geadviseerd, neem ik aan, hoge beroep, een nieuwe PBC-plaatsing.
6: Ja, dat was ook verzoek van de verdediging. Want in de eerste aanleg hoefde het niet uitgebreid over te hebben, maar dat was echt wel hard op hem, met name. En op dat punt zaten bij Pieter Baan Centrum wel een paar, ik noem maar even, je kan nuance of groot, maar echt wel verschillen. De conclusies waren redelijk hetzelfde. Maar weer als het gaat over overwegingen en motiveringen, die weken wel wat af.
7: Ja, dan hoop je natuurlijk dat in die onderlinge verhouding, dat ze daar iets over zeggen wat je kunt gebruiken.
6: Maar we hebben dat niet heel erg, we hebben hem niet gecoacht. Soms doe je wel dat je bij Pieter Baas van tevoren mensen heel uitlegt wat er gaat gebeuren en hoe het werkt. Dat ik leg het altijd ook uit. Maar het is niet dat we hebben gezegd, doe dit wel, doe dit niet. Van doe gewoon eigenlijk gewoon wat je hart ingeeft op dat moment.
5: Maar je had daarmee dus wel een soort handvatje om te zeggen van, die verhouding was niet zo dat hij alle
6: nee, klopt. Het was uiteindelijk, overal in het hele pleidooi was het een detail, een voetnoot. Maar het was natuurlijk wel weer helpend. Dat wij daar als verdediging, los van het dossier natuurlijk, wat de politie allemaal had verzameld, wel weer bevestigingen zagen, dat die relatie veel gelijkwaardiger was dan de rechtbank had.
7: Mag ik het even zo samenvatten, als ik het goed begrijp? Dat je verdedigingsstrategie in hoger beroep eigenlijk enerzijds, vooral ingegeven door de wens van jouw cliënt, het was gericht op die onderlinge verhouding op een andere manier over het voetlicht brengen, of voor het voetlicht. En dat je het tegelijkertijd probeert eigenlijk, op basis van andere argumenten, die straf zo laag mogelijk te krijgen in combinatie met de TBS met dwang.
6: Ja, kijk, hij had natuurlijk over die rolverdeling en er even kort over nagedacht, want het was tegen de bewijsoverweging, maar je gaat geen bewijsverweren meer voeren. Dus ik heb hem gegoten in het kader van de strafmaat. Dus dat je dat zegt van, ja, medeplegen, maar nog steeds, het is minder, hij is daarbij niet bij geweest. Dus moet je die rol ook qua straf anders beoordelen.
5: Leg dit heel even uit aan een leek, Chris.
7: Nou kijk, wij kunnen met z'n tweeën, Wouter en ik, jij en ik, kunnen medepleger zijn van een bankoverval.
5: Ja.
7: In de zin dat ik jou help met de voorbereidingen, dat we samen een plan maken, dat we samen spullen kopen, dat we samen er naartoe rijden, maar dat jij uiteindelijk de bankoverval pleegt, Wouter.
5: Ja, vind ik ook echt wel iets voor jou om mij daar dan voor op te laten.
7: Nou, het lijkt me meer iets voor jou dat jij daar in de leiding neemt.
6: Ik blijf hier buiten.
7: Ja, heel verstandig. Nee, maar dan kun je natuurlijk, kan mijn advocaat, we worden allebei gepakt.
5: Ja, tuurlijk.
7: Jij bent daar heftig tekeer gegaan in die bank.
5: Hoe kom je daar nou bij?
7: Ik ben de bankovervaller, dat ga je zien. Denk. Ja, dan kunnen wij wel allebei, dan ben ik ook gewoon medepleger, hoor. Je bent er vrij snel. Maar zelfs als je medepleger betekent niet dat je allebei precies dezelfde bijdrage levert.
5: Ja.
7: Kun je in differentiëren. En dan kunnen ze zeggen, nou, Wouter, die krijgt 12 jaar met TBS en dwang. En Chris, die komt er met 4 jaar vanaf, want die heeft alleen maar
5: die stond alleen maar buiten.
7: Medeplegen, ook al ben je allebei medepleger, kun je dus differentiëren in zwaarte van.
5: Oké, helder.
7: Ja. En wat Christian eigenlijk zegt, is, ik maak er geen bewijs meer van. Dus in de zin dat er geen sprake zou zijn van medeplegen. Maar ik ga differentiëren in de zwaarte van rol. En daar ga ik aan koppelen een verweer ten aanzien van de op te leggen straf.
5: Ja, dus eigenlijk zeg je van, hij heeft minder gedaan, dus hij moet lager.
7: Zijn rol is minder zwaar dan door de rechtbank is aangenomen, dus moet hij een lagere straf krijgen.
5: Christian, hoe waren de zittingen in hoger beroep?
6: Redelijk kort. Het waren 4 volledige dagen waren ervoor uitgetrokken. Maar die 4 hele dagen waren niet nodig. Maar ik vond het wel toch intens, omdat de materie gewoon intens is.
7: En weer samen met de medeverdachte, neem ik aan.
6: Ja, het was.

0: gelijktijdig maar niet gevoegd. Dat is ook een zwaar vakterm, maar die mag bedrukken. Ja. Gelijktijdig is dat ze gewoon alle twee die zaken gelijktijdig worden behandeld. Maar wat de een zegt, gebeurt in de zaak van de een, wordt niet gebruikt in de zaak van de ander.
1: Ja.
0: Tenzij je dat gaat voegen, dat is bij de rechtbank wel gebeurd. Dat is dan dat alle twee als ze aan het praten zijn, dat dat tegen elkaar gebruikt kan worden. Maar hier wordt eigenlijk een soort fictieve muur tussen de twee verdachten gezet. Ja. Ook al is het één zittingszaal, gebeurt alles gelijktijdig. Heeft ook de advocaat-generaal, dus de officier van justitie, een hoger beroep. Eén verhaal, maar wat zij allemaal zeggen en ook wat de advocaten van de verdachten zeggen, dat blijft echt een eigen zaak.
1: Ja, maar hoe deed jouw cliënt het?
0: Ik vond dat hij het eigenlijk heel goed uitlegde hoe hij ernaar keek. En daar was ik wel benieuwd naar, want hij was hier heel erg mee bezig. Van tevoren wond zich daar ook heel erg over op. En dan bedoel ik niet dat hij boos was, maar gespannen. Zoals veel mensen gespannen zijn. En ik vond dat hij dat eigenlijk best wel goed heeft uitgelegd, ja.
1: Wat heeft hij verteld daar bij het Hof?
0: Nou, eigenlijk hoe het contact is ontstaan. Waarom ze contact hebben gehouden. Wat ze voor elkaar betekenden. Hoe het is ontstaan volgens hem. En hoe fout het was wat ze hebben gedaan. En wat ik treffend vond en ook belangrijk was dat op een gegeven moment kwam er een slachtofferverklaring, want de ouders van de meisjes waren er niet, hun advocaten wel. Er was een slachtofferverklaring en daarin zeiden die ouders: wij nemen onszelf zoveel kwalijk dat wij die vrouw hebben binnengehaald, hebben vertrouwd. En dat hadden al die ouders. En hij heeft gezegd: je had hier niet tegen kunnen wapenen. We hebben dat zo geraffineerd gedaan. Het is begrijpelijk dat je jezelf iets kwalijk neemt, maar dat kan bijna niet, want hier kan je niet tegen verdedigen wat we hebben gedaan.
1: Nee, ik denk ook altijd bij dit soort zaken, dit is natuurlijk ook waarom iedereen er zo angstig voor is.
0: Ja.
1: Dit kan iedereen overkomen. Ja. Iedereen kan een babysit inhuren via een online.
0: Ja, en kijk, we zijn allemaal in principe geneigd, en dat is heel goed, om anderen te vertrouwen. En in dit geval de medeverdachte, die had een VOG als beveiliger. Zei, ik heb zelf ook een kind. Ja, natuurlijk vertrouw je dan zo iemand. Ik heb er zelf ook wel eens een oppas via een oppaswebsite. Nee, je gaat er gewoon van uit dat het goed gaat.
1: Wat waren de eisen in hoger beroep?
0: Nou, die waren fors. Want bij de rechtbank was de eis 15 jaar. Bij beide gevangenisstraf 12 jaar geworden. Dus de officier van justitie ging ook in hoger beroep. Iedereen was in hoger beroep.
1: Ja.
0: Want die zei, het moet naar 15. En toen kwam de advocaat-generaal. En die zei bij hem 18 met TBS. Dus dat was fors meer. En bij haar ook 18 met TBS. Maar als er geen TBS bij haar kwam, dan 20 jaar. Dus dat waren forse eisen. De advocaat-generaal die betrok zelfs de zaak van Robert M. Hier in Amsterdam met hofnachtje erbij.
1: Een hele beruchte misbruikzaak.
0: Ja, dus daar heb ik ook uitvoerig op gereageerd. Dat die vergelijking mank ging. Maar de eis was fors. Ja.
2: Waarom vond je die vergelijking mank gaan?
0: Nou, toch de frequentie. We hadden het hier over 7 kinderen. En bij Robert M. waren de 80-plus zedenfeiten aan de orde. Robert M. had zelf ook gepenetreerd. Robert M. deelde beelden via... Met iedereen schepte op over zijn prestaties daarbij. Deelde tips aan andere mensen hoe ze dit voor elkaar konden krijgen. En Robert M. was niet alleen in het hofnarretje, maar was ook een oppas bij kinderen thuis. Dus als je daarnaar kijkt, vond ik die vergelijking...
2: Dat is complex, echt, al veel forser.
0: Ja, echt veel en veel forser.
1: Wat heb jij gevraagd?
0: Geen bedrag, om het maar zo te zeggen, genoemd.
1: Nee.
0: Gewoon ten opzichte van de eis zeker matigen, maar ook ten opzichte van de rechtbank. Dus de rechtbank met die 12 jaar, dat lager zou worden.
1: Wat werd het uiteindelijk?
0: 8 jaar.
1: Zo?
0: Ja, dus dat was... Ik zal heel eerlijk zeggen, ik was verbaasd.
2: 8 jaar in TBS?
0: 8 jaar in TBS, ja. Dus dat scheelt 10 jaar met de eis van de advocaat-generaal. Eigenlijk was het 10 jaar, maar het Hof heeft gezegd, nou, dat is een overschrijding van de redelijke termijn. Dus het was eigenlijk 10 redelijke termijn. Omdat het proces te lang had geduurd, hebben ze er 8 jaar van gemaakt.
2: Maar je was verbaasd, zeg je? Waarom was je verbaasd?
0: Nou, ik zat zelf meer in een bandbreedte. Want je denkt toch als advocaat in bandbreedte. Ik zat eigenlijk tussen de 10 en 14. Denk ik, 18 wordt het niet. Als ze omhoog gaan, wordt het 14. Als ze omlaag gaan, wordt het 10.
1: Ja.
0: En dat werd het in zekere zin ook. Maar ik had niet gedacht dat ze 2 jaar nog daarvan af zouden halen. Met de redelijke termijn vond ik heel veel.
1: Zo.
2: Ja, dat is dan toch wel... Ja, we gaan het geen overwinning noemen, maar...
1: Nee. Het is het wel, maar het is
2: buitengewoon goed resultaat.
0: Voor hem is het een heel goed resultaat. En zeker want de medeverdachte kreeg 14 jaar en geen TBS. En waar hij ook heel blij over om was, los van de hoogte van de straf, was dat de rechtbank, of het Hof zei van, nou, wij zien die rolverdeling echt anders dan de rechtbank. Wij zien jullie rol als gelijkwaardig.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je in professionele zin heb je een goed resultaat behaald.
0: Ja.
1: Mijn onderbuik zegt echter dat ik denk van ja, daar kan je dan eigenlijk onmogelijk blij mee zijn. Want die man heeft natuurlijk wel verschrikkelijke dingen gedaan met die kinderen. Hoe is dat gevoel voor jou?
0: Nou, ik denk dat het meer professionele overheerst. Dat je denkt, nou, dit is professioneel, is dit een goed resultaat? En verder dat ik denk, ja, dit is een beetje flauw, zeg maar, bijna geen straf, kan je ook zeggen, is te hoog. Dus wat moet het dan worden? En het zijn gewoon, het doet niets af wat de hoogte van de straf is, ook wat voor verschrikking die kinderen, maar ook die ouders,
1: en we moeten
0: is aangedaan.
2: Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook gewoon die TBS met dwang, hè?
0: Ja.
2: Die kan zomaar, nee, dat weet je beter.
0: Nee, 9,5 jaar, je zit snel 9,5 jaar in een kliniek en daar heeft het Hof, en dat gebeurt echt niet altijd bij rechters, maar heeft ook echt rekening mee gehouden met die TBS.
1: Ja, want nu kan hij dus eerder aan zijn TBS beginnen eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: En is dat gunstig? Want jij bent een TBS-specialist. Waarom is dat gunstig?
0: Nee, je moet je voorstellen wat de kern is van een TBS-behandeling. Is dat er gesproken wordt over je delict. En noemen ze delictanalyse. En dan gaan ze praten. Waarom ben jij tot je delict gekomen? Want dat moeten we voorkomen, dat dat opnieuw gebeurt. Moet je nagaan dat je 20 jaar krijgt, ik noem maar wat. En dat je dan moet gaan praten met een therapeut. Wat er 20 jaar geleden allemaal is gebeurd. Terwijl Chris weet dat ook. In de gevangenis moet je sterk zijn. Je mag geen kwetsbaarheid laten tonen. Geen emoties. Dus je stomt af. Je verhardt. En dan moet je 20 jaar later moet je opeens helemaal kwetsbaar worden. Alles gaan vertellen. Want anders slaat die behandeling niet aan.
2: Ja, de kans op succes bij zo'n behandeling is gewoon
0: veel lager.
2: Is veel lager.
0: Ja.
1: Jij hebt, dat lieten we net weten aan het begin van de uitzending, heb je contact gehad met je cliënt. Hoe gaat het nu met hem? Is hij al begonnen aan zijn TBS-behandeling?
0: Nee, want hij moet zijn straf nog steeds uitzitten.
1: Ja, ja.
0: En die is nog niet voorbij. Nee.
1: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Nou ja, het zal me bijblijven omdat het een zaak is wat te horen is voor elke ouder. Met name daarom. En het dilemma ook van die ouders. Vertel je het later je kinderen. Vertel je het je familie, vrienden.
1: Ja, zo'n kind is voorgoed beschadigd. Hè?
0: Ja, die kinderen weten het niet. Dus het dilemma van die ouders is, ga je dat vertellen ja of nee? En leef je met dat geheim de rest van je leven? Of vertel je het ooit aan een kind?
1: Ja, dat met dat beschadigd bedoelde ik in de ogen van een ouder. Terwijl je weet natuurlijk niet precies wie.
0: Nou, we weten bij de Robert M-zaak, zijn veel van die kinderen worden, die hebben daar echt last van. Ondanks dat ze eigenlijk te jong waren om het te herinneren, dat het toch in het onderbewustzijn wordt opgeslagen, dat het iets met je doet.
1: Ja, dat
0: dus
1: is vreselijk.
0: Het is op dat punt een vreselijke zaak.
1: Christian Quint, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
0: Graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister je ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. Die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl en we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Het is nog onbeproefde technologie, maar ergens in de komende pak een beetje 10 jaar komt de quantumcomputer er echt aan. Is dat iets om nu in te investeren, juist nu alles wat er met AI gebeurd is? Dat horen we op het event van GroundState Ventures met De Grote Techshow. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
3: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. De Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. In Brabant, in de buurt van Hilvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit de dierentuin De Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En voor het WK-voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritieken aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. En dan nu het weer van Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn. Maar trekt Iran aan de touwtjes? Hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten de lichtpuntjes? Nou, natuurlijk gaan we het hebben over die laatste onderhandelingen op weg naar vrede. En wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? Ik bespreek het de hele week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van onrust in het Midden-Oosten. En vandaag is dat Martijn Kietzen. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie, bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook is hij auteur van meerdere boeken. En in mei is er een laatste boek verschenen, namelijk De Terugkeer van Oorlog. Ja. En je bevestigt het ook en daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben, want dat is echt een beetje hoe wij met oorlog dichter bij huis omgaan. Welkom, fijn dat je er bent.
8: Dank voor de uitnodiging.
7: Het leuke is met jou dat jij heel veel snijvlakken bij jou bij elkaar komen, omdat je ook heel lang militair bent geweest. We gaan straks natuurlijk praten over die laatste onderhandelingen, zodat we ook een beetje dat laatste nieuws goed erbij hebben geduid. Maar als ik vraag aan jou, welke missies heb je gedaan? Welke zijn dat?
8: Nou ja, ik ben in 96 militair geworden, 10 jaar militair gebleven. Ja. Ik heb, mijn eerste missie was in 2001 voor de Verenigde Naties naar Cyprus. Ja, dat was qua geweldsintensiviteit was het best wel rustig. Maar ja, als 22-jarige met leidinggeven aan soldaten in een complexe missie. Ja, dat was wel echt een heel goede leerschool.
7: Zo, want jij had dus leiding. Welke rang had je?
8: Ja, ik was luitenant toen. Ik was pelotonscommandant. Dus ik had ongeveer 40 mensen onder me. En voor die uitzending waren ik 25 Nederlanders. Maar ik was ook de commandant van een multinationale eenheid. Dat was, ja, het was echt... ik ben nog steeds heel dankbaar voor die ervaring.
7: Ja, maar het is toch ongekend als zo'n jong broekje om dat te doen? Nee, is dat gewoon normaal?
8: Ik ben met je eens, het is ongekend. Maar sterker nog, als ik kijk, de generatie die na mij van de Militaire Academie zijn gekomen, die gingen in Oeruzkan als luitenant op diezelfde leeftijd soms met 60 mensen op pad in een omgeving die veel gevaarlijker was. Dus bij Defensie, je ziet, jonge mensen hebben echt al heel veel verantwoordelijkheid.
7: Ja. En ben je daarna nog op andere missies geweest?
8: Ja, ik ben in 2006 de dienst uitgegaan. Maar toen ben ik een proefschrift gaan schrijven over Nederlandse ervaringen met guerrilla-oorlogvoering. En toen, dat was in de tijd dat die missie in Oeruzkan begon. Dus toen werd ik na twee jaar al snel gevraagd van, kun je niet met jouw kennis ons advies geven? Ja, en toen werd ik weer tijdelijk militair. Dus ik kreeg er meteen een paar rangen bij. Dat was mooi. En,
7: want welke rang had je
8: toen? Major toen. En toen ben ik ook op uitzending geweest naar Oeruzkan. Om daar ook advies te kunnen geven en deel te nemen aan die missie.
7: Ja, en als je dan nu kijkt, hè, naar al die oorlogen, toch wat dichter bij huis, hetgeen wat we zien. Is dat dan voor jou als militair gewoon best makkelijk om daar mentaal mee om te gaan, omdat je getraind bent? Of vind je dat ook op een bepaalde manier confronterend?
8: Ja, ik vind het wel confronterend. Met name, we zien heel veel oorlogen om ons heen. En je ziet ook, in de samenleving gaat het er steeds meer om. En dat schrijf ik ook, kom straks nog op in mijn nieuwe boek, De terugkeer van oorlog. Van de andere kant, ja, we zien mezelf, maar andere veteranen ook. Hè. Militairen zijn hier gewoon al die tijd al mee bezig geweest. En dat we het nu pas zien, dat vind ik soms heel confronterend. Hè. Dat mensen nu zoiets hebben, oh, er is overal oorlog. Nee, er zijn al die tijd oorlogen geweest. Alleen we wilden het niet zien.
7: Ja, ja.
8: Dus het zijn voor mij niet zozeer de oorlogen zelf. Dat hoort voor mij bij mijn werk. Anders had ik dit werk niet moeten gaan doen. Hoewel, ik heb natuurlijk ook wel oog voor het menselijk leed. Als ik dat zie.
7: Misschien al kinderen of zo. Ik bedoel, oorlog, dan wordt het natuurlijk toch wel anders als je op missie gaat. Of dat een oorlog steeds dichter bij huis komt.
8: Ja, zeker. En het menselijk leed wat we in al die oorlogen zien. Ja, dat is het ook mijn eigen missie om met kennis erin aan bij te dragen dat we dat zo snel mogelijk kunnen stoppen.
7: Oké, gaan we zo meteen uitgebreider over praten. Maar ik wil heel graag natuurlijk even ook naar die laatste onderhandelingen die we dit weekend hebben gezien in Zwitserland. Daar is gezegd, we hebben vooruitgang geboekt. Ik weet niet of jij die woorden ook zou gebruiken. Hoeveel vooruitgang is er geboekt?
8: Ja, ik denk dat de vooruitgang al is dat ze met elkaar praten. En dat er nu ook gewoon echt iets van afspraken lijkt te komen. Dat die zeestraat open gaat. Maar die vooruitgang, ik dacht nooit dat ik dat zo ooit zou hoeven te zeggen hier op de radio. Maar ik had even medelijden met J.D. Vance.
7: Oh.
8: Hè, die als vicepresident die onderhandeling moest doen. Terwijl Trump weer riep van, nou, we kunnen ook wel weer gaan bombarderen hoor, als dat moet. Ja, dat is toch ongelooflijk. Maar het is wel kenmerkend voor hoe deze oorlog tegelijkertijd gaat, hè. Dus de wispelturigheid van Trump en wat de Verenigde Staten nu precies willen bereiken met deze oorlog. Maar daar komen we straks nog wel op.
7: Mm-hmm.
8: Voor nu, ik ben in ieder geval positief gestemd dat er wordt gesproken. Tegelijkertijd ben ik echt wel voorzichtig. Hè. Wat er nu ook ligt, dat is een memorandum of understanding van 14 punten. Hè, en dat geeft 60 dagen de tijd om tot een deal te komen. Of een verlenging als beide partijen daarmee instemmen. Maar er is echt nog geen einde aan het conflict. Alleen gisteren, dus voor het eerst positieve berichten. Nou, Diana, laten we hopen dat het een begin
7: dat
8: is.
7: Dat we dit echt kunnen waarmaken met z'n allen. Maar als we even wat meer inzoomen, hè, en toch maar even een heel belangrijk punt eruit halen. Dat is dat nucleaire verhaal.
8: Ja.
7: Dan hoor ik Iran alweer zeggen, ja, er zijn helemaal geen afspraken over gemaakt.
8: Nee, ja, dat is ook. Dat begon al meteen, hè, dit gesteggel. Zodra die deal van, gaan die 60 dagen nu in of wanneer gaan ze in? Dus je ziet al, de interpretatieverschillen zijn er. En dat geeft aan, die twee partijen zitten heel ver uit elkaar. En dat is meteen ook het zwaktebod voor de Verenigde Staten hier. De Verenigde Staten wil van die oorlog af. Trump wil van die oorlog af. Iran wil natuurlijk ook geen oorlog. Maar Iran is op dit moment de sterke partij, omdat ze weten, de Verenigde Staten willen eigenlijk helemaal niet door met die oorlog.
7: Ja, en dat zie je aan alle kanten. Wat betekent dat dan, zou je kunnen zeggen, dat Iran echt deze oorlog heeft gewonnen?
8: Nou, ze hebben niet verloren. Even militair gezien. Ja. Militair gezien, inderdaad, ik denk dat je strategisch kunt zeggen dat ze hebben gewonnen. Maar militair hebben ze dus gewonnen uiteindelijk door deze oorlog niet te verliezen. En sterker nog, ze hebben die bombardementen van de Verenigde Staten en Israël weten te doorstaan. Ze hebben echt wel veel schade moeten incasseren. Maar ze hebben ook laten zien dat ze kunnen terugslaan op de Golfstaten, op Amerikaanse basis, op Israël. En heel effectief kunnen terugslaan. Wapensystemen, een radarsysteem van meer dan een half miljard dollar bijvoorbeeld uitgeschakeld. Zeldzame radarvliegtuigen, die Ewoks-vliegtuigen, daarvan is er één uitgeschakeld op de grond. Iran heeft laten zien dat ze gewoon heel effectief oorlog kunnen voeren.
7: En kan dat voor die 60 dagen ook wat betekenen, hoe ze erin gaan? Hè? Want we zien nu eigenlijk best wel globaal een soort afspraak, maar de echte afspraken moeten nog komen?
8: Ja, de echte, kijk, nu is er een soort van staakt het vuren. Ze zijn overeengekomen dat ze niet meer oorlog gaan voeren. Nou, we weten dat de laatste maanden en jaren hebben we eigenlijk gezien dat ze staakt het vuren dat niet altijd evenveel waard zijn. Het lijkt er nu op, en dat is het positieve om nog terug te komen op je eerste vraag, dat ze nu echt wel even de wapens gaan zwijgen. En ook dat ze hebben afgesproken hebben over die straat van Hormuz bijvoorbeeld. Daar hebben we een mechanisme om met elkaar een soort hotline, dat ze met elkaar kunnen bellen van wat is er aan de hand. In Libanon is er een nieuw mechanisme afgesproken. Dus dat
7: en
8: staakt het vuren.
7: Is het dan meer communicatie eigenlijk? Hoe dat is afgesproken? Want wat ging er niet goed aan communicatie, wat ze dan nu wel hebben opgelost?
8: Nou, ik denk dat er helemaal niet werd gecommuniceerd. Er werd gecommuniceerd met wapens en schoten en met drones en met raketten.
7: Ja.
8: En nu wordt er ook met elkaar gesproken. Dus dat is voor mij echt al pure winst. Want de oplossing voor conflict begint bij praten.
9: De Big Five. Diana Matroos.
7: Mijn gast is Martijn Kietze. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden, maar dus ook heel lang militair geweest, hebben we net gehoord. We hebben altijd de kettingvraag in de uitzending. En gisteren sprak ik met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis, verbonden aan deze zender. En zij had deze vraag voor jou. Luister maar.
10: Ja, ik zou hem eigenlijk een vraag willen stellen over conventionele oorlogvoering. Ik heb ooit met de techshow van BNR een stuk gedaan over hoe AI veel gebruikt werd in deze oorlogen, zowel in Iran als in Libanon. Maar ik vraag me eigenlijk af hoe oorlogsvoering veranderd is, of wat voor specifieke fenomenen hij gezien heeft in de oorlog in Iran en in Libanon de afgelopen, laten we zeggen, maanden.
7: Ja, prachtige vraag natuurlijk van Tara, zeker als met al jouw militaire kennis. Vertel.
8: Ja, en zeker ook vorig jaar ook het boek met Tim Swijs geschreven, De Oorlog van Morgen. En daar beschrijven we dit in. Hoe zijn die oorlogen aan het veranderen? Hè? Want aan het veranderen, die verandering is bezig. En je ziet ook in Libanon, Iran terugkomen. Er zijn andere manieren van oorlog voeren. Oorlog wordt veel breder. Je hebt ook cyber, maar ook beïnvloeding zit eraan. Hè? Dus via social media. Naast het ouderwetse vechten. Maar je ziet, alles is met elkaar verbonden in de wereld. Dus we merken ook heel in deze oorlog in Iran, sluiting van de straat van Hormuz. De Iraniërs zeiden het nog volgens mij gisteren. Onze vijanden, deze oorlog heeft ons geleerd dat we die straat van Hormuz als wapen kunnen inzetten. We dachten het al, maar we weten het nu zeker. En je ziet, wij hebben er ook last van dan. De hele wereld heeft er last van. Dus alles is met elkaar verbonden. Ja, en nieuwe technologie. En ik denk, nieuwe technologie, AI wordt al genoemd. Maar met name als je kijkt naar Iran. De schaal waarop zij drones hebben gemaakt. De schaal waarop zij ballistische raketten hebben gemaakt. De voorraden die ze hebben. En het feit dat ze daar heel effectief mee hebben kunnen terugstaan, laat zien dat zelfs, natuurlijk, zeker gecombineerd, de strijdkrachten van de Verenigde Staten en Israël bij elkaar zijn veel en veel sterker dan de Iraanse strijdkrachten. Maar Iran heeft laten zien dat je tegenwoordig met asymmetrisch, noemen we dat, dus die verhoudingen zijn niet gelijk militair, maar dat je zelfs een stevige slag aan je tegenstander kunt uit. Niet alleen dus die oorlog niet verliezen.
7: Een nieuwe manier van oorlog voeren, waar je eigenlijk ziet dat de Verenigde Staten nog wat meer op de traditionele weg zitten.
8: Ja, met de traditionele weg wel. Daar zegt het ook veel gebruik gemaakt van AI. Ook je ziet bij targeting. Ik sprak toevallig gisteren iemand ook, die hadden we het hier over. Je ziet dat in het begin van de campagne is er heel veel gebruik gemaakt van AI, die eerste week. En dat ging ook vrij goed. Maar toen kwamen ze op een punt waarvan ze wisten, niet hoe gaan we nu verder? Ja, en toen is het een beetje ook in de soep gelopen. Mm-hmm. En je ziet daarnaast nog even, want Libanon werd ook genoemd. Wat je in Libanon zag gebeuren, is toen Israël echt weer massaal binnenviel. Dat het Israëlische leger werd veracht door de drones van Hezbollah. De first person view drones, die kleine drones die je met een bril op je hoofd kunt besturen. En ik verbaas mij dan weer dat zo'n leger erdoor verrast wordt. Maar ik denk dat Israël, wat we er ook normatief van vinden wat ze daar doen, dat er wel voor ons ook een belangrijke les in zit. Want je ziet de snelheid waarmee zij zich nu aanpassen in Zuid-Libanon, waar opeens de hele industrie in Israël wordt omgegooid en er worden opeens netten gemaakt die militaire voertuigen tegen drones moeten beschermen. Mm-hmm. Andere beschermingsmaatregelen. Dus ze zijn daar heel snel in.
7: Om aan te passen op
8: die nieuwe dreiging.
7: Ja.
8: En ik zeg ook altijd, als we kijken naar Europa, we zijn nu massaal weer aan het investeren in defensie. En we zijn aan het zorgen dat we onze tegenstanders kunnen afschrikken. De afschrikking zit er voor mij in je snel kunnen aanpassen. Hè. Dat zei ook een Oekraïense generaal ooit tegen me. Je moet ons niet kopiëren, leer van ons. En de les zit in, je moet zo snel mogelijk kunnen aanpassen.
7: Ja, en als je dan kijkt hoe Iran dat doet, dan is het niet alleen snel aanpassen, maar kunnen ze met best wel goedkope middelen en daar wat nieuwe dingen aan te hangen. Kan je daar nog wat over vertellen hoe ze dat doen en hoe ze bijvoorbeeld op de grond opereren? Zie je daar nog opvallende zaken?
8: Ja, kijk, deze oorlog heeft er al heel lang zitten aan te komen. Hè. Misschien het gaat wat te ver om te zeggen, hij gaat terug tot 1979, de revolutie. Maar in Israël, ook hebben ze dit al 20, 30 jaar hebben ze het over. Ook, en dan noemden ze de campaign between wars. De campagne tussen oorlogen, spreekt de Israëlische strijdkrachten over. Omdat ze zagen dat Iran in het hele Midden-Oosten bondgenoten op de grond had. Denk aan natuurlijk Hezbollah, de bekendste in Libanon. Maar ook het Assad-regime in Syrië. In Irak zijn er allerlei milities. De Houthis in Jemen. Hamas. Dus Iran heeft eerst een positie in het Midden-Oosten verworven. En niet alleen economisch of als regionale macht, maar ook door allerlei bondgenoten op de grond te zetten.
7: Ja, en dan moeten we daar in China en Rusland ook noemen, denk ik.
8: Ja, want die hebben natuurlijk, die werken op grotere schaal natuurlijk op geopolitiek niveau steunen die Iran. Overigens is dat ook. Ik heb nog steeds, terug op de vorige vraag van Tara. Dat is heel interessant dit, want ik heb nog steeds geen bevestiging gezien, maar er gaan echt wel verhalen rond dat de Iraniërs zo effectief kunnen zijn, omdat ze inlichtingen krijgen van de Russen en de Chinezen. Onder meer bijvoorbeeld over de posities van Amerikaanse radars, vliegtuigen en dat soort dingen.
7: Dus dat is de reden dat ze ook zo effectief nu oorlog hebben kunnen voeren.
8: Ja, maar goed, dat zijn nog steeds onbevestigde berichten. Hè. Dus dat,
7: ook voorzichtigheid.
8: Maar ik acht de kans heel groot dat het gewoon klopt.
7: Dus dat geeft aan dat zij met best wel goed, want eigenlijk zijn hun wapensystemen verder best wel oud, toch?
8: Ja, maar ze hebben er gewoon heel veel van. Ja. En ze zijn oud. Het zijn drones, die Shahed-drone nemen. Die is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een vliegtuigje van $10.000. De eerste versies hadden trouwens Nederlandse motoren. Dat kun je massaal maken. Hè. Zo effectief dat Rusland het heeft gekopieerd. Die hebben eigen fabrieken nu ervoor. In Rusland noemen ze dat de Geran-drone. Maar dat is één. Sterker nog, ook de Verenigde Staten heeft nu de Lucas, de low-cost uncrewed combat attack system. En dat is gewoon een kopie van die Shahed-drone ook. Die zijn ook ingezet tegen Iran. Dus daar zie je
7: eigenlijk dat Iran met heel veel zaken de lead neemt. Misschien ook als je minder hebt, dat je ook innovatiever wordt en slimmer gaat kijken hoe je dan toch oorlog kan voeren. Je ziet dan ook dat aan alle kanten Iran is onderschat. Je zou ook kunnen zeggen, misschien is Amerika militair gezien helemaal niet meer zo sterk als dat wij denken.
8: Ik vind het heel interessant, want ik denk niet dat Iran is onderschat. Als ik bijvoorbeeld praat met Amerikaanse militaire planners, die zijn ook, kijk, militaire planners die plannen voor alle denkbare scenario's. Dus dit scenario is echt al heel vaak voor gepland, ook geoefend.
7: Okay.
8: En ik denk dat men ook bijvoorbeeld de sluiting van Hormuz, dat is echt iets waar de Amerikanen ook al vaker op getraind hebben dat zou gebeuren. Je ziet alleen door de wispelturigheid van het politieke niveau, van wat willen ze nu precies bereiken met die oorlog? Het feit dat Trump aan het begin van die oorlog meteen roept, ja, dit gaat 4 tot 5 weken duren. Ja, dan zit je militair gezien, zit je al aardig aan handen gebonden van wat zijn je mogelijkheden dan nog? Dus ik denk dat Amerika heeft echt wel nog steeds een van de sterkere legers. Alleen, je moet wel ook bereid zijn als je oorlog voert om dat leger in te zetten. En ik denk dat Trump nu niet echt bereid was volledig te gaan. Eigenlijk geschokt van de weerstand die Iran bood. Maar ik weet zeker dat Amerikaanse militairen die weerstand wel zo hebben ingeschat.
7: Ja, maar hij heeft het dus wel onderschat. Dus het zijn niet zozeer de militairen die Iran hebben onderschat, maar hij heeft het onderschat.
8: Ja.
7: Ja. En dat, als je dan ook nucleair gezien kijkt, dan heb ik Obama horen zeggen vorige week, dus dat was dan voor die laatste onderhandelingen in Zwitserland, dat we misschien wel nucleair gezien op achteruit zijn gegaan als je kijkt naar afspraken in 2015 die met Iran zijn gemaakt. Zie jij dat ook zo?
8: Ja, nee, ik denk het. Kijk, de situatie die we nu hebben is heel simpel. Hè. Er is nog steeds geen akkoord over het nucleaire programma. Alleen in het memorandum of understanding staat dat ze daarover gaan praten. En dat ze erover aan de slag gaan om ook het verrijkte materiaal in ieder geval terug te brengen tot een status dat niet voor wapens kan worden gebruikt. Hè. Dat soort dingen staan erin. Maar er moet over gepraat worden. Er is nog helemaal niks. En de straat van Hormuz, Trump is nu blij dat de straat van Hormuz weer open was. Nou, die was tot aan die oorlog was die straat gewoon open. Dus we zijn wat dat betreft heeft deze oorlog gewoon niet veel bereikt. En waren we beter af geweest met die deal. Inderdaad.
7: Ja, precies, om dat gewoon zo te laten. Wat betekent dit voor de toekomst?
8: Nou ja, voor de toekomst. Ik ben als eerste natuurlijk zoals iedereen heel benieuwd wat er na die 60 dagen gaat gebeuren. Gaat het lukken om een deal te sluiten? Maar ik weet het niet. Het kan ook zijn dat deze oorlog gewoon als een staakt het vuren gewoon dat verlengd wordt en men blijft met elkaar blijven praten. Ik hoop natuurlijk dat er gewoon een akkoord komt en dat deze oorlog stopt. Maar
7: Tuurlijk,
8: wat mij zorgen baart voor de toekomst is, wat ik net al heb gezegd, dat Iran heeft laten zien dat je door niet te verliezen, maar ook zelfs met relatief basale technologie, maar wel met heel veel daarvan, ook klappen kunt uitdelen. En dat ze die straat van Hormuz gewoon kunnen gebruiken als wapen.
7: Ja,
8: dat heeft de positie van Iran in het Midden-Oosten echt versterkt. Dus ik ben benieuwd wat dat nu in de toekomst gaat betekenen. Ja. En of ze die kaart vaker gaan trekken.
7: Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat China ook zo'n kaart kan trekken. Want die leren natuurlijk ook van zo'n situatie als het om Taiwan gaat.
8: Ja, ik zag gisteren ook nog een mooie cartoon voorbij komen inderdaad. Want er werd ooit gezegd door sommige mensen, ja, dit is om China te laten zien dat de Verenigde Staten durft te vechten. En dat was dan gewoon een soort bom die in het eigen gezicht van Trump ontplofte in die cartoon. En dat zie je. Dit is geen goed teken als je dit als strategisch signaal naar China wil zenden. Ik heb het zelf ook eigenlijk nooit op die manier uitgelegd.
7: Nee. Ik kan me ook voorstellen dat dit ook heel heftig is voor militairen. De militairen die jij spreekt vanuit Amerikaanse zijde, wat zeggen die daarvan, van deze hele situatie?
8: Ja, nee, die zeggen ook, die vallen natuurlijk gewoon in gesprekken met ons, vallen ze hun Supreme Commander niet af. Maar je merkt wel aan alles dat ze er niet blij mee zijn. Het is, kijk, je gaat er volledig voor in oorlog. Je kunt niet half oorlog voeren. En ik heb het idee dat ze nu zelf voelen dat ze maar half oorlog hebben kunnen voeren.
7: Ja, dat ze eigenlijk oorlog voeren met twee handen op de rug eigenlijk. Door al die onduidelijke communicatie en ook weer tijdens die onderhandelingen. Dat begon Trump ook weer het een en ander te
8: roepen. Ja, dat is wat ik zeg.
7: Dat zei jij.
8: Ja, precies.
7: Laten we zo meteen verder praten over een heel belangrijke speler als het gaat om dit conflict. En dat is namelijk Israël. Die waren niet bij de onderhandelingen betrokken. En wat betekent dat voor de toekomst? Ik praat er zo meteen over verder met bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen Martijn Kietzen. Blijf luisteren.
11: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: lopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks van jou de beslisser.
0: We stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Van helemaal niets naar een miljoenenomzet. Monica Westerveld maakte het waar met Not Branded, het snelst groeiende sieradenmerk van Nederland. Ze is onze gast in Baanbrekende Businessmodellen. We zijn er morgenmiddag om 2:30 op BNR.
4: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce, waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Afte van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. In Brabant, in de buurt van Hilvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit de dierentuin De Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En voor het WK voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritieken aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. En dan nu het weer van Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken uit de wereld van het Midden-Oosten. Om althans die onrust in het Midden-Oosten goed te kunnen duiden. Eerder deze week sprak ik met Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. En toen hebben we ook heel erg over Libanon zelf gesproken. Hoe die omgaan met oorlog na oorlog, crisis op crisis. En dat is heel bijzonder om te horen hoe veerkrachtig mensen ook kunnen zijn. Luister het terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Martijn Kitsen. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie, bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. En ook is hij auteur van meerdere boeken, waaronder het in mei verschenen boek De Terugkeer van Oorlog. Komend 30 minuten wil ik in ieder geval nog 2 zaken met je bespreken. Hoe Nederland nou op deze oorlog in Iran ook reageert. En dan komen we ook bij jouw boek vanzelf uit. En de afwezigheid van Israël bij de vredesonderhandelingen. Want we hebben natuurlijk in het eerste 30 minuten heel gesproken over hoe positief het is dat er wordt gesproken tussen Iran en de Verenigde Staten. En het is ook heel goed om de lichtpuntjes ook te benoemen in dit soort tijden. Maar hoe groot is dat licht nog als je ziet dat Israël niet betrokken is?
8: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, ook iets wat ik zelf ook, als ik terugkijk, hè, naar, als militair ook in Afghanistan geweest. Ik heb daar ook in mijn proefschrift een voorstel van een proefschrift ging over Afghanistan. Een van de grote dingen waar het in Afghanistan misging was in het begin, in 2001. Nou, er waren besprekingen over een nieuw Afghanistan. Wie zat er niet aan de tafel? De Taliban. Als enige partij die ontbraken. En dat is mijn zorg. Een deel van een belangrijke partij in conflict. Die praat dus niet mee over de oplossing. En het einde van Afghanistan zie je ook. Hè, dat Trump nota bene sluit een deal met de Taliban. Zonder daarbij de Afghaanse regering te betrekken. Ja, dus je ziet wat dat in Afghanistan heeft betekend. En dat is een les die ik altijd voor mij meedraag. Hè. En ik vind dat nu weer. Nu wordt er een deal tussen Amerika en Iran moeten komen. En de Golfstaten doen ook mee. Maar daarmee moet ook Israël in toom worden gehouden. Ja, en Israël zit niet aan tafel. En mij lijkt dat geen goed idee.
7: Nee, dus je zegt het is tactisch gezien een slechte keuze van bemiddelaar Pakistan en Qatar om dit op deze manier zo te organiseren.
8: Nou, tactisch misschien is het een te verdedigen keuze. Want ik denk dat Iran niet rechtstreeks met Israël wil praten. Maar strategisch vind ik het heel zorgelijk. Ook omdat in deze oorlog de belangen waren heel verschillend. Voor het regime in Iran ging dit over het voorbestaan. En het was een existentiële oorlog. Voor Israël was het een oorlog tegen een vijand die zij zien als een existentiële bedreiging. En dat Israël al 30, 40 jaar ziet Iran als een bedreiging voor het voorbestaan van de staat. Voor Amerika ging deze oorlog, voor Trump ging de oorlog vooral om een heel vervelende vijand die een bondgenoot, Israël, misschien kan bedreigen met een nucleair wapen. En om die vervelende vijand uit te schakelen. Zie je al, hè, die verschillende belangen zorgt ook dat je, het verklaart ook waarom Amerika zo anders in het conflict zit dan Teheran. En Teheran veel meer de wil heeft om deze oorlog te vechten.
7: En dat ze dus eigenlijk onderschat zijn, door Trump.
8: Ja, precies. Ja. Maar het laat ook zien dat Israël wel degelijk een grote partij is in deze oorlog. En ja, en dat is voor mij het hele zwakke ook van het huidige proces. Wat is de rol van Israël? Ook, ik las vanochtend nog ook dat er aan het einde van die 60-dagen periode die nu bezig is, dat we dan ook in Israël richting verkiezingen gaan. Ja, dus Netanyahu heeft ook heel andere belangen. Dus ik hou wat dat betreft
7: je hart vast.
8: Mijn hart vast. Ja,
7: wat hier gebeurt, terwijl tegelijkertijd zie je ook vaak dat, je noemt zelf ook het verleden, dat dit wordt gedaan om ook een beetje de rust aan tafel. Want als je te veel, sommige mensen willen niet met elkaar praten, dus ergens moet je ook beginnen.
8: Ja.
7: Dus valt het dan toch nog te verdedigen dat het zo is gegaan en heeft het dan toch nog een kans van slagen?
8: Nee, natuurlijk. Je moet ergens beginnen. En ik al zei, en toen net ook al, hè, een oorlog vecht je op het slagveld, dan vecht je uit, maar uiteindelijk wordt afgesloten door met elkaar te praten en tot een oplossing te komen. En je moet dan ergens beginnen. Dus dit is, ik kun je dit helemaal niet afsterken. Dit proces waar we nu doorgaan is een noodzakelijke stap.
7: Mm-hmm.
8: Alleen de grote vraag is, hoe zorgt de Verenigde Staten, het is eigenlijk helemaal bij Trump nu neergelegd, om te zorgen dat die Netanyahu in de hand houdt.
7: Ja.
8: Ja, en dat is de afgelopen dagen zijn daar wel wat stappen gezet.
7: Welke stappen zie je daarin?
8: Nou, je ziet bijvoorbeeld dat in Libanon is nu ook een nieuw mechanisme afgesproken om toe te zien dat er echt niet wordt gevochten. Waar Israël voorheen wat meer vrijheid had om terug te slaan als Hezbollah iets deed. Zijn de eerste berichten dat nu veel meer beperkt is.
7: En hoe ziet die beperking dan eruit? Wat moeten de Amerikanen daar dan toestemming voor moeten?
8: Nou ja, ik denk niet dat de Amerikanen, Israëli vragen de Amerikanen niet om toestemming voor alles wat ze doen. Maar
7: dat mechanisme, maar
8: ik denk dat, ja, ik weet het niet hoe dat precies werkt. Maar even, hè, als ik dan mag, even vanuit mijn ervaring, denk ik dat wat er gebeurt, dat Israël minder uitgebreid kan terugslaan als ze worden aangevallen. Waar ze voorheen, bij wijze van spreken, meteen een bombardement uitvoeren, mogen ze nu misschien even heel voorzichtig een kleine actie uitvoeren.
7: Okay, maar
8: worden ze meteen
7: dan
8: op toeris.
7: Maar wie heeft dat dan bepaald? Wie heeft dat dan bepaald?
8: Ja, de Verenigde Staten hebben dat, denk ik, eenzijdig gewoon afgekondigd.
7: Dus dat is dan, want we hebben natuurlijk naar die onderhandelingen gekeken. Er is een soort vredesakkoord, maar dat is echt heel erg op hoofdlijnen. Het is eigenlijk een beetje hol, hè?
8: Ja, ja.
7: Toch? Dat is een beetje de conclusie van ons eerste half uur gesprek.
8: Ja, nee, het is ook nog geen akkoord. Hè. Het is een memorandum of understanding, een framework om met elkaar in gesprek te gaan. En wat we ook al het eerste, en er zijn ook nog interpretatieverschillen. Hè. Het begon al bij wanneer gaan die 60 dagen eigenlijk in? Nucleair materiaal. Ik denk dat er heel veel termen. Bijvoorbeeld die 300 miljard voor wederopbouw van Iran. Waar moet die vandaan komen? Ik heb er nog. Er wordt gezegd de Golfstaten. Maar ik heb nog geen precieze berichten gezien. Ik vind het is allemaal vaag. En vaag biedt aanknopingspunten. Omdat beide partijen daar iets in kunnen herkennen. En met elkaar het gesprek kunnen gaan voeren. Mm-hmm. Aan de andere kant, het biedt ook twistpunten.
7: Ja, want die twistpunten, heb jij die in eerdere conflicten gezien? Heb je daar voorbeelden van? Van hoe dat dan gaat in de praktijk?
8: Ja, natuurlijk. Kijk, het begint altijd hoog over. Hè, dit soort onderhandelingen. Ja. En dan begint er al met misschien altijd dat je erkent allebei dat je partij bent. Voor elkaars soevereiniteit erkent. Hè, dat staat overigens ook in dit memorandum. Maar ik moest denken ook net aan. Ik zei mijn eerste ervaring op Cyprus voor die VN-missie. Ja, dan zie je hoe zo'n staakt het vuren daar. En er is een staakt het vuren. Die oorlog is nooit beëindigd. Die Verenigde Naties bewaken daar die grens. Die rode lijn of die groene lijn wordt het daar genoemd. Van het staakt het vuren. En je ziet dat is daar van hoog over. Is het zelfs zo diep doorgedrongen tot het slagveld. Dat er als er bijvoorbeeld een zandzak extra bij een post wordt gelegd. Dan wordt er meteen protest aangetekend. En dan moet je meteen gaan onderhandelen met beide partijen over wat mag en niet. En zelfs inmiddels, toen ik daar zat, dat is ook alweer meer dan 25 jaar geleden, was zelfs zover dat er per post was bepaald hoeveel zandzakken er mogen liggen. Ja, dus echt heel bizar.
7: En dat daar dus ook discussie over ontstaat. Ja, simpel als een zandzak. Dus dan zie je ook hoeveel ruis er nog onder ligt. Hè, dat je dus

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Doen om Netanyahu, want ja, tot nu toe is hij...
2: Dat je zegt bijvoorbeeld, ik stop met het leveren van bepaalde wapens. Ja. Er zitten nog steeds Amerikaanse militairen in Israël. Maar dat zie ik allemaal eigenlijk niet gebeuren op dit moment.
1: Nee.
2: En wat ook niet helpt, is dat Trump vorige week zei hij zoiets. Dat is echt een heel gevaarlijke uitspraak. Ja, als Iran af en toe nog een raket op Israël schiet... ja, dat maakt niet uit, joh, laten we dat lekker doen. Ja, daarmee geef je eigenlijk... dat is niet alleen een signaal richting Iran, van... joh, je komt hiermee weg. Maar ook naar Israël een signaal van... oh, wat zegt hij nu? Nou, prima, als hij dat zegt... Dan neem ik wel het hef in eigen handen.
1: Ja. Ja, dus... En ik kan me ook voorstellen dat Iran alleen maar denkt... ook met dit soort opmerkingen, maar ook wat er in het verleden is gebeurd... van we moeten juist zorgen dat we nucleair gaan werken aan een wapen... want we moeten ons steeds meer gaan beschermen.
2: Ja, dat zei Martin van Kreeveld ooit, hè, de Nederlands-Israëlische militair historicus. Zei van, nou, als je wil zorgen dat dat Midden-Oosten stabiel is... dan moet je Iran een kernwapen geven, want dan zullen zij geen oorlog beginnen... en Israël zal ook Iran niet aanvallen.
1: Ja.
2: Maar ik denk niet dat het op dit moment de oplossing is. Al was het maar omdat iedere uiteindelijke beëindiging van dit conflict zal een regeling over dat nucleaire programma bevatten.
1: Ja, wat we nogmaals herhaling nog steeds niet weten wat dat gaat zijn. En in die 60 dagen moet dat allemaal een beetje duidelijk worden. Dan heb je dus dat mechanisme als het gaat om wat Israël dan zou mogen doen in Libanon. Dat is wat beperkter. Dat heeft eigenlijk de Verenigde Staten dan een beetje zelf afgesproken. Denk jij dat Israël zich daar dan aan gaat houden?
2: Ja, eerder waren er ook al beperkingen aan het Israëlische leger in Libanon. Dus op een gegeven moment zijn ze daar gewoon helemaal van afgestapt. Omdat ze vinden, zij zien Hezbollah als een bedreiging. Ik heb zelf ook altijd gezegd, voor Israël deze oorlog... op het moment dat ze Iran aanvallen... is voor hun ook het moment om af te rekenen met Hezbollah. Dus dat hebben ze nu zoveel mogelijk geprobeerd. Alleen zie je nu dat Hezbollah weer gesteund wordt door Iran... en weer eens aan het opkrabbelen ook. Dus ik weet niet hoe lang Israël zich in gaat houden. Wat wel belangrijk is, dat wil ik nog even zeggen... ik denk dat we daar ook vanuit Nederland... maar daar komen we straks ook op, vanuit Europa... steun aan Libanon. Zorgen dat Libanese leger zelf de grenzen kan bewaken... en Hezbollah in toom kan houden.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van onrust in het Midden-Oosten. Later zal ik over dit thema nog spreken met Sander Terphuis, mensenrechtenactivist en jurist, afkomstig uit Iran. En ik ga met hem ook praten over die onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. En voor wie dat nou uiteindelijk een overwinning is, zeker als je naar de Iraanse bevolking kijkt, zijn die er nou uiteindelijk wat mee opgeschoten. Vandaag praat ik met Martijn Kitsen. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden, maar ook auteur van meerdere boeken. En we gaan het ook hebben over de terugkeer van de oorlog. Voordat we dat gaan doen, als we naar Midden-Oosten kijken... Hè, en de onrust van het Midden-Oosten die al zo ontzettend lang duurt... wat moeten we dan in de kern daarvan begrijpen?
2: Dat hebben we nog een uur.
1: Ja.
2: Nou ja, wat we in de kern moeten begrijpen... dat is, ja... hoe ga ik daar kort antwoord op geven? Nou... ik denk gewoon, er is een hoop instabiliteit in de wereld. Er zijn de afgelopen 30, 40 jaar ontwikkelingen geweest... die zorgen dat het niet bepaald stabieler is geworden. We moeten kijken naar de onderliggende instabiliteit. We heel vaak focussen ons op symptomen. Bijvoorbeeld, zien we nu in oorlog daar, hier of in Libanon... of we zien bijvoorbeeld in Syrië de burgeroorlog. Maar er is gewoon... instabiliteit. En wij kunnen daar ook, vind ik, als Europa... we moeten kijken naar het grotere plaatje. Hoe kunnen we landen helpen? En dan kom ik, wat ik net al zei, bijvoorbeeld Libanon. De instabiliteit in Libanon is een soevereine staat... maar je hebt daar Hezbollah zitten als een politieke partij... met een behoorlijke gewapende tak.
1: Ja.
2: Ja, hoe gaan we zorgen dat die Libanese staat... dat ze zelf het even in handen kunnen nemen... en dat op hun manier kunnen doen. Hè? Dus en op een manier dat ze zelf Hezbollah kunnen... de militaire tak kunnen beteugelen.
1: Ja, ik hoor de reacties al hier in Nederland en Europa. Waarom zouden we dat doen? Het is daar.
2: Ja, nee, precies. Waarom zouden we dat doen? En dat is wat ik eigenlijk wil zeggen.

0: Het is niet de kern van het probleem. Maar ook wij kunnen echt wel bijdragen aan de oplossing. Alleen we moeten wel willen luisteren ook naar de mensen ter plekke. En niet onze eigen oplossingen aan hun opleggen.
1: Ja, en het gaat dus ook hoe wij naar oorlog kijken. Als je kijkt naar de oorlog in Iran, wat valt je dan op hoe Nederland daarmee omgaat?
0: Ja, ik schrijf dat ook in mijn nieuwe boek, De Terugkeer van de Oorlog. We worden ervoor verrast, het overkomt ons en dan zijn we verontwaardigd. Het internationaal recht wordt met de voeten getreden. Natuurlijk, mensen hebben weinig sympathie voor het regime in Teheran. Maar ja, dat Israël en Amerika tot aanval overgaat, daar vindt men ook allemaal wat van. Mm-hmm. En ja, ik beschrijf, maar deze oorlog verraste mij niet. Als je dit bestudeert, dan je zag het gewoon aankomen.
1: Hoe zag je het
0: concreet
1: aankomen?
0: Concreet zag het zelfs aankomen ook door de troepenopbouw van de Verenigde Staten. Je ziet, als ze dit soort middelen gaan inbrengen en de hoeveelheid middelen die daar naar de, ja, dit kan alleen maar op één manier eindigen, en namelijk in een conflict. Ja,
1: hoe lang wist jij dit al dan? Wanneer zag jij die beweging dat je denkt, hier gaat echt iets gebeuren?
0: Ja, toch wel een paar maanden. Maar zeker De laatste weken dacht ik ook, het gaat nu echt wel binnenkort gaat er iets gebeuren.
1: En je hebt niet het idee dat wij dat door hadden?
0: Nee, als ik veel mensen praat, gewoon ook in mijn omgeving, die worden hier toch door verrast, door dit conflict.
1: En de gewone burgers is het natuurlijk prima dat die verrast worden, hè? Of vind je dat
0: nee,
1: ook?
0: Want ik vind...
1: die hebben toch niks met troepenopbouw?
0: Natuurlijk niet, maar we hebben denk ik wel allemaal iets met nieuws, of we hebben allemaal social media waar we op kijken, en ik krijg heel vaak vragen van waarom zijn er toch zoveel oorlogen? Ja, als je gaat kijken, inderdaad, even uit mijn hoofd, volgens mij waren er rond 1990 had je 111 conflicten, volgens de Uppsala Conflict Database, en dat zijn er nu iets van 180. Dus er zijn wel meer oorlogen. Tegelijkertijd, het is echt niet overal oorlog, maar er is wel gewoon veel conflict.
1: En het is gewoon dichter bij huis. Dat is waarom het ons meer raakt nu.
0: Ja, ook, het is ook dichter bij huis. Van de andere kant, er zijn ook conflicten. Hè. Sudan, gelukkig de afgelopen dagen weer wat meer in het nieuws. Gelukkig in het nieuws, niet het conflict, is echt afschuwelijk. Maar er is nauwelijks aandacht voor. Niet voor niks de vergeten oorlog. Als je kijkt in Congo...
1: Maar dat is omdat wij daar minder last van hebben. Hè? Als je kijkt met Iran en de Straat van Hormuz. Ja, hallo, daar worden
0: wij
1: helemaal
0: even mee. Daar hebben we last van, het veroorzaakt ook... Weet je, die Straat van Hormuz, is goed dat je die noemt. Want dat is voor mij eigenlijk ook waar ik naartoe wil. Op het moment... Wij kunnen iets vinden van die oorlog, maar we hebben wel te maken met de gevolgen van die oorlog. Die Straat van Hormuz, die sluiting daarvan. Er werd meteen eigenlijk al gesproken over een Europese macht, geleid door de Britten en de Fransen, die dan gaat zorgen dat die Straat van Hormuz bij een staakt het vuren, dat die ook daadwerkelijk open blijft. Dat schepen daar veilig door kunnen. Ja, meteen mensen roepen, ja, maar dit is niet onze oorlog. Ja, maar wij hebben wel te maken met onze gevolgen. En sterker nog, als je in Europa naar strategische autonomie, naar zelfstandigheid wil, maar ook aan andere landen in de wereld laten zien dat je een speler bent en ook opkomt voor hun belangen, zijn namelijk niet alleen wij in Europa die last hebben van die sluiting van de Straat van Hormuz. Ook Azië. We hebben ook verhalen al gehoord over kunstmest die niet naar Afrika kan, waardoor je daar voedseltekort gaat krijgen. Ik denk, je doet ook de wereld een dienst door als Europa daar naartoe te gaan en zorgen dat schepen kunnen blijven varen.
1: Maar je doet ook ondernemend Nederland of ondernemend Europa een dienst om dat te doen, omdat we dus veel meer met elkaar verbonden zijn. En je ook ziet, want dan kom ik ook een beetje op de conclusie uit het eerste half uur wat wij hebben besproken, dat je eigenlijk zegt van, Iran die doet het echt op een andere manier, de oorlog voeren om ons ook te raken. Hè?
0: Dat
1: zullen ze meer gaan doen en andere partijen leren daar ook weer van.
0: Nee, maar dat beschrijf ik ook in mijn boek. Alle partijen die zijn erop uit, ook. Ja. Als je kijkt ook naar Hamas. Die aanvallen van 7 oktober, die waren ontworpen. Ook niet alleen om Israël, om een reactie uit te lokken. Maar uiteindelijk ook doordat men wist, die Israëlische reactie, die gaat echt, die gaat buitenproportioneel zijn. Die gaat heel grote gevolgen hebben voor de mensen in Gaza. Maar ook om op die manier te zorgen dat de internationale gemeenschap de steun daarvoor voor Israël zou gaan afnemen. En dat is ook een theorie in mijn vakgebied, maar die zie je ook, die wordt gewoon door Hamas in de praktijk gebracht. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Aan de andere kant, Israël probeert ons natuurlijk ook te beïnvloeden. En zo zie je Iran...
1: Maar is dat niet van alle tijden, of is dat nu echt
0: wezenlijk anders? Ja, maar wat echt nieuw is, is dat we zijn allemaal verbonden. Je hoeft maar op je telefoon te kijken en je ziet wat er gebeurt in Oekraïne of in het Midden-Oosten. Midden-Oosten. Maar er komen ook steeds meer berichten binnen op social media, waardoor je voornamelijk als je in iedereen is op zoek naar. Iedereen is aan het valideren tegenwoordig. Ik heb een mening. Oh, zie je, het is zo. Ja. Niemand is meer aan het falsificeren. Van misschien zit er toch ook nog wel een andere kant aan. En in oorlog, het klopt echt. Ik heb altijd geleerd, overal waar ik kom, ook als militair. Ja, er zitten meerdere lagen in. Niets is wat het lijkt.
1: Ja. Dus en dat wordt nu allemaal helderder voor ons, waardoor je dus ook heel veel onrust krijgt in Europa.
0: Ja, maar ik weet niet of het voor iedereen helderder is. Mensen zijn vooral op zoek van, wat betekent dit en hoe moet ik dit dan
1: ja, hoe krijgen we het helderder? We hebben natuurlijk wel gezien dat we dan die coalitie hebben rondom die straat van Hormuz. Ja. Dat is dan iets waarvan je zegt, oké, neem elkaar goed dat we meer van ons laten zien op dat punt. Nou is Duitsland nog heel gaan nadenken over hoe ver ze willen gaan. Hè? Ja, nog na de zomer wordt het nu verschoven. Maar wat zouden wij hier in Nederland kunnen doen waardoor jij meer gerustgesteld bent?
0: Nou, in ieder geval, je had wat meer verdiepen in wat er in de wereld gaande is en conflicten. Maar ook de manier waarop die ons raken. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt, de oorlog in Oekraïne is heel duidelijk. Dat is een klassieke veiligheidsdreiging voor ons in Europa. Hè. Maar de oorlog in het Midden-Oosten, die raken ons niet alleen bijvoorbeeld economisch nu, maar ook als je kijkt polarisatie in de samenleving. Mm. Rond bijvoorbeeld een Gaza-oorlog. Ja, dat heeft heel grote gevolgen voor de samenleving. En ik snap dat mensen verontwaardigd zijn, hè, over wat er daar gebeurt. Maar we moeten zorgen dat we onszelf niet verliezen, want we hebben in deze tijd juist nodig, en daar sluit ik ook mijn boek mee af, dat we elkaar samenleving blijven vinden.
1: Nou, ze moeten gewoon je boek kopen. Je hebt hem nu zo vaak genoemd.
0: Oh ja, nou, sorry. Het was niet de bedoeling om reclame te maken. Maar...
1: Nee, nou ja, dat mag ook wel een beetje. Daar moet je gewoon meer over lezen in je boek, zou ik zeggen. Want we moeten naar een afronding toe. En nog wel even heel belangrijk, de kettingvraag voor de gast van morgen. Dat is namelijk Rem Korteweg. Hij is Klingendaal-expert op het gebied van internationale handel. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, Rem heeft natuurlijk ook net een boek uit. Geen reclame, maar hij heeft gekeken naar die gevolgen van de Brexit, volgens mij. En ik ben die eerste uitzending van mij naar Cyprus. Daarvoor heb ik hem als jonge luitenant een jaar lang bij een Engels regiment ingedeeld gezeten. En ja, ik heb later ook in Oxford gewerkt, dus ik weet wel, ook de Britten zien zichzelf als echt een geopolitieke macht, echt een speler. Ik zou Rem willen vragen, met die Brexit kwam ook altijd het idee van de Global Britain. Verenigd Koninkrijk is een macht die dat doet in de wereld. Inmiddels zien we dat ze militairen bijvoorbeeld heel grote moeite hebben om bijvoorbeeld schepen voor de verdediging van Cyprus in het recente conflict bij elkaar te krijgen. Wat is er over van de militaire kant van Global Britain? En wat betekent dat voor ons in Europa? In hoeverre zijn voor ons in Europa de Britten nu nog steeds echt een toonaangevende bondgenoot?
1: Mooie vragen. Het zijn er eigenlijk stiekem meerdere. Maar we gaan ze zeker laten terugkomen morgen. Ik vond het leuk om het met elkaar te spreken. Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden.
0: Dankjewel.
1: Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: De Nationale Autoshow.
3: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
2: Meindert en Wouter.
4: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
3: Bijna de helft.
4: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
2: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
5: Het kwartje valt nu pas.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Kees Dorenstein.
9: Goed dat je luistert. De toekomst van de grootste cryptobeurs Binance hangt aan een zijden draadje in Europa. Maar er is een laatste strohalm om hier te blijven. En bitcoin miners komen moeilijk rond, steeds meer. Je hoort zo meteen wat dat betekent. Welkom in de CryptoCast 435. Daniel is nog een week op vakantie en dus presenteer ik hem vandaag met als co-host gelukkig Mauro Halve, voorzitter bij de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Mauro, welkom.
10: Dankjewel.
9: Leuk dat je tot 2 keer toe eventjes naar de studio komt. Want
10: absoluut.
9: Onze B-aflevering, alvast een teaser, staat al online. Dus luister eerst deze helemaal en dan kan je direct door. Die hebben we alvast even opgenomen. Een special over de Dutch Blockchain Week. En daarin hoor je ook welke bijzondere gasten daar komen die niet op het programma staan.
10: Dat was echt leuk.
9: Ja, dat is. Jij gaat daar ook naartoe, toch?
10: Ik ga er ook naartoe, zeker.
9: Het is deze week. Ja, cryptobeurs Binance moet misschien wel zijn spullen pakken. Het bedrijf dreigt geen Europese vergunning te krijgen, nu de aanvraag daarvoor in Griekenland niet lijkt te lukken. Het voldoet nog steeds niet aan de eisen voor die MiCA-cryptovergunning in Europa. En de deadline daarvoor nadert snel. Mauro, welke deadline?
10: Ja, dat is de deadline van 30 juni.
5: van dit jaar, dus eind van deze maand, waarop iedereen eigenlijk zijn microvergunning moet hebben. De micro is al in werking getreden eigenlijk 30 december 2024. Maar elk land had zijn eigen overgangsperiode. Ja. En in Nederland was dat 6 maanden, in heel veel lidstaten is dat 12 maanden. En in sommige dus nog, tot het eind van deze maand, 18 maanden. Waaronder Griekenland inderdaad. Ja. Nou, die deadline die geldt dus eigenlijk al voor alle partijen die ook al onder het vorige regime een registratie hadden. Dus alle nieuwe partijen moeten al lang een vergunning hebben. Die mogen niet door onder de overgangsperiode. En Binance heeft dus nog... Ja, wat is het? Hoeveel dagen? Hoe zitten we nu?
10: Oh,
5: ja, nog een week. Nog een week de tijd
10: om een Europese vergunning te krijgen.
5: Ja, en ze zijn niet de enige hoor. Maar, dat is niet. Maar zonder die vergunning heb je dus geen toegang tot het hele continent, als het ware.
10: Nee, want het is zo in Europa, als je in één land een vergunning krijgt, dan heb je het voor de hele Europese Unie.
5: Ja, we hebben dus nu Europese brede regels, een single rulebook noemen ze dat dan. En als je dus in één lidstaat je vergunning haalt, dan voldoe je aan alle eisen en mag je dus paspoorten naar alle andere lidstaten.
10: Ja. Maar waarom lukt het dan niet Binance om die vergunning in Griekenland te krijgen?
5: Nou, dit is niet hun eerste poging. Ze hebben dat ook al in andere landen geprobeerd. Ze hadden al in een hoop andere lidstaten ook zo'n registratie, dat oude regime. Dus ze mochten ook in meerdere landen die vergunning of dat traject bewandelen. Uiteindelijk zijn ze dus bij de Helleense toezichthouder in Griekenland gekomen. En eigenlijk leek dat dossier al helemaal klaar. De goedkeuringen waren er binnen het bestuur. Zelfs de AML, de anti-witwas officieren daar, hadden het helemaal doorlopen en eigenlijk stonden alle seinen op groen. 2 juni zou ESMA nog een laatste call hebben. Dat is dan de Europese overkoepelende toezichthouder. Mm-hmm. Maar toen, vorige week bleek er toch ineens een omslagpunt.
10: En is het dan nu ook klaar in Griekenland? Of hebben ze daar dan ook nog een klein kansje?
5: Nou, dat omslagpunt had hem vooral te maken. En dat zijn dus bronnen van de Big Whale.
10: Dat is het platform dat het meldt, het nieuws.
5: Ja. Die hebben dus dat er druk vanuit Brussel en vanuit Europa is uitgeoefend. Hoogstpersoonlijk Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, zou zich ermee hebben bemoeid met de Griekse premier, moet ik het even opzoeken, Mitsotakis. Mm-hmm. Die zouden contact hebben gehad en zou Lagarde hebben laten weten dat Binance niet welkom is in Europa. Nou, de minister van Financiën in Griekenland, die tevens Eurogroepvoorzitter is, die was wel voor, maar kreeg de premier dus niet mee, volgens de bronnen.
10: Okay.
5: En ook de aankomende Griekse verkiezingen maken het voor de premier extra voorzichtig om niet tegen de ECB in te willen gaan, naar verluid.
10: Ja, oké, maar wacht eventjes. De president van de Europese Centrale Bank belt dus in één keer naar Griekenland. Binance staat op het punt om een vergunning te krijgen. Steek er alsjeblieft eventjes een stokje voor. Wij willen dat niet. Waarom niet?
5: Nou, ze is er zelfs langs gegaan. Volgens mij stond dat wel al op de planning. Maar ze hebben dat dus volgens die bronnen toen opgepakt. Waar het vermoedelijk mee te maken hebben is dat Binance natuurlijk ook een van de grootste aanbieders is, of liquiditeitspoort voor stablecoins. Mm-hmm. Volgens mij is er vandaag ook weer een stemming over de digitale euro van de ECB.
10: Ja.
5: Want de ECB is niet de toezichthouder voor MiCAR. Die ziet natuurlijk op hele andere dingen toe. Er wordt een beetje een vergelijking ook getrokken met een oudere Revolut-zaak. Natuurlijk de Neobank. Die natuurlijk ook in groot tempo nieuwe producten over heel Europa uitrolde. Waarbij de ECB dat ook probeerde af te remmen. De vraag is ECB nou MiCAR-toezichthouder aan het spelen of vooral de banken aan het beschermen?
10: Nou ja, want die stablecoins die willen zij dan denk ik via de traditionele banken laten verlopen.
5: Dat gebeurt natuurlijk ook. Dus MiCAR voorziet ook in een stukje stablecoin-wetgeving, waarbij banken, credit institutions en ook elektronisch geldinstellingen, EMI's, die mogen stablecoins uitgeven. Nou, daar is natuurlijk een groot bankconsortium ook mee bezig. Kivalis, waar onder andere ING, Rabobank en ABN ook bij aangesloten zijn. We gaan het zien. Geen idee.
10: Want die digitale euro, op het moment dat het dan niet via die banken gaat lopen, dat is nog een heel andere zaak. Hebben we ook aflevering over gemaakt. Dus luister die vooral ook eventjes terug. Maar kan het dan zo zijn dat Lagarde dit eigenlijk niet wil? Omdat zij via de banken wel controle heeft. En op het moment dat die stablecoins via platform als Binance gaat, dat zij dan niet de controle heeft, maar dat die ergens anders in Europa ligt.
5: Ja, of het nou via Binance gaat of via een andere microgereguleerde partij, die controle is er denk ik sowieso niet. Dus het lijkt me ook sterk dat dit het enige argument is. Ik denk dat het een stukje imago is wat Binance heeft natuurlijk, om echt op basis van anti-witwas toe zich gewoon heel lang niet compliant te zijn geweest.
10: Mm-hmm.
5: Ze zijn natuurlijk echt extreem groot. Dat kun je niet voorstellen in volumes natuurlijk.
10: Nee.
5: Je kan me ook voorstellen
10: de grootste van de wereld.
5: Grootste van de wereld, absoluut, op heel veel metrics. Ja, het is een beetje gissen. Het is veel speculatie. Er zijn dus wel bronnen die dat dus melden bij de Big Wheel.
10: Maar zou het dat kunnen zijn? Gewoon de grootte dan eigenlijk? Dat op het moment dat je geen controle hebt over Binance en ze zijn zo groot, ja, dan weet je niet wat die stablecoin-markt gaat doen.
5: Nou, ze zijn natuurlijk met pek en veren überhaupt al een hoop landen. Nederlanders kunnen al heel lang niet meer op Binance, omdat ze dus hier niet aan de regels houden. Er zijn veel boetes uitgekeerd. Het kan met de grootte, het kan met de omvang daarvan te maken hebben. Het kan bescherming van de Europeanen zijn, het kan bescherming van de banken zijn. Misschien wel een beetje van alles.
10: Maar heeft Binance nog een kans dan om aan die vergunning te voldoen? Ze hebben nog een week.
5: Ze hebben nog een week en dat zou dus inderdaad in een aantal lidstaten nog kunnen, waar dan de overgangsperiode loopt en waar ze dus al een registratie hadden. Frankrijk wordt ook genoemd. Nou, nu weet ik dat volgens mij Frankrijk juist hun eerste keuze was, maar dat ze dat daar uiteindelijk niet hebben kunnen halen, ondanks een vrij forse donatie aan het Paleis van Versailles. Oh. Het ging toen om 100 miljoen euro's of dollar. Dat is inderdaad een forse
10: donatie.
5: En ook in Litouwen weet ik dat bijvoorbeeld de groep Binance of wat erachter zit meer belasting betaalde dan de grootste bank in Litouwen. Dus ook daar waren, in Litouwen waren ze vrij ontvankelijk in het begin. Maar ook daar zullen in de achtergrond dingen hebben gespeeld, waardoor ze het uiteindelijk daar ook niet hebben gehaald. Ik zag op LinkedIn wel eens dat in één keer heel veel vacatures bijvoorbeeld in Amsterdam voor Binance, voor compliance medewerkers opengingen. Ah. Die gingen ook vlak daarna ook weer dicht. Dus
10: ja, om te laten zien, we willen het echt.
5: Ze zullen een aantal pogingen hebben gedaan. En ja, ik durf voorzichtig wel te stellen dat ik de kans heel klein vind dat ze het nu nog op tijd gaan halen. Ze kunnen natuurlijk wel nog na de deadline, maar dan is de vraag. Ze moeten dan al hun activiteiten stoppen tussendoor. Ja. En wat gaat er dan met de klanten gebeuren? Wat gaat er met de klantgelden gebeuren? Dus ja, daar wordt een afwikkeling van.
10: Ja, inderdaad. Maar wat ze nu dus eigenlijk moeten doen is land vinden nee durft te zeggen tegen Lagarde.
5: Ja, succes.
10: Ja, het kan.
5: Luid, ja, nee, dat kijk, en los daarvan, al zou er een welwillend land zijn, nu je vergunningstraject opstarten, dat hebben ze in Griekenland, heeft het een jaar geduurd, het traject. Nou, we hebben natuurlijk bij onze vereniging ook partijen die tussen de 8 maanden, soms wel 1,5 jaar erover hebben gedaan. Ja, dat gaat niet in een week meer lukken. Ook al heb je alle documentatie naar verluidt al op orde. Ja, ik heb daar een hard hoofd in.
10: Hoe staat het verder met die laatste fase van de MiCAR-implementatie?
5: Ja, dus we hebben echt wel ruim 200 vergunningen die zijn verleend in Europa. Nederland staat op plek 2 met de meeste vergunningen verleend. 26 is best wel fors.
10: 26 partijen,
5: ja,
10: netjes.
5: We weten ook wel dat er nog een aantal partijen in de vergunning zitten. Maar zoals gezegd, nieuwe partijen kunnen natuurlijk ook na de deadline gewoon nog hun vergunning halen. Mogen niet actief zijn totdat ze de vergunning hebben. Duitsland heeft bijvoorbeeld wel meer dan 50 vergunningen. Die staan op 1. Wat daar opvalt is dat ook de helft van de vergunningen zijn verleend aan traditionele financiële instellingen. Aan banken. En dat zien we in Nederland eigenlijk nog niet.
10: De Duitsers dus ook verder dan de traditionele instellingen.
5: Ja, dat heeft ook wel te maken met het feit dat ze ook voor MiCAR eigenlijk al verder waren. Dus daar de acceptatie of de bereidheid misschien wat groter waren. Maar ja, we hebben ook al wat mailtjes gezien van bijvoorbeeld Maxi naar al hun Nederlandse klanten. Dat ze, zij noemden dan 23 oktober. Vond ik een beetje een rare datum. Maar dan kan je geen klant meer zijn. We zien mondjesmaat nu de afronding van wie er. Is dat spreekwoord dat je in je onderbroek blijkt te staan als het water is gezakt.
10: Ik zit even naar dat spreekboek. Spreekwoord. Die ken ik niet. Maar ik vind het een hele mooie om te introduceren bij deze. Kan het nou nog wel zo zijn dat je je crypto's ergens kan hebben waar een bedrijf niet die vergunning krijgt en dus moet stoppen?
5: Op het moment dat volgende week de partij waar jij je crypto hebt staan geen vergunning blijkt te hebben, dan moeten zij stoppen. In ieder geval met alle Europese klanten.
10: Ja.
5: Ja, en hoe dat dan gaat werken in een soort juridische afwikkeling of een commerciële afwikkeling met een overname of met een klant. Ja, jij zal waarschijnlijk een tijd niet bij je assets kunnen.
10: Nee.
5: Dus ik zou ook wel direct oproepen van ga in ieder geval op zoek naar een partij met een vergunning. Nou, het liefst denk ik ook gewoon een Nederlandse partij wat dat betreft. Dan val je onder de consumentenbescherming, onder de vermogensscheiding om alle bescherming. Want MiCAR is een consumentenbeschermingswet. Ja, die is er voor jou. Dus
10: ja.
5: Ja, ik zou daar ook vooral gebruik van maken.
10: Maar welke Nederlandse partijen hebben die vergunning nog niet dan?
5: Een aantal partijen hadden dus wel de registratie en niet de vergunning. Ja, je hebt nog een week, dus het kan nog gebeuren. Ik zal het dan geen namen noemen, maar je kan in ieder geval in het AFM-register op de website kan je gewoon kijken welke partijen netjes een vergunning hebben.
10: Zometeen gaan we het hebben over een bank die internationale betalingen via stablecoins mogelijk gaat maken via het Solana-netwerk. Maar eerst naar Bitcoin, want dat ligt al 5 maanden lang onder de prijs die miners betalen voor de productie ervan. Dat blijkt uit een analyse van JP Morgan. De bank schat dat 20% van de miners niet winstgevend is. Ja, hoe kan het dat zij niet winstgevend zijn? Ja, de prijs denk ik dan. Maar waar zit dat dan in als je de rekensom maakt?
5: Ja, inderdaad. Het verdienmodel van miners is een vaste beloning voor elk blok wat gemined wordt, ongeveer elke 10 minuten. En de transactiekosten die daarbij zitten. Maar de stroomkosten die zijn vrij vast. Ja. Een stroomcontract wat je hebt bijvoorbeeld. Ja, op het moment dat dus de bitcoinprijs enorm gedaald is, zoals de afgelopen periode, ja, dan jouw opbrengsten die zijn in bitcoin. Dus die dalen ook. Dan wordt het steeds lastiger om inderdaad je stroom te betalen. Nou, JP Morgan meldt dus dat de gemiddelde productiekosten van een bitcoin nu rond de $78.000 ligt. Mm-hmm. De koers op dit moment, alvast een de prijsanalyse, maar rond de $62.500 ligt. Ja. Nou, dat is 19% onder die kostprijs, al best wel een aantal maanden. Nou, voor een korte periode maakt dat op zich niet uit als de koers daarna natuurlijk ook weer stijgt. Ja. Maar je ziet dus nu, dat noemen ze de hashprijs, wat levert nou één stukje stroom jou op aan bitcoin-minen, ja, die ligt historisch laag. En dat is voor zeker de oudere apparatuur gewoon verre van winstgevend.
10: Omdat die veel energie verbruiken.
5: Ja, dus die werken minder op voor dezelfde hoeveelheid stroom dan een nieuwer, efficiënter model.
10: Ja, inderdaad. Maar het ligt er dan ook maar aan wanneer je energiecontract hebt afgesloten. Alhoewel de afgelopen jaren loopt de energieprijs natuurlijk al flink op.
5: Ja, absoluut. Nou, nu zie je dat de miners natuurlijk vooral in regio's zitten waar de stroom heel goedkoop en heel duurzaam is. Mm-hmm. Maar inderdaad, ze melden dat zo'n 15-20% van de miners wereldwijd nu verliesgevend is. En ja, op het moment dat dat langer aanhoudt, dan heb je een aantal mogelijkheden. Nou, je kan natuurlijk de machines uitschakelen. Nou, ook is er elke ongeveer 2 weken de difficulty adjustment. Dat is eigenlijk het in het protocol ingebouwde mechanisme wat ziet dat als er dus heel veel miners uitschakelen, de puzzel eigenlijk ook weer makkelijker wordt, waardoor het weer iets meer zou kunnen verdienen. Op het moment dat er veel minder miners zijn, wordt ook de taart die je met z'n allen verdeelt over minder miners. Dus dat is ook weer een incentive om misschien wel weer te kunnen minen. Andere optie die je hebt om al je kosten te kunnen doen, is je reserves verkopen. Ja. Nou, en dat hebben we ook, en dat meldt JP Morgan ook, een enorme hoeveelheid bitcoin die de markt op is gegaan in Q1 van de miners om dus de lampen aan te houden.
10: Dat drukt dan de koers ook weer naar beneden. Dus
5: ook dat
10: eigenlijk
5: drukt weer de koers.
10: Zichzelf daarmee in de eigen vingers.
5: Dus dat zijn natuurlijk zelfversterkende effecten wat dat betreft, die zowel omhoog soms werken, maar ook omlaag inderdaad kunnen werken.
10: Hoe lang kunnen deze miners die dus verlies draaien nog doorgaan?
5: Ja, dat is natuurlijk volledig afhankelijk van hoeveel van die reserves ze nog hebben. Hoe lang de prijs laag blijft, et cetera. We zullen misschien in de komende tijd wat overnames, wat fusies of wat stoppers zien. En daarnaast zien we ook dat een aantal van de miners wat diversificeert in de inkomstenstroom. En dat ook AI natuurlijk nu een ontzettend hot topic is om jouw stroomcontracten, je koeling, je infrastructuur die je allemaal al hebt als grote partij, om die ook daarvoor in te zetten.
10: Precies, dus het kan ook innovatie in de hand werken. Van je moet het efficiënter en energiezuiniger gaan doen.
5: Absoluut, en dat zie je dus dat inderdaad de oude machines dus vooral nu uitgezet worden. En dat de nieuwe machines en de aankomende machines nog steeds wel besteld worden. Maar het is natuurlijk wel de vraag hoe lang dit de prijs zo blijft. Omdat dat nog natuurlijk wel de belangrijkste factor is waarop de winstgevendheid voor de miners bepaald wordt.
10: Weet jij hoeveel bitcoin er nog te mijnen valt überhaupt?
5: Nog 1 miljoen, maar dat is wel voor de komende 100 jaar. Dus het eerste laatste 20 miljoen is in de afgelopen, wat zijn het inmiddels, 17, 18 jaar gedaan. Maar omdat dus elke 4 jaar die halving plaatsvindt, die blokbeloning wordt gehalveerd, doen we dus heel lang over dat laatste stukje.
10: Ja. De Zuid-Koreaanse Tosbank dan is begonnen met het testen van internationale betalingen met stablecoins. Dat schrijft Digital Today. De bank gaat daarvoor in zee met de Solana Foundation. Heel even, ik denk dat heel weinig luisteraars de Tosbank kennen. Wat voor partij is dat?
5: Ik ken het ook niet, maar dat is de derde grootste Zuid-Koreaanse internetbank. Ze hebben geen fysieke kantoren. Denk een beetje aan een Bunk of een Revolut inderdaad. Ze hebben wel 15 miljoen klanten, dus het is wel van een aardige omvang. Ze zijn ook bezig met een Amerikaanse beursgang, waar de waardering nu op zo'n 10 miljard ligt. Dus het is zeker geen kleine speler.
10: Waarom willen zij met stablecoins gaan werken?
5: Ja, zij zeggen voornamelijk dat het te maken heeft voor cross-border betalingen. De blockchain is een stuk efficiënter dan de banksystemen die zij hebben. En zij kunnen daarmee zowel de kosten als de tijd voor een internationale overboeking tot secondes en fracties van centen terugdringen. Mm-hmm. En dat vinden zij natuurlijk ontzettend interessant. En zij hebben daarmee dus een soort partnership aangekondigd met Solana zelf. Ja. Het is niet zo dat ze zeggen, nou, wij gaan een stablecoin op Solana. Ze hebben echt een partnership met de blockchain om de infrastructuur daarin verder te brengen en ook echt te gaan integreren in hun interne banksystemen. En dat maakt het wel, denk ik, een iets ander experiment dan dat we tot nu toe veel gezien hebben.
10: Nou, inderdaad. En wat betekent dit voor Solana?
5: Nou, kijk, er zijn misschien niet heel veel opties om te kiezen voor stablecoins of tokenization qua blockchains. Ethereum wordt natuurlijk ook al wel veel gedaan. Solana is heel populair en Canton wint ook wel aan ruimte daar. Maar dit is natuurlijk, wat dat betreft, goed nieuws voor de blockchain Solana. Het zegt natuurlijk niet dat het ook positief moet zijn voor het muntje Solana op het netwerk. Maar ik denk dat het heel positief is. We zagen ook al dat natuurlijk Western Union een stablecoin op Solana uitbrengt. Andere grote banken. Maar goed, ik denk dat dit de eerste bank is met een soort directe exclusieve deal. Mm-hmm. En dat zal naar meer smaken voor ze.
10: Ja, zie je het al terug in de koers van Solana? Of is dit toch te klein?
5: Nee, maar ik denk dat het ook nu dermate een punt in de bearmarkt is dat dit soort nieuws überhaupt natuurlijk niet zo heel veel doet. Bearmarkt zo voor building wordt vaak gezegd. Nou, dit is daar wel een typisch voorbeeld van, de infrastructuur. En omdat dit natuurlijk allemaal over stablecoins gaan en over het netwerk, heeft dat ook weinig verder te maken met de cryptomunten daarbij.
10: De Zuid-Koreaanse Centrale Bank heeft gisteren dan ook weer een experiment met crypto aangekondigd. Wat houdt dat dan in?
5: Ja, die zit dus vooral over hun nieuwe Central Bank Digital Currency, een CBDC. Dat is dan wel meer een wholesale CBDC. Dus dat moet vooral betalingen tussen banken gaan faciliteren. Het komt in de tweede fase project Hangang. Ik denk dat ik dat wel goed uitspreek.
10: Ik denk het ook.
5: Maar dit gaat dus vooral over getokeniseerde bankdeposits. Tokenized deposits zijn dan eigenlijk meer dat de bank de goederen die nu al bij een bank staan, dat ze die tokenizen om ook daarmee betalingen te kunnen doen. Mm-hmm. Terwijl een stablecoin natuurlijk iets is wat volledig gedekt is door een reserve.
10: Oké, dus die twee zitten elkaar niet zo in de weg.
5: Dan? Nee, die zijn eerder complementair aan elkaar, denk ik, dan dat ze elkaar heel erg in de weg zitten. Nou, er zijn 9 banken die hieraan mee gaan doen. En die gaan hiermee testen met een soort, ze noemen dat dan overheidssubsidies via digitale vouchers. Dus eigenlijk tokenized deposits, waarbij 9 banken dat gaan testen onderling.
10: Toch, dan denk ik wel, zijn er genoeg stabiele stablecoins om dit te kunnen doen? Of zit er dan ook nog een risico aan vast?
5: Ja, zij noemen dus inderdaad zelf ook wel dat het project voor de TOS-bank, dat er nog wel meer regelgeving nodig is om ook echt die Bong stablecoin ook echt te gaan laten draaien. Ja. Maar zij gaan dus in ieder geval de partnership aan met de infrastructuur om dat allemaal al klaar te hebben. Oh, dus ze zitten inderdaad nog wel wat haken en ogen om hier volledig voor al die klanten dat in de bank-app te gaan gebruiken.
10: Dus dit kan nog een paar jaar of maanden, waar hebben we het dan over duren?
5: Iets ertussenin zal dat misschien zijn.
10: Kwartalen, dat zit er dan tussenin.
5: Ja, dat zit er dan tussenin. Ja, misschien een paar jaar. Ja.
10: Oké. Nee, want dat wil je natuurlijk wel stabiel hebben. Dus ook voor Solana gaat dit pas over langere tijd uitbetalen. Als dit al groot wordt.
5: Precies, en we zien gewoon de afgelopen tijd heel veel van dit soort stappen. Of ik wil het misschien niet eens meer experimenten noemen. Het zijn echt gewoon stappen waarbij gekeken wordt hoe kunnen we nou de infrastructuur er klaar voor hebben. Hoe kan de treinrails er liggen, zodat straks inderdaad de trein eroverheen kan.
10: En ik weet niet of je dat weet, zijn er dan andere banken in de wereld die dit eigenlijk ook al aan het doen zijn? Aan het kijken van hoe kan ik die infrastructuur goed hebben door met partijen in de cryptowereld samen te werken om, als dit echt kan gaan werken, het ook klaar te hebben.
5: Nou, dit gebeurt echt heel veel al. Bijvoorbeeld JP Morgan, waar we het net over hebben, die hebben dan met Zero Hash ook zo'n treinrails laten bouwen om voor hun eigen stablecoin voor interbankaire zaken. Zoals gezegd, in Europa 37 grootbanken die dus samen ook onder één project, onder één naam, dat aan het doen zijn. Dus dit is wat er nu in heel de wereld bij alle financiële systemen gebeurt.
10: Tot zover deze CryptoCast. Dank aan co-host Mauro Halve. Dankjewel Mauro, voorzitter bij de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland. Als je meegaat naar het podcastgedeelte. Nou, dan vinden we dat natuurlijk hartstikke leuk. Een special over de Dutch Blockchain Week met een paar namen die nog niet op het programma staan. Maar als je daar bent, dat ze echt wel onstage staan. Dus dat je daar alvast van op de hoogte bent. En anders, tot de volgende CryptoCast. En blijf hier lekker op BNR.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week, met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
9: Welkom op deze dinsdag 23 juni, de dag dat mijn moeder jarig is en de dag dat Heineken eindelijk een nieuwe CEO heeft gevonden.
10: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als nieuwe topman. Hij volgt Dolf van den Brink op, die in januari zijn vertrek bij Heineken aankondigde en in mei daadwerkelijk opstapte als topman.
9: We stellen mij je voor en vertellen gelijk welke problemen die moet gaan aanpakken.
11: Over problemen gesproken, we hebben het over tech-aandelen. Die worden massaal gedumpt.
12: Selling in across in Asia, almost 10% coming off that South Korean market. Also on Wall Street, where some concerns have been raised around the AI trade.
13: En we zien dat ook op het Damrak. ASM International 4,8% lager. ASML 3,8%. BESI staat 3,2% lager.
11: Alleen blijft de oorzaak onduidelijk en dat gaan we voor je oplossen.
9: En je hoort hoe een Nederlandse minister de kopzorgen van ASML probeert op te lossen.
11: Dan de Amsterdamse beurs. Die had een slechte dag. De AEX sloot op 1065 punten. Een verlies van 1,6%. Grootste daler is ASM met een min van bijna 8%. En op Wall Street ook rood op de borden vooral. Nasdaq vooral. 1,5% eraf. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Welkom.
9: Dankjewel.
11: En Jelle, jij gefeliciteerd nog.
9: Ja, dankjewel. Eerst naar Sjoerd Sjoerdsma, zijn debuut in BNR Beurs, denk ik. De minister van Buitenlandse Handel, die is op reis. Die is in Washington om daar zijn Amerikaanse collega Howard Lutnick te spreken. Je weet wel dat die Amerikaan die afgelopen vrijdag nog voorbij kwam in onze uitzending, omdat hij het toen gemunt had op ASML. Hij verdacht ASML van het omzeilen van sancties. Wil je dat allemaal terugluisteren, ga dan vooral naar die aflevering van vrijdag. Nou, Sjoerdsma die spreekt dus met die Lutnick over ASML, over de zogeheten Match Act. Dat is een wet met nieuwe exportrestricties die ASML kunnen raken.
14: Wij willen als Nederland laten zien dat wij onze eigen afwegingen maken als het gaat over onze veiligheid. En de Verenigde Staten speelt namelijk de Match Act op de hil, die waarmee bepaalde Amerikaanse politici eigenlijk proberen invloed te krijgen op hoe wij onze afwegingen hier maken als het gaat over bedrijven als ASML. Terwijl we eigenlijk al ontzettend goede samenwerking hebben.
9: Oftewel, Sjoerdsma zegt dat het kabinet helemaal geen trek heeft in die wet van de VS en dat dat helemaal niet gaat werken. Maar ja, Erik, gaan ze daar luisteren naar Sjoerdsma in Washington?
7: Ik vrees eerlijk gezegd van niet. Dus die Match Act wordt gesteund door zowel Republikeinen als Democraten. Mm-hmm. Dus ik ben bang. Ik denk dat hij het wel moet proberen overigens. Maar ik denk niet dat hij veel resultaat gaat boeken, eerlijk gezegd.
9: En toch ook wel goed dat hij met die Howard Lutnick om de tafel gaat. Want die man die had, zei die, bewijs dat ASML de Chinese strenge exportrestricties omzeilde zonder bewijs te leveren. Dus het is misschien wel goed dat.
7: Ja, dat is misschien wel goed. Horen. Dat kan hij ongetwijfeld dan een beetje proberen te weerleggen. Maar ik denk niet dat hij in zijn eentje dat het hem lukt om die wet aan te passen, helaas.
11: Goed, ik wil dan door naar een combi-deal die ik eigenlijk voor je heb. Twee beleggersdagen op de midcap. En ik begin even bij Flow Traders. Ik kreeg laatst kritiek van ING dat hun strategie niet zou werken. Ze keren geen dividend meer uit en steken dat geld in plaats daarvan in de flitshandel. En zonder al te veel resultaat, dus vond de bank. Nou, nu op de beleggersdag zegt Flow Traders daar helemaal niks over, maar ze komen wel met ambitieuze doelen. Een verdubbeling van het handelsinkomen in de komende 4 jaar. En dat brengt een nieuwe kritische bank dan weer met zich mee, KBC. Want zij twijfelen nu ook aan die doelen van Flow Traders.
9: Nou, lekker dan.
11: Nee, gezellig is het niet. Tweede beleggersdag dan, die van Signify, daar is het nog minder gezellig. De lampenmaker, eigenlijk de originele activiteiten van Philips, die kondigt het einde van het oude Philips in feite aan. Ze gaan stoppen met een groot deel van hun lampen, alleen de intelligente systemen die blijven ze doen, oftewel de Philips Hue. De winstmarge die moet omhoog naar 10% en daarom moeten alle ouderwetse LED-verlichting eruit. En ze zeggen het dividend dat kan ook nog gaan dalen. En dat wordt ze helaas niet in dank afgenomen, want het aandeel keldert met 15%.
9: Zo, varen we door naar de straat van Hormuz. Iran heeft zijn grip op die belangrijke vaarroute verstevigd met een truc. Het heeft namelijk een nieuwe verzekeringsmaatschappij opgericht, waarbij schepen die door de straat van Hormuz willen varen zich verplicht moeten registreren bij die verzekeringsmaatschappij. Volgens deskundigen is het een poging om tolheffingen door te voeren en is het vooral illegaal, zegt ook Ben Beckering, voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine.
15: Ze zeggen wel degelijk dat er natuurlijk daarna mogelijk tol wordt geheft. En als je dat al niet expliciet leest, dan kun je dat tussen de regels doorlezen. En daarnaast dwingen ze de scheepvaart ook om bepaalde routes te varen. Nou, beide, dat druist in tegen het internationaal zeerecht.
11: Moeten we het nog even hebben over een geest die opnieuw uit de fles is. En die geest die heette private credit. Er zijn toch weer zorgen over die hele tak in de investeringswereld. En de aanleiding is een rapport van vermogensbeheerder Apollo. Die kreeg dit kwartaal heel veel klanten over de vloer die hun geld uit die private credit tak terug wilden. Dat is de tak die dus investeert in niet beursgenoteerde bedrijven. Het gaat om 17% van hun beheerde vermogen. Dat werd teruggevraagd door die klanten. Met in totaal een waarde van bijna $2,4 miljard. Apollo ziet dat allemaal liever niet gebeuren. Die houdt dat geld liever vast. En die houden een groot deel daarom ook vast. Ze gaan er ook echt iets aan doen. Ze keren nu maximaal 5% van het vermogen terug uit.
9: Sterkte aan iedereen met tech-aandelen. Mensen die die aandelen in bezit hebben, die zagen de waarde ervan flink in waarde kelderen. Hoe lang je moet wachten tot de volgende tech-rally, dat hoor je zo meteen.
11: En dan heb ik ook nog één techbedrijf gevonden dat wel in de plus staat.
9: Straks alles over die tech-aandelen. Eerst naar het meest bekende biermerk van ons land, Heineken. Dat heeft dan eindelijk een nieuwe CEO gevonden.
16: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als de nieuwe topman. Hij volgt Dolf van den Brinkop, die in januari zijn vertrek bij Heineken aankondigde en eind mei daadwerkelijk stopte als topman.
9: Voor het eerst in 162 jaar tijd komt er bij Heineken een niet-Nederlands sprekende topman aan het roer. Het wordt dus Oliveira, de man die tot voor kort nog koffie en thee verkocht. Hij werkte namelijk voor GDE Peets, bekend van Douwe Egberts en Pickwick. En vanwege die vorige baan krijgt hij een enorme welkomstbonus. Nog voor hij een dag bij Heineken heeft gewerkt, krijgt hij voor bijna 25 miljoen euro aan Heineken aandelen. Dat is de compensatie voor de bonus die hij misloopt nu hij bij GDE Peets is vertrokken. Iets dat totaal niet lekker valt bij de Vereniging van Effectenbezitters.
17: Wij vinden het overdadig. Wij zijn zeker niet van de golden hellos. En we zien dit toch als een uitwas en een doorgedraaid beloningscircus waar nu ook Heineken mee te maken heeft. Dus wat dat betreft was dit een domper op een dag waarbij we heel enthousiast als beleggers begonnen met het nieuws. Maar ja, als dit de golden hello is, dan is dat een beetje een schraler beeld.
9: Je hoorde Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Erik, we komen zo meteen bij die bonus. Eerst maar even naar de beste man zelf. Het wordt dus een buitenstaande. Heineken die breekt met een heel oude traditie. Want normaal gesproken was het iemand van binnen het bedrijf die Heineken mocht leiden. Is het goed dat ze nu voor deze stap kiezen?
18: Nou, in de eerste plaats gaat het natuurlijk om of het een goede kandidaat is. Dat lijkt het te zijn. Maar ik denk dat het ook wel goed is dat ze iemand van buiten nemen dit keer. Daar werd ook op aangedrongen door aandeelhouders. Heineken zit een beetje vast. En dan iemand met een frisse blik, misschien kan hij er wat meer van maken.
9: Ja, er was ook kritiek dat die zoektocht wel heel lang duurde. Ben je het eens met die kritiek? Of zeg je, ja, ze moesten gewoon lang zoeken naar de juiste kandidaat?
18: Nou, dat vind ik niet helemaal terecht. Volgens mij is Van den Brink toch redelijk onverwacht vertrokken om persoonlijke redenen die niet helemaal duidelijk zijn. Is ook niet zo belangrijk. Hij is op 31 mei echt weggegaan. Je kan beter, denk ik, iets langer wachten en dan een goede kandidaat aantrekken dan heel snel iemand nemen die niet zo goed is. Dus nee, daar heb ik niet zo'n moeite mee.
9: Die Rafael Oliveira, wat voor CEO halen ze in huis?
18: Nou, hij staat bekend omdat hij focust op kosten. En dat is nogal belangrijk voor
9: Heineken.
18: Voor Heineken.
9: Zeker.
18: Dus, ja, precies. Dus ze hebben vorig jaar gelanceerd Evergreen 2030. Een nieuwe strategie waarbij ze 500 miljoen euro per jaar willen bezuinigen. En Oliveira, toen hij leiding gaf van JDE Peets, vlak voor het werd overgenomen, had hij ook een programma waar letterlijk ook 500 miljoen euro moest worden bespaard. Dus ik denk dat hij gewoon
9: kan
18: zijn plan doorrollen. Nee, maar goed, hij heeft goede ervaring in zowel ontwikkels op komende markten voor relevante bedrijven gewerkt. Dus ik denk dat het een goede kandidaat is.
9: Bij JDE Peets lag hij onder vuur vanwege riante bonussen. Nu dus weer vanwege die golden hello, zoals Gerben Everts van de VEB het zegt.
17: Wat hier gebeurt is dat hem de gouden handboeien zijn aangedaan door zijn vorige werkgever en ze de sleutel hebben verkocht aan Heineken. Nu zit hij bij Heineken aan de gouden handboei vast. Maar dit is niet de manier. En hij had nog 4 jaar moeten presteren om die bonus te verdienen. Die verdient hij nu bij Heineken in 1 keer. Ja, en ja, of dit nu een goede start is, wij denken dat Heineken met hem een hypotheek op de toekomst neemt. Er mag ook niks fout gaan in zijn functioneren, want anders gaan beleggers toch klagen.
9: Ben je het eens met de VEB?
18: Nou, kijk, de goede man kreeg dus nog geld bij zijn oude werkgever. Ik kan me best voorstellen dat hij zelf dacht van ik wil wel komen, maar dan wil ik wel wat garanties hebben. En ik ben het ook wel een beetje met de VEB eens dat die bonus bij JDE Peets was een beetje hoog, want hij kwam daar toen het aandeel op 18.
19: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verdient.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Of moet je het betalen?
2: Kan dat ook de reden zijn dat het zo lang heeft geduurd? Dat ze zeg maar heel veel hebben mee moeten brengen en hem echt hebben moeten overtuigen om aan boord te komen met zo'n bonus?
1: Heel veel kopjes koffie gedronken. Nee, ja, het zal ongetwijfeld meespelen. Misschien waren er andere kandidaten, dat weet ik niet. Maar dat soort dingen kosten wel tijd. Ja.
2: Maar dat zou ook niet prettig zijn. Want dan begin je eigenlijk, als dat het geval zou zijn, heb je een topman aan boord die puur voor zijn bonus aan boord is gekomen uiteindelijk.
1: Jawel, maar als je kijkt naar de koers vandaag, het aandeel is 2,2% gestegen. Mm-hmm. Omdat in perspectief te plaatsen zetten. Aandeel Heineken is dit jaar daarmee op 4% gekomen. Dus ja, ik denk dat
2: de helft heeft hij al klaargespeeld.
1: De aandeelhouders vandaag, die hun oordeel is in ieder geval hier mild over. Ik denk niet dat als hij een lagere welkomstbonus had gekregen, dat het aandeel nu 6% hoger had gestaan. Dus vanuit dat perspectief maakt het niet zoveel uit. Maar ja, het is aan de hoge kant. Dat ben ik wel mee eens, ja.
3: Die Oliveira, die weet alles van 0,0, maar nog niet van bier. Hoe erg is dat?
1: Ik denk dat dat niet zo heel erg is. Ik denk dat hij veel moet afweten van de distributie, merkopbouw, bezuinigingen, emerging markets. En dat weet hij. Dus ik denk dat dat niet een probleem is.
3: Ja, het grote probleem is die bierconsumptie in Europa. En die daalt al een tijdje. Kan hij dat keren? Dus kan die mensen aan het bier drinken krijgen? Want dat lijkt me bijna een onmogelijke opgave.
1: Dat wordt denk ik moeilijk. Maar er zijn andere dingen. Bierconsumptie buiten Europa. En binnen Europa alcoholvrij of meer premium drankjes. Dat soort richtingen kan die wel opgaan. En hopelijk lukt hem dat.
2: En frisdranken en zo. Las ik laatst ook dat die brouwers daar ook steeds meer mee bezig zijn. Moet Heineken daar ook eens naar gaan, wat breder naar gaan kijken om echt meer dat soort dingen te gaan doen? Of
1: misschien
2: is dat echt te ver weg?
1: Eens met koffie.
2: Ja, nou ja, ja bijvoorbeeld. Dan kom je weer bij daar in de buurt.
1: Hij zal overal naar kijken. Ik ben benieuwd of het hem lukt.
4: BNR Beurs.
2: Gisteren was Wall Street de sjaak en vandaag ging iedereen onderuit. Het is uitverkoop in de techsector en niemand die komt er onderuit.
5: The selling over in Korea, the place to start, I think, this morning. So down by 8%. We are also watching, of course, Nasdaq futures weaker after the Nasdaq was down yesterday by more than 1%.
6: But look at the AEX. We're down by 1.25%. How much of that is ASML? How much of that relates to this chip story that we are seeing out of Asia?
2: Ja, het zijn in Amsterdam vooral de chippers die eraan moeten geloven. ASML bijna 6%, Besi 7% en ASM 8% zelfs bijna. In Zuid-Korea zijn SK Hynix en Samsung de dupe met allebei 12% daling. De handel werd daar zelfs even stilgelegd. En uiteindelijk sloot de Kospi-index 10% lager dan weer. En Wall Street gaat vandaag voor ronde 2. De Nasdaq verliest 1,4%. Erik, een echt duidelijke verklaring is er dan weer niet. Kun jij ons verder helpen?
1: Het zijn waarschijnlijk meerdere factoren. Beleggers maken zich, nou, ik zou haast willen zeggen, opeens toch weer zorgen over die enorme schuldenlast van de megacap trekbedrijven. Sinds vorige week lijkt het erop dat de Fed de rente niet gaat verlagen en misschien zelfs gaat verhogen. Het begon in Korea. Wat ik denk dat daar ook meespeelt, is die index is nog steeds, ik geloof, meer dan 90% gestegen overigens dit jaar. Maar wat daar meespeelt, is dat heel veel particuliere beleggers die beleggen daar met leverage, dus met een hefboom. En als het dan fout gaat, dan moet je door de stoplosses moet je eigenlijk verkopen, waardoor zo'n verkeerde beweging dan nog eens een keertje versterkt wordt. Ik weet niet hoe groot die invloed is, maar ik denk zeker dat dat meegespeeld heeft. En daarnaast zijn er nog bij al die grote bedrijven individuele redenen. Gaat misschien iets te ver om daarop in te gaan. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Microsoft, waarbij Nigella kwam uit met een interview dit weekend, waarin die zei dat hij eigenlijk de macht te groot vindt bij die grote AI-modellen. En over Microsoft kwam ook naar buiten dat ze werken aan een low-cost versie van hun Copilot, die draait op DeepSeek, omdat het goedkoper is. Dus ik denk dat het hele thema, misschien wordt er een beetje te veel uitgegeven. En hoe gaan we het ook weer terugverdienen? Dat is gewoon op meerdere manieren versterkt vandaag. Plus dat die aandelen en beurzen al enorm hard gestegen zijn.
2: En dan is het zo'n Microsoft-verhaal dat in het weekend kwam, dat misschien een beetje de aanleiding is, of de directe de vonk die de boel weer doet overslaan.
1: Ja, dat zou mee kunnen spelen. En bij Alphabet was er ook weer nieuws dat er twee topmedewerkers weggingen naar concurrenten. Dus er zijn allerlei, nou ja, een klein beetje negatief nieuws hier en daar tegen de achtergrond van stijgende rentes. En voor je het weet gaan mensen verkopen en dan kan het hard gaan.
2: Wat ik wel interessant vond, het is echt sectorbreed. Je kan echt heel erg zoeken. Nou goed, zometeen één bedrijf dat er wel een beetje levend uitkomt. Maar niemand blijft eigenlijk gespaard. Hoe,

0: Kan dat?
1: Ja, dat duidt er eigenlijk op dat het inderdaad, zoals je zegt, is gewoon de hele AI-trade wordt in twijfel getrokken. En er wordt gewoon hele sectoren worden tegelijkertijd eruit gedaan. En zeker als je natuurlijk inspeelt op indices tegelijk, dan worden de onderliggende aandelen allemaal verkocht als je daaruit gaat.
2: Ja, want bijvoorbeeld die chipbedrijven op het Damrak, die zijn nou niet direct dat je zegt, nou goed, daar gaan de orders minder binnenstromen. Maar toch loopt daar dan ook een beetje het geloof weg.
1: Nee, dat klopt. Je hebt natuurlijk verschillende. Chen Shui-Huang had in het begin van het jaar in Davos gezegd dat AI bestaat eigenlijk uit een cake met 5 lagen. Je hebt energie, chips, infrastructuur, cloud centers, AI-modellen en applicaties. Ja. Nou, en dan de markt speelt de ene week op de ene in, dan weer op de andere, dan binnen dat ene thema op de andere. Maar uiteindelijk als de cloud centers minder geld gaan uitgeven, dan werkt dat natuurlijk door in de chips en infrastructuur die misschien minder nodig is.
3: Ja, je kan ook zeggen, beleggers zijn te hard van stapel gelopen, dat ze een veel te hoge waardering aan die bedrijven hebben geplakt. Zijn ze te hard van stapel gelopen? Waren die waarderingen wat jou betreft veel te hard opgelopen?
1: Ze zijn zeker heel hard van stapel gelopen. Dus al die aandelen die we nu noemen, die zijn nog steeds enorm gestegen dit jaar. Maar die, ja, wat de echte waarde is, dat blijft natuurlijk de vraag.
3: De volgende vraag eigenlijk. Ja. Van wat waren jij er dan op plakken?
1: Ja, precies. Nee, jullie hebben ook een andere leuke podcast doorgelicht. En ja. Ik maak met een collega maak wel eens grapjes erover. Over SpaceX en zo. Wat zou het nou echt waard zijn? Want dat is een beetje de slogan van die podcast. Ja. Maar niemand weet natuurlijk wat het echt waard is. Want meer nog dan eigenlijk bij, laten we zeggen, gewone aandelen, is een groot deel van de waarde van AI-aandelen natuurlijk gebaseerd op je assumpties over de toekomst. Aha. En dat is natuurlijk koffiedik kijk.
2: Dan naar de geheugenchipmakers. Dat zijn de bedrijven die het hardste waren opgelopen van ze allemaal. SK Hynix, Samsung, maar ook bijvoorbeeld Micron. Is het daar, die krijgen nu ook de hardste klappen. Is het daar dan een kwestie van het zo hoog opgelopen dat ze ook het meeste te verliezen hebben?
1: Grotendeels denk ik dat het wel is, ja. En wat verder meespeelt over dat Micron natuurlijk met cijfers komt. Dat is wel het belangrijkste event ongeveer van deze week, denk ik. Dus in aanloop daarvan zijn er blijkbaar dus zorgen. Maar ja, ik denk uiteindelijk dat het klopt. Het is gewoon heel hard opgelopen. En als het dan daalt, kan het ook hard dalen.
2: Wat me wel nog opviel, de Kospi is dus enorm afhankelijk van Samsung en SK Hynix. Werd dus zelfs even stilgelegd, de handel daar, toen de boel echt te hard in elkaar stortte. Ze willen nu de regels aanpassen, zodat die index niet meer zo in één keer zo hard kan dalen. Is dat echt nodig?
1: Dat kan ik eerlijk gezegd niet helemaal inschatten. Ik kan me voorstellen dat je wil dat er wat regels zijn daarover. Want het werkt soms wel eens. Als je een index een tijdje stillegt, dan kan hier even tot adem komen. Dan worden automatische algotrades even stopgezet. En dan valt de schade misschien mee. Dus ik kan me voorstellen, het hangt er een beetje vanaf hoe ze dat doen. Maar dat ze wel iets van regels willen inzetten.
3: Is dat ook niet iets voor de Amsterdamse beurs, voor de AEX? Die is ook best wel afhankelijk van die chippers. Maxime zei het net al, ASML, ASM, Besi gingen echt hard naar beneden. Wat als die fondsen meer dan 10% op een gegeven moment gaan dalen, moet er dan ook een mechanisme in werking?
1: Er zijn mechanismes ook op de Amsterdamse beursje voor. Maar een verschil is bijvoorbeeld dat de AEX-index heeft een maximale weging per aandeel die lager ligt dan deze aandelen in Zuid-Korea. Dus dat is al anders, maar er zijn regels voor zowel voor individuele aandelen als voor de hele beurs.
2: Tot slot nog Wall Street. De Magnificent Seven leek ook een beetje uit de gratie gevallen. Hoe magnificent zijn ze nog? Zijn ze gewoon hun glans een beetje kwijt? Of is het een koopkans? Hoe moeten we het zien?
1: Ja, ik vind die Magnificent Seven ook een gekke combinatie sowieso, eerlijk gezegd, van aandelen. Er zitten natuurlijk vrij verschillende aandelen in.
2: Is ook al best wel lang eigenlijk dat we dat clubje apart zetten. Ja. Maar ondertussen is natuurlijk heel veel veranderd.
1: Exact. Dus ik zou het sowieso niet een koopkans willen noemen voor al deze aandelen. Maar je weet het, ik ben altijd van de spreiding in de indices. Dus als je denkt dat het een koopkans is, kan je beter gewoon de hele Nasdaq kopen, denk ik dan.
4: BNR Beurs.
3: Over de Nasdaq gesproken, Maxime Zuidendal, die gaat flink onderuit. Staat op dit moment 1,5% in de min. De S&P 500 verliest 1%. En de Dow Jones staat dan weer juist in de plus. Dat krijgt op dit moment 0,2% bij.
2: Ja, het was even zoeken, maar ik heb toch dus nog één aandeel gevonden. Een tech-aandeel dat wel in de plus staat. Ik had het je beloofd. En het is IBM met 5% zelfs. Jazeker, de grootste computermaker ter wereld ooit. Houdt zich nu vooral bezig met onder andere quantumcomputers. En daarbij kreeg het een onverwachte shout-out van Donald Trump.
5: I used to have that stock when it was much, much lower. I brilliantly sold it when I became president. That was not a good move.
2: Ja, Trump is dus fan en die bezegelt dat met 2 decreten. De eerste die moet de ontwikkeling van quantumcomputers in de VS versnellen. En de tweede legt hij zelf even uit.
5: The second order I'm signing directs federal agency to transition to what is called quantum cryptography. Do you ever know what that is?
2: Ja, gelukkig kan ik dat wel even voor hem opzoeken en het zo uitleggen. Het is het versleutelen van data met behulp van quantum computers. Zodat je ze op een andere computer diezelfde data weer open kan maken met een quantum sleutel. En nou, dat is veel te natuurkundig.
3: Dat was helemaal geen simpele uitleg. Maar dat maakt niet uit.
2: Kun je
3: niet
2: ik heb het zeggen, geprobeerd. Maar... Nou, misschien kun je Trump nog eens vragen voor de uitleg.
3: Voor we afscheid nemen van Wall Street. Nog even het aandeel SpaceX. Gisteren met afstand de slechtste handelsdag tot nu toe. Met 16% daalde het aandeel onder de allereerste slotkoers. Maar dan vandaag. Het stond op een gegeven moment 3% in de min. Het staat nu 5,9% in de plus. Opvallend, omdat het eerst dus flink naar beneden ging. Nu dus weer hersteld en maakt iets goed van het verlies. Dat nog steeds fors is, want er is zo'n 400 tot 500 miljard aan beurswaarde verdampt. Gaat dit aandeel eerder omhoog, Erik? Of zakt het binnenkort weer als een oude onderbroek? Want ja, wat kan je hiervan zeggen?
1: Ja, nou ja, we hadden het net even over waarderingen. Hoe kan je SpaceX waarderen? Dan heb je behalve die factor AI heb je ook nog de ruimtecomponent. Dus ik denk wel dat het tussen de $10 en de $400 waard is. Maar waar precies? Ik zou niet weten.
2: Ik las Jelle's volgende vraag al. Daar staat: wat is het volgens jou waard?
1: Ja, dan moeten we staan doorgelicht vragen. Als we naar SpaceX
3: kijken. Dan moeten we even Jim Terpoering inschakelen. Ja, het is nu rond de $163 per aandeel. Vervolgens beleggers waard. Nog steeds ongekend.
1: Nou, kijk, wat wel in ieder geval belangrijk is voor SpaceX, is natuurlijk het niveau waarop ze naar de beurs zijn gegaan. Dus de IPO-koers was 135 en ze openden rond 150. Ik denk dat dat psychologisch belangrijke grenzen zijn. Ja. En er zijn nog allerlei regels met de lock-ups, dat mensen die aandelen hebben eruit kunnen op bepaald niveaus. Dus dat zijn allemaal dingen die denk ik wel meespelen bij de bewegingen van SpaceX. Met name het laatste, want er komt nogal veel op de markt. En daar staat tegenover dat de retail, als ze weer zin hebben om dat ze denken dat er een bodem ergens is, dan gaan ze dit aandeel zeker ook kopen.
3: Ja, de eerste handelsdag sloot het rond de $161. Het ging voor $135 per aandeel naar de beurs. Dus dat zijn inderdaad van de psychologische grenzen. Daar wil je het diefste boven blijven.
1: Ja, het zegt niks over de echte waarde, maar het is wel psychologisch belangrijk.
2: Goed, dan is het bijna tijd om afscheid te nemen van jou en van elkaar. Maar eerst nog even de beursdag van morgen. Saai wordt het zeker niet, want 's werelds populairste aandeel staat in de spotlight vanwege de jaarvergadering met waarschijnlijk de meeste uitnodigingen, die van Nvidia. Met als belangrijkste onderwerp het opvoeren van de productie van hun nieuwste chips. Meer inkomsten dus mogelijk. Verder nog meer tech met ook een beleggersdag bij Qualcomm, maker van nogal wat chips in smartphones, maar ze willen ook mee profiteren van de AI-hoos. Op dat vlak nog zeker interessant. Ze zouden in de buurt zijn van een belangrijke overname van AI-startup Modular. Mooie timing dus als ze dat nu rond zouden krijgen. En nog meer tech met kwartaalcijfers van Micron Technologies. Dat is een van de chipmakers die harkt en nog eens harkt vanwege de enorm gestegen prijzen van geheugenchips. Het aandeel steeg al met 280% dit jaar, maar dat betekent niet dat verder succes voor het aandeel met deze cijfers gegarandeerd is. Collega-chipmakers werden al eens afgestraft toen ze zeiden dat ze niet aan de vraag konden voldoen. En met een enorme stijging in die vraag kan dat hier nog wel een dingetje zijn.
3: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 23 mei. Het is even voorbij met
2: mei?
3: Die gekte...
2: Juni. Ja, gaat snel.
3: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 23 juni. En we denken nog heel erg lang aan die van 23 mei. Ja. Hè?
2: Prachtig was die.
3: Met toch een beetje
1: de verjaardag van je moeder.
3: Ja, dat was die had ik ook nog wel eens door elkaar.
2: Weet je dat zeker?
3: Ik ga het toch even opbellen of zeg jarig is. Maar was gefeliciteerd. Ik weet in ieder geval wel dat Erik Maurits van Trade Republic hier was.
1: Dat klopt. Dank je.
3: Hey, bedankt dat je er was.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen een nieuwe kans om dat te doen. 24 juni is dat dan. Mis het niet en abonneer je op ons in je podcast app. Of op YouTube en dan zien je we dan.
3: Tot dan zijn we er ook weer, toch, samen?
2: Ja, inderdaad.
3: Zin in.
2: Heel leuk. Joep.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Wil je meer vatten op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt marktwaakhond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen. En inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
7: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
8: Download de BNR-app.
7: En...
4: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
9: We hebben echt meegemaakt van bedrijf dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
10: Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
9: Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik het deal doen of niet.
11: Hij begon zijn carrière als corporate finance adviseur. Toen kwam Endemol en vervolgens bouwde hij 20 jaar mee aan een van de meest vooraanstaande tech-investeerders van Europa. Met honderden miljoenen onder beheer loodsen zij scale-ups naar internationale groei. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Martijn Haman van Endite Capital. Die vertelt over de deal van zijn leven.
9: Wat meestal betekent ook nog steeds dagelijks impact heeft, is de exit van Endemol in maart 2000. Dat was een 5,5 miljard exit van Endemol, wat toen 4, 5 jaar daarvoor naar de beurs was gegaan. En ik ben ook in die eerste fase daar werkzaam geworden. Vlak na de fusie en vlak voor de IPO. En 4, 5 jaar later doen we die exit op 5,5 miljard.
11: Was, aan het Spaanse Telefonica.
9: Ja, dat was extreem. Het ging gewoon dat je met z'n allen werkt aan zo'n grote deal als team. En dat je van een Nederlandse speler een wereldspeler maakt in 22 landen. Leidende club worden. En vervolgens hadden we nog wel een 5 jaar earn-out. Dus daar kunnen we nog wel over hebben. Maar dat was daar zat veel meer incentive in. Voor.
11: Tamelijk lang, toch?
9: Ja, dat is tamelijk lang. Maar voor ons niet raar, want we deden zelf ook die deals met bedrijven die we overnamen. Dat was mijn job bij Endemol, om overnames te doen met name. En dat, wij deden ook dat soort earn-outs en afspraken met de founders waar we instapten.
10: Maar soms zit er wel een zwaartepunt in wat je in het eerste jaar dan kan verdienen ten opzichte van het vijfde jaar. Of zat daar niet een soort schaal in?
9: Nee, het was gewoon een formule van een gemiddelde van x keer EBITDA of marge. En dan met een voorafgesproken formule. En we kochten meestal een minderheidsbelang van 30-40%. En dan over die vijf jaar periode kochten we zo richting de 80-100%. Dus het was een hele fair gebalanceerde deal voor beide partijen. Op voorafgesproken terms. Voorwaarden moet ik zeggen. En dat werkt heel
12: Engelse
9: goed.
12: Engelse termen, dat vinden wij niet erg.
9: Nee, dat vinden
12: wij niet erg. Dat komt regelmatig voor. Ja. Maar misschien ook even schetsen. Bij Endemol was jij hoofd M&A.
9: Ja.
12: Dan tellen wij daar ook nog even 20 jaar Endite Capital bij op. Bij hoeveel deals ben jij nou de afgelopen 30 jaar betrokken geweest?
9: Ja, nu voel ik me heel oud. Maar ik heb ze laatst eens zitten tellen. En dan ga je richting de 100.
12: Wow.
9: Dus 900 deals. En daar zitten ook natuurlijk kleinere dingen bij. En ook joint ventures en start-up-achtige concepten. Maar we waren in die Endemol-tijd waren we eigenlijk een soort van corporate venturing-achtige tak. Wij kochten minderheidsbelangen in allerlei productiebedrijven. En die lijfden we dan langzaam in. Maar het waren allemaal ondernemers waarin we investeerden. En die bleven ook ondernemers. En bleven ook heel entrepreneurial onafhankelijk. Om je een voorbeeld te geven. Vaak kochten een bedrijf, die heette bijvoorbeeld GMG. En dan noemden we het in het eerste jaar lieten we het gewoon GMG heten. Het tweede jaar noemden we het GMG Endemol. In het derde jaar noemden we het Endemol GMG. En in het vierde jaar werd het gewoon Endemol.
12: Ander proefje.
9: Maar dat soort simpele dingen, die vonden die founders, die oprichters, vinden dat geweldig. Want ze bleven gewoon koning in hun eigen kasteel.
10: Ja, dat zit ook opgesloten, denk ik, in dat minderheidsbelang. Kun je daar iets over vertellen? Dat was de strategie, toch?
9: Ja, dat was uniek, want de grote concurrenten van ons, de Taiwaners en de Disney's, noem maar op, die kochten natuurlijk altijd traditioneel 100% en inlijven. En dat is niet de spirit in het DNA van Endemol. Zeker met John de Mol en Joop van den als top founders, top oprichters. We hadden datzelfde cultuur hadden we ook in onze overnamestrategie. Dus wij kochten eigenlijk ondernemers over de wereld. In totaal hebben we zo'n 40 transacties gedaan. En ja, die waren allemaal baas in eigen huis. Maar wel heel langzaamaan werd het onderdeel van de groep.
10: En waarom dat minderheidsbelang? Om dat ondernemerschap te borgen?
9: Ja, totaal. En we hadden ook een mooie constructie dat we altijd de eerste 40% kochten. En dan zeiden we altijd, als het nou na 1 of 2 jaar niet werkt, dan kun je ons gewoon weer terug uitkopen.
10: Ja.
9: Dan koop je gewoon die 40% van ons weer terug.
10: En misschien een beetje een technische vraag. Wat voor dingen spreek je daarin af bij dat soort deals om je als minderheidsaandeelhouder te beschermen?
9: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort spoorboekje van regeltjes die je met elkaar afspreekt. Dus over de financiële rapportages, de juridische besluitvorming van belangrijke besluiten. Wat je eigenlijk als venture capitalist ook doet. Maar het was allemaal niet zo heel spannend. Want die constructie gebruikte je eigenlijk nauwelijks. Want we wilden gewoon vooral dat ze nieuwe televisieconcepten bedachten. En zoveel mogelijk samenwerkten met onze andere collega's in de wereld.
12: En vooral internationaal gingen schalen, ja. Dat was jullie inzet.
9: Ja, we gingen naar de beurs in Amsterdam in 1996. En toen was dat in 5-6 landen. En we zijn uiteindelijk in 22 landen geëindigd. En ook in heel veel landen ook weer door overnames ook gedaan in die landen. Dus
12: 22 landen?
9: Ja.
12: Dan heb jij in die periode behoorlijk wat airmiles verzameld.
9: Ja, mijn vrouw die was heel blij dat ik vaak weg was, denk ik. Maar Nee, we hebben wel zitten tellen, bijna 250 dagen van het jaar weg.
12: Zo.
9: Maar zij kwam ook vaak met mij mee. Als ik dan ergens 1 of 2 weken zat, dan kwam ze soms ook wel weekend over. Maar dat was gewoon de spirit van Endemol.
12: Toen we gingen overal in de wereld Endemolletjes overnemen.
9: Ja, we keken naar de top 3 producenten per land. En dan werkte ik veel samen met de salesafdeling die concepten al vaak vooraf verkocht aan zenders. En dan hadden we producenten nodig om dat te produceren. Dus ik had al een lijstje van top 10, top 5 producenten. En dan ging je naar Argentinië of naar Australië. Gingen ze allemaal bezoeken. En je ging gewoon niet naar huis zonder een termsheet.
10: En is er eigenlijk iets veranderd in die afgelopen 25 jaar ten aanzien van dealmaking?
9: Nou, kijk, nee. Ik vind het nog steeds superleuk. En eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Want je werkt nog steeds met ondernemers en je probeert minderheidsbelangen te nemen en samen te bouwen aan groei. Wat wel anders is, in een strategische club zoals een Endemol, daar heb je natuurlijk, je koopt alleen maar dezelfde soort bedrijven. Televisie. En je hebt natuurlijk een heleboel mensen achter je die dan post-closing, dus na de overname, het echt heel erg gaan professionaliseren en gaan integreren gedurende de jaren. Bij venture capital is het natuurlijk ietsje anders, want je zit in verschillende segmenten met verschillende andere investeerders, andere venture capitalists. Dus, Maar dat is gewoon heel anders, maar ook weer zeer extreem boeiend.
10: Eén ding wat ook anders is, is misschien ook de aanvliegroute bij een termsheet. Hè? Als je als VC instapt, kijk je daar misschien anders naar dan als je een volledige exit maakt van het bedrijf waarin je in hebt geïnvesteerd. Kun je daar iets over zeggen?
9: Ja, dat is heel, heel erg anders. Want als VC investeer je in een bedrijf en dan begint eigenlijk pas het trouwe traject, zeg maar. Ja. Je gaat dan. Daarom zijn die deals ook relatief fair als je begint. Want je kunt elkaar wel het mes op de keel zetten bij de onderhandelingen, maar je gaat nog 5 jaar met elkaar verder, minimaal.
10: Ja.
9: En dus het is echt een overeenkomst eigenlijk om samen te werken.
10: En daar wil je snelheid in maken ook.
9: Ja, dus die termsheets zijn allemaal niet super complex. Dat kun je op 2, 3 à 4'tjes doen. En de hoofdlijnen staan erin. En vervolgens in die finale contracten dan worden er 200 pagina's. Maar de hoofdlijnen maak je met ons. En daarna gaan de advocaten het allemaal aftikken. Maar de 90% staat gewoon vast in die termsheet.
12: Ik hoor een belletje, David.
10: Termsheet, ja, in het Nederlands de letter of intent. Eigenlijk als je die onderhandelingen, die gesprekken ingaat, ga je op een gegeven moment met één partij, als het goed is, richting een handshake deal. Dat je op hoofdlijnen in gesprek zegt, zo willen we het doen. En dan is de volgende stap dat je de termsheet, de letter of intent, opstelt. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat je als verkoper je exclusiviteit geeft aan de koper. En dat vinden kopers heel fijn. Dus je tekent van, we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
12: Maar dan ben ik toch wel benieuwd, Martijn, als jij richting een totale exit gaat, hoe kijken jullie dan naar zo'n termsheet?
9: Ja, dan wordt het een ander verhaal, want dan wil je de allerbeste deal voor de shareholders en ook het management. Maar dan is er natuurlijk gewoon een knip. En dan probeer je de garanties te minimaliseren. Je probeert de hoogste prijs en de beste deal ook voor de founder, als hij nog moet blijven, daarop samen te werken. Dus je hebt wel een aligned, je hebt een gelijk belang met elkaar. Maar dan ga je voor de maximale output.
10: Kijk, een stokpaardje voor mij is, als ik exits begeleid, is dat ik wel hou van dikke term sheets, hè, van dikke letter of intent. En de reden is dat we dan al de mogelijkheid hebben om een aantal zaken echt de onderhandelingen op te zoeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van garanties. Hopelijk koop je daar een soepeler proces daarna mee. Maar wat ik ook wel relevant vind is, als dat dan even spannend wordt, en het is vaak zo, leer je elkaar ook al wat beter kennen in die dealdynamiek. En als dat meteen vlam in de pan is, nou, dan weet ik dat liever nu dan zeg maar 2 maanden later, op het moment dat we met de SPA bezig zijn. Ja, dat is de Share Purchase Agreement. Dat is de koopovereenkomst.
9: Ja, maar in een volledig expertproces, want daar doe je op, denk ik, dan heb je toch een soort van veiling gecreëerd van meerdere partijen die dan een termsheet gaan neerleggen.
10: Ja.
9: En als er dan hele hoge snelheid is, nodig is, dan zijn kunnen die termsheets niet heel extreem groot zijn natuurlijk. Maar ik ben het wel met je eens, als je dan die exit doet, kan je beter wel veel punten uit onderhandelen in het begin. Want dan kunnen koper daarna ook niet meer zo makkelijk weglopen.
12: Martijn, ik heb jou in het verleden ook wel eens geïnterviewd. Jij bent hier ook vaker geweest bij BNR. Jij komt altijd heel vriendelijk en relaxed over.
13: Vind je?
12: Ja, dat is de indruk die ik heb. Is dat tijdens die onderhandelingen ook zo? Of kun jij af en toe ook wel behoorlijk hard zijn?
9: Hoe kun je dat over jezelf zeggen? Nou, ik vind eigenlijk dat een deal altijd een fair deal moet zijn voor beide partijen. En dat geldt bij Endemol, god, dat als minderheidsbelangen. Maar dat geldt bij InVC, waar we zijn nu 20 jaar, doen we dit met Enheid Capital. Het werkt alleen als je een fair deal hebt voor beide partijen, want het echte werk moet nog beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik niet onaardig kan zijn, maar het gaat om de punten. Ik wil mijn punten gewoon binnenhalen die ik wil binnenhalen.
12: Maar schreeuw je wel eens?
9: Nee, dat is me nooit gebeurd.
12: Nee, maar zeg je wel eens, je bent hartstikke gek geworden wat je nu voor je bedrijf vraagt.
9: Ja, ik loop gewoon weg. Dan zeg je, dit wordt hem niet. We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal. Dan loop je gewoon weg.
12: Nee, maar ik kan me voorstellen of het nou vroeger met Endemol was, of nu met Endai, dat er ook wel ondernemers zijn, bedrijven, waarvan je toch wel denkt, dat zou toch wel heel mooi zijn als we die in onze stal kunnen toevoegen.
9: Ja, en zo gaat het dus meestal, want wij hebben natuurlijk ook heel veel concurrentie van andere investeerders. Dus de machtsverhoudingen zijn eigenlijk best wel gelijk. Want ik moet heel erg mijn best doen om te overtuigen van waarom zijn wij de beste partner voor jou in de toekomst. Los van geld wil je natuurlijk operationele dingen toevoegen. Dus ik moet ook mijn pitch doen bij een oprichter. En tegelijkertijd moet die oprichter natuurlijk ook mij overtuigen. En ik moet weer intern, want dat vergeten mensen wel eens, ik heb intern ook nog een gevecht. Want ik moet met mijn medepartners ook uitleggen waarom dit de beste deal is.
10: Kun je iets vertellen over die dynamiek? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel goed weet hoe jouw partners in de wedstrijd zitten. Maar het is denk ik wel echt meer dan een formaliteit, hè?
9: Ja, en dat is heel goed, want als je zelf betrokken bent bij een transactie, dan ben je natuurlijk eigenlijk al een beetje biased. En ja. Biased, wat is het Nederlands woord voor biased? Dan ben je al een beetje
12: bevooroordeeld.
9: En al een beetje verliefd op die deal en op die founder en op dat team. En je wil gelijk krijgen dat dat de juiste investment case is. Ja. En hoe wij dat dan intern bij ons hebben georganiseerd, en het werkt echt heel goed, is dat er een relatief onafhankelijke beoordeling is van die deal. Onze financieel directeur bijvoorbeeld zit in de investment committee, de oordelingscomité, zeg maar. En twee andere partners zitten erbij die eigenlijk relatief ver weg staan van deze transactie. Dus dan ga je er eigenlijk weer heel clean in.
10: Komt het vaak voor dat zij geen groen licht geven?
9: Ja, dat komt voor. Ja. En dan wil niet zeggen dat die deal gelijk off is, maar dan ga je zeg maar even weer terug naar af om dingen aan te scherpen of terms te veranderen.
10: Kun jij je richting zo'n ondernemer misschien ook achter verschuilen? Dat je zegt van ja, ik wilde het wel, maar mijn IC is er niet mee akkoord.
9: Ja, maar dat schaadt wel heel erg mijn reputatie en het schaadt heel erg het vertrouwen. Want die ondernemer denkt ook,
12: met wie zit ik dan
9: aan tafel? Dus het is een fijnmaas, hoe noem je het? Het is een delicaat proces.
12: Ja, wat moet een ondernemer weten zodra hij met jou in gesprek gaat?
9: Hij moet weten dat hij moet ook ingelezen hebben in wie ik ben, wat Endite doet, wat voor soort deals hebben we gedaan. Dus ik vind het wel fijn als iemand ook weet van oké, jullie doen dit en dit en dit en dat vind ik mooi en jullie passen bij ons. En je bent eigenlijk al bezig met een soort van persoonlijkheidstest naar elkaar toe.
12: Hij of zij stelt de juiste vragen.
9: Ja, en ik doe dat, want ik besteed ook echt veel tijd voor ik daar een ondernemer echt fysiek ontmoet. En je wil het wine and dine is nog steeds heel belangrijk. Ondanks.
12: Ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd van David. Ja. Dat doen jullie veelvuldig in deze business. Hè?
10: Altijd er net nog over.
12: Ja. Nou,
9: het heeft
12: altijd
9: een functie
12: als ik hem heb, dan zegt hij, ik bel je later terug, want ik ben nu aan het eten.
10: Ja, dan bel ik meestal de volgende dag terug.
12: Ja, zegt hij, ik heb een kater, jongen, ongelooflijk.
9: Ja, het klinkt heel romantisch, dat wine and dine, maar uiteindelijk heeft het een doel om natuurlijk af te
12: wegen. Ja, je moet elkaar een beetje elkaar snuffelen.
9: Ja. Ja, want er gaan ongetwijfeld goede tijden en slechte tijden komen. Ja. In iedere deal gebeurt.
12: Nu heb jij in jouw jaren voor Endemol ook nog, was jij een poosje actief in corporate finance. Toen hielp jij ondernemers ook tijdens die onderhandelingen met investeerders. Ik kan me voorstellen, die ervaring, met name ook in die beginperiode als investeerder, heeft jou wel geholpen.
9: Ja, dat is wel heel lang geleden, maar ik heb toen onder andere met Rob Thiele gewerkt, die nu Waterland heeft, de oprichter van Waterland. En dat was een hele mooie leermeester. We hebben toen veel dingen gedaan. En dus daar leerde ik bedrijven verkopen. En daarna bij Endemol schoof ik aan tafel om bedrijven te kopen of te investeren. Dus dat was het voor eigenlijk een briljante combinatie. En dat doen wij als Venture Capital natuurlijk nog steeds. We stappen in bedrijven, dus dan zit je te investeren en dan 4-5 jaar later ga je weer verkopen. Dus je zit non-stop aan twee kanten van de tafel te draaien.
10: Kun je iets vertellen over dat verschil in dynamiek? Ter voorbeeld, hadden we het erover dat de pitch decks die jij krijgt, daar staan vaak mooie hockeysticks in.
9: Ja.
10: Met prachtige waarderingen en vergezichten. Hoe kijk jij daarnaar?
9: Zonder uitzondering. Staan daar mooie
10: zonder uitzondering.
12: Ja, zo gaat dat.
9: Maar dat is natuurlijk een spel. Die ondernemer weet ook wel dat niemand dat gelooft. Dus daar gaat gewoon al een forse afslag op. En we maken onze eigen analyse, onze eigen modellen. En met AI kun je tegenwoordig 100 miljoen variabelen erin gooien om een eigen forecast te maken. Dus dat doen wij zelf. We maken onze eigen beoordelingen op de input van de gesprekken die je hebt in de markt. Maar bij een verkoop van een onderneming moet je natuurlijk. Ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van ook die hockeysticks presenteren in een exit scenario. Want je krijgt het vroeg of laat krijg je de boemerang terug in je nek.

0: En zo probeert Martijn Haman met Endite Capital de Europese techkampioenen van de toekomst te bouwen. Dat gaat gepaard met miljoenen exits en internationale successen. Maar in de wereld van venture capital verloopt de rit naar de top zelden in een rechte lijn.
1: Nou, kijk, je doet het als team. Het is niet dat ik in mijn eentje die transactie heb gedaan. Je doet het als team. Je hebt natuurlijk een bepaalde thesis, een bepaalde vanuit de venture capital gedachte. Dat je denkt, nou, daar gaat de markt naartoe. Dat is een interessante richting. Ja, daar ga je natuurlijk heel vaak ook de mist in. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar ondernemers, dat is het mooie natuurlijk van, als je investeert in een hele sterke ondernemer, maakt dat niet eens zo heel veel uit.
2: Want die kan die pivot mogelijk wel.
1: Ja, we hebben echt meegemaakt van bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam en toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
2: Ja.
1: Dus die oprichter met zijn CTO, met zijn tech-directeur, hebben toen het product gepivot en ja, ongelooflijk. In 12 maanden later was het weer ijzersterk product. En dat hebben we later...
0: Dus dit is ook weer het bewijs dat het team voor jullie waarschijnlijk belangrijker is dan het product.
1: Ja, absoluut.
2: En hoe doe je daar een DD op het founders team of het senior team?
1: Dat doen we onder andere door psychologen en ook echt experts daarvoor in te schakelen in
0: echt
1: de due diligence. Ja. Maar dat doe je pas als je exclusief in de due diligence bent. Dus want dan kan je ook die kosten maken en die tijd. En niet iedere founder gaat zomaar met een psycholoog praten zonder dat hij eerst een term ziet.
0: Als ik founder ben en ik ga met jullie in gesprek, dan weet ik dat ik dus ook met een psycholoog, die krijg ik vroeg of laat een keer op bezoek.
1: Nou ja, psycholoog klinkt wat zwaar, maar je hebt HR-experts en speciale bureaus die daarop helpen. Ook team dynamics testen. Van jij bent een groen persoon, jij bent een rood persoon. En wij vinden dat cruciaal. Want als je naar ons 20 jaar bedrijf kijkt, dan zie je dat de rode lijn is leadership. Maar vooraf, voordat je het term ziet, moet je natuurlijk zelf de inschatting maken. Ik als persoon van, is die vrouw, man, vrouw, CEO, founder, is dat degene waar die door de muur heen breekt om een succes te worden met ons? Ja, dat is natuurlijk een stukje ervaring, maar ook toch ook veel praten. En daarom hou ik wel van fysieke meetings. Want de hele COVID-fase en Zoom en Teams calls, dat is echt niet mijn ding. Ik vind dat ik probeer dat zoveel mogelijk te filteren naar echt de belangrijkste calls. En daarna wil ik gewoon mensen fysiek zien.
0: Ja, en weet je dat dan ook al na ongeveer een minuut of 5?
1: Ja, ik zeg altijd, je hebt de 20 seconden, 2 minuten en 20 minuten. In de eerste 20 seconden, als iemand binnenkomt, zoals je ziet, dan heb je al direct een mening. Dat is helemaal menselijk. Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet?
2: Ja?
0: Dat weet je na 20 minuten?
1: Eigenlijk weet je na 20 minuten dit. Ja, dan moet je vaak nog 45, nog 30 minuten doorpraten, omdat je natuurlijk beleeft het gesprek wel afrond.
0: Maar zie ik dat probeer, dan ook
1: probeer
0: aan
1: jou, zo eerlijk mogelijk te vertellen hoe het in de werkelijkheid gaat.
0: Ja. en zie ik dat ook ergens aan jou? Dat ik denk van nou...
1: Nee, dat zie je niet. Maar, en ik probeer natuurlijk ook gewoon door te vragen. En je kan natuurlijk je mening bijstellen. Als iemand weet je, wat langzaam warm wordt zeg maar in het gesprek, dan is dat natuurlijk gewoon... Of mensen zijn zenuwachtig.
2: Ja, heb je wel eens gehad dat na 20 minuten je dacht, nee, dit wordt hem niet, en dat het hem wel werd?
1: Nou, ik heb wel zo'n lijstje in mijn bureau ergens hangen waarvan de deals die ik afgewezen had, maar dat waren wel successen. Die heb ik. Dat is zeg maar de blacklist.
0: Ook investeerde, toch?
1: Ja, maar ik heb ook een lijstje van godzijdank dat we die niet hebben gedaan. Ja, ja. Die anderen wel hebben gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk jezelf wel scherp te houden.
0: Ja. Jij vertelde mij eerder deze week dat jij ook ons gesprek met Janneke Niese van seizoen 1 hebt geluisterd. Met veel plezier, zei je daarbij. Ja. Want jij was als investeerder betrokken bij de deal van haar leven.
1: Ja, want Janneke was echt een fantastische ondernemster en een hele mooi traject wat ze heeft gedaan met Improve Digital. Wij zijn aan boord gekomen nog in een relatief vroege fase bij haar. En om meer haar techplatform te financieren, op te bouwen. En dat is heel bijzonder ook omdat Janneke en Joël ook als vrouwen in tech...
0: Joël Vrijters.
1: Ja, heel succesvolle combi. En toen... op een gegeven moment was het natuurlijk meer geld nodig. Dus dan doen wij weer mee, maar dan zoeken we externe financiering. Maar toen kwam er al vrij snel ook strategische interesse in dat bedrijf. En dat zijn we steeds samen opgegroeid. Want we hebben toen niet 100% verkocht, maar een forse meerderheid. En toen bleven we nog even met die strategische partij aan boord. En daarna is de exit naar Swisscom gedaan. Maar het leuke van het verhaal van Janneke vond ik dat ik heb met haar dat eigenlijk heel intensief beleefd. En nu hoorde ik een beetje hoe zij dat precies ervaren had. Alleen ik was natuurlijk niet meer bij die... earn-out die jaren dat ze moest aanblijven.
0: Ja,
1: wij waren toen daar inmiddels uit.
0: Ja, dat heeft ze niet als heel plezierig ervaren, hè?
1: Nee. Maar ze had ook wel een extreem complex situatie dat ze twee keer verkocht. Eigenlijk eerst aan Publicoop en daarna aan Swisscom. Ja, dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zoiets had gezien. Dat je twee keer doorflipt in dezelfde koper. Dat de koper wordt opgekocht door een andere koper.
0: Endite Capital is natuurlijk een van de spelers in deze markt. Maar je gaf het net al aan, jullie moeten ook competen tegen andere visies. Wat maakt jullie nou, wat zeg jij tegen ondernemers die misschien ook nog wel andere investeerders achter zich aan hebben zitten? En voor wie jij hen of haar toch moet overtuigen om met jou in zee te gaan?
1: Ja, het boeiende is dat je dus allemaal ongeveer hetzelfde doet. Hè? Je geeft geld aan de ondernemer. Dus iedereen probeert zichzelf te onderscheiden. Nou, wat wij altijd ervaren als ik met ondernemers praat, wat ons uniek maakt, want je probeert ook te testen, is het ook echt waar wat zij denken, is dat we in een klein land met een klein bedrijf en zo'n wereldspeler hebben gemaakt. Dat spreekt heel erg aan. Dat is één. Dat ondernemende spirit die wij toen hadden en nog steeds hebben, en ook onze fonds aanhouders die bij ons investeren, zijn ook allemaal voor 90% ondernemers. En de DNA die wij hebben om iets echt operationeel groot te maken. We willen ook helpen problemen op te lossen. Want er zijn altijd problemen in een onderneming. Dus wij helpen ook mee om het te fixen. Dus daar is een ding waar we veel op worden geprezen. Maar ook in boardmeetings. We nemen een hele operationele leidende rol. We willen ook het bedrijf naar de exit brengen. Dat doet ook niet iedere visie. Wij zeggen ook dat wij zijn niet de laatste stop. Wij zijn de laatste stop. Wij brengen je naar die exit.
2: Ja.
1: Daar hebben we ook gewoon veel ervaring mee. Last but not least, internationaal opschalen. Wij hebben echt een track record op het gebied van opschalen van ondernemingen binnen Europese landen, maar ook naar de US en andere landen. Dus dat is.
2: En kun je ook iets zeggen over jullie investeringscriteria?
1: Nou, we zijn een Series B investor, zoals het heet. We zitten in de opschalingsfase. Dus wij doen niet het seed capital en de hele early Series A. We kijken naar bedrijven die zeg maar 3 tot 5 miljoen recurring omzet doen. En wij investeren dan zeg maar tussen de 8 à 16 miljoen in zo'n onderneming.
2: Met een minderheid.
1: Met een minderheid, ja. Vaak met andere visies samen. Dus je kunt best wel grote transacties doen tot 30, 40 miljoen met andere visies samen. En soms zijn ook wel onze investeerders in ons fonds zijn ook wel bereid om weer om wat extra bij te leggen. Dus je kunt best wel grote transacties doen. Maar in Europa zijn er heel weinig fondsen van onze omvang die dat soort investeringen doen. Ja. Daarom ben ik ook een grote aanjager van laten we zoveel mogelijk Europese groeivisies met elkaar samenwerken om die syndicaten te creëren van groot geld. Zo kun je de European Resilience of de Europese onafhankelijkheid echt gaan creëren.
0: En dat zei Martijn Haman over de wetten van venture capital. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt Marktwaak rond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8:00 ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen. En inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: Hoeveel vliegverkeer zouden we realistisch, Carlo, kunnen vervangen door andere modaliteiten?
6: 5%.
7: Ik kan mij het leven zonder vliegen eigenlijk nauwelijks voorstellen.
6: Als je dat allemaal meerekent, zijn de maatschappelijke kosten van een trein per reizigerkilometer hoger dan van een vliegen.
7: Ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
6: Echt de enige manier om dit ooit op te lossen, en ik weet nog niet hoe, maar ik weet wel zeker dat dat ooit de oplossing gaat zijn. Hoe we daar komen, weet ik niet, is dat wij brandstoffen hebben die circulair zijn.
5: In 2026, dit jaar dus, worden we als wereld met onze neus op de feiten gedrukt. Ondanks alle inspanningen zijn we nog steeds erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. En met alle ellende rondom de Straat van Hormuz, waarvan we niet meer weten of hij nou open of dicht gaat, merken we het allemaal in onze portemonnee. Waarschijnlijk de komende maanden ook nog wel. En niet alleen de ritjes met de auto blijven voorlopig duurder, ook de kosten voor het vliegen zijn de pan uitgeschoten. Amerikaanse bedrijven gaven in april 78% meer uit aan brandstoffen dan een jaar eerder. Air France KLM verwacht in 2026 alleen al zo'n 2,4 miljard dollar extra aan kerosine uit te geven dan vorig jaar, op een totale brandstoffenkostenpost van 9 miljard. En vluchten moeten omvliegen, zorgt natuurlijk ook weer voor stijgingen. Uit onderzoek blijkt dat de goedkoopste tickets zo'n 24% zijn gestegen, met uitschieters van meer dan 70% als je naar Hongkong of Melbourne moet. En daar wilde het in deze uitzending over hebben. Want soms, als je zo geconfronteerd wordt met prijsstijgingen, dan is het ook wel een moment om nog eens na te denken over alternatieven. Zijn die er eigenlijk? Welke dan? En wat gebeurt er als vliegen onbetaalbaar wordt? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
8: Dag Rens.
5: Mijn naam is Rens de Jong. Edin is er deze week niet, dus we doen het met z'n tweeën, Han.
8: Heel goed.
5: Jij vliegt regelmatig op en neer naar Ierland, ja, want daar woon jij.
8: Dat klopt.
5: Is het nog een beetje te betalen of niet?
8: Nou, het is merkbaar duurder geworden. En ik moet ook zeggen, toevallig heb ik gisteren nog weer eventjes een op- en neertje geboekt. Wat me ook was opgevallen was, ik vlieg meestal Aer Lingus, de Ierse maatschappij. En daar moet je ook voor, als je een stoelkeuze. Nou, gratis stoelen doen ze niet meer aan. Dus ook de goedkoopste stoelen, daar moet je een paar euro voor betalen. Maar ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
5: Ja, ergens moet je het vandaan halen.
8: Ja, kennelijk, ja.
5: Ja. Ja, vliegen is volgens mij niet een hoge marge business.
8: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Ook als je belegger bent en je bent zwaar belegd in luchtvaartmaatschappijen, dan dat is niet de beste strategie om heel rijk te worden.
9: Ik hoorde ooit Richard Branson zeggen, de makkelijkste manier om miljonair te worden is miljardair te zijn en dan een vliegmaatschappij te beginnen. Dan raak je je geld snel kwijt. We hebben het over de economie van het vliegen in deze uitzending. Wat zou jij willen weten, Han?
8: Nou ja, wat de toekomst van het vliegen is. En,
9: Goed, het belang van de luchtvaart lijkt me helder. Maar dat betekent niet dat we het op zijn minst deels kunnen vervangen met ander vervoer. Gaan we het straks over hebben. Eerst een korte commerciële boodschap. Tot zo. Nou, we zijn er weer. Fijn dat je nog steeds luistert naar het grote plaatje. Deze keer over het belang van de luchtvaart voor de wereldeconomie. Te gast is mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven. Is tegenwoordig directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute aan de TU in Eindhoven, maar al jarenlang actief als mobiliteitsexpert bij de TU Eindhoven. Carlo, welkom.
10: Ja, dankjewel.
9: Vliegen is wel. Mobiliteit is sowieso iets wat jij al jaren volgt, toch? Dit is een hobby ding bijna.
10: Ja, ik bemoei me gevraagd en ongevraagd met het debat en vandaag gevraagd. Ja. Dus, dankjewel.
9: De aanleiding voor deze uitzending was eigenlijk een uitspraak van het Internationale Energieagentschap. Eind april of midden april. Die zeiden toen: Europa heeft misschien nog maar voor 6 weken kerosine beschikbaar. En ik dacht, ja, we zijn nu 8 weken verder. Ik zie nog steeds op Schiphol de vluchten gewoon gaan. Wat is er gebeurd? Heb jij enig idee?
10: Ja, er is natuurlijk wel een rimpel geweest. Maar dat drukt zich vooralsnog alleen in kosten uit dan in de onbeschikbaarheid. Daar is nog geen sprake van. Wij zijn ongeveer 20% van onze vliegtuigbrandstoffen afhankelijk van wat er vanuit Iran komt in de straat van Hormuz. En dat gat wordt redelijk goed en adequaat gedicht door bronnen vanuit Amerika en Nigeria. Dat maakt het iets duurder, maar vooralsnog. Kijk, alle prijzen stijgen natuurlijk, dus daar merken we wel iets van.
9: Ja. Maar dan valt er dus ergens anders iets af. Dan zijn er gewoon. Dan is iemand anders het haasje, maar niet de kerosineverbruiker.
10: Het zijn vooral de voorraden in andere landen dan in Iran. Mm. Die nu aangesproken worden. En dat leidt tot een prijsverhoging. Überhaupt stijgen de prijzen. En het is inderdaad wat je in de inleiding zegt. Het is een goede reminder dat wij toch wel heel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dus laten we het daar ook voor gebruiken. Het zal iets duurder zijn tijdelijk. Voor zolang als het duurt. Maar het is niet zo dat het op is.
9: Nee. Han, wat dacht jij toen jij het Internationaal Energieagentschap dit hoorde zeggen?
8: Nou ja, het was niet de eerste keer dat ze kwamen met een nogal uitgesproken waarschuwing. Hè, want de baas van dat IEA, de Turkse meneer Fatih Birol, die heeft ook gezegd dat dit de ergste energiecrisis is. Erger dan die van 1973, 1979 en 2002 bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Nou volg ik de energiemarkt al eigenlijk vanaf het moment dat ik professioneel econoom ben. En ik moest ten eerste eens eventjes opzoeken wat nou de energiecrisis in 2002 was. Dus die hele uitspraak verbaasde mij. En toen ben ik eens aan het rekenen geslagen. In 1973 verdrievoudigde de energieprijzen ongeveer. Nu hebben we te maken met een prijsstijging van 50% of zo op olie. Het is wel zo, in 1973 waren de olieprijzen zo laag dat we verbruikten toen relatief minder olie. Als percentage van onze economie gaven we aan olie minder geld uit. Maar in 1979 gingen de prijzen meer dan over de kop. Iets van 130% prijsstijging. En toen gaven we een groter deel van het BBP uit aan benzine of aan olie, ja. Dan nu. Dus ja, ik begrijp zo'n uitspraak niet. Misschien bedoelt hij iets heel anders, maar ik probeer uit te rekenen wat is nou de schok op onze economie. En dan vermenigvuldig ik gewoon de procentuele prijsstijging maal welk deel van het BBP geven we aan olie uit. En daar kom ik nu veel en veel lager uit dan in 79, laat staan, dan in 73, 79 en 2002 samen. Dus dit soort paniekverhalen.
9: Maar waardoor komen dit soort paniekverhalen dan? Hebben we enig idee, Carlo? Voor Han?
8: Nou ja, goed, ik weet het niet. Kijk, wat ik wel weet als econoom ook. Als wij, ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En als je dan de krant wilde halen, Als je dan met een positief verhaal kwam, nou, dan haalde hij de krant niet over bladzijde 28. Maar als je zei, oeh, de werkloosheid gaat sterk stijgen of de inflatie loopt helemaal uit de hand, ja, dan had je toch wel kans om op de voorpagina te komen.
10: Dat klopt. In de evolutie hebben wij geleerd om 5 tot 10 keer meer aandacht voor negatief nieuws te hebben, omdat dat dodelijk zou kunnen zijn. Als er een leeuw om de hoek staat, dan wil je dat weten. Als er een tros bananen ergens ligt, dan, ja, als je dat mist, dan is het jammer, dan heb je wel lange honger, maar dan ga je niet dood.
11: Ja, oké.
10: Okay. Dus ja, dat is het. Maar het is inderdaad, ja, het is een beetje paniekzaakrij. Ja. En het valt op als je zoiets zegt. Ja. We hebben het er nu ook over.
11: Maar is het dan zo, kijk, ik heb elke keer het idee, naar aanleiding van deze uitspraak, van joh, als dit probleem niet snel wordt opgelost, dan hebben we een groot probleem. Onder andere met inderdaad onze internationaal transport. Dat is dus niet zo, begrijp ik, Carlo?
10: Nee, het wordt duurder, maar het blijft mogelijk te vliegen in de komende tijd.
11: Ja.
10: En het gaat dadelijk ook weer dalen, waarschijnlijk vroeg of laat. Ja. En dan zijn we in ieder geval even aan herinnerd dat het op lange termijn wel een probleem is.
11: Hmm.
10: Want het is een keer op en het wordt ook steeds duurder op een gegeven moment om te winnen.
8: Carlo, als er minder beschikbaar komt, hè, doordat die staat van Hormuz is afgesloten,
10: ja.
8: En dan zeg je, ja, het wordt duurder. Maar daardoor moet eigenlijk, hè, een stijging van de prijs heeft economisch als functie om de vraag ook wat terug te drukken. Nou, als wij zeggen, en als Rens zegt, ik zie op Schiphol al die vluchten nog gaan, er moet toch in de rest van de wereld, er moet toch ergens een reductie van de vraag plaatsvinden.
10: Klopt, er is vraagelasticiteit. Dus als je inderdaad, als het duurder wordt, gaan er minder mensen vliegen. Dus er zullen inderdaad sommige mensen nu beslissen toch weer met de auto op vakantie te gaan of anders, omdat het gewoon te duur wordt. En dan zul je inderdaad wat minder mensen aan het vliegen krijgen. Dus dat zie je ook al, dat effect, dat er iets minder gevlogen wordt vanwege dat het duurder wordt. Maar dat gaat geen tegen vliegtuigen. En zeker in een land als Nederland is die elasticiteit wat minder, omdat wij het wel een keer wat duurder kunnen maken.
11: Ja, wij kunnen het nog wel betalen, maar misschien de kerosinemarkt is denk ik een redelijk, nou, misschien wel internationale markt. Dus dan gaan anderen niet vliegen, begrijp ik.
10: Ja, dat zal inderdaad wel merkbaar zijn. Ja. Maar niet extreem, we worden ook steeds rijker stiekem, dus dat dempt het ook een beetje af.
11: Laten we even kijken naar de impact van vliegen sowieso op de wereldeconomie, hè? Stel je voor, dit gaat niet gebeuren, maar stel je voor, alhoewel we hebben het wel een keer gehad met corona, nou, we stoppen namelijk met vliegen.
10: Ja.
11: Is dat want met corona hebben we een tijdje even niet gevlogen, of is dat niet zo?
8: Nou, het is heel sterk teruggevallen.
11: Ja, toch? Ja.
8: Enorm teruggevallen.
11: Ja. Waar merken we dat aan als we opeens niet meer gaan vliegen?

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dus ik zelf net een boomer, dat hij zoveel wilde vliegen. Maar de generatie, de Generation Y, de millennials, dat zijn met afstand de meest vliegende generatie. En dat is de generatie die de vliegschaamte heeft uitgevonden. Maar die vliegen echt met afstand het meeste. En generatie Z zit daar heel kort achteraan. En die hebben eigenlijk het budget nog niet om te vliegen. Dus je kunt er gewoon niet aan denken. Het is van een elite, hè, van de jet set was het eigenlijk ooit, die alleen kon vliegen. Zie je nu eigenlijk dat het wijdverspreid is. En het is ook eigenlijk, wat je ook doet om dat vliegen weer in te perken, het is vaak juist die nieuwkomers die nu ook kunnen vliegen, die je dan het vliegen weer gaat. Je gaat het weer elitair maken als je het probeert te verminderen.
5: Ja, weet je, dat klopt natuurlijk wat Carlo zegt. En over die 4%, vergeet natuurlijk ook niet dat de wereldeconomie groeit elk jaar. Nou, ruim 3%, dus dan is 4% meer vliegen. Dat past daar dan ook wel in. Mm-hmm. En wat hij natuurlijk zegt, dat is ook zo. Hè. Toen ik jong was, ja, ik ging op Interrail op vakantie. Ik bleef binnen Europa. In 78 ging ik voor de eerste keer naar Amerika. Nou, dat was een big deal. Maar mijn kinderen, die allemaal, inmiddels allemaal dertigers zijn trouwens. Die gaan heel ver op vakantie. En overigens de... Mijn oudste dochter is met Pasen getrouwd. En die zou op huwelijksreis gaan naar Bali. En die zou vliegen via het Midden-Oosten. Ja, dat ging natuurlijk niet door. Dus die huwelijksreis is naar Parijs geweest.
6: Nou, en even leuk? Of,
5: kennelijk wel. En heel gelukkig. Dus dat is ook goed. Ja. Maar ik geloof dat ze alsnog wel een keer naar Bali zullen gaan.
4: Zo is het dan. Hè. De Bali, dat was ook tijdens de pandemie. Ze zijn allemaal niet op vakantie gegaan. Maar dat is daarna heel erg snel ingehaald. Ja, dat is toch...
5: Ik heb twee dochters. Dus het verhaal is nu niet afgelopen. Want mijn tweede dochter die is op het ogenblik op vakantie in Korea. En die was ook geboekt door het Midden-Oosten. En die kon dat omboeken. En die is nou via Scandinavian is er denk ik noordover gegaan.
4: Nou, los van het vakantiegeluk wat het ons brengt, wat ook wel aantoonbaar is. Want hoe verder je gaat, mensen worden er toch echt gelukkig van. Is het ook zo dat de wereld steeds verwevener is. Omdat je vroeger trouwde met iemand uit het dorp. En dat is de laatste decennia is dat al iemand uit een dorp verder of uit de stad geweest. En tegenwoordig zie je voor het heel veel internationale relaties ontstaan. Mm-hmm. Ook omdat mensen steeds vaker het buitenland gaan studeren, in het buitenland gaan werken, daar iemand tegenkomen. Dus het is steeds meer internationaal verweven. En die mensen willen hun familie zien. Dus je hebt een categorie, je hebt de zakenreizen, je hebt de vakantievluchten. Maar de derde categorie is de VFR, Visiting Friends and Relatives. En dat is met afstand de sterk stijgende groei vliegtuigpassagiers. Ja. Dat is iets wat niet terug te draaien is. Dat je zegt, je mag vanaf nu alleen nog maar met iemand...
6: Niet door vliegschaamte terug te draaien of door te hoge prijzen terug te draaien?
4: Vliegschaamte terugdraaien of
6: vliegschaamte door vliegschaamte dat mensen zeggen, ik kan die vrienden dus niet meer opzoeken.
4: Laten wij het vliegschaamte-experiment even als mislukt zien. Het is gewoon de generatie die het uitgevonden heeft, die vliegt het meeste. Maar met prijzen opvoeren... kun je dat inderdaad wel doen. Maar op een gegeven moment is de rechtvaardiging om die prijzen verder op te hogen compleet afwezig. Dus ja, je moet een eerlijke prijs voor betalen, voor je reizen betalen, dat je ook externe kosten en zo meeneemt. Maar zelfs als je dat eerlijk zou belasten, denk ik niet dat het ons weerhoudt van vliegen. Dat is eindig.
6: Even dat handelgedeelte, want we hebben het nu over passagiers. Hoeveel vracht vervoeren wij eigenlijk via de lucht?
4: Het is procentenwerk, 5-7%. Maar dat is in waarde wel een 30%. Hmm. Dus het zijn over het algemeen wel de wat duurdere zaken. Dat zijn de medische zaken die niet te lang kunnen wachten. De elektronica, de iPhones. Maar vooral ook medicijnen en dat soort zaken. Dat is ook wel echt urgente dingen die over de lucht gaan. Dus in totaal heb je het wel over 30% van de waarde.
6: Ja. Dus eigenlijk hoor ik hier zeggen, wij kunnen niet zonder vliegen. Een wereld zonder vliegen...
4: Nee, dat is,
6: gaat gewoon niet gebeuren.
4: Is geen optie. Nee.
6: Is geen optie.
4: Nee, dat gaat niet in deze. Of je moet met dingen komen dat je in een virtuele wereld kunt gaan stappen.
6: Of geteleporteerd kunt worden.
4: Dat
6: of zo.
4: Soort zaken.
6: Ja, ja. Ja. Ja.
4: Dat wordt aan gewerkt via kwantumtechnologie. Daar heb ik een keer een column over geschreven in het FD. Maar
6: ik weet niet of wij dat nog aan meemaken.
4: Dat denk ik niet.
6: Nee.
4: Of we zijn er al en hebben we het niet in de gaten.
6: Ja, dat we allemaal in een simulatie weer leven.
4: Dat is een serieuze optie.
6: Er zijn mensen die dat vinden, ja.
4: Maar goed, zonder dat is er geen wereld zonder vliegen.
6: Ja. Even over corona, hè, want dat was natuurlijk wel een bijzondere tijd. Wat is de impact daarvan geweest op de vliegeconomie?

0: Er werden natuurlijk wel vliegtuigen afbesteld of tijdelijk en personeel werd ontslagen en de veiligheidsmensen werden ontslagen die we daarna niet meer terug konden krijgen. Dus dat was een enorme rimpel in die twee kanten op werkte. Eigenlijk is het verrassend snel weer hersteld. Dus je ziet dus eigenlijk ook met die toename van vliegen, dat is dus die 4%, veel het vluchten storten in, maar is weer bijna terug op die lijn. Dus als je die lijn had doorgetrokken, zitten we daar op die lijn. Dus het is niet zo dat het voor horizontaal en weer door is gegaan.
1: Het was wel een verademing, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik vlieg dus vrij veel. En in die coronacrisis, haast niet, maar toch af en toe ook nog wel eventjes. En die luchthavens, die waren heerlijk rustig.
0: Ja, oh ja, maar jij ging nog wel vliegen, toch?
1: Af en toe. Ja, niet in het begin, hè, want toen mocht het helemaal niet. Maar toen het weer een beetje mocht. Maar de mensen waren natuurlijk heel angstig. En je moest afstand houden. En ze mochten die toestellen niet zo vol zetten, et cetera. Dus die luchthavens die waren een stuk leger. Nu breekt de vakantieperiode weer aan. En ja, die toeristen, dat zijn mijn vijanden op luchthavens.
2: Is het niet zo, want dat had ik wel verwacht, dat wij in corona ontdekten we het videobellen.
0: Ja, klopt.
2: En ik dacht bij mezelf, die zakenreizen, dat zal wel een stuk minder gaan worden.
0: Ja, dat is ook wel gebleken, dat zie je ook wel. Daar zit wel een vergissing onder, dat zakenreizen een relatief bescheiden deel is van 12%, maar het is wel een veel groter deel van de omzet en de winst vooral. Mm-hmm. Dat zit natuurlijk allemaal voorin. Maar het wordt wel eens vergeten dat zakenreizen is eigenlijk ook gewoon toerisme met een pak aan of met een mantelpak. Ja, dat is die mensen zijn heel graag onderweg. Dus en dat zien we ook aan de studenten bij ons op de universiteit. Die kiezen bij hun baan is het internationale aspect dat ze op reis kunnen echt een significant aandeel van hun in hun beslissingsproces.
2: Dus je zou het wel kunnen graag vervangen, maar je verzint gewoon een smoes om te zeggen.
0: Dat is één ding. Ja. En de andere ding is als je echt een deal wil maken, dan komt het ook op vertrouwen wat moeilijker via video te doen is. En we hebben ook altijd, we dachten ook toen het internet uitgevonden was, dan hoeven we niet meer op reizen, kunnen we allemaal veraf in dorpjes gaan wonen. Maar het is juist door dat internet dat we ineens weer vrienden van veel verder kregen, die we dan uiteindelijk ook weer fysiek wilden ontmoeten. Dus daar zit wel een effect van, maar het is vaak ook dat je sneller mensen leert kennen die je dan uiteindelijk ook weer een keer wil zien. Als de deal gemaakt moet worden, is het toch altijd een live meeting.
2: Ja.
0: Dus ja, het is een effect, maar het is wat weinig zeker ten opzichte van die enorme groei van dat VFR dat we net noemden.
2: Ja.
0: Dus een rimpeltje meer is dat niet. En bij corona is wat ook wel fijn was. Het was een beetje bizar, maar er vlogen bijna net zoveel vliegtuigen. Omdat ze, als ze niet zouden vliegen, hun slotrechten kwijt zouden raken.
1: Dat was heel
0: bizar. Maar heel veel mensen zeiden we hadden eigenlijk geen strepen in de lucht. Want het was echt een hemelsblauwe lucht voor een paar maanden. Maar dat kwam gewoon omdat wij toevallig ook 2 maanden oostenwind hebben gehad toen. Ah. Met de oostenwind heb je droge lucht en dan krijg je geen vliegtuigstrepen. Er waren net zoveel vliegtuigen. Maar de lucht was blauw vanwege die 2 maanden oostenwind die we in het begin van toevallige wijze hebben gehad.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus iemand zegt in de corona had ik een strepen. Ja, dat ligt iets anders.
2: Even, ik begrijp dat de supply chain voor die vliegtuigen wel behoorlijk verstoord is geraakt door corona. En dat zij daar nog steeds last van hebben.
0: Ja, dat klopt. En dat zag je ook bij fietsen en bij alle. Want mensen die gingen dus niet op vakantie, niet meer uit eten, niet meer drinken, niet meer op stap. Bijna niemand is er in het salaris op achteruit gegaan. Dus ze hadden in zijn vakantiegeld over. Dat is bijna allemaal naar badkamers, fietsen, caravans, campers, weet ik het allemaal gegaan. Dus iedereen kocht ineens spullen in plaats van diensten. En spullen zijn veel materiaal intensiever, dus je zag heel die supply chains ineens overspannen worden. En als iedereen ging nog extra's paniek aan inkopen doen. Naar de hand, want we hadden zoveel fietsen verkocht, toen kwam de kater, want toen waren er ongeveer 5 jaar geen fietsen, bedden, badkamers, want ja, dat doe je niet elke 5 jaar. Maar heel die supply chain raakte ook de vliegtuigen, want ook zijn er even de vliegtuigen afbesteld. Daarna moesten ze weer hebben. Op dit moment heeft alleen India al 1500 vliegtuigen in bestelling staan.
2: Zo.
0: En heel de wereld heeft er bijna 17.000 in bestelling staan op dit moment. Het aantal nieuwe vliegtuigen.
3: Dus ongelooflijk zeg.
0: Ja, dat is echt
1: en wat is de productiecapaciteit in een jaar?
0: Dat zit iets tussen 1000 en 2000. Ik vanaf daar. Maar ze zitten echt voor jaren vol, laat ik het zo zeggen.
1: Oké.
2: Wauw.
0: Ja, en dat is
2: voor een industrie die dus ogenschijnlijk zo onder druk staat in de publieke opinie van je mag eigenlijk, je moet gewoon, eigenlijk is niet goed om de hele tijd te gaan vliegen.
0: Nee, dat klopt.
2: Dus ze zeggen het ook waar in de media van.
0: Ik wil ze zeker niet ontkennen dat er wat klimaatproblemen aan vliegen zitten. Alleen ja, hopen dat dat automatisch voorbij gaat. Dat zou je hier enigszins kunnen beperken met wat slotbeperkingen op Schiphol en dat soort dingen. Maar het is een marginale discussie ten opzichte van wat er wereldwijd gebeurt als je weet dat er zoveel vliegtuigen er nog extra bij komen. Ja.
2: Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
0: Dat is nu iets van 25. En dat was 20 toen het laatste officieel gemeten is. Maar dat is
2: 25% nog niet gevlogen?
0: Nee, sorry. 25% van de wereld heeft gevlogen. 75% van de wereld. Want dat vind ik ook, want we kunnen minder.
2: 75% van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen? Nee. En jij zegt, die gaan ooit een keer
0: 75% van de wereld gaat wel ooit vliegen. Ja, dat zijn die 17.000 toestellen die eraan komen. En dat is ook dat je, ja, als je naar oplossingen denkt, dat het minderen, waar je natuurlijk nooit tegen kunt zijn. Maar ja, als het al lukt hier met die generatie die er zelf niet aan wil, ga je dan ook verplicht dat die 75% die nog nooit in een vliegtuig heeft gezeten, niet meer moet beginnen. Dus het is een beetje elitair om te denken dat die mensen ook niet gaan vliegen. En die kunnen we het van achter. Ja. En daar zit de groei.
2: Ja, we zijn door de tijd heen gevlogen. Helaas kunnen we op de radio niet verder. De rest van dit grote plaatje vind je in de BNR-app. En natuurlijk in andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven, ook namens Han de Jong. Tot volgende week. Dag.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelte plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan die zijn hetzelfde als kinderen. In de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert. Ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen.
6: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
7: Dankjewel Wout.
6: Korte huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, de laatste tijd hebben we een paar zaken gedaan over seksueel misbruik van minderjarigen. En vandaag hebben we eigenlijk weer zo'n heftige zaak. Deze keer 2 verdachten die allebei in dezelfde zaak naar elkaar wijzen. Hij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan en dat zeggen ze allebei van elkaar. Hoe moeilijk is dat als advocaat? Of heb je dan zoiets van nou, dan is het speelveld misschien juist alweer een stukje duidelijker?
7: Nou, het is in ieder geval, het speelveld wordt niet duidelijker. Het kan best wel lastig zijn. Kijk, je hebt natuurlijk al
6: als
7: te maken.
6: Als verdachten elkaar de schuld gaan zitten geven.
7: Nou ja, kijk, je moet het ook zo zien. Kijk, die verdachte heeft toch een advocaat die de belangen van die andere verdachte behartigt.
6: Ja.
7: En normaal gesproken heb je natuurlijk als advocaat van een verdachte in een strafzaak, ja, heb je het Openbaar Ministerie tegenover je staan, hè, waar je rekening mee moet houden. En met een beetje pech heb je een slachtofferadvocaat die ook een half officier van justitie tekeer gaat. En dan heb je al 2 tegenstanders. Ja, als je dan ook nog een advocaat van een medeverdachte hebt die jouw cliënt zijn positie probeert te ondergraven, nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Dus het kan in zaken best wel lastig zijn. Alleen het is ook weer heel fijn als jij degene bent met de beste positie en makkelijker kan schieten op de ander. Je moet ook uitkijken dat je wel blijft binnen de belangen van je cliënt.
6: Ja, ja.
7: En niet de ander gaat lopen na je. Althans, ik doe dat niet. Er zijn wel advocaten die dat wel doen. Overigens.
6: Namen.
7: Nee, maar je hebt wel eens dat je advocaten medeverdachten hebt die dan op een manier gaan wijzen naar jouw cliënt. Dat je denkt, nou, zo hoeft het ook weer
6: en
7: niet.
6: En dat gebeurt er dan op de gang. Dan zeg je, lopen ze even mee naar het koffiezetapparaat. Waar ben jij nou mee bezig?
7: Nou, dat kan inderdaad wel gebeuren. Dat je dan even zegt van, hey, dit is niet nodig op zo'n manier. Je kunt ook op een andere manier kun je ook jouw positie duidelijk maken. Maar het kan het best wel complex maken soms, oprecht.
6: We gaan naar de zaak. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Hij is daarin de meester en zij is de ondergeschikte. De seksuele fantasieën worden al snel heftiger en heftiger en gaan op een gegeven moment over misbruik van minderjarige meisjes. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. Ze kleedt de meisjes uit, ze raakt ze aan als ze slapen en sommigen worden zelfs gepenetreerd met objecten. Via videobellen kijkt de man mee en deelt opdrachten uit. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Christian Quint. Welkom Christian.
5: Dank je.
6: Het is ook een beetje natuurlijk, jij hebt ook een podcast.
5: Klopt.
6: En in zekere zin ook een soort concurrent van ons, hè? Knoester en Quint.
5: Ik zei al van, we zijn zo narcistisch op Knoester en ik, dat wij de podcast naar onszelf hebben genoemd.
6: Maar, dus dat is helemaal goed.
5: Een stuk braver dan wij, maar we hebben ook een podcast over strafrecht en TBS.
6: Dat is wel leuk. Ik heb wel geluisterd. Jij toch ook, Chris?
7: Ik heb wel eens geluisterd. Ik ben ook wel eens uitgenodigd om te gast te zijn.
5: Jij komt zelfs
7: binnenkort. Maar ik kom bij jullie binnenkort ergens. Maar
6: toen, je hebt ook toegezegd.
7: Ja, kijk, ik zie het ook niet
6: dat als hoor ik nu.
7: Ik zie het ook niet als. Jij zat laatst bij de Royce de Vries al een keer van Spanje.
6: Ja, dat heb ik eerlijk aangekondigd.
7: Ja, maar ik zie het ook niet als concurrentie. Kijk, ik vind het oprecht alleen maar goed als zeg maar deskundige mensen, dus advocaten in dit geval, de samenleving iets meer proberen te leren over strafrecht. Dat is ook altijd ons doel geweest.
6: Ja.
7: Nou ja, goed, weet je, er is genoeg ruimte voor iedereen, denk ik.
6: Is dat ook jullie doel geweest, Christian?
5: Ja. Job en ik die dachten van, vind het leuk om met z'n tweeën gewoon over strafrecht TBS te praten en mensen daar meer over te vertellen.
6: Ja.
5: En de insteek is net iets anders dan bij jullie. Wij praten niet over afgedane zaken, maar met slachtoffers, daders, rechters, officieren, advocaten en ook behandelaren in TBS-klinieken eigenlijk over hun werk of wat ze hebben meegemaakt.
6: Vandaag gaan we een heftige zaak bespreken, Christian. Verschrikkelijke feiten. Dit soort zaken die doe jij heel vaak eigenlijk. Hè? Heftige zedenzaken.
5: Ja, klopt.
6: Hoe ga jij om met kritiek daarop? Dat mensen die zeggen van waarom sta je dit soort monsters bij?
5: Nou, ik snap de vraag eigenlijk wel.
6: Ja, ja.
5: Want het is de verjaardagvraag die je altijd krijgt of op die feestjes.
6: Ja.
5: Maar ik snap hem wel. Want het is natuurlijk ook lastig te begrijpen dat iemand die verschrikkelijke dingen heeft gedaan, dat hij dan toch wordt verdedigd. En in dit geval zeg ik ook heel eerlijk dat mijn persoonlijke omgeving, waar ik best wel veel verhalen over vertel, wat ik met mijn werk doe, toch met kleine kinderen meer moeite heeft dan met andere feiten.
6: Ja, het is zeker niet iets wat je zegt, maar als je dan op zo'n verjaardag staat en je hebt zo'n zaak de hele week gedraaid en iemand zegt, nou, hoe was je week? Dat je zegt, nou, ik heb
5: lekker, want
6: hartstikke goed verweer gevoerd voor een kindermisbruik. Is natuurlijk
5: nee, ook, maar het is denk ik ook als advocaat zelf ook. Want in deze zaak gaat het over het misbruik van kleine kinderen. Ik heb die beelden ook bekeken. Dat ook als advocaat gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Nee. Het doet wel wat met je.
7: Ja. Zijn er eigenlijk, want je hebt zelfs ook kleine kinderen.
5: Ja, zelfde leeftijd. Ja.
7: Is dat nog een belemmering voor jou ergens in zo'n zaak?
5: Nee, maar het maakt het wel heftiger, want er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan, die zijn hetzelfde als kinderen in de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert, ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen. Maar het maakt wel dat dit, het is natuurlijk anders dan de diefstal van een rolletje drop. Want ja, dat doet je als advocaat niet zoveel meer. Hier denk je natuurlijk echt wel over na, ja.
6: Ja, waarom doe je eigenlijk zo graag TBS-zaken?
5: Nou, heeft eigenlijk 2 redenen. De eerste is, TBS'ers hebben een verhaal. En kijk, bij vermogensdelicten of drugsdelicten is het vaak, ik wil gewoon snel rijk worden, kassa. Maar veel van mijn cliënten zijn zelf slachtoffer geweest. Bijvoorbeeld in hun jeugd als ze misbruikt zijn of ernstig verwaarloosd. Dus vaak hebben die mensen een verhaal. En ten tweede, veel van mijn cliënten zullen dit niet met me eens zijn, maar ik vind TBS best wel hoopgevend. We zeggen als samenleving, we gooien de sleutel niet weg en we laten je rotten in een cel. Maar we geven je een behandeling, zodat je uiteindelijk kan terugkeren in de samenleving en weer met ons mee kan doen.
6: Ja. En ik heb de kans daarop.
5: Ja, althans, de kans. En dat is de theorie. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt die had zijn feiten gepleegd omdat hij gewoon een hele zwakke persoonlijkheid had. Ze overal ja op durfde geen nee te zeggen. En inmiddels is de behandeling zover dat hij sterker is geworden. Dat hij ook tegen mij nee zegt. Maar ook, hij kon niet lezen en schrijven. Hij was analfabeet en er schaamde zich voor.
6: Ja.
5: Dat ze hem in een kliniek hebben leren lezen en schrijven.
7: Haal jij dan meer bevrediging misschien wel uit het feit, niet zozeer uit de strafzaak zelf, waarom dan een TBS wordt opgelegd, maar meer zeg maar in het vervolg daarvan. Met TBS-verlengingen en zo'n behandeling.
5: Ja, zeker. Want dan sommige mensen ken je al jaren. Dan heb je de strafzaak meegemaakt en zie je hoe iemand dan is. En ook jaren later. En natuurlijk, dat is het ideaalbeeld. Want de praktijk, daarom zeg ik al, veel cliënten vinden TBS verschrikkelijk. En dat snap ik ook. Maar er zijn ook heel veel succesverhalen waar je echt ziet dat mensen veranderen en beter worden. Dus ja. het is ook als advocaat, ben je soms meer maatschappelijk werker dan echt dat je advocaat bent.
6: Ja. Voor de zaak die we vandaag gaan bespreken, heb jij toestemming gevraagd aan je cliënt om hierover te praten. Ja. Waarom ging die daarin mee?
5: Nou, eigenlijk, het is een bijzonder zaak, omdat het een man-vrouw koppel is. Ja. En we komen ook zo meteen nog over te spreken wat mijn cliënt ervan vindt. Maar voor hem is belangrijk dat hij zegt, er heerst een blinde vlek in de samenleving dat vrouwen dit ook doen. Dus kinderen misbruiken. Het zijn niet alleen mannen. En het is belangrijk dat meer mensen dat weten. En er is ook, ik weet niet of het vorig jaar of het jaar daarvoor was, dat een onderzoeksstichting voor seksueel misbruik dat ook heeft gepubliceerd dat er veel meer misbruik wordt gepleegd door vrouwen dan bedenken. Dat was overigens niet de insteek van mijn pleidooi en verweer van om op vrouwen te wijzen. Maar het is wel dat we als samenleving natuurlijk bij misbruik heel snel aan mannen denken. Omdat het ook meestal gewoon mannen zijn.
6: Dat klopt, ja. Vertel eens, hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
5: Nou, ik werd door Job Knoester, dat is mijn kantoorgenoot. We hebben reeds opgebeld.
6: Ook hier wel eens
5: gast.
7: Heel in het begin.
5: Helemaal aan het begin. Ik ben de derde van kantoor. Yvonne van der Hut is ook al bij jullie geweest.
7: Ja, de rekening komt ze er
5: later. Ja, uiteindelijk. Komt goed.
7: Ja.
5: Die belde mij op. En bij ons op kantoor overleggen we heel veel over strafzaken. Wat zou jij doen? Gewoon om betere verweren te leveren. Maar doen we ook veel grotere zaken samen. En hij zei, ik heb een zedenzaak die ik graag met jou wil doen. Maar voordat je ja zegt, denk er even over na. Want het is niet een alledaagse zedenzaak. Dus hij heeft mij verteld wat er was gebeurd. En daar heb ik even over nagedacht. Een paar seconden. En toen gezegd, ik wil hem wel doen. Dus op die manier is hij bij mij gekomen. Het was eigenlijk een hoger beroep. En Job en ik hebben hem dus met z'n tweeën gedaan. En op een gegeven moment heb ik iets meer de leiding genomen in de verweren en het contact met de cliënt.
6: In jouw woorden, want je zegt het is een hoger beroep. Ja. Waar is jouw cliënt allemaal voor veroordeeld? Wat was er gebeurd?
5: Nou, heel kort gezegd was er door de medeverdachte, er waren 7 meisjes waren ontuchtelijke handelingen mee verricht. Daar werd hij ook verantwoordelijk voor gesteld, omdat hij dat op afstand zou hebben aangestuurd. En daarnaast ging het om het voorhanden hebben van kinderporno.
6: En weet je dat ik me deze zaak nog kan herinneren? Want ik weet dat deze zaak in eerste aanleg speelde. En dat Saskia Belleman, die zat daarbij. En die had Twitter verslagen waar je maag van omdraaide. Ja. En dat ging echt over heftig misbruik van hele jonge kinderen. Heb jij dat toen ook gevolgd?
5: Ja, ik bezoek vaak Geen Stijl. En daar stond in typische Geen Stijl bewoordingen een bepaalde titel hierover, over zieke geesten.
6: Ja.
5: En toen dacht ik, wat is dit nou? Dus toen heb ik op de link naar Saskia Belleman geklikt. En in plaats van verder te gaan met het pleidooi waar ik mee bezig was, heb ik die hele zaak die dag gevolgd. Ik dacht, wat is dit?
6: Ja, ik weet echt nog dat ik dacht, ah, maar hoe bestaat dit? Dat er dus kennelijk een relatie is tussen twee mensen die, dat is een SM of BDSM moet ik nu zeggen. Ja, ik ben van de oude school, wij noemen dat gewoon sadomasochisme. Maar dat is een relatie en die ontspoort op enig moment. Dan worden de hele jonge kinderen heftig misbruikt. Dan komt zo'n zaak aan het licht. Hoe is die zaak eigenlijk aan het licht gekomen voor de luisteraars die het niet weten?
5: Nou, zij is op een gegeven moment bezig geweest met zo'n meisje.
6: De vrouw,
5: de vrouw met zo'n oppaskind. En dat kindje slaapt en die ouders komen dan thuis en zeggen, nou, hoe was het geweest? Nou, en kennelijk was er een verandering in het bedritueel, iets dergelijks. En die vader dacht later, ach, laat ik eens even kijken hoe het ging. En dat was helemaal niet uit controle of wat dan ook. Maar
6: want hij had een camera in die slaapkamer.
5: Er stond een camera, zo'n nannycam stond daar. En hij dacht, gewoon even kijken hoe dat ging. En opeens zag hij dat de oppas naakt die kamer binnen kwam lopen. Zijn dochter uitkleden. Dat er handelingen met haar werden verricht. En dat er op de achtergrond een mannenstem te horen was. Die bepaalde dingen daarover zei.
6: Opdrachten gaf.
7: Ja, en voor de duidelijkheid, hij was op afstand. Dus hij was ter plekke.
5: Ja. Ging via videobellen.
7: En het ging om hele jonge meisjes, toch?
5: De eerste, dat begon met een meisje, dat was nog beperkt qua handelingen van 7 jaar. Dat meisje dat werd geblinddoekt en kreeg toen een vibrator die ze moest likken. Maar volgens mij wist het meisje niet dat het een vibrator was. En dat meisje heeft iets gezegd tegen de moeder. En toen is haar moeder naar de politie gegaan, wat ik nou voor iets geks heb gehoord. En daar heeft de politie niks meer mee gedaan. Mm-hmm. Maar toen zijn ze wel geschrokken. En toen is de leeftijd naar beneden bijgesteld naar kinderen die niet konden praten of niet goed de verhalen aan hun ouders konden vertellen. Dus dan zit je in de categorie 1 tot en met 4 ongeveer.
6: Ja, dus eigenlijk wat jij vertelt is dat stel, die zijn eigenlijk al een keer eerder bijna tegen de lamp gelopen. En hebben toen bedacht, nou weet je wat wij gaan doen? We gaan ons richten op jongere kinderen. Ja. Bij in zo'n oppasgezin waar zij dan dus oppast. Daar is, kijkt die vader, die kijkt die videobeelden terug. En die krijgt, hey, wat je net verteld is. Die krijgt een hartverzakking. Die ziet de wereld instorten. Want daar, hij ziet dus eigenlijk het misbruik van zijn kind.
5: Hij heeft ook gezegd, op het kon ik er niet meer tegen. Ik heb hem dichtgeklapt en gelijk de politie gebeld.
7: Weet je nog, want het is één zaak, hè? Ja. Hoe zijn die andere zaken aan het licht gekomen?
5: Nou, zij maakte beeldmateriaal. En dat stuurde ze ook naar hem toe. Dus dat stond, zat meerdere telefoons. Maar dat die op gegevensdragers waren
7: gewoon aangetroffen.
5: Werden beelden aangetroffen. Er werden chats aangetroffen met verschillende ouders over eventueel oppas. Er werden in de agenda oppasmomenten aangetroffen. Dus op die manier is het gaan lopen. En hebben ze de overige ouders, kinderen hebben ze gevonden.
6: Ja. Die zaak, hoe is die gegaan in eerste aanleg?
5: Nou, in eerste aanleg werd er door de verdediging van hem een verweer gevoerd op het medepleger. Er werd gezegd, er is wel een samenwerkingsverband, maar die is niet dusdanig. Mm-hmm. Dat je kan zeggen dat die samenwerking zo heel erg intensief was dat je hem daar ook helemaal verantwoordelijk voor kan houden. Ja. Nou, dat is verworpen. En de rechtbank heeft toen eigenlijk gezegd van, ja, jij had die vrouw, die medeverdachte, helemaal in jouw macht. In die BDSM-relatie die jullie met z'n tweeën hadden. En zonder jou zou dat misbruik waarschijnlijk ook niet zijn gepleegd. Ja. Toen heeft hij 12 jaar een TBS gekregen. En dat is wel opvallend, want hij heeft die kinderen niet aangeraakt. En de medeverdachte kreeg 12 jaar.
6: Ja, ja, want de officier van justitie die heeft destijds een serie aan monsterlijke feiten genoemd.
5: Ja.
6: De rechtbank zei van nou, het stel is heel berekenend te werk te gaan. Hè? Ook door je zo te richten nadat je bijna tegen de lamp bent gelopen. Dat je zegt, nou dan gaan we nu jongere kinderen eigenlijk te pakken nemen.
7: Jullie is nog wel even interessant, hè? Dat wat je net zegt. Het is natuurlijk het medeplegen.
5: Ja.
7: Hè, over de luisteraar. Daar moeten sprake zijn. Hebben we al vaak al gehad van een bewuste nauwe samenwerking. Waarbij iedereen een duidelijke bijdrage levert. Daarvoor is dus niet van belang altijd dat je zelf aanwezig bent bij de daadwerkelijke uitvoering van het delict. Als jij echt een intellectuele bijdrage hebt en samen die plannen maakt. Ja, dan kun je net zo goed als medepleger worden aangemerkt als degene die daadwerkelijk uitvoert.
5: Ja.
6: Ja. 12 jaar en TBS, dan komt zo'n zaak bij jou. Dan is deze zaak in eerste aanleg is zo verlopen. Met alles wat daarbij gebeurd is. Een heleboel maatschappelijke ophef. Want dat
5: zeker.
6: Kan jij het nog herinneren?
7: Ja, ik kan me nog wel. Het staat me niet heel scherp voor ogen, maar ik kan me nog wel herinneren. Nu moet ik je wel heel eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal zoals Christian. In die zin dat op het moment dat het, zeg maar, Saskia Belleman zo'n hele heftige zaak met jonge kinderen heeft. Ik heb zelf natuurlijk ook jonge kinderen. Ik kan daar iets minder makkelijk afstand van nemen. Ik lees het ook liever niet.
6: Ja.
7: Dus het staat me wel bij, maar ik heb het niet heel intensief gevolgd.
6: Nee. Jij hebt gezegd, ik wil die zaak wel doen in hoger beroep. Waar zag jij licht? Wat ben je gaan doen?
5: Nou, wat ik eigenlijk altijd eerst doe, je leest het vonnis, je leest het verhaal van de officier, je leest het verhaal van de verdediging en het relaas, dat is de samenvatting van het politiedossier door de politie.
6: Ja.
5: En dan ga je eigenlijk kijken, goh, leest dat vonnis logisch, ja of nee? Dat is eigenlijk waar ik altijd mee begon.
7: En dat doe je eigenlijk voordat je je cliënt voor de eerste keer
5: voordat ik mijn cliënt zie, want dat dossier beslaat duizenden pagina's, dus je hebt niet de tijd om dat natuurlijk allemaal door te nemen, maar dat is eigenlijk waar ik in elke hoge beroepszaak mee begin. Lees het vonnis logisch, ja of nee? En ik zal heel eerlijk zeggen, ik las het vonnis en dacht, lees best wel logisch eigenlijk.
6: Is dit vergelijkbaar met wat jij doet?
7: Nou, dat kan je wel eens hebben als je een hoge beroepszaak hebt. En je wordt aangezocht voor best wel een pittige zaak. Hè, of nou dit is of een andere pittige zaak. En dat je zo'n vonnis leest. En dat je de bewijsmiddelen ziet. En dat je de overwegingen ziet. En de verweren ook, die worden afgewezen door de rechtbank. Dat je denkt, nou, ik moet nog maar even kijken of ik hier nou iets in kan betekenen.
6: Een deuk in een pakje boter kan slaan.
7: Nou ja, en ook omdat natuurlijk, dat weten we ook uit zaken van de afgelopen tijd, appelleren is riskeren. Dus je kunt ook een hoger beroep, een hogere straf krijgen.
6: Ja, dat had jij dus ook, Christian. Ja. Je leest dat vonnis en je denkt, nou, er zit op het eerste oog zit daar weinig licht in.
5: Ja, dat die verwereld dat medepleger, Chris heeft dat net heel goed uitgelegd. Daar dacht ik, daar heeft de rechtbank gewoon gelijk in. Kom op, daar kan je niks mee doen juridisch. Ik dacht nog met de straf misschien omdat het TBS in de orde was. Dan hebben wij als TBS-kantoor vaak verweer op de combinatie tussen lange gevangenisstraf en TBS. Dat slecht is voor de behandeling. En ook dat TBS, je zit al 9,5 jaar in de kliniek. Dus dat je ook heel lang wordt weggestopt. Dat je daar rekening mee moet houden. Dus eigenlijk was mijn eerste gedachte, nou, het moet in die hoek meer worden.
7: In de strafmaat.
5: Ja, in de strafmaat. Ja.
6: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, van, nou, dit is dus, wordt dus geen makkelijk ritje. Het is ook misschien wel weer een uitdaging. Maar het is niet zomaar even dat je denkt, nou, hier kan ik hier en daar nog wel wat van die straf afpeuteren.
5: Nee, dat was niet de gedachte gelijk. En dat is ook de hele tijd geweest, hoor. Dat het een lastige zaak op dat soort punten.
7: Vind jij het fijn om een hoger beroep te doen?
5: Ja. Ja, ik
7: fijner dan eerste aanleg.
5: Veel fijner.
7: Ja. Oh ja, echt waar?
5: Ja, hiervoor heb ik zowel bij het OM als bij de rechtspraak in hoger beroep gewerkt. Als juridisch medewerker. En ik vind het fijne in hoger beroep heel veel zo uitgekoud. Je kan het echt richten op waar jij het over wil hebben. Dus je hoeft niet overal meer wat van te vinden. Maar je pakt er één ding uit. En dat probeer ik helemaal uit te pellen, pulken. En daar echt mijn verweer van te maken. Dus ja, ik vind hoger beroepszaak.
7: Maar heb je dan niet eens een hoger beroepszaak dat je denkt... als ik dit is in eerste aanleg dusdanig slecht gegaan? Of?
5: Ja, maar dat heeft een voordeel. Want wat je merkt vaak is als de verweren in eerste aanleg... nou, als ik het, laat ik zo zeggen, anders had gedaan.
7: Ja, precies.
5: Het gaat heel diplomatiek. Ja. Dat het OM soms ook, en dat is niet in deze zaak... maar in andere zaak een beetje lui wordt. Omdat ze denken van, klopt allemaal wel het vonnis. Net wat ik net zei, hè, het leest wel logisch. En dat ze dan een beetje lui worden met het dossier lezen. En dat is ook een voordeel.
8: Ja, even voor de luisteraars die het misschien niet weten. Want kijk, een hoger beroep is eigenlijk dat... dan wordt de strafzaak overgedaan, toch Chris?
7: Ja.
8: Maar in de praktijk wordt er alleen natuurlijk ingegaan... op de punten waarop iemand is veroordeeld.
7: Ja, kijk, het is precies wat Christian zegt. Het is, kijk, we noemen dat het voortbouwend appel... kijk, je kunt
5: bellen
7: omdat je gewoon even wil bellen. Nee, het voorbouwend appel. Op het moment dat jij in hoog beroep gaat tegen een vonnis, dan moet je een zogenaamde appelschriftuur indienen. En daar moet je eigenlijk je grieven, dus je klachten over het vonnis in.
8: En dan val je bepaalde onderdelen van het vonnis aan.
7: Kijk, en je kunt natuurlijk zeggen: nou, dit vonnis van deze rechtbank is gewoon integraal op alle onderdelen totaal kloten.
8: Bagger.
7: En dan ga ik in hoog beroep gaan we dat helemaal overnoemen. Maar je kunt ook zeggen: nou, bepaalde onderdelen van het vonnis kan ik eigenlijk wel goed volgen. En ik richt mijn hoog beroep eigenlijk op een paar specifieke punten.
8: Ja, en dat is interessant, hè, lieve luisteraar. Want waarom? Het is niet binair. Het is niet of winnen of verliezen.
7: Nee.
8: Jullie zijn natuurlijk veel vaker bezig, Chris.
7: Met schade beperken.
8: Afpellen van straffen. Dus
7: ja,
8: dat je zegt,
7: schade beperken.
8: Een onsje minder hier en een pondje minder daar.
7: Ja, kijk, het kan bijvoorbeeld liggen. Hier, Christian zegt duidelijk, we willen eigenlijk die straffen in combinatie met die TBS-dwang misschien wat lager krijgen. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, hier is een kwalificatie van bijvoorbeeld moord. Maar dat kan misschien een doodslag worden met als gevolg een lagere straf. Daarom snap ik wel wat jij zegt. Kijk, ik vind het zelf heel lekker om een eerste aanlegzaak te doen. Omdat je dan zelf helemaal de verdediging kan vormgeven. Maar het lekkere is natuurlijk dat er al een fundament ligt, een hoger beroep. En dat je heel specifiek, wat Christian zegt, kunt gaan schieten.
5: Ja. Ik vind het ook heerlijk als de feiten gewoon vaststaan in discussie. Maar is het nou moord of doodslag dat je op die juridische kwalificatie gaat zitten?
7: Heb jij trouwens als laatste vraag die ik ook stel? Dat je zegt als je zo'n hoog beroepsdossier, zo'n vonnis leest en alles. Dat je in hoog beroep zegt, nou ik zie daar helemaal niks niet zitten. Ik adviseer u om dat hoger beroep in te trekken.
5: Ja, maar dat doe ik ook.
7: Ja.
5: En dat is met name als je richt tegen TBS-dwang... en ik zeg tegen cliënt, dit wordt weer TBS-dwang in hoger beroep... dan duurt dat appel heel erg lang. Maar die tijd krijg je nooit meer terug. Dus stel je voor die procedure de 2 jaar... wordt 2 jaar later tot TBS-dwang weer veroordeeld... heb je 2 jaar voor niks gezeten. Dus dan zeg ik intrekken.
8: Ja. In deze zaak, Christian, had je het idee... hier kan ik nog wel met de kaasschaaf overheen... hier krijg ik nog wel wat gedaan?
5: Nou ja, misschien. Dat was dus een beetje twijfelachtig. Maar in het eerste gesprek met hem was hij heel erg duidelijk... dat hij zei... Want ik had het over dat medeplegen gehad, het juridische zijn. Dat geloof ik allemaal wel. Als je zegt dat niet haalbaar is, is dat niet haalbaar. Maar hij zegt, die rolverdeling, zoals de rechtbank die vastgesteld... dat ik haar in haar macht had en daardoor een misbruik heeft plaatsgevonden... dat klopt niet. Die relatie was gelijkwaardig en die rolverdeling was anders. En toen dacht ik, de rechtbank heeft die rolverdeling zo erg in zijn nadeel gewogen... dat als het klopt wat hij zegt... klopte, dan zit daar wel wat in voor de strafmaat.
8: Jij gaat dan voor het eerst je cliënt ontmoeten. En ik heb dan daar een beeld bij. En dat is natuurlijk helemaal opgebouwd vanuit de media. Maar,
7: een monster.
8: Geen monster. Maar de man en de vrouw hebben beide seksuele fantasieën... over onder meer BDSM, nazisme en kinderen. Dan gaat er in mijn creatieve brein wel zich een beeld vormen. Wat voor iemand zat er tegenover je? Zat daar een BDSM-nazistische kindermisbruiker voor je beeld?
5: Ik ben bijna benieuwd hoe ziet hij eruit.
8: Ik weet dat ook niet.
5: Nee,
8: daar kom ik ook niet uit.
5: Flauw. Nee, maar het is flauw. Ik snap wat je bedoelt.
8: En Mark Dutroux-achtige persoon?
5: Nee, er zat tegenover mij een man keurig gekleed, goed verzorgd, welbespraakt, in een nette buurtje buurman.
8: Ja. Sta jij daar dan nog van te kijken?
5: Nee. Nee, want dat is veel vaker zo. Kijk, bij TBS zie je over het algemeen mensen die leven aan de onderkant van de samenleving. Ja. Maar in TBS-zaken, dus als je een stoornis hebt op het gebied van seks, dan zie je alle lagen van de bevolking.
8: Straks in Napleiten hoor je meer over een grote zedenzaak waarbij een stel verdacht werd van misbruik van 7 jonge meisjes.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn erdoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelte plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je bent weer terug bij Napleiten.
8: Hoe ging het eerste gesprek? Hoe ging dat?
9: Nou ja, eigenlijk op die manier best wel goed. Want ik had verwacht een man...
7: ook wat anders verwacht.
9: Ja, ik had... Niet qua beeld, dat wist ik niet. Maar wel inhoudelijk dat ik dacht... medepleger zal wel een discussie worden. En volgens de officier van justitie had die man was hij niet schuldbewust. Ontkende hij veel dingen. Dus ik dacht, dat wordt een robbertje vechten op het eerste punt al gelijk. Maar dat was helemaal niet zo. Hij erkende dat hij dat allemaal had gedaan. Dat het vreselijk was. Maar zei, ik wil... dat beeld wordt rechtgezet. En hij zei, het is mij nog minder te doen om de strafmaat. Het was hem echt het belangrijkste te doen over de overweging van de rechtbank.
7: Ja, en als je doelt op dat beeld dat moet worden rechtgezet... dan heb jij het specifiek over de rolverdeling tussen hem en de veroordeelde vrouw.
9: Ja.
7: Want eigenlijk zegt de rechtbank in dat vonnis... deze man die zat op afstand dit allemaal aan te sturen... Zij was compleet in zijn ban en zij deed wat hij wilde.
9: Ja.
7: En hij zei dus daar in die spreekkamer tegen jou... dat is helemaal niet waar.
9: Nee, klopt.
7: Dat zou ik ook hebben gezegd, denk ik.
9: Ik zou je gewoon heel eerlijk zeggen, dat dacht ik ook. Ik ben als advocaat toch een beetje sceptisch van nature inmiddels. Dus cliënten vertellen mij een hele hoop. En ik zeg, ik ga een dossier lezen en dan komen we terug. Dat is dan eigenlijk altijd de reactie. Ik schrijf alles op, ik ga dat bespreken. Hoe is het allemaal gegaan? Maar mensen op hun blauwe of bruine ogen geloven... dat is niet strafrecht niet zo goed.
10: Maar wat zei hij er dan over?
9: Kijk, hij zei van, we hebben elkaar leren kennen. Zijn BDSM-relatie, die is uit de hand gelopen. Dat is wel veilig om te concluderen, dat heeft hij ook gezegd. Maar hij zei, we wilden dit uit onder de streep alle twee. En hij zei, het kwam ook uit ons allebei. Zij kon nee zeggen, zij hoefde dit niet te doen. Maar zij kwam ook met ideeën. En hij zei, zij is degene die is begonnen met de fantasie om kinderen te misbruiken. Dat is zij geweest, dat is niet ik geweest. Ik ben erin meegegaan, want ik vond het ook opwindend. Maar dat kwam vanuit haar uit. Dus hij zei, het is niet zo dat ik haar toe ergens heb gedwongen.
7: Had hij spijt van wat er was gebeurd?
9: Ja. Kijk, het is moeilijk om in het hoofd van je cliënt te kijken. Maar ja,
7: hij zei dat hij spijt had.
9: Hij heeft dat herhaaldelijk gezegd van, dit had nooit mogen gebeuren. Als het al iets was, hadden wij fantasie moeten blijven. Daar kan je ook van alles van vinden. Maar dat wij dit tot uitvoer hadden gebracht, is natuurlijk verschrikkelijk. En het hof heeft hem ook eigenlijk gevraagd, was het gestopt als je niet gepakt was? En toen heeft hij gezegd, nee, waarschijnlijk was het dan gewoon doorgegaan.
10: Nog even terug op die rolverdeling. Ja. Want hij zegt, dat zit toch iets anders.
9: Ja.
10: Toen jij inmiddels dat dossier een beetje had gelezen. Want je zegt net ook, je cliënten kunnen je alles vertellen.
9: Ja, ze kunnen alles zeggen.
10: Zag je in het dossier ook aanknopingspunten voor wat hij daarover vertelde.
9: Ja, want in de samenvatting stond bijvoorbeeld dat de vrouw had gezegd dat hij was begonnen met het fantaseren over kleine kinderen. En er werd dan, want er waren allemaal appgesprekken tussen die twee, was er bewaard gebleven. Niet alles, want er is ook heel veel verwijderd. Maar je ziet die opbouw in het begin van die relatie, hoe dat steeds extremer wordt. Ook de normale, noem ik maar even, niet strafbare fantasieën. Wat ze allemaal met z'n tweeën deden. En volgens de politie was hij dat. En er werd bijvoorbeeld ook gezegd dat hij zei van nou, onder de 18 is geen probleem. Maar wat liet de politie weg? Dat zij net daarvoor had gezegd dat zij een hele heftige seksuele fantasie deelde over een klein meisje. Waarop hij reageert. Nou, onder de 18 is voor mij geen punt. En dit vind ik wel positief om te lezen. Ik zeg maar even heel plastisch, want ja, anders wordt het wel naar. Maar ik las daar zelf de eerste keer dat ik iemand over kleine kinderen zag praten, was dat inderdaad de medeverdachte. Dus toen dacht ik, er zit best wel wat in wat hij zegt. En wat je verder merkt, het gaat over BDSM. Het beeld is wel een man dominant. De man praat ook nog eens dominant. Dat er, denk ik, bij veel mensen weinig bewustwording is hoe zo'n BDSM-relatie daadwerkelijk werkt.
8: Nou, ik weet ook niet hoe zo'n relatie werkt. Hoe werkt dat dan?
9: Nou, daarvoor kan je naar een website, de Vereniging van BDSM-liefhebbers, voor de luisteraar, die heb ik ook gebruikt. En we hadden de deskundige van het Pieter Baan Centrum tijdens de zitting. Maar simpel gezegd, vaak heb je een dom, dat is een dominant, die zet meer de koers uit. En je hebt een sub, dat is de onderdanige. Maar de sub, die bepaalt hoe ver het gaat. Want die mag opdrachten uiteindelijk wijzigen. Die heeft ook een codewoord. Dus de dominant geeft wel die opdrachten. Maar de onderdanige voert ze uit. Maar die geeft de grens aan. En het is uiteindelijk een wisselwerking.
10: Een afspraak eigenlijk.
9: Ja, het is een afspraak. Het is een spel. En als de meester te ver gaat, dus dingen doet die de onderdanige niet wil, dan komt er ook een einde aan die BDSM-relatie. Want anders kan die niet voorbestaan. Want dan blijf je dingen doen die je niet wil.
8: Oké. Wat mij wel een beetje treft is, de vrouw had een wat lichtere straf gekregen dan hij. Hè? Ik bedoel,
9: ja, ze hadden dezelfde straf gekregen, maar hij had TBS.
8: 12 jaar, en hij had TBS. En zij had een zogeheten gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel gekregen. In hoeverre verschilt dat van TBS?
9: Nou, TBS, dan word je gewoon behandeld, punt. Dat is sowieso het geval. Maar de gedragsbeïnvloedende maatregel is nieuw.
8: Dat heet dan, GVM-maatregel.
9: Voor intimie. En dat wordt aan het einde gekeken van bijvoorbeeld je detentie of het einde van TBS, want het kan ook nog naar TBS. Van goh, moet jij eigenlijk nog langer onder controle van de staat blijven? Ja. En die kan dan elke keer ook weer worden verlengd. Alleen de sanctionering daarop is wat anders, wat lichter dan bij TBS.
8: Hey, als jij zo'n dossier gaat bestuderen, dan weet je op enig moment moet ik ook die beelden gaan bekijken. Hoe bereid je je daarop voor?
9: Nou, het moest niet. Ik weet dat niet iedereen dat heeft gedaan. Maar ik wilde dat doen omdat hij te horen was op die compilatie. En ik wilde, het ging over de opdrachten. Hoe klinkt die? Is dat even dominant, chargerend in die natie die jij noemde? Of is het gewoon praten? Ik was daar voor die rolverdeling, was ik daar naar benieuwd. En de officier van justitie merkte terecht op, als je alles leest, dan zie je eigenlijk niet wat er echt aan de hand is. Nee. En toen dacht ik, ik ben zorg met deze zaak bezig. Ik moet het ook onder ogen komen.
10: Ja, dat is lastig. Want normaal gesproken, bij kinderporno, laat ik het zo zeggen, hoef je niet per se zelf die beelden te bekijken. Nee. Want daar worden gewoon procesverbaal van gemaakt. Ja. Ja, en als blijkt dat het kinderporno is, is het kinderporno. Maar ja, hier heb je natuurlijk de bijzondere factor, dat op de beelden gaat om komt ook de onderlinge verhouding tussen de verdachten.
8: Intonatie.
10: Intonatie, toon, hoe wordt er gereageerd op elkaar.
8: Maar hoe bereid je je daarop voor?
10: Ja, dat lijkt me ook best wel heftig.
9: Praten. Dus ik heb het gewoon tegen mensen uitgesproken, ik ga dit doen. En ik verheug me er totaal niet op. En dat ik ook niet wist, ik heb wel vaker heftige dingen gekeken, maar kinderporno nog niet.
8: Nee, want je weet ook dat alles wat je ziet, kan je niet meer ontzien.
9: Nee, daar was ik van tevoren ook mee bezig. Maar ik dacht, ja, we zien het wel. En ik weet nog, het meeste doe ik met openbaar vervoer en de OV-fiets. Dus ik fietste naar dat politiebureau toe. En toen dacht ik, ik ga nu naartoe en als ik straks terugfiets, dan zitten die beelden in mijn hoofd. Ja. Maar wat heel fijn was, er zit een politieagent bij. Die houdt eigenlijk een beetje toezicht op je, want het gaat om kinderporno en er wordt voorkomen dat je mogelijk stiekem opnames maakt. Maar ik vond dat eigenlijk wel heel fijn.
10: Dat jij kon wat dingen kon zeggen.
9: Ook. Ja, ook na afloop met die man. Want die man had ze zelf ook gezien. Dat je gewoon onmiddellijk daarna kon ontladen, praten. En ik heb wel, niet beschreven, maar wel tegen mensen die dierbaar waren gezegd, het is gewoon hartstikke kloot. En op kantoor ook even gebeld. Het is vreselijk.
8: Er zijn allemaal psychologische onderzoeken, psychiatrische onderzoeken geweest bij zowel jouw cliënt als zijn toenmalige BDSM-vriendin, want dat, die relatie was volgens mij voorbij, toch?
9: Ja, zeker. En het gebruikt ook niet echt een vriendin in de zin van een liefdesrelatie.
8: Nee,
9: het
8: is okay,
10: puur seksueel
9: gericht. De relatie is natuurlijk heel breed, maar dat het dat duidelijk is. Ja.
8: Wat kwam daaruit bij jouw cliënt uit die psychische rapportage?
9: Nou, in een hoger beroep, want het is nog een klein verschil tussen bij de rechtbank en hoger beroep. In het hoger beroep is hij naar Pieter Baan Centrum gegaan. Ja. En bij de rechtbank dan komen de psychologen en psychiaters bij hem langs geweest in de gevangenis. Dan komen ze 2 uur praten en dan komen ze 3 keer langs en schrijven ze een rapport.
8: Ja.
9: In hoger beroep is hij 7 weken geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Dus dan krijg je ook echt wel een goed beeld van iemand. En over hem hebben ze vastgesteld dat hij een dysthymische stoornis heeft. En wat is dat? Ja, een belletje heel goed. Is dat je eigenlijk gewoon kortzicht zwaar depressief bent. Dus dat je een depressieve stoornis hebt. Verder dat hij narcistische kenmerken had. En ook parafilie. En parafilie, weer belletje. Is dat je een afwijkende seksuele voorkeur hebt. Vroeger was parafilie bijvoorbeeld ook homofilie. Omdat we zeggen dat is afwijkend. Maar het gaat dus eigenlijk wat wij maatschappelijk gezien afwijkend vinden. Dus dat is subjectief. Maar kinderen is natuurlijk afwijkend. En bij hem was dat wat ze noemen niet exclusief. Dat wil zeggen dat hij ook op volwassen vrouwen valt. Maar ook dat hij opgewonden wordt van minderjarige meisjes. En daarbij zei Pieter Baascentrum, dat lijkt niet heel diep geworteld te zijn. Maar vooral, er was wel eerder al sprake voor de relatie met de medeverdachte. Maar dat met name in die relatie helemaal tot walstom is gekomen met z'n tweeën.
8: Ja, begreep ik nou goed dat zij daar op dat moment ook was in het PBC?
9: Ja. Wat ze doen bij medeverdachten is dat ze die interactie willen observeren. Dus wat je krijgt is dat zij x-aantal weken, ook 7 weken, die zitten dan. En dan halverwege of na 3/4 ongeveer van die observatieperiode komt hij. En dan zit er een overlap, of dat is andersom, dat ben ik even kwijt. Maar er zit een overlap in de observatieperiode. Dus ze hebben alle twee een deel alleen en een deel gezamenlijk om te kijken van, hoe reageren ze nou eigenlijk op elkaar?
8: En hoe reageerden ze op elkaar?
9: Maar ze worden in het Pieter Baancentrum rapport van mijn cliënt, want die van de medeverdachte heb ik niet, dus kan ik niks over zeggen, bijna omschreven als een getrouwd stel. Dat vrij snel uiteindelijk weer gaat praten en dat ze ervaringen gaan delen. En ervaringen dus niet over kinderen, maar hoe het is om in deze zaak gevangen te zitten, wat voor erge dingen ze hebben gedaan. En daarbij schrijven de deskundigen, en dat hebben wij natuurlijk in het pleidooi gebruikt, ook op dat het opvalt dat hij daarbij niet dominant is, maar dat zij met name aan het woord was.
10: Maar dat had je natuurlijk ook een beetje je hoop, denk ik. Want je hebt natuurlijk geadviseerd, neem ik aan, een hoger beroep, een nieuwe PBC-plaatsing.
9: Ja, dat was ook verzoek van de verdediging. Want in de eerste aanleg hoefde er niet uitgebreid over te hebben, maar dat was echt wel hard op hem, met name. En op dat punt zaten er bij Pieter Baan Centrum wel een paar, ik noem maar even, je kan nuance of groot, maar echt wel verschillen. De conclusies waren redelijk hetzelfde. Maar weer als het gaat over overwegingen en motiveringen, die weken wel wat af.
10: Ja, dan hoop je natuurlijk dat in die onderlinge verhouding, dat ze daar iets over zeggen wat je kunt gebruiken.
9: Maar we hebben dat niet heel erg, we hebben hem niet gecoacht. Soms doe je wel dat je bij Pieter Baas van tevoren mensen heel graag uitlegt wat er gaat gebeuren en hoe het werkt. Dat ik leg het altijd ook uit. Maar het is niet dat we hebben gezegd, doe dit wel, doe dit niet. Van, doe gewoon eigenlijk gewoon wat je hart ingeeft op dat moment.
8: Maar je had daarmee dus wel een soort handvatje om te zeggen van, die verhouding was niet zo dat hij alle
9: nee, klopt. Het was uiteindelijk overal in het hele pleidooi was het een detail, een voet.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Leg dit heel even uit aan een leek, Chris.
2: Nou kijk, wij kunnen met z'n tweeën, Wouter en ik, hè, jij en ik, kunnen medepleger zijn van een bankoverval.
1: Ja.
2: In de zin dat ik jou help met de voorbereidingen, dat we samen plan maken, hè, dat we samen spullen kopen, dat we samen er naartoe rijden. Maar dat jij uiteindelijk de bankoverval pleegt, Wouter.
1: Ja, vind ik ook echt wel iets voor jou om mij daar dan voor op te laten.
2: Nou, het lijkt me meer iets voor jou dat jij daar in de leiding neemt.
3: Ik blijf hier buiten.
2: Ja, heel verstandig. Nee, maar dan kun je natuurlijk, kan mijn advocaat, we worden allebei gepakt.
1: Ja, tuurlijk.
2: Jij bent daar heftig tekeer gegaan in die bank.
1: Hoe kom je daarbij?
2: Ik ben de bankovervaller, dat ga je zien. Ja, dan kun je natuurlijk, dan kunnen wij wel allebei, dan ben ik ook gewoon medepleger hoor. Je bent er vrij snel. Maar zelfs als je medepleger betekent niet dat je allebei precies dezelfde bijdrage levert.
1: Ja,
2: kun je in differentiëren. En dan kunnen ze zeggen, nou Wouter, die krijgt 12 jaar met TBS en dwang. En Chris, die komt er met 4 jaar vanaf, want die heeft alleen maar...
1: Die is alleen maar buiten gestaan.
2: Medeplegen, ook al ben je allebei medepleger, kun je dus differentiëren in zwaarte van.
1: Oké, helder.
2: Ja. En wat Christian eigenlijk zegt, hè, is: ik maak er geen bewijsverweer van. Dus in de zin dat er geen sprake zou zijn van medeplegen. Maar ik ga differentiëren in de zwaarte van rol. En daar ga ik aan koppelen een verweer ten aanzien van de op te leggen straf.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je van hij heeft minder gedaan. Dus hij moet lager.
2: Zijn rol is minder zwaar dan door de rechtbank is aangenomen. Dus moet hij een lagere straf krijgen.
1: Christian, hoe waren de zittingen in hoger beroep?
4: Redelijk kort. Het waren 4 volledige dagen waar ervoor uitgetrokken. Maar die 4 hele dagen waren niet nodig. Maar ik vond het wel toch intens, omdat de materie gewoon intens is.
2: Weer samen met de medeverdachte, neem ik aan.
4: Ja, het was gelijktijdig, maar niet gevoegd. Dat is ook een zwaar vakterm, maar die mag we drukken.
1: Ja.
4: Gelijktijdig is dat ze gewoon alle 2 die zaken gelijktijdig worden behandeld. Maar wat de een zegt, gebeurt in de zaak van de een, wordt niet gebruikt in de zaak van de ander.
1: Ja.
4: Tenzij je dat gaat voegen, dat is bij de rechtbank wel gebeurd. Dat is dan dat alle 2 als ze aan het praten zijn, dat tegen elkaar gebruikt kan worden. Maar hier wordt eigenlijk een soort fictieve muur tussen de 2 verdachten gezet. Ja. Ook al is het 1 zittingszaal, gebeurt alles gelijktijdig. Heeft ook de advocaat-generaal, de officier van justitie in hoger beroep, 1 verhaal. Maar wat zij allemaal zeggen en ook wat de advocaten van de verdachten zeggen, dat blijft echt een eigen zaak.
1: Ja, maar hoe deed jouw cliënt het?
4: Ik vond dat hij het eigenlijk heel goed uitlegde hoe hij ernaar keek. En daar was ik wel benieuwd naar, want hij was hier heel erg mee bezig. Van tevoren wond zich daar ook heel erg over op. En dan ben ik niet dat hij boos was, maar gespannen. Zoals veel mensen gespannen zijn. En ik vond dat hij dat eigenlijk best wel goed heeft uitgelegd, ja.
1: Wat heeft hij verteld daar bij het Hof?
4: Nou, eigenlijk hoe het contact is ontstaan. Waarom ze contact hebben gehouden. Wat ze voor elkaar betekenden. Hoe het is ontstaan volgens hem. En hoe fout het was wat ze hebben gedaan. En wat ik treffend vond en ook belangrijk was, dat op een gegeven moment een slachtofferverklaring, want de ouders van de meisjes waren er niet, hun advocaten wel. Er was een slachtofferverklaring en daarin zeiden die ouders: wij nemen onszelf zoveel kwalijk dat wij die vrouw hebben binnengehaald, hebben vertrouwd. En dat hadden al die ouders. En hij heeft gezegd: je had hier niet tegen kunnen wapenen. We hebben dat zo geraffineerd gedaan. Het is begrijpelijk dat je jezelf iets kwalijk neemt, maar dat kan bijna niet, want hier kan je niet tegen verdedigen wat we hebben gedaan.
1: Nee, ik denk ook altijd bij dit soort zaken, dit is natuurlijk ook waarom iedereen er zo angstig voor is.
4: Ja.
1: Dit kan iedereen overkomen. Ja. Iedereen kan een babysitter inhuren via een online.
4: Ja, en kijk, we zijn allemaal in principe geneigd, en dat is heel goed, om anderen te vertrouwen. En in dit geval de medeverdachte, die had een VOG als beveiliger. Zei, ik heb zelf ook een kind. Ja, natuurlijk vertrouw je dan zo iemand. Ik heb er zelf ook wel eens een oppas via een oppaswebsite. Nee, je gaat er gewoon van uit dat het goed gaat.
1: Wat waren de eisen in hoger beroep?
4: Nou, die waren fors. Want bij de rechtbank was de eis 15 jaar. Bij beide gevangenisstraf 12 jaar geworden. Dus de officier van justitie ging ook in hoger beroep. Iedereen was in hoger beroep.
1: Ja.
4: Want die zei, het moet naar 15. En toen kwam de advocaat-generaal. En die zei bij hem 18 met TBS. Dus dat was fors meer. En bij haar ook 18 met TBS. Maar als er geen TBS bij haar kwam, dan 20 jaar. Dus dat waren forse eisen. De advocaat-generaal die betrok zelfs de zaak van Robert M. Hier in Amsterdam met hofnachtje erbij.
1: Een hele beruchte misbruikzaak.
4: Ja, dus daar heb ik ook uitvoerig op gereageerd. Dat die vergelijking mank ging. Maar de eis was fors. Ja.
2: Waarom vond je die vergelijking mank gaan?
4: Nou, toch de frequentie. We hadden het hier over 7 kinderen en

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire, dat meldt Trouw. Een aantal toeslagenouders van wie de kinderen uit huis was geplaatst had erom gevraagd. Zij willen nu dat hun gevallen alsnog op een andere manier opnieuw worden bekeken. In een ziekenhuis in Den Haag zijn twee jongens met elkaar op de vuist gegaan, meldt Omroep West. Ze kwamen allebei het ziekenhuis in met steekwonden waarna ze begonnen te vechten. Hoe ze aan die verwondingen kwamen is niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En de A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima ligt tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
6: Geheugenchipper Micro.